0: koud. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
3: Lobbypanel. Nou, oud-milieudefensiebaas Donald Pols die moest dus na één dag in functie als directeur duurzaamheid bij Tata Steel alweer stoppen. Dat gaan we allemaal bespreken in het lobbypanel met Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Welkom, Peter.
4: Goedemorgen.
3: En Arco Timmermans, expert in public affairs van Universiteit Leiden. Jij ook welkom, Arco.
5: Morgen.
3: Ja, het was toch wel heet nieuws gisteren. Hij was amper begonnen, letterlijk maandag begonnen en dinsdag lag hij er al uit, Donald Pols. Hij lag al eerder onder vuur, want ja, wie stapt er nou over van milieudefensie naar de grootste de vervuiler van Nederland. Dat was toch wel voer voor discussie. En toen leek dat stof een beetje neergedaald en toen kwam de genadeklap. Historica Annelot Hoek ontdekte namelijk bewijs dat Donald Pols een extreemrechts verleden heeft in Zuid-Afrika. Hij is daar geboren. Ze melden dat bij NRC. Pols die vocht als student tegen de afschaffing van de apartheid. Hij hield dat lang verborgen, ruim 35 jaar. En nu het geheim is uitgekomen, besloot Tata Steel om niet met hem verder te gaan in zijn nieuwe rol als Chief Sustainability Officer en directeur communicatie bij Tata. Peter, dit was wel even een bizarre wending, hè?
4: Een hele bizarre wending. En ik moet je zeggen, hoe cynisch ook, er waren wel wat weddenschappen van hoe lang zou Donald Pols blijven.
3: Serieus?
4: Ja, ja, absoluut.
3: Dat
4: ja.
3: Heb jij in het circuit allemaal gehoord.
4: Ja, dat, en dat, het circuit is vrij groot daarin. En er deden ook allerlei complottheorieën de ronde over die overstap. Maar deze discussie, en zo snel al, kent alleen maar verliezers, denk
3: vrij
4: ik.
3: Vrij abrupt.
4: Dit. Ja, abrupt. Maar voor de persoon is het natuurlijk een drama. Voor zijn familie, dat wens je niemand toe. Het is voor het bedrijf niet fijn. Die hadden iemand aangenomen waarvan ze verwachtingen hadden voor milieudefensie. Raad van Toezicht bij Milieudefensie die dit al langer wist.
3: Ja.
4: Dus ja, leuk voor dit soort gesprekken. Lobbypanel en de rest van
3: nou,
4: de media.
3: Zeker.
4: Maar niet fijn voor de betrokkenen.
3: Nee, zeker niet. En dit is ook een, als je ook het interview leest met Donald Pols in de NRC, dan gaat hij diep door het stof. Hij geeft ook aan dat hij heel lang echt ontzettend in zijn maag heeft gezeten met dit geheim. En wanneer kom je dan naar buiten? Arco, eerst even het feit dat Milieudefensie dit al wist.
5: Mm-hmm.
3: En dat dit dus stilgehouden is. Is dat logisch?
5: Nee.
3: Nee?
5: Nee, lijkt mij niet. Het is sowieso natuurlijk heel erg hard feelings nu. Ik vind het ook jammer hoor dat dit de aftochten moet zijn, zo kort. Ik denk dat Tata Steel ook eigenlijk niet anders kon, omdat er heel veel op het spel staat door juist hem op die positie binnen te halen. Daar kun je eigenlijk niks veroorloven. Maar dat dit verzwegen is van welke kant dan ook, verbaast mij. In ieder geval, terugkijkend, had daar veel eerder duidelijkheid over moeten zijn. Dan was het leed geleden en dan had hij, denk ik, aan de slag gekund. 18, 19 jaar oud was hij en ik praat niks goed. Maar een mens kan in het leven veranderen. En ik vind wel dat mensen het recht hebben zo lang na dato om ook een tweede kans, klinkt een beetje hard, maar om te laten zien dat hun opvattingen veranderd zijn.
3: Ja, want dat is het dan vooral, hè?
5: Ja, ik vind dus het verzwijgen maakt het natuurlijk het probleem.
3: Ja.
5: Maar op zich, iemand die opvattingen heeft gehad in de hele context, allemaal geschetst. Als iemand daar heel anders in staat, zo lang nadat dat speelde, denk ik dat iemand volgens mij het recht heeft om volledig te functioneren.
3: Ja, want even die context schetsen, Peter. Pols zegt ook in dat interview: ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika op een boerderij in mijn witte, zeer conservatieve, gelovige gezin. We hadden alleen maar zwart personeel. En ja, je zit in een bubbel waarin dat heel normaal is. Waarin je ook op een onheuse manier met dat personeel eigenlijk wel omgaat. Het is een ongelooflijk hard verschil. Maar daar groei je mee op en je weet niet beter. En dan ben je als student, dreigt op dat moment de afschaffing van de apartheid. Jij kent niet anders en jij komt met je stomme kop, zegt hij zelf, hè, in dit soort, in zo'n cirkel terecht, waarin je zegt, dit mag niet veranderen, wij moeten onze rechten beschermen.
4: Dat verhaal begrijp ik, 30 jaar na dato. Wat ik niet begrijp, en dan bedoel ik dat puur professioneel, is één al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel. Dus hij heeft 30 jaar plus met deze enorme last gelopen. Maar waarom ben je zo naïef, als ik mag zeggen, dat zoiets niet uit zou komen?
3: Als je steeds een bekender persoon wordt.
4: Absoluut, ja. Hoge bomen, en zo zijn er meer spreekwoorden op toe te passen. Dat is het ene deel. Het andere deel in hetzelfde NRC, openhartige NRC-interview, moet ik zeggen.
3: Ja.
4: Daar zegt hij ook dat hij verbaasd was over de storm die is ontstaan na zijn overstap.
3: Ja, dat vind ik heel naïef.
4: Ja, ik ook. Ik ook. Als je in die wereld zit, dan weet je dat dat discussie oplevert. Goed of slecht, want je zag ook wel, de discussie was redelijk afgewogen. Er waren mensen die zeiden stoer, die gaat daar voor verandering zorgen. En er waren mensen die zeiden, nou, belachelijk, dit kan echt niet. Dat is ook wel een typisch geval van polarisatie in het land. Hè. Je bent voor of je bent tegen.
3: Ja.
4: Maar de discussie was niet alleen maar, het is slecht. Maar dat hij van tevoren inschatte, dit is gewoon een baantje. Een andere baan die ik neem en daar gaat niemand wat van vinden. Nou, dat was een wat naïeve inschatting.
3: Ja. Maar wanneer had hij dan logischerwijs met dit verhaal naar buiten moeten komen? Want hij heeft het dus 5-6 jaar geleden aan Milieudefensie. Daar zag hij blijkbaar een opening om daar toch ineens melding van te maken. Dat had trouwens te maken met het feit dat hij toch wel gechanteerd werd door mensen die van zijn verleden wisten. En die zeiden, jij moet nu stoppen met je groene klimaatambities, want anders zullen wij eens even vertellen dat.
5: Ja.
3: Toen heeft hij dat dus gemeld bij Milieudefensie.
5: Ja.
3: Was dat het moment geweest, Arco, waarop hij had moeten zeggen, nou, jullie weten het nu, ik ga dit ook meteen...
5: Nee, eerder.
3: Ja?
5: Er wordt verwezen naar hoe oud hij was destijds. En 19, toen hij 24 ging studeren en zo. Ik zou zeggen, zo gauw als je begint aan een loopbaan of eerder, en je merkt dat je daar fout zat en andere opvattingen hebt, zou ik het melden.
3: Want... Ja, maar hij was toen natuurlijk nog geen bekend persoon.
5: Nee,
3: dus ja,
5: aan
3: wie ga je dat dan melden?
5: Ja, maar is het een voorwaarde dat iemand een bekend persoon is dat je verleden.
3: Maar moet je dan bij. Stel, ik ben net vers van school en ik kom hier werken bij BNR.
5: Okay.
3: Moet ik dan hier aan mijn hoofddirecteur. Nee, by the way.
5: Nee, maar
4: tegenwoordig wel hoor. Tegenwoordig wel. En hoe eerder, hoe beter.
3: Dus,
4: ja, laten we zo even offline vertellen wat er op jouw lijst staat.
5: Maar bij zijn eerste functie.
3: Ja.
5: En hoe oud was hij toen?
3: Dan moet je dat toch gewoon aan je werkgever melden. Ook al ben je met alle respect nog een nobody op dat moment.
5: Ja.
3: Vind jij dat ook, Peter?
4: Ja, hoe eerder, hoe beter. Dus wanneer je in dienst treedt, oké, helemaal goed. Maar kennelijk voelde hij dus 5 jaar geleden al nattigheid. Ik vind
3: door die chantage.
4: Hij kan dus zeggen, ik heb het gemeld. Maar ik vind ook eerlijk gezegd, een raad van toezicht of een bestuurder moet daar ook iets van vinden. Dus kennelijk vond het bestuur, en dit is speculatie, hè, dus de situatie niet zoals het is gegaan. Maar ik vind dat een bestuur op dat moment de consequenties moet trekken voor de effectiviteit van die organisatie. En daar is dan Pols op dat moment het boegbeeld in. Ja, dit gaat om geloofwaardigheid. En de geloofwaardigheid van Milieudefensie is nu helemaal weg.
3: Maar had Milieudefensie dan moeten zeggen, wij breken nu met jou? Of had Milieudefensie moeten zeggen, we have your back, maar we gaan wel nu naar buiten?
4: Ja, dat zijn scenario's. Hè? Het lobbyvak zit er vol mee scenario's.
3: Ja.
4: Dit is een meest logische scenario. En nogmaals, langs de zijlijn is het makkelijk praten. Maar als bestuurder zou ik zeggen, jij doet een stapje opzij. En of dat de organisatie uit is. Ja, je kunt niet meer effectief boegbeeld zijn als je chantage dreigt.
3: Als je chantabel bent, überhaupt als bestuurder.
4: Dat is vrij basic. En absoluut, het is vrij laat, 6 jaar geleden. Kennelijk het gesprek met het bestuur. Maar op een gegeven moment zit je ook in een fuik en kun je niet meer terug. En ja, ik ben geen psycholoog, maar kan me ook voorstellen dat Pols nu denkt, het is naar buiten. De last is van mijn schouders. Ja, nu
3: zo
4: moet ik door.
3: Klopt dat wel uit dat NRC-artikel?
5: En dan een stap verder, dus dat is de kwestie van hem. Maar het wordt natuurlijk ook heel interessant om te zien wie daar dan wel op die plek komt bij Tata. Want daar staat ook iets op het spel. Het is iemand die weggekaapt is, of hoe je het ook noemt. Ik was overigens vrij positief over die stap, want je kunt er allemaal wel negatief over zijn. Geef hem die kans en laat het bewijzen. Nou,
3: dat lukt niet,
5: gebeurd.
3: Helaas.
5: Maar ik denk wel dat er heel wat op het spel staat voor Tata om nu een capabel en persoon van enig kaliber op die plek te krijgen. Als ze die functie willen vervullen.
4: Precies, ik zou de functie splitsen of hem inderdaad niet hetzelfde houden.
3: Ja.
4: Want je krijgt altijd de vergelijking met Pols, de voorganger van een dag.
3: Ja, je krijgt toch een beetje het gevoel dat Tata ging voor keep your enemies close. Zeg maar, een beetje dat gevoel. We halen hem gewoon binnen. Vind nog maar eens zo iemand die dat wil. Zeker na alle commotie rondom Donald Pols, die toen als eerste die overstap maakte.
4: Maar het is heel eenvoudig, dat moet je niet willen. Want na deze discussie moet je helemaal opnieuw beginnen. Een nieuw profiel, een nieuwe ophanger in de organisatie.
3: Een totaal onbekend iemand
4: Frans
3: neerzetten.
4: Frans Evers heeft nog tijd.
3: Frans Evers van Shell.
5: Het gaat niet alleen maar om de communicatie naar buiten. Hè, want dan komt het ook een beetje over als een soort greenwashing functionaris. Dat moet het niet zijn. Ik geloof ook eerlijk gezegd niet dat dat de lijn is van Tata. Mm. Het bedrijf is het meest vervuilende. Nou ja, dat heeft een geschiedenis, die kennen we. En ik heb ook al allerlei voorbeelden gezien van pogingen tot vergroening. Dus je kunt het bedrijf wel continu in de hoek blijven zetten. En er zijn misschien wel allerlei redenen voor omwonenden. Maar aan de andere kant, ook daar geldt, een bedrijf dat een transitie in wil, vind ik wel, moet je de kans geven. En als wij in Nederland strategisch onafhankelijk willen zijn, dan moeten we ook iets met de vragen over of wij een staalindustrie willen hebben.
3: Ja, dat is een grotere discussie die natuurlijk ook politiek speelt. Wat betreft kansen geven aan Donald Pols, wat verwachten jullie van zijn toekomst?
4: Ja, ik zou heel lang even op vakantie gaan op een eiland, ja? Even geen social media en zo doen. Ja, hij is 54 en ik weet niet zijn exacte.
3: Te vroeg voor pensioen.
4: Dat zou je zeggen. Ja, dus, ja.
3: Maar jij zegt dat het is voorlopig nu gecanceld.
4: Ja, zo gaat dat tegenwoordig. Meedogenloos. Ja. Ja.
3: Maar kan hij nog terugkomen over 3 jaar van vakantie?
4: Ja, maar niet in een vergelijkbare functie. Bij een NGO niet, bij een bedrijf niet. Dat wordt heel moeilijk. Dus dan kom je snel in de advieswereld uit.
3: Ja. Oh, in de advieswereld, als consultant.
4: Natuurlijk, ja, ik kan je altijd als consultant. Is er altijd.
3: Kan hij bij jou aankloppen, Peter? Precies,
4: nou, dat weet ik niet. Want dan ben ik waarschijnlijk met pensioen als het zover is. Maar
3: oh, hoe oud ben jij dan?
4: Nou, om maar een directe vraag te stellen. 59.
3: Nou, ik denk, volgens mij ga je nog wel even mee.
4: Dank je.
3: Ja, toch? Ja,
4: zo zie ik er wel uit, toch?
3: Ja, zo zie je er zeker uit. Ja, ik had het je niet gegeven.
4: Nee,
3: en dit is niet vage slijm, dit is gewoon waar.
4: Ja, maar we zullen zien of je courantheid op de arbeidsmarkt is gewoon. Ja, je bent vleugellam. En iedere keer als je hem ziet, zijn hoed ziet, denk je aan dat verhaal.
3: Dus
4: dat
3: hij moet sowieso zonder hoed terugkomen dan, is jouw logisch.
4: Ja, en een pruik misschien. En een bril. Nee, ja.
3: Oh, en jij,
4: ik vind het vreselijk voor de persoon en de familie. Laat dat duidelijk zijn. Nou ja, echt heel erg.
5: Tijd heelt wonden, ook zo gezegd. Maar het geheugen is in Nederland toch korter dan vroeger, denk ik. En we hebben wel meer mensen gezien die
3: een
5: reputatiedeuk hebben gekregen en die uiteindelijk ook wel weer een kans moeten krijgen. Ik vind dat ook moreel terecht dat dat zo is. Want je kunt iemand niet levenslang, zeker na dit wat zo lang geleden gebeurd is, zeg maar een arbeidsverbod, ik wil het Duitse woord niet gebruiken, geven. Mm. Dus ik vind wel dat iemand terug moet kunnen komen.
4: Er zijn wel voorbeelden in de politiek waar dat nooit het geval is geweest.
5: Nee,
4: en ik ga de namen niet noemen, maar helaas is het
3: ik
4: wel
3: in Den Haag
4: een
3: beetje
5: business. Politiek.
3: Ja. Oké, nou dan gaan we kijken of we Donald Pols. En oprecht, we wensen mijn beste. En hopen dat hij op een gegeven moment toch weer in een andere functie wat kan doen.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
3: Ja, je zit midden in het lobbypanel met ons. Vandaag met Peter van Keulen, oprichter van Public Matters, en Arco Timmermans, expert public affairs aan de Universiteit Leiden. We gaan het hebben over de Nederlandse bank. Want ja, een centrale bank moet onafhankelijk zijn. Hè? Dat is natuurlijk gewoon zoals het moet zijn. Maar wat als het dan in die onafhankelijkheid ineens toch een beetje te machtig wordt? Die vraag stelt Bart Jansen deze week in een opiniestuk in het FD. Bart Jansen is rechtsfilosoof aan Nijenrode. En hij stelt vast dat onafhankelijke instituties in Nederland toch wel vaak worden gezien als van, nou, dat zijn de deskundigen, ze zijn onpartijdig, daar kun je allerlei adviezen en dingen wel van aannemen. Maar bij een DNB zie je, zegt hij, dat het juist steeds machtiger wordt en dat het ook echt heel veel invloed heeft op allerlei vlakken. En dat gaat totaal in tegen de grondbeginselen van onze rechtsstaat. Staat. Jullie hebben het allebei gelezen, dat hebben jullie gevraagd. Peter, wat vond jij van dit stuk?
4: Ja, ik ben geen rechtsfilosoof, maar voor mij heeft DNB gezag en daarmee ook macht. Is het een heel deskundig instituut, geleid door hele deskundige mensen die openstaan voor dialoog met de hele samenleving. Mm. Dus er wordt ook een soort change gesuggereerd in het artikel van het is nu anders dan anders. Er is een bankwet, daar opereert DNB in. De termijn van de voorzitter wordt wel wat ingekort. Dus als het om macht gaat, om persoonlijke macht, die wordt wat ingedampt. Maar ik zie niet in dat DNB een andere positie heeft gekregen. Ik zie wel heel veel ZBO's actief zijn op lobbygebied.
3: Zelfstandige bestuursorganen.
4: Dankjewel voor de ondertiteling. De zelfstandige bestuursorganen. Die doen tegenwoordig ook allemaal aan public affairs.
3: Ja.
4: Ja, dus die moeten hun stem laten horen en willen invloed uitoefenen op beleid. Nou, dat is legitiem, denk ik.
3: Mm-hmm.
4: En dat zal DNB ook doen, maar vooral op inhoud.
3: Maar de kritiek van Jansen, Arco, is bijvoorbeeld dat, en dit hoor je ook uit de bankensector, DNB maakt beleid of vertaalt het beleid wat vanuit Brussel komt.
4: Uh-huh.
3: Daarna controleren ze datzelfde beleid op de naleving. En ze kunnen ook nog straffen. Dus ze kunnen sancties opleggen. Ze kunnen dingen onder toezicht plaatsen. Ze kunnen zelfs gewoon bestuursvoorzitters afzetten. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, gaat dat misschien wel compleet in tegen de trias politica. Hè? De scheiding der machten.
5: De machten. Ja. Ik denk dat daar wel een punt zit. Als je ziet hoeveel bevoegdheden de Nederlandse bank heeft, en dat gaat over de hele keten van beleid maken tot handhaving, dan is dat veel. Je ziet ook in de afgelopen 10 jaar, denk ik, zie je een verschuiving van de hoeveelheid onderwerpen waar de Nederlandse bank zich over uitspreekt of echt mee bezighoudt, inhoudelijk. Mm-hmm. En ja, weet je, we leven in Nederland, in heel de wereld, denk ik, in een tijd waarin aan de ene kant wil je democratische legitimiteit hebben, je wil verantwoording, dat zijn allemaal dingen waar een roep om is. En aan de andere kant willen we ook voorkomen dat een Nederlandse bank speelbal gaat worden van de politiek.
3: Ja.
5: Dus daar wil je onafhankelijkheid voor hebben. En dat is het zoeken van
3: stabiliteit.
5: Ja, dat is zoeken van een balans. In de Verenigde Staten werkt het heel anders. En in Nederland vonden wij dat de Nederlandse bank, zoals ook andere toezichthouders, een onafhankelijke positie hebben. Alleen als daar de hoeveelheid invloed toeneemt, en we hebben de coronacrisis gezien, en nog wat andere dingen, Europese centrale banken, een beetje hetzelfde verhaal. Mm-hmm. Dan kun je de vraag, denk ik, terecht stellen of we daar niet wat kritischer op moeten zijn. En ja, weet je, heel veel organisaties, ook in het publieke domein, die investeren in public affairs, gaat vooral, denk ik, over hun naam en faam. Maar dit gaat ook over inhoudelijke invloed. Dus ik denk dat het helemaal niet gek is, gezien ook de banken en de Nederlandse Vereniging van Banken die daar toch een beetje aan terugduwen zijn, dat je die discussie eens goed voert. Ja, dat lijkt me helemaal niet zo gek.
3: Nou, ik denk wel dat de bankensector, die toch ook vaak wel wat kritiek heeft op DNB, al was het maar om de toezichtskosten, want die zijn niet mals, dat die toch even dit artikel van meneer Jansen pakken, Peter, en een beetje mee gaan zwaaien en zeggen, zie je wel.
4: Ja, en het past in een bredere discussie, hè, die al jaren loopt. Kritiek op DNB. Ik denk overigens ook dat we niet moeten vergeten dat DNB ook minder machtig is geworden, omdat de ECB vanuit Frankfurt machtiger is geworden. Dus het heeft ook impact gehad op de positie van DNB. NVB, Nederlands Vereniging van Banken, inderdaad actief tegen aan het lobbyen. Nou, wat doe je dan? Dan
3: voer je dus van meneer Jansen.
4: En dan ga je daarmee zwaaien in de media. Of je gaat ermee naar Kamerleden en zeggen, nou, die bankenwet, artikel Hutsenbeflutsa, dat en dat. Dit vinden wij niet helemaal zo. Moeten we naar deze discussie, een 100-tafelgesprek in de Kamer. En zo breng je die trias politica weer een beetje in evenwicht, als die uit evenwicht zou zijn.
3: Ja.
4: En kun je de wet aanpassen en de DNB een andere positie geven.
5: Ja. Weet je wat het is, hè? Er wordt gezegd, het gaat om technische deskundigheid. Alleen wat technische deskundigheid is en wat consequenties heeft voor mensen elke dag in hun portemonnee, in hun welvaart, dat zijn twee dingen die zijn steeds meer met elkaar verweven geraakt.
3: Ja.
5: En we leven in Nederland, ik zei het net al, waarin deskundigheid ook ter discussie staat. Dus daarmee ook het argument dat de Nederlandse bank vanwege haar deskundigheid en of onafhankelijkheid, ja, je zou kunnen zeggen dat institutioneel privilege heeft om zoveel invloed uit te oefenen. Dus daarom is het, denk ik, goed dat we die discussie eens voeren.
3: Ik ben heel blij dat de Fed nog een soort van overeind staat met Trump in het Witte Huis.
4: Super onafhankelijk ook,
3: heel
4: toch?
3: Heel onafhankelijk.
4: Ja.
3: Goed, we gaan nog heel even praten over de supermarkten. Want Europese leveranciers van supermarkten die eisen nu een Europees onderzoek naar de macht van diezelfde supermarkten. En vooral naar de macht van die inkoopcombinaties. Want heel veel supermarkten die bundelen daarin de krachten om een beetje een vuist te maken tegen de fabrikanten. En ja, die vinden nu dat de supers hun marges veel lager voorstellen dan ze eigenlijk zijn. En daardoor betalen producenten en consumenten uiteindelijk gewoon te veel voor de boodschappen. Dat hebben ze ook niet zomaar uit hun duim gezogen, die fabrikanten, want dit blijkt namelijk uit onderzoek van het Franse parlement. Ja, je zou kunnen zeggen, dit kan natuurlijk uit de koker komen van een heel stel brancheclubs voor supermarktleveranciers. Je hebt hier dus twee kampanen, Arco, de fabrikanten en de supermarkten. Uiteindelijk is de vraag, wie heeft er gelijk? En wie speelt het lobbyspel misschien het beste? Is de supers zijn niet te machtig?
5: Nou, ik denk als de fabrikanten dat vinden, dan moeten ze volgens mij een heel voor de hand liggende bondgenoot zoeken. En dat zijn de consumenten.
3: Hmm.
5: En ik denk als het zo zou zijn, volgens het onderzoek, dat de supermarkten en de allianties die er internationaal zijn met hun inkoopbedrijven, hè, als die toch wat meer machtsconcentratie hebben laten zien de afgelopen jaren. Er is heel veel sprake van schaalvergroting in de wereld. Ook daar. Dan kan ik me voorstellen dat de fabrikanten daar een punt hebben. En dat blijkt uit het onderzoek. Maar dan zou ik zeggen, als het zo is, dat de aanbiedingen, ik zal even geen jargon gebruiken voor sommige supermarkten, dat die soms een beetje tegenvallen omdat een heleboel andere dingen duurder zijn geworden. En dat blijkt uit de prijsverschillen tussen productkosten en de prijzen in de supermarkt.
3: Mm-hmm.
5: Dat consumenten daar en fabrikanten daar bondgenoot zouden kunnen zijn om een tegencoalitie te vormen.
3: Ja.
5: Ik wil nou niet zeggen om ruzie te gaan maken, maar om wel ook daar een beetje terug te duwen.
3: Ja, maar Peter, die consument die ziet die producent eigenlijk nooit. Althans, ik kom in de supermarkt en koop daar mijn Calvé pindakaas.
4: Ja, daar zijn wel
3: niet bij Unilever.
4: Daar zijn wel brancheverenigingen voor waar je op aan kan sluiten. Ik benader het toch net even iets anders. Want nu zijn het de supermarkten die in het verdomme hoekje zitten. Vorig jaar zaten de fabrikanten in het verdomme hoekje.
3: Die vroegen allemaal dus veel geld.
4: Jouw vraag,
3: maar dat deden de supermarkten.
4: Ja, en die zeggen, die geven die marge terug aan de consument. En het is het Franse onderzoek. Het Franse Senaat heeft nu onderzoek gedaan. Dat is de bron van deze discussie. Ik ken de markt een beetje. Ik heb bij een retailer gewerkt en ik ken die andere kant ook wel. Ja. Oh ja, ook dat nog. Blauw bloed noemen ze dat.
3: Jij hebt ermee aan tafel gezeten met die kemphanen.
4: Ja, en soms ertussen. Ja, wel eens niet. Dus jouw vraag is terecht. Wie heeft nou gelijk? Ja. Om de discussie te beslechten, doet de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, momenteel een onderzoek. Mm-hmm. Eind van het jaar gaan zij vertellen wat het voor de Nederlandse markt betreft. Want retailmarkt Frankrijk laat zich niet zomaar vergelijken met retailmarkt Nederland.
3: Nee.
4: Dus ACM komt met een onderzoek na heel lange discussies over territoriale leveringsbeperkingen. Mag je nou die fles cola uit Duitsland wel in Nederland aanbieden of niet? Nou, toen zaten de fabrikanten weer even in het verdomme hoekje.
3: Ja.
4: En nu zijn het de supermarkten. Dus ja, wel eens niet eens. Ik hoop dat aan het eind van het jaar daar duidelijkheid
3: over is. Dank jullie wel. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. En Arco Timmermans, expert public affairs van de Universiteit Leiden. Dit panel kun je ook beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Investeer is jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De politie mag verf in het waterkanon doen om te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, zeggen ze. In Amsterdam wordt al 7 jaar geëxperimenteerd met deelfietsen en deelscooters, maar het zijn er nog steeds te weinig. Dat heeft de Amsterdamse Rekenkamer uitgezocht. Als Amsterdam echt mensen uit de auto wil krijgen, moet er veel meer gebeuren. Nu zijn er 23 plekken om deelfietsen of scooters te huren, als ze er al zijn. Creditcards van Visa en Mastercard zijn vanaf dit weekend niet meer te gebruiken op Cuba. Dat mag niet meer door nieuwe sancties van Amerika. Daarmee probeert president Trump de regering van Cuba verder onder druk te zetten. Het land heeft te maken met een energiecrisis. Er komt bijna geen olie meer naar het eiland. En in het noorden van Rotterdam hebben mensen gisteravond een mysterieus gefluit gehoord. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Het lijkt erop dat het gefluit van de Euromast komt aan de zuidkant van het centrum. Het is niet bekend waardoor die is gaan fluiten. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
7: Jarenlang ging het niet zo goed met BAM. Met als dieptepunt een recordverlies van 235 miljoen euro in 2020. Maar intussen heeft het bouwconcern de weg omhoog al lang en breed gevonden. Realiseerde het vorig jaar een netto-winst van 211 miljoen euro. En de grote vraag is nu, kunnen ze die groei vasthouden? Kunnen ze verder groeien? Zelfs met stikstofproblemen, netcongestie. Een energiecrisis die natuurlijk wereldwijd mondiaal op de loer ligt. En wat is er nodig om het enorme tekort aan woningen op te lossen? En nogmaals een hartelijk welkom aan Ruud Joosten, de topman dankjewel van de Koninklijke BAM Groep. Fijn dat je er bent. Jij trad aan in 2020 na die hevige verliescijfers die jullie hadden van 235 miljoen euro. Hoe trof jij het bedrijf toen aan?
8: Nou, het was helemaal spannend omdat het ook nog midden in de coronacrisis was. Dus het kantoor was leeg. Dus de eerste maanden heb ik ook niemand echt gezien in levende lijven, zal ik maar zeggen. Maar het was wel slecht, ja. Er moest wel echt wel heel veel gebeuren. En het mooie van zo'n situatie is, ik bedoel, er wordt heel vaak gezegd, ja, er is een burning platform en we moeten wat doen, maar in de meeste gevallen is dat helemaal niet zo. Nee. Maar hier was het echt wel zo.
7: Dat waren probleemprojecten.
8: Ja, grote projecten die onder water stonden. Maar ook banken die nerveus werden, de accountant die nerveus werd. Dus er was echt wel druk om iets te doen. Mm. Dus dat gaf ook een voedingsbodem om hard in te grijpen. Dat hebben we ook gedaan. We hebben echt heel snel besloten om Duitsland te divesten. Toch een miljard euro business. We hebben België grotendeels verkocht. En we hebben BAM International de deur dicht gedaan daarvan. Mm. Toch altijd een heel belangrijk onderdeel van BAM geweest. Vroeger ook HBG, dus de internationale tak. Waarbij heel veel projecten over de hele wereld gedaan werden. Ja. Dus de BAM was heel trots. Op de website 37 landen zijn we actief in.
7: En dat wil je nu gewoon niet meer?
8: Dat hebben we gestopt. Dat zijn we helemaal. Dat hebben we dus een streep doorgezet. En wat we daarnaast gedaan hebben is inderdaad die grote risicovolle projecten. Daar doen we niet meer aan mee. Nee. Dus daar tenderen we niet meer voor. Nou, al die maatregelen bij elkaar waren natuurlijk in dat eerste 1, 2, 2,5 jaar wel moeilijk voor de organisatie om te accepteren.
7: Veel afschrijvingen moet je doen. Je moet bijvoorbeeld te koop zetten. Het heeft een hele hoop onrust, kan ik me voorstellen.
8: Onrust. We hebben ook een sanering gedaan van 1000 mensen. Dus alles bij elkaar was dat wel heel veel. Ook nog in de coronacrisis op dat moment nog steeds. Maar je zag ook wel vrij snel een resultaatverbetering van het concern. Dus dat gaf wel aan dat de kern eigenlijk heel erg goed is van het bedrijf. De technologische kern, de kwaliteit van de mensen. De ervaring die er is, die is overweldigend. En eigenlijk, toen we dus af waren stukje voor stukje van die risicovolle projecten in die buitenlanden waar dat allemaal heel moeilijk was, zag je eigenlijk het resultaat heel snel herstellen.
7: Ja.
8: En dan hebben we dus Engeland en Nederland, waar we allebei 50% van de omzet ongeveer scoren. In allebei die gebieden herstelde dat resultaat zich eigenlijk heel snel.
7: Ja, oké, dus dat zijn harde beslissingen die je moest nemen. Ik kan me ook voorstellen dat dat misschien best wel moeilijk was, dat het je niet meteen geliefd maakt als nieuwe topman.
8: Nee, men zat natuurlijk sowieso te kijken van wat moet een niet-ingenieur in zo'n bouwbedrijf? Het is toch een beetje de traditie dat een liefst een Delft-ingenieur aan het roer staat van zo'n bedrijf. Dus mensen zaten er wel raar na te kijken van wat doe jij in godsnaam hier? Maar nogmaals, als je tegen mensen kan zeggen jullie hebben de afgelopen 20 jaar geen waarde gecreëerd, misschien is het tijd voor wat anders. Dus dat gaf wel een bepaalde start, goede start voor mij.
7: Goede start lijkt me best moeilijk.
8: Het was in ieder geval aanleiding genoeg om wat te doen. Dat wist men natuurlijk wel, dat het zo niet verder kon.
7: Nee,
8: dus dat was voor mij ook een geluk bij een ongeluk, denk ik, om op die manier juist binnen te komen.
7: Ja. Ik heb me altijd vertellen, bouwbedrijven zijn extreem conjunctuurgevoelig. Als er recessie dreigt, het economisch gewoon minder gaat, er weinig vertrouwen is, wat je ook nu ziet, dat vertrouwen afneemt, geopolitieke spanningen, inflatie is hoog, dan zie je normaal heel snel dat bouwbedrijven daar als eerste op reageren. Hoe is dat bij BAM?
8: Dat is ook zo. Hè. Vanuit oudsher is het een heel cyclische industrie geweest die erg op en neer gaat met de economie. Ik denk wel dat er nu een andere situatie is voor bouwbedrijven die zich met name bezighouden met een aantal van die structurele maatschappelijke veranderingen die plaatsvinden. Nou, één daarvan is de energietransitie, die al een tijdje aan de gang is, maar waar nu een versnelling plaatsvindt. Mm. En dat is een transitie die 10, 20 jaar duurt.
7: Waar jij werk uit haalt als BAM.
8: Waar heel veel werk uit komt voor de industrie. Dus voor die partijen die daarin gespecialiseerd zijn.
7: Ja, want jullie doen daar toch weinig in, denk ik?
8: Dus niet iedereen. Ja, wij doen daar echt heel veel in die energietransitie. Als je kijkt naar stations, middenstations, hoogspanningsstations.
7: Die bouwen jullie ook?
8: Die bouwen wij, alle kabels in Nederland moeten ongeveer vervangen worden. Omdat die te dun zijn. Nederland is natuurlijk gewend geweest altijd om te vertrouwen op gas. Nou, dat gas, daar zullen we een keer van af moeten. En dat moet vervangen worden door elektriciteit. Nou, dat betekent dat het netwerk upgrade moet worden, vernieuwd moet worden. Het gaat bijvoorbeeld om 65.000 van die verdeelhuisjes die bij jou in de buurt staan. Die moeten allemaal vernieuwd worden in Nederland. Maar ook windparken op zee is een belangrijk strategisch onderdeel van die energietransitie voor Engeland, maar ook voor Nederland.
7: Ja.
8: Nou, als die kabel aan land komt, is er een landstation, zoals we het noemen, waarbij die energie weer van DC naar wisselstroom gebracht wordt, van gelijkstroom naar wisselstroom. En dan wordt het onder andere weer doorverdeeld, bijvoorbeeld naar een Liander in dit gebied van Nederland, maar ook naar Stedin en Nexis. En die verdelen het dan naar de consumenten, naar de industrie.
9: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraat.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: 60, 70 jaar oud. En die moeten vervangen worden of gerenoveerd worden. Maar als je dat maar lang genoeg uitstelt, ja, dan gaat dat een keer pijn doen. Zeker omdat de verkeersintensiteit veel hoger is dan vroeger. Vrachtwagens zijn zwaarder, auto's zijn zwaarder. Dus die vermoeidheid van die infrastructuur, die is enorm. Ja, en dat zie je nu ook al gebeuren. Hè. Bruggen die dicht zijn, sluizen die dicht zijn. En BCG had vorige week bijvoorbeeld een rapport gepubliceerd. Ja, waarbij nog veel grotere bedragen worden genoemd dan al eerder bekend waren van tientallen miljarden. Die praten over meer dan 280 miljard euro om die infrastructuur op peil te brengen in Nederland.
3: Ja, dus dan heb je dus ook die infrastructuur. Je hebt Defensie die nu met de gigantische bedragen gaat smijten. Je hebt de wooncrisis. Zeg jij, met al deze lange termijn trajecten, die toch eigenlijk veelal vanuit overheidswegen worden aanbesteed, dat gaat ons overeind houden ook in geopolitieke hele onrustige tijden? Oorlog misschien wel?
2: Ik denk dat dat zo is. Ik denk dat die dingen bij elkaar. Kijk, Defensie bijvoorbeeld. Door de onrust nu in de rest van de wereld gaan die investeringen juist omhoog.
3: Ja.
2: Dus de onrust kan ook weer leiden tot meer werk voor ons. En die energietransitie wordt ook weer verder aangewakkerd. Omdat mensen nu zeggen, ja zie je wel, we zijn totaal afhankelijk van
3: gas.
2: Fossiel.
3: Ja, precies.
2: Dus we moeten naar, nou, als we die dingen bij elkaar optellen, die trends, ja, dan is er een enorm hoeveelheid werk voor bedrijven zoals BAM voor de komende 10 jaar zeker.
3: Ja, aan de andere kant, het maakt je natuurlijk, in die geopolitieke onrust maakt het je ook heel afhankelijk van materiaal, van grondstoffen. De energiecrisis die we überhaupt hebben, olie. In hoeverre heb je daarmee te maken met stijgende kosten?
2: Ja, we gebruiken natuurlijk ook brandstof. We proberen alles elektrisch te doen. Maar ook daarvoor is brandstof nodig uiteindelijk. Dus inderdaad, die kosten, als de inflatie hoger is, gaan die kosten omhoog. Nou, op de korte termijn denk ik dat die fundamentele ontwikkelingen die we net genoemd hebben zo sterk zijn dat die wel doorgaan. Dat we die kosten dus in onze contracten door kunnen belasten via indexering naar de klant. Maar goed, als dat volledig uit de hand loopt op langere termijn, ja, zal bijvoorbeeld een overheid ook weer minder kunnen investeren en zullen we daar ook pijn van hebben. Dat is de andere kant. Dus de economische kracht is wel van belang. Het is natuurlijk wel zo dat we nu niet meer in heel veel gebieden in de wereld zijn waar veel turbulentie is. We zijn eigenlijk afhankelijk nu van de investering in Nederland en Engeland. En in mindere mate van een beetje België nog en Ierland. Dus het is een overzichtelijke regio waar we nu zitten.
3: Ja.
2: Met een hele mooie balans. 50% Nederland, 50% de UK.
3: Ja, en dat wil je dus voorlopig ook echt niet uitbreiden. Dit is gewoon wat het is nu.
2: Dit is wat het is. En daar is ook genoeg ruimte voor groei. Hè. We zijn een bedrijf van 7 miljard euro. Nou, de totale bouwmarkt in die twee gebieden bij elkaar is ongeveer 400 miljard.
3: Er is dus nog wel wat te winnen.
2: Dus er is ruimte genoeg om te groeien. Zeker met die dingen die we net allemaal genoemd hebben.
3: En wat is jouw, want daar heb je natuurlijk ook een strategisch plan voor. Wat is je horizon? Hoe ver wil je groeien?
2: Nou, we hebben twee horizons. We hebben voor de stakeholders een 3-jaar horizon. Ook voor beleggers, ook voor de buitenwereld, ook voor onze eigen mensen. Nou, jullie wil eigenlijk niet te lang een horizon doen. Want ja, het is heel makkelijk om te zeggen over 10 jaar of over 5 jaar gaan we dit doen. Dus dan zeggen we 3 jaar willen we targets altijd stellen. Maar als we kijken naar die trends die we net noemen, ja, dan is het veel meer 10 tot 15 jaar. Waarbij die investeringen zeker op peil zullen blijven.
3: Mm-hmm. Ja, en dan wat voor cijfers mik je dan?
2: Ja, die cijfers die begin 2027 komen we met een Capital Markets Day. Dan zullen we weer nieuwe KPI's bekendmaken. Kijk, we zijn beursgenoteerd, dus we moeten altijd oppassen.
3: Dus je mag nu dit soort dingen
2: informatie
3: niet zeggen.
2: Die ik hierbij noem. Maar ja, we zien een hele gezonde groei.
3: Maar denk je dat BAM bijvoorbeeld kan verdubbelen? In omvang, in cijfers, in ik zeg niet in hoeveel jaar, maar kan BAM verdubbelen?
2: Jazeker, dat kan zeker.
3: Kan het vertrippelen?
2: Ja, dan gaan we heel erg hard. Maar ik denk, als je kijkt naar het werk wat er is, dan is dat zeker mogelijk. Ik denk dat de beperking voor ons soort bedrijven op dit moment is de beschikbaarheid van mensen die dit kunnen.
3: Ja.
2: Dat eigenlijk de belangrijkste punt is. En misschien toch nog een complexiteit van overheidsbeslissingen om snel tot actie te komen. Misschien dat we daar zo meteen nog even over kunnen hebben. Maar
3: nou, laten we het meteen even aanraken. Want we hebben net een nieuw kabinet. Je hebt natuurlijk al eerder wel wat kritiek erop gegeven van dit moet chefzaggen zijn. Die woningcrisis, als we het daar bijvoorbeeld over hebben.

0: er gebeurt te weinig. En als ik daar eigenlijk aanklop, dan wordt er nog niet echt open gedaan. Hoe is dat nu?
1: Ja, ik heb misschien een beetje voor mijn beurt gesproken, maar ik probeer natuurlijk wel de boel te provoceren en tot snelheid te waaien. Want je zou maar geen huis hebben en je zou maar bij je ouders moeten blijven wonen. Dan kan je ook niet zeggen, nou, laten we nog even 3 jaar rustig nadenken voordat we actie gaan ondernemen.
0: Of je gaat scheiden of I don't know.
1: Ja, dat zijn allemaal trends waardoor er veel meer woningen nodig zijn. Ja. En kijk, het goede nieuws is wel dat er ten aanzien van die woningnood een taskforce nu bij elkaar komt, waarbij in ieder geval de minister-president aanzit.
0: Ja, hoeveelste taskforce was dit ook alweer?
1: Ja, maar het is niet in ieder geval zou dat hij nu 5 ministeries erbij gehaald heeft. Dus in ieder geval dat signaal wat wij ook gegeven hebben van ga nou het integraal bekijken, dat is opgepikt. En ze willen dan in september met een geïntegreerd plan komen om die woningbouw te versnellen. Mm-hmm. Ja, we zijn natuurlijk een beetje sceptisch geworden, want je zegt net zelf ook al, we hadden ook al verschillende woonministers hiervoor, die ook allemaal zeer ambitieuze plannen hadden.
0: Er gebeurde helemaal niks.
1: En er gebeurt veel te weinig en veel te langzaam.
0: Ja, oké, dus dat, jij zegt het is een begin, fijn. Nieuw kabinet, is er weer een nieuwe taskforce, kijken hoe snel dat gaat. Maar het is dus wel, ook als ik jou zo hoor, een potentieel risico ook voor de groei van BAM. Hè? Een beetje toch het wankelende overheidsbeleid, of het trage overheidsbeleid, moet ik misschien zeggen. In combinatie met te weinig personeel voor de ambities die je hebt en de ambities die we ook als Nederland hebben.
1: Nou, BAM is gelukkig niet alleen afhankelijk van die woningen. Hè. Dus bijvoorbeeld in de UK doen we helemaal geen woningen. Dus het is een gebalanceerd onderdeel van het bedrijf.
0: Maar ook defensie is ook overheid, infrastructuur is ook overheid.
1: Ja, dus we zijn wel natuurlijk, omdat we hele grote, ingewikkelde dingen doen, veel met de overheid in contact hierover. Dus de omzetgroei is er. Vorig jaar zijn we 9% gegroeid bijvoorbeeld. Naar meer dan 7 miljard. We zullen dit jaar ook weer doorgroeien. Maar je zou inderdaad kunnen zeggen, het zou nog veel sneller en beter kunnen gaan als een aantal van die projecten versnelling zouden krijgen. Dat is waar.
0: Wat heb je daarvoor nodig?
1: Nou ja, als het om die woningen bijvoorbeeld aangaat, is een groot probleem in Nederland dat iedereen bezwaar kan aantekenen en daar ellenlang over kan doen. Nou, dat zou ten eerste eens moeten worden aangepakt, hè, om die bezwaarprocedure te versnellen of helemaal te beperken. Ik denk dat er een hele goede kans is om naar veel meer fabriekswoningen te gaan. Er zijn een aantal investeringen gedaan, ook door ons, om veel sneller woningen te kunnen bouwen.
0: In de houtbouw, hè?
1: Ja, in de houtbouw bijvoorbeeld. Ja, maar dan moet je als overheid niet toestaan dat lokale ambtenaren hun eigen eisen gaan stellen. Bijvoorbeeld in welstand zeg je, ja, maar het moet wel hier aan voldoen. Of er moeten andere isolatienormen zijn in Alphen aan de Rijn dan in Schiedam. Ja, dan komt die versnelling er dus niet. Dus dat zijn van die landelijke, dat is die regie die ik noem, dat iemand moet zeggen, nou is het klaar. Dit is de fabriekswoning voor Nederland en zo gaan we hem implementeren. Nou, dan kan er een enorme versnelling plaatsvinden.
0: Ik ga je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen. Nuanceren, dat kan achteraf.
2: Het dilemma.
0: Het dilemma is, de woningcrisis biedt kansen voor BAM om veel geld te verdienen, of het grote geld pak je niet met huizen bouwen, maar met andere projecten.
1: Ik denk dat de woningmarkt inderdaad kiest door voor het eerst een enorme kans.
0: De woningcrisis biedt kansen.
1: Als we over Nederland praten, zeker. Ja,
0: voor BAM dus om daar veel geld te verdienen. Je twijfelde wel lang.
1: Ja, omdat die andere trends die ik net noemde ook gigantisch zijn. Bijvoorbeeld defensie, ja, daar hebben we het nog niet eens echt over gehad. Dat is nog een extra wat eigenlijk bij die omzetgroeiplannen erbij komt. We weten niet precies waar dat allemaal geïnvesteerd gaat worden. Mm-hmm. Maar als je in Nederland al praat over 19 miljard, is er een deel zeker van omzet die bij ons gaat terechtkomen. Als er kazernes gebouwd moeten worden, versterking van het railnetwerk bijvoorbeeld, airstrips voor vliegtuigen. Dat zijn allemaal dingen die wij doen. Dus er komt zeker een deel bij ons. Nou, in de UK, als weer maal 3, nou, dan weet je ongeveer waar het over gaat.
0: Ja.
1: Dus dat zijn enorme bedragen die nog niet eens in die ordeportefeuille zitten.
0: Nee.
1: Dus overheid zal zometeen ook moeten oppassen van, ja, als we dat geld in defensie doen, dan gaat het misschien niet gebeuren in andere delen van de portfolio die ook moet gebeuren.
0: Ja, ik kan me best voorstellen dat ook als topman van zo'n BAM, dat best wel eens heel frustrerend kan zijn, omdat je in zoveel verschillende markten, branches, zie je potentieel, zie je wat er kan, wat er mogelijk is, en dat krijg je eigenlijk niet voor elkaar, wat je allemaal zou willen. Voel je die frustratie wel eens?
1: Jazeker. En kijk, Nederland, als we het dan over Nederland hebben, dus de helft van de omzet bij ons, is natuurlijk een heel klein landje met een grote complexiteit. Dus ik heb ook respect als jij in de politiek ziet dat je continu afweging moet maken. Dat wel, dat niet. Om het toch nog regeerbaar te houden. Mm-hmm. En prettig te houden, dat snap ik ook. Maar waar ik moeite mee heb, als dat we zeggen woningen zijn ongelooflijk belangrijk en dat moeten we gaan doen. Maar aan de andere kant jagen we alle externe of buitenlandse investeerders weg door het fiscale klimaat te verslechteren.
0: Ja, door Hugo de Jonge met zijn huurwet.
1: Ja, en daar heb ik dan wel grote moeite mee. Ja, wat wil je nou? Wil je nou huizen bouwen? Kijk, in het bedrijf zeg je met z'n allen, oké, dit gaan we doen. Allemaal de neus dezelfde kant op. En dan gaan we daar ons op focussen. En dat zie je natuurlijk nog wel eens gebeuren. En dat geeft met name de frustratie.
0: Ja, jij zou eigenlijk liever zien dat Nederland als een soort bedrijf wordt gerund. Om even een paar crisis de baas te worden.
1: Nou, ik denk dat dat niet kan. Ik denk dat we een goede democratie zijn.
0: En nog steeds
1: een fantastisch land. Maar die houding, als je iets op wil lossen. Als je zegt, we hebben een crisis. Dat vergt natuurlijk een ander management dan ellenlange vergaderrondes, processen en allerlei instituten en bezwaren, waardoor het niet gebeurt.
0: Nee.
1: Dat frustreert je. Ja.
0: Oké, en als we het dan even puur hebben over de woningcrisis, die we in Nederland heel graag willen oplossen, dan zeg je al, ja, er is nu een taskforce. Hoera, zeggen we maar heel voorzichtig. Maar er waren al zoveel oplossingen, die lagen eigenlijk al klaar. Er zijn al door ambtenaren tientallen plannen gepitcht en zelfs ook best al wel goedgekeurd. Zie jij nu oplossingen uit de impasse waarom er eigenlijk maar niet doorgepakt wordt, waarom er niet een knoop doorgehakt wordt?
1: Ja, ik zie wel dat wij zijn ook betrokken bij die taskforce. Hè, dus vanuit marktpartijen zitten we daar ook wel aan tafel. Mm-hmm. Dat die discussies zijn goed. Hè, dus men praat erover om bijvoorbeeld één zo'n huis dan te formuleren die uit de fabriek komt voor heel Nederland. Men snapt dat dat moet gebeuren. Men snapt dat die bezwarenprocedures van tafel moeten, of in ieder geval wel eenvoudiger moeten zijn. Dus ik denk dat die gesprekken goed zijn. Maar ik maak me natuurlijk wel zorgen van, als dat plan er zometeen ligt in september, ja, wat is dan de power van dit kabinet om te zeggen, ja, nu gaan we dat wel doen. Eerste Kamer, Tweede Kamer.
0: Ja, je maakt je zorgen over de 66 zetels.
1: Ja, en sowieso de daadkracht van Nederland om snel dingen te realiseren is denk ik afgenomen de afgelopen jaren. Hmm. En ja, uit zo'n crisis komen vergt toch heel daadkrachtig gericht management. Naast de moeilijke politieke situatie denk ik die er is. Hmm. Dat zie je nu ook weer een beetje met stikstof. Hè, waar het nu zelfs al dan weer in het kabinet, in de coalitie, dan alweer discussies plaatsvinden. Om er ligt dan waarschijnlijk een goed plan om dat eindelijk eens een keer aan te pakken.
0: Ja.
1: Dat is ook zo'n onderwerp wat al heel lang op tafel ligt. Maar ja, als je als kabinet, als coalitie daar al intern issues over hebt, hoe kan je dan een meerderheid krijgen en de rest daar overtuigen? In Eerste en Tweede Kamer.
0: Klinkt niet heel hoopvol. Ik heb het heel goed idee dat jij denkt, van, ja, dit gaat hem gewoon niet worden met dit kabinet.
1: Nou, ik denk dat het, nou, dat weet ik niet. Ze zitten nu 100 dagen, dus je moet ook iedereen de kans geven en ook respect hebben voor mensen die hun nek uitsteken om daarin te stappen, hè, want dat is makkelijk vanaf de zijkant. En je ziet ook dat onze cijfers goed zijn en dat er ook groei is. Dus het is absoluut geen nare of slechte situatie in de markt op dit moment, omdat er zoveel opties zijn.
0: Maar jouw ambities zijn te groot. Er kan zoveel meer, zeg je.
1: Ja, er kan zoveel meer. En met name die huizenbouw is natuurlijk iets wat heel veel chagrijn geeft in de Nederlandse samenleving.
0: Ja.
1: Dus dat moet snel. Nou, kijk, defensie moet ook snel. Ik bedoel, als je zegt van ja, er is een dreiging vanuit het oosten, dan kan je niet zeggen, ja, we gaan eens een taskforce om er 6 jaar over na te denken. Dan moet je ook snel handelen.
0: Ja.
1: Dus daar wil ik continu aandacht voor vragen, om die snelheid van besluitvorming.
0: Bij deze heb je dat gedaan. Dankjewel, Ruud Joost, de topman van de Koninklijke BAM Groep. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Serkan Pelivan, het huidige COO van infrabedrijf FUES, over het schreeuwend tekort aan technisch personeel. Dan kun je abonneren op de podcast De Top van Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Strateeg.

0: De Nationale Autoshow.
1: Gaat echt door een rivier. Harder. Blijft toch kleine kinderen.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3:00.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
7: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Op een industriegebied in Leerdam staat een gebouw in brand. De brandweer probeert omliggende gebouwen te beschermen. Eén bedrijf in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Het industriegebied is afgesloten zodat de brandweer de ruimte krijgt. De rook trekt niet over het dorp Leerdam omdat de wind naar open gebied staat. Een kleine groep tieners met extreem overgewicht kan toch een maagverkleining vergoed krijgen uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om jongeren die ziek zijn en psychische problemen hebben. Een operatie kan dan levens redden. Er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Het zou om enkele tientallen jongeren per jaar gaan. Oekraïne heeft een stad op het schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 doden gevallen, 7 mensen raakten gewond. De aanval was niet gericht op gebouwen waar mensen wonen. Wat er dan wel werd geraakt is niet bekend. De Krim was van Oekraïne tot Rusland het 12 jaar geleden annexeerde. En wie naar het WK voetbal in Amerika gaat, mag geen herbruikbare waterfles meenemen naar het stadion. Die regel is vlak voor het WK veranderd. De afspraak was niet zo lang geleden nog dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter wel mee naar binnen mocht. De regel zou zijn veranderd om mensen te laten betalen voor een fles water in het stadion. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
8: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De Verenigde Naties zijn op zoek naar een opvolger van de huidige secretaris-generaal Antonio Guterres, die in 2027 na 10 jaar vertrekt. De baan die door de eerste bekleder van de functie als de meest onmogelijke baan ter wereld wordt getypeerd, is de laatste jaren met oorlogen in Oekraïne, in Gaza en Iran niet makkelijker op geworden. Oh ja, dan moet de opvolger ook nog eens worden goedgekeurd door Poetin, door Trump en Xi. Wie moet de nieuwe secretaris-generaal van de VN worden? En hoe gaat de organisatie om met de crisis van deze tijd? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg van Robert van der Roer, diplomatie-expert die de VN al jaren op de voet volgt, en Robert Serrie. Hij is oud-ambassadeur en topdiplomaat, onder andere bij de VN, en schrijver van het boek Nog is Oekraïne niet verloren, diplomaat aan het front.
9: The United Nations is a living promise. A promise that despite our differences, we will solve problems together. Let's keep that promise. Let's never give up. The stakes could not be higher and the time could not be shorter.
8: Ja, ik noemde hem al eerder, de hoordem, de huidige secretaris-generaal vorig jaar tijdens de 80ste verjaardag van de Verenigde Naties. Robert van der Roer, begin met jou. Laten we beginnen letterlijk bij het begin, want wat doet die secretaris-generaal van de Verenigde Naties precies?
10: Nou, hij stuurt enerzijds de bureaucratie aan van tienduizenden mensen die voor de VN werken. En anderzijds is hij een gatekeeper van de grote lidstaten. Hij rapporteert ook aan de Veiligheidsraad. Daarin zitten 5 vaste leden en 10 roterende leden. Ja, en daar zit natuurlijk het grote heikele punt. Want dat is het bindende juridische orgaan dat gaat over oorlog en vrede in de wereld. Ja. En ja, we leven in een wereld waarin de conflicten de pan uitreizen. Nooit zijn er meer conflicten geweest dan sinds 1946 wereldwijd. Ja. En ook nooit is het aantal vluchtelingen groter geweest. We praten over meer dan 100 miljoen vluchtelingen wereldwijd. En ja, meer dan 60, 70 conflicten. En dan hebben we ook nog de klimaatcrisis, pandemieën die om ons heen woeden. Ga er maar aan staan.
11: Ja, zegt dat wel. Een hele lastige functie om het heel zacht uit te drukken. Robert Sarri, je hebt ook rondgelopen bij de VN als diplomaat. Midden-Oostengezant van de VN. Adviseur van de toenmalige SG Ban Ki-moon. Welke functie heeft de secretaris-generaal binnen die VN? We horen net van de andere Robert hoe moeilijk dat is, hoe lastig het is op dit moment. Maar is hij binnen die VN ook daadwerkelijk de baas?
12: Nou, binnen de VN wel, zou ik zeggen. Hoewel die VN natuurlijk een enorm grote organisatie is. Hè. Dat moeten we nooit vergeten. Dat de VN bestaat uit zoveel verschillende gespecialiseerde organisaties ook. Maar ik luister net even naar de aanvang van dus wat Guterres zei over die promise. To fulfill the promise. Daar gaat het inderdaad in wezen om. Die belofte. Die belofte is neergelegd in het handvest van de Verenigde Naties. En het komt er in wezen op neer. Het belangrijkste artikel van dat handvest. Ik heb het nu ook weer meegenomen.
11: Ja, je houdt een boekje omhoog.
12: Een boekje, dat
11: charter.
12: Is dus het VN Charter. Het kleine blauwe boekje. En daar staat in artikel 2 dat algemene geweldsverbod duidelijk beschreven. Dat de lidstaten elkaar hebben beloofd om niet geweld te kiezen bij het oplossen van geschillen. Dat zou dus moeten worden overgelaten aan die VN, en met name dus aan die VN-veiligheidsraad. Ja. Er was maar één uitzondering op, dat was het recht op zelfverdediging. Als je dan nu kijkt, hoe die, Robert had het er al even over. Binnen de Veiligheidsraad hebben dan die 5 permanente raadsleden een speciale verantwoordelijkheid. Wat heeft Poetin in 2022 gedaan? Hij heeft gewoon een ander land binnengevallen. Zonder daar de VN over te raadplegen. Wat doet op dit moment Trump als het gaat om bijvoorbeeld de oorlog in Iran? Dus dat algemene geweldsverbod, dat wordt dus stelselmatig overtreden door degene die eigenlijk daar in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn. Daarom leven we nu in een geschonden wereld.
11: Dan kun je bijna de volgende vraag die ik wilde stellen eigenlijk niet stellen, Robert, aan jou, Robert van der Goor. Want hoe heeft Guterres het afgelopen 10 jaar gedaan? En dan misschien ook wel hierop inspelend, als je kijkt inderdaad naar het charter, het blauwe boekje, wat hij ook in zijn kast heeft staan.
13: Je hebt enerzijds wat de lidstaten uitspoken, en daar heeft Rusland het hem heel moeilijk gemaakt. Rusland heeft, ik denk dat Poetin heeft in Syrië de kans gegrepen om zijn eigen gang te gaan, omdat Obama niet wilde interveneren militair. Nou, de Russen hebben iets van 17 resoluties tegengehouden en zijn daar hun gang gegaan. Daar kwam daarna nog, of midden daar doorheen kwam, eigenlijk dat Poetin toch redelijk de vrije hand kreeg op de Krim. En wat je ziet is dat, Guterres had redelijk grote schoenen te vullen, om het zo maar te zeggen. Vergeet niet, hij was de opvolger van Ban Ki-moon. En Ban Ki-moon was weer de opvolger van Kofi Annan. En je zou kunnen zeggen dat het bergafwaarts is gegaan vanaf Kofi Annan. Kofi Annan, die ook grote problemen had in de jaren 90 met Somalië, Bosnië en Rwanda. Miljoenen doden. Maar toch daar gek genoeg zonder persoonlijke kleerscheuren doorheen kwam. En uitgroeide tot een rockster in de internationale diplomatie. Ik heb er zelf bij gestaan. Gillende fotomodellen om zijn handtekening op een gala. En Holbrooke en Lavrov die uit zijn hand aten. Toen kwam Ban Ki-moon. Die had niet dat charisma. Sprak minder goed Engels. Ja, en toen kwam Guterres. En die, die heeft een paar cruciale fouten gemaakt in grote crisis. Is laat naar Oekraïne gegaan. En heeft min of meer grote ruzie gekregen met Israël, omdat hij Israël de maat ging nemen. En daar beging hij een belangrijke fout. Een secretaris-generaal moet het een open kanaal van communicatie houden met alle belangrijke spelers in conflicten. En daar is Guterres niet in geslaagd.
11: Niet neutraal genoeg.
13: Niet neutraal genoeg. En ook niet meer on speaking terms. En hij miste het charisma van Annan helemaal. En ook in zekere zin van Ban Ki-moon. Want Ban Ki-moon ging ook wel op, was met zijn effectiviteit, daar kan Robert ook nog iets over zeggen, bezig. Maar de effectiviteit van Guterres is down the drain gegaan. En daar kwam ook nog bij enorme bezuinigingen op het apparaat. Gedoe met de grote lidstaten over hun contributies. En ja, het is eigenlijk, het heeft ertoe geleid dat de VN nu in een grote crisis verkeren. En dat is dus de taak voor de nieuwe man, de vrouw, om dat te gaan repareren.
11: Ja, ben je het er mee eens met dat rapportcijfer dat ik voor het gemak maar een 4 dan noem als ik deze analyse hoor?
12: Voor Guterres.
11: Robert Sarri?
12: Ja, dat denk ik, vrees ik wel. Maar even nog over de secretaris-generaal die ik zelf gediend heb, Ban Ki-moon.
11: Ja.
12: Ik heb hem dus meegemaakt in Jeruzalem. Ik heb zelf de eerste drie oorlogen in Gaza, dus voor de VN daar meegemaakt. En een kenmerkend verschil tussen hem en Guterres was wel dat Ban Ki-moon altijd direct in actie kwam. De bommen vielen op Gaza en hij vroeg mij direct om een afspraak te maken met Netanyahu. En die had ik mij te maken, want hij wilde eerst komen. Wat hij deed, dat was ook goed dat hij dat deed, want dan kwam hij eerst in Israël. Hij was ook bereid dan naar de Sderot te gaan, de plaatsen die natuurlijk door Hamas werden aangevallen.
11: Ja.
12: Maar dat gaf hem dus op dat moment gezag en ook de mogelijkheid om voor de VN te zeggen van deze oorlog moet ophouden. Kijk, dat heeft dus Guterres nooit gedaan. En bijvoorbeeld toen die vreselijke oorlog begon, na 7 oktober, begon natuurlijk met die vreselijke inval van Hamas. Toen heeft het 2 weken geduurd voordat Guterres eerst naar Egypte ging. En toen wilde hij via Egypte naar doorreizen naar Gaza. Nou, vanaf dat moment was hij natuurlijk een beetje persona non grata in Israël. Dus daar zijn echt grote fouten gemaakt die Ban Ki-moon dus niet heeft gemaakt.
11: Dan zie je dat de persoon van de secretaris-generaal wel degelijk toe doet. Uiteraard verzachte omstandigheden in alle gevallen. Dat doet het natuurlijk.
12: Je kunt het met alles wat ik nu zeg, want ik praat nu ook over opvolgers min of meer. Ik wil de situatie niet vergelijken. Dus die situatie die ik heb meegemaakt in die eerste drie oorlogen. Die derde oorlog was ook al verschrikkelijk trouwens. Maar met wat er natuurlijk nu is gebeurd en hoe Israël heeft gereageerd. Kijk, Israël heeft, ik denk dat niemand van ons het recht van Israël betwiste na 7 oktober om zich te verdedigen, het recht op zelfverdediging, dat ik al eerder noemde. Maar dat is natuurlijk ontaard. Dat is ontaard in een slachting die heeft plaatsgevonden in Gaza. Waardoor velen nu Israël dus ook van genocide zelfs verdenken. Kijk, dat is natuurlijk een situatie die ik gelukkig niet heb meegemaakt.
11: Die had onder Ban Ki-moon natuurlijk ook kunnen gebeuren.
12: Die had kunnen gebeuren. In ieder geval had Ban Ki-moon dus niet die fout gemaakt.
11: Nee.
12: Door niet direct daar naartoe te gaan. En daardoor toch een rol te kunnen spelen. Want hij heeft in al die oorlogen hebben wij voor de VN een rol gespeeld. Ik speelde zelf een rol on the ground bij het arrangeren van staakt het vuren. Soms een humanitair staakt het vuren. Waardoor mensen tenminste nog even weer wat voedsel kunnen inslaan. Ja. En hun doden kunnen begraven. Dus dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn. En dat wordt vaak zo vergeten als we over de VN praten. Al die mensen die dat werk doen. Dat zijn soms helden, hoor. Die hun eigen leven soms riskeren. Dus het is voor mij veel te gemakkelijk om te zeggen van, oh, die VN, dat is een nutteloze organisatie. Nee, dat is niet waar. Het zijn de lidstaten die het vaak het werken onmogelijk maken.
11: Zeker, maar we praten nu vooral even, zo meteen gaan we daar nog op door, maar we praten even over de secretaris-generaal. Wat is bijna het perfecte profiel? Als je zegt, wat zou nu de gewenste opvolger zijn in deze ontzettend lastige tijden? Wie zou je nu hebben? Wat voor persoon wil je op je plek hebben?
12: Nou, het moet in deze situatie zeker iemand zijn die al profiel heeft. Je kunt niet zomaar een grijze muis ergens nu op deze positie zetten. Hoewel ik bang ben dat dat misschien toch weer gaat gebeuren.
11: Nee, toch niet een op de winkel passen. Dat lijkt me wel heel erg.
12: Nee, precies. Dat kan dus eigenlijk niet. Maar je zult zien dat misschien het compromis. Want moeten dus die landen, dus die wereldleiders die zelf verantwoordelijk zijn voor deze geschonden wereldorde, moeten dus nu een nieuwe secretaris-generaal gaan kiezen. Dus wie kiezen ze dan? Laten we even kijken naar degene die dus nu openlijk kandidaat zijn, publiek kandidaat zijn. Dan heb je die Bachelet uit Chili, vrouw.
11: Ja.
12: Schijnt een frontrunner te zijn. Heeft wel weer een oud-president, maar ook dus met een duidelijke mensenrechtenachtergrond. Ze heeft dus de UN Human Rights Organization geleid. Dus ze heeft wel goede papieren. En er wordt verder ook Rossi genoemd. Dus die van het internationale atoomagentschap. Is natuurlijk weer een man, Argentijn.
11: Ja.
12: Trouwens, het zijn allemaal dus mensen uit Latijns-Amerika, want Latijns-Amerika is aan de beurt. Dan ook nog, ik geef haar nog wel een kans, met name als compromisfiguur, Rebecca Greenspan, een vicepresident uit Costa Rica. En die dus nu de UNCTAD leidt. Dus dat zijn de personen die dus nu openlijk kandidaat zijn. Maar heel vaak komt er dus op het laatste moment gewoon een ander.
11: Ja. Robert, heb jij nog een andere naam die genoemd is? Dus je denkt, die maakt kansen?
13: Nou, we moeten wel even nog deze kandidaten bespreken. Omdat met Grossi, het is een man die het in atoomenergieagentschap leidt.
11: Ja.
13: Die heeft in zijn briefing in de algemene vergadering gezegd... We moeten zorgen dat de VN, dat de Amerikanen weer het belang van de VN gaan inzien. Hij lijkt de geknipte man, gegeven Oekraïne en Iran, wat daar speelt aan nucleaire zaken, om met zijn achtergrond om die baan te gaan vervullen.
11: Ja, ligt toch goed bij Rusland en de VS, kun je zeggen.
13: Ja, hoewel de Russen ook hebben gezegd, zo zijn de Russen ook wel. Enerzijds hebben ze hem al gesteund via de woordvoerder van Poetin. Tegelijkertijd is er ook gezegd, ja, maar hij heeft ook de dubbele nationaliteit. Hij heeft ook nog een Italiaanse angle. En we moeten niet iemand hebben uit een NAVO-land. Dus als zijn dubbele nationaliteit een probleem zou zijn, dan is Grossi gezien. En, maar Bachelet, die ligt slecht bij de Republikeinen. Hij heeft abortusstandpunten ingenomen die de Republikeinen niet pruimen. Wordt van mild gedrag verdacht jegens China in de kwestie van de Oeigoeren. Maar ze is wel een vrouw. En ook uit Latijns-Amerika dat nu aan de beurt is. Ja. Daarvan heeft de VN-ambassadeur van Amerika gezegd... ja, wij moeten niet een vrouw hebben uit Latijns-Amerika. We moeten gewoon de beste hebben. He, dus die voorwaarden van diversity en inclusion... om het zomaar eens even met een hedendaags woord te gebruiken... daar is deze regering in Washington helemaal niet mee bezig.
12: Nee.
13: En het kan dus heel goed zijn dat die twee tegen elkaar worden uitgespeeld... En dan komt zomaar mevrouw Greenspan met een achtergrond bij de VN ook. Misschien als dark horse, als nummer 3 naar voren. En dan pakken we die. Maar er is op dit moment ook sprake van dat er nog hele andere kandidaten uit de hoge hoed kunnen rollen. Omdat er misschien wel meer kandidaten worden weggestreept. Ik wil nog even memoreren. 26 jaar geleden had Nederland als kandidaat Jan Pronk naar voren geschoven.
11: Oh ja.
13: En die werd getorpedeerd hoogstpersoonlijk door Kofi Annan... die toch vanuit de Japanse hoek... Hij vond Pronk toch te luidruchtig. Hij was Mr. Africa, had een grote statuur binnen de VN... maar de Japanners vonden hem te luidruchtig. En Kofi heeft zich daardoor laten leiden. En kwam toen met een premier uit de bus. En ja, dat was vervelend nieuws voor Den Haag. Ik wil ermee aangeven, zelfs als je in een land kandideert... is het helemaal nog niet zeker dat die kandidaat namens jouw land het wordt. Kan heel raar lopen. Die vijf permanente leden, die gaan het onderling uitvechten... en die gaan een kandidaat voordragen aan de algemene vergadering. En dan zeg ik even heel simpel, ja, misschien te huiselijk... dan is het voor de algemene vergadering tekenen bij het kruisje.
14: What we're doing is very simple. Peace. It's called the border peace and it's all about... an easy word to say, but a hard word to produce... Peace. But we're going to produce it. We've been doing a really good job.
11: Daar hoorden we de Amerikaanse president Trump... die zijn Board of Peace aankondigde. Nou, dat gaf al aan. Hè. Als iemand kritiek heeft in deze tijd op de VN... dan is het Trump. In het verleden waren dat... laten we zeggen, als we dan toch 20, 30, 40 jaar terug gaan... dat begon altijd met Franse intellectuelen... die ook zeiden, ja, die VN moet het eigenlijk wel. Dat is altijd maar doorgegaan. Nu is dat naar een hoogtepunt of dieptepunt gekomen... hoe je er tegenaan kijkt. Maar belangrijk is, we hadden het net over wie gaat het worden. Al die kanshebbers op een rij gezet. Alleen, kan zo iemand dan ook de koers gaan bepalen... voor een groot deel? Of is dat kansloos, Robert, zeg je?
12: Nou, hij kan niet echt de koers gaan bepalen. Daar blijft hij nog steeds afhankelijk van diezelfde Veiligheidsraad. En van die, in het bijzonder, die permanente raadsleden. Maar je moet het kind ook niet met het badwater weggooien... zoals Trump kennelijk doet. Want hij probeerde, ik denk dat hij daar niet in is geslaagd... en ook niet in zal slagen, maar hij probeerde een vervanging al te presenteren. Zijn peace board.
11: Ja.
12: Waar je voor miljoenen en miljarden je kunt inkopen trouwens.
11: En tegelijkertijd natuurlijk die VN... Zeker, en tegelijkertijd de VN zelf enorm afkomen. Daar kwam
12: precies,
11: zich over helemaal makkelijk.
12: Bij de VN dus helemaal dus aan de zijlijn zou komen te staan. Die peace board speelt natuurlijk een belangrijke rol nu... in dat zogenaamde vredesproces in het Midden-Oosten nu. Met name dus nu in Gaza. Maar wat horen we daar nu over? Ook nu met Iran, et cetera. Ze komen geen stap verder. Dus je ziet ook dat het helemaal niet zo makkelijk is... om weer iets nieuws daar neer te zetten. Dus daar zie ik heel weinig in zitten. Dus ik denk dat we wel degelijk het zo zal zijn... dat er komt uiteindelijk een secretaris-generaal... en dat die VN uiteindelijk dit wel zal overleven.
11: Nou, laat ik eens misschien een vreemde vergelijking maken, maar toch, als je ziet hoe het spel achter de schermen gaat, want we weten niet precies hoe het loopt en wie uiteindelijk uit de hoge hoed komt. Het heeft ook op sommige punten wel wat van het Vaticaan weg. Er wordt ook wel eens honend over gedaan. Ja. Maar ja, dan zie je opeens zo'n paus en dat werd als een fletse man neergezet. Die doet opeens wel uitspraken. Ja. Je ziet dat het hoe dan ook, hoe je er ook over nadenkt, wel degelijk toe doet. Ja. Kan dat ook? Dat kan. Als je dadelijk een echte goede communicator neerzet op die plek.
12: Het zou inderdaad ook een goede communicator moeten worden, inderdaad. Ik bedoel, dat is tegenwoordig in de internationale politiek zo belangrijk ook geworden. Dat was inderdaad een minpuntje voor bijvoorbeeld voor Ban Ki-moon. Hè, omdat hij zo slecht Engels sprak. Hè, dus dat hij was geen grote communicator. Maar hij was dus wel degene die het vuile werk deed. Hè, als secretaris-generaal. Door maar al die contacten te blijven onderhouden. En het altijd te blijven proberen. Zo iemand heb je nodig. Maar dan met betere communicatie.
11: Ja, en dat is vaak zoeken naar Spelt en Hooiberg. Maar wie weet wordt hij nog gevonden. Dan over de VN zelf natuurlijk. Hè, want inderdaad, we hebben altijd gaat het natuurlijk al jarenlang over het vetorecht, over die Big Five, over die landen die in die oude wereld op de Big Five vormden, maar nu niet, die bovendien door dat vetorecht ook de boel enorm verlangen. Sterke resoluties kunnen nooit. En dat is de kritiek die voortdurend aanhoudend klinkt. Makkelijk ook, vanaf de zijkant. Hoe kan dat beter?
12: Dat kan. Ik ben benieuwd hoe Robert daarover denkt. Maar kijk, er is ook al heel lang een discussie natuurlijk gaande over de hervorming van die Veiligheidsraad. Ja. En die is natuurlijk, als je kijkt naar die samenstelling, onder die permanente vijf is er geen enkel land uit Afrika. Geen enkel land uit Latijns-Amerika. Daar wordt nu al jarenlang over gesteggeld om te zien of daar door middel van uitbreiding van die Veiligheidsraad iets kan worden gedaan. Het is natuurlijk ook gek dat we Frankrijk en het VK, Europese landen daar hebben, maar niet de Europese Unie. Dus het is heel duidelijk dat moet gebeuren. Maar ja, om nu in deze geschonden wereld te verwachten dat diezelfde permanente raadsleden het eens gaan worden over een hervorming van de Veiligheidsraad, dan moet je wel een hele grote optimist zijn.
11: Nee, dat is inderdaad waar. Maar Robert van der Roer, toch is dat wel, omdat dat de voortdurende kritiek ook is. En iedereen, het is ook makkelijk. En het is ook waar trouwens. Je moet er ook kritiek op hebben. Maar ja, als dat maar niet gebeurt, dan kun je in één adem altijd eraan toevoegen. Zie je wel, verouderd instituut, niet te zeggen, nooit sterke resoluties. Hoe kun je daar toch in deze lastige tijden iets aan doen?
13: Ja, ik denk dat dat dan toch aankomt op het leiderschap van de meer autocratische landen binnen de Veiligheidsraad. Nou, daar moeten we, vrees ik, Amerika op dit moment ook toe rekenen.
11: Ja.
13: Met Rusland, China en Amerika. Die eigenlijk de rules-based order, om dat deftige woord nog maar eens te gebruiken, maar dat is wel waar diplomaten mee te doen hebben, aan hun laars lappen. We leven in een jungle waarop in allerlei landen mensenrechten worden geschonden en het internationale recht eigenlijk aan de kant staat. Terecht heeft premier Rutte daar gisteren in Den Haag nog iets over gezegd. En zolang er geen intentie is bij grote landen om zich meer aan dat internationale recht te houden, dan hoef je ook helemaal die Veiligheidsraad niet te veranderen. Dat is het punt namelijk. Het is dus eigenlijk voor wij in Europa mokken de hele tijd over dat de Veiligheidsraad niks doet. Maar in Washington of in Beijing en in Moskou wordt dat heel anders gepercipieerd. En daar zijn de afgelopen decennia hele bibliotheken over volgeschreven. Met adviezen welke landen uit welke continenten moeten worden toegevoegd. Je kunt ook zeggen, wie is er iemand van die P5, van die grote, van die Big Five bereid zijn vetorecht op te geven? Nee, natuurlijk, dat gaat niet gebeuren. Ik kan me zelfs herinneren dat in de jaren 90 was er een droomidee in Europa om een EU-zetel in de Veiligheidsraad in te stellen. Nou, vergeet het maar dat die de komende decennia er komt. Tenzij er een nieuwe schwung komt op leidersniveau om serieus de VN te gebruiken. Maar de VN zijn eigenlijk, zeker de Veiligheidsraad, is een instrument van de grote lidstaten. En als het die lidstaten niet uitkomt om die VN te gebruiken, dan gaat er niks veranderen. Ook voor China geldt eigenlijk, daarom stemt China ook heel vaak mee met Rusland, is het helemaal niet zo opportun om die Veiligheidsraad te gebruiken. En daarom zit hij nu ook op slot. En eigenlijk al jaren.
11: Ja, betekent dus landen als Brazilië. Maar wat dacht je van een enorm land met een jonge bevolking als India? Die zitten nog minstens 10, 20, 30 jaar in de wachtkamer.
13: Zeker. En wat dacht je van een land als Duitsland dat er niet in zit?
11: Ja.
13: Het is natuurlijk eigenlijk compleet absurd. In Europa hebben we de as Berlijn-Parijs. Maar die halve as zit in de Veiligheidsraad. En het VK zat in de EU en nu niet meer. Dus die zitten daar eigenlijk namens zichzelf. En dus eigenlijk zonder achterban. Nou ja, dat, de onevenredigheid de mismatch in de Veiligheidsraad is onoplosbaar. En dat leidt ertoe dat die Veiligheidsraad geen vuist kan maken. En er moet wel een verdomd goede communicator komen om dit probleem op te lossen. Wat ik wel denk, als er een goede communicator komt die met die drie landen, Rusland, China en Amerika, wel zonder vinger te wijzen door één deur kan met die leiders, ja, dan kan er iets nieuws ontstaan. Het is dus wel degelijk heel erg persoonsverbonden.
12: Ja,
11: ja, Robert, zeg je?
12: Ja, ik denk dat kijk, we moeten ons niet blind staren alleen op die Veiligheidsraad. Kijk, die oorlogen die we nu hebben, die houden een keer op. En wat ik altijd gemerkt heb, ook in mijn eigen carrière, toen ik voor de VN werkte, dan komen diezelfde lidstaten toch weer bij de VN terecht. Ja. Als het gaat om een staakt het vuren. Omdat staakt het vuren heb je monitors nodig. Ga zo maar door. Dus als die grote oorlogen nu eindelijk eens een keer gedoofd kunnen worden, om te beginnen in Oekraïne. En je begrijpt waarom ik Oekraïne voorop stel. Met mijn eigen persoonlijke band met dat land. Dan verwacht ik dat de VN toch weer op de een of andere manier een rol gaat spelen. En dat is dan het moment waarop een nieuwe secretaris-generaal zich kan bewijzen. Dat is eigenlijk wat ik de hoop die ik koester.
11: Maar ja,
12: voor de VN.
11: Dit zegt dus in zekere zin ook, zelfs als je zover zou gaan om wel die VN af te breken, op te blazen, dan komt er vanzelf weer een nieuwe VN. Hoe dan ook.
12: Nou ja, hij komt er niet zo makkelijk. Hè. Dus daarom waarschuw ik ook. Gooi hem niet weg. Ik bedoel, en dat is natuurlijk volstrekt onzinnig wat die gedachten die Trump daarover. Dus die peaceboard waar we het al even over gehad.
11: Nee, maar toch een beetje gesterkt Guterres zelf ook, die natuurlijk heeft over terecht ook, over de grote geldproblemen. Lidstaten hun bijdrage betalen ze niet. Het geld is in juli al op, zegt hij ook. Een zwaard van Damocles lijkt het dan.
12: Nou, dat is inderdaad ook wel een beetje zo. Dat de VN wordt nu ook, met name door de VS, financieel helemaal afgeknepen.
11: Ja.
12: En dat heeft grote gevolgen. Ik heb nog steeds natuurlijk contacten binnen die organisatie. En ik zie bijvoorbeeld ook binnen mijn eigen organisatie, UNSCO, dat er dus mensen weg moeten, omdat ze niet meer betaald kunnen worden.
11: En tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. En wil je de hele aflevering beluisteren, ga dan naar je favoriete podcast-app. En ik dank jullie, Robert Sarry, oud-ambassadeur, topdiplomaat, onder andere bij de VN, schrijver van een boek, Nog is Oekraïne niet verloren, diplomaat aan het front, en Robert van der Roer, diplomatie-expert die de VN al jaren op de voet volgt.
15: Is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.
16: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
17: De afscheiding van Friesland.
18: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
17: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
16: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
19: In de Friday Move gaat het over tv.
20: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
19: Politiek. Ja.
21: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
19: En ik ben er ook.
20: Het is toch heerlijk.
19: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
22: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
7: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Op een industriegebied in Leerdam staat een gebouw in brand. De brandweer probeert omliggende gebouwen te beschermen. Eén bedrijf in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Het industriegebied is afgesloten zodat de brandweer de ruimte krijgt. De rook trekt niet over het dorp Leerdam omdat de wind naar open gebied staat. Een kleine groep tieners met extreem overgewicht kan toch een maagverkleining vergoed krijgen uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om jongeren die ziek zijn en psychische problemen hebben. Een operatie kan dan levens redden. Er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Het zou om enkele tientallen jongeren per jaar gaan. Oekraïne heeft een stad op het schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 doden gevallen, 7 mensen raakten gewond. De aanval was niet gericht op gebouwen waar mensen wonen. Wat er dan wel werd geraakt is niet bekend. De Krim was van Oekraïne tot Rusland het 12 jaar geleden annexeerde. En wie naar het WK voetbal in Amerika gaat, mag geen herbruikbare waterfles meenemen naar het stadion. Die regel is vlak voor het WK veranderd. De afspraak was niet zo lang geleden nog dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter wel mee naar binnen mocht. De regel zou zijn veranderd om mensen te laten betalen voor een fles water in het stadion. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
0: Voordat een kandidaat solliciteert, heeft hij al lang gegoogeld wie je bent. Bij Tata Steel vindt hij zij of ik stam berichten over gezondheidsrisico's, rechtszaken, greenwashing en onlangs dus Donald Pols, die gisteren de laan uit werd gestuurd. Maar niet Tata alleen. Ook bij Schiphol, banken, Defensie, Big Tech en andere partijen ligt het maatschappelijke vergrootglas op de organisatie. Hoe werf je talent als je reputatie altijd onderwerp van discussie is? Ik ben Nigayo Wijnen en naast mij staat zoals altijd de Astor Piazzolla van de Nederlandse recruitmentmarkt Arjan Elbers. En te gast Dorothee Alfrink, employer brand manager van Tata Steel. Dorothee, hoe is de sfeer nu vandaag bij Tata?
1: Gewoon weer aan de slag. 24 uur bedrijven moeten gewoon doorgaan. Er moet staal gemaakt worden.
0: Er moet staal gemaakt worden en daar gaan we zo verder over praten. Eerst het belangrijkste nieuws over werk. Het aantal werknemers in sociaal werk is toegenomen, Arjan. En dan vraag ik me af, hoe kan dat nou?
2: Hoe dan? Nou, dat is hartstikke mooi nieuws voor die sector. Sociaal werk is de verzamelnaam die we gebruiken voor werk in de maatschappelijke opvang. Dus denk aan de dak- en thuisloze opvang. Maar ook aan welzijn en maatschappelijk werk en alles wat daarbij hoort. En eind vorig jaar werkte er in die hele sector maar liefst 71.000 mensen. En dat is zo'n 7% meer dan het jaar ervoor. En dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. En dat vind ik hartstikke knap. Interessant, de werkgelegenheid in die sociale werksector die groeit sneller dan in de reguliere zorg en welzijn. En de nieuwe mensen komen voornamelijk uit de hoek van herintreders en zijinstromers.
0: En is dit werk een beetje vergelijkbaar met de reguliere zorg? Of zit het totaal anders in elkaar?
2: Nee, het is best wel vergelijkbaar, maar het heeft toch enkele voordelen. En dat kun je zien uit het feit dat veel mensen vanuit de reguliere zorg zijinstromen naar het sociale werk. En waar zit dat in? Er is de laatste tijd veel aandacht voor het werk en voor het soort werk, maar ook opleidingen en carrièrepaden zijn verder geprofessionaliseerd, dus die zijn gewoon verbeterd. En het werk is vaak wat aantrekkelijker, met name door de werktijden. Minder nachtdiensten, minder op en af.
0: Verdien je hetzelfde als in de reguliere zorg?
2: Ja, het is vrij vergelijkbaar.
0: Oh, dat kan wel eens een risico zijn dan voor de reguliere zorg.
2: Dat zal niet helpen.
0: Lekker bijverdienen in de zomer wordt buschauffeur in Utrecht. Wie wil dat nou niet?
2: Ja, lijkt me hartstikke lekker.
0: Toch? Ja.
2: Ja. Reizigers in Utrecht hadden veel last de laatste tijd van uitgevallen busdiensten en vertragingen. En dat komt helaas door het tekort aan goede chauffeurs. En dan komt die zomerperiode er ook nog eens aan. En die fijne mensen die willen natuurlijk ook wel eens met vakantie. Dus een extra uitdaging, dacht de Transdev. Ja. Nou, wat hebben ze gedaan? Of ze hebben gezegd, vanaf 1 juni gaan wij extra werken belonen met 170% door de week. Ja. En dat is hartstikke veel, zoals wij in Brabant zeggen. Maar extra werken in de zomerperiode geeft recht op 200%.
0: Maar Transdev heeft dus zo'n rooster niet op orde, krijgt extern niet voldoende mensen aangeworven en gaat dan dit berichtje naar de interne groep sturen van, ah, kom alsjeblieft meer werken. Dus het is niet word buschauffeur, het is feitelijk word meer
2: word
0: buschauffeur.
2: Word nog meer buschauffeur.
0: Ik wil ze adviseren, Transdev, let op, stuur gewoon een notitie of een briefje naar je reizigers, dat ze eens een keer de fiets pakken van Lombok naar Nieuwegein. Ga lekker fietsen, toch?
2: Dat is een prima alternatief.
0: Dan zag ik een term hier staan in het draaiboek, conscious contracting. Arjan, waar hebben we het over?
2: Hip, hè?
0: Ja.
2: Nou, ik ga het vertellen. Jaarlijks tekenen honderdduizenden mensen een arbeidsovereenkomst. Dus heb je hele sollicitatiegesprek gehad, gedoe gehad. En dan komt die overeenkomst. Maar heel vaak zijn dit taaie en lastig leesbare juridische documenten. Zo'n contract wordt dan ook vaak ervaren als moeilijk leesbaar door de ontvanger. Of afstandelijk en soms zelfs als wantrouwend. En dit is natuurlijk helemaal niet de start die je wil maken als werkgever als je net een nieuwe kerstverse medewerker hebt aangenomen. Het kan dus ook anders en daarvoor staat die term conscious contracting. En daarover is gisteren een nieuw boek verschenen met de titel Contracten die werken voor mensen.
0: Aan de telefoon Boukje Keizer, een van de auteurs. Goedemiddag, Boukje.
3: Goedemiddag.
0: Ik wist niet wat ik las. Wat is conscious contracting precies?
3: Ja, in Nederland worden ook wel termen als bewust contracteren of relationeel contracteren of positief contracteren gebruikt. Maar wij hebben bewust gekozen om de Engelse term te houden. Ja. Omdat het zowel aangeeft dat het om een bewustzijn, maar ook vanuit een soort geweten. Je gaat eigenlijk veel meer weer kijken naar wie tekende dit contract nou en wat is voor hen belangrijk. Het is een beweging die uit Amerika is overgekomen. Oh ja. En wij hebben de afgelopen 4 jaar met inmiddels 160 verschillende Nederlandse bedrijven hiermee geoefend. En alle kennis en ervaring en voorbeelden die we daarbij hebben opgedaan, die hebben we in het boek gebundeld. Het gaan met Monique Vering gedaan.
0: Oké, en wat is het? Want jij zegt, je hebt het net over geweten. Betekent dat de andere contracten gewetenloos zijn? Wat houdt dit precies in?
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is zo, wat jullie ook een beetje in je intro zeiden, heel veel huidige contracten, dat zijn heel moeilijk leesbare, zwaar juridisch geformuleerde stukken, die de gemiddelde persoon die het moet tekenen eigenlijk niet begrijpt. Nou, volgens de wet is een van de belangrijkste dingen dat we begrijpen wat we tekenen. En conscious contracting probeer je eigenlijk weer terug te gaan naar de kern van de partijen die iets met elkaar willen afspreken. Dus wat is hun identiteit? Ze proberen daar ook in het licht van merkidentiteit ook weer terug te laten komen, de huisstijl, de kernwaarden van de organisatie. Zodat het niet zomaar willekeurig is bij wie je gaat werken. Want die relatie die start je omdat je bepaalde waarden herkent in dat bedrijf. Of het een tof product vindt of iets dergelijks.
0: Ja, huisstijl en zo. Huisstijl snap ik, hè, dat je briefpapier en dat soort dingen. Maar nu hebben wij hier in de studio Tata Steel. Nu kan ik me voorstellen dat zij bijvoorbeeld een jurist aannemen. Maar daarnaast ook een staalwerker.
3: Ja.
0: Maar ja, dan heb je inderdaad onderdelen van het contract die voor dat individu persoonlijk van toepassing zijn. Maar je hebt toch gewoon ook juridische onderdelen en bepaalde termen en terminologieën nodig in een contract. Dat is toch gewoon wat het is?
3: Nee, dat is niet zo.
0: Als
3: we het juridisch complex formuleren, wil niet zeggen dat het daarmee rechtsgeldiger is dan wanneer we het gewoon duidelijk uitleggen.
0: Geef eens een voorbeeld van iets wat dan heel juridisch complex geformuleerd is, wat ook in een volzin kan.
3: Nou, concurrentiebeding bijvoorbeeld. Sowieso is dat lang niet voor alle medewerkers relevant. Je hebt zelfs sectoren waarin mensen standaard meerdere baantjes hebben of bij verschillende partijen werken en dat geen probleem is. Dat speelt vaak pas bij hogere functies. Maar nu zijn dat echt bepalingen met heel veel boetes, met heel veel onduidelijke taal van, waar je bijna...
0: Hoe zou je dat simpeler doen?

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dus nu zitten er heel vaak hele ouderwetse regels, heel statisch.
3: Je snappen het buikje.
2: Ik ben heel enthousiast over.
3: Ik hoor het. Ik vind het ook leuk dat je dan weer juristen nodig hebt om al die versimpelingen toe te passen. Maar we gaan er graag een keer verder over in gesprek, want het lijkt me heel interessant, jullie boek. En we gaan het zeker lezen. Bedankt en succes met de lancering.
2: Hartstikke goed, dankjewel. Tot later.
4: Nick Ajowijnen en Arjan Elbers.
3: Ja, het is misschien wel de lastigste vraag in recruitment. Hoe trek je mensen aan als je bedrijf voortdurend onder vuur ligt? Want nog voordat iemand solliciteert, kijkt iemand naar krantenkoppen of hij vraagt aan ChatGPT hoe het ervoor staat. En bij Tata Steel gaan die krantenkoppen nu vooral over Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, die overstapte naar het vervuilende Tata Steel en binnen een dag alweer weg was. Arjan, hoe kijk jij hiernaar? Wat is er misgegaan? Ja, als recruitment-expert.
5: Ja, ik vond het een briljante move van Tata Steel om die man binnen te halen. Ik denk hartstikke slim. Wat gewoon jammer is dat hij in functie niet heeft aangegeven wat het verleden is. En ik denk dat Tata Steel heel kordaat gereageerd heeft met een dag naar buiten sturen en een statement te maken.
3: Hey, en stel, als hij dit wel had gecommuniceerd, hadden ze hem dan moeten aanhouden. Als in dat is hij een lichtend voorbeeld voor dat mensen kunnen veranderen, dat bedrijven ook kunnen veranderen, dat...
5: Nou, dan is daar absoluut, want naar het blijkt heeft hij dat bij Milieudefensie wel verteld. En daar heeft Milieudefensie gezegd, oké, wij kunnen hier meer vooruit. Hè? Dus mensen kunnen veranderen. En hij heeft er hiervoor gekozen. Dus het feit werd ook benoemd in de statement door Tata Steel zelf. Van ja, maar het ligt aan het feit dat de informatie is achtergehouden. En niet doordat dat je achtergrond is. Dan kan de werkgever kiezen wat hij ermee doet, ja of nee.
3: Dorothee, welkom. Jij werkt bij Tata's Employer Brand Manager. Hoe kijk jij naar deze situatie?
6: Ja, dat vind ik lastig, want de man is net een dag begonnen en helaas is hij ook alweer weg. En dan vind ik heel lastig om daar antwoord op te geven.
3: Ja, snap ik.
6: Het is vooral voor hem ook heel vervelend, voor iedereen.
3: Ja, kan ik me voorstellen. En, want jij werft met weerstand. In die zin, jij denkt na over employer brand strategieën voor Tata Steel om het beste talent aan te trekken. Dat is best een pittige job.
6: Ja, maar ook een hele mooie.
3: Zeker.
6: Ja.
3: Vertel, hoe mooi is jouw job?
6: Nou, mooi. Het is uitdagend, laat ik het zo zeggen. Het leuke erin is dat je altijd weer iets nieuws moet proberen. Kijken, hoe kun je het nog beter vertellen? Hoe kun je nog eerlijker zijn? En het is vooral, jij hebt als enige ook nog de kans om het verhaal te vertellen. Er wordt natuurlijk van alles over je verteld. En dan kun je via je werkgeverschap en de medewerkers natuurlijk ook vertellen waarom je juist hier moet werken. Want je kan hem ook omdraaien. Heel veel mensen zeggen, ik zou daar niet willen werken. Ik kan ook zeggen, juist hier kun je wel bijdragen aan. Of kun je met de nieuwste techniek werken, of heb je veel flexibiliteit. Dus ik probeer hem om te draaien.
3: Ja, en wat is dan, want je hebt mensen die willen per definitie niet bij jullie werken. En dan heb je de groep die erover twijfelt. Of die denkt, ja, misschien in mijn sociale kring valt het niet zo goed, maar ik lijkt mij wel leuk. Hoe bewerk je die groep dan? Wat zijn je tactieken?
6: Nou, ik zeg altijd, ik heb 2 uitdagingen. Dus onbemind maakt onbekend. En dat is natuurlijk wat voor fantastische techniek we hebben. Als je zeg maar, of hoe mooi het bedrijf is als je hier over de vloer bent en door de poorten heen bent. Dat moeten we gaan vertellen. Want op dit moment zoeken we heel veel mensen met een elektrotechnisch profiel. Mm-hmm. HBO'ers, WO'ers. En dan zeggen we van ja, die concurrentie is moordend op de arbeidsmarkt. Want ja,
5: dat is ongeveer het moeilijkste van het moeilijkste.
6: Ja. Nou, ik ben blij dat je het zegt.
5: Ja, het is zo.
6: Dan wordt het ook eens. Dan hoop ik dat ze ook meeluisteren wil. Ja. en daar moet je gaan vertellen dat het bij ons wel uniek is. Ik mocht pas met de collega's mee van, joh, hoe ziet dat dan uit, hè? Elektrotechniek bij Tata Steel. Ja, en dan kom je in ruimtes waar niet 1 kast staat, maar 100 transformatorkasten, waar hoogstroom, laagstroom, alles bij elkaar staat. En dat is natuurlijk heel uniek. Mm-hmm. Wij ook al waar energie van buiten komt, weer doorgaat naar hoe je toch zo'n warmbandwals, die moet af en toe harder, zachter, weet je, die moet meegedraaid worden om daar uiteindelijk een rol staal, dun staal uit te kunnen halen. Ja, dat is wel heel magnifiek om te zien. En waar anders in Nederland, ja,
5: dus je zegt,
6: is dit hier?
5: Eigenlijk vaktechnisch heb je een unieke kans.
6: Ja. Ja, en dan is het aan ons om te vertellen van hoe dat is. En wie kan dat beter vertellen? We doen dat bijvoorbeeld nu bij de ploegendienst. Daar zoeken wij toch 200 mensen ook nog voor op dit moment. En dat zijn de collega's die gewoon zorgen dat het product

0: ziet eruit dat 24 uur staal gemaakt kan worden. Nou, die zijn essentieel in het proces van staal maken. Nou, dan hebben wij eerst met de OR en de vakbond gekeken, wat maakt mensen nou hier om te werken heel boeiend en heel interessant? Wat zijn de drie belangrijkste punten? Nou, dat is flexibiliteit, want je gaat zoveel dagen op, je hebt ook zoveel dagen vrij. Als je het goed plant, kun je soms gewoon een week weg. Kun je een week op vakantie en kom je weer terug. Er zit natuurlijk ook aan dat je 's nachts moet werken, maar sommige mensen vinden dat heel fijn. Als je jonge kinderen hebt, ben je misschien wat flexibeler, want dan kun je ze toch weer, als je om 6 uur klaar bent, kun je ze toch naar school brengen. Dus zo hebben we gekeken. Dus het verdient ook goed, want je hebt een ploegentoeslag. Niet alleen bij Transdev krijg je toeslag, bij ons krijg je het altijd, hoef je geen eens voor in de zomer te werken. En op die manier proberen wij toch echt te kijken van doet. En dan gaan we via filmpjes, hebben we hele korte 20 seconden video's gemaakt. Want niemand kijkt ook veel meer naar TikTok en dat soort kanalen. En dan mogen we mensen gewoon ruw het verhaal vertellen. Gewoon gefilmd, op een kruk, licht erop en gaan we vertellen. En die horen wij later van kandidaten, van mensen die solliciteren, horen we dat ze dat juist heel leuk vonden om te horen. Omdat ze zeiden, ja, het was gewoon ruw. Het was niet mooi, de mensen zaten niet in de make-up.
1: Niet gepolished arbeidsmarktcommunicatie.
2: En wat is dan de ruwheid? Want heel veel partijen doen tegenwoordig met TikTok en korte filmpjes het echte verhaal laten zien.
0: Nou, ze hebben niet gedanst.
2: Nee, bij jullie wel?
0: Nee.
2: Oh, ze hebben niet gedanst.
0: Nee, niet.
1: Zo blij, joh. Okay. Zo blij.
2: Dat, ja. En dan doen jullie dat ook. Maar toch hebben jullie nog die extra ballast en of die extra uitdaging. Ja. Want ik kan me voorstellen dat jouw rol heel tof is, juist vanwege die extra opdracht. Wat is dan de weerstand waar je op stuit? Of wat moet jij in dat proces dan toch nog extra wegnemen of extra motiveren?
0: Nou, je moet eerst zorgen dat je mensen verleidt om ook eens dat ze openstaan om te komen praten. Want kijk, je kan natuurlijk zeggen, daar wil ik niet werken. Prima. Maar je kan ook denken, hé, maar misschien is het wel interessant. Dus die stap, die moeten we eerst doen. Nou, dat is het verleiden. Dan ga je die video's laten zien, zorgen dat ze binnenkomen. Dat doen wij op manier dat, ja, als je nu op de website kijkt, zie je heel veel vacatures voor ploegendienst. Maar je kan ook een kop koffie komen drinken. Kom maar kijken, kom maar binnen. Gaan we gewoon met je kijken, wat kun je doen? Waar pas je? Of als je bijvoorbeeld binnen de ploegendienst wil werken, kom maar binnen, dan gaan we kijken, wat vind je interessant? En dan gaan we samen met je kijken bij welke werkeenheid of bij welke plek binnen het bedrijf zou jij passen? Ja. En op die manier proberen we dat echt te doen. We hebben hele kleine events, dat we zeggen, nou, laten mensen op de werkvloer maar het verhaal vertellen. Want ja, dat is ook, als ik mee mag met iedereen, dan de grote liefde spat van het bedrijf af, of in ieder geval van het werk af, als dat verteld mag worden over het werk.
2: Ik voel nog niet veel weerstand. Dit klinkt als een vrij smooth operation.
0: Ja, maar dan, voordat je binnen hebt, die weerstand is natuurlijk ook in als onze dat ze dan. Nou, we hebben wel eens mensen die zeggen, nou, oké, okay, tof, ik ga het doen. En dan tekenen ze en dan zeggen ze thuis, ja, wil je dit wel? Want voel je veel weerstand. Ja. Of zal ik dit wel doen? Of als wij ergens op evenementen staan, hebben wij ook demonstranten. Als wij naar evenementen gaan, doen we dat ook even vooraf kijken van, is het goed, of niet goed? En op die manier hebben we ook veel weerstand natuurlijk. En natuurlijk, de weerstand zit ook in zo'n dag als vandaag.
1: Maar als je, wat ik me heel erg afvraag, hè, Tata is inderdaad veel in het nieuws. Ja. En op het moment als er echt, even los van Donald Pols, maar stel voor je hebt, er is weer een rapport en er wordt weer gebashed. Ja. Merk jij dan meteen een drop in je aantal sollicitanten?
0: Ja, dat wel, maar het is ook afhankelijk van de doelgroep die we zoeken. Dat is voor mensen van de ploegendienst iets minder relevant. Dat is ook heel veel mensen die uit de omgeving komen, die bij ons willen werken. Je broer werkt er al, en je zus werkt er al, en je opa heeft er gewerkt. Dus dat is heel sterk. Een reorganisatie die we afgelopen jaar hebben gehad, dat is veel heftiger. Daar
1: dat
0: zie ik echt
1: heel
0: droppen
1: veel impact,
0: van. Ja. Ja, daar zie ik echt de bezoekers naar beneden gaan.
1: Ja.
0: Ja. En ook de, want onze samenwerf, zo heet dat bij ons ambassadeursprogramma, ons loyaliteitsprogramma, zeg maar, daar halen we 30% van de factures mee binnen. Dus dat geeft aan over, als je het over NPI hebt, is dat mijn NPI.
1: Ja, snap ik.
2: En wat is dan het narratief wat jullie vertellen? Wat is de boodschap om mensen juist wel te overtuigen van, juist hier moet je zijn om bij te dragen aan?
0: Of? Ja. Het verhaal, het communicatieconcept is waar we echt al van maak werk van de toekomst. Hè. Samen maken we werk van de toekomst. We zijn ook een maakbedrijf, dus daar zit een knipoog natuurlijk in. En tegelijkertijd, het narratief is dat je zegt, je moet nu wel lef hebben om bij ons te komen werken. Je moet het wel durven, je moet het wel kunnen vertellen. En wat er dan gebeurt, waar we net over weerstand hadden, als we dan mensen hebben die zeggen, ja, mijn thuis vinden ze toch wel spannend. Ja, bij sommige mensen zeggen, maar kom maar. Neem je partner maar mee of je familie en dan gaan we dat gesprek gewoon met de juiste experts erbij halen, vertellen. Dus het is vertellen en eerlijk zijn.
2: En wat vertel je dan?
0: Nou, de vragen die ze hebben, daar proberen we dan zo goed mogelijk antwoord op te geven.
2: En even om inzage te krijgen hoe dat werkt. Wat voor vragen zijn dat dan? Of jullie vervuilen de omgeving? Of jullie de kooksovens zijn niet in orde? En dan...
0: Ja, dat ligt ook aan wie het vraagt. Ja. Het is ook heel veel van, is het gezond om hier te werken? Ja. Wat doen jullie om de mensen te beschermen? Nou, en daar hebben wij hele goede... We hebben natuurlijk persoonlijke beschermingsmiddelen. Die worden per werk... omgeving aangepast. We hebben vitaliteitsprogramma's, fysiek, vitaliteit. We hebben van alles. En we hebben zelfs een Wenckebach-fonds waar we samen met waar collega's allemaal afdragen. En waar we dan met elkaar zorgen voor elkaar weer. En het gaat erom, wat ga ik vertellen en hoe zit dat groen staal in elkaar? Is dat wel echt dat project? Gaan jullie het wel echt doen? Dat soort vragen. Ja, en die kunnen gewoon mensen beantwoorden. En dan is het aan de ander van... durf ik het aan of wil ik hier werken of niet?
2: Ja, dus jullie laten de beslissing ook duidelijk bij de persoon. Kunnen jullie het waarmaken?
0: Over conscious contracten gesproken.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
2: Het is heel fijn hè, als iemand vertelt van joh, dit is het en dit kan er fout gaan en dit hebben we tot nu toe nog niet goed gedaan, maar we zijn voornemens om te verbeteren. En wil je daar onderdeel van uitmaken? Dat kan een heel mooi verhaal zijn, want daarmee haal je iemand over om dan bij een vervuilend bedrijf te komen werken. Maar we zijn samen met jou op weg naar die minder vervuilde wereld. Maar dan moet je het wel kunnen waarmaken. En heb jij het idee dat jullie dat dan ook kunnen waarmaken voor al die mensen die jullie de afgelopen 5, 3, 2 jaar hebben aangenomen?
0: Oeh, dat is een gewetensvraag.
2: Jij hebt een heel goed ontwikkeld geweten, toch? Ik ben daarvan op de hoogte. Dus.
0: Ja, nee, ik vind gewoon tot nu toe... Ja, wij gaan er met z'n allen voor. We hebben natuurlijk dat contract, dat Joint Letter of Intent getekend. En we staan met z'n allen, werken we er nu snoeihard aan... om te zorgen dat we alles kunnen voldoen. Om te zorgen dat we dat Groen Staalproject ook gaan realiseren. Ja. Want hoe mooi zou dat niet zijn als wij als Nederland kunnen zeggen... wauw, dat hebben we toch met z'n allen gedaan. En dat maakt het niet uit of je een simpele arbeidsmarketeer bent... of een employer brand manager, of dat je echt in de WizKid bent... die alle nieuwe technieken heeft bedacht. Ja. Dat is een beetje de man on the moon, hè?
2: Ja, snap ik. Arjan, want meer partijen, meer branches hebben hier ook last van. Maar je hebt ook een poll uitgezet.
1: Een poll over sector-imago.
2: Niet over Tata.
1: Een poll over sector-imago. Wij vroegen eerder op deze week op onze BNR at Work LinkedIn-pagina... het imago van de sector waarin mijn werkgever actief is... omschrijf ik als 60% zegt prima, 40% zegt niet goed... En 0% zegt normaal. Niemand is normaal.
2: Niemand is normaal.
0: Nee. Wat is normaal?
1: Wat is normaal?
2: En waarom zou je?
1: Ja.
2: Dorothee, nu kan me voorstellen dat, wat je net ook al zei, jouw rol is fantastisch. Want wie wil er nou bij een gematigd bedrijf waar alles voortkabbeld werken? Je wil juist in de storm staan, daar sta je.
0: Soms is er een dag dat ik dat wel wil, hoor.
1: Ik kan dat heel goed voorstellen.
2: Je hebt al bij de Rabobank gezeten, dus dan is dit een level up, toch?
0: Ja, maar die lag toen minder onder vuur dan nu. Dat was al tijdens de Libor, ja.
2: Oh ja, dat was ook storm. Wat maakt jouw rol zo leuk? Waar zit voor jou het plezier, de uitdaging? Waarom zet je dit employer brand zo graag neer voor Tata?
0: Omdat het een mooi bedrijf is. Met alle valkuilen erbij. Met alles waar we in omgeving. En alle dingen die we nog veel beter moeten doen en beter kunnen doen. Is het een mooi bedrijf en we maken staal. En staal is gewoon iedere dag nodig, wat je ook doet. En dan vind ik het heel interessant om te vertellen... dat we op een goede manier, kwetsbare manier... kunnen vertellen van hoe doen we dat? En bij mij zit de uitdaging dan in... is dat ik natuurlijk een buitenwereld heb die daar anders over nadenkt. En om toch heel dicht bij jezelf te blijven... niet de ander aan te vallen, want dat lost niks op.
1: Nee.
0: En gewoon proberen open en transparant het verhaal te vertellen. En ja, natuurlijk... 80% van een employer brand moet gewoon kloppen. Want anders heb je de boulevard of broken dreams. Hè? Ik kijk naar mijn vakgenoten aan de overkant.
1: Ja.
0: Want dan lopen mensen gillend binnen een jaar weg. En dat wil je ook niet. En 20% aspiratie. En die aspiratie die probeer ik ook echt wel te benoemen. En dat je elkaar nodig hebt om het te doen. En dat maakt het mooi. En het zijn echt dagen dat ik echt denk... ik weet vandaag even niet meer hoe ik het verhaal moet vertellen. Maar gelukkig, waar we mee begonnen, er is altijd weer een morgen.
2: Dorothee Alfrink van Tata Steel, dankjewel.
3: BNR at Work.
2: Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net, zoals Arjan en ik geen genoeg van krijgen... ga dan naar onze TikTok-pagina of LinkedIn-pagina... en praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app... en daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment... van oud tophockeyster Minke Boy. Zij vertelt over hoe ze er pas later achter kwam, hoe ze soms tijdens haar sportcarrière iets wat norsig overkwam op haar collega's.
4: Ik was bijvoorbeeld voor een wedstrijd heel gespannen. En wat teamgenoten dan zagen, was een hele chagrijnige, boze speelster. Die eigenlijk geen contact wilde maken.
2: Omdat je het voor jezelf aan het wegwerken was.
4: Maar zij dacht natuurlijk alleen maar, ze is stik chagrijnig. Wat een naar mens.
2: Maar je was bang. Of,
4: ja,
2: of
4: zenuwen. Zenuwen. Ja. En toen ik daarover ging vertellen, hoe ik me voelde voor een wedstrijd, kreeg ik veel meer begrip. En dat probeer ik nu vaak ook in mijn verhaal. Ook heel veel te vertellen over hoe samenwerken werkt.
2: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaithaal. Een nog onbekend aantal Nederlandse vrouwen is gedrogeerd door hun partner of een bekende om ze daarna te verkrachten, schrijft de Telegraaf. Alles werd gefilmd en gedeeld via speciale groepen op social media. Daarin werd ook uitgelegd hoe je dit zelf kan doen, blijkt uit een groot politieonderzoek. 4 mensen zijn aangehouden. Zo'n 40 medewerkers van de Campina-fabriek in Leerdam stonden midden in de nacht op straat. Ze moesten de fabriek uit omdat een bedrijf in de buurt in brand stond. Er was gevaar dat de brand zou overslaan naar andere gebouwen op het industriegebied. De brand begon bij een bedrijf dat beleiding op de weg verzorgt. Noord-Korea kan snel nieuwe nucleaire wapens maken. President Kim Jong-un zei bij een bezoek aan de fabriek dat de mogelijkheden daarvoor de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld zijn. Kim denkt ook dat het nodig is door alle spanningen in de wereld. Er wordt geschat dat Noord-Korea nu al tientallen kernkoppen heeft. En de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije werd een pijnlijke nederlaag. Algerije won met 1-0 door een late goal van Haj Moussa. Bondscoach Ronald Koeman baalde daar enorm van. Vooral omdat Oranje in de eerste helft al met 2-0 voor had moeten staan. Dat gebeurde niet en na rust werd het spel alleen maar slordiger, zei hij. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Woensdag 3 juni. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rusland heeft gisteren weer grootschalige luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïnse steden met zeker 23 doden en 140 gewonden tot gevolg. Kiev en Dnipro werden het zwaarst getroffen. We hebben zo contact met Rob vanuit Dnipro. Oekraïne sloeg vandaag toe in Sint-Petersburg en omgeving met tientallen drones tegelijk. De olieraffinaderij werd meerdere keren geraakt. Dikke rookwolken waren te zien boven de stad. En dat op de eerste dag van het Sint-Petersburg Economisch Forum. Wordt ook wel het Davos van Rusland genoemd. Nou, ik zag beeld van delegaties die het congrescentrum inliepen met duidelijk zichtbare zwarte rook in de lucht. Het vliegveld was afgesloten. Had waarschijnlijk ook gevolgen voor andere deelnemers aan dat congres. Vlakbij Kronstadt, dat ligt op een eilandje, nou ja, om de hoek van Sint-Petersburg, werd een corvette, marineschip, geraakt dat in de haven lag voor reparatiewerkzaamheden. In Tambov werd een wapenfabriek geraakt, op de bezette Krim een vliegbasis. Gisteren in Krasnodar weer een raffinaderij. In het door Rusland bezet deel van Donetsk hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld dat een Oekraïense drone een bus raakte met burgers onderweg van Moskou naar Simferopol op de Krim. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Aan het front opnieuw van beide partijen geen bevestigde terreinwinst.
5: Oké, misschien moeten we even ingaan op die gebeurtenissen in Sint-Petersburg. Vind je dat goed?
4: Dat vind ik zeker goed.
5: Nou, ja. Moet je luisteren. Vroeger was dat Economic Forum daar. Dan wilde graag Rusland allemaal buitenlandse investeringen krijgen. Ja. Dat is nu allemaal veel lastiger, want niemand komt meer. En eigenlijk de enige die komen, dat is de Global South. Dus Tanzania loopt daar rond en zo. Je kent het allemaal wel. Ook Cuba. Ik geloof niet dat je daar nog heel veel geld van krijgt. Wit-Rusland, Belarus. En Saoedi-Arabië, Oezbekistan en zo. Nou, die mensen komen eraan op dat vliegveld. En die zien dus allemaal die zwarte pluimen, zoals je net zo mooi zegt. Hè? En die denken dus van, nou, ben ik hier wel veilig? Kan Poetin wel in Sint-Petersburg veiligheid voor mij zorg dragen? Dus het is echt een enorme vernedering van Poetin, vind je niet?
4: En natuurlijk ook voor zijn eigen bevolking. Hè. Ik zag veel filmpjes ook weer met vloekende Russen. Ja. Die met enige ontsteltenis naar die overvliegende drones staan te kijken.
5: Exact. Er waren overigens ook Hele merkwaardige Amerikaanse vertegenwoordigers bij Leningrad Economic Forum in Sint-Petersburg. Hè. Die moeten we misschien even behandelen, want het is gewoon eigenlijk te gek voor woorden. De man die de ballroom maakt hè, bij het Witte Huis van Trump, die man ja. die luistert naar de naam Rodney Mims Cook Jr. Mm-hmm. Nou, die maakt die ballroom extension. En die is ook voorzitter van de US Commission of the Fine Arts. Hè? Nou, die loopt daar dus ook rond. Die loopt ook naar die pluimen te kijken. Wat dacht je van de Hollywood actor en Putin supporter Steven Seagal? Die loopt daar. Ja, die loopt er ook allemaal rond.
6: Die man is getikt. Ja, precies. Ja.
5: Het is echt ongelooflijk wat je er allemaal ziet. Hè? Nou goed, de Russen framen het zo. Met name ook de Moskou Economy Envoy Kirill Dmitriev. Daar praten we vaker over. Ja. En die zegt dus dat forum is een samenkomen van soevereine landen. En wij zijn tegen de globaliserende rivals. Dat zo praten onze populisten trouwens ook. Hè? Ja. Die in Davos komen in Zwitserland. Wij gaan de landen van de Global South positie brengen. Hè? Dus ze spelen eigenlijk de Afrikaanse kaart.
6: Zoals vaker, ja. Dus ja. Poetin staat in zijn hemd. Zelensky die had mooie steun in de persoon van Rutte en de afgevaardigde van alle 32 NAVO-leden op bezoek in Kiev.
5: Ja, dus volkomen onverwachte en ook geheim. Zij willen dus graag hun steun aan Zelensky betuigen. Zelensky staat natuurlijk onder grote druk. Het gaat natuurlijk slecht met Rusland. Maar ja, er komen vreselijke aanvallen op Kiev met ook echt meer doden en gewonden dan normaal het geval is. Hè? En we weten ook allemaal dat Trump die Patriot-raketten vasthoudt. En we weten ook dat Trump niet wil praten over een drone-deal met Oekraïne. Ja. Ja, die komen dus bij elkaar en die proberen dus als het ware Zelensky een beetje steun te geven. Hoewel het natuurlijk wel naar is dat je in Europa geen Patriot-raketten kan krijgen, want die hebben de Europeanen zelf nodig.
6: Ja, overigens vond ik opvallend. Zelensky die had natuurlijk voor de zoveelste keer na die bloedige aanvallen van gisteren Trump opgeroepen om te helpen met de verdediging tegen Russische raketten. Daar is een reactie op gekomen van Hegseth, de Amerikaanse defensieminister, dat de VS een manier zullen vinden om Oekraïne te helpen zich te verdedigen tegen Russische raketten. Hij zei er niet bij hoe, maar Hegseth is misschien nog wel minder Oekraïne-fan dan Trump. Dus dat hij überhaupt reageert, valt me nog mee.
5: Maar goed, Hegseth baalt er natuurlijk ook van dat hij heel veel Patriot-raketten in het conflict met Iran heeft verbruikt. Hè?
6: Ja.
5: En het is wel zo dat nu Lockheed Martin en die andere Amerikaanse bedrijven die proberen nu meer Patriot-raketten, interceptoren te produceren. Maar ja, dat kost tijd. Dat kun je niet zomaar doen. Dus het is wel echt een probleem. Raytheon en Lockheed Martin. Hè? Ja. En ik moet je zeggen, één van die. Ja, elke individuele batterij. Die kost dus $1 miljard. Hè? En die missiles zijn ook hartstikke duur. En Zelensky zegt elke dag: ik heb meer van die interceptoren nodig. En er komt dus geen goed antwoord op, behalve van Hegseth nu. Maar ja, wat betekent dat dan?
6: Ja, en volgens mij gaan we het zaterdag meer over die luchtverdediging hebben. Waar Oekraïne dus om zit te springen. En die natuurlijk ook ontzettend belangrijk is voor Europa. Wij hebben dat ook niet op orde. Maar laten we nu eerst even gaan naar Oekraïne. Daar zit Rob nog steeds. En ik sprak hem daar vanochtend even. Rob, gisteren was weer zo'n grote Russische luchtaanval. Hè, zoals verwacht ook op Oekraïnse steden. Ik zag geteld meer dan 600 drones. Ruim 30 kruisraketten en meer dan 30 ballistische raketten. Dnipro, de buurt waar jij zat, ook zwaar getroffen. Wat heb jij ervan gemerkt?
7: Ja, wij zaten midden in Dnipro. Dus het ging behoorlijk los. Dat betekent dat we een behoorlijk deel van de nacht in de schuilkelders hebben gezeten. Ja, het klinkt heel vreemd, maar je merkt er natuurlijk gewoon niks van. Want je komt dan de volgende ochtend, als het luchtalarm voorbij is, dan lees je in de krant wat er gebeurd is. En dan moet je ook nog een keer in de buitenlandse kranten lezen. Of hoewel in de Kiev Independent stond er ook een hele hoop over. Maar je merkt het gewoon niet. En dan zie je dus dat er verderop in de stad zijn er klussenmunities gebruikt. Dat was wel heel erg ernstig. Dat was ook wel een behoorlijke discussie hier ook. Mijn god, moet dat nou weer midden in de stad klussenmunities gebruiken?
8: Het zijn oorlogsmisdaden.
7: Het zijn oorlogsmisdaden, maar überhaupt vind ik... Kijk, als je hier bent, Hugo, en je... Je begint wel steeds meer mee te voelen met de bevolking van Oekraïne. Want je wordt natuurlijk gewoon dag en nacht word je getroffen door raketten. Die raketten en die drones die vliegen dus nu ook overdag. Ik ben nu in Kiev. Nou ja, nu is het even rustig op dit ogenblik. Maar ja, als je je echt gaat houden aan het luchtalarm... Dan slaap je niet meer. Dus een hele hoop mensen die gaan de schuilkelders niet meer in. En die zeggen van nou, het zal wel. En dat verklaart natuurlijk ook waarom er gewoon burgerdoden zijn. Als die mensen gewoon de schuilkelder in zouden zijn gedoken... dan had ze het overleefd. Maar mensen die zijn murf en die hebben daar gewoon geen zin meer in.
8: Ja, in Dnipro toen alleen al gisteren 16 doden las ik. Dus dat is inderdaad dat is echt heel veel.
7: Dat merk je dan, Hugo, als je op straat komt... Ja, eigenlijk als het voorbij is, dan merk je dat. En dan zie je natuurlijk gewoon in je eigen omgeving niks. Want het gebeurt dan een paar kilometer verderop.
8: Ja. Nou valt Oekraïne ook niet altijd alleen maar militaire doelen aan. Maar toch niet vaak dit soort lukrake beschietingen van woonwijken zoals de Russen dat doen. En je vraagt je dan toch steeds af, wat hebben ze daar nou aan?
7: Nou ja, het is een vergelding voor een aantal zaken. In de eerste plaats. Is het absoluut zo dat Oekraïne, die gaat dan geen woonwijken aanvallen. Maar die valt natuurlijk wel de energievoorziening van Rusland aan. Dat is buitengewoon effectief. De schade daar is gigantisch. En het ongemak voor Rusland is ook gigantisch. Nou ja, als je dat doet, dan kan je er ook verwachten dat er dat soort aanvallen weer terugkomen. Maar er moet wel bij worden gezegd, de Russen zijn natuurlijk vanaf het begin van de oorlog bezig om de energieinfrastructuur van Oekraïne te raken. Maar het gaat ook niet best aan de front op dit ogenblik. Misschien kunnen we het daar straks nog even over hebben. Dit is ook ter compensatie van het gebrek aan succes aan het front.
8: Ja.
7: En wat je ziet is dat de Oekraïners steeds meer achter het front de bevoorrading, de logistiek proberen te treffen van de Russen. Ja, dus dat alles bij elkaar opgeteld, dat vertaalt zich denk ik op dit ogenblik in zwaardere aanvallen in Oekraïne.
8: Ja, dat het slechter gaat voor de Russen aan het front en die zwaardere aanvallen op Oekraïnse steden, dat lijkt wel een beetje met elkaar te maken te hebben.
7: Dat lijkt mij wel. Daarbij komt ook nog een keer dat er een enorm tekort is aan bijvoorbeeld Patriot-raketten. Dus wat we dus nu op dit ogenblik zien, is dat een aantal raketten dat wordt afgevuurd relatief hoog is. En die komen er door de magnoom wel doorheen.
8: Ja. Jij bent ook dichter bij het front geweest, begreep ik, de 20e brigade.
7: Ja, dat is ten noorden van Pokrovsk. Nou, daar hebben we natuurlijk in de podcast eindeloos over gesproken.
8: Ja, Donetsk is dat.
7: Ja. Donetsk is dat, ja, zeker. En dicht bij het front, nou ja, je zit er natuurlijk al enkele tientallen kilometers vanaf. Zodat het nog een klein beetje veilig is. Maar we hebben dus wel heel goed kunnen zien hoe die operaties worden geleid. En die operaties worden ook geleid natuurlijk vanuit hoofdkwartieren ver achter het front. Want anders zouden die onmiddellijk worden getroffen. Die worden ook wel getroffen. Er is op het ogenblik... Wij zijn geweest in een innovatiecentrum voor drones. Er waren er een paar van bij die 20e brigade. Ja, één daarvan is vernietigd. Daar kwamen we langs. En dat was eigenlijk niet zo lang voordat wij er waren, is dat gebeurd. Huh. Een dag ervoor. En het onderzoek is nu van hoe kan het nou zijn dat dat hele innovatiecentrum vernietigd is. En die innovatiecentrum, daar worden ook drones, worden daar eigenlijk opgelapt, gerepareerd en geïnnoveerd. Ja, dat is echt gewoon de kern van wat er op dit ogenblik gebeurt aan het front. En als je dat dus gaat slopen, als dat kapot gaat op een of andere manier, of door eigen toedoen, dat kan ook nog een keer, of door de Russen, dan heb je echt een probleem. En we spraken met mensen die erover gingen en ja, er is gewoon voor tientallen miljoenen euro's, dollars, hoe je het ook allemaal zou willen noemen, is de lucht ingegaan.
8: Maar dit zijn, ik heb even opgezocht, die zitten dus in het Azov-korps.
7: Ja,
8: en die hebben ook een onbemande systemen.
7: Ja, waarmee ze en dan... unmanned systems is dat, ja. En ja. Dat is eigenlijk is dat de kern van de zaak. Want we hebben precies gezien wat er aan het front gebeurt. Dat kun je gewoon op de schermen volgen. Ik ben in het operatiecentrum geweest waar dat gebeurt. Ja, dat gaat alleen maar over drones. Dus mijn vraag was natuurlijk ook van... hoe kan het nou dat die Russen niet veel verder komen? Komt dat nou bijvoorbeeld, wat wij meer hebben besproken in de podcast... komt dat nou bijvoorbeeld... door het feit dat die Oekraïners nu in staat zijn om heel ver achter het front de logistiek kapot te maken. Ook met er worden nu ook mijnenvelden worden er afgeschoten vanuit Oekraïns grondgebied, waardoor ze helemaal niet meer doorkomen. Toen zeiden ze, nou nee, dat is eigenlijk gewoon niet goed te meten. Wat we op dit ogenblik doen, het zou op termijn wel effect kunnen hebben. Ik dacht eerlijk gezegd dat dat effect groter zou zijn, omdat ja, als je niet kan bevoorraden, heb je een probleem. Zij zeggen, wij kunnen dat effect nog niet goed meten. Het zit hem nu echt gewoon op die dronemuur die we hebben gebouwd. Ja. Jij komt er gewoon niet doorheen. En ja, als je dan kijkt, Hugo, hoe dat dan gaat. We spraken met de commandant van de brigade die erover gaat. Die houdt zich dus bezig met die verdediging van dat gebied boven Pokrovsk, Dobrovilia. Een van de zwaarst bevochten regio's van de...
8: helemaal in het zuiden van Donetsk is dat.
7: Ja, in het zuiden van Donetsk. Ja, het is echt gewoon, het is gruwelijk voor woorden hoe dat dan gaat. Hè. Dus die soldaten van de Russische kant, die worden gezegd van... nou, je moet dan die zone infiltreren. En dan gebeurt dat. En die komen van alle kanten worden die geïnfiltreerd. Die worden dus in de gaten gehouden door de waarnemingsdrones van de Oekraïners. Die worden bij elkaar eigenlijk gekanaliseerd in een bepaald gebied. En dan wordt gewoon het hele gebied vernietigd door de Oekraïners. Ja. Ik moet zeggen, en dat is wel bijzonder... die commandant die we daarover spraken, die zei... dat liet hem niet onberoerd wat ze aan het doen zijn. Huh. Dus hij zegt van, ja... dit is gewoon vreselijk. Hij zegt, het is ook boring. Dus, ja, het is gewoon saai om te doen. Want iedere keer komen die soldaten. En dan worden ze bij elkaar gedreven. Dan worden ze gewoon in één klap worden ze gewoon geëlimineerd. Hij zegt, het is boring om te doen. Want het is iedere keer hetzelfde. We begrijpen ook niet waarom die Russen dat iedere keer weer op deze manier doen. En dat heeft ook te maken met het feit dat die soldaten geen idee hebben van wat ze aan het doen zijn. Die worden naar een bepaald gebied gebracht. En die wordt wijsgemaakt dat hun kameraden, hun collega's, hun staan op te wachten om samen verder te gaan. Maar dat is gewoon niet zo. Ze worden allemaal afgemaakt. Nou ja, en je ziet gewoon ook dat die commandanten die hierover gaan en die dit doen, die hebben daar ook wel echt gewoon emotionele problemen mee. En dat vind ik wel heel goed. Het is dus niet zo dat ze totaal afgestompt zijn.
5: Ja, daar komt het allemaal op neer. Ja. En dat betekent dus ook dat... Wat ik er echt heel eng aan vind, Hugo, is dat... zie je Peskov, hè, de woordvoerder van het Russische regering... en die zegt van... ja, wij gaan gewoon door met die vreselijke aanval op Kiev en omstreken... En we stoppen ermee als jullie gewoon dat land opgeven. Ja. Ik ben bang dat het dus gewoon doorgaat. Hè,
9: de Russische gebieden heeft hij het dan over. Hè?
5: Ja.
9: Waar je dan ook aan denkt van ja, waar heb je het nou over? Maar ja, dat is de blik van het Kremlin. Hey, nog wel weer interessant. Steeds terugkerend dingetje de laatste tijd. Gaat dus juist over de mogelijkheid tot gesprekken. En dan specifiek tussen Rusland en Europa. Zelensky, dat had ik niet eerder gezien, maar die had zondag in een tv-interview gesproken over de mogelijkheid van nieuwe gesprekken voor komende winter. Juist om te kapitaliseren op de verbeterde positie van Oekraïne aan het front. Hoe heet hij? Zijn chef staf?
5: Bogdanov.
9: Die heeft dat beaamd. En Reuters had vandaag van de andere kant, namelijk vanuit Duitsland, een of andere Duitse bron, die ook stelde dat Duitsland een mogelijkheid ziet ontstaan voor onderhandeling tussen Europa en Rusland. Iets dat Europa eventueel zelfs zou kunnen initiëren. Als dat dus ook de goedkeuring van Oekraïne heeft. En dat lijkt het te hebben. Het zijn allemaal maar weer kleine dingetjes. Maar het is toch wel bijzonder dat dat de laatste tijd steeds terugkomt.
5: Ja, zowel Zelensky als Bogdanov, misschien moet ik het zo uitspreken, die denken dus dat in de winter Oekraïne zoveel aanvallen heeft gedaan op Russisch grondgebied, dat de Russen ook echt een reden hebben om te gaan onderhandelen. Dat is wat er nu gebeurt. Hè? Ja. En wat ik daar ook wel een beetje zorgwekkend aan vind, is dat het Russen dus een reden geeft om nu zoveel mogelijk met die Oresniks en zo op Kiev te gaan. Want ze zitten gewoon klem. En, ja. dan hopen ze dus, als ze dan die aanvallen, ook met ballistische raketten, waar de Oekraïners weinig tegen kunnen doen, omdat ze weinig Patriot-interceptoren nog hebben, dan kunnen ze de druk opvoeren. Hè? Dus het is wel een heel spannende periode, vind je niet?
9: Ja, absoluut. Ja. Laten we eens kijken naar het Midden-Oosten. Daar heeft Iran afgelopen nacht luchtaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. In Kuwait werd de internationale luchthaven geraakt en viel een dode. In beide landen zitten Amerikaanse troepen en die voerden gisteren dan weer aanvallen uit op Iran. Desondanks wordt het bestand nog geldig geacht. Israël blijft ook Libanon aanvallen, ondanks het bestand dat het volgens Trump zou zijn. Wel heeft Netanyahu een grote aanval op Beirut, die hij had aangekondigd op aandringen van Trump, afgeblazen. Dat gesprek daarover, telefoontje, zou opnieuw heel fel zijn geweest. Arjan, jij zei dat er wel een kleinere aanval op Beirut is geweest.
5: Ja, ik las dat er toch op Zuid-Beirut een aanval is geweest. En dat bevestigt mijn opvatting dat Netanyahu trekt zich gewoon niks aan van wat Trump zegt. Daar komt het eigenlijk nu. Ik zie nu ook op de NOS-website die Axios aanhaalt, hè, dat Trump noemde Netanyahu knettergek. Want die wil natuurlijk heel graag dat Netanyahu zich inhoudt. Want Iran hecht heel veel waarde dat er ook een staakt het vuren bij Libanon is. Ja. En dat gebeurt dus allemaal niet. En dat bevestigt weer mijn gedachte dat Trump in de grootst mogelijke problemen zit. Hè?
9: Ja, die wil hier zo snel mogelijk uit. En Netanyahu die ziet eigenlijk zijn oorlogsdoelen niet verwezenlijkt. En de belangen van Israël eigenlijk ook niet terugkomen in de gesprekken die nu gevoerd lijken te worden via Pakistan. Het raketprogramma, de steun aan de proxies. Dus die wil doorgaan.
5: Exact. Ja.
10: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Tot slot misschien nog even. Als je dat nog niet hebt gedaan, is dit wel het moment om even te gaan naar boekesteinendewijk.nl. Om lid te worden van BNW Plus. Want vanaf dit weekend is de zaterdagshow echt alleen voor leden. Dat is nodig. Er komt heel veel kijken bij zo'n programma natuurlijk om het te maken. En steeds meer. Dus om dat allemaal rond te breien voor BNR doen we dit. Maar als pluslid krijg je dan ook allemaal extra's. Toch, Arjan?
5: Absoluut. En ik moet je ook wel zeggen, Hugo, ik ben wel erg onder de indruk dat zoveel mensen dat gedaan hebben al.
9: Ja.
5: Ik bedoel, ik ben geen opschepper. Maar dit is wel wat je noemt een succes, toch?
9: Ja, nee, en zo blijf je het ook mede mogelijk maken dat we het zo doen. Dus kom met ons mee naar BNW Plus. Ga naar boekesteinendewijk.nl met de kortingscode NAVO. Luister je het hele jaar voor 25 euro.
5: En dan krijg je ook 8 colleges erbij. Je krijgt dan reclamevrij. Het is, en je krijgt die zaterdag.
9: Q&A's gingen we doen, geloof ik. We zijn er nog een beetje aan het uitvinden allemaal. Maar er komt van alles aan.
5: En 25 euro voor een heel jaar is misschien ook niet zo'n enorm bedrag. Geloof je niet?
9: Nee, dat vind ik ook niet.
5: Dat zijn 5 biertjes in Amsterdam.
9: Nog niet eens.
5: Is het zo erg in Amsterdam?
9: Het is vreselijk. Dus in plaats van bier, boeken zijn in de wijk. Op boekensteinendewijk.nl. Bedankt. En tot morgen.
5: Tot morgen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

BNR.nl met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 16:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaithaal. Een nog onbekend aantal Nederlandse vrouwen is gedrogeerd door hun partner of een bekende om ze daarna te verkrachten, schrijft de Telegraaf. Alles werd gefilmd en gedeeld via speciale groepen op social media. Daarin werd ook uitgelegd hoe je dit zelf kan doen, blijkt uit een groot politieonderzoek. 4 mensen zijn aangehouden. Zo'n 40 medewerkers van de Campina-fabriek in Leerdam stonden midden in de nacht op straat. Ze moesten de fabriek uit omdat een bedrijf in de buurt in brand stond. Er was gevaar dat de brand zou overslaan naar andere gebouwen op het industriegebied. De brand begon bij een bedrijf dat beleiding op de weg verzorgt. Noord-Korea kan snel nieuwe nucleaire wapens maken. President Kim Jong-un zei bij een bezoek aan de fabriek dat de mogelijkheden daarvoor de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld zijn. Kim denkt ook dat het nodig is door alle spanningen in de wereld. Er wordt geschat dat Noord-Korea nu al tientallen kernkoppen heeft. En de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije werd een pijnlijke nederlaag. Algerije won met 1-0 door een late goal van Hajmoussa. Bondscoach Ronald Koeman baalde daar enorm van. Vooral omdat Oranje in de eerste helft al met 2-0 voor had moeten staan. Dat gebeurde niet en na rust werd het spel alleen maar slordiger, zei hij. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
6: De beursweek is de midden, tijd om er met je door te nemen. Goed dat je luistert. Op deze woensdag 3 juni, de dag dat de droom van Akzo Nobel beleggers verandert in een nachtmerrie.
7: De overnamestrijd om Akzo Nobel is voorbij. Nippon Paint en Sherwin-Williams hebben zich teruggetrokken.
6: Aandeelhouders moeten nu genoegen nemen met een fusie waar veel van hen helemaal geen trek in hebben. Verder hoor je over robots, want daar hebben analisten dan wel weer trek in.
8: Barclays Research estimates the market for humanoids could reach $200 billion by 2035. And Bank of America projects that humanoid shipments will scale from 90,000 this year to over 1.2 million by 2030.
6: En we hebben het over de importheffingen van Trump. Het Hoogrechtshof heeft ze verboden. Trump moet ermee kappen, maar gaat ze toch weer invoeren tegen ons, tegen Europa. De Amsterdamse beurs dook in de min. De AEX is 0,5% naar beneden gegaan. Sloot op iets minder dan 1044 punten. Grootste dalen is met afstand Akzo Nobel. Dat ging ruim 17% naar beneden. De beurs in Amerika staan ook allemaal in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met het zonnetje in huis. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Goed dat je er bent.
9: Ja, daar zijn we weer.
6: In het groen gestoken op deze rode dag.
9: Dus altijd blij. Positief.
6: Ja, heel goed. Ik wil beginnen met staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie. Die houdt een pleidooi voor de, zoals hij het noemt, ASML's van de toekomst. Bedrijven die kosten wat kost veel verdedigen. Het gaat om defensiebedrijven en bedrijven die leveren aan die sector. De technologische ondernemingen. En dus ook mogelijk toekomstige beursbedrijven. Boswijk die heeft het over een gouden aandeel, dus dat de staat aandeelhouder wordt en een belangrijke rol krijgt bij het bedrijf. Want zo is zijn gedachte, dan kan het op die manier bedrijven beter beschermen tegen overnames van buitenlandse bedrijven. Nou, dat zegt hij allemaal in de podcast In het Defensief van BNR en het FD.
10: Als wij dat niet doen, dan doen andere landen het. En dan raak je gewoon dat ecosysteem kwijt. En dat gaat wat mij betreft helemaal niet over de economische component. Ik ben van huis uit ondernemer, dus natuurlijk speelt dat altijd mee. Maar het is vooral die strategische afhankelijkheid. Dat jij zorgt, wij moeten bepaalde capaciteit hebben. Ik denk een van de belangrijkste die we hebben is ASML. Maar we hebben veel meer ASML's nodig. Want dan kan je als klein land grote impact maken op veel andere dossiers ook.
6: Welke bedrijven dat dan zijn, dat wil hij dan weer niet zeggen. Wel dat het bijzondere bedrijven moeten zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan droombedrijven of andere ondernemingen die in de technologie sector werken. Over oorlogen gesproken, in het Midden-Oosten ging de oorlog tussen Iran en de VS gewoon weer door. Over en weer vonden de aanvallen plaats.
11: Fox News alert, there's fresh action in the Middle East. Iran's currently shelling military bases in Kuwait and Bahrain with ballistic missiles and drones. So far, all of them have been intercepted by U.S. forces. And now U.S. Central Command's responding with self-defense strikes on Keshem Island, right at the hook of the strait. This all started earlier today when the Iranians began targeting commercial vessels in the Gulf with drones.
6: Iran en de VS sloten in april een staakt het vuren. Maar ja, de laatste dagen is daar niet heel veel van te merken. Ben je al een beetje staakt het vuren of in ieder geval Iran-oorlog moe?
9: Nou, moe. Dat is fijn als het klaar is, maar vooral voor de mensen in de regio. Maar beleggers zijn, die gaan gewoon door. Ja, ik wou net zeggen, die trekken zich daar weinig van aan.
6: Ja. Ja, dat die straat van Hormuz dicht zit en dat de olieprijs stijgt, dat raakt uiteindelijk onze Nederlandse economie. En die olieprijs die gaat ook nog wel even stijgen, denken de economen van de Rabobank.
7: Mogelijk bereikt deze zomer de prijs zelfs een piek van meer dan $135 per vat. Ook de gasprijs zal dan hard stijgen en de benzine zal stijgen tot ruim €2,80 per liter.
6: Bij de Rabobank denken ze dat de inflatie verder gaat stijgen, dat de economische groei zal afzwakken. Maar er zit ook goed nieuws in die hele Rabobank-analyse. Ze verwachten daar namelijk geen recessie. Dat is dan toch wel weer een lichtpuntje in deze chaos. Vliegen we door naar SpaceX. We kunnen bijna een rubriek beginnen over dit toekomstige aandeel, want er blijft maar nieuws over dat luchtvaartbedrijf naar buiten komen. Nou, dit keer heeft persbureau Reuters nieuws over de prijs van het aandeel. Dat gaat $135 per stuk kosten en er worden, zeggen ze, ruim 555 miljoen aandelen uitgebracht. De waardering hebben we het al eerder over gehad. Die ging naar beneden. Geen 2000, maar $1800 miljard zou SpaceX waard moeten zijn. Maar ze willen nog steeds $75 miljard ophalen. Geld dat trouwens voor een groot deel komt van particuliere beleggers. Iets waar sommige analisten zich behoorlijk zorgen om maken.
12: They have set aside a 30% retail tranche for the IPO, which is a staggering $25 or $26 billion. I don't know if that's 100 or 150 times more than any retail offering I've ever seen in my past. And I was a capital markets banker for 25 years here and in Europe. So I think that that scale of retail offering is a little bit worrying from my perspective.
6: Ja, heel veel investeerders van het eerste uur die mogen gelijk verkopen. Musk zou zeggen, althans bronnen tegen Reuters, zijn SpaceX-aandelen minimaal 365 dagen vasthouden. Allemaal om zo vertrouwen in het aandeel uit te stralen. Straks hebben we het over de heffingen van Trump. Heffingen die andere landen oplegt, die zijn illegaal, oordeelde het Hoge Rechtshof. Maar dat stopt de president niet. Sterker nog, hij heeft weer een nieuwe verzonnen. Je hoort zo wat dat voor jou betekent. Eerst naar de aandeelhouders van AkzoNobel. Die zijn een illusie armer.
7: De overnamestrijd om AkzoNobel is voorbij. Nippon Paint en Sherwin-Williams hebben zich teruggetrokken. Vorige week bleek dat AkzoNobel een bod van Nippon Paint en Sherwin-Williams had afgewezen.
6: De Amerikaanse en Japanse bedrijven lopen dus weg. Maar waarom, dat vertellen ze dan weer niet in hun korte persbericht. Weg is trouwens ook de overname van te zien in het aandeel. De koers donderde vandaag met 17,2% in elkaar. Het enige alternatief is nu een fusie met het Amerikaanse Axalta, waar de directie vooral heel erg in gelooft. Maar die dikke overnamepremie, daar kunnen de aandeelhouders dus naar fluiten. Martine, de directie wees de kopers af. Zijn ze daardoor ook weggelopen, denk jij, omdat ze geen zin hebben in een vijandig bod?
9: Nou ja, daar lijkt het wel op. Ze hebben natuurlijk twee keer een bieding gedaan. Dat is iedere keer resoluut van de hand afgewezen. Nou, en als je dan geen zin hebt in een vijandelijk bod, ja, dan houdt het op, hè?
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Een hoofdkantoor mocht niet naar het buitenland verplaatst worden. En banen en noem het allemaal maar op. Dus toen stond de koers van Axo nog veel hoger. Toen hebben ze wel een deel afgesplitst. Mm-hmm. Aandeelhouders, ze zeggen zelf, Axo, dat ze veel meer dus zien in die, zeg maar, in de fusie met Axalta. En dat daar op termijn veel meer waarde uit moet komen. Maar ja, aandeelhouders kijken soms ook wat korter dan op termijn. Ja. En die denken van, nou ja, dan had ik nu dat geld, had ik mooi in de pocket. En die al die synergievoordelen die eruit moeten komen, dat moet ik nog maar zien.
2: Ja, en als je het in 2017 dus hebt meegemaakt, dat bod van PPG meerdere keren is afgewezen, dat het nu meerdere keren is afgewezen, dan weet je als aandeelhouder, met dit bedrijf, ik ga nooit zijn overname meemaken. Dus ik ga nooit die dikke overnamepremie.
1: De overnamepremie niet. Maar ze krijgen nu dan wel natuurlijk een extra dividend uitgekeerd. Of in ieder geval een extra uitkering. Voordat dan de fusie helemaal rond is. Omdat het natuurlijk in aandelen gaat gebeuren. En de vooruitzichten, de bespiegelingen voor de komende tijd, die zijn, of nou niet heel korte termijn, maar voor de wat langere termijn, er moet echt heel veel waarde uit gaan komen. Dan gaat natuurlijk ook de beurs. Notering gaat naar de Verenigde Staten, dus je krijgt nieuwe aandelen. Mm-hmm. Daar zijn de waarderingen wat hoger, dus zou je kunnen denken, nou, dan komt er op die manier alweer wat meer waarde uit. En verder moet je dat dan zien. Kijk, Axo was zelf al bezig, hè, met kosten reduceren, met herstructureren. Daar dachten ook beleggers wel van, nou, ze zijn een beetje op de goede weg. Maar bedoel, die hogere grondstofkosten, die blijven er. Of je nou je beursnotering in de Verenigde Staten hebt of niet. Dus dat zal allemaal, dat is niet 1, 2, 3 weg. Je moet het als aandeelhouder moet je heel veel van Axo moet je heel veel vertrouwen hebben in het beleid wat nu uitgezet wordt en dat echt al die meerwaarde eruit gaat komen.
2: Maar denk je dat aandeelhouders ook echt dat vertrouwen hebben of komen ze nog in opstand tegen die fusie?
1: Nou ja, dat zal de tijd leren. Ik bedoel, VEB heeft al gezegd van dat heel raar is dat het zo afgewimpeld is zonder er verder naar te kijken. Eh? Dus het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn. Alleen ik neem aan dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen dat die zelf wel al groot aandeelhouders al een beetje ingemasseerd hebben over die fusie, omdat ze er zelf zo erg in geloven. Ja, dan is het wel handig als je een aantal partijen al achter je hebt staan.
2: Geloof jij zelf ook in die fusie? Is dit het beste voor Axo Nobel op dit moment?
1: Nou, ik ben helemaal geen Axo Nobel belegger. En ik denk altijd, eigenlijk, er is altijd wat. Je hebt ook niet heel
2: geen
1: veel.
2: Geen fan-merk?
1: Als je gewoon kijkt ook naar het koersverloop van de afgelopen jaren, dan ben je er niet echt heel gelukkig van geworden, zeg maar. Dus ik dacht wel van dat ze op zich wel op de goede weg waren. Maar wat ik al zeg, als je zoveel van die factoren hebt, iedere keer is er wat, een hogere grondstofprijs en is er weer dit. Er moest wel nog heel veel gebeuren bij Axo, gewoon een beetje fuseren, omdat ze natuurlijk ook veel te veel productielocaties hadden. Dus die kosten waren veel te hoog. Nou, daar kan je allemaal wel in snijden. Maar ze worden wel onder druk van activistische aandeelhouders, worden ze een beetje tot actie gedwongen. En het komt er zelf de hele tijd niet helemaal uit, naar mijn beleving.
2: Heel veel risico's als ik jou zou horen. Want het zijn de kosten waar ze niet echt wat aan kunnen doen. En dan krijgen ze een soort van reddingsboei toegeworpen. In ieder geval die aandeelhouders. Dan komt er een overnamebod en dan gaat de directie dat afwijzen. Dus waarom zou je dan nog een Axo willen beleggen?
1: Nou ja, omdat je dan gelooft in het verhaal wat er nu verteld wordt over de fusie en alles wat eruit komt. En dat kan op zich natuurlijk prima. Hè? Dan zullen ook wel analisten zijn die er heel best enthousiast over zijn. Maar eerst moet het allemaal geëffectueerd worden. En dan moeten die kostenvoordelen en die synergie-effecten, die moeten er ook echt uit gaan komen.
2: Ja, er moet nog gestemd worden over die fusie. Zie jij het nog gebeuren dat er misschien wel tegengestemd gaat worden door die aandeelhouders?
1: Nou, dat lijkt me dan weer onwaarschijnlijk. Er zal ongetwijfeld wel het nodige over gezegd worden, maar ik denk dat het er uiteindelijk wel doorkomt. Want wat ik al zei, ze zullen ook wel een aantal van die grote aandeelhouders achter zich hebben. Maar het laatste woord is er zeker niet over gezegd. Het zal heel veel gepruttel geven, daar ben ik van overtuigd.
2: En heel erg out of the box, denk je dat er nog een andere koper opstaat die interesse heeft in Axo?
1: Nou, misschien wel. Er is naar gekeken. Misschien zijn er ook nog wel private equity partijen die denken van, nou, dat is misschien wel wat. Maar dan moeten dus, dat blijkt dan ook wel, Axo daar sowieso niet naar wil kijken. Dus dan moet er nog wel een substantieel hoger bod uitkomen. En dat was natuurlijk ook waarom de koers zo opveerde. Omdat ook beleggers

0: Ze dachten van, oh, nou, dat is nog niet het laatste. Dit is een openingsbod. Maar ja, als het zo resoluut wordt afgewezen en als het dan de partij die dat bod doet zich of twee keer dan een bod heeft gedaan, ook denk van, nou, ik ben er nu wel klaar mee. Ja, dan is het ook weer niet zo heel snel dat het zal gebeuren.
1: Het was niet rustig en het zal de komende maanden ook niet rustig worden. Zowel niet voor aandeelhouders als voor de directie die heel wat uitleg heeft.
0: De directie zal het druk hebben, denk ik, met uitleggen.
2: BNR Beurs.
1: Gaan we door naar, jawel, robots, naar de markt van humanoids. Dat wordt in minder dan een decennium een enorme markt. Eentje die goed is voor $200 miljard, zeggen de analisten althans van Barclays. We worden ouder, hebben meer hulp nodig en, zeggen ze bij Barclays, in veel klusjes hebben we met z'n allen steeds minder zin.
3: And I think this is precisely where humanoids enter the picture. I think they could be taking on these repetitive jobs, these dull, dirty, potentially dangerous jobs, augmenting productivity and producing efficiency.
1: Ja, goede reden voor ons om het erover te hebben. Helemaal omdat Elon Musk er veel van verwacht en er met zijn Tesla groot op inzet. En jij wordt altijd helemaal gallies als we het hebben over auto's. Nou, nu hebben we het wel over Tesla, maar dan over de robots. Ik hoop dat dat beter bij je valt. Snap jij, Martine, dat Musk flink aan die humanoids denkt te gaan verdienen?
0: Nou ja, op zich snap ik het wel, want het is inderdaad een hele grote markt. Maar je moet ook weer niet vergeten dat Musk heel erg goed is in het beleggers naar de mond praten. En de afgelopen jaar, het ging natuurlijk ietsje wat minder met die elektrische auto's. Dan leidt hij ook een beetje de aandacht af met robotaxis. Nou, en dan past dit ook heel mooi bij humanoids. Dus ja, in die zin snap ik het wel. En bedoel, dan heb je het nog niet eens over SpaceX gehad. Hè?
1: Nee, ja,
0: dus genoeg afleiding.
1: Ja, precies, die komt er ook nog aan. Maar toch, Barclays zegt die markt is goed voor $200 miljard. We hebben ook analisten van Bank of America die zeggen, de komende jaren worden er veel meer van die dingen verkocht. Dus hij heeft wel het gelijk aan zijn zijde, als in, er zijn meerdere partijen die nu bij hem staan.
0: Oh ja, er zijn heel veel partijen die dat doen. Maar er wordt ook natuurlijk ook al heel fors in geïnvesteerd. En dan kan Tesla wel, klinkt dan bij ons het meest logisch in de oren, maar die markt wordt al 85% door China al heel ver bediend. En ik denk dat daar de grootste ontwikkelingen plaatsvinden en de snelste. Maar natuurlijk is de markt, en dat gaat dan van, maar iedereen, er is een aantal partijen is er natuurlijk al bezig en actief, en die zitten toch allemaal in een andere sector. Dus de markt is misschien nog wel groter dan die $200 miljard.
1: Ja, want hij heeft het over die menselijke robots die dus in huis wil verkopen.
0: Ja.
1: Denk je dat hij ook echt, net als toen met de Tesla, de markt kan openbreken en dat hij de grootste marktpositie in het begin heeft?
0: Nou, dat weet ik niet. Misschien in het Westen. Ik denk dat Westerse dat gewoon hiermee heel veel mensen thuis er nog niet zo heel erg aan toe zijn als je het dan hebt over thuisrobot. Er zijn natuurlijk heel veel andere vlakken waar het op ingezet kan worden. En het voordeel is natuurlijk van de humanoids dat daar niet zo heel erg voor verbouwd hoeft te worden. Of het nou over kantoren gaat, fabrieken, noem het allemaal maar op. Want het is niet zo dat er hele lijnen aangepast moeten worden. Want het zijn, zeg maar, waarom heet het humanoids? Dat dat in principe op een menselijke werkplek kan gebeuren. Maar ja, bedoel, of het nou precies, ik denk niet of dat thuismarkt nou gelijk de hele grootste markt is. Het gaat vooral eerst voor dat vieze werk, zeg maar, waar mensen niet zo zin in hebben en waar de tekorten voor zijn. En de rest rolt dan vanzelf uit. En uiteindelijk zal het ook wel in de zorg en alles komen. Alleen wat je wel moet kijken, dat het natuurlijk ook wel empathie is, ook nog iets heel belangrijks. Hè?
1: Ja, want ik vroeg me gelijk af, zou je dit bij Vintesse vermogensbeheer in huis halen, zo'n humanoid?
0: Nou, misschien voor repeterende werkzaamheden zou dat heel handig zijn.
1: Oh, dan worden er een paar mensen heel erg zenuwachtig.
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik denk dat die juist heel blij zijn. Dat je, als je van dat als je hele. Maar kijk, wat je ook niet moet vergeten, het gaat natuurlijk over, je moet heel erg de privacy bewaken. Want wij gaan natuurlijk met heel veel vertrouwelijke informatie om. En dat kan door een humanoid kan wel heel snel leren. Dus dat is allemaal heel handig. Nee. En je hebt geen ziekteverzuim en noem het allemaal maar op.
1: Ik bedoelde ook mee op iemand die bijvoorbeeld de vaatwas bij jullie ging inruimen.
0: Ja,
1: niet iemand die.
0: Dat ben ik.
1: Voor jullie gaat beleggen.
0: Dat scheelt weer. Daar doe je geen 3 uren over. Hè? Over de vaatwasser. Of over postzegels plakken. Dat lukt allemaal nog wel.
2: BNR Beurs.
1: We gaan geen postzegels plakken, we gaan naar de vrienden op Wall Street. Alles in het rood daar, er wordt minder gelachen. De Dow Jones staat 0,8% in de min. De S&P 500 verliest meer dan 0,5%. De Nasdaq gaat 0,9% naar beneden. Laat ik dan een paar aandelen eruit pakken die juist wel goed gaan. Om te beginnen, GameStop. Je weet wel, dat meme-aandeel dat kansloos probeerde eBay te kopen. Dat koopt nu wat anders, eigen aandelen om precies te zijn. En het maakt ook nog even bekend dat ze de hoogste kwartaalomzet ooit hebben. Eentje van bijna $400 miljoen. Nou, beleggers vinden het machtig mooi. Het aandeel staat 6% in de plus. Andere opvallen is een bedrijf waar ik het gisteren over had. Chipfabrikant Marvell Technology. Dat ging gisteren al meer dan 30% omhoog. Ja, echt debiel verhaal. Alleen maar omdat Jensen Huang van Nvidia zei dat het bedrijf lid moest worden van de $1 biljoen club. Nou, vandaag gaat het aandeel 6,7% omhoog. Het gaat helemaal nergens over, toch?
0: Nee, maar ja, dat zie je dus met die AI. Alles wat met AI te maken heeft. En als er dan een Nvidia-topman iets nuttigs zegt erover, nou, dan wil iedereen, niemand wil de boot missen. Hè? Dat is wat je nu een beetje ziet.
1: Nee, we moeten het ook nog even over de Amerikaanse overheid hebben. Tijd om deze jingle weer af te stoffen.
2: BNR Beurs Handelsoorlog Update.
1: De Trump-regering heeft namelijk een voorstel gedaan om opnieuw importheffingen op te leggen aan de belangrijkste handelspartners. En jawel, daar zit Europa ook tussen. Het zou gaan om een importheffing van tot wel 12,5% voor in totaal 60 handelspartners. Trump die heeft een bijzondere reden voor de heffing, want volgens hem zijn veel Europese producten gemaakt met dwangarbeid. Moet je denken aan producten als zeldzame aardmetalen, rundvlees, koffie en medicijnen. Of deze heffingen komen, dat is niet duidelijk. Bedrijven, overheden en partijen die kunnen tot 6 juli bezwaar maken. En Martine, een paar maanden geleden werden Trumps heffingen illegaal verklaard door het Hooggerechtshof. Nu dus weer deze. En nu haalt hij dwangarbeid erbij. Is dat het nieuwe geitenpaadje?
0: Oh, tuurlijk is dat een geitenpaadje. Want zijn presidentieel decreet wat hij daarna afkondigde, dat loopt bijna af. Dus hij moet dan weer wat anders verzinnen. Want hij wil natuurlijk gelijk krijgen. Linksom, rechtsom, ondersteboven, achterstevoren. Nou, dus dan kan je dit gaan verzinnen. Dat snijdt weinig hout, maar dat zou dan oneerlijke concurrentiepositie ook zijn voor Amerikaanse bedrijven. Ja, tranen springen in je ogen. En het is ook, er ligt al van alles. Hè. Er worden al dit soort dingen, er zijn al overeenkomsten over gesloten. Alleen die gaan niet morgen in, maar in 2027. Dus, en dan vindt hij weer dat landen niet actief genoeg zijn. Ja, je kan altijd wel wat verzinnen.
1: Ja, Brussel is boos, noemt de Amerikaanse plannen onaanvaardbaar. Verwacht jij dat Europa terug gaat slaan?
0: Nou, ik denk dat ze hebben al gewoon gezegd, we zijn bezig met het uitwerken van de die lichter. En we zijn bezig met het uitwerken van de laatste detail, zeg maar.
1: Ja, dus van die handelsdeal die er moet komen.
0: Ja, dus daar gaan we gewoon mee door. Ik bedoel, ja, je kan wel op alles reageren, maar dat heeft allemaal niet zo heel veel zin.
1: Ja, maar precies wat jij zegt. Ze zijn nog aan het onderhandelen. Er moet een handelsdeal komen tussen de VS en Europa. En dan op dat moment komt hij weer met nieuwe heffingen. Dat maakt die hele onderhandeling toch gewoon veel lastiger. Wat betekent dat dan voor het plan?
0: Maar dat is natuurlijk de hele tijd. Hè. Hij vindt ook dat met Europa dat niet snel genoeg gaat. Maar ja, de besluitvorming in Europa die is nog nooit snel gegaan. Dus dat wordt ook niet sneller dan dit.
1: Nee.
0: En dat gaat al best wel snel voor Europa, zullen we maar zeggen. Maar het is niet Europa alleen. Hè. Het is Canada, Mexico. Noem de hele reuze beteut allemaal weer op. Taiwan, we gaan over de hele wereld gaan weer over. En dan is het weer niet goed. Dus ja, bedoel, en ik denk dat heel veel landen ook denken, oh, daar gaan we weer. Dus ja, je kan er ook niet zo heel veel mee, hè?
1: Nee, waar je misschien wel wat mee kan is loonstrookjes verwerken, ADP. In mei kwamen er meer banen bij en daar schrikken ze toch wel een beetje van bij de vrienden van CNBC.
4: Really? 122,000 private sector jobs versus an estimate of 110,000, driven mostly by services with an increase of 114,000.
1: Ja, dat is goed nieuws voor de Amerikaanse arbeidsmarkt. Vrijdag trouwens het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid. Maar dat belooft dus veel goeds, zou je kunnen zeggen. Oké, deze beursdag zitten we erop. Tijd om naar morgen te kijken. En dat doet mijn liefdallige collega Konnenbakker voor je. Donnerbakker voor je, dat is pijnlijk. Kondig ik hem aan, krijgt hij de verkeerde naam. Donnerbakker.
5: Jaarvergadering hier, jaarvergadering daar. En ook dit keer staan er twee nieuwe voor je klaar. In Nederland mag je rekenen op die van Fastnet, dat de wind in de rug heeft. Het snellaadbedrijf zag de winst en de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar flink stijgen. Heeft ermee te maken dat we een stuk meer zijn gaan snelladen door de stijgende kosten van benzine en diesel. Fastnet verwacht dat de overgang van fossiel naar elektrisch nu echt in gang is gezet. Dat beleggers dat verhaal slikken, dat staat als een laadpaal boven water. Want de koers is dit jaar al met 70% gestegen. We gaan horen hoe Fastnet die stijgende lijn de komende tijd wil vasthouden. Door naar de Verenigde Staten. Daar komen de aandeelhouders van Netflix bij elkaar. Doordat de streamingreus de overnamestrijd om Warner Brothers van Paramount heeft verloren, zijn beleggers een beetje zoekende. Want wat zijn de plannen van Netflix nou eigenlijk? Hoe wil het bedrijf blijven groeien? En hoe lang kun je die abonnementsprijzen nou nog blijven verhogen? Een boel vragen waar aandeelhouders antwoord op hopen te krijgen tijdens deze jaarvergadering.
1: Donnerbakken, maar allesje. Die hoorde je net. Dit was de BNR Beurs van woensdag 3 juni. Ik dank Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer, die het allemaal net een stukje leuker maakte.
0: Nou,
1: dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: Goed dat we weer samen stonden.
0: Ja, zo is het.
1: Ik heb een paar collega's eruit geëlleboogd en dan staan we gewoon lekker gezellig samen in de studio.
0: Ja, ze gaan allemaal weg.
1: Ze gaan allemaal weg, ja. En jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Kijken kan ook, we staan op YouTube. Complimentjes geven mag je ook gewoon doen. Laat ze vooral achter op Spotify onder de aflevering. Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaithaal. Een bedrijfspand in Leerdam is vannacht volledig uitgebrand. Volgens burgemeester Sjors Vreulich zijn er geen gewonden gevallen. Wel moesten 40 medewerkers van een fabriek in de buurt naar buiten. De brand dreigde over te slaan naar andere gebouwen, maar dat is niet gebeurd. De brandweer uit de hele provincie Utrecht heeft geholpen met blussen. Er wordt steeds vaker ingebroken in Nederland, heeft het AD uitgezocht. Gemiddeld gebeurt het meer dan 60 keer per dag. En inbrekers komen ook steeds vaker binnen. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken. Een stuk meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Een maagverkleining voor jongeren wordt in bepaalde gevallen toch vergoed uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om een kleine groep tieners die in aanmerking komt. Dat zijn jongeren die ziek zijn en psychische klachten hebben. Er zijn wel strenge voorwaarden om de ingreep vergoed te krijgen, zoals een strenge leefstijlverandering. En de Euromast in het centrum van Rotterdam stond gisteravond te fluiten. En dat werd gehoord tot in het noorden van de stad. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Een inspecteur is er naartoe gegaan om uit te zoeken hoe het gefluit is ontstaan. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het weer van Weer Online. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Die het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie vaak de boventoon voert. Mensen met een scherpe mening voeren het hoogste woord. Iets is of zwart of wit. Voor grijstinten is vaak geen ruimte of aandacht. Hoe komt het dat nuance en twijfel wordt gezien als zwak en niet als een kans om elkaar beter te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Dat wil ik deze week onderzoeken in BNR's Big Five van het vraagteken. Vandaag doe ik dat met een mooie gast, gedragswetenschapper en leiderschapsexpert en bekende stem op deze zender, Ben Tichelaar. Mooi dat je er bent.
7: Ja, dag Hart, leuk. Ja.
6: Podcastmaker ook bij BNR, voorheen de Ben Tichelaar podcast. Je komt met iets nieuws, je komt terug bij BNR. Hè?
7: Ja, het gaat wonder boven wonder, het gaat de Ben Tichelaar podcast weer.
6: Goeie titel.
7: Alleen, we hebben het format nogal aangepast, dus ja. Dat wordt leuk. We gaan tegen de zomer gaan we opnemen.
6: Nou, ik ben heel benieuwd, we gaan het in de gaten houden. Mooi dat je er weer bent. 15 boeken geschreven over persoonlijk leiderschap, ervaring met verandertrajecten in meer dan 1600 organisaties wereldwijd.
7: Ja.
6: Je weet dus wat er speelt binnen bedrijven en organisaties, wil ik maar zeggen, en waarom verandering in de praktijk zo lastig kan zijn. En dat dat ook te maken heeft met luisteren, hè?
7: Ja, zeker. Ja, luisteren is ontzettend belangrijk. Het wordt vaak onderschat. Ik vond het trouwens sowieso wel grappig, wij gaan dus een uur praten over luisteren met z'n tweeën.
6: Mooi paradox.
7: Ja, dat is allemaal af. Maar als je kijkt naar de research zo van de afgelopen decennia, dan zie je dat luisteren ontzettend belangrijk is, natuurlijk in relaties gewoon tussen mensen, ook thuis, maar ook op de werkvloer. Mis je even twee schoten voor de boeg. Managers die beter kunnen luisteren, en ook leidinggevenden die dus beter kunnen luisteren, nemen betere beslissingen. Mm-hmm. En ook bouwen ook betere relaties op met medewerkers. Dus dat is een belangrijke. En goed kunnen luisteren blijkt een van de allerbelangrijkste redenen te zijn voor promotie, ook in Nederlandse bedrijven. Dus medewerkers die goed kunnen luisteren hebben meer kans op promotie. Dat was ook heel grappig in het onderzoek. Er was één factor die nog iets belangrijker is dan goed kunnen luisteren, is goed kunnen praten.
6: Oh ja, goed. Slijmen bij de baas misschien ook wel dan.
7: Ja, dat wordt vaak gedacht, maar het blijkt niet het belangrijkste. Nee. Gelukkig maar. Ja.
6: Goed kunnen luisteren. Het zijn mooie dingen waar we over gaan hebben, want dat komt achter het vraagteken aan natuurlijk, dat je moet kunnen luisteren. In dat kader wil ik met twee vragen beginnen. Wat is de leukste vraag die jij de laatste tijd hebt gekregen?
7: Goh, dat is een goeie zeg. Dat is wel een beetje persoonlijk, maar we hebben net te maken gehad met ziekte en overlijden in onze familie. En dan vragen ook de kinderen naar de herinneringen die je dan hebt bij iemand. En dat zijn, en dan kom je er ook achter hoe ongelooflijk belangrijk relaties tussen mensen zijn. Hoe belangrijk het is om dingen te delen op dat gebied met elkaar. Dus dat is, dat heeft ons eigenlijk erg bezig gehouden zo de afgelopen paar weken.
6: Ja, omdat die herinneringen dan ook levend weer worden gehouden.
7: Ja, zeker. Ja. En omdat je ook realiseert hoe ongelooflijk veel je bijvoorbeeld van iemand leert, gewoon door met iemand op te trekken. En dat, dat is ook weer mooi om dat te kunnen delen met je kinderen. Ja.
6: Vind je het vervelend als ik vraag daarover of niet?
7: Nee hoor, vind ik helemaal niet vervelend, nee.
6: Want het was in je familie, zeg je?
7: Ja, dat is mijn schoonvader, ja. Ja. En als het over luisteren gaat, ook iemand die dus in staat was heel goed naar je te luisteren. En dan vaak daarna iets heel raaks te zeggen. Ja. Dus dat heeft mij enorm gevormd. We hebben elkaar 40 jaar gekend. En de kinderen die kennen hem ook van jongs af aan. En daar gaat het veel over zo de laatste weken. Dus ja, als je vraagt, wat zijn de vragen die jou worden gesteld deze dagen, die je echt bezighouden, dan zijn er dat soort vragen.
6: Ja, ja. Ja. Mooi is dat jullie dat op die manier met elkaar dus blijven bespreken.
7: Ja, zeker. Ja.
6: Tweede vraag is wanneer jij... want je spreekt veel zelf natuurlijk bij bedrijven. Die paradox hadden het al over, dat wij nu gaan praten over luisteren.
7: Ja, tijdens mijn lezingen stel ik ook veel vragen aan mensen, gelukkig wel.
6: Daar was ik benieuwd naar. Wanneer heb je voor het laatst naar iets geluisterd waarvan je dacht, wacht eens even, dit heb ik tot nu toe totaal verkeerd gezien. Dit verandert mijn mening.
7: Ja, dat is een hele goeie. Ja, zo grappig. Nou, op het gevaar af, want jullie hebben mij van tevoren verteld wat de kettingvraag wordt die ik krijg. En dat gaat daar ook een beetje over.
6: Kettingvraag van Sikko de Knecht.
7: Ja, precies.
6: Nou, we kunnen hem ook meteen behandelen, hoor.
7: Ja, dat kun je. Ja, we kunnen dat doen.
6: We dat doen, want dan kun je daar
7: meteen... niet alles in de war op deze manier.
6: Nee, helemaal niet. Dat is het leuke. Ik ben hem alleen nu aan het opzoeken, zodat de luisteraars hem ook kunnen horen. Dan moet ik even door mijn draaiboek heen scrollen. Sikko de Knecht was gisteren mijn vraag. Hij is directeur Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Dit was zijn vraag.
8: Ik zag in zijn column dat hij ook een aantal onderzoeken aanhaalt waaruit blijkt van, dus als je die dialoog aangaat met mensen die niet hetzelfde denken als jij, dan blijkt er vaak veel meer achter te zitten, veel meer waarden ook die jij misschien zelf niet van een afstandje had gezien. En ik ben benieuwd wie Ben dan de afgelopen tijd heeft gesproken die anders dacht dan hij.
7: Ja, nou, dat was gisteren. Ik had want je had het over die lezingen binnen bedrijven. Mm-hmm. Dan denken mensen natuurlijk heel vaak, dan je stapt in de auto, je gaat je verhaaltje doen. Maar ik probeer dat toch vaak anders te doen. Ik ben van oorsprong toch ook wel een beetje researcher en journalist. Mm-hmm. Dus ik vind het heel leuk om dan van tevoren ongeveer een uurtje met mensen te praten. Dat is tegenwoordig vaak via een videoverbinding, soms ook nog live hoor, maar meestal via een videoverbinding. En dan kan je echt doorvragen. En het leuke is, vroeger als ik als journalist een vraag stelde aan mensen in een bedrijf, zeiden altijd, alles gaat goed, hè? Ja, waar liggen mensen wakker van? Nou, nergens. Helemaal nergens.
6: Nee, loopt lekker hier.
7: Het loopt zo lekker hier, ja, precies. Dat is altijd de kunst om dan toch dingen boven water te krijgen. Maar bij die voorbesprekingen voor interne lezingen of colleges of masterclasses, geven mensen toch best wel veel van zichzelf bloot. En vertellen ze over de dingen die ze moeilijk vinden, die ze lastig vinden, waar ze over twijfelen, waar ze tegenaan lopen, wat moet veranderen. Het is waanzinnig hoeveel je daaruit leert. Dus voor mij is dat een hele belangrijke bron ook, voor alle andere werkzaamheden die ik doe. Gisteren sprak ik een CEO van een redelijk groot bedrijf, ik kan de naam niet noemen, maar het bedrijf is bezig met een hele stevige, grote reorganisatie. Mm-hmm. En ik ben er altijd een beetje sceptisch over. Hè? Als het wordt aangekondigd in het nieuws, dat ken je misschien wel, van er worden zoveel mensen ontslagen, mm-hmm, en de beurskoers steeg. Dan denk ik altijd, lekker dan. Hè? Ik snap wel dat het zo werkt. Maar toch voor de mensen die erbij betrokken zijn, is dat heel vervelend. Alleen, ik kreeg, dat moest ook gewoon in dat gesprek, ik kreeg veel meer zicht op zijn perspectief. Door er gewoon eens even rustig op door te vragen. Waarom moet dat dan en waarom is dat dan nodig? Geef je een voorbeeld. Hij gaf bijvoorbeeld aan, wij zitten als bedrijf midden in het hart van die energietransitie. Mm-hmm. We kunnen niet anders dan veranderen. Dus het betekent dat er bepaalde vaardigheden, daar moeten we afscheid van nemen. En we moeten nieuwe vaardigheden, talenten en zoiets binnenhalen om klaar te zijn voor die toekomst.
6: Daar hebben we andere mensen voor nodig.
7: Ja, soms ook andere mensen. Dat is heel duidelijk inderdaad. Of soms moeten we inderdaad saneren omdat we geld nodig hebben om die investering te doen voor die grote transitie. En het bleek heel duidelijk in dat gesprek dat ik heel vaak dacht naar vanuit dat individuele belang. Dat ging bijvoorbeeld ook over een collega van hem. En die was thuis komen te zitten. Die functioneerde niet goed. En ik dacht, wat vervelend voor die collega. En hij had iedere keer dat andere perspectief. Hij zei, maar door wat hij deed in de afgelopen jaren, heeft hij eigenlijk heel veel collega's tekort gedaan. Dus hij dacht de hele tijd vanuit dat collectief. Ik dacht, tuurlijk moet hij dat doen. Dat is zijn werk. Ja. En dat doet hij eigenlijk hartstikke goed. En dan lijkt het als je heel erg begaan bent met mensen of heel empathisch bent. Nou ja, niet zo empathisch ben ik ook weer niet. Maar ik identificeer me dan met die enkeling of met die mensen die ontslagen worden.
6: Waardoor je het collectief vergeet.
7: En dan vergeet je dat collectief. Dat collectieve belang van die organisatie, maar ook zeg maar het maatschappelijk belang dat ze hebben. Ik dacht, ja, dat is toch echt een andere blik en dat heeft mij heel veel geleerd.
6: Verandering van perspectief. Dat raakt aan een column inderdaad die van je las ging over andersdenkenden. Daar verwees Sikko de Knecht ook naar.
7: Ja.
6: Waarin je schrijft over een groot onderzoek dat gedaan is. Mensen in hun privéleven gaan gesprekken met andersdenkenden uit de weg.
7: Ja.
6: Die oom op de verjaardag die hele andere politieke ideeën heeft, dan denk je, nou, laat het gezellig houden.
7: We
6: gaan elkaar niet overtuigen. Ja. Laat maar zitten. Nou, is er een groot onderzoek naar gedaan, waar jij naar verwijst, waaruit blijkt dat het toch nuttig kan zijn, zo'n gesprek voeren als je naar elkaar luistert.
7: Ja, ik vond dat briljant onderzoek. Ik kwam me tegen, ik heb zo'n abonnement op allerlei van die nieuwsbriefjes, en één is van de British Psychological Society, en die zette dan heel leuk onderzoek op een rijtje. Dit is van Michael Kardas met collega's. En die hebben iets heel moois gedaan. Die hebben honderden mensen, eerst een steekproef, dus gewoon een random groep van mensen. Honderden mensen. Daarna hebben ze die mensen ondervraagd over bepaalde standpunten. En daarna hebben ze laten praten met mensen die heel andere standpunten hadden.
6: Mm-hmm.
7: Dus ze hebben, het is niet zo van, joh, heb je een gekke mening, meld je aan.
6: Nee.
7: Het was echt gewoon een doorsnee van de bevolking. En dan kijken wie verschillen echt van mening. En die mensen in koppeltjes laten praten.
6: Dan ging het over iets simpels als over een hond of een kat. Wat is het beste huisdier?
7: Dat is het beste huisdier, ja. Honden of katten. Maar ook over, dat is natuurlijk, werd dan een beetje opgebouwd. Ze hebben ook gekeken naar cancel culture.
6: Mm-hmm.
7: De hele woke-beweging. Dat waren Amerikanen, dus dat speelt daar enorm. En de laatste issue wat ze geloof ik hadden met elkaar was, oh ja, hoe denk je over het presidentschap van Joe Biden?
6: Mm-hmm.
7: Nou, die mensen zaten dus tegenover elkaar, of via video en waren videoverbindingen, werden aan elkaar gekoppeld en hadden een paar regels meegekregen over hoe gaan we dit gesprek doen. Dus je mocht geen persoonlijke informatie delen. Dus niet zeggen, nou, ik kom daar vandaan en dat soort dingen werden allemaal niet meegenomen. Je moest netjes blijven.
6: Ja, geen agressief taalgebruik.
7: Geen agressief taalgebruik. En er werden ook een paar ideeën aangereikt voor het gesprek. Dat je bijvoorbeeld ook kunt vragen, nou, wat vind je nou van mijn mening? Reflecteer daar eens op, reageer daar eens op. Dat soort vragen. Nou, wat nou zo grappig was, die mensen werden van tevoren ook gevraagd, denk je dat je veel van mening gaat veranderen door dit gesprek? Nou, zeiden de mensen, nee hoor, echt niet. Er werd ook nog een andere groep werd ondervraagd. Denk je dat mensen die in zo'n gesprek komen, dat die veel van mening gaan veranderen? Ook die mensen zeiden, nee, verwacht ik niks van. En wat grappige is dat die mensen substantieel opschoven in hun overtuigingen door een vrij kort gesprek, 10 minuutjes maar. En dat gesprek, dat effect was ook nog relatief duurzaam. Was niet alleen maar direct na het gesprek, maar een meting een week later bleek dat ze nog steeds waren veranderd van mening. En wat nou zo grappig is, en dat is precies het punt waar we het net over hadden, dat mijn gesprek met die CEO, is dat er is een gekke illusie. Je denkt vaak over een bepaald onderwerp, nou, Joe Biden, hondenkatten, cancel culture. Mm-hmm. Je denkt van, nou, ik overzie wel
6: alle feiten,
7: wat er allemaal is.
6: Ja.
7: Ja. En op basis van al die dingen, zeg maar, heb ik mijn mening. En dan denk je over die andere, ja, die kent ook alle feiten, maar ja, die heeft daar gewoon een heel dom idee over.
6: Ja, die snapt het gewoon niet.
7: Ja, verkeerde conclusie getrokken, precies. En wat nou zo grappig is, in dat gesprek kom je erachter dat mensen dingen zien die jij helemaal nog niet gezien hebt. Je blind spots worden duidelijk in dat gesprek. En die ander kijkt naar heel andere dingen. Dus bijvoorbeeld op het gebied van cancel culture. Ik vond het fascinerend, dat sommige mensen zitten heel erg op dat spoor van vrijheid van meningsuiting. Je moet toch kunnen zeggen wat je wil. Dat,
6: ja,
7: dat is gewoon een grondrecht. En andere mensen zeggen, ja, maar wacht eens even. Er is ook nog zoiets als sociale rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid is ook een belangrijk grondbeginsel. En dan denk je, oh ja, ja, dat is ook wel waar. Tenminste, dat dachten de meeste mensen in dit onderzoek.
9: Super. The Big Five. Art Rojakkers.
6: Vandaag de gast Ben Tichelaar, gedragswetenschapper, leiderschapsexpert en dus ook podcastmaker binnenkort weer te horen met zijn eigen podcast hier bij BNR. Ik was eigenlijk benieuwd, Ben, misschien, ik weet niet of daar een antwoord is op die vraag, hoor. Maar als je nu naar jouw werk kijkt, dan durf ik wel te zeggen, 35 jaar zo'n beetje dat je leiderschap nu al bestudeert, toch? En in kaart probeert te brengen. Ja. Nu midden in de praktijk, in verschillende rollen, maar die periode bestrijkt dat. Heb jij het idee dat we in die periode, in die tijd, beter zijn gaan luisteren? Of juist minder goed zijn gaan luisteren?
7: Ja. Dat is echt heel erg moeilijk te zeggen. Wat ik met zekerheid weet, is dat er meer aandacht voor is gekomen. Dus ik zie in de managementliteratuur bijvoorbeeld, en dat is ook wel een beetje begonnen al zeker 30 jaar, nee, meer dan 30 jaar, zeker ook die 35 jaar geleden zeker wel. Bijvoorbeeld met dat boek van Stephen Covey.
6: Seven Habits is dat,
7: Seven Habits, van 7 eigenschappen van highly effective people. best verkochte managementboek ever. En daarin staat, habit nummer 5 is dat, eigenschap nummer 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Seek first to understand, then to be understood. En dat was voor heel veel mensen ook wel een eye-opener. Voor mij ook, dat vond ik heel leerzaam om te lezen.
6: Wat was de eye-opener daarin? Leg eens uit.
7: Nou ja, een eye-opener daarin. Even dan van het spoor af. Maar ja? Hij beschrijft bijvoorbeeld een fenomeen dat iedereen wel herkent. En wat eigenlijk niet goed past bij dat echte empathische luisteren wat je zou moeten doen. En dat noemt hij autobiografisch luisteren. En autobiografisch luisteren, dat is dat je in een gesprek zit. En dat je dan steeds denkt, oh ja, heb ik ook. Ja. Of dat je mensen hoort praten met elkaar en zegt iemand, oh, heb je die ziekte? Oh, wat erg. Ik ken een oom, ja, en die had dat ook.
6: Ja, ik ben ook ooit in Italië op vakantie geweest.
7: Ja, precies. Ja. En dan pak je het gesprek over vanuit je eigen perspectief. Terwijl goed luisteren is niet autobiografisch luisteren. How can I make this about me? Mm-hmm. Maar het gaat over, wat houdt die ander bezig? En daar echt nieuwsgierig naar zijn. En pas als je eigenlijk zeker weet dat je begrepen hebt wat die ander kwijt wilt. En dan kan je controleren, dan kan je vragen, begrijp ik nou goed dat je dit zegt? Dan pas daarop reageren en misschien je eigen verhaal vertellen. Mm-hmm. Ja. Nou, dat is voor heel veel mensen een eye-opener geweest. En dat is een van de belangrijkste lessen van Stephen Covey. Eigenlijk heel grappig, hè, het was niet echt een managementboek, maar zo is het wel opgevat door veel mensen. Maar dat dan de regels zijn die je moet leren. Dus de aandacht ervoor is in de afgelopen, 30 jaar...
6: Is toegenomen, ja. Hoe komt het dan dat we dat niet automatisch allemaal doen eigenlijk?
7: Ja, het is verschrikkelijk moeilijk. Dus het is ingewikkeld. Dat is ook een beetje het punt, hè, van zijn we beter geworden in luisteren of niet? Ik weet het niet. Er is meer aandacht voor gekomen. En daardoor is misschien ook het contrast groter geworden. Dus we weten heel goed hoe belangrijk luisteren is. Maar tegelijkertijd zie je dat iedereen daarmee struggelt. En dat iedereen dat weer gewoon moet leren in zijn leven. Ja. Want het is een vaardigheid die je moet ontwikkelen. Daar word je niet mee geboren als mens, helaas.
6: Nee, het is evolutionair bepaald ook. Hè? Ons brein is op zoek naar de weg van de minste weerstand. Verbruikt nogal veel energie. En empathisch luisteren kost meer energie dan autobiografisch luisteren.
7: Absoluut, ja. Het is een hele interessante reden waarom dat meer energie kost. Het blijkt als je gaat meten hoe snel mensen praten. Dat geldt niet voor jou en mij. Wij zitten iets boven het gemiddelde misschien. Maar 125 tot 175 woorden per minuut. Dat is wat mensen ongeveer spreken. Mm-hmm. En dan ga je al redelijk vlot, die 175.
6: Ja.
7: Maar als je luistert, kun je zo'n 450 woorden per minuut kun je verwerken. Dat is echt bizar. En dat weten we ook wel. Want ja, ik heb dochters die bijvoorbeeld nog studeren. Die luisteren colleges terug. Dat doen ze op dubbele snelheid. Ja, dat is helemaal geen probleem.
6: Nee.
7: Ja. En wat nou het maffe is. We kunnen ook nog veel sneller denken. Dus praten gaat best wel langzaam. Mm-hmm. Luisteren kunnen we heel snel. Denken kunnen we nog sneller. Gevolg is, heel concreet, is dat je dus tijdens een gesprek heel makkelijk afdwaalt.
6: Ja.
7: Je kunt heel makkelijk met je gedachten andere dingen doen. En dat onderdrukken, dat afdwalen onderdrukken, dat kost dus heel veel energie. Echt gefocust blijven en je niet laten afleiden door allerlei dingen die in je hoofd oppoppen, hè, wat het ook is. Dat kost ons heel veel energie.
6: Ja, en dat is in het werkzame leven is dat belangrijk. Jij beschrijft ook hoe je, als je op een podium staat, lang hebt gevraagd, wat is nou hetgene waarvan je vindt, hè, daar mochten mensen anoniem antwoord op geven, wat vind je dat je leidinggevende beter zou moeten kunnen, zou moeten ontwikkelen, laat ik het zo formuleren, en daar was het antwoord op?
7: Ja, luisteren is echt enorm, ja.
6: Fascinerend, toch?
7: Ja, dat is bizar, maar ook internationaal, als je managers zelf vraagt, wat wil jij graag zelf ontwikkelen? Luisteren komt altijd op nummer 1. Ja. Ja, dus dat heeft er ook mee te maken dat we dus wel weten dat het zo belangrijk is, maar ondertussen constateren dat het zo moeilijk is.
6: Ja, ja. En dan sta je daar en zeg je, oké, dit vinden wij dus belangrijk in elkaar werken. Dan zijn er ook voorbeelden van artsen bijvoorbeeld, kwam ik tegen, van die na 16 seconden een patiënt al beginnen te onderbreken.
7: Ja, het was het echte getal, dat is onderzoek van Beckman en Frankel. Dat is zo'n echt klassiek onderzoek op het gebied van luisteren. Het was 18 seconden in hun eerste onderzoek.
6: 18, ja.
7: Ja, dus dan moet je het even genuanceerd zeggen. Meer dan 70% van de patiënten kon zijn verhaal niet afmaken. En als ze dan werden onderbroken, was dat gemiddeld na 18 seconden. En in replicatieonderzoek, ja, dat is wel leuk, het is niet één keer onderzocht, kwamen ze op 23 seconden uit. Maar goed, in ieder geval, ruim voordat je je verhaal had kunnen doen, was die arts al aan het onderbreken.
6: Ja, ja. En heeft dat dan te maken met het feit, hè, want we hebben het over luisteren, dat hoort natuurlijk bij een vraag stellen. Heeft dat bij die artsen dan te maken met het feit dat ze nou eenmaal sneller denken en meer woorden kunnen verwerken dan wij in die minuut? uit? Of wat
7: ja,
6: zou het zijn?
7: Ja, daar zit er misschien bij artsen nog een ander puntje. Hè? Die zitten natuurlijk onder een gruwelijke tijdsdruk.
6: Prestatiedruk, ja. Dat is het. En dus op dat werk vinden wij het belangrijk dat managers, dat leiders dat goed kunnen, dat luisteren. En jij zegt, dat heeft ook, dat begon je mee, dat heeft ook daadwerkelijk effect.
7: Ja, uiteindelijk het grappige is dat leidinggevenden die beter luisteren, die doen twee dingen, scoren ze heel goed op. Mm-hmm. Allereerst is het ontzettend goed voor de relatie. Dus des te beter, des te empathischer je luistert. Dus niet dat autobiografisch, maar gewoon echt je verdiepen in wat iemand zegt. De tijd ervoor nemen. Het wordt ongelooflijk gewaardeerd. En dan denk je, ja jongens, relatie allemaal leuk en aardig. Maar het grappige is, dat is even net een stapje verder. Als je kijkt naar effectiviteitsonderzoek op het gebied van leiderschap, dus wat maakt een leidinggevende effectief, dan is het hebben van goede relaties met medewerkers is cruciaal. En dan gaat het vooral om de vraag, gelooft die medewerker dat hij een goede relatie met jou heeft? Dus waardeert de medewerker die relatie? En als dat zo is, en er moet iets worden veranderd, of er moet een keer een avond worden doorgehaald, of wat dan ook, dan krijg je die ruimte van medewerkers, omdat ze je dat gunnen. Mm-hmm. Ze gunnen het je vanuit die relatie. De relatie wordt heel erg in hoge mate dus door luisteren bepaald. Ander ding is heel praktisch, heel fysiek. Wie beter luistert en in staat is, dat is een beetje onderzoek naar psychologische veiligheid, gaat er wel vaker over op BNR. Als je in staat bent om mensen dus meer te laten spreken, je luistert, kom je op meer innovatieve ideeën, meer verbeterde ideeën, doe je gewoon betere ideeën op. Dus je mist gewoon heel veel informatie als je niet goed bent in luisteren. Ja, dat is eigenlijk logisch, maar het is cruciaal.
6: Ja, maar er zullen nu ook mensen zijn die aan het luisteren zijn, naar twee mannen die aan het spreken zijn, die denken, ja, het is leuk en aardig dat empathisch luisteren, maar het kost ook heel veel tijd. En ik moet in mijn bedrijf ook door en soms moet er een beslissing genomen worden. Ja. Moeten mensen even luisteren, want we gaan nu met z'n allen die kant op.
7: Ja, dat is waar. Maar als je van tevoren hebt geïnvesteerd in het luisteren naar je medewerkers, dan is de kans als het dan even moet worden doorgepakt in je vraag, dat is veel groter dat het dan ook lukt. In plaats van dat je er dus ongelooflijk achteraan moet zitten dan iedere keer.
6: Ja.
7: Dus het is een investering die zich terugbetaalt. Maar ja, het lastige is natuurlijk altijd, het betaalt zich later terug. Je moet eerst investeren en dan heb je pas het rendement ervan.
6: Ja, je kan niet beginnen met zenden.
7: Nee. Je moet eerst sociaal investeren en dan mag je af en toe oogsten.
6: Ja. Je hebt er een voorbeeld van hoe ze dat doen bij een zorginstelling in Limburg, begreep ik.
7: Ja, dat klopt inderdaad. Oh, wat grappig. Ik vond het ontzettend mooi. Een tijdje geleden was ik bij een club mensen die inderdaad in de zorg werken in Limburg. En die hadden op een gegeven moment geïntroduceerd dat, vonden ze heel belangrijk, luisteren, heb je hem weer, dat medewerkers altijd konden binnenlopen bij de leidinggevende. Mm-hmm. Dus, mijn deur staat altijd open, je kent het wel. En die mensen deden ook echt hun best om gewoon echt luisteren, het oor te bieden aan mensen die eventjes klem zaten, die vragen hadden over het werk, inhoudelijk ook. Nou, prima. Toen hebben ze dat onderzocht. En toen bleek dat de medewerkers zeiden, ja, weet je, het is wel mooi, die deur staat open en die uitnodiging die staat wel. Maar dan kom je binnen en dan heel vaak zit zo'n manager toch nog met een schuin oog een beetje naar zijn computer te kijken. Mm-hmm. Of er is een telefoon in de buurt en dan bliept er iets. En dan wordt hij toch even gepakt, er wordt naar gekeken. En dat ervaarden mensen als een enorme, dat maakte eigenlijk dat hele idee van er wordt naar mij geluisterd, haalde dat onderuit.
6: Want de aandacht is niet echt puur aanwezig.
7: Nee. Het grappige is ook, dat is, kom ik zo meteen eens wel op. Er is zelfs een internationale organisatie die luisteren wil bevorderen en onderzoek naar luisteren wil bevorderen. Ja. Dat is echt super grappig. Dat is de International Listening Association. Die bestaat al vanaf 79. Bestaat echt, hè?
6: De International Listening Organization.
7: Je hebt ook een International Journal op het gebied van onderzoek naar luisteren. Ja. En een van de conclusies over al die jaren onderzoek, dat sluit precies aan bij wat die mensen in Limburg ervaarden, is dat als je niet de aandacht richt op die ander, maar afgeleid lijkt ondertussen door andere zaken die jou bezighouden, ja, dan wordt dus niet als echt luisteren ervaren. Nou goed, hele simpele truc. Ze hebben afgesproken, als iemand komt praten, dan gaat de laptop dicht, dan gaat de telefoon op de kop, aan de kant. Dan draai je met je stoel naar die mensen toe en dan ga je pas praten. Dus het is een hele simpele actie om gewoon te laten zien, nu ben ik ook beschikbaar en nu ga ik ook echt luisteren.
6: En dan heb ik volle aandacht.
7: Volle aandacht, ja.
6: Zometeen praat ik verder met Ben Tichelaar, gedragswetenschapper en leiderschapsexpert. Hebben we het over luisteren? Misschien ook wel over wereldleiders die we nu zo zien en die veel aan het zenden zijn, maar kunnen ze ook nog misschien beter leren luisteren en die psychologisch veilige werkvloer? Daar gaan we natuurlijk ook over hebben. Dus blijf luisteren.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaithaal. Een bedrijfspand in Leerdam is vannacht volledig uitgebrand. Volgens burgemeester Sjors Vreulich zijn er geen gewonden gevallen. Wel moesten 40 medewerkers van een fabriek in de buurt naar buiten. De brand dreigde over te slaan naar andere gebouwen, maar dat is niet gebeurd. De brandweer uit de hele provincie Utrecht heeft geholpen met blussen. Er wordt steeds vaker ingebroken in Nederland, heeft het AD uitgezocht. Gemiddeld gebeurt het meer dan 60 keer per dag. En inbrekers komen ook steeds vaker binnen. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken. Een stuk meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Een maagverkleining voor jongeren wordt in bepaalde gevallen toch vergoed uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om een kleine groep tieners die in aanmerking komt. Dat zijn jongeren die ziek zijn en psychische klachten hebben. Er zijn wel strenge voorwaarden om de ingreep vergoed te krijgen, zoals een strenge leefstijlverandering. En de Euromast in het centrum van Rotterdam stond gisteravond te fluiten. En dat werd gehoord tot in het noorden van de stad. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Een inspecteur is er naartoe gegaan om uit te zoeken hoe het gefluit is ontstaan. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het weer van Weer Online. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van het Vraagteken. Eerder deze week sprak ik met Wendelmoet Boersema. Ze is hoofdredacteur van Dagblad Trouw. Over hoe belangrijk, en steeds belangrijker ook, het stellen van de juiste vragen is voor journalisten. Het is terug te luisteren in onze app. Vandaag de gast Ben Tichelaar, gedragswetenschapper, leiderschapsexpert. En twee onderwerpen wil ik graag nog met je bespreken. Ben, sowieso dit half uur, maar er zal ongetwijfeld nog meer aan bod komen. De opkomst van wereldleiders die nauwelijks lijken te luisteren.
6: Ja.
5: En waarom leiders of leidinggevenden moeten leren hun mond te houden. Psychologische veiligheid op de werkvloer. Want eigenlijk wat we aan het doen zijn deze week is, kijk, mijn observatie was, in het publieke debat regeert het uitroepteken, de stellige mening,
6: ja.
5: De ik vind dit en het zit zo. Dus we proberen deze week ook in zekere zin een soort monumentje op te richten voor het vraagteken, voor de ruimte voor twijfel, voor het geïnteresseerd zijn, de nieuwsgierigheid. Je bent gedragsdeskundige of gedragswetenschapper, gedragsexpert. Is er eigenlijk een verklaring voor het feit dat het uitroepteken zo dominant is?
6: Poeh, ja. Jongen.
5: Dat is een ingewikkelde vraag. Is dat iets? Ja. Laat ik het anders formuleren.
6: Nou, er is wel. Het is grappig. Ik ben net deze week bezig geweest om te schrijven aan mijn column voor NRC. Die komt. Wanneer komt die? Deze donderdag komt die in de krant.
5: Morgen?
6: Ja. Oh, dat is morgen al. Ja. Verdorie. Ja. Ik heb vanmorgen net weggestuurd. We gaan heel snel op die redactie. Ja. En dat ging onder meer over de illusie die we hebben als mens, dat we vaak wel overzien. Hoe iets werkt of hoe iets in elkaar zit. Het raakt een beetje aan waar we net over hadden. Mm-hmm. Zeg maar een kwartiertje geleden over dat idee van ik overzie eigenlijk het geheel wel.
5: Ja.
6: Ik ken alle feiten wel enzovoort. En er zijn ook mensen die vaak met vallen en opstaan moeten leren dat hun kennis beperkt is. En dat noemen ze dan intellectual humility. Hè, intellectuele bescheidenheid. En dat blijkt ongelooflijk effectief te zijn voor leidinggevenden. Want ja, die gaan op zoek naar meer informatie. Denken niet, ik weet alles al, maar die gaan nieuwsgierig zoeken. Staan meer open voor de mening van anderen. Hebben meer met diversiteit. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen om intellectueel een beetje bescheiden te zijn. Maar we worden dus eigenlijk, als je jong bent. Misschien hebben mannen dat nog wel een beetje extra. Je hebt die storm en drang als je 20 bent. En je denkt, nou, iedereen doet het verkeerd. En ik zie hoe het echt zit. En dan blijkt, dat is heel grappig, die illusie kan je vaak heel makkelijk doorprikken. Door mensen even te vragen van leg dat dan eens uit hoe dat zit. En een klassieke voorbeeld is bijvoorbeeld vragen aan iemand is van, nou, oké, jij weet al hoe een ritssluiting werkt? Ja, natuurlijk weet ik hoe een ritssluiting werkt. Of een helikopter, of hoe sneeuw wordt gevormd. Dat zijn de klassieke voorbeelden uit onderzoek. En dan vraag je de mensen, maar leg dan eens uit. Hoe werkt dat dan, een ritssluiting? Ja. Dan lopen mensen helemaal vast. Ja. En dat geldt voor de meeste onderwerpen. Dat geldt helemaal als je naar iets complexere dingen vraagt. Van ja, oké, jij bent tegen dit beleid. Hoe zit dat beleid dan in elkaar? En hoe denk je dat dat beleid dan werkt? Bijvoorbeeld op vluchtelingen. Of hoe denk je dat het beleid dan werkt op bijvoorbeeld mensen die ziek thuis zitten, et cetera. Mm-hmm. Allemaal makkelijke mening die je daar vaak over hoort. Ga je doorvragen, leg me dat eens uit. Dan blijkt dat mensen daar ja, eigenlijk al vrij snel erachter komen dat ze tekortschieten. Ja. Dat soort ervaringen zijn ontzettend nuttig. Je moet af en toe even eigenlijk elkaar ook prikkelen, maar ook jezelf ook. En erachter komen dat je gewoon beperkt bent in je kennis en ook beperkt in je interpretaties. Mm-hmm. En dan wordt je nieuwsgierigheid groter, omdat je intellectual humility, je intellectuele bescheidenheid eigenlijk ook groter wordt. Ja.
5: Ik had het idee, want ik vind het interessant wat je zegt, ik had het idee dat omdat we in een onzekere wereld leven waarin we voortdurend informatie tot ons kunnen nemen.
6: Ja.
5: Via onze telefoons, via, nou, noem maar op, het nieuws blijft ook maar tot ons komen. Dus die wereld is ook misschien wel bedreigender geworden. Hè. Je krijgt alle ellende continu maar mee. Dat we als mensen ook misschien nog meer op zoek zijn gegaan naar houvast. En die houvast vind je dan misschien in je eigen overtuiging of in je eigen mening. Want dan is de wereld wat toch een stukje overzichtelijker.
6: Ja, ja,
5: als iets nou eenmaal zo is.
6: Ja, ik weet niet of het zo is dat mensen nu tegenwoordig de wereld als bedreigender ervaren dan bijvoorbeeld mensen in de jaren 50, hè, toen de Koude Oorlog opkwam.
5: Ja.
6: Of kind van de jaren 80. Hè, carrière maken is oké, maar ja, de bom valt wel.
5: Ja, precies.
6: Ja. Ja. Dus nee, misschien is dat zo hoor. Er is wel
5: toegestroomd die informatie.
6: De informatie komt op je af. Dus ja. Je kunt alles voortdurend inderdaad zien. Je wordt er mooi gebombardeerd. Dat is zeker waar. Ja.
5: Ja, ja, ja. En dat mensen daardoor misschien op zoek zijn naar. Nou, meer nog dan voorheen. Maar goed, dit is mijn onderbuikgevoel. Ja, niet op wetenschap gebaseerd. Dus ik hoopte dat jij het nu zou staven met iets. Maar dat gebeurt niet. Dus dit is ook weer een mening die ik dus heb. Of een tuiging die misschien wel helemaal niet met de werkelijkheid overeenkomt.
6: Ja, nou ja, het raakt wel aan het punt wat we net noemden. Dat die intellectuele bescheidenheid. Als mensen intellectueel meer bescheiden zijn, zijn ze ook sceptischer bijvoorbeeld over fake news of allerlei berichten die worden verspreid. Dus mensen kijken dan ook kritischer en wegen argumenten sterker. Dus in die zin zou het voor iedereen louterend zijn om af en toe eens tegen de muur van je of de grens van je eigen kennis aan te lopen.
5: Ja, dus dit is een tip inderdaad, hè? Nou, je eigen overtuiging misschien wel ter discussie stellen of in ieder geval bevragen.
6: Ja.
5: Wat voor tips heb je nou nog meer als het gaat om luisteren op die werkvloer?
6: Ja, ga heel praktisch luisteren. Nou, het eerste tip is misschien wel een hele leuke. Is een beetje contra, hoe noem je dat, tegenintuïtief. Ja. Er wordt vaak gezegd dat een van de allerbelangrijkste dingen is non-verbale communicatie. Daar gaat het vaak over in trainingen en dan worden er vaak percentages gegeven. En onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, maakt er echt gehakt van. Dan is het gewoon niet waar.
5: Oh.
6: Het blijkt dat als je de ander de indruk wilt geven dat je goed luistert. En het blijkt ook dat wanneer, als je mensen naar achteraf vraagt van beoordeel dit gesprek nou eens. Ja. Dan zijn er echt hele grote studies die laten zien dat verbale signalen belangrijker zijn dan non-verbale. Sterker nog, die zijn. In ieder geval, één studie kwam naar voren. Voor de mensen die het leuk vinden, dat komt van Graham Bodie, kwam dat onderzoek. Blijkt zelfs dat die verbale signalen zo van oh ja. Oh, ja, vertel eens. Dat soort signalen die je geeft van ik ben geïnteresseerd, vertel eens door. Die bleken 3 keer zo belangrijk als de non-verbale signalen. En non-verbale signalen zijn ook belangrijk. Misschen je nu verbaasd kijken.
5: Ja, dus, precies. Ja, nee, dat komt omdat je op de radio dan leert dat je niet het moet zeggen. Dat vinden luisteraars hoog irritant. Dus daarom zou ik het op de kop te houden. En doe ik het allemaal non-verbaal.
6: Ja.
5: Maar voor jou zou het eigenlijk beter zijn als iemand naar wie nu geluisterd wordt, als ik dat zou beamen met is het zo?
6: In een normaal natuurlijk gesprek zou dat zo zijn. Ja. Ja, en dit waren gesprekken die dus door honderden mensen zijn gevoerd, die zijn opgenomen. Achteraf moesten mensen het beoordelen, kwaliteit van het gesprek. En dan komt het dus uit dat als je dat dan gaat analyseren, dat die hele subtiele, kleine, verbale signaaltjes waarbij je mensen aanmoedigt, of je laat merken, ik begrijp je, ik ben er nog. Nou, dat blijkt dus eigenlijk in gewone gesprekken superbelangrijk.
5: Okay, dus tip nummer 1, ik schrijf even mee, hè?
6: Ja. Dus vergeet het hele. Vergeet niet het non-verbale.
5: Nee, maar denk
6: maar vergeet
5: wel aan
6: vooral het verbale niet. Nee. Ja, precies. Ja. Dus dat is een heel belangrijke. Wat grappig is, ik had het net over die International Listening Association. Ja. Ik zei al, die hebben tips op een rijtje gezet. Nou heb ik natuurlijk even doorgenomen. Ik denk, super interessant. Want die hebben dus 40 jaar onderzoek doorgeploegd om tot 10 tips te komen. Nou, moeten ze niet alle 10 doen, sommige zijn zo open deur. Maar wat ik wel heel mooi vond, is je moet er wel echt voor kiezen om vaker en beter te luisteren. Dus je moet het je actief voornemen. Want het gaat niet vanzelf gebeuren. Want vanzelf dwalen we dus af tijdens gesprekken.
5: Mm-hmm.
6: En vanzelf zijn we bezig met het idee dat we het eigenlijk vaak wel weten. Dus je moet echt tegen jezelf zeggen, oké, dit is belangrijk, dit wil ik echt gaan doen. En dat misschien moet je daar ook reminders voor in je agenda zetten. Of Ik heb het letterlijk wel eens gedaan. Als de kinderen vroeger thuis kwamen, hadden ze natuurlijk allerlei verhalen. Maar ik zat dan soms ook vol met allerlei dingen die ik graag kwijt wilde aan mijn vrouw.
5: Ja.
6: En dus ik had op een gegeven moment een tijdje gehad dat ik aan de binnenkant van mijn hand schreef ik HJB.
5: Hou je bek.
6: Hou je bek. En dat
5: hield... liet je dan aan je kinderen zien of aan jezelf?
6: Nou, er konden sommige...
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ja. Zeker weten.
2: Ja, ja. Oké, dat zijn goede tips. Die hou je bek, ga ik wel aan de binnenkant van mij. Ik moet vanavond de avond vierdaags met mijn dochters lopen. Ik ga aan de binnenkant van mijn hand zetten.
1: Ja, nou ja, wat ook wel een hele belangrijke tip is, en dat is vaak voor managers misschien nog wel een belangrijke. Je moet wel echt laten merken ook daarna in je gedrag dat je geluisterd hebt. Dus als je als je alle trucs kent, weet je wel, niet invullen voor een ander, Nivea, en dat leer je dan. Of je moet LSD luisteren, samenvatten, doorvragen. Dat leer je bij al die trainingen en die bedrijfstrainingen. Dat heeft iedereen wel een keer voorbij zien komen. Die een kantoorbaan heeft, denk ik dan maar. Misschien wel een ongelooflijk belangrijke toevoeging is dat als je dan de indruk hebt gewekt naar de ander dat je heel goed hebt geluisterd, maar je doet daar vervolgens niks mee.
2: Dan was het ook een beetje gratuït.
1: Dan snapt iedereen, die is ook op cursus geweest.
2: Ja. Nuttig geweest die cursus, maar doe er ook iets mee. Dus breng het ook in de praktijk, dat luisteren.
1: Ja, je moet laten zien wat je ermee doet en soms ook aangeven wat je ermee gaat doen. Soms kan je er als leidinggever natuurlijk niks mee. Dan zeg je, ik hoor je verhaal, ik kan er niks aan veranderen. Ik zou het willen, maar kan er niks aan veranderen. Dat is prima om dat te zeggen. Mm-hmm. Maar als je er wel iets aan kunt veranderen, of je kunt er op terugkomen gewoon later nog eens een keer met aandacht. Ja, dat moet je dan wel regelen dat ook gebeurt.
2: Ja. Dit raakt allemaal aan psychologische veiligheid natuurlijk. Hè? Een enorme hit in het bedrijfsleven. Dat is het de afgelopen 10 jaar. Zullen we toch nog even definiëren wat dat dan inhoudt?
1: Ja, dat is de overtuiging dat je sociaal mag afwijken van de groep. He, dus dat jij gelooft al in deze groep kan ik gewoon mezelf zijn. En dan betekent ook dat ik dus gekke dingen mag zeggen. Of fouten mag benoemen. Kritiek mag hebben. Maar ook de twijfels die ik over dingen heb, kan ik gewoon uiten. Alsof je een vriendenclub bent, zeg maar, als het ware.
2: Ja.
1: Ja, en dat zouden mensen heel graag willen. En dat zou ook heel goed zijn voor veel bedrijven.
2: Ja, en dat is lang niet in alle bedrijven aanwezig.
1: Nee, en het grappige is, ik heb dat laatst nog eens een keer teruggelezen bij die onderzoeker die dat op de kaart heeft gezet, Amy Edmondson. En die zegt ook, het grote probleem is niet zozeer dat bedrijven dat er zorgvuldig uithalen bij mensen. Mm-hmm. Dus dat bedrijven ervoor zorgen en dat managers ervoor zorgen mensen zich psychologisch onveilig gaan voelen. Ze zegt, zo komen mensen al binnen. Dat hebben ze al lang geleerd op school. Je hebt al lang geleerd op school dat het niet slim is om een heel afwijkende mening te hebben. Of om je heel afwijkend te kleden. Of om misschien een afwijkende religieuze overtuiging te hebben. Afwijken wordt keihard afgestraft natuurlijk. Vanaf het moment.
2: Zeker in de puberteit.
1: Zeker, ja. Vanaf een jaar of 12 wordt dat afgestraft. Ja. Dus iedereen die eigenlijk binnenkomt in jouw team, ook jonge medewerkers van je denkt, die zijn nog niet verpest. Ja, jammer, die zijn al wel verpest. Je moet eigenlijk repareren, zegt Amy Edmonds. Je moet repareren wat er hiervoor al fout is gegaan.
2: Ja, want op die scholen ga je het niet herstellen, denk ik.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook de dynamiek van pubers onderling. Ja. Dat is ongelooflijk moeilijk.
2: Ja, ja, ja.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: We hadden het met Ben Tichelaar net over psychologische veiligheid op de werkvloer. Ben Tichelaar, gedragswetenschapper, leiderschapsexpert. Die psychologische veiligheid we het over hebben. Dus dat je mag zijn wie je bent. Dat je niet hoeft te conformeren om in de groep te vallen. Dat je een afwijkende kledingstijl mag hebben. Afwijkende meningen. Je hebt natuurlijk bij een heleboel organisaties binnengekeken. En we hadden net het laatste wat we zeiden is, dat is moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Dat heeft ook met luisteren te maken, toch?
1: Zeker, ja. Ja, en het verschilt, en dat is wat grappige. We denken heel vaak dat psychologische veiligheid iets is dat hoort bij organisaties, maar het hoort eigenlijk bij teams. Dus dat betekent, het kan in een organisatie, binnen een organisatie, enorm verschillen per team.
2: Oh ja?
1: En we weten dat natuurlijk eigenlijk ook wel uit ervaring. Want je zit in een vergadering met een groepje mensen en daar denk je, hier kan ik eigenlijk
2: Mijn mond even.
1: Ja, precies. Ja. En even later zit je in een projectgroepje met een andere club. En dan kan je alles zeggen wat je denkt. Dus het heeft heel erg te maken met de dynamiek binnen een kleine groep. En die kan ook dus heel stevig beïnvloed worden weer door eigenlijk de leidinggevende, direct leidinggevende. Daarom is ook die teamleider zo ongelooflijk belangrijk. Mm-hmm. Het wordt vaak onderschat, maar die kan ook op dit punt heel veel teweeg brengen. Door bijvoorbeeld, simpele voorbeelden, de bal rond te spelen, zorgt dat daar iedereen wordt geluisterd en niet naar degene die altijd als eerste praat. Dus je kunt gewoon, ik heb dat ook trouwens live wel gezien. Ik heb een keer meegelopen met een opleider in een ziekenhuis. Die op een hele knappe manier voortdurend in gesprekken met medewerkers de bal rondspeelde. Dan liet hij bijvoorbeeld eerst de co-assistenten reageren op een foto, een röntgenfoto. Ja. En daarna waren dan de mensen die klaar waren met de opleiding, mocht iets zeggen. En pas aan het einde de specialisten, de collega-specialisten. Om iedere keer te zorgen dat iedereen de kans kreeg, maar ook iedereen de kans kreeg om iets te leren, bijvoorbeeld. Ja, dat is echt een vaardigheid. En als je dat kunt, dan gaan mensen zich steeds meer uiten. Maar een andere vaardigheid.

0: enzovoort. Dat je ook, dat noemen ze dan wel situationele nederigheid. Of we hadden net over intellectual humility. Dit wordt dan situational humility genoemd. Dat je denkt, nou, het is slim om even gewoon als ware te doen alsof ik dit niet weet.
1: Dus jezelf een beetje als Oen opstellen.
0: Ja, leg me dat eens uit. Ja. Hoe denk jij dat dat zit?
1: De ander als expert.
0: Precies, ja, de ander als expert zien. Ja.
1: En wat heeft dat voor zin?
0: Nou, dat zorgt ervoor dat mensen zich meer durven uit te spreken. En dat ze ook steeds meer zich gaan durven uit te spreken. Dus de kans, je moet het op gang brengen. Je moet vragen stellen. Je moet inderdaad af en toe laten zien van, nou, ik weet ook niet alles. En de bal rondspelen, wat ook kan helpen, is een fantastische tip. Die komt van Daniel Kahneman. Is, als je echt wil luisteren, moet je soms eerst even stil zijn met elkaar. En dan heb je bijvoorbeeld een heel belangrijk onderwerp. En dan zeg je tegen de mensen, luister eens, dit is zo belangrijk. Ik wil dat iedereen hier zijn mening over kan geven. Dus we doen het zo, we nemen een minuutje stilte en dan schrijft iedereen zijn allerbelangrijkste punten op. En dan maken we een rondje, dan hoor je van iedereen wat zijn belangrijkste punten zijn. En pas daarna gaan we discussiëren met elkaar.
1: Ja, en die minuut stilte zorgt voor een soort verstilling. Een moment dat je erover kan nadenken.
0: Ja, en dat niet de meest extraverte zijn hand opsteken. Dat je met z'n allen die tunnel ingaat en er niet meer uitkomt. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook ontzettend vaak.
1: Ja.
0: Dus zo heb je allerlei trucs en technieken om te zorgen dat mensen zich gaan uiten. En dan zegt Amy Edmondson, dan moet je dus ook mensen daar voortdurend eigenlijk in stimuleren. Heel ouderwetse psychologie, gewoon positive reinforcement, iemand doet iets waarvan je denkt, yes, nou komt zij een beetje los. Ze waren altijd een beetje introvert, maar nu zeggen ze hoe ze erover denken. En dan moet je eigenlijk enorm stimuleren.
1: Ja.
0: Ja, en de kunst, zeg ik altijd, het is een beetje kinderachtig misschien, maar stel nou dat iemand met een idee komt of een opmerking die is voor 90% onzin, rubbish, maar 10% goed.
1: Ja, dan focus moet je dus, daarop.
0: Dan moet je dus daarop focussen. Dat is dan de kunst als leidinggevende. Steeds die schijnwerper richten op een waarderende manier op wat wel waardevol is, zodat je dat dus laat groeien.
1: Ja, ja. We hebben het over leiders. En dan kun je bijna niet, tenminste in dit programma gaat het ook vaak over geopolitiek. Excuus. Als we dan kijken naar de mannen die op dit moment de wereld... We staan lekker met z'n tweeën te kuchen hier, Ben.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat komt omdat we zoveel aan het praten zijn, hè? Te weinig luisteren.
0: Ja, ook door kinderen en kleinkinderen die alle ziektes mee naar huis nemen.
1: Bij mij ook, ja. Maar we hebben het over leiders. En als ik dat even uitvergroot, we hebben het in het programma vaak over geopolitiek, dan kijk even naar de mannen die op dit moment de wereld leiden. Trump, Poetin, Netanyahu, Xi Jinping, noem maar op en zo. Meen ik dan in te zien dat het mannen zijn die misschien niet per se die vaardigheid luisteren heel nadrukkelijk op hun cv hebben staan?
0: Nee, nou dat is, kijk, bij sommige leiders weten we natuurlijk niet goed wat er achter de schermen gebeurt. Dus het blijft altijd een beetje risicovol om van een afstandje over wereldleiders een heel idee neer te zetten. Dat je denkt van nou, zo zit dat waarschijnlijk. Dus je weet niet wat er achter de schermen gebeurt. Maar goed, als je dan af en toe eens wat hoort, dan is bijvoorbeeld iemand als Trump blijkt niet zo'n fantastische luisteraar te zijn. Nou, dat klopt wel, ja.
1: Ja. Want die situational humility waar je het net over had. Ja. Hè? Dus dat je eigenlijk jezelf opstelt als iemand die het niet weet. En laat de ander vooral maar, dat is de expert, laat die het vertellen. Dan kun je jezelf natuurlijk ook als leider, ik moet al bij dit soort mannen dan aan denken, denken van ja, maar nu breng ik mezelf in diskrediet. Nu kom ik dus dom over. En dat is natuurlijk ook een doodzonde voor veel mensen.
0: Ja, terwijl een paar van de meest beroemde presidenten van de afgelopen eeuw daar dus heel erg goed in waren. Barack Obama, ik heb hem zelf geïnterviewd, dat ging over onder meer over luisteren. Zijn overtuiging is en was leiderschap begint met luisteren. Dus hij had een vaste discipline. Trouwens, een hele interessante, handige tip. Een vaste discipline. Iedere dag kreeg hij 10 brieven of mails kreeg hij in een mapje. En dat was het laatste wat hij deed op de werkdag. En dat waren dan mails, brieven van gewone Amerikanen, gewoon een doorsnee van de bevolking, over wat hen bezighield. Hij zei, en voor mij is dit mijn manier van luisteren. Want ik kan alleen maar onder begeleiding met een compleet cordon kan ik het Witte Huis uit. Dus als ik wil luisteren wat er gebeurt in het land, is dit mijn, is mijn workaround. Iedere dag 10 brieven lezen om
1: voeding te houden.
0: Voeding te houden en voeling te houden van met wat gebeurt er in het land. En ik heb hem toen gevraagd van, did you manage to keep it up 8 years straight?
1: Ja.
0: 8 jaar lang, elke dag 10 brieven.
1: Ja,
0: dat is waanzinnig. Dus, en iedereen zegt, nou, dat was een president die eigenlijk zeg maar wel een hele mooie legacy heeft nagelaten.
1: Nou zei je eerder in het uur dat bij luisteren gaat het ook om dat je aangeeft dat je het gehoord hebt, dat je er iets mee doet. Deed hij dat ook? Gaf je antwoord?
0: Ja, nou dat niet. Het was, nou, dat weet ik eigenlijk niet hoe dat precies zit. Nee. Dat vermeldde het verhaal niet helemaal. Nee. Het was vooral voor hem om zeg maar een betere leider te kunnen zijn.
1: Ja. We moeten een kettingvraag gaan behandelen. We zouden nog veel langer door kunnen gaan. Maar morgen heb ik weer een hele andere gast. Micha Wertheim. Er is een wisseling plaatsgevonden. Eigenlijk zou Elke Wis komen. Een schrijver van Socrates op Sneakers. Maar zij komt vrijdag. Ja. Morgen Micha Wertheim. De comedian, de cabaretier. De man van de oudejaarsconferentie. De man die zijn publiek in verwarring weet te brengen. En ook laat lachen. Wat zou je willen vragen?
0: Ja, ik wilde eer eigenlijk dat ik hem een vraag mag stellen. Ja. Ik heb erover na zitten denken. Ik dacht, ja, weet je, hij is heel erg goed in het... Is er heel goed in om zijn publiek aan het denken te zetten. Dus ik denk, als ik nou beter wil worden... dus ik luister naar de radio en ik wil zelf beter worden... in het uitdagen en het aan het denken zetten van de mensen om me heen. Bijvoorbeeld mijn collega's of mijn familie of vrienden. Wat zou die me dan absoluut wel aanraden... en ook absoluut niet aanraden?
1: Ik ga het morgen vragen. Micha Wertheim dus. Dankjewel, Ben Tichelaar. Het was een plezier om met je te spreken. We kijken uit naar de podcast die zo ergens in de zomer weer gaat verschijnen. De Ben Tichelaar podcast. Dank voor de komst vandaag in ieder geval. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in onze eigen app. Er zijn dan nog veel meer podcasts te vinden. Zoals bijvoorbeeld Napleiten of binnenkort die van Ben Tichelaar dus weer. Of je favoriete podcastkanaal. Hoef je in ieder geval geen aflevering te missen. En ik ben er morgen weer. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland heeft een schokkend verkrachtingsschandaal, schrijft de Telegraaf. Een nog onbekend aantal vrouwen is verkracht door een eigen partner of een bekende. Ze werden gedrogeerd en alles werd gefilmd. Dat werd dan gedeeld in speciale social media groepen. Daar werd ook verteld hoe je zoiets zelf kan doen. Op een bedrijventerrein in Leerdam is een bedrijf vannacht volledig uitgebrand. Omdat het vuur dreigde over te slaan, moesten 40 medewerkers bij een fabriek in de buurt vannacht naar buiten. Volgens burgemeester Sjors Vreulich raakte niemand gewond. De andere bedrijven kunnen vandaag gewoon open, maar er kan wel een brandlucht hangen. De FIFA heeft vlak voor het WK voetbal de regels voor bezoekers veranderd. Een eigen drinkfles mag niet meer mee het stadion in, meldde Amerikaanse media. De afspraak was dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter mee naar binnen mocht. Maar dat is nu verboden, waardoor bezoekers in het stadion een flesje water moeten kopen. De politie mag het waterkanon vullen met verf om het te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en ruilschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van ruilschopper, zeggen ze. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije gisteravond met 1-0 verloren. In de Kuip in Rotterdam werd voor rust een Nederlands doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het Nederlands elftal vertrekt vandaag naar New York. Het weer van Weer Online. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Israël en Libanon zijn akkoord over een nieuw staakt het vuren. Maar er hangt uiteraard heel veel af van de opstelling van Hezbollah. Zometeen daarover het laatste nieuws. En appmakers betalen nog steeds hele hoge commissies aan Apple en Google. Omdat ze niet zonder die bedrijven kunnen. Blijkt het eigen onderzoek van BNR. Hoor je zometeen alles over in onze podcast Ochtendnieuws.
8: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
9: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
11: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
12: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
11: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
13: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
11: Luister elke maandag om 19:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
14: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Goedemorgen. Je luistert naar de podcast Ochtendnieuws in de versie donderdag 4 juni 2026. Nou, Iwan.
15: Dat gaan we doen.
16: Over een half uur.
17: We gaan het zo meteen hebben over een deal in het kabinet. Want het kabinet heeft een deal gesloten met Pro. Voorheen GroenLinks PvdA. Met een prijskaartje van 380 miljoen euro. Maar goed, er worden wel meerderheden gezocht. Dus nou, waar dat precies over gaat, dat bespreken we zo meteen. En institutionele beleggers in ons land hebben een nieuw hapje gevonden. Namelijk Nederlandse studentenhuizen. Studentenhuisvesting. Is in korte tijd zeer toegenomen, de interesse daarin. Nou, blijkbaar is dat een hele interessante markt. Waarom is dat en hoe gaat zich dat ontwikkelen? Ook dat bespreken we in de komende 20 minuten.
15: Nou, je hoort wel, je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. En daar begint ook de vliegende start van je werkdag, want we gaan naar het Midden-Oosten. Libanon en Israël zijn het eens geworden over een staakt het vuren, zeggen ze in een gemeenschappelijke verklaring die ze uitgaven na afloop van 2 dagen gesprekken die werden gevoerd in Washington. En dit document is dan ook ondertekend door de Amerikanen. Volgens de landen, afhankelijk van een stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Alleen, Hezbollah zat niet bij die gesprekken aan tafel. Officieel was er al een staakt het vuren van kracht tussen de landen. In praktijk was daar weinig van te merken, want ja, we weten, alle aanvallen gingen gewoon door. In de verklaring staat dat er proefzones komen waarin het Libanees leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben met uitsluiting van alle niet-statelijke actoren. Stappen maken volgens de verklaring de weg vrij naar een allesomvattend vredes- en veiligheidsakkoord. Israël en Libanon komen in de week van 22 juni samen voor verdere gesprekken.
17: En dan lijkt er dit weekend vooruitgang te kunnen worden geboekt, wellicht in de onderhandelingen tussen Iran en Amerika. Dat zegt Donald Trump, de Amerikaanse president, zei tegen journalisten in het Witte Huis dat de onderhandelingen goed verlopen en dat het dit weekend zou kunnen gebeuren. Maar ja, dat soort woorden, je moet ze maar een beetje met een korrel zout nemen. Ook zei Trump dat hij de gevechten in Libanon los probeert te koppelen van de oorlog tussen Amerika en Iran. Iran heeft meerdere malen benadrukt dat het stoppen van die Israëlische aanvallen op Libanon een voorwaarde is voor een akkoord, of in ieder geval om überhaupt door te praten. Nou, Trump zegt dus wellicht dit weekend meer. Maar ik zei het al, we horen daar de afgelopen tijd meer van. Is niet echt op te bouwen wat je daarmee moet.
15: Nee, Marco Rubio zegt het ook gisteren weer, de oorlog is over.
17: Ja, nou, dat zegt hij ook altijd. Hè?
15: Dat klopt, ja. En dan, ondanks Europese regelgeving blijven app-ontwikkelaars afhankelijk van Apple en Google om hun apps aan de man te krijgen. En omdat ze op die platforms wel moeten, krijgen ze nog altijd hoge commissies aan de broek van tot 30% over de betalingen in hun appwinkels. Ik koop dus voor een euro iets in een appwinkel. 30% daarvan gaat naar Apple zonder dat die er iets voor doen. 70% naar de ontwikkelaar van de app. Blijkt uit onderzoek van BNR. En daar was juist een paar jaar geleden wat stress over. En toen kwam Europa die appmakers te hulp met de digitale vermarktenverordening, oftewel de DMA. We gaan erover praten met onze onderzoeker van de onderzoeksredactie, Bart van Rijswijk. Bart, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
15: Ja, nou hebben we dus inderdaad een Europese regel. Maar jij hebt onderzoek gedaan, daar blijkt dus niet veel veranderd.
18: Nee, precies. Die Europese regels zijn eigenlijk 2 jaar geleden ingevoerd. Dan verwacht je toch wel een bepaald effect. Juist omdat die DMA bedoeld was om de macht toch eigenlijk van die techbedrijven te beteugelen.
15: Ja.
18: En eigenlijk zie je toch dat in de praktijk deze wet in ieder geval op dit vlak heel weinig uitgehaald heeft. Dus de regels waren ongetwijfeld goed bedoeld. Maar maken nog niet heel veel los in de appmarkt.
17: Ja. En hoe komt dat dan? Want die wet die is dus nu 2 jaar van kracht. Die regelt onder andere dat ik alternatieve appstores kan installeren op mijn iPhone. Nou, dat kan ook, dat heb ik wel eens gedaan, dat werkt op zich. Werkt die wet dan wel? Wat gaat er mis?
18: Nou, eigenlijk is die wet gewoon te laat. Apple en Google hebben de markt eigenlijk al in handen. En wat je zegt, ja, je kan gebruik maken van alternatieven, maar dat wordt gewoon niet op grote schaal gedaan. Niemand gebruikt eigenlijk van die alternatieve appwinkels. Dus ja, dan alsnog zijn Apple en Google in feite gewoon duopolisten eigenlijk. Hè? Dus die hebben dan de markt in handen. Als je je app aan de man wil krijgen, dan moet je wel eigenlijk via ofwel de Play Store van Google of de App Store van Apple. En dus hebben die bedrijven een ongekende machtspositie en kunnen ze dus ook die hoge commissies vragen.
17: Ja, die dus ook verder niet te omzeilen zijn. Want ja, je ziet ook wel eens initiatieven dat je dan via een browser toch een abonnementje afsluit en dan werk je eromheen. Maar ja, dat is allemaal moeilijk blijkbaar.
18: Ja, en bijvoorbeeld gaat het ook natuurlijk over betalingen. Hè. Daar is Apple ook over op de vingers getikt, onder andere in Nederland. Omdat Apple het heel moeilijk maakt om eigenlijk betalingen buiten de app te regelen. Daardoor kon Apple, heet het natuurlijk, die commissie afromen. Dat kan inmiddels wel, maar dan zie je toch wel weer dat er allemaal waarschuwingen worden gegeven, waardoor gebruikers natuurlijk een beetje ontmoedigd worden. Mm. En tegelijkertijd heb je natuurlijk ook dat Apple dan bijvoorbeeld soms ook wel als appmakers een beetje tegenwerkt. Hè. Dus dan dat kregen wij ook te horen van appmakers die wij spraken. Dat Apple dan bijvoorbeeld ineens na update de app offline haalt. Mm-hmm. Nadat appontwikkelaars de betaalmogelijkheden buiten de app hadden geregeld. Dus ja, dit soort gedrag zie je eigenlijk ook wel voorkomen.
17: Ja, dus het aanbod van die alternatieve appstores is er niet en de vraag eigenlijk ook niet. Mm. Toch is er in het verleden wel veel herrie om geweest. Ik denk nog even aan Epic Games, hè, de maker van Fortnite. Die had allemaal grote woorden over Google en Apple sleepten ze voor de rechter. Is er dan in die situatie ook helemaal niks veranderd? Heeft dat niks opgeleverd?
18: Nou, je ziet wel iets veranderen. En niet alleen in Europa. Dat komt ook omdat hier in Amerika gewoon echt serieuze rechtszaken overgevoerd worden. Ook door hele grote bedrijven, kleine bedrijven. Eigenlijk samen, want ja, dit is natuurlijk iets waar appmakers heel graag omheen willen werken. Google gaat de tarief verlagen naar 20%. En ook bestaat er nu sinds kort een regeling voor kleinere ondernemers. Met een verlaagd commissietarief van 15%. En dit geldt dan voor bedrijven die minder dan 1 miljoen dollar omzetten. Moet ik ook wel weer bijzeggen dat volgens ontwikkelaars Apple niet actief op deze regeling wijst. Dus je moet wel even goed zoeken. En daarnaast zie je dus ook wel in reactie op de regels, en dat bewijst ook wel dat Apple natuurlijk echt wel zijn greep wil houden op deze markt, dat er een soort van extra betaling, extra commissies geïntroduceerd voor apps die zeg maar niet via de App Store zijn gedownload, maar via zo'n alternatieve winkel. Als die heel populair worden, dan heeft Apple toch nog een manier gevonden om daar geld aan te verdienen. Dus in die zin proberen ze toch nog wel echt de macht in handen te houden.
15: Bart, je zou kunnen stellen dat die DMA zoals die nu opgesteld is werkt eigenlijk niet. Je zou veel meer moeten kijken naar hoe hoog is de commissie die ze mogen rekenen. Want als je als aanbieder niet om die platforms heen kunt, kun je misschien nog wel zeggen van nou, je mag niet meer verdienen dan zoveel. Gaan daar geen stemmen over op? Want die discussie was er ook al een tijdje geleden, dacht ik.
18: Nee, precies. Alleen volgens mij, zover ik weet, gaat de DMA daar weer dan niet over.
15: Nee,
18: die gaat er echt vooral over het verplichten van concurrentie. Juist zodat een beetje kleinere ondernemingen ook gewoon kunnen concurreren met deze grootmachten.
15: Ja.
18: Dat heeft al heel veel gezeur opgeleverd. En vergis je niet dat dit voor Apple is natuurlijk echt wel heel belangrijk. Omdat juist deze App Store, dat is hun. Nee, dat is echt wel waar hun marge zit. Dus het is ook wel logisch dat ze dit zo fel verdedigen.
17: Dankjewel, Bart van Rijswijk van de BNR Onderzoeksredactie. Het hele verhaal van je hand kan je vinden op bnr.nl. En daar bijvoorbeeld ook de reactie van Apple.
15: Laten we in onze ochtendspits spreken met Tim Klein-Haneveld. Die is managing director van de appmaker Apatmi Benelux. En vertelt meer over zijn ervaringen met die twee platforms. De jaarlijkse lijst van in Ubers achtergelaten rare dingen is weer uit, Iwan. Nou, en dit jaar is de winnaar nogal groot.
17: Oh.
15: Ja, en hoe raar wat het is, hoor je over een minuut of 10.
16: Ochtendnieuws.
15: Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een akkoord moeten sluiten met Pro, voorheen GroenLinks PvdA, over zijn begroting. Het kabinet trekt nog dit jaar bijna 400 miljoen euro extra uit voor ontwikkelingshulp. En waarom nou? Sjoerdsma begroting dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer, maar kan dankzij de toezegging van Pro waarschijnlijk toch op een meerderheid rekenen. Bevestigen Haagse bronnen aan BNR. We gaan erover praten met politiek verslaggever Michiel Jurjens. Goedemorgen, Michiel.
19: Goedemorgen, Bas.
15: Ja, is dit nou een overwinning voor Sjoerdsma of is dit ook een beetje een afgang?
19: Het tweede. Nou ja, die afgang die is op het laatste moment voorkomen. Dat is vooral wat hier gebeurd is. Het zou de eerste keer in ruim 100 jaar zijn dat de Eerste Kamer een begroting van een ministerie wegstemde. Mm-hmm. Dus dat probleem moest opgelost worden. Probleem dat bij Sjoerdsma zelf begonnen is. Toen het kabinet net was aangetreden, moest Sjoerdsma de begroting van het vorige kabinet Schoof nog verdedigen, omdat dat doorliep in dit jaar. Dat kabinet bezuinigde onder andere op UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Ja. Linkse partijen in de Tweede Kamer wilden graag zien dat die bezuinigingen teruggedraaid zouden worden. Rechtse partijen wilden dat niet. En dat was voor rechtse partijen voorwaarde om die begroting te steunen. Als dat deel die bezuinigingen niet werden teruggedraaid. Ja. Nou, Sjoerdsma deed dat niet. De Tweede Kamer ging akkoord met zijn begroting. En een week later deed Sjoerdsma het alsnog, kondigde hij alsnog een paar miljoen extra aan voor UNRWA. En dat maakte eigenlijk de hele oppositie boos. U eet van twee walletjes, werd er tegen Sjoerdsma gezegd. Een middelvinger naar de Kamer, dat soort termen die kwamen allemaal voorbij. Sjoerdsma moest door het stof en het probleem ging terugkomen, want het was hem weliswaar gelukt om die begroting door de Tweede Kamer heen te krijgen.
15: Ja, maar nu nog even de Eerste Kamer.
19: Ja, en de Eerste Kamer kwam er nog aan. En daar dreigden links en rechts tegen te stemmen. En dat is dus afgewend.
15: Nou, en nu dus inderdaad handig opgelost, dat zou je kunnen zeggen. Maar hoe precies? Want uiteindelijk moesten ze onderhandelen met Pro.
19: Ja, want anders zou er dus een grote afgang voor het hele kabinet zijn geweest. En dat kan het kabinet er niet bij hebben met alles wat er al gebeurt. Er is op hoog niveau overleg geweest, begrijpen wij. Afgelopen weekend met premier Jetten, met de vicepremiers, ook met minister Heijnen van Financiën. En daar is gerealiseerd, de enige route in de Senaat die is over links. En dus is er onderhandeld met Pro. Dat wilde direct nog heel veel meer geld voor het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Pro had het liefst gezien dat dat budget de komende jaren nog sneller zou gaan stijgen door het aan het bruto nationaal inkomen te koppelen. Eerder was dat gebruikelijk. Dus als dat toeneemt, dan neemt het budget voor ontwikkelingssamenwerking ook automatisch toe. Mm-hmm. Nou, dat gaat uiteindelijk stapsgewijs, gaat die koppeling weer terugkomen, maar het gaat niet zo snel als Pro het had gewild. En dus is de deal dat er eenmalig bijna 400 miljoen extra naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Maar die moest dus wel gevonden worden.
15: Zeker.
19: Nog.
15: Ja, dat is de grote vraag. Waar is die dan gevonden? Want ja, je moet inderdaad wel door één deur met Heijnen, hè?
19: Ja, ook dat was een probleem. En ook omdat binnen de coalitie dit heel gevoelig ligt. Mm-hmm. De VVD was tegen veel extra geld voor ontwikkelingssamenwerking. En de VVD is ook heel huiverig voor deals met Pro. En om gedwongen te worden om links af te staan. Weet dat er heel veel mensen in de achterban zijn die dat niet zien zitten. Ook bij Eelco Heijnen, de minister van Financiën, aankloppen voor zomaar extra geld. Ja. Dat heeft niet zoveel zin, dat weten we.
15: Ja.
19: Ja. En dus de oplossing die gevonden is, is op Sjoerdsma's eigen departement. Een kasschuif wordt dat dan genoemd in Den Haag. Dus budget dat gepland was voor latere jaren, dat wordt naar voren gehaald. Daardoor is er niet op een andere plek nu extra bezuinigd of een belasting verhoogd om dit nu te kunnen doen. Dus het is op Sjoerdsma's eigen departement gedaan. Maar daarmee krijg je in de latere jaren wel opnieuw een probleem.
15: Ja, duidelijk. Dat wantje is gehaald naar voren inderdaad. Eventjes, er zijn de twee dingen die ik zie. Enerzijds komen we nu makkelijk door de Kamer. En twee, is dit een voorsorteren op het onderhandelen met die linksoppositie in de Eerste Kamer en andere heikele dossiers?
19: Ja, je ziet dus hoe lastig dit minderheidskabinet het heeft. En het ging ook vrijwel meteen mis door eerst inderdaad aan de rechterkant een afspraak te maken en daar een week later op terug te komen. En dan zie je dus dat je de hele Tweede Kamer tegen je in het harnas jaagt. Dit soort zaken, dit soort deals zullen we vaker gaan zien. Dat hoeft niet altijd met Pro te zijn. Maar dat is in de Eerste Kamer nou eenmaal de makkelijkste route. Daar komt het kabinet 16 zetels tekort voor een meerderheid.
15: Ja.
19: Pro heeft er 14 in de Senaat, dus dan ben je er bijna. De andere route, dan zou je bij de BBB zou je uitkomen. Die hebben 11 zetels. Kom je ook al in de buurt. Maar om op deze begroting een deal met de BBB te sluiten,
15: dat was
19: ingeschat, dat wordt nog moeilijker. En dus moest men links afslaan.
15: Ja, ja. En dat gaat wel lukken, want over anderhalve week is de behandeling.
19: Ja, klopt. En een week later is dan de stemming. Er is vandaag nog een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer. Dus Sjoerdsma moest ook weer die hele commissie onder ogen komen vandaag. Dus hij zal heel blij zijn dat hij met die deal in zijn achterzak al naar de Tweede Kamer kan komen vandaag.
15: Kort, wat staat er verder op de agenda vandaag?
19: Nou, dat andere grote hoofdpijndossier voor het minderheidskabinet en voor heel Den Haag, de bezuinigingen op sociale zekerheid, het ultimatum van de vakbonden. Er is de hele dag uitgetrokken voor een kamerdebat daarover. De bonden stopten weer met praten, er komt een OV-staking aan. Ondertussen is minister Velbrief van Sociale Zaken volop koffie aan het drinken. Nou, hij hoopt uiteindelijk op een akkoord door het midden. Vandaag geen grote doorbraak verwacht hoor, door dat debat. Maar het zal wel een interessant debat worden met net ook opnieuw die discussie. Moet er uiteindelijk 6,5 miljard bezuinigd worden? Moet dat dan binnen het domein van de sociale zekerheid? Daar zijn de oppositie, maar ook de coalitie zelf verdeeld over. Dus het zal toch wel spannend worden.
15: Dankjewel. Politiek verslaggever Michiel Jurits.
17: Meer politiek nieuws. Het kabinet houdt er rekening mee dat er ook volgend jaar nog extra koopkrachtsteun nodig is door de hoge prijzen en onzekerheid door de onrust in het Midden-Oosten, meldt de Telegraaf op basis van ingewijden. Hoe dat pakket er precies uit moet gaan zien is nog niet bekend, maar binnen het kabinet groeit wel de zorg over de koopkracht van huishoudens. Nou, we hebben de eerdere cijfers gezien van het CPB. Die zien, ja, die koopkrachtwinst die is eigenlijk helemaal weg voor dit jaar. En in ongunstige scenario's gaan mensen er zelfs op achteruit. Met name de brandstofprijzen baren zorgen. En dan zeker voor huishoudens met een laag gezin die wel afhankelijk zijn van de auto voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer. En er komt bij dat die tijdelijke accijnskorting op diesel vanaf januari afloopt. Althans, dat is nog steeds de bedoeling. Maar daardoor wordt diesel in één klap wel 10 cent duurder per liter. En dus wordt er deze zomer gepraat over mogelijke maatregelen. Misschien toch maar weer kijken naar accijnzen of brandstoffen en wat daaraan te doen. Eerder wilde het kabinet dat niet, hè, want een generieke maatregel, te weinig gericht. Nou, misschien nu toch wel. En ook gerichte steun voor lagere inkomens ligt weer op tafel. En naast het economische facet speelt ook de politiek hier een rol. Want binnen de coalitie leeft de hoop dat de extra koopkrachtmaatregelen kunnen helpen om voldoende politieke steun te krijgen voor de begrotingen voor het komende jaar. Door lastenverlichting op te nemen in het belastingplan wordt het voor oppositiepartijen lastiger om die plannen weg te stemmen. Want ja, wie gaat dat nou doen? Er zit lastenverlichting in. Nou, kijken of het op die manier lukt voor het kabinet om meerderheden te verwerven.
15: En dan vandaag een nieuwe beursdag. Donnerbakker van BNR Beurs.
20: Jaarvergadering hier, jaarvergadering daar. En ook dit keer staan er twee nieuwe voor je klaar. In Nederland mag je rekenen op die van Fastnet, dat de wind in de rug heeft. Het snellaadbedrijf zag de winst en de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar flink stijgen. Heeft ermee te maken dat we een stuk meer zijn gaan snelladen door de stijgende kosten van benzine en diesel. Fastnet verwacht dat de overgang van fossiel naar elektrisch nu echt in gang is gezet. Dat beleggers dat verhaal slikken, dat staat als een laadpaal boven water. Want de koers is dit jaar al met 70% gestegen. We gaan horen hoe Fastnet die stijgende lijn de komende tijd wil vasthouden. Door naar de Verenigde Staten. Daar komen de aandeelhouders van Netflix bij elkaar. Doordat de streamingreus de overnamestrijd om Warner Brothers van Paramount heeft verloren, zijn beleggers een beetje zoekende. Want wat zijn de plannen van Netflix nou eigenlijk? Hoe wil het bedrijf blijven groeien? En hoe lang kun je die abonnementsprijzen nou nog blijven verhogen? Een boel vragen waar aandeelhouders antwoord op hopen te krijgen tijdens deze jaarvergadering.
15: Zij Donnerbakker van BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 s'avonds live op deze zender of als podcast te beluisteren in de BNR-app.
17: Institutionele beleggers zijn steeds meer geïnteresseerd in studentenhuisvesting. Vorig jaar werd er bijna 1 miljard in geïnvesteerd en 400 miljoen daarvan kwam voor rekening van pensioenfondsen en verzekeraars, blijkt uit de onderzoek van Achmea Real Estate. En Kees Brattinga, die is daar een onderzoeker. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
17: Nou, forse toename dus. Hoe is die groei te verklaren? Blijkbaar is de studentenhuisvesting in trek door de tekorten bijvoorbeeld?
21: Ja, dat heeft ook te maken met tekorten. Maar tekorten zijn natuurlijk altijd al geweest aan studentenkamers. Maar het heeft vooral te maken met een aantal zaken. Het overheidsbeleid is een belangrijke factor in geweest. We hebben natuurlijk de verhuurdersheffing gehad lange tijd. Studentenwoningen zijn over het algemeen gereguleerde woningen. Dus voor 2023 moest daar nog een extra belasting over betaald worden, waar ook initiële beleggers voor aangerekend werden. Daarnaast zijn er een aantal andere zaken gebeurd, zoals de huurregeling is verduidelijking overgekomen, de wetbetaalbaar huur natuurlijk. Ja. Maar ook dat de basisbeurs teruggekeerd is. En er zijn aanpassingen in de huurtoeslag geweest, waardoor eigenlijk de betaalbaarheid voor studenten toegenomen is. Waardoor er ook vanuit studenten meer interesse is om in dit. Waar het veel betaalbaarder geworden is voor hun. En dat past heel goed bij. Bij het beleid van individuele beleggers om het voor een laag risico een aantrekkelijk rendement te beleggen in Nederlandse woningen. Ja. En het maatschappelijk belang natuurlijk wat.
17: Noemde de wetbetaalbare huur al eventjes. We hebben als gevolg daarvan een uitpontgolf gezien. Zorgt dat er ook voor dat er inderdaad minder woningen voor studenten beschikbaar zijn en dat dat dus interessant is om daar nu in te investeren?
21: Ja, we hebben inderdaad gezien dat door de wetbetaalbare huur zijn natuurlijk veel particuliere beleggers hun zit gaan verkopen. Waaronder natuurlijk ook veel studentenwoningen. Waar dus echt veel kamers zijn verdwenen. Met name in de bestaande bouw, naar de binnensteden, de bekende studentenhuizen. Nou, veel daarvan zijn inmiddels verdwenen. Mm-hmm. En dat heeft eigenlijk de schaarste aan studentenwoningen doen toenemen in Nederland.
17: Ja. Als die interesse zo groot is en er wordt dus flink geïnvesteerd, betekent dat ook dat op termijn de huurprijzen misschien een beetje omlaag kunnen, omdat het aanbod groter wordt? Of is het tekort daar te groot voor?
21: Nou, het tekort is zeer groot. De landelijke modulaire studentenhuisvesting, die betekent elk jaar een tekort. Aan studentenwoningen zitten rond 20.000 woningen op dit moment. Daarnaast zijn studentenwoningen gereguleerd. Dus je krijgt een huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel. Ja. Dus die is eigenlijk al wettelijk vastgesteld. Ik verwacht niet dat het tekort zo snel gaat afnemen. En ik denk ook niet dat er meer studentenwoningen gebouwd gaan worden in Nederland dan nodig is. Want uiteraard wordt er kritisch gekeken wat er gebouwd wordt op dit moment in Nederland. En is de capaciteit ook beperkt op dat vlak.
17: Dank, Kees Pratinga, onderzoeker bij Achmea Real Estate.
1: We gaan naar de kranten. In NRC, na jaren gaat Hongarije door de knieën met het openen van de onderhandelingen om Oekraïne toe te laten treden tot de Europese Unie. Jaren tegengehouden door Orbán. Maar Jar heeft het over geweldig nieuws. De twee landen hebben nu een overeenkomst bereikt over de rechten van de Hongaarse minderheid in Oekraïne.
17: In het Financiële Dagblad. Oliehandelaar Vitol waarschuwt voor grote krapte op de markt voor benzine, zo schrijft het FD op basis van berichten van Bloomberg. Door de afsluiting van de straat van Hormuz kunnen oliebedrijven geen brandstoffen exporteren uit het Midden-Oosten. Raffinaderijen die proberen dat tekort op te vangen door onder meer diesel en kerosine te gaan produceren. Maar dat gaat binnenkort ten koste van andere olieproducten zoals benzine, zo waarschuwt dat Vitol.
1: Nou, en dan goed nieuws in het AD voor Griekenland, want het krabbelt na de schuldencrisis steeds verder op en verlaat de economische probleemlijst van de EU. Voor het eerst sinds de crisis heeft de Europese Commissie Griekenland officieel van het lijst met zorgkinderen geschrapt. Volgens de Griekse premier Mitsotakis eindigt daarmee een negatief hoofdstuk dat 16 jaar geleden begon. En door hervorming van de Belastingdienst in Griekenland gaat het daar nu een stukje beter. Dit jaar viert Uber zijn 10e verjaardag opnieuw met de jaarlijkse index van gevonden voorwerpen. Maar er zijn nu ook categorieën voor de meest unieke, lees bizarre, in taxis verloren voorwerpen en bijvoorbeeld de meest vergeetachtige steden. Nou, als je dan over die 10 jaar kijkt wat er werd verloren in taxis, geeft dat een heel mooi tijdsbeeld, Iwan. Want sinds 10 jaar verliezen we onze AirPods. Mm-hmm. In 2021 kwamen er vaccinatiekaarten en mondkapjes in alle kleuren bij. En Ozempic wordt in de taxi achtergelaten sinds 2025 dit jaar van die doodenge horrorknuffels van Laboubou. Nou, dat lijkt me bewust vergeten. Het bedrijf greep die gelegenheid aan om de trends van de afgelopen jaren te evalueren. En New York City is dan uitgeroepen tot de meest vergeetachtige stad. Maar dat is allemaal niet zo leuk. De meest bizarre vondsten. De klanten van de taxidienst lieten dit jaar een vleessnijmachine, mm-hmm, een enkelband, mm-hmm, verse moedermelk, een pakje levende vlinders. Maar het object dat past in het rijtje meest bizar, de winnaar van dit jaar, is een aquarium van 250 liter.
17: Dat was mee in de Uber.
1: Dat was in de Uber. Had leuk gepast bij de levende kreeft uit 2017. Maar nog wat andere bizarre dingen uit de 98 jaren. De originele ontslagpapieren van president George Washington destijds uit het ziekenhuis. Ook wel fijn, wat mot je ermee. En dan iets goors. Een paar tanden met het tandvlees er nog aan.
17: Godverdamme.
1: 10 kilo eendenworst en een bekkenimplantaat. Ondanks de onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten blijft ABN AMRO-mees Pierson positief over de vooruitzichten voor de economische groei. Hoe dat zit, gaan we ze zo zelf laten vertellen in de ochtendspits.
2: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
22: De afscheiding van Friesland.
23: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
22: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
2: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
24: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: soep.
1: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
3: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
4: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
2: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
5: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
3: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
2: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
8: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
8: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
11: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
12: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
13: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
12: En naar wat er o zo fout is gegaan.
14: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
12: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
15: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
16: BNR Verkeer.
17: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. De spits is begonnen met 40 kilometer file. Het zijn vooral korte dagelijkse files. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht, voor Zaltbommel 5 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum, voor Gorkum 10 minuten oponthoud. En er zijn op dit moment nog geen flitsers gemeld.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland heeft een schokkend verkrachtingsschandaal, schrijft de Telegraaf. Een nog onbekend aantal vrouwen is verkracht door een eigen partner of een bekende. Ze werden gedrogeerd en alles werd gefilmd. Dat werd dan gedeeld in speciale social media groepen. Daar werd ook verteld hoe je zoiets zelf kan doen. Op een bedrijventerrein in Leerdam is een bedrijf vannacht volledig uitgebrand. Omdat het vuur dreigde over te slaan, moesten 40 medewerkers bij een fabriek in de buurt vannacht naar buiten. Volgens burgemeester Sjors Vreulich raakte niemand gewond. De andere bedrijven kunnen vandaag gewoon open, maar er kan wel een brandlucht hangen. De FIFA heeft vlak voor het WK voetbal de regels voor bezoekers veranderd. Een eigen drinkfles mag niet meer mee het stadion in, meldde Amerikaanse media. De afspraak was dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter mee naar binnen mocht. Maar dat is nu verboden, waardoor bezoekers in het stadion een flesje water moeten kopen. De politie mag het waterkanon vullen met verf om het te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en ruilschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van ruilschopper, zeggen ze. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije gisteravond met 1-0 verloren. In de Kuip in Rotterdam werd voor rust een Nederlands doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het Nederlands elftal vertrekt vandaag naar New York. Het weer van Weer Online. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: En dan zometeen, ondanks onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten, blijft ABN AMRO Mees Pierson positief over de vooruitzichten van de Nederlandse economische groei. Hoe dat zit, ja, gaan we ze zo zelf maar eens vragen in de ochtendspits.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
23: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
22: Obli. Meer rust, meer rendement.
24: Hij is nu meer dan 100 dagen minister van Infrastructuur en Waterstaat. Tijd voor een uitgebreid gesprek met Vincent Karremans over onderhoud aan wegen, verkeersveiligheid en de komst van zelfrijdende auto's. Morgen om 3 uur in de Nationale Autoshow.
25: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
22: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
18: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, ja, daarmee is het loket open. Deze ochtendspits is een feit van donderdag 4 juni 2026. Het is nou 6:30. We trappen af, Iwan. Wat gaan we allemaal doen? We hebben explosieve bultruggen.
26: Ja, Timmy bijvoorbeeld, nog steeds. Ja, het is al, ding is al bijna een maand dood. Je zou denken, tijd voor de begrafenis. Maar nee, het beest wordt nog eventjes opengesneden. Is wel gevaarlijk trouwens. Vanwege dat gas in zijn buik. Ja, we praten zo meteen over de autopsie van de bultrug, Timmy. En verder hebben we het nog over jongeren en schulden. Allerlei campagnes om jongeren ervan bewust te maken hoe daarmee om te gaan. Uiteraard hoe het te voorkomen, maar als je dan wel hebt, ja, wat te doen. Het blijkt dat er toch wel veel schaamte is over schulden. En dat is misschien onnodig. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat die problemen alleen maar groter worden. We spreken over een paar minuten.
0: Maar we gaan eerst even kijken naar de impact van die oorlog in het Midden-Oosten. We zagen al eventjes aan de cijfers deze week van de snelle raming over de maand mei dat de inflatie is opgelopen naar 3,5%. Zo melden het CBS-fonds. Ja, en met name zijn de hogere energieprijzen daar de grote driver achter. En die gaan meer invloed hebben op de inflatie dan op de economische groei. Dat is interessant, want ondanks de onzekerheid die die oorlog in het Midden-Oosten met zich meebrengt, zal de economie in een gezond tempo blijven groeien, zegt althans ABN AMRO Mees Pierson in hun beleggingsstrategie voor de tweede helft van dit jaar. En ook bedrijven staan er goed voor. Ja, het is toch een beetje een dystopisch beeld inderdaad, als je kijkt naar de ontwikkeling van bijvoorbeeld de techfondsen, waar veel in geïnvesteerd wordt. Dat gaat gewoon goed. We gaan praten met een man die het echt weet. Dat is Ralf Wessels, en die is hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO Mees Pierson. Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
0: Ja, die vooruitzichten zien er toch goed uit. Ondanks dus de inflatoren druk van energieprijzen op onze portemonnee.
27: Ja, dat klopt. Ik moet wel zeggen dat eigenlijk de risico's en kansen voor beleggers in de tweede jaarhelft in balans zijn. Er is natuurlijk heel veel focus op het geopolitieke en dat negatief is, dat klopt. Maar dat heeft vooral zijn invloed op inflatie. Ja. En maar beperkt negatieve impact op de economische groei. Dat komt mede door alle investeringen in Europa in defensie en infrastructuur en natuurlijk in Amerika in artificial intelligence. Ja. En als je dan naar de beurs kijkt, dan moet je eigenlijk zeggen, economisch wereldwijd groei is solide gedragen door de VS. Maar het gaat ook met bedrijven ontzettend goed. Recordmarges voor de Amerikaanse S&P 500, maar ook voor de Europese Stock 600. Dubbelcijferige winstgroei wordt er verwacht voor dit en volgend jaar voor de 3 economische blokken, de VS, eurozone en opkomende markten. En tot slot zijn waarderingen wel hoog, maar goedkoper ten opzichte van vorig jaar. Dus dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen.
0: Ja, en toch het gevoel, hè, dat is een beetje het andere verhaal. En u zegt dan ook in het perspectief, je moet door de mist van het moment heen kijken. Maar dat lijkt me lastig. Die belegger doet dat nu wel. Maar ook daar kan heel makkelijk in het sentiment een omslag komen, toch? En dat kan groei kosten.
27: Ja, nee, dat klopt. Hij kijkt er misschien nu te optimistisch doorheen.
1: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan?

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Neemt dat die voorbij is, maar dat horen we nu al anderhalve maand, hè?
2: Ja, nou dat is ook... Kijk, in principe is het heel goed dat beide partijen er eigenlijk geen verdere escalatie willen. En dat is heel belangrijk voor financiële markten. Dus daarom moeten mensen ook zeker niet te negatief worden en eigenlijk kijken naar die zeer solide onderliggende fundamentele waardes die gewoon positief zijn. Ja. Neemt niet weg dat dit wel gewoon een groot risico is, wat boven het grootste risico wat boven de markt hangt. Ja. En dat de tijd het tikt en dat er wel voor die energiedisruptie op een gegeven moment een oplossing moet komen. Want anders zal het wel meer pijn gaan doen, ook voor financiële markten.
1: Dus inderdaad.
2: Dat neemt niet weg. Mm-hmm. Oh, sorry.
1: Nee, dat neemt niet weg.
2: Nou ja, dat neemt niet weg dat als je gewoon kijkt naar de balans tussen risico's en kansen, wij eigenlijk denken dat die enigszins in evenwicht is. Ja, waar er wel precies kansen op termijn kunnen zijn als dat energieprobleem wordt opgelost. We zijn daarom neutraal op aandelen en obligaties. We hebben eigenlijk tot vorige maand waren we positief op obligaties, maar omdat we zeggen het scenario wordt toch iets minder rooskleurig omdat het niet wordt opgelost, hebben we wat risico van tafel gehaald en wat winst genomen op aandelen. Ja. En voor de rest zijn we ook positief op goud, juist als diversificatie in de portefeuille.
1: Duidelijk, dank. Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO bij Spiersel.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Blijf bij de aandelen, hè?
4: Ja, even wat leuke feitjes. Farming, Adyen en met name ASML was afgelopen maand het meest verhandelde aandeel onder Nederlandse klanten van Saxo. En buiten Nederland blijft Nvidia het populairste aandeel om in te handelen. Nou, misschien niet verwarrend, of niet verrassend, maar wel leuk om te zien. Opvallend is de tweede plaats. Dat is geheugenfabrikant Micron. De koers van het aandeel steeg afgelopen maand met 90%. Want dat bedrijf dat groeit snel, zegt Jelle Maasbach van BNR Beurs.
5: Micron valt echt op, vooral omdat het in een jaar tijd meer dan verdrievoudigd is op de beurs. Het is nu meer dan $1000 miljard waard. Dat beleggen ze zoveel in handelen, dat is niet zo gek. Het bedrijf maakt chips en juist daar is nu heel veel interesse in. Niet alleen Nvidia verdient er bakken met geld mee, ook bedrijven als Micron doen dat. Allemaal vanwege AI. Vanwege die run op AI zijn chips nodig en daar profiteert een bedrijf als Micron van. Al zijn er toch wat twijfels onder analisten of dat aandeel Micron niet veel te veel is opgelopen.
4: Ja, nou, ook het op de Zuidas gevestigde Nebius, hè, dat is die Russische vluchteling, het voormalige Yandex, inmiddels in Amsterdam dus gevestigd, was populair om te handelen. En in de rest van de wereld inderdaad veel geld dus in Nvidia, Microsoft en ook Tesla.
1: Want dat gaat de SpaceX worden. Nou, oké. Okay. President Trump ziet graag dat vicepresident J.D. Vance en minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken samen optrekken in de presidentsverkiezingen over 2 jaar. Dat zei hij in de podcast Pod Force One van de New York Post. En het zou volgens Trump een geweldig team zijn.
6: I like them both and I like them together. You know, it'd be great. I don't know how you beat them if they're together. That would be a great team. JD and Marco would be a great team. I don't know, you know, they have to agree to it, right? We still have, you know, we have a long time left.
1: Ja, ze hebben nog een hele tijd natuurlijk, maar ze zijn geweldig samen en ze kunnen het heel goed met elkaar vinden. Bovendien, ze dragen allemaal dezelfde schoenen. Die hebben ze gekregen, 2 maten te groot, van Donald Trump. Dus wat dat betreft, ja, ze hebben hun presidentiële ambities nooit openbaar uitgesproken, trouwens, J.D. Vance en Marco Rubio. Maar ja, J.D. Vance als vice-president staat natuurlijk opgeleid om, mocht er iets met de president te gebeuren, om in zijn schoenen te stappen. Nog groter. Wel zei Rubio dat hij J.D. Vance zou steunen als Vance zich kandidaat stelt. Dat dan weer wel. En ik kan me herinneren, een paar jaar geleden, moeten we nog eens even terughalen, hoe Trump over Rubio dacht toen.
4: Ja, ja? Dat waren geen mooie woorden. Maar dan zou dus één zou de president moeten worden, de andere de VP, is het idee van Trump.
1: Of samen.
4: Gedeeld duo-presidentschap. Ja, duo-presidentschap. Maar één die het alleen kan doen.
1: Ja, dat is waar. We gaan Edwin Gerritsen van de ABB. Edwin, hoe staat het erbij nu op deze donderdagmorgen vroeg?
7: Nou, het is een normale spits tot nu toe. En er staan vooral dagelijkse files. Ze zijn ook niet langer dan gebruikelijk op donderdag. In totaal 90 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A7 Hoorn richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoorn en Purmerend, een kwartier op onthoud. De A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Spijkenisse 10 minuten vertraging. En op dit moment worden er nog geen flitsers gemeld.
3: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
8: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed

0: weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
1: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
2: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
3: Jongeren die kampen met financiële problemen, die trekken daar maar amper over aan de bel bij instanties bijvoorbeeld die bedoeld zijn om daarmee te helpen. Blijkt uit onderzoek van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Vlaanderijn. Probleem lijkt daarin vooral te zitten dat ruim de meerderheid van de jongeren geen begrip voor hun situatie ervaart. Een enkeling stapt nog wel naar vrienden of familie, maar slechts 8% weet daarvoor de instanties te vinden die hen wellicht uit die schulden kan helpen of hen van advies van kan voorzien. Ja, waar leidt dat toe? Dat vragen we aan Michel van Leeuwen, gerechtsdeurwaarder en directievoorzitter bij Vlaanderijn. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, de jongeren die ervaren dus weinig begrip voor hun financiële situatie. Hebben we überhaupt cijfers over hoeveel jongeren er met geldproblemen zitten, met betalingsachterstanden?
4: Ja, algemeen weet ik die cijfers niet. Tenminste, in ieder geval wat er uit onderzoek en uit ons onderzoek ook wel blijkt, is dat zo 35% van de jongeren echt wel kampt met het afgelopen jaar kampt met betalingsproblemen. Dus één of meerdere rekeningen niet kan betalen. Maar als ik naar onze eigen data kijk, en we zijn een grote incasso-gerechtsdeelwaardersorganisatie, en alleen wij hebben al 50.000 jongeren in de boeken tussen de 18 en de 25 jaar op dit moment die betalingsachterstanden hebben.
3: Zo, dat is veel inderdaad. Nou ziet u dus ook dat die jongeren soms dan wel bij ouders of anderszins familie aankloppen of vrienden. Dat is natuurlijk op zich niet echt een probleem, toch? Als je het binnen je eigen cirkel kan oplossen, ja, waarom niet?
4: Nee, op zich is dat niet zo'n probleem. Het is ook wel dat, vanuit het onderzoek ook alweer blijkt dat uiteindelijk wel ruim 60% van de jongeren, als ze schulden hebben, betalingsachterstanden kloppen ze aan bij familie of vrienden. Alleen wat het grote probleem gaat worden bij, zeker als je bijvoorbeeld bij vrienden leent, dat heet ook informele schulden. Mm-hmm. En dat vaak eigenlijk wel een heel erg negatief effect heeft op die beleving van die schuldenproblematiek. Want als je dan meer betalingsachterstanden krijgt, je hebt ook schulden aan vrienden van, ja, wie betaal je het eerst? En is die sociale druk is heel erg groot. En ook schuldhulpverleners zien eigenlijk dat probleem van die informele schulden, dus het lenen bij familie en vrienden, ja, dat probleem zie je sterk groeien.
3: Ja. En op wat voor bedragen hebben we het? U zei net wat de cijfers uit uw eigen administratie. Gaat dat om grote bedragen die de jongeren schuld hebben?
4: Nou, het kan van een paar honderd euro gaan tot echt 10.000 euro's. Ik ben zelf ook schuldrustcoach bij de Onsbank, dus ik begeleid ook jongeren met schulden. Ja, en dan zie je jongeren binnenkomen met 10, 15.000, soms wel 30.000 euro schuld. Ja. En dat zijn vaak schulden aan bijvoorbeeld de overheid, de CIB. Het zijn vaak schulden aan de zorgverzekeraars, energieschulden, telecomschulden. Het beeld is wel eens dat vaak gaat om schulden aan, ja, bijvoorbeeld achteraf betalen, zoals Klarna. Ja. Nou, dat is het vaak niet. Het is vaak wel een oorzaak of mede een oorzaak, maar het is niet vaak de grote schulden. Het is vaak bijvoorbeeld tussen die zorgverzekeraar waar de grootste schulden aan zijn.
3: Ja, en er zijn allerlei instanties die daarbij kunnen en willen helpen. Onder andere bij de gemeente is dat. Ja, waarom weten die jongeren dat dan niet te vinden? Want ook voor je financiële toekomst is het toch fijn dat je daar snel van afkomt. Is dat omdat dat allemaal niet zo sexy is en niet zo aantrekkelijk en niet zo leuk? Of waar gaat dat mis?
4: Nou, met name, ik weet niet of het niet zo leuk is, maar er is niet veel, ja, eigenlijk best wel wantrouwen richting de overheid. Dus dat je naar de gemeente stapt en dat dan, dat je eigenlijk, en dat is een hele belangrijke, dat de jongeren dan het gevoel krijgt dat hij de autonomie kwijtraakt, dat hij de grip kwijtraakt, dat hij het bij de gemeente of bij een hulpverlener in handen moet geven. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste oorzaak. En jongeren hebben dan toch ook wel zoiets van, ja, ik regel het zelf wel, ik kan dat eigenlijk zelf wel oplossen. Ja. En dat soms lukt dat. Maar zeker wanneer die schuldenproblematiek toeneemt, ja, dan lukt het niet meer. En dan zien we gewoon dat er veel te laat wordt aangeklopt. Ja. Uiteindelijk komt maar ongeveer zo'n 2% van de jongeren die schulden echt in de problematische schulden is, heeft bij de gemeente terecht. Bijvoorbeeld wel bij bewindvoerders. Nou ja, zo'n zaken als Onsbank komen die jongeren wel terecht. Maar dat blijft toch maar een zeer beperkt percentage.
3: Dank.
4: Die schaamte maakt ook gewoon een hele belangrijke onderdeel uit. Maar dat werd net al genoemd.
3: Ja, dank. Michel van Leeuwen, gerechtsdeurwaarder en directievoorzitter bij Vlaanderijn.
5: En dan gaan we naar de filmwereld, waar kritiek ontstond op filmmaker Martin Scorsese nadat hij zich heeft verbonden aan een bedrijf dat AI ontwikkelt. Althans, ja, films maakt daarmee. Storyboard, conceptartiesten verwijten deze beroemde regisseur dat hij creatieve vakmensen buitenspel zet door AI in te zetten bij het voorbereiden van zijn films. Volgens media zijn ze met name bezorgd dat AI-systemen zijn getraind op het werk van artiesten zonder hun toestemming. Ze vrezen dat dat soort technologie uiteindelijk hun baan kan vervangen. Aanleiding voor de kritiek is een nieuwe samenwerking tussen Scorsese en het Duitse AI-bedrijf Blackfoss Labs. Dat zit in Freiburg, inderdaad in het Zwarte Woud. Volgens de New York Times wordt de 83-jarige filmmaker adviseur van het bedrijf en gebruikt diezelfde technologie inmiddels in het voorbereiden van een nieuwe film. En hij zegt dat hij AI niet inzet om die films te maken, maar om allereerst storyboards te ontwikkelen, dus de rough outline van een film. En dat maakt hij al sinds zijn jeugd zelf. Maar hij zegt, ja, vaak is het lastig om nou precies over te brengen wat ik voor me zie.
6: There's always been that problem of like, what you see in here, how do you get it there? How do you get it on a set? How do you get it through, you know, with the weather and even on a soundstage? How do you get it? How do you create what you have in your thought? If you have it, if you have a tool like this, you could figure it out much quicker. En je kunt save production time and also less wear and tear on the crew.
5: Ja, dat is het verhaal. Je kan dus ook inderdaad niet alleen sneller werken, maar je kan ook je ideeën sneller vervatten en zorgen dat mensen daar misschien een beetje in mee kunnen denken. Hij zegt dus, het gaat echt om het voorbereidingsproces. Het werd creatief bevrijdend. En zegt, ja, de filmwereld moet open blijven staan voor nieuwe technologie. En wijst erop dat cinema nog altijd een relatief jong medium is en tegelijkertijd de weerstand groot is. Hij zelf is niet zo jong, maar in zijn kop kennelijk nog wel. En dan gaan we naar Timmy, hè?
3: Ja, want in Denemarken vindt vandaag de autopsie plaats van de overleden beeldrug Timmy. Op het Duitse eiland Anholt gaat dat plaatsvinden. Oorspronkelijk zou het kadaver van die beeldrug aan een touw naar de havenstad Grena worden gesleept. Maar de bergers vreesden dat het ding zou exploderen als ze het aan een touw zouden vastbinden. En na 3 pogingen gaven ze het op, want dat geeft zo'n troep. En dan valt er ook weinig meer open te snijden.
5: En het stinkt.
3: Ja, dat ook. En daarom wordt het onderzoek nu op het strand gedaan. Het kan wel tot 6 uur duren. We praten erover met Jasper Buiks, die is microbioloog. Goedemorgen.
7: Hi, goedemorgen.
3: Nou, stel, u staat er met uw scalpel. Waar begint u met snijden om te voorkomen dat het beest compleet uit elkaar klapt?
7: Ja, goede vraag. Nee, ja, dat zal je misschien echt aan de dierenarts zelf moeten vragen. Maar ja, het liefst toch niet in de buik, denk ik. Want daar borrelt het.
3: Ja, is dat risico er nog steeds? Ook ongeveer een maat na overlijden van dat dier?
7: Ja, kijk, wat het achterliggende idee is dat het eigenlijk een heel natuurlijk proces is. Het gaat echt over het microbioom van het dier zelf. Net als wij in het Duitse leven hebben we onze bacteriën nodig voor het afbreken van dieet, voor het training van het immuunsysteem, zelfs voor ons gedrag. Maar zodra we overlijden, ja, dan hebben ze nog steeds een hele belangrijke rol. En dat is echt het opruimen van, nou in dit geval het walviskadaver. Ja, daar komen heel veel gassen bij vrij. En dat zwelt op, dat geeft druk. En als er inderdaad verder geen uitlaatklep is, dan kan het inderdaad betekenen dat het uiteindelijk uit elkaar barst.
3: Ja, en dus moeten die mensen die vandaag die autopsie gaan uitvoeren, die moeten daar ook zeker rekening mee houden.
7: Ja, daarom zie je inderdaad een beetje de coronapakken. Hè? Dus de witte pakken met mondkapjes en handschoenen aan. Ja, dat is uiteindelijk is dat oppassen. Maar tegelijkertijd, dit hebben ze vaker gedaan. Dus ze weten inderdaad wel waar ze mee bezig zijn. Maar het is uiteindelijk een project wat een hoop haken en ogen kan hebben. Mm-hmm. Want er kan van alles gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd.
3: Ja, wat nog meer dan, behalve ontploffen?
7: Nou, kijk, het gaat natuurlijk een beetje om waarom ze dit dier open gaan snijden. Wat precies de reden? Er zijn allerlei verschillende mogelijkheden. In het geval van Timmy willen ze gewoon weten wat is er precies gebeurd. Dus waarom is hij uiteindelijk overleden? Hij is natuurlijk een hele tijd eerder is hij al aangespoeld, heeft daar lang gelegen voor de kust. Toen hebben ze hem natuurlijk nog los weten te krijgen. En uiteindelijk is hij toch dood aangespoeld. Ja. Maar, dus we willen simpelweg weten wat er gebeurd is.
5: Maar weet je dat nog als zo'n beest al een maand dood in het water gelegen heeft? Kan je dat nog achterhalen, de doodsoorzaak?
7: Ja, kijk, de afbraakprocessen verlopen over het algemeen vrij standaard, om het zo te zeggen. Dus het proces van decompositie, dat heeft een bepaald traject. Dus dat kun je terugrekenen. En daarbij kun je dan bepalen van, goh, is er inderdaad een ziekteverwekker geweest? Is het iets anders? Is er gewoon een fysieke issue is er geweest? Dus ze kunnen dat best wel goed terugvinden. En dan is een beetje de vraag, hoe ga je dit uitzoeken? Ga je inderdaad dus het beest op locatie uit elkaar halen? Ga je die helemaal meeslepen? Ga je die op een vrachtwagen naar een museum of naar een universiteit rijden? En hier hebben ze voor gekozen om het toch maar te laten liggen.
3: Ja. En heeft het achterhalen van die doodsoorzaak wat u betreft nog zin? Want ja, Timmy is eigenlijk een soort mediafenomeen geworden. Ooit gestrand, toen door miljardairs weer weggesleept en uiteindelijk toch niet overleefd. Ja, het is ook een beetje een slachtoffer van een mediaspectakel geworden, denk ik, dit beest.
7: Nou, dat is het inderdaad zeker. Maar het is wel natuurlijk heel relevant om te weten... Goh, waarom komt zo'n dier helemaal daar terecht? Ja. Waarom blijft hij daar zo lang liggen? Waarom komt hij uiteindelijk toch dan in dit geval dood weer terug? Dus het is wel zeker biologisch relevant om te achterhalen wat hier precies gebeurd is. Tegelijkertijd, uiteindelijk zien we heel vaak dat de doodsoorzaak toch vaak iets medisch is in dit geval. Dus iets biologisch en verder niet. Dus ik verwacht geen vreemde resultaten.
5: En zo'n skelet wat dan overblijft, dat gaat uiteindelijk misschien geprepareerd. Er is een museum in met een groot bord. Hier ligt Timmy.
7: Ja, dat zou ik kunnen zeker. Na dit mediafeest, ja, dat klopt.
3: Ja, daarop. Nou, misschien hebben ze bij Naturalis nog wel interesse. Of aan een goedkoop sushi-restaurant verkopen, kan ook. Dank, Jasper Buijs, microbioloog.
5: Exploding sushi. Maar Israël en Libanon zijn akkoord over een nieuw staakt het vuren. Dus dat staat in de gezamenlijke verklaring die ook medegetekend is door de Amerikanen. Hoe kan het ook anders? Want die deal werd gesloten in Washington. Alleen degene die daar niet bij aan tafel zat, dat was de partij waar het allemaal om draait. Dat is Hezbollah. Wat is de kans dat dit staakt het vuren gaat houden? Zometeen Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
10: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Zaken doen.
21: Straks trapt Thomas van Zijl de uitzending af met het boardroompanel over de nieuw aangekondigde CEO van Shell Nederland. Daarna spreekt hij met Luc van der Bulken, topman van de Belgische maritiem dienstverlener Demen. Hij vraagt hem hoe het bedrijf erin is geslaagd windmolenparken te blijven bouwen, ondanks tegenwind vanuit de VS. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
23: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
24: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Nu, in de BNR-app.
3: Kabinet bereidt nieuwe steun voor huishoudens voor door hoge inflatie en dure benzine. En meer politiek nieuws. Pro redt het kabinet, daardoor toch een meerderheid voor de begroting van ontwikkelingssamenwerking. En Portugal en Oostenrijk krijgen zetel in de VN-veiligheidsraad. Duitsland grijpt mis en dat wordt als pijnlijk ervaren bij onze oosterburen. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
5: En wij gaan naar Edwin Gerritsen van de ANWB. Edwin, zijn er nog bijzonderheden deze donderdagmorgen spits?
0: Nee, er zijn nog helemaal geen bijzonderheden, Bas. Er staat 100 kilometer file, het zijn allemaal dagelijkse files. De langste staan op de A7, Horen richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoorn en Purmerend, 10 minuten oponthoud. A15 Rotterdam richting Europoort, tussen knooppunt Rozenburg en Spijkenisse, 10 minuten. Bij Den Haag op de N211 vanuit Hoek van Holland, voor de aansluiting met de A4, 10 minuten. En er zijn op dit moment nog geen flitsers gemeld.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In een onderzoek naar het online zetten van verkrachtingsvideo's zijn 4 mensen opgepakt. Er werden invallen gedaan en computers, telefoons en SD-kaartjes in beslag genomen. Op beelden in speciale chatgroepen was te zien dat gedrogeerde vrouwen door een partner en bekende werden verkracht. In Leerdam, in de provincie Utrecht, is vannacht een fabriek van Campina ontruimd. Even verderop op het industrieterrein stond een gebouw van een ander bedrijf in brand. Daar is niks meer van over, maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Bij de brand in Leerdam raakte niemand gewond. Een organisatie die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers wil helpen, is boos op het COA. Het gaat om Migrate, dat tentjes neerzet voor asielzoekers die de laatste bus naar de noodopvang hebben gemist. De organisatie zegt dat de mensen geen maaltijden krijgen, terwijl die er wel zijn. De FIFA heeft vlak voor het WK voetbal de regels voor bezoekers veranderd. Een eigen drinkfles mag niet meer mee het stadion in, meldde Amerikaanse media. De afspraak was dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter mee naar binnen mocht. Maar dat is nu verboden, waardoor bezoekers in het stadion een flesje water moeten kopen. En de uitzwaaiwedstrijd van Oranje voor het WK is geëindigd in een grote domper. Nederland verloor in de Kuip met 1-0 van Algerije. Daar zag het in de eerste helft niet naar uit, want Oranje kreeg volop kansen om een doelpunt te maken. Bondscoach Ronald Koeman vindt dat Nederland soms te lief is en een stuk agressiever moet zijn. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met vooral vanmiddag een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: En dan de beurzen nog even terug naar Amerika gisteren. Dow Jones minnetje van 1,2. De S&P waarvan het 0,7% lager. En de Nasdaq 0,3. Azië ook daar, schrijft men rood. Nikkei 1,5% naar beneden. Net als de Hang Seng in Hongkong 1,5% lager. En ook de Kospi is weer open vandaag. En toch een minnetje van 0,9% op de borden. Nou, kijken we eventjes naar hoe het erbij staat in het Midden-Oosten. Op zich nog niet zo heel veel. Er zou een akkoord zijn tussen Israël en Libanon. Dat is 1, dat ligt er ook. Maar nu nog eventjes, hoe gaat het verder met een mogelijke deal tussen Amerika en Iran? Onduidelijk. In ieder geval staat Brent Oil nog een beetje lager nu op 96,93 in de futurehandel. Alle heffingen en beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, een nieuw staakt het vuren dus tussen Israël en Libanon. Staat in een verklaring die ze samen tekenden in Washington. Amerikanen krabbelden mee. Maar wat staat er niet in? Nou, de krabbel van Hezbollah. En gaat daarmee het bestand wel houden. Zometeen Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
4: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. PREF of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. PREF. PPREF.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig en de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
26: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat, die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
25: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: In de BNR-app
8: lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, het is bijna 6:06 geworden op deze donderdag, de 4e juni 2026. Buiten is het gewoon herfstig. Dat is best jammer, maar het komt vanzelf weer goed hoor. We gaan in ieder geval een half uur nieuws met je doorakkeren. Wat gaan we allemaal doen?
3: Zometeen praten we over VVE's, verenigingen van eigenaars. Die zijn niet duidelijk in hun verduurzamingsplannen richting woningkopers. Verduurzamen van een woning kan veel geld opleveren, maar ja, transparantie ontbreekt. En dat zou een stuk beter kunnen, vindt ING. En daar praten we zo meteen over. En ja, weet je nog dat de Europese Commissie de hegemonie van Apple en Google ging doorbreken als het gaat om de App Store en de Play Store, met ja, door af te dwingen dat je ook alternatieve stores kunt installeren. Nou, op zich kan het allemaal, maar het heeft geen enkele zoden aan de
5: Dijk gezet,
3: dat was hem, ja. Hoe dat komt en of er nog aan te doen is, of dat het allemaal too little too late is, bespreken we zo meteen.
5: Maar we gaan eerst even naar het Midden-Oosten. Want Libanon en Israël zijn het eens geworden over een staakt het vuren. Staat in een gezamenlijke verklaring te lezen die ook ondertekend is door Amerika. En ook in Amerika werd ondertekend, na 2 dagen gesprekken namelijk in Washington. Volgens beide landen wel afhankelijk van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah, een van de proxies van Iran, en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Alleen, ja, dat kan je mooi afspreken, Hezbollah zelf zat niet aan tafel tijdens de onderhandelingen. Dus ja, wat is de kracht en de waarde dan van zo'n document? Gaan we over praten met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
5: Nou, we hadden al sinds april een officieel staakt het vuren, wat echt door iedereen keihard geschonden is. Hier doet Hezbollah niet mee. Wat is er nieuw aan?
10: Ja, zoals je zegt, het vorige staakt het vuur is de afgelopen maanden langzaam verdampt. En zonder dat aan te kondigen is dat daarmee nu dus eigenlijk ook door de officials een beetje bevestigd. Wat er nieuw is, is dat dit een iets uitgebreider staakt het vuur lijkt, met een iets concreter plan, met de nadruk op iets. Er staat bijvoorbeeld ook in dat er wordt genoemd dat er volgende stappen zijn. Op 22 juni komen er nieuwe vergaderingen. Er is een gefaseerde terugtrekking van Israël. Maar echt veel meer dan noemen is het ook nog niet. Dus heel veel zal nog moeten worden uitgewerkt.
5: Ja, en helemaal afhankelijk van de inzet, of juist het uitblijven van de inzet van Hezbollah, die niet aan tafel zat. Is dit dan wel een echt staakt het vuren?
10: Precies. Kijk, Hezbollah zegt, heeft de afgelopen weken ook gezegd dat ze in principe deze onderhandelingen en alle uitkomsten van die onderhandelingen niet zullen erkennen. Nee. Maar ze hebben ook via de parlementsvoorzitter Berri, hun grootste bondgenoot, eerder gezegd dat als Israël haar aanvallen stopt en zich terugtrekt, dat zij dan ook zullen stoppen. Dus wellicht dat het nu toch lukt, ondanks dat ze niet bij de staakt het vuren betrokken zijn geweest, doordat Trump op Israël heeft druk heeft gelegd om te stoppen met aanvallen, dat het lukt. Afgelopen nacht, na de aankondiging, en vanmorgen was het in ieder geval rustig. Maar we moeten zien of dat echt zal houden.
5: Ja, nou, we gaan zo nog even praten over Iran op de achtergrond. Maar in die verklaring staat onder meer dat er proefzones komen, geloof ik. Waarin het Libanese leger controle krijgt over dat grondgebied, met uitsluiting van alle niet-statelijke actoren. Allereerst, wat zijn die proefzones? En waar moet je aan denken bij uitsluiting van alle niet-statelijke actoren? Inderdaad, dat Hezbollah daar niet is.
10: Precies. Kijk, dat zullen zones zijn waaruit Israël zich dan terugtrekt en het Libanese leger de scepter eigenlijk overneemt. En in een latere fase zouden inwoners dan terug kunnen gaan naar die gebieden. Maar dit is precies een van die statements waarvan ik zei, dat moet echt nog verder uitgewerkt worden. Hoe dat precies gaat, wat de tijdslijn is, om welke gebieden het gaat, et cetera. Dat zijn allemaal concrete dingen die nog niet besproken zijn, of in ieder geval nog niet bekendgemaakt zijn.
5: Precies. En nou, 22 juni weten we dan iets meer, maar dan gaan ze opnieuw om tafel. Maar eventjes hopen dat er tussentijds inderdaad wel wat stappen gezet gaan worden. En dat Hezbollah wellicht meedoet. Op de achtergrond zei ik al even, kijkt natuurlijk Iran met argusogen hier naartoe. Want die hebben gezegd, wij praten pas verder over vrede met Amerika op het moment dat hier een deal ligt tussen Israël en Libanon en daar Libanon niet verder wordt aangevallen. Onder die druk heeft Trump ook net in jou met dat heel gemene belletje laatst even de oren gewassen.
10: Heel effectief.
5: Dat is effectief geweest, kennelijk. Maar is dit voldoende voor de Iraniërs om te zeggen, oké, dat is afgevinkt, we kunnen door?
10: Ja, dat denk ik wel. Zo ging het natuurlijk bij het vorige staakt het vuren ook. Toen was er ook vanuit Iran de melding van wij gaan niet onderhandelen tenzij er ook weer stilte is op het Libanese front door Israël. Ja. Toen heeft Trump ook Netanyahu gebeld. Toen was het nog iets liever. En daarna is ook in Israël, Libanon zijn de onderhandelingen begonnen. Dus dit is goed. Hm. Bovendien, vlak voordat deze aanmelding kwam, was er al een interview van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken aan een Libanese tv-kanaal, waarin gezegd werd dat toch niet alle communicatie gestopt werd, maar dat beide kanten, dus de VS en Iran, op dit moment een tekst aan het bestuderen zijn en dan met een reactie komen.
5: Nog even op de andere kant van de medaille. Ik zei al even, Hezbollah is een proxy van Iran. Iran bestuurt eigenlijk ook die club. Je zou ook kunnen zeggen dat de Iraniërs nu ook druk zetten op Hezbollah. Van jongens, niet lopen rommelen, want we hebben nu net dit kalt gesteld. Laat ons even kijken of we tot een deal met de Amerikanen kunnen komen, of zie ik dat te simpel?
10: Nee, dat zou zeker kunnen. Dat zou zeker kunnen. Dus ik denk ook dat als Iran tevreden is met deze deal, dan en dus inderdaad laat zien dat zij terugkeren naar de onderhandelingstafel, dan zullen ze ook genoeg druk uitoefenen op Hezbollah om zich ook aan die overeenkomst te houden.
5: Nou, dat zou goed nieuws zijn voor al die mensen in Zuid-Libanon, bij jou in de buurt.
10: Precies.
5: Dankjewel. Tarek Enkhuis, onze correspondent in het Midden-Oosten.
11: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Hongarije zet de deur open voor toetredingsgesprekken tussen Oekraïne en de EU. De Hongaarse premier sinds een maandje, Péter Magyar, die zegt dat er een akkoord is bereikt over de rechten van de Hongaarse minderheid in Oekraïne, meldt Euronews. En met een akkoord tussen die twee landen lijkt er een jarenlang conflict voorlopig beslecht. Ook verdwijnt voor de Hongaarse premier een belangrijk obstakel voor de start van de onderhandelingen op die manier. Want we weten nog, onder voormalig premier Viktor Orbán lag dat proces nog stil. Die lag dwars, zoals dat vanuit Brussel werd gezien. Nou, volgens Magyar zijn er dus nu afspraken gemaakt over taal, onderwijs, culturele en politieke rechten van zo'n 100.000 etnische Hongaren in het westen van Oekraïne. En hij spreekt van geweldig nieuws en zegt dat zijn regering in 3 weken heeft bereikt wat zijn voorganger Viktor Orbán in 10 jaar tijd niet kon doen. Als Oekraïne die afspraken opneemt in zijn Europese hervormingsplan, dan zal Hongarije dus instemmen met het openen van de eerste fase van de toetredingsonderhandelingen. Kortom, we zijn er dan nog steeds, nog lang niet, maar toch. Brussel gaat bovendien ook toezicht houden op de uitvoering van die afspraken. En daarmee komt voor Hongarije een belangrijke blokkade te vervallen. Nou, inderdaad, Orbán was een beetje als laatste nog de boel blokkeerde. Ja. Als reden noemde hij dus vaak die zorgen over de positie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne, dat is nu weg. En toch is het voor Oekraïne nog niet allemaal halleluja. Premier Magyar benadrukte dat hij geen voorstander is van versnelde toetreding. Is bijvoorbeeld Nederland ook niet, hè. Maar volgens hem moet Oekraïne eerst alle 33 onderhandelingshoofdstukken afronden. Een proces dat nog zo 10 tot 15 jaar kan duren. En pas daarna wil hij de Hongaren via een referendum laten beslissen of toetreding van Oekraïne ook daadwerkelijk wordt gesteund. Nou, een eerste stap groen licht voor een start van de onderhandelingsfase kan halverwege deze maand worden genomen bij een bijeenkomst in Luxemburg. Dus dan begint het praten. En je weet, in praten zijn ze heel goed in Brussel. Dus dat gaat zo nog vele jaren duren.
5: En dan heeft het Amerikaans Huis van Afgevaardigden zijn ongenoegen geuit over de Iran-oorlog van Trump. Want een meerderheid van de leden in het huis heeft ingestemd voor een revolutie die oproept om de oorlog tegen Iran te stoppen. En dat betekent dat er voor het eerst een meerderheid is tegen de oorlog in het Midden-Oosten. Een meerderheid, ja. En dat komt omdat 4 Republikeinen, ondanks de Republikeinse meerderheid in het huis, de democratische resolutie hieraangaande steunden. En daarmee keerde een deel van Trumps eigen partij zich tegen hem en tegen het militair optreden in Iran. Nou, paar namen die we daarbij horen. Onder meer van meneer Massey. Dat is de man die net afgedroogd werd door Trump. En de verkiezingen verloor in zijn staat als republikeins kandidaat. Omdat hij door Trump werd afgedaan als een onbetrouwbare hond. Nou, dat is mooi. Die heeft nu dus meegestemd met de Democraten. Een van de andere republikeinen, congreslid Tom Barrett uit Michigan, zegt dat alleen het congres het recht heeft oorlog te verklaren. Dat staat in principe op het spel op dit moment. En hij zegt eventuele politieke gevolgen vanuit het Witte Huis neem ik voor lief. Nou, veel effect gaat die uitslag niet hebben, want de stemming is vooral symbolisch. Om Trump daadwerkelijk te dwingen het militair optreden te stoppen, moet ook de Senaat instemmen. En bovendien, uiteindelijk kan de president een veto uitspreken. En om dat veto te overrulen, heb je in beide kamers van het congres 2/3 meerderheid nodig. Nou, ga dat maar eens halen. Edwin Gerritsen van de ABB is bij ons. Edwin, nog steeds bijzonder weinig gekke dingen.
0: Helemaal geen opvallende dingen te melden, Bas. Er staat ruim 100 kilometer file. Dat is normaal op dit tijdstip op donderdag. De langste files staan op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Spijkenisse een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En er zijn op dit moment nog geen flitsers gemeld.
11: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Ja, ondanks allerhande Europese regelgeving kunnen app-ontwikkelaars niet om Apple en Google heen om hun apps aan de man te brengen. Nog steeds niet eigenlijk. En daardoor kunnen die techbedrijven rekenen wat ze willen. Hoge commissies tot bijvoorbeeld wel 30% over alle betalingen in die appwinkels. Maar ja, moest het niet anders volgens Brussel? Nou, onderzoek van BNR toont dus aan, het heeft eigenlijk allemaal niks veranderd. Ik praat erover met Tim Klein-Haneveld, die is managing director van appmaker Apatmi Benelux. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
3: Ja, er was een idee gemaakt dat we ook alternatieve appstores moesten kunnen installeren. En dat kan op zich ook. Alleen, dat doet helemaal niemand. Dus de vraag is een beetje, wat zijn we daarmee opgeschoten?
12: Ja, nog niet genoeg. Hè. Dus de DMA, de Digital Markets Act, de Europese wet die nu 2 jaar van kracht is, die had natuurlijk beoogd om eigenlijk meer concurrentie mogelijk te maken. Kleinere bedrijven een eerlijkere kans te geven in de ecosystemen van big tech. Dus eigenlijk om echt de bedrijven zoals Google, Apple, maar ook Meta, Amazon, een beetje in te dammen. En dat is denk ik een hele goede poging geweest. Maar het resultaat is er nog niet helemaal. En dat inderdaad, als je dat betrekt op het effect op de app stores, zie je dat denk ik ook als gebruiker ook terug. Want je ziet eigenlijk helemaal geen verandering of hele kleine veranderingen.
3: Ja. Want wat weerhoudt u ervan bijvoorbeeld om zelf een app store te lanceren of een klant van u? Het zou dus wel kunnen, alleen niemand doet het.
12: Nee, nou, ik denk toch bij de consumenten. Kijk, de ecosystemen van Apple en Google zitten natuurlijk ook heel erg mooi in elkaar. Ja. Hè? Dus als gebruiker heb je eigenlijk nergens echt last van. Dus er zijn zeker wel alternatieve appstores en grote games. Zoals Fortnite bijvoorbeeld, die zitten daarin omdat die gewoon die vrijheid willen. En nou ja, dan is er een kleine groep mensen die misschien dan zo'n alternatieve appstore dan toch gaat gebruiken. Dus het is een stap vooruit, maar voor de massa is het inderdaad helemaal geen issue.
3: Nee, en dan slikken wij dus allemaal, wij gebruikers van die apps, maar ook de makers van die apps, die slikken allemaal dat Apple en Google daar flink over afromen. Ja, daar krijg je natuurlijk wel iets voor terug met een veilige omgeving, dat soort zaken. Maar ja, je zou toch kunnen zeggen, die bedrijven doen eigenlijk niet zoveel. En die rekenen er wel fors voor.
12: Ja. Ja, nou, en met name dat ze de monopoliepositie ook hebben. Hè. Dus je wordt eigenlijk als appbouwer word je echt gedwongen om gebruik te maken van hun infrastructuur. Je hebt geen alternatief. En ook nog eens van hun kassa's. Hè. Dus bijvoorbeeld, BNR maakt onderdeel uit van de FD Media Groep. Het Financiële Dagblad heeft natuurlijk ook een app met gebruikers. Ja. Die verkopen daarin abonnementen. En die worden eigenlijk gedwongen om die abonnementen te verkopen via de Apple-kassa of de Google Play-kassa. En dat is iets wat je natuurlijk niet wilt. Overigens is dat dus ook wel veranderd. Hè. Dus sinds enige tijd zijn daar alternatieven. Dat is ook ingegeven dus door die wetgeving vanuit de EU. Dus wat dat betreft echt een goede stap. Alleen als gebruiker, als je dus nu, je kunt de FD-app als voorbeeld nemen, een abonnement neemt, dan moet je door allerlei schermen heen waarin je wordt gewaarschuwd door Apple dat je een hele veilige omgeving verlaat. En weet je dat dan wel zeker als gebruiker? Ja, de makkelijkere is het er niet op geworden. Nee. Moet staat,
5: het is een beetje een vergelijking van... je hebt een winkelstraat met de Aldi en de Lidl naast elkaar. Komt een klein supermarktje tussen van een zelfstandige. En uiteindelijk, ja, de consument gaat toch naar die groot winkelbedrijf. Want dat is het enige platform waar je alles kan krijgen. Hè? Dat is, ja, een, beetje, zo is het. Een beetje het verhaal. Ja, en dan absoluut. Dat in aanmerking nemen, vind ik, Klein Haneveld. Ik zou je kunnen zeggen, Europa was veel te laat met deze wetgeving. Toen er al Aldi's en Lidl's waren.
12: Ja, nou, dat is inderdaad denk ik wel een beetje het geval. Hè? Dus je zou het zelfs wat lui misschien kunnen noemen vanuit Europa. Ja. Aan de andere kant, ik denk dat de EU en wij in Europa ook gewoon de macht van die techpartijen en van die technologieplatformen hebben onderschat. En daar zijn, daar zijn we nu toch een beetje de dupe van. Ik denk wel dat het zo is. Hè. Dus dit jaar wordt ook door de EU zelf de wetgeving opnieuw geëvalueerd. Hè, die twee jaar oud is. Kijk, het WK is aanstaande. Ik denk eigenlijk, er is een poolwedstrijd gespeeld. 1-1 geworden. Maar het toernooi duurt nog heel lang.
5: We ain't seen nothing yet.
3: En wat kan er dan nog gebeuren tot die tijd?
5: Wat kunnen ze doen?
3: Door Europa bijvoorbeeld, om dit dan toch een beetje recht te trekken nog? Hebt u ideeën daarover?
12: Nou, ik denk dat de teugels veel strakker aangetrokken moeten worden. Kijk, wat je kunt stellen is eigenlijk dat de intentie van de wetgeving ontzettend goed was. Maar dat Apple en Google allerlei manieren hebben gevonden om eigenlijk niet in de geest van die wetgeving te handelen. Het is toch een juridische kat- en muisspel, denk ik. En ik hoop dat Europa ook weer heeft geleerd van het effect van de eerste wetgeving. En daar moeten dus aanpassingen op komen. En kijk, afgelopen week is er ook nog een weer nieuwe wetgeving aangekondigd. Hè? Dus en dat gaat dan veel meer over AI en cloud computing. Laten we hopen dat ook daar die lessen worden toegepast. Want dat is natuurlijk de volgende golf van techbedrijven die misschien nog wel machtiger gaan worden dan Apple en Google. En dan heb ik het natuurlijk over OpenAI Anthropic partijen.
3: Ja. Duidelijk. En de loopholes dichten dus. Dank, Tim Klein-Haneveld, Managing Director bij Apatny Benelux. En het hele verhaal van de BNR-onderzoeksredactie met nog meer experts kan je vinden in de BNR-app en op bnr.nl.
5: Een duurzaam appartement levert meer op, maar toch blijft verduurzaming bij VVE's, Vereniging van Eigenaren, achter. Woningen met een goed energielabel zijn gemiddeld bijna 10% meer waard. Dus dan zou je denken, nou, dat is een mooie incentive om dat te doen. Maar wat blijkt uit onderzoek van ING Research? VVE's komen vaak niet in beweging, omdat ze te weinig prikkels en te weinig informatie hebben. En ook informeren ze woningkopers niet goed over bestaande verduurzamingsplannen. Nou, dus praten we met ING Research, met Mirjam Bani, vastgoedsector-econoom. Van Bani, goedemorgen.
13: Hi, goedemorgen.
5: Ja, de verduurzaming loont, alleen het dringt niet door bij VVE's. Waar ligt dat aan?
13: Je zei het al, hè? Een duurzame woning is meer waard. Alleen die waardesprong, zeg maar, een woning wordt meer waard op het moment dat het energielabel verbetert. En bij VVE's is het zo, één lid kan niet in zijn eentje een beslissing maken. Nee. Het collectief, zeg maar, voldoende leden moeten instemmen. Dus die voorbereiding om het met elkaar eens te worden, dat kost al meer tijd dan als je eigenaar bent van een woning die geen onderdeel is van een VVE. En ook bijvoorbeeld VVE-leden die willen liever sparen voor verduurzaming dan dat ze een lening aangaan. En dat kost ook tijd. Dus al met al, die voorbereidingsfase om een VVE te verduurzamen, dat neemt soms jaren in beslag. En woningkopers die kunnen eigenlijk nu niet goed inschatten van hoe ver en hoe succesvol een VVE bezig is met het voorbereiden van toekomstige verduurzaming.
5: Nee, dat
13: en daardoor worden relevante aspecten, bijvoorbeeld de hoogte van de spaarreserve, maar ook of er al een breed gedragen verduurzamingsplan is. Dat soort aspecten zitten niet goed ingeprijsd. En als je dan als VVE-lid verwacht dat je de woning al zult verkopen voordat die energielabelstap daadwerkelijk gemaakt wordt, dan denk je van, nou, het loont voor mij niet. Ja, dan ga ik maar een tandje minder hard lopen of het gewoon uitstellen.
5: Nee, en er ligt ook geen verplichting voor die VVE's om die prospective buyer, die koper, die mogelijke koper, in te lichten over dit soort zaken. Hè? Er is geen verplichting toe.
13: Nee, en ik denk ook niet dat het kwade wil is. Maar dat, kijk, een deel van de informatie die relevant is, die kun je als woningkoper wel terugvinden in de VVE-documenten.
5: Ja, ja.
13: Alleen, ja, weet je, mensen voelen haast bij het kopen van een woning. Ja, en zijn ook niet voldoende. Ja, ja, en ze ontbreken ook bijvoorbeeld de kennis om jaarrekeningen, documenten als die goed te kunnen, op waarde te kunnen schatten.
5: Maar er zijn hier twee partijen die zichzelf in de poot schieten. Dat is enerzijds die VVE, die wil verkopen, die dus weinig informatie geeft. Terwijl als je een verduurzame woning verkoopt, dan is die dus meer waard. Dat is goed voor het portemonnee. En anderzijds, als koper heb je er ook wat aan, omdat je een lager energielabel hebt. Dat is ook goed voor je.
13: Ja, klopt. Maar ik denk dat veel,
5: zo zeggen. Ja.
13: Dat is ook zo, maar wat je niet weet, daar kun je ook geen rekening mee houden.
5: Dat is waar.
13: Dus dat is het. En ik denk mensen die snel een woning willen, die zijn toch vaak al blij als ze iets kunnen vinden. En die zullen dan wat minder focus leggen op de lange termijn, waarop verduurzaming bijvoorbeeld ook een belangrijkere rol speelt.
5: Ja.
13: Bijvoorbeeld als de overheid in de toekomst striktere eisen gaat stellen aan de duurzaamheid van woningen.
5: Ja, precies. Gewoon dwingend te verduurzamen, begrijp ik. En ook voor die VVE's dus.
13: Nou ja, dat zou ik dat wel helpen. Verwachten. Dat nou ja. Dat zal wel helpen, ja, inderdaad. Ja.
5: Duidelijk, dank u wel. Vosgroep sector-econoom van ING Research, Mirjam Bani. De Amerikaanse economie groeit ondanks de onrust in het Midden-Oosten nog wel. En toch, ja, we zijn ook bang dat consumenten de hand op de knip houden vanwege de hoge olieprijzen. Dat staat te lezen in het beigeboek van de Fed. Nou, dat is niet zo heel verwonderlijk. Zometeen BNR's huiseconoom Han de Jong.
14: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
15: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
16: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
17: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
16: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
18: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
21: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
22: Kenneth Smit.
27: 52 min 40.
28: 12 natuurlijk.
27: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
28: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
27: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
29: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
27: In 12 weken leren rekenen?
28: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
30: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
31: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
30: Ontdek hoe op rma.nl.
32: Van Bentum en Keulen Advocaten.
33: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
34: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
35: Zaken doen.
1: Straks trapt Thomas van Zijl de uitzending af met het boardroompanel over de nieuw aangekondigde CEO van Shell Nederland. Daarna spreekt hij met Luc van den Bulcke, topman van de Belgische maritiem dienstverlener Demen. Hij vraagt hem hoe het bedrijf erin is geslaagd windmolenparken te blijven bouwen, ondanks tegenwind vanuit de VS. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
6: BNR Verkeer.
0: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat 200 kilometer file. Het zijn vooral dagelijkse files. Zijn niet langer dan gebruikelijk op donderdag. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Voorthuizen, 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Eindhoven voor Ravenstein, 10 minuten. Voor Veghel ook 10 minuten oponthoud. En er zijn op dit moment geen flitsers gemeld.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In een onderzoek naar het online zetten van verkrachtingsvideo's zijn 4 mensen opgepakt. Er werden invallen gedaan en computers, telefoons en SD-kaartjes in beslag genomen. Op beelden in speciale chatgroepen was te zien dat gedrogeerde vrouwen door een partner en bekende werden verkracht. In Leerdam in de provincie Utrecht is vannacht een fabriek van Campina ontruimd. Even verderop op het industrieterrein stond een gebouw van een ander bedrijf in brand. Daar is niks meer van over, maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Bij de brand in Leerdam raakte niemand gewond. Een organisatie die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers wil helpen, is boos op het COA. Het gaat om Migrate, dat tentjes neerzet voor asielzoekers die de laatste bus naar de noodopvang hebben gemist. De organisatie zegt dat de mensen geen maaltijden krijgen, terwijl die er wel zijn. De FIFA heeft vlak voor het WK voetbal de regels voor bezoekers veranderd. Een eigen drinkfles mag niet meer mee het stadion in, melden Amerikaanse media. De afspraak was dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter mee naar binnen mocht. Maar dat is nu verboden, waardoor bezoekers in het stadion een flesje water moeten kopen. En de uitzwaaiwedstrijd van Oranje voor het WK is geëindigd in een grote domper. Nederland verloor in de Kuip met 1-0 van Algerije. Daar zag het in de eerste helft niet naar uit, want Oranje kreeg volop kansen om een doelpunt te maken. Bondscoach Ronald Koeman vindt dat Nederland soms te lief is en een stuk agressiever moet zijn. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met vooral vanmiddag een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
5: Ja, als we kijken naar de pagebook van de Fed, dat gisteravond verscheen, dan zie je dat de Amerikaanse economie gewoon groeit, ondanks de onrust in het Midden-Oosten. Wel zijn ze een beetje bevreesd voor het feit dat consumenten de hand op de knip houden vanwege de hoge energieprijs. Ja, inflatie, een van de aandachtspunten van de Fed. Zometeen, huiseconoom Han de Jong.
8: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
9: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
10: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
8: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
33: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting.
3: maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
11: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Jawel, goedemorgen. Het is 4:08 op donderdag 4 juni 2026. Het wordt niet een fantastische pre-zomerdag vandaag, maar we hebben wel voldoende nieuws, Iwan.
12: Zeker, zometeen hebben we een tech-update uiteraard met Donner Bakker. En we praten zometeen met VVD Tweede Kamerlid Ingrid Michon over het debat vandaag in de Tweede Kamer over dat ultimatum van die vakbonden en de bezuiniging op de sociale zekerheid. De VVD zegt, ja, dat die impasse op dat dossier hebben we te danken aan die bonden. Maar ja, die bonden hebben eigenlijk een beetje het kabinet
5: gegijzeld
12: bij de ballen. Ja. Hoe nu verder? Nou, zometeen maar eens kijken hoe de VVD erin staat over een paar minuten.
5: Maar we gaan eerst even naar de economie. Ondanks de geopolitieke onrust blijft de Amerikaanse economie gewoon groeien. Lezen we allemaal in het beige boek van de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, die zich wel zorgen maakt, althans dat beleidscomité, over de consumptie in eigen land. Want ja, consumenten lijken toch een beetje de hand op de knip te houden. Dat komt allemaal omdat ze, ja, bijna $5 betalen voor een gallon, voor 4 liter benzine in Amerika. Dat vinden ze daar een godsvermogen. Hadden wij het maar. Maar ja, het gaat over Amerika. Huiseconoom Han de Jong, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bas.
5: Han, wat valt jou op in het lezen? Want je hebt het beigeboek doorgenomen, wat staat erin?
13: Ja, nou ja, eigenlijk precies wat jij zegt. De economie groeit in een redelijk tempo door. Terwijl tegelijkertijd de onzekerheid hoog is, de inflatie oploopt en de consument, en dan vooral eigenlijk huishoudens met lagere inkomens, in toenemende mate de hand op de knip houden.
5: Ja, en dus zou je kunnen zeggen, er is daadwerkelijk economische schade door die oorlog in het Midden-Oosten, maar niet zo groot dat de groei uitblijft.
13: Ja, dat klopt. Hè. Je zou kunnen zeggen dat er misschien 2 belangrijke krachten op de economie inwerken en in tegengestelde richting. Aan de ene kant heb je dus die oorlog en de energieprijzen die daardoor zijn gestegen. Dat leidt tot onzekerheid en het tast natuurlijk de koopkracht aan. Aan de andere kant weten we ook dat er tegelijkertijd een soort explosie gaande is in investeringen in kunstmatige intelligentie. Ja. En ja, dat geeft juist weer een impuls aan de bedrijvigheid. Dus ik zou zeggen, het lijkt er een beetje op alsof er momenteel een soort gevecht in de economie gaande is, waarbij die olieprijs de bedrijvigheid drukt en de investering in kunstmatige intelligentie
5: juist
13: het juist aanzwengelt.
5: Ja. En toch, ja, als je kijkt naar die consument, want daar zit een hele hoop sentiment. Dat kon natuurlijk ook zorgen voor weinig vertrouwen in de economie hebben. Dat er toch uiteindelijk een soort recessiescenario zou kunnen gaan ontstaan. Ondanks het feit dat het AI nu heel veel investeringen krijgt. Want laten we één ding wel hebben, Han. Uiteindelijk moeten mensen ook gaan betalen voor die AI-investeringen die nu gedaan worden. Want straks moeten we dat allemaal gaan gebruiken. Dan moet iemand gaan betalen, toch?
13: Ja, nou, dat is natuurlijk zo. Hè. Ik denk dat die fase, dat begint wel, maar dat is
5: daar
13: nog niet
5: helemaal nee, waar we zijn. Nee, precies, natuurlijk niet. Nee.
13: Maar je hebt natuurlijk gelijk, hè, dat consumentenvertrouwen, dat is eigenlijk heel erg laag. Dat is bij ons zo, in de Verenigde Staten is dat ook zo. Mm. Ik vind eigenlijk wat het Beige Boek beschrijft over de financiële positie van de huishoudens, vind ik heel erg interessant. Want ze benadrukken dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende inkomensniveaus. Mm. En dat Beige Boek beschrijft dat eigenlijk wel mooi. Hè, want ze zeggen, ja, de hoge inkomens, nou, daarmee gaat het eigenlijk prima. En hun bestedingen die zijn niet erg prijsgevoelig. Dus de hoge energieprijzen hebben daar weinig invloed op. Mm-hmm. En dan heb je de middeninkomens. En ja, ik vind het eigenlijk zo mooi wat de Fed daarover letterlijk opschrijft, dat ik het maar in het Engels zeg. Van die middeninkomens, daarvan zeggen ze dat die mensen are squeezing more life out of every dollar die ze uitgeven. Ja. En dat geeft dus de druk aan. En dan vervolgens zijn er de huishoudens met lage inkomens. En daarvan zegt het Beige Boek gewoon dat de financiële druk op die huishoudens groot is en toeneemt.
5: Ja.
13: Nou, dat is al een poosje gaande.
5: Ja.
13: En verder beschrijft het Beige Boek dan ook dat de wanbetalingen door gezinnen op hypothecaire leningen en consumentenleningen, dat die toenemen. Mm.
14: Nou,
13: dat geeft die druk aan.
14: Ja, dat is nog wat. En dat is ook niet goed voor het sentiment, voor het vertrouwen. Komende week vergadert het bestuur van de ECB over de rente. Krijgen we een rentevergadering. En een week later vergadert de Fed ook over de rente. Maar dan in Amerika. De laatste onder leiding van de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. Wat denk je? Wat gaan we zien? Want ontegenzeggelijk al, dat hebben we gisteren ook geconstateerd al, er is inflatoren druk. Ook gewoon in Amerika en bij inflatie waar de Fed op moet letten. Die toeneemt, zou je kunnen zeggen. Ja, dan gaan we zorgen dat we even wat pas op de plaats maken de rente verhogen.
13: Ja, toch denk ik dat het anders zal gaan. Ik denk dat de ECB volgende week de rente gaat verhogen.
14: Ja.
13: Want we krijgen allerlei signalen die daarop wijzen. En dat gaat er dan om de inflatiedruk een beetje zoveel mogelijk in de kiem te smoren.
14: Ja.
13: Maar ik denk dat de Fed de rente ongemoeid gaat laten. Mm-hmm. Waarom? Nou, eigenlijk twee redenen. Ten eerste is de officiële rente van de ECB een stuk lager dan die van de Fed. En verder vind ik toch dat beigeboek beschrijft eigenlijk hoe die hoge olieprijs weliswaar de inflatie aanjaagt, maar ook hoe het de bedrijven

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Debat gaat. En ik ga erover praten met Ingrid Michon. Zij is Tweede Kamerlid en woordvoerder sociale zaken bij de VVD. Mevrouw Michon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik zei het al, we zitten in een impasse. En hoe moet wat u betreft nou het kabinet die bonden gaan verleiden om toch weer aan tafel te komen? Want die hebben daar helemaal geen zin in.
2: Ja, dat is inderdaad de vraag die vandaag voor ligt. En ik vind eerlijk gezegd dat het kabinet daar ook een enorme handreiking al heeft gedaan richting de bonden. Dus de plannen van wat betreft de AOW die zijn van tafel. Maar helaas, dat mochten ze niet baten. Dus er is een gesprek geweest en vervolgens gaan de bonden toch staken over een aantal weken. En dat vind ik eigenlijk heel teleurstellend. Dus ik zal ook eigenlijk via het debat ook de bonden oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en aan tafel te gaan zitten.
1: Ja, is het misschien ook verstandig dat binnen de coalitie eerst eens wordt gekeken hoe we nou eigenlijk met dit dossier om willen gaan? Want bijvoorbeeld als het gaat om die 6,5 miljard, die bezuiniging waar het steeds over gaat. Nou, dan weten we, voor de VVD is die hard. Voor D66, is die wat minder hard. Met wie praten die bonden nou eigenlijk?
2: Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens. Kijk, de coalitie heeft een akkoord met elkaar afgesloten. En daar staan we ook allemaal onze handtekening achter. Dus daar staan we ook achter. En het gaat de hele tijd alleen maar over waar gaat de rekening liggen. Waar gaan we die maatregelen nemen om de begrotingen bij SZW ook op lange termijn gezond te houden. Mm-hmm. En het debat verengt zich helemaal daarop. En dan is de vraag van, moet dat dan binnen SZW gevonden worden als er nog geld niet alles kan worden ingelost met de hervormingen of anders? Nou ja, daar zijn we nog helemaal niet aan toe, want we moeten gewoon überhaupt eerst plannen hebben om ons sociale zekerheidsstelsel overeind te houden, om te hervormen en eigenlijk klaar te maken voor de toekomst. Dus het zijn allemaal eigenlijk wat als vragen die vooraan staan, terwijl de echte vraag niet wordt beantwoord.
1: Ja, maar was het dan ook niet slim geweest om naar die bonden te gaan met die vraag? Inderdaad, hoe gaan we dat sociale stelsel omhoog houden? In plaats van dat je met een mes op de keel ter waarde van 6,5 miljard aankomt en daarmee al allerlei deuren dus blijkbaar dichtgooit.
2: In ongeveer 10 varianten is ook elke keer aan de bonden aangegeven: kom aan tafel, kom over de inhoud spreken, help mee, denk mee aan ons hoe we die via wat echt een bureaucratisch monster is geworden, hoe we dat weer werkend krijgen, hoe we ervoor zorgen dat mensen niet onnodig aan de zijlijn blijven staan. Nou, in allerlei varianten is dit aan de bonden, wordt het aan de bonden voorgelegd. En zij zeggen, ik wil alleen maar praten als ik zeker weet hoe de begroting van SZW eruit zal zien. Mm-hmm. Ja, daar zou ik bijna willen zeggen, daar gaan ze helemaal niet over. Ik zou ze willen vragen om met het kabinet samen urgente problemen op te lossen. En ik hoop dat ze dat gaan doen.
1: Ja, maar zij zeggen, op deze manier hebben we er niks aan. Want die taakstelling blijft, die 6,5 miljard. En wat krijgen wij ervoor terug? Ja, eigenlijk niks. Nou ja, behalve dat we misschien ons eigen pensioenakkoord, wat eerst werd afgeschoten door het kabinet, nu toch weer een beetje terugkrijgen. Ja, what's in it for them?
2: Nee, maar het hele verkeerde gedachtegang is dat dat zij over inhoudelijke problemen worden ze uitgenodigd om daar een oplossing aan bij te dragen. En een begroting van SZW, overigens is het geen taakstellingen, die begroting van SZW die groeit per jaar behoorlijk. Dus die groeit ook uit zijn voegen. Die is op lange termijn ook onhoudbaar. Ik zou me voor kunnen stellen dat als je als vakbond de werknemers vertegenwoordigt, dat je dan ook meepraat over hoe je als werknemer ook gezond en prettig tot je pensioen aan het werk kan. Dus ik vind het eerlijk gezegd, ik vind het een beetje verkeerde volgorde van zaken.
1: Ja, en u verwacht een wat constructievere opstelling dus. Jesse Klaver van Pro, die ruikt uiteraard bloed. Die ziet een minderheidskabinet en die zegt, weet je, we moeten het hele boel maar gaan openbreken. Maakt u zich daar zorgen om? Want ja, het kan zomaar gebeuren dat inderdaad een meerderheidsoppositie misschien iets voor elkaar krijgt.
2: Nou ja, dat gaan we zien. Kijk, in deze constellatie waar we in zitten, in de minderheid, hebben we als drie partijen voorstel gedaan in het coalitieakkoord. En vervolgens moet je daarmee de boer op. Dat doen we eigenlijk elke dag op elk onderwerp. En daar zal je meerderheden van moeten zien te vinden. Maar het is niet dat, kijk,

0: de opvatting van Jesse Klaver en Pro. Ja, is tot nu toe op dit dossier niet door een meerderheid gedeeld. Dus we hebben ook met andere partijen elke keer nog wel... Dus hebben we stappen kunnen maken bij SZW, ook bij de begroting die we hebben besproken. Ja, en we gaan ook vandaag zien hoe dat uitpakt. Maar het is een feit, dat is denk ik volgens mij ook heel interessant aan deze constellatie... dat je altijd als coalitie en als kabinet dus op zoek moet en in overleg moet... met mensen buiten de politiek en natuurlijk ook met partijen in de Kamer... om tot een meerderheid te komen. En daarmee is dus ook alle ruimte om met elkaar over plannen na te denken... en met elkaar te denken over hoe we Nederland voor ons zien.
1: Ja, interessant, maar misschien ook wel kwetsbaar. Uw debat vanmiddag is met het kabinet, niet met de bonden. Wat wordt uw oproep voor dat kabinet? Velbrief zei gisteren dat hij nog steeds verwacht... dat hij in de zomer een akkoord kan sluiten, sociaal akkoord. Wat wordt uw opdracht voor het kabinet?
0: Nou, ik ben inderdaad heel erg benieuwd waar minister Velbrief, hij komt optimistisch over. Dat is een goede karaktereigenschap, maar waar hij dat op baseert. Ik hoop heel erg inderdaad dat de bonden aan tafel komen om met elkaar echt te kijken hoe we nou onze arbeidsmarkt gewoon toekomst vastmaken. Hoe we ons sociale zekerheidsstelsel ook betaalbaar houden. Daar zal hij toch de bonden voor moeten verleiden om aan tafel te komen. En het is dus ook heel, ik vind het zorgelijk dat de bonden dus toch nog weer in juni een staking al hebben aangekondigd. Ik denk dan maar, laat dat snel voorbij zijn en dan kunnen we gewoon over de inhoud praten en problemen met elkaar oplossen.
1: Dank, Ingrid Michon, Tweede Kamerlid en woordvoerder Sociale Zaken bij de VVD.
2: En dat brengt ons om 30 minuten voor 8 bij Edwin Gerritsen van de ANWB. Die ziet een aanrijding op de A2, maar die is nogal lang, dus waar precies?
3: Ja, op de A2 bij Eindhoven is dat gebeurd, vanuit de richting Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp staat daardoor file met 20 minuten vertraging. 1 rijstrook is dicht. En er is zojuist ook een ongeluk gebeurd op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen een half uur vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. En er is een flitser gemeld op de A37 Hogeveen-Duitse grens bij hectometerpaal 10,5.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Benzine kan het volgende olieproduct zijn dat te maken krijgt met ernstige tekorten door de aanhoudende oorlog in Iran. Daarvoor waarschuwt oliehandelaar Vitol. Vitol zit bijvoorbeeld in Bahrein, ziet nu al signalen van krapte op de benzinemarkt. Zo liggen de voorraden in Amerika ruim onder het gebruiksniveau voor deze tijd van het jaar, zo waarschuwt Vitol. En de olieproducten als benzine, diesel en kerosine, die hebben inderdaad te maken met grote prijsstijgingen, omdat die 20% van die olieproducten uit het Midden-Oosten niet meer kunnen worden geëxporteerd. Dus van over de hele wereld probeert iedereen dat tekort maar op te vangen door de productie op te voeren. De focus ligt dan op diesel en kerosine. Dat gaat dan weer ten koste van benzine. Nou, het reisseizoen staat voor de deur. Zomervakantie in de aantocht. We gaan veel mensen de auto zien pakken om op vakantie te gaan. Ja, dat is toch wel best een beetje lastig als het op benzine is. Analisten waarschuwen al langer dat de echte klap van die blokkade van de Straat van Hormuz nog moet komen. Veel landen kunnen de tekorten niet langer opvangen met olievoorraden die er zijn, omdat ze daar doorheen aan het lopen zijn. En het gaat lang duren voordat het normale aanvoer weer herstelt. Ook als er op dit moment een snelle overeenkomst komt tussen Iran en Amerika. Nou, als we kijken naar Brent, op dit moment $97,06 in de futurehandel.
4: Tech update.
2: Donner Bakker, aangeschoven in de studio. Donner, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bas Nieman.
2: De topman van chipmaker TSMC, dat is een Taiwanese. Hè? TSMC is Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Heeft een nogal vervelende boodschap voor alle grote AI-bedrijven. Namelijk, capaciteit is...
5: Ja, daar komt het inderdaad wel op neer. We hebben het over CCWay. Hij sprak vanochtend tijdens de jaarvergadering van die Taiwanese chipmaker. Mm-hmm. En benadrukt dat het de komende jaar de vraag naar AI-chips nou niet zal kunnen bijbenen. Dat is toch best wel een pittige boodschap voor al die techbedrijven die met geld smijten voor AI-modellen, chips, andere infrastructuur. Nou, we hebben het er eindeloos over gehad. We weten bijvoorbeeld dat Nvidia, de grootste chipontwerper van ter wereld, nou bijna staat te smeken bij TSMC van alsjeblieft verhoog jullie productiecapaciteit, want wij willen meer chips hebben. Dat doet het bedrijf ook wel. Hè. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe productiefaciliteiten in de Verenigde Staten. Maar ondanks al die geplande uitbreiding, tientallen miljarden moet het gaan kosten, zegt W dus de komende jaren niet te kunnen voldoen aan de vraag. Een luxeprobleem zou ik dat ook wel willen noemen, want bij TSMC klotst het geld ook tegen de plinten. Nou, we hoorden dat kwartaal op kwartaal. Je bespreekt zelf ook elke keer de cijfers natuurlijk.
2: Ja.
5: En dan zouden ze zeker nog extra kunnen uitbreiden. Maar W, die beseft zich maar al te goed dat de uitbreiding veel geld kost en lang duurt. En dus zouden ze alle zeilen nu bij kunnen zetten. Maar als ze dat doen en er is toch sprake van overcapaciteit, ja, dan is dat toch best een misser met grote gevolgen.
2: Ja.
5: Dan maar wat minder chips op de markt, lijkt TSMC te denken. En zij zijn tenslotte de beste. Dus weglopen zullen bedrijven toch nog niet.
2: En ze kunnen meer vragen.
5: Absoluut. Ik wou zeggen, die marges liggen al heel hoog. Mm-hmm. Hoe lang het duurt voordat TSMC wel aan de vraag denkt te voldoen? Nou, die vraag kreeg W ook. Zijn antwoord was lang. Het gaat nog lang duren. Maar als we het even positief bekijken, mm-hmm. je zou er dus wel uit kunnen halen dat hij denkt dat het ooit wel gaat gebeuren.
2: Ja, ja. Nou, oké. Met die positieve woorden gaan we naar Meta. Want die komen met een digitale assistent om bedrijven een handje te helpen.
5: Ja, dat gaat om een AI-agent, specifiek gericht dus op bedrijven. Die heeft Meta gisteravond laat gepresenteerd. De agent zou je bijvoorbeeld kunnen inzetten om contact met klanten te onderhouden via WhatsApp, Messenger, Instagram, alle platforms van Meta dus. Maar ook producten aanraden of verzoeken van klanten bij de juiste personen binnen het bedrijf neerleggen. En in de toekomst zegt Meta ook nog features zoals marktonderzoeken, onderhoud van kalenders en wat strategische opties toe te voegen. Een soort digitale assistent dus. En mocht je nu een frequente luisteraar van de tech-update zijn, zoals jullie dat natuurlijk elke dag zijn, dan zou je kunnen denken, dit heb ik eerder gehoord. Nou, laten we even 24 uur terug in de tijd gaan.
6: Het is koud dan, een slimme assistent die in jouw mailbox en agenda leeft. Maar het verschil ten opzichte van een ChatGPT of een Copilot is dat je deze niet zomaar even gaat oproepen per se. Terwijl Scout dat idee van de AI-collega echt moet realiseren.
2: Scout, maar dat was niet voor Meta.
5: Dat was voor Microsoft inderdaad. Ja. Joe van Buurik zat op mijn stoel 24 uur geleden. En die zei het inderdaad, Microsoft komt met Scout. Nou, die timing van deze AI-agent van Meta komt naar mijn idee dus niet volledig uit de lucht vallen. Want ja, als klein en middelgroot bedrijf geef je de komende tijd maar één keer je geld uit aan zo'n AI-agent. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat Meta denkt, laten wij ook maar meteen meedingen in die strijd. Ja. Joe was wel weer gecharmeerd van die naam, hè, Scout. Jij maakte gisteren nog een grapje over het nummer van André Hazes, volgens mij.
2: Scout zonder jou,
5: Ja, een fancy naam heeft deze agent van Meta dan weer niet. Nee. Nou ja, oordeel zelf, want een agent heet Meta Business Agent.
1: Heel creatief.
5: Ja, vond ik ook. Hij is vooral gericht, ik zei het al, kleine tot middelgrote bedrijven die dan weer wat extra handjes kunnen gebruiken.
2: Nou, mooi. Ik vroeg gisteren aan Joe, wat kost zoiets, zo'n scout?
5: Ja.
2: Die wist hij niet, want dat had Microsoft niet bekend. Weet Meta dat wel met de Meta Business Agent?
5: Ja, ze hebben een soort roadmap en daar is de prijs niet normaal. Ik heb er een beetje ingedoken en dan kan ik wel een schatting maken. Momenteel is er nog een soortgelijke functie beschikbaar. Die is gratis. Nog wel. Want het nieuwe model, daar moet wel voor betaald worden. Dat moet via een abonnementsmodel van Meta gebeuren. Die hebben meerdere abonnementen voor bedrijven. Dat kost je gemiddeld zo'n $15 tot $50 per maand. En echt grote bedrijven die gaan vooral betalen voor de output. Dus hoeveel tokens verbrand jij, daar ga je voor betalen. Ronden we hem af met de beschikbaarheid. Want we hebben het met dit soort ontwikkelingen dan vaak hierover. En dan moet ik tot mijn grote spijt altijd bekennen dat het nog niet naar Nederland of Europa komt, maar niet getreurd. Meta's Business Agent wordt wereldwijd beschikbaar. In fases uitgerold ook. Dus vanaf vandaag is het beschikbaar voor een selecte groep bedrijven. En daarna stapsgewijs beschikbaar voor bedrijven die zich aanmelden. Ja, AI-agents voor bedrijven, we hebben het er vaker over gehad. Die grote bedrijven die investeren erin. Ja. En nu zijn we op het moment dat ze op de markt gaan verschijnen.
2: Dankjewel, Donner Bakker.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: En dan nog een explosief verhaal uit Los Angeles. Want in Valley Glen, dat is een woonwijk, daar zijn tientallen bewoners tijdelijk geëvacueerd geweest omdat een vrouw zo'n 20 staven dynamiet vond in een vriezer in haar garage. De dame, die volgens Amerikaanse media al in de 80 is, ontdekte de explosieven toen ze de vriezer aan het ontdooien was en dacht, ik bel de politie. En dat bleek inderdaad de goede actie te zijn. Volgens de politie ging het om actief dynamiet. Specialisten van de explosieve opruimingsdienst die kwamen naar die woning toe, hebben daar ook een veiligheidszone ingesteld en dus allerlei bewoners in de directe omgeving die moesten daar weg. Allerlei straten zijn afgesloten. En die vrouw die vertelde dat ze niet wist dat het dynamiet in de vriezer lag. In haar eigen vriezer. Volgens de politie hadden zij en haar recent overleden echtgenoot die vriezer al in hun bezit toen ze dat huis kochten. En tegenover CBS Los Angeles zegt de vrouw dat haar man de explosieven misschien ooit heeft meegenomen van een andere woning die zij hadden in een woestijngebied. En die dacht, ik leg ze thuis bij mij in deze woonwijk in de vriezer. Nou, de politie zegt de vondst woog tussen de 4 en 7 kilo. Explosieve deskundigen die hebben dynamiet behandeld. Ik geloof ondergedompeld in diesel om het vervolgens veilig te kunnen vervoeren. En de politie behandelt de zaak verder niet als een misdrijf, maar wel wordt onderzocht waar dat dynamiet nou eigenlijk vandaan kwam. Hoe het uiteindelijk in die vriezer terecht is gekomen.
2: Bizar wel.
1: En die vrouw die in de 80 is, die is er goed vanaf gekomen, want dat had ook een grote boom kunnen opleveren.
2: Absoluut. Ja. Of een barbecue feest. heeft, wat eindigt in een knalfuif.
1: Ja, zoiets.
2: Ondanks de onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten blijft ABN AMRO Mees Pierson positief over de vooruitzichten voor de economische groei in ons land. En ze gaan zelf verklaren waarom ze daar zo over denken. In de ochtendspits zo meteen.
8: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
9: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
10: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
12: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
13: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
14: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
15: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
14: Vijfhart, dat klopt voor jou.
16: Be Frank, pensioenalert.
17: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
18: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
23: Klopt, minstens 2 dagen per week.
22: En jij?
23: Ik meestal maar 1 keer per maand.
22: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
23: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
22: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: Israël en Libanon bereiken akkoord over staakt het vuren, maar nog veel is onzeker. Het kabinet bereidt nieuwe steun voor huishoudens voor door hoge inflatie en dure benzine. En VVE's blijven fors achter met verduurzamen door gebrek aan transparantie, onder andere over de kosten, meldt ING. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB is bij ons. Edwin, hoe staat het erbij op de A2?
3: Ja, op de A2 staat nog steeds een file door een ongeluk. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp is de vertraging 20 minuten. 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp een half uur vertraging. En op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom is ook een ongeluk gebeurd tussen Roosendaal en Heerlen. Een half uur oponthoud, de weg is wel weer vrij. En er zijn flitsers gemeld op de A6 Joure-Lelystad bij hectometerpaal 283,0. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 80,0. En op de A37 Hogeveen-Duitse grens wordt geflitst bij hectometerpaal 10,5.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Er is hoop voor tieners die extreem dik zijn en daar psychische problemen van hebben. Als het ze echt niet lukt om zelf af te vallen, komen ze in aanmerking voor een maagverkleining. Die wordt vergoed vanuit het basispakket. Het Zorginstituut denkt dat zo tientallen jongeren per jaar worden geholpen. De politie heeft 4 mensen opgepakt en er 4 in het vizier die in een chatgroep zaten waar verkrachtingsvideo's werden gedeeld. Op de video's waren gedrogeerde vrouwen te zien die werden verkracht door hun partners of bekenden. Deze zaak heeft enorme impact, zegt de politie. Voor de slachtoffers is psychische hulp ingeschakeld. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza. Onder de doden zijn ook kinderen. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat er appartementencomplexen zijn geraakt en heeft het over chaotische taferelen. Een van de doden viel bij een aanval op een woning in een vluchtelingenkamp. In Leerdam in de provincie Utrecht is vannacht een grote brand geweest op een industrieterrein. Een bedrijfspand ging daarbij verloren. De brandweer wist andere gebouwen van het vuur te redden, waaronder een fabriek van Campina. Daar waren tientallen mensen aan het werk en die moesten uit voorzorg naar buiten. En het lukt inbrekers steeds vaker om ergens binnen te komen. Het AD haalt dat cijfers van de politie dat in bijna 8 van de 10 pogingen om in te breken dat ook echt lukt. Dat was vorig jaar 7 op de 10. Ook het totaal aantal inbraken stijgt met 10% vergeleken met vorig jaar. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten, vooral vanmiddag. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Kijken we naar de beurzen. Nou, heel Azië in de min. De Nikkei, 1,5% lager. Hang Seng, 1,6% lager. De Kospi, 1,7% lager. En ja, we kunnen één ding stellen. Het uitblijven van een diplomatieke oplossing in het conflict tussen Amerika, Israël en Iran maakt beleggers huiverig, ook in Azië. En het oplopen van olieprijzen. Want daardoor zien we dat bijvoorbeeld Brent Crude weer een prijs bereikt nu van 96,7 in de futurehandel. Nou, geeft allemaal niet zo heel goed sentiment. We gaan straks kijken, over een uurtje weten hoe de Amsterdamse effectenbeurs doet. Overigens, ook de bitcoin gaan we straks uitgebreid over praten, want het is donderdag. Ook de bitcoin staat verder onder druk. En waarvan we dachten, dat is een veilige haven bij conflict als oorlog. Nee hoor, bitcoin gedraagt zich gewoon als aandelen. Alle heffing en beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ondanks de onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten blijft ABN AMRO op zich positief over de vooruitzichten voor de Nederlandse economische groei. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in de ochtendspits.
5: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
6: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
24: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
25: Van Bentum en Keulen, advocaten.
26: Van Bentum en Keulen, advocaten en notariaat.
27: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
28: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 euro of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
29: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
19: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: En daarmee werd het 7:05 in deze ochtendspits van donderdag 4 juni 2026. Heel water, zonnetje buiten, maar toch, dat is een opsteker. Hallo, wat gaan we het komende half uur doen, Iwan?
1: Zometeen praten we over de begroting van de minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Die dreigde te stranden in de Eerste Kamer. Nou, dat was al pijnlijk geweest. En nu heeft het kabinet een deal gesloten. En ze gaan over links, want het is met Pro. Prijskaartje bijna 400 miljoen euro. Daarover praten we zo meteen. En we hebben het over Bultrug Timmy. Ja, je zou bijna denken dat we hier een gesprek van een maand geleden voeren. Maar nee, dat is nog steeds actueel. Want Bultrug Timmy wordt vanaf vandaag opengesneden om te kijken waaraan die nou eigenlijk echt overleden is. Nou, dat zal flink geuren. Hoor je zo meteen.
2: Ja, en of daarvan stukken terug te vinden zijn straks in Ubertaxis, hoor je ook. Maar we gaan eerst eventjes, en denk je, waar gaat dit over?
1: Ja, nou, dat snap ik niet helemaal.
2: Dat er een vieze dingen wordt gevonden in taxis allemaal. Ja, dat is een nieuwe lijst.
1: Geen Bultrug, toch?
2: Dat hoor je niet, nee. Maar wel al het andere. Hoge energieprijzen zullen meer invloed hebben op de inflatie dan op de economische groei. Want ondanks de onzekerheid die de oorlog in het Midden-Oosten met zich meebrengt, zal de economie gewoon in gezond tempo blijven doorgroeien. Verwacht ABN AMRO Mees Pierson in zijn beleggingsstrategie voor de tweede helft van dit jaar. Tenminste, zoals er nu bij staat. Bedrijven staan er goed voor, zeggen ze. Ja, alleen het sentiment van die consument is misschien wat anders. Volgens Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO Mees Pierson, zien de vooruitzichten er goed uit, ondanks dus de inflatoren druk door energie op onze portemonnee.
8: Ik moet wel zeggen dat eigenlijk de risico's en kansen voor beleggers in de tweede jaarhelft in balans zijn. Er is natuurlijk heel veel focus op het geopolitieke en dat dat negatief is, dat klopt. Maar dat heeft vooral zijn invloed op inflatie. Ja. En maar beperkt negatieve impact op de economische groei. Dat komt mede door alle investeringen in Europa in defensie en infrastructuur en natuurlijk in Amerika in artificial intelligence. Ja. En als je dan naar de beurs kijkt, dan moet je eigenlijk zeggen, economisch wereldwijd groei is solide, gedragen door de VS. Maar het gaat ook met bedrijven ontzettend goed. Recordmarges voor de Amerikaanse S&P 500, maar ook voor de Europese Stock 600. Dubbelcijferige winstgroei wordt er verwacht voor dit en volgend jaar voor de drie economische blokken, de VS, eurozone en opkomende markten. En tot slot zijn waarderingen wel hoog, maar goedkoper ten opzichte van vorig jaar. Dus dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen.
2: Ja, en toch het gevoel, hè, dat is een beetje het andere verhaal. En u zegt dan ook in het persbericht, je moet door de mist van het moment heen kijken. Maar dat lijkt me lastig. Die belegger doet dat nu wel. Maar ook daar kan heel makkelijk in het sentiment een omslag komen, toch? En dat kan groei kosten.
8: Ja, nee, dat klopt. Hij kijkt er misschien nu te optimistisch doorheen. Want hoewel wij zeggen dat natuurlijk de problemen met de energiedisruptie, dat tijdelijk is, dat ieder vooral impact heeft op inflatie en minder op economische groei, tikt de tijd natuurlijk wel door. Ja. En moet de sluiting van de straat van Hormuz worden opgelost. En als je kijkt, onze basisscenario enkele maanden geleden was dat ze eigenlijk de ergste energiedisruptie in mei over zou zijn. En dat hebben we vertraagd dat nu tot in het derde kwartaal zal duren. Dus vanuit die optiek wordt zeg maar in de scenarioanalyse wordt het slechter. Ja. En als er geen oplossing wordt gevonden deze maand of volgende maand, dan komt wel het punt dat ook de energiedisruptie meer hier in de westerse wereld gevoeld gaat worden. En dat het dan wel ten koste van economische groei kan gaan.
2: Ik wou wel zeggen, daar gaat de balans dan. Dat is het grootste risico op dit moment. Inderdaad dat we nog niet weten hoe groot die impact zal zijn, of hoe lang die oorlog dan gaat duren. Er wordt iedere keer geclaimd dat die voorbij is, maar dat horen we nu al anderhalve maand, hè?
8: Ja, nou dat is ook. Kijk, in principe is het heel goed dat beide partijen er eigenlijk geen verdere escalatie willen. En dat is heel belangrijk voor financiële markten. Dus daarom moeten mensen ook zeker niet te negatief worden en eigenlijk kijken naar die zeer solide onderliggende fundamentele waardes, die gewoon positief zijn. Ja. Neemt niet weg dat dit wel gewoon een groot risico is, wat boven de markt hangt. Ja. En dat de tijd het tikt. En dat er wel voor die energiedisruptie op een gegeven moment een oplossing moet komen. Want anders zal wel meer pijn gaan doen, ook voor financiële markten.
2: Dus inderdaad,
8: dat neemt niet weg.
2: Mm-hmm.
8: Oh, sorry.
2: Nee, Dat neemt niet weg?
8: Nou ja, dat neemt niet weg dat als je gewoon kijkt naar de balans tussen risico's en kansen. Wij eigenlijk denken dat die enigszins in evenwicht is. Ja, waar er wel precies kansen op termijn kunnen zijn als dat energieprobleem wordt opgelost. We zijn daarom neutraal op aandelen en obligaties. We hebben eigenlijk tot vorige maand waren we positief op obligaties. Maar omdat we zeggen, het scenario wordt toch iets minder rooskleurig omdat het niet wordt opgelost, hebben we wat risico van tafel gehaald en wat winst genomen op aandelen. Ja. En voor de rest zijn we ook positief op goud, juist als diversificatie in de portefeuille.
2: En dat is Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO, Mees Pierson.
0: Goedemorgen, BNR. Dit is de ochtendspits.
1: Nou, minister Sjoerd Sjoerdsma, ik zei het al, van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die heeft een akkoord gesloten met PRO over zijn begroting van zijn ministerie. Het kabinet trekt dit jaar nog 380 miljoen euro extra uit voor ontwikkelingshulp. Dat is het prijskaartje dus van het akkoord. Sjoerdsma's begroting die dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer, maar kan door die toezegging waarschijnlijk toch op een meerderheid rekenen, bevestigen bronnen in Den Haag aan BNR. En dus is, volgens politiek verslaggever Michiel Jurjens, een afgang voor Sjoerdsma voorkomen.
9: Het zou de eerste keer in ruim 100 jaar zijn dat de Eerste Kamer een begroting van een ministerie wegstemde. Mm-hmm. Dus dat probleem moest opgelost worden. Het probleem dat bij Sjoerdsma zelf begonnen is, toen het kabinet net was aangetreden, moest Sjoerdsma de begroting van het vorige kabinet Schoof nog verdedigen, omdat dat doorliep in dit jaar. Dat kabinet bezuinigde onder andere op UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Ja. Linkse partijen in de Tweede Kamer wilden graag zien dat die bezuinigingen teruggedraaid zouden worden. Rechtse partijen wilden dat niet. En dat was voor rechtse partijen voorwaarde om die begroting te steunen. Als dat deel die bezuinigingen niet werden teruggedraaid. Ja. Nou, Sjoerdsma deed dat niet. De Tweede Kamer ging akkoord met zijn begroting. En een week later deed Sjoerdsma het alsnog, kondigde hij alsnog een paar miljoen extra aan voor UNRWA. En dat maakte eigenlijk de hele oppositie boos. U eet van twee walletjes, werd er tegen Sjoerdsma gezegd. Een middelvinger naar de Kamer. Dat soort termen die kwamen allemaal voorbij. Sjoerdsma moest door het stof en het probleem ging terugkomen. Want het was hem weliswaar gelukt om die begroting door de Tweede Kamer heen te krijgen.
2: Ja, maar nu nog even de Eerste Kamer.
9: Ja, en de Eerste Kamer kwam er nog aan. En daar dreigden links en rechts tegen te stemmen. En dat is dus afgewend.
2: Nou, en nu dus inderdaad handig opgelost, dat zou je kunnen zeggen. Maar hoe precies? Want uiteindelijk moesten ze onderhandelen met PRO.
9: Ja, want anders zou er dus een grote afgang voor het hele kabinet zijn geweest. En dat kan het kabinet er niet bij hebben met alles wat er al gebeurt. Er is op hoog niveau overleg geweest, begrijpen wij. Afgelopen weekend met premier Jetten, met de vicepremiers, ook met minister Heijnen van Financiën. En daar is gerealiseerd, de enige route in de Senaat is over links. En dus is er onderhandeld met PRO. Dat wilde direct nog heel veel meer geld voor het budget voor ontwikkelingssamenwerking. PRO had het liefst gezien dat dat budget de komende jaren nog sneller zou gaan stijgen door het aan het bruto nationaal inkomen te koppelen. Eerder was dat gebruikelijk. Dus als dat toeneemt, dan neemt het budget voor ontwikkelingssamenwerking ook automatisch toe. Mm-hmm. Nou, dat gaat uiteindelijk stapsgewijs gaat die koppeling weer terugkomen, maar het gaat niet zo snel als PRO het had gewild. En dus is de deal dat er eenmalig bijna 400 miljoen extra naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Maar die moest dus wel gevonden worden.
2: Zeker. Ja, dat is de grote vraag. Waar is die dan gevonden? Want ja, je moet inderdaad wel door één deur met Heijnen, hè?
9: Ja, ook dat was een probleem. En ook omdat binnen de coalitie dit heel gevoelig ligt. Mm-hmm. De VVD was tegen veel extra geld voor ontwikkelingssamenwerking. En de VVD is ook heel huiverig voor deals met PRO. En om gedwongen te worden om links af te staan. Weet dat er heel veel mensen in de achterban zijn die dat niet zien zitten. Ook bij Eelco Heijnen, de minister van Financiën, aankloppen voor zomaar extra geld. Ja. Dat heeft niet zoveel zin, dat weten we.
2: Ja.
9: En dus de oplossing die gevonden is op Sjoerdsma's eigen departement. Een kasschuif wordt dat dan genoemd in Den Haag. Dus een budget dat gepland was voor latere jaren, dat wordt naar voren gehaald. Daardoor is er niet op een andere plek nu extra bezuinigd of een belasting verhoogd om dit nu te kunnen doen. Dus het is op Sjoerdsma's eigen departement gedaan. Maar daarmee krijg je in latere jaren wel opnieuw een probleem.
2: Ja, duidelijk. Dat wantje haalt het naar voren inderdaad. Even, er zijn de twee dingen die ik zie. Enerzijds komen we nu makkelijk door de Kamer. En twee, is dit een voorsorteren op het onderhandelen met die linksoppositie in de Eerste Kamer en andere heikele dossiers?
9: Ja, je ziet dus hoe lastig dit minderheidskabinet het heeft. Ja, en het ging ook vrijwel meteen mis door eerst inderdaad aan de rechterkant een afspraak te maken en daar een week later op terug te komen. En dan zie je dus dat je de hele Tweede Kamer tegen je in het harnas jaagt. Dit soort zaken, dit soort deals zullen we vaker gaan zien. Dat hoeft niet altijd met pro te zijn. Maar dat is in de Eerste Kamer nou eenmaal de makkelijkste route. Daar komt het kabinet 16 zetels tekort voor een meerderheid. Ja. Pro heeft er 14 in de Senaat, dus dan ben je er bijna. De andere route, dan zou je bij de BBB zou je uitkomen. Die hebben 11 zetels, kom je ook al in de buurt. Maar om op deze begroting een deal met de BBB te sluiten, dat was ingeschat, dat wordt nog moeilijker. En dus moest men links afslaan.
2: Ja, ja. En dat gaat wel lukken, want over anderhalve week is de behandeling.
9: Ja, klopt. Okay. En een week later is dan de stemming. Er is vandaag nog een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer. Dus Sjoerdsma moest ook weer die hele commissie onder ogen komen vandaag. Dus hij zal heel blij zijn dat hij met die deal in zijn achterzak al naar de Tweede Kamer kan komen vandaag.
2: Politiek verslaggever Michiel Jurjens. En daarmee is het 16 minuten over 8 geworden. En gaan we kijken bij Edwin Gerritsen over de schermen naar de toestand op de Nederlandse wegen. Want hij is van de ABW. Hoe staat het erbij, Edwin?
10: Nou, er staat nu 350 kilometer file. Het begint dus al een klein beetje af te nemen. Het zijn vooral dagelijkse files die er staan. De meeste staan in Noord-Brabant en Gelderland. Op de A6 Jouw richting Lelystad is het wat drukker. Tussen Emmeloord en Emmeloord-West 20 minuten oponthoud. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en Zaanstad-Zuid een half uur vertraging. En er zijn flitsers gemeld op de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 188,2. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat een flitser bij hectometerpaal 3,3. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij hectometerpaal 80,0.
11: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
12: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
13: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
14: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
1: Het kabinet houdt er rekening mee dat er ook volgend jaar, 2027, nog extra koopkrachtsteun nodig is door de hoge prijzen en de onzekerheid door de onrust in het Midden-Oosten, schrijft de Telegraaf op basis van ingewijden in Den Haag. Een steunpakket dus, en hoe dat er precies uit moet komen te zien, dat is nog niet bekend. Maar er groeien wel zorgen over de koopkracht van huishoudens. Zagen we ook al in eerdere berekeningen van het CPB. Daar is die koopkrachtwinst voor dit jaar vrijwel verdampt. In ongunstige scenario's gaan mensen er zelfs op achteruit. En ook voor volgend jaar wordt beperkt herstel verwacht. Nou, heeft uiteraard voor een groot deel te maken met de brandstofprijzen. Zeker huishoudens met een laag inkomen die afhankelijk zijn van de auto voor woon-werkverkeer, die zijn nu al een flink deel van hun inkomen kwijt aan die duurdere benzine. En daar komt dan bij dat de tijdelijke accijnskorting op diesel vanaf januari afloopt. En daardoor wordt diesel per liter in één keer ruim 10 cent duurder. Het kabinet praat dus deze zomer over mogelijke maatregelen. Een van de opties is toch weer opnieuw kijken naar accijnzen op brandstof. Is daar iets te doen? Eerder wilde het kabinet dat niet, hè? Geen generieke maatregel, omdat zo'n maatregel te weinig gericht zou zijn. Nou, het zou dus toch weer op tafel liggen. En ook wordt weer gekeken naar gerichte steun, met name voor die lagere inkomens. Dat heeft een economisch aspect, maar uiteraard ook een politieke aspect. Want binnen de coalitie leeft de hoop dat dit soort maatregelen kunnen helpen om voldoende steun te vergaren voor de begrotingen van het komende jaar. Want door lastenverlichting op te nemen in de belastingplannen, wordt voor die oppositiepartijen misschien moeilijker om die weg te stemmen. Dus het is ook een beetje eigenbelang.
2: Gaan we nog even naar Duitsland. Want heeft net naast een zetel in de VN-veiligheidsraad gegrepen. Bij de stemming in New York verloren de Bondsrepubliek Duitsland van Portugal en Oostenrijk. En Duitse media spreken van een flinke nederlaag. Net omdat Duitsland en dus ook de Duitse bondskanselier Merz zich wilde positioneren als een belangrijke speler op de wereld, op het wereldtoneel. En hij schrijft dan ook zelf, Merz, de bondskanselier, in een persbericht: we hebben ons doel niet bereikt. Feliciteert Portugal en Oostenrijk en zegt dat het resultaat niks verandert aan de taken waarbij we bij de Verenigde Naties te maken hebben. Hij verzekert dat Duitsland een loyale, betrouwbare steunpilaar van het multilateraal systeem blijft. En Alice Weidel, dat is de leider van die extreemrechtse partij, de Alternatief voor Duitsland, die spreekt van een beschamende uitkomst. Terwijl Merz aan het begin van zijn kanselierschap ons land terug op het internationaal toneel wilde brengen, blijven we nu zonder zetel in de VN-veiligheidsraad, schrijft ze op X. Ook leden van de Sociaal-Democratische Partij, de SPD, die samen met Merz conservatief in de coalitie zitten, die zien dit als een debakel. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepoel, die schrijft de bittere nederlaag deels toe aan de steun van Duitsland voor Israël, want dat zou zijn land belangrijke stemmen binnen de Verenigde Naties hebben gekost. Het feit dat Duitsland altijd een speciale verantwoordelijkheid voor Israël moet nemen in een conflict in het Midden-Oosten kan tot minder stemmen begeleiden. Maar, zegt hij, ook de Russen hebben hier gewoon een rol gespeeld. Onze vaste steun voor Oekraïne en het feit dat Rusland zo'n stem niet wil in de VN-veiligheidsraad is ook de directe reden dat we niet mee mogen. Het is geen geheim dat Rusland het sentiment tegen Duitsland heeft aangewakkerd. Maar ook de late deelname aan de race voor de tweejarige termijn in de Veiligheidsraad zou een van de oorzaken zijn, zegt de minister. En dat mag hij op zijn eigen konto schrijven.
1: Ja, kortom, lobby mislukt. Ja. In Denemarken vindt vandaag de autopsie plaats van de overleden bultrug Timmy. Dat gebeurt op het Deense eiland Anholt. Oorspronkelijk zou het kadaver van het beest aan een touw naar een havenstad, naar Grena, worden gesleept. Maar de bergers vreesden dat het ding onderweg zou ontploffen als het aan een touw zou worden bevestigd. Nou, na 3 pogingen gaven ze het op en nu gaan ze hem dus op het strand opensnijden. Onderzoek dat tot wel 6 uur kan gaan duren. En volgens Jasper Buiks, die is microbioloog, moeten die onderzoekers goed opletten met waar ze beginnen met snijden in Timmy.
3: Ja, het liefst toch niet in de buik, denk ik. Want nee. Daar borrelt het.
1: Ja, is dat risico er nog steeds? Ook ongeveer een maand na overlijden van dat dier?
3: Ja, kijk, wat het achterliggende idee is dat het eigenlijk een heel natuurlijk proces is. Het gaat echt over het microbioom van het dier zelf. Net als wij in het Duitse leven hebben we onze bacteriën nodig voor het afbreken van dieet, voor het trainen van het immuunsysteem, zelfs voor ons gedrag. Maar zodra we overlijden, ja, dan hebben ze nog steeds een hele belangrijke rol. En dat is echt het opruimen van, nou in dit geval het walviskadaver. Ja, daar komen heel veel gassen bij vrij. En dat zwelt op, dat geeft druk. En als er inderdaad verder geen uitlaatklep is, dan kan het inderdaad betekenen dat het uiteindelijk uit elkaar barst.
1: Ja, en dus moeten die mensen die vandaag die autopsie gaan uitvoeren, die moeten daar ook zeker rekening mee houden.
3: Ja, daarom zie je inderdaad een beetje de coronapakken. Dus de witte pakken met mondkapjes en handschoenen aan. Ja, uiteindelijk is dat oppassen. Maar tegelijkertijd, dit hebben ze vaker gedaan. Dus ze weten inderdaad wel waar ze mee bezig zijn. Maar het is uiteindelijk een project wat een hoop haken en ogen kan hebben. Mm-hmm. Want er kan van alles gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, wat nog meer dan, behalve ontploffen?
3: Nou, kijk, het gaat natuurlijk een beetje om waarom ze dit dier open gaan snijden. Wat precies de reden. Er zijn allerlei verschillende mogelijkheden. In het geval van Timmy willen ze gewoon weten wat is er precies gebeurd. Dus waarom is hij uiteindelijk overleden? Hij is natuurlijk een hele tijd eerder is hij al aangespoeld. Heeft daar lang gelegen voor de kust. Toen hebben ze hem natuurlijk nog los weten te krijgen. En uiteindelijk is hij toch dood aangespoeld. Ja. Maar, dus we willen simpelweg weten wat er gebeurd is.
2: Maar weet je dat nog als zo'n beest al een maand dood in het water gelegen heeft? Kan je dat nog achterhalen, de doodsoorzaak?
3: Ja, kijk, de afbraakprocessen verlopen over het algemeen vrij standaard, om het zo te zeggen. Dus het proces van decompositie, dat heeft een bepaald traject. Dus dat kun je terugrekenen. En daarbij kun je dan bepalen van, goh, is er inderdaad een ziekteverwekker geweest? Is het iets anders? Is er gewoon een fysieke issue is er geweest? Dus ze kunnen dat best wel goed terugvinden. En dan is een beetje de vraag, hoe ga je dit uitzoeken? Ga je inderdaad dus het beest op locatie uit elkaar halen? Ga je die helemaal meeslepen? Ga je die op een vrachtwagen naar een museum of naar een universiteit rijden? En hier hebben ze voor gekozen om het toch maar te laten liggen.
1: Ja. En heeft het achterhalen van die doodsoorzaak wat u betreft nog zin? Want ja, Timmy is eigenlijk een soort mediafenomeen geworden. Ooit gestrand, toen door miljardairs weer weggesleept en uiteindelijk toch niet overleefd. Ja, het is ook een beetje een slachtoffer van een mediaspectakel geworden, denk ik, dit beest.
3: Nou, dat is het inderdaad zeker. Maar het is wel natuurlijk heel relevant om te weten, goh, waarom komt zo'n dier helemaal daar terecht? Ja. Waarom blijft hij daar zo lang liggen? Waarom komt hij uiteindelijk toch dan in dit geval dood weer terug? Dus het is wel zeker biologisch relevant om te achterhalen wat hier precies gebeurd is. Tegelijkertijd, uiteindelijk zien we heel vaak dat de doodsoorzaak toch vaak iets medisch is in dit geval. Dus iets biologisch en verder niet. Dus ja, ik verwacht geen vreemde resultaten.
1: En dat zei microbioloog Jasper Buiks.
2: Nou, en als je nog net aan het ontbijt zit, goed blijven luisteren, want we hebben vies veel viezigheid. Want dit jaar viert Uber zijn 10e verjaardag opnieuw met de jaarlijkse index van gevonden voorwerpen. En er zitten over categorieën voor de meest unieke, leest bizarre, in taxis verloren voorwerpen. En bij en de, bijvoorbeeld ja, een staatje van de meest vergetenachtige steden. Nou, het laatste is New York City. Dat is niet zo gek. Daar vergeten mensen, die zijn met andere dingen bezig. Maar dan even kijken naar wat er allemaal verloren wordt. En dat geeft nu Uber 10 jaar bestaat, eigenlijk een mooi tijdsbeeld. Want 10 jaar geleden begonnen mensen voor het eerst in een Uber-taxi hun AirPods te verliezen.
1: Oh ja, die bestonden toen. Ja,
2: precies, ja. Die bestonden toen net. In 2021 kwamen daar vaccinatiekaarten, mondkapjes in alle kleuren bij. Ozempic zien we terug in taxis verloren sinds 2025.
1: Die spuit achtergelaten.
2: Ja, die spuit achtergelaten. En bedankt. Ja. Wat vind je dan dit jaar? La Boeboes, die doodenge horrorknuffels. Jazeker, dat lijkt mij ook bewust verloren te zijn. Bedrijf greep de gelegenheid aan, 10 jaar bestaan, om de trends van de afgelopen jaren te evalueren. Nou, maar dan inderdaad even naar die bizarre dingen. Wat vergeten klanten dit jaar? Nou, bijvoorbeeld een hele vleessnijmachine, altijd handig. Hun enkelband,
1: oh ja.
2: Dat is die monitor, weet je wel, als je gevangen bent. Verse moedermelk, altijd lekker. Een pakje met levende vlinders. Maar het object dat past in het rijtje meest bizar is een aquarium van 250 liter groot. Dat is best een groot ding.
1: Ja.
2: Had leuk gecombineerd kunnen worden met de levende kreeft uit 2017. Dan had je een setje gehad. Maar nog even wat bizars van de achterliggende jaren. Zo kwam men ooit tegen op de achterbank van een Uber. De originele ontslagpapieren van president George Washington toen hij uit het ziekenhuis werd ontslagen.
1: Wie had hij bij zich dan?
2: Geen idee. Okay. Neem het mee in de taxi. Echt scheidingspapieren kom je natuurlijk tegen. Maar ook een paar tanden met het tandvlees er nog aan.
1: Tandarts, denk ik.
2: Denk het ook, ja. Ja. 10 kilo eendenworst. Dat moet een jujuba, je zegt.
1: Een liefhebber.
2: Ja. En voor de liefhebbers, een bekkenimplantaat.
1: Dus er loopt iemand nog steeds mank,
2: ja.
1: Dat het toch in de Uber ligt.
2: Die ligt in de Uber.
1: Ja, ja.
2: Israël en Libanon zijn akkoord met een nieuw staakt het vuren. Zo staat in een gezamenlijke verklaring te lezen na afloop van 2 dagen gesprek in Washington. En daarbij zat Hezbollah niet aan tafel. En daar hangt eigenlijk alles van af. Kan je dan spreken van een echt staakt het vuren? Zometeen Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
15: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
16: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
17: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
16: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
18: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
20: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
21: Klopt, minstens 2 dagen per week.
20: En jij?
21: Ik meestal maar 1 keer per maand.
20: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
21: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
20: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
22: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
23: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
30: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
31: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch, maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
0: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
31: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
6: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. Triple A en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
7: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouw de zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: BNR Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat 400 kilometer file. Het betreft vooral dagelijkse files. De meeste staan in Noord-Brabant en Gelderland. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Leendehuide een half uur vertraging. A6 jouw richting Lelystad tussen Band en Emmeloord. 20 minuten oponthoud. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Staphorst en Afrit Ommen. Een uur extra reistijd. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en Heerlen. 10 minuten vertraging na een aanrijding. Eén rijstrook is daar dicht. En er zijn flitsers gemeld op de A12 Utrecht Den Haag bij hectometerpaal 3,3. A28 Zwolle Assen bij 162,5. En op de A59 Zierikzee Den Bosch wordt geflitst bij hectometerpaal 102,7.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
24: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is hoop voor tieners die extreem dik zijn en daar psychische problemen van hebben. Als het ze echt niet lukt om zelf af te vallen, komen ze in aanmerking voor een maagverkleining. Die wordt vergoed vanuit het basispakket. Het Zorginstituut denkt dat zo tientallen jongeren per jaar worden geholpen. De politie heeft 4 mensen opgepakt en er 4 in het vizier die in een chatgroep zaten waar verkrachtingsvideo's werden gedeeld. Op de video's waren gedrogeerde vrouwen te zien die werden verkracht door hun partners of bekenden. Deze zaak heeft enorme impact, zegt de politie. Voor de slachtoffers is psychische hulp ingeschakeld. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza. Onder de doden zijn ook kinderen. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat er appartementencomplexen zijn geraakt en heeft het over chaotische taferelen. Een van de doden viel bij een aanval op een woning in een vluchtelingenkamp. In Leerdam in de provincie Utrecht is vannacht een grote brand geweest op een industrieterrein. Een bedrijfspand ging daarbij verloren. De brandweer wist andere gebouwen van het vuur te redden, waaronder een fabriek van Campina. Daar waren tientallen mensen aan het werk en die moesten uit voorzorg naar buiten. En het lukt inbrekers steeds vaker om ergens binnen te komen. Het AD haalt dat cijfers van de politie dat in bijna 8 van de 10 pogingen om in te breken dat ook echt lukt. Dat was vorig jaar 7 op de 10. Ook het totaal aantal inbraken stijgt met 10% vergeleken met vorig jaar. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten, vooral vanmiddag. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Israël en Libanon hebben een akkoord getekend. Dat deden ze in Washington. En Amerika tekende mee over een nieuw staakt het vuren na afloop van 2 dagen onderhandelen. Maar is dit nou echt een staakt het vuren? Want Hezbollah doet niet mee, zat niet aan tafel. Wat mogen we verwachten? Zometeen Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
25: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
25: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
3: En, hoe ging je leestoets?
9: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
3: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
3: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
3: In 14 weken begrijpend leren lezen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
11: Even kijken.
12: Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
11: Banky, dat is toch geen woord?
12: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
13: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Benkey. Banky. Steengoed in vermogen.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, het is 8:56 geworden. En dat betekent dat we al ras door deze ochtendspits aan het heen schieten zijn. En we gaan een hele hoop doen. Even kijken naar het komende half uur.
26: Ja, het gaat snel, ja, 8:30 alweer.
2: Ja.
26: Zometeen blikken we vooruit dus op de aankomende beursdag met Stan Westerterp van de Bond Capital Partners. We hebben een crypto-update met Bart Mol. En zometeen, ja, als je een app installeert op je iPhone of je Android-telefoon, dan doe je dat via de App Store of via de Play Store. Brussel probeerde om, ja, die hegemonie van die partijen een beetje aan te pakken, maar dat is eigenlijk maar bar slecht gelukt, blijkt. Praten we zo meteen over 5 minuten.
2: Ja, we gaan eerst naar het Midden-Oosten, want Libanon en Israël zijn het eens geworden over een staakt het vuren. Dat staat te lezen in een gezamenlijke verklaring die ze ondertekenen in Washington. Bijzijn van Amerikanen die meetekenden, maar waar niet Hezbollah aan tafel zat. Volgens beide landen is uiteraard het welslagen van zo'n staakt het vuren afhankelijk van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Maar, zoals gezegd, die zaten niet aan tafel. De uiterst rechtse minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, noemt de overeenkomst een grote fout. Er zijn momenten waarop je nee moet zeggen, zelfs tegen Trump, zegt de Times of Israel. En citeert daarmee de minister: als we dat niet doen, zal Hezbollah de volgende keer harder terugkomen en laten zien dat ze sterker en gevaarlijker zijn. Hoewel er al sinds april een staakt het vuren geldt tussen beide landen, zijn er in dit plan toch een aantal cruciale andere zaken, zegt Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
27: Wat er nieuw is, is dat dit een iets uitgebreider staakt het vuren lijkt, met een iets concreter plan, met een nadruk op iets. Er staat bijvoorbeeld ook in dat er wordt genoemd dat er volgende stappen zijn. Op 22 juni komen er nieuwe vergaderingen. Er is een gefaseerde terugtrekking van Israël, maar echt veel meer dan noemen is het ook nog niet. Dus heel veel zal nog moeten worden uitgewerkt.
2: Ja, en helemaal afhankelijk van de inzet, of juist het uitblijven van de inzet van Hezbollah, die niet aan tafel zat. Is dit dan wel een, ja, echt staakt het vuren?
27: Precies. Kijk, Hezbollah zegt, heeft de afgelopen week ook gezegd dat ze in principe deze onderhandelingen en alle uitkomsten van die onderhandelingen niet zullen erkennen. Nee. Maar ze hebben ook via de parlementsvoorzitter Berri, hun grootste bondgenoot, eerder gezegd dat als Israël haar aanvallen stopt en zich terugtrekt, dat zij dan ook zullen stoppen. Dus wellicht dat het nu toch lukt, ondanks dat ze niet bij de staakt het vuren betrokken zijn geweest, doordat Trump op Israël heeft druk heeft gelegd om te stoppen met aanvallen, dat het lukt. Afgelopen nacht, na de aankondiging, en vanmorgen was het in ieder geval rustig. Maar we moeten zien of dat echt zal houden.
2: Ja, nou, we gaan zo nog even praten over Iran op de achtergrond. Maar in die verklaring staat onder meer dat er proefzones komen, geloof ik. Waarin het Libanese leger controle krijgt over dat grondgebied, met uitsluiting van alle niet-statelijke actoren. Allereerst, wat zijn die proefzones? En waar moet je aan denken bij uitsluiting van alle niet-statelijke actoren? Inderdaad, dat Hezbollah daar niet is.
27: Precies. Kijk, dat zullen zones zijn waaruit Israël zich dan terugtrekt en het Libanese leger de scepter eigenlijk overneemt. En in een latere fase zouden inwoners dan terug kunnen gaan naar die gebieden. Maar dit is precies een van die statements waarvan ik zei dat moet echt nog verder uitgewerkt worden. Hoe dat precies gaat, wat de tijdslijn is, om welke gebieden het gaat, et cetera. Dat zijn allemaal concrete dingen die nog niet besproken zijn of in ieder geval nog niet bekendgemaakt zijn.
2: Precies. En nou, 22 juni weten we dan iets meer, maar dan gaan ze opnieuw om tafel. Maar eventjes hopen dat er tussentijds inderdaad wel wat stappen gezet gaan worden. En dat Hezbollah wellicht meedoet. Op de achtergrond zei ik al even, kijkt natuurlijk Iran met argusogen hier naartoe. Want die hebben gezegd, wij praten pas verder over vrede met Amerika op het moment dat hier een deal ligt tussen Israël en Libanon. En daar Libanon niet verder wordt aangevallen. Onder die druk heeft Trump ook net aan jou met dat heel gemene belletje laatst even de oren gewassen.
27: Heel effectief.
2: Dat is effectief geweest, kennelijk. Maar is dit voldoende voor de Iraniërs om te zeggen, oké, dat is afgevinkt, we kunnen door?
27: Ja, dat denk ik wel. Zo ging het natuurlijk bij het vorige staakt het vuren ook. Toen was er ook vanuit Iran de melding van...
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Keren naar de onderhandelingstafel. Dan zullen ze ook genoeg druk uitoefenen op Hezbollah om zich ook aan die overeenkomst te houden.
2: Zij Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Ondanks Europese regels kunnen appontwikkelaars nog steeds niet om Apple en Google heen als ze hun apps aan de man willen brengen. En daardoor kunnen die techbedrijven nog steeds hun hoge commissies rekenen. Tot wel 30% over alle betalingen in die appwinkels, blijkt uit onderzoek van BNR. Ja, er was een idee van Brussel om bijvoorbeeld alternatieve appstores toe te staan en bedrijven te verplichten dat je die ook kan installeren. Nou, dat kan ook wel, maar volgens Tim Klein-Haneveld, managing director van appmaker Patentbeam Benelux, zijn we tot nu toe niet genoeg opgeschoten met die regels.
5: De DMA, de Digital Markets Act, de Europese wet die nu 2 jaar van kracht is, die had natuurlijk beoogd om eigenlijk meer concurrentie mogelijk te maken. Kleinere bedrijven een eerlijkere kans te geven in de ecosystemen van Big Tech. Dus eigenlijk om echt de bedrijven zoals Google, Apple, maar ook Meta, Amazon een beetje in te dammen. En dat is denk ik een hele goede poging geweest, maar het resultaat is er nog niet helemaal. En dat inderdaad, als je dat betrekt op het effect op de appstores, zie je dat denk ik ook als gebruiker ook terug. Want je ziet eigenlijk helemaal geen verandering of hele kleine veranderingen.
4: Ja, want wat weerhoudt u ervan bijvoorbeeld om zelf een appstore te lanceren of een klant van u? Het zou dus wel kunnen, alleen niemand doet het.
5: Nee, nou, ik denk toch bij de consumenten. Kijk, de ecosystemen van Apple en Google zitten natuurlijk ook heel erg mooi in elkaar. Ja. Hè? Dus als gebruiker heb je eigenlijk nergens echt last van. Dus er zijn zeker wel alternatieve appstores en grote games. Zoals Fortnite bijvoorbeeld, die zitten daarin omdat die gewoon die vrijheid willen. En nou ja, dan is er een kleine groep mensen die misschien dan zo'n alternatieve appstore dan toch gaat gebruiken. Dus het is een stap vooruit, maar voor de massa is het inderdaad helemaal geen issue.
4: Nee, en dan slikken wij dus allemaal, wij gebruikers van die apps, maar ook de makers van die apps, die slikken allemaal dat ja, Apple en Google daar flink over afromen. Ja, daar krijg je natuurlijk wel iets voor terug met een veilige omgeving, ja. Dat soort zaken. Maar ja, je zou toch kunnen zeggen, die bedrijven doen eigenlijk niet zoveel. En die rekenen er wel fors voor.
5: Ja. Ja, nou, en met name dat ze de monopoliepositie ook hebben. Hè. Dus je wordt eigenlijk als appbouwer word je echt gedwongen om gebruik te maken van hun infrastructuur. Je hebt geen alternatief. En ook nog eens van hun kassa's. Hè. Dus bijvoorbeeld, BNR maakt onderdeel uit van de FD Media Groep. Het Financiële Dagblad heeft natuurlijk ook een app met gebruikers. Ja. Die verkopen daarin abonnementen. En die worden eigenlijk gedwongen om die abonnementen te verkopen via de Apple-kassa of de Google Play-kassa. En dat is iets wat je natuurlijk niet wilt. Overigens is dat dus ook wel veranderd. Hè. Dus sinds enige tijd zijn daar alternatieven. Dat is ook ingegeven dus door die wetgeving vanuit de EU. Dus wat dat betreft echt een goede stap. Alleen als gebruiker, als je dus nu, je kunt de FD-app als voorbeeld nemen, een abonnement neemt, dan moet je door allerlei schermen heen waarin je wordt gewaarschuwd door Apple dat je een hele veilige omgeving verlaat. En weet je dat dan wel zeker als gebruiker? Ja, de makkelijker is het er niet op geworden. Ja, nee. Moet
2: het is een beetje een vergelijking van, je hebt een winkel staan met de Aldi en de Lidl naast elkaar. Komt een klein supermarktje tussen van een zelfstandige. En uiteindelijk, ja, de consument gaat toch naar die groot winkelbedrijf. Want dat is het enige platform waar je alles kan krijgen. Hè? Dat is een beetje het verhaal.
5: Ja,
2: en dan
5: absoluut.
2: Dat in aanmerking nemen, vind ik klein aanval. Ik zou je kunnen zeggen, Europa was veel te laat met deze wetgeving. Toen er al Aldi's en Lidl's waren.
5: Ja, nou, dat is inderdaad denk ik wel een beetje het geval. Hè? Dus je zou het zelfs wat lui misschien kunnen noemen vanuit Europa.
2: Ja.
5: Aan de andere kant, ik denk dat de EU en wij in Europa ook gewoon de macht van die techpartijen en van die technologieplatformen hebben onderschat. En daar zijn, daar zijn we nu toch een beetje de type van. Ik denk wel dat het zo is. Hè. Dus dit jaar wordt er ook door de EU zelf de wetgeving opnieuw geëvalueerd. Hè, die 2 jaar oud is. Kijk, het WK is aanstaan.

0: gaande. Ik denk eigenlijk, er is een poolwedstrijd gespeeld. 1-1 geworden. Maar het toernooi duurt nog heel lang.
1: Ja. Nee, we ain't seen nothing yet.
2: En wat kan er dan nog gebeuren tot die tijd?
1: Wat kunnen ze doen?
2: Door Europa bijvoorbeeld, om dit dan toch een beetje recht te trekken nog? Hebt u ideeën daarover?
0: Nou, ik denk dat de teugels veel strakker aangetrokken moeten worden. Kijk, wat je kunt stellen is eigenlijk dat de intentie van de wetgeving ontzettend goed was. Maar dat Apple en Google allerlei manieren hebben gevonden om eigenlijk niet in de geest van die wetgeving te handelen. Het is toch een juridische kat- en muisspel, denk ik. En ik hoop dat Europa ook weer heeft geleerd van het effect van de eerste wetgeving. En daar moeten dus aanpassingen op komen. En kijk, afgelopen week is er ook nog weer nieuwe wetgeving aangekondigd. Hè? Dus dat gaat dan veel meer over AI en cloud computing.
2: Dat zei Tim Klein-Haneveld, managing director van appmaker Apatmi Benelux.
1: We gaan naar de ANWB. Makkelijker uit te spreken dan Apatmi. Edwin Gerritsen, ongeluk op de A28.
3: Ja, en dat veroorzaakt veel vertraging op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Staphorst en Afrit om het 10 kilometer file met ruim een uur extra reistijd. Het is een botsing met 3 auto's, die worden nu geborgen. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Groningen naar Zwolle kan omrijden via Emmeloord over de A7, A6 en dan de N50. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda voor Heerlen nog een kwartier vertraging. Na een aanrijding is daar 1 rijstrook dicht. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 187,6. A28 Amersfoort-Zwolle bij 79,8. En op de A44 Den Haag-Amsterdam wordt geflitst bij hectometerpaal 1,0.
4: Blik op de beurs.
1: Ja, gaan we even kijken. Inderdaad, nog een kwartiertje, dan is alles open. 12 minuten zelfs. Stan Westerterp van Bond Capital Partners is bij ons. Stan, goedemorgen. Hallo, Stan.
5: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, hi. De wat zegt de future? Gaan we lager? Ja, hè, neem ik aan.
5: Ja, maar het valt nog wel mee. Licht lager, min 0,2%. En zeker als we naar Amerika en Azië keken, dan hadden we misschien nog wat lagere opening verwacht. Maar het valt toch alleszins nog relatief mee, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, en dat komt allemaal, hè, dat sentiment in Amerika en Azië door het uitblijven van het vredesakkoord in Iran. Maar even, welke aandelen gaan belangrijk zijn vandaag?
5: Nou, we gaan toch weer even naar de chippers kijken. We zagen gisteren na beurs in Amerika onder andere Broadcom en CrowdStrike met cijfers komen. En we zagen bij Broadcom heel duidelijk het effect dat de cijfers goed waren. Maar goed is niet goed genoeg meer. Dus ze waren niet exceptioneel. Met name de verwachtingen voor AI-chips. De omzet daarvan, die ging met meer dan 200% omhoog jaar op jaar. Maar de analisten hadden net iets meer verwacht. En dan zie je dus dat zo'n aandeel echt priced for perfection is. En als het dan geen perfection wordt, dan betekent dat de koers wat omlaag gaat. En dat betekent dat na beurs Broadcom 11% lager ging. Oh. En dat zal natuurlijk ook impact hebben op onze chipbedrijven vermoedelijk weer. Ja. Dus dat gaan we even in de gaten houden. Verder kwam het nieuws vanochtend dat Bill Ackman van Pershing Square zijn belang in UMG van de hand wil doen. Oh. Na de mislukte overname. En dat zou kunnen betekenen dat daar ook wat koersdruk gaat ontstaan. Er wordt gehint op zo'n discount van 3-8% in de markt. Dus die gaan we ook even in de gaten houden vanochtend.
1: Die Universal DX Group. Ja, zeker. Dat. Ja. En verder, zijn er nog macro dingen? Gisteren de Fed met zijn beige book. Gaan we nog iets zien?
5: Ja, nou ja, wat we zagen is het ADP-banencijfer ook tegelijkertijd. Ja. Dat was toch wel verrassend sterk. En dat is natuurlijk de opmaat naar de echte cijfers, zoals we die altijd de eerste vrijdag van de maand krijgen, morgen in Amerika. En dat is een heel belangrijk cijfer, want een sterk banenmarktrapport, dat zorgt er eigenlijk voor dat de vrees rondom eventuele renteverhogingen groter zou kunnen worden. Dus als dat banencijfer hetzelfde zou zijn als het ADP-banencijfer, en we gaan half juni met de Fed bijeenkomen, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat we in plaats van waar we tijdenlang renteverlagingen verwachten, naar renteverhogingen gaan aankijken. En dat is natuurlijk weer in het kielzog van hogere olieprijzen, onrust in het Midden-Oosten en dat soort zaken. Ja. Dus relevante zaken om in de gaten te houden.
1: Inflatie, wat zal Kevin Worth blij zijn dat hij die baan gekregen heeft, hè, nu?
5: Ja, inflatie bevechten is een van de moeilijkste banen voor een centrale bankvoorzitter, zeker, inderdaad. Dus veel succes, Kevin.
1: Dank je. Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
4: Crypto-update.
1: Ja, en dan naar de cryptomarkt. Och jeetje, Bart Mol, presentator van Satoshi Radio, is bij ons. Nederlandstalige podcast over cryptocurrency. Ja, en ik heb het al eerder gezegd vandaag in de uitzending. Crypto volgt gewoon eigenlijk de beweging van aandelen. Hadden we niet gedacht. Maar het staat er niet lekker bij, Bart. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen, Bas. Nee, het Ja, het is niet best. Het lijkt een beetje op Nederlands elftal gisteren eigenlijk op de cryptomarkt. het is gewoon niet goed. En dat hakt er al in de crypto community. We hebben Bitcoin staat op $64,000, hè, omgerekend zo'n €55,000. Ja, gewoon een min van bijna 15% op de week.
1: Zo.
6: En 20% over de afgelopen 30 dagen. Ook Ethereum zakte meestal rond de $1,800. Ja, en die Fear and Greed Index, waar we het vaker over gehad hebben, die had een korte opleving, maar staat inmiddels gewoon weer op Extreme Fear, op 12. Ja, en dan begint het een beetje een leidensweg te worden voor Bitcoin-investeerders. Want we hebben eerst natuurlijk goud en zilver omhoog zien knallen, terwijl Bitcoin daar niet aan meedeed. En nu de aandelenmarkten, hè, natuurlijk inclusief alle tech-aandelen, waar het net ook in de beursupdate over ging. Ja, we zien overal all-time highs.
1: Ja.
6: Ook voor de risicovolle aandelen. Ja, daar werd Bitcoin een beetje als onderdeel van gezien. Normaal doen we dan mooi mee, maar dat is helemaal niet het geval. Nee. Ja, en er worden natuurlijk naar redenen gezocht. Gaan we het nu ook wel even over hebben in de volgende puntjes. Maar er wordt natuurlijk ook wel gekeken naar al die giga-IPO's die er
1: aan zitten te komen.
6: SpaceX natuurlijk, ja. En Tropic, die hebben ook confidently aangekondigd dat ze naar de beurs gaan. Ja, er wordt wel gezegd dat er dus wat kapitaal uit Bitcoin wordt getrokken van mensen of partijen of bedrijven die in die IPO's willen investeren. Maar ja, goed, of dat daadwerkelijk zo is, dat is lastig te zeggen. Maar er is daar wel heel veel geld nodig om die IPO's te gaan vullen. En dat moet ergens vandaan komen.
1: Exact, ja. Op zo'n moment gaan mensen ook op zoek naar een zondebok. Michael Saylor, we kennen hem van Strategy. Die heeft voor het eerst sinds 2022, niet wat hij elke week of elke dag doet, Bitcoin gekocht, maar verkocht. Oei.
6: Ja, dat is wel het verhaal van de week eigenlijk, hoor. Strategy is natuurlijk het bedrijf met de meeste bitcoin ter wereld op de balans. Hè. Bijna een miljoen inmiddels, 843.000 stuks. Ja, normaal meldt Michael Saylor het heel trots als ze gekocht hebben op X. Maar dat heeft hij nu niet gedaan. Maar gelukkig is het een beursgenoteerd bedrijf. En moeten ze dat wel melden aan de SEC. En die documenten zijn natuurlijk publiek.
1: Ja, wat hebben ze verkocht?
6: 32 bitcoin voor $2,5 miljoen. Nee, dat is ook niks. Dat is een schijntje natuurlijk op het totaal. Maar ja, het verhaal was natuurlijk wat hij jarenlang verteld heeft. Never sell your bitcoin. En ja, goed, dat is inmiddels wel een beetje anders. Hij had een paar weken geleden al verteld van ja, misschien gaan we wel een keer een beetje verkopen. Mm. Ja, ook om de markt een beetje in te masseren. Hè, om de markt te laten wennen aan het idee. Nou ja, goed, dat is... Ja. Niet gelukt, dat is wel duidelijk. Kijk, waarom moet hij nou bitcoin verkopen? Nou, ik heb wel eens verteld dat het middel dat Saylor op dit moment gebruikt om bitcoin te kopen is preferente aandelen uitgeven.
1: Ja.
6: Ja, inmiddels moet hij zoveel dividend op die aandelen betalen dat het zomaar eens zou kunnen dat hij een keer bitcoin moet verkopen. Daar had hij een pot voor met cash, met dollars. Maar die heeft hij laatst voor een groot gedeelte geleegd om weer een andere schuld af te betalen, Bas. Mm. Dus ja, dat is een beetje de vraag van... was dat nou handig, wordt er gevraagd.
1: Ja.
6: Dat preferente aandeel van hem, Stretch heet dat, die zakte naar $94, terwijl die op 100 hoort te staan. Ja, en ook het aandeel van Strategy zelf dook met 10% omlaag. Dus niet goed gereageerd op het verkoop van
1: Bitcoin. Nee, maar dat kan ik me voorstellen, want mensen denken ineens van, goh, het zou misschien toch wel een hele grote gok kunnen zijn dat we in de Zeden gaan doen. Kan die daar nog een beetje uitkomen? Of is het pad naar beneden gevonden?
6: Nou ja, hij kan eruit komen. Dat kan zeker. Er moet er één ding gebeuren. Dan moet de bitcoinprijs omhoog. Maar ja, daar heeft hij natuurlijk precies nul invloed op. Het sentiment is op dit moment gewoon niet goed. En Saylor die zit gewoon met een hefboom long op bitcoin. En het grootste probleem voor Saylor is dus zijn de kosten van die hefboom, hè, die moet betalen. En dat zijn die dividenden op zijn preferente aandelen. Dat heb ik even uit zitten rekenen. Dat is inmiddels $140 miljoen per maand. 1,6 miljard per jaar. Dus... Zelfs als hij geen nieuwe bitcoin gaat kopen, dan alsnog zal hij ergens geld vandaan moeten halen om die dividenden te betalen. Nou, daar had hij dus dat potje voor, maar goed, die begint leeg te raken. Dan kan je eigenlijk nog drie dingen doen. Nieuw geld lenen, aandelen uitgeven, normale aandelen MicroStrategy of Strategy, of bitcoin verkopen. Nou ja, met het huidige marktsentiment zijn die eerste twee opties natuurlijk steeds lastiger. Wie wil die nieuwe aandelen dan hebben? En wie wil hem nog geld lenen als je al weet dat hij het meteen gaat gebruiken om dividend te betalen? Ja, dan is er nog maar één optie over. Dat is extra bitcoin verkopen. Ja, en als we zien hoe de markt reageert op een verkoop van 32 bitcoin, dan ben ik wel benieuwd wat er gebeurt als hij er een paar duizend moet verkopen.
1: Ja. Nou, nog heel kort even naar Washington, waar de veten tussen de banken en de cryptosector hoog opleidt. Omdat Jamie Dimon opnieuw flink uit heeft gehaald.
6: Ja, die zullen we kort houden. Maar het is wel zeker nog wel een interessant nieuwtje. Mm-hmm. Dimon, toch een van de machtigste bankiers ter wereld, die kreeg in een interview op tv de vraag of hij vindt dat Coinbase-baas Brian Armstrong een goede vertegenwoordiger is van de cryptosector. En zijn antwoord was vrij kort, Bas. Hij zei, he's full of shit.
1: En,
6: ja, dat is natuurlijk wel een grappige one-liner. Ja. Ik vond dat Dimon sowieso wel uitgesproken was in dat interview. Maar waar het kort om ging, het ging om de Clarity Act. Dat is die Amerikaanse wet waar we het al vaak over gehad hebben. Die overkoepelende cryptowet. En Dimon die zat er te vertellen dat ze als bankensector gewoon nog wel echt gaan vechten tegen die wet. Ja, omdat ze vinden dat de rente op stablecoins in wat voor vorm dan ook moet gewoon verboden worden. En dat zit nu toch wel een beetje in de wet dat het wel mag.
1: Ja.
6: Door ook de lobbypraktijken van Coinbase en Brian Armstrong en de cryptosector.
1: Mm-hmm.
6: Dan zou je denken, nou ja, die wet is inmiddels door de Senate Banking Committee heen en ook door de Senate Agriculture Committee. Dus ja, waarvoor maakte hij zich daar nu nog druk om? Nou ja, omdat de algemene stemming, die moet nog wel gewoon deze maand waarschijnlijk plaats gaan vinden. Dus ja, Dimon heeft ook nog wel wat om voor te vechten. Dus dat wordt wel spannend. Dat gaan we ook zeker in op deze plek bijhouden wat daar gaat gebeuren. Want daar hebben we het nou al maanden over. Maar nu moet het toch echt gaan gebeuren deze maand.
1: Dankjewel, Bart Mol, presentator van Satoshi Radio.
7: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
1: Ja, de Amerikaanse economie groeit ondanks de onrust in het Midden-Oosten. Toch zijn ze ook daar bang dat consumenten de hand op de knip houden vanwege de hoge brandstofprijzen bijvoorbeeld. Staat in het beigeboek van de Fed. Zometeen huiseconom Han de Jong erover.
8: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
9: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
10: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
11: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
12: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
10: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
13: Van Copilot tot ChatGPT. Van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer je het allemaal. Ga naar Fiverr.ai.
14: Be Frank, pensioenalert.
15: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
13: Vijfhart, dat klopt voor jou.
16: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: 52 min 40.
19: 12 natuurlijk.
18: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
20: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
18: In 12 weken leren rekenen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
21: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
23: Nu in de BNR-app.
2: Israël en Libanon bereiken akkoord over staakt het vuren, maar nog veel is onzeker. Pro redt het kabinet, toch een meerderheid voor de begroting op ontwikkelingssamenwerking. En tekort aan AI-chips houdt nog jaren aan, verwachtte de topman van chipgigant TSMC. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Gaan wij naar Edwin Gerritsen van de ABB. Edwin, wordt wel een beetje rustiger op de weg.
3: Nou, dat valt nog tegen. Er staan nog ruim 400 kilometer file. Dat heeft ook te maken met een ongeluk dat gebeurd is. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor Knoop Leendeheide, een kwartier vertraging. A6 Joure richting Lelystad tussen Emmeloord en Emmeloord West een kwartier. Op de A28 Groningen richting Zwolle is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Tussen Staphorst en Afrit Ommen ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Groningen naar Zwolle kan omrijden via Emmeloord over de A7, A6 en de N50. Op de A12 daarna richting Utrecht voor de Meren een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En er zijn flitsers gemeld op de A15 Rotterdam-Europoort bij hectometerpaal 44,9. En op de A16 Breda-Rotterdam wordt geflitst bij hectometerpaal 59,5.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een laatste redmiddel voor een kleine groep tieners die, ondanks dat ze meer bewegen en gezonder eten, nog steeds veel te zwaar zijn. Ze kunnen een maagverkleiding vergoed krijgen uit het basispakket. Kinderen die extreem dik zijn lopen niet alleen risico op suikerziekte, maar hebben ook eerder last van psychische problemen. In achterstandswijken worden meer baby's te vroeg geboren dan op andere plekken. En ook gaan ze vaker dood rond de geboorte, hebben het Erasmus MC en de TU Delft uitgezocht. De leefomstandigheden in zo'n wijk spelen een belangrijke rol. Zoals al bekend dat criminaliteit in de buurt kan leiden tot vroeggeboorte. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's waarin vrouwen werden verkracht. Sommige verdachten deden zelf mee. De chatgroepen zijn internationaal en er werden tips uitgewisseld hoe je zo'n video het beste kan maken. De politie zegt dat het leven van slachtoffers hierdoor op zijn kop kan worden gezet. Hulporganisatie Migrate is boos op het COA. De organisatie zet tentjes neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor asielzoekers die niet naar binnen kunnen, bijvoorbeeld als ze de laatste bus naar een noodopvang hebben gemist. Migrate zegt dat de mensen geen maaltijden krijgen, terwijl die er wel zijn. En in Angola en Afrika zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het zijn vooral insecten en spinnen, zoals vlinders en een nieuw soort krabspin. Dat ze daar nu pas zijn gevonden komt door de burgeroorlog in Angola en landmijnen die in de grond liggen. Daardoor is het voor wetenschappers moeilijk om onderzoek te doen. Het weer van Weer Online. Het lijkt wel herfst. Op steeds meer plekken vallen er buien. Later soms met onweer, hagel en windstoten. Met maximaal 18 graden is het aan de koele kant. En tot zover het ANP-nieuws.
1: We kijken naar de opening van de AEX. En die is inderdaad lager. Hadden we al een beetje kunnen zien in de future. 1039,9 punten. En wat zijn dan de sterkste stijgers en dalers? Nou, we beginnen met het positieve, want dat is er toch gelukkig ook. Allereerst Adyen, 1,1% hoger. Relix, 0,8. En ArcelorMittal wint 0,7%. Aan de andere kant, verliezers, dan zien we eigenlijk gewoon alle techfondsen. BC 2,2 lager. ASM International, 1,5% lager. ASML staat staat 0,9% lager. Shell staat allemaal wat lager. Alle onrust en druk ontstaan vanuit het Midden-Oosten. Maar de grootste daler heet Universal Music Group. Het lijkt erop alsof het investeringsfonds van Bill Ackman uit het fonds wil stappen. En dat betekent gewoon dat het voor een deel in de verkoop gaat. 6,1% lager op dit moment op het Damrak. En alle heffingen en beursnieuws krijg je uiteraard altijd bij BNR... en onze nieuwsuitzendingen in de BNR-app. Dan over de Amerikaanse economie. Die groeit nog steeds, ondanks de onrust in het Midden-Oosten. Maar ze zijn er wel een beetje bang dat consumenten de hand op de knip houden vanwege die hoge benzineprijzen, bijvoorbeeld. Lezen we in het beigeboek van de Fed. En dat is helemaal uitgelezen, van voor naar achter, door huiseconoom Han de Jong zometeen.
0: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Cavra Housing. Want iedereen verdient een thuis.
5: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
6: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
5: Obli. Meer rust, meer rendement.
7: Zaken doen.
8: Straks trapt Thomas van Zijl de uitzending af met het boardroompanel over de nieuw aangekondigde CEO van Shell Nederland. Daarna spreekt hij met Luc van der Bulke, topman van de Belgische maritiem dienstverlener Demen. Hij vraagt hem hoe het bedrijf erin is geslaagd windmolenparken te blijven bouwen, ondanks tegenwind vanuit de VS. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
5: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
27: Wil je weten wat er speelt
28: en of waarom?
27: In de BNR-app
28: heb je ook altijd en overal breaking news.
27: Download de BNR-app.
28: En blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Ja, 8 minuten over 9. Dat betekent nog 52 minuten. En dan zit het erop met deze briljante ochtendspits van 4 juni 2026. Het is een donderdag, Iwan. Ja. En we komen de komende half uur, laten we je niet zomaar gaan, hè?
2: Zeker niet. We praten nog over een interessant gevalletje kunstmatige intelligentie. Want Martin Scorsese, de bekende regisseur, filmmaker, die steunt nu een bedrijf, of eigenlijk het bedrijf steunt hem. Hij wordt ambassadeur in Duitsland, een Duits bedrijf. Een AI-bedrijf dat hem helpt met het maken van films, of in ieder geval met de storyboards. En ja, er is nu best wel een beetje backlash van de filmindustrie. Allerlei makers die zeggen, ja, hallo, jij zorgt ervoor dat wij binnenkort geen baan meer hebben. Ja, is die Scorsese nou inderdaad een foute man dat hij met zo'n bedrijf in de zee gaat? Of is dit inderdaad de toekomst en moeten de klagers zich aanpassen? Bespreken we zometeen.
1: Maar eerst gaan we naar het beigeboek, want ondanks de geopolitieke onrust blijft de Amerikaanse economie gewoon groeien. Lezen we in dat beigeboek, dat zijn de toelichting van de Amerikaanse Centrale Bank, van de Fed, op de stand van de economie. Ze maken zich wel zorgen over het feit dat consumenten in Amerika de hand op de knip houden. En die doen dat met name doordat de energieprijzen zo hoog zijn. Even voor de weet, $5 ruim betaal je voor een gallon regular. En dan denk je, een gallon regular, ja, dat is 4,4 liter benzine voor $5. Dat is ongeveer €4,60. Dat is een eurotje per liter. Hebben ze het slecht? Ja, daar wel. Huisgenoom Han de Jong ziet inderdaad dit beeld wel opstijgen.
29: Ja, je zou kunnen zeggen dat er misschien twee belangrijke krachten op de economie inwerken en in tegengestelde richting. Aan de ene kant heb je dus die oorlog en de energieprijzen die daardoor zijn gestegen. Dat leidt tot onzekerheid en het tast natuurlijk de koopkracht aan. Aan de andere kant weten we ook dat er tegelijkertijd een soort explosie gaande is in investeringen in kunstmatige intelligentie. Ja. En ja, dat geeft juist weer een impuls aan de bedrijvigheid. Dus ik zou zeggen, het lijkt er een beetje op alsof er momenteel een soort gevecht in de economie gaande is, waarbij die olieprijs de bedrijvigheid drukt en de investering in kunstmatige intelligentie
1: juist
29: het juiste aanzwengelt.
1: Ja. En toch, ja. Als je kijkt naar die consument, want daar zit een hele hoop sentiment. Dat kon natuurlijk ook zorgen voor weinig vertrouwen in de economie hebben. Dat er toch uiteindelijk een soort recessiescenario zou kunnen gaan ontstaan. Ondanks het feit dat het AI nu heel veel investeringen krijgt. Want laten we één ding wel hebben, Han. Uiteindelijk moeten mensen ook gaan betalen voor die AI-investeringen die nu gedaan worden. Want straks moeten we dat allemaal gaan gebruiken. Dan moet iemand gaan betalen, toch?
29: Ja, nou, dat is natuurlijk zo. Hè. Ik denk dat die fase, dat begint wel. Maar dat is
1: nog niet helemaal
29: waar we zijn.
1: Nee, precies, natuurlijk niet.
29: Maar je hebt natuurlijk gelijk, dat consumentenvertrouwen dat is eigenlijk heel erg laag. Dat is bij ons zo, in de Verenigde Staten is dat ook zo. Mm. Ik vind eigenlijk wat het Bergeboek beschrijft over de financiële positie van de huishoudens, vind ik heel erg interessant. Want ze benadrukken dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende inkomensniveaus. Mm. En dat Bergeboek beschrijft dat eigenlijk wel mooi. Want ze zeggen, de hoge inkomens, daarmee gaat het eigenlijk prima. En hun bestedingen die zijn niet erg prijsgevoelig. Dus de hoge energieprijzen hebben daar weinig invloed op. Mm-hmm. En dan heb je de middeninkomens. En ik vind het eigenlijk zo mooi wat de Fed daarover letterlijk opschrijft, dat ik het maar in het Engels zeg. Van die middeninkomens, daarvan zeggen ze dat die mensen are squeezing more life out of every dollar die ze uitgeven. En dat geeft dus de druk aan. En dan vervolgens zijn er de huishoudens met lage inkomens. En daarvan zegt het Bergeboek gewoon dat de financiële druk op die huishoudens groot is en toeneemt.
1: Ja.
29: Nou, dat is al een poosje gaande.
1: Ja.
29: En verder beschrijft het Bergeboek dan ook dat de wanbetalingen door gezinnen op hypothecaire leningen en consumentenleningen, dat die toenemen. Mm.
1: Nou,
29: dat geeft die druk aan.
1: Ja, dat is nog wat. En dat is ook niet goed voor het sentiment, voor het vertrouwen. Komende week vergadert het bestuur van de ECB over de rente. Krijgen we een rentevergadering. En een week later vergadert de Fed ook over de rente. Maar dan in Amerika. De laatste onder leiding van de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. Wat denk je? Wat gaan we zien? Want ontegenzeggelijk, Han, dat hebben we gisteren al geconstateerd. Er is inflatoren druk. Ook gewoon in Amerika en bij inflatie waar de Fed op moet letten. Die toeneemt, zou je kunnen zeggen. Ja, dan gaan we zorgen dat we even wat pas op de plaats maken de rente verhogen.
29: Ja, toch denk ik dat het anders zal gaan. Ik denk dat de ECB volgende week de rente gaat verhogen.
1: Ja.
29: Want we krijgen allerlei signalen die daarop wijzen. Dat gaat er dan om de inflatiedruk een beetje zoveel mogelijk in de kiem te smoren.
1: Ja.
29: Maar ik denk dat de Fed de rente ongemoeid gaat laten. Mm-hmm. Waarom? Eigenlijk twee redenen. Ten eerste is de officiële rente van de ECB een stuk lager dan die van de Fed. En verder vind ik toch dat Bergeboek beschrijft eigenlijk hoe die hoge olieprijs weliswaar de inflatie aanjaagt, maar ook hoe het de bedrijvigheid drukt. Als je dus constateert wat ik net zei, dat gezinnen in toenemende mate problemen hebben om aan hun financiële verplichtingen die voortvloeien uit consumentenleningen en hypothecaire leningen, om daaraan te voldoen,
1: ja.
29: Dan is de vraag natuurlijk of de Fed dat die problemen moet vergroten met renteverhogingen. Mm. Ik zou vermoeden dat de Fed nog eventjes afwacht.
1: Pas op de plaats, maar een verlaging zit er sowieso niet in. Zal Trump niet fijn
29: zijn? Nee, dat zit er niet in.
1: Daarom.
29: Nee, dus onze wederzijdse vriend in het Witte Huis, die zal wel teleurgesteld zijn.
1: Dat denken we ook. Het zei huiseconoom Han de Jong.
7: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, en over diezelfde meneer gesproken.
2: Ja, als je aan CEO's vraagt, die moet mij opvolgen, dan zeggen ze altijd, ja, daar ga ik niet over. Of daar gaat de RVC over. Of ik ga niet over mijn graf regeren. Nou, president Donald Trump, daar is hij inderdaad, die doet het wel. Want die ziet graag dat vicepresident J.D. Vance en Marco Rubio van Buitenlandse Zaken, dat die samen mee gaan doen aan de presidentsverkiezingen over 2 jaar. Zei die in een podcast, Pod Force One, van de New York Post, waar die blijkbaar te gast was. Die twee zouden volgens Trump een geweldig team zijn.
9: I like them both and I like them together. You know, it would be great. I don't know how you beat them if they're together. That would be a great team. JD and Marco would be a great team. I don't know. You know, they have to agree to it, right? We still have, you know, we have a long time left.
1: Een soort tweekoppig monster in het Witte Huis.
2: Ja, ik weet niet of ze allebei een gedeeld presidentschap zouden moeten zijn. Of de een president en de ander vicepresident. Maar Trump die heeft daar dus wel ideeën bij. Beide heren trouwens, die hebben hun presidentiële ambities nooit openbaar uitgesproken. Maar we weten ook wel, die zitten daar best wel op de aas op die functie.
1: Zeker.
2: Rubio heeft de laatste tijd allerlei marketingachtige filmpjes die zijn persoonlijkheid een beetje moeten vergroten. Voor fans geldt misschien wel hetzelfde. Rubio heeft eerder al gezegd dat die fans zou steunen mocht Vance zich kandidaat stellen. Maar ja, misschien wil hij het zelf ook wel. Nou, als het aan Trump ligt, gaan ze het allemaal samen doen. Hij is groot fan van beide. Terwijl vroeger was het wel eens anders.
1: Nou en of, want van hij was weer buiten gewoon kritisch op Rubio. Maar ja, het is ja, je zal toch grote schoenen moeten vullen. Letterlijk, want hij geeft hele grote schoenen weg aan Vance en Rubio, hè, Trump.
2: Ja, dat klopt. Aan al iedereen eigenlijk, al die ministers. Die krijgen schoenen van hem cadeau. Ja, klopt. Ja.
1: 3 maten te groot. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden trouwens heeft zijn ongenoegen geuit over de Iran-oorlog van Trump, want een meerderheid van de leden heeft ingestemd voor een resolutie die oproept om de oorlog tegen Iran te stoppen. En dus is er nu een meerderheid in het huis tegen de oorlog in Iran. Opvallend is dat met name 4 Republikeinen, ondanks de Republikeinse meerderheid in het huis, die democratische resolutie steunen, en daarmee keert een deel van Trumps eigen partij zich tegen de militair optreden in Iran. Ja, wellicht misschien de meest delicate daarbij is meneer Massey. Thomas Massey, die is net als Republikeins kandidaat door toedoen van Trump niet in zijn staat herkozen als kandidaat voor de volgende gouverneursverkiezingen, want Trump vindt hem zwakkeling, geloof ik. En congreslid Tom Barrett uit Michigan heeft gezegd: alleen het congres heeft het recht oorlog te verklaren. Dat principe staat nu op het spel, zegt hij. En eventuele politieke gevolgen vanuit het Witte Huis neemt hij voor lief. Nou, veel effect gaat die uitslag niet hebben, want de stemming is vooral symbolisch. Om Trump echt te stoppen, moet ook de Senaat zich uitspreken hierover en instemmen met zoiets. En bovendien kan de president dan nog een veto uitspreken. Wil je dat dan tegenhouden, dan heb je in beide kamers van het congres een 2/3 meerderheid nodig. Dat gaan we niet halen. Edwin Gerritsen van de AWB is bij ons. Edwin, nog steeds veel vertraging op de A28, begrijp ik.
3: Ja, de A28 van Groningen naar Zwolle. Daar is een ongeluk gebeurd met 3 auto's tussen knooppunt Lankhorst en Zwolle Noord. 10 kilometer file met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn daar dicht. Het verkeer van Groningen naar Zwolle kan omrijden via Emmeloord over de A7, A6 en de N50. Verder worden de files langzaam korter. Daar staan nog 200 kilometer bij elkaar. En er zijn flitsers gezien. Dan moet ik ze even erbij pakken. Op onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 187,6. A16 Belgische grens Breda bij 72,1. En op de A28 Amersfoort-Zwolle wordt geflitst bij hectometerpaal 79,8.
10: Blik op de beurs.
1: 0,4% laag staat de AEX op 1040,3 punten. Het sentiment is niet zo geweldig. Zagen we ook al vanmorgen in Azië, gisteravond in Amerika. Er is nog niet echt veel zicht op een vredesakkoord in het Midden-Oosten. We zien de olieprijs wat oplopen. Brent Crude op dit moment in de future 96,75. Maar toch, er is ook wat pijn hier en daar. Nou, die pijn zit ook in een aantal fondsen. We kijken eventjes naar het rijtje met dalers. Daar komen we Besi tegen. ASM International, ASML. Allemaal tussen de 0,8 en de 1,6 verlies. Aan de andere kant wel wat stijgers. Wolters Kluwer, Relix, Adyen tussen de 2 en de 1,4%. Maar de grootste uitschieter in het verlies is toch wel UMG, Universal Music Group. En Stan Westerter van Bond Capital Partners, die voorspelde het al een beetje. Hij zei dit.
11: Nieuws vanochtend dat Bill Ackman van Pershing Square zijn belang in UMG van de hand wil doen na de mislukte overname. En dat zou kunnen betekenen dat daar ook wat koersdruk gaat ontstaan. Er wordt gehint op zo'n discount van 3-8% in de markt.
1: Ja, nou, we zien inderdaad nu dat UMG 6,5% daalt op dat nieuws. Dat Ackman uitstapt nadat hij eerder probeerde het over te nemen. En nu denkt, weet je wat, zoek het lekker uit. 6,6% lager dus.
2: En dan naar Oekraïne, want bij een aanval op de Oekraïnse aanval op de stad Simferopol op de Krim zijn vannacht zeker 3 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. Volgens de eerste informatie zouden 3 mensen zijn gedood, 7 anderen gewond geraakt door een vijandelijke aanval op niet-residentiële gebouwen in Simferopol, schrijft de leider van de Krim op Telegram. Een door Rusland aangestelde man. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, die is bezorgd over het risico op escalatie in de oorlog daar tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren nog vielen Oekraïnse drones energie en militaire infrastructuur aan in Sint-Petersburg, waar dat grote economische forum gaande is. En Rubio zegt, ja, wat er de afgelopen maanden is veranderd, is dat Oekraïne steeds doeltreffender is geworden in aanvallen over lange afstand diep op Russisch grondgebied. En het is volgens hem daarom belangrijk belangrijk dat de oorlog zo snel mogelijk wordt beëindigd. Hij noemt het risico op escalatie reëel, reëler dan 2 jaar geleden. Nou, voor die beëindiging moet hij misschien even kijken naar zijn eigen baas, Donald Trump. Oh ja. Die zei dat hij het binnen een dag kon, maar het nog steeds niet gedaan heeft. We zien de afgelopen dagen meer aanvallen wederzijds, eigenlijk beide kanten op. Op dit moment is geen van beide partijen bereid geweest om concessies te doen die nodig zijn om de vrede te herstellen, vooral aan de Russische zijde. Al dus Marco Rubio.
1: Oh, nou, dat is wel nieuw nieuws.
2: De Amerikaanse regering.
1: Ander geluid.
2: Wel, ja, nieuw.
1: Ja. Dan gaan we even naar Hongarije, want het zet de deur nu open voor toetredingsgesprekken door Oekraïne tot de Europese Unie. Want de Hongaarse premier, kersvers, Péter Magyar, zegt dat er een akkoord is bereikt over de rechten van de Hongaarse minderheid die in Oekraïne woont, zo meldt Euronews. En met dat akkoord is eigenlijk een jarenlang conflict beslecht tussen beide landen. En ook verdwijnt voor de Hongaarse premier Magyar een belangrijke obstakel voor de start van de onderhandelingen. Onder voormalig premier Orbán lag dat proces stil. Magyar zegt nu, nee, we hebben afspraken gemaakt over taal, onderwijs, cultuur en politieke rechten voor die 100.000 etnische Hongaren die in het westen van Oekraïne wonen. Hij zegt, het is geweldig nieuws. Mijn regering heeft dat in 3 weken bereikt en dat is iets wat Orbán in 10 jaar niet voor elkaar kreeg. Nou, dat is inderdaad even jezelf een speld op doen. Als Oekraïne de afgesproken plannen opneemt in zijn Europese hervormingsplan, gaat Hongarije instemmen met het openen van de eerste fase van de toetredingsonderhandelingen. Dan mag de deur dus open. Nou, Brussel gaat bovendien toezicht houden op de uitvoering van de afspraken. Het is niet niks ook, want er zijn 33 onderhandelingshoofdstukken. Die moeten ook echt worden afgerond, vindt Magyar. Hij is geen voorstander dus van versnelde toetreding. Hij zegt, ja, dat kan wel duren, 10 tot 15 jaar. En op het moment dat er moet gestemd worden over toetreding, dan, zegt hij, gaan de Hongaren via een referendum beslissen of dat ook daadwerkelijk wordt gesteund. Nou, dat is natuurlijk wel mooi. Op 15 juni aanstaande kunnen 27 EU-landen tijdens een bijeenkomst in Luxemburg officieel groen licht geven voor het starten van die onderhandelingsfase. Het stapje 1 op weg naar mogelijk op den duur het lidmaatschap van de EU door Oekraïne.
2: En dan The Wolf of Wall Street, Taxi Driver, Goodfellas. Het zijn allemaal namen van films die we te danken hebben aan de Amerikaanse regisseur Martin Scorsese. En diezelfde man, 83 jaar, ja, die zorgt deze week voor ophef binnen zijn vakgebied. Hij heeft namelijk geïnvesteerd in een Duits AI-bedrijf, Black Forest Labs, inderdaad, in de buurt van het Zwarte Woud, die hem helpt met het maken van storyboards voor nieuwe films. Hij zegt, ik maak die al sinds mijn jeugd, maak ik die zelf, teken ik die zelf, maar ja, het is vaak lastig om wat er in mijn kop zit, omdat dat nou precies over te brengen op bijvoorbeeld de crew, wat ik wil maken.
12: There's always been that problem of like, what you see in here, how do you get it there? How do you get it on a set? How do you get it through, you know, with the weather and even on a soundstage? How do you get it? How do you create what you have in your thought? If you have it, if you have a tool like this, you could figure it out much, much quicker. And you could save production time and also less wear and tear on the crew.
2: Ja, hij is er blij mee dus, maar uit de filmwereld klinken ook kritische geluiden. Het zou ten koste gaan van menselijk kennen en kunnen. En ja, op welke data is dat tooltje eigenlijk getraind? Ja, is dit nou vooruitgang of niet? Gaan erover praten met Victor Knaap. Hij is medeoprichter van het digitale reclamebureau AI Driven. Is dat Monks? Victor, goedemorgen.
13: Hey, goedemorgen.
2: Nou, voor Scorsese dus de toekomst. Een man van 83 die AI omarmt. Ik vind het wel mooi. Maar ook gelijk allerlei backlash. Hoe kijk jij daarnaar? Kan je nog zonder of niet in deze sector?
13: Nou ja, wij zitten in de reclamewereld al 3 jaar in deze backlash. En we hebben al 3 jaar geen storyboard meer gemaakt. Dus eigenlijk verbaast me het een beetje dat dit zo'n ophef heeft op dit moment.
2: Ja. Want waar komt die backlash dan vandaan? Is dat inderdaad, ja, zijn dat mensen die bang zijn om hun baan te verliezen?
13: Ja, absoluut. Dit is als jij storyboard artist bent, en dat is vooral in de filmwereld, is dat best wel een gerespecteerde baan. En ook veel meer dan in de reclamewereld, want wij maken veel korte scriptjes. En als je natuurlijk een lange film maakt, zit er veel meer uur in zo'n uren, dagen, maanden, jaren in storyboardcreatie. Ja, dan gaat het ten koste van heel veel banen. Dus ik denk dat de industrie redelijk groot is, en vooral in Amerika. En het tweede is dat met Scorsese hebben ze een naam. En ook nog de oudste naam, of bijna de oudste filmregisseur in de wereld, die zegt, ik ga het nu helemaal anders doen. Ja. En dat het beter is, hè? Dat die gewoon beter zijn stijl van denken kan vertalen in een storyboard.
2: Ja, en toch die critici die zullen zeggen, ja, maar ja, zo'n storyboard, het moet menselijk zijn, het moet uit mijn pen komen, geen AI, computergegenereerde rotzooi, ik wil dat gewoon zelf blijven maken, daar moet mijn creativiteit in zitten. Is dat dan iets wat in de toekomst, denk jij, gewoon niet meer te verdedigen is, als je er zo in staat?
13: Ja, het is nu al niet te verdedigen. De storyboard creatie die wij gemaakt hebben is gewoon veelal beter dan menselijke storyboard. Want hij probeert zijn creatieve visie over te brengen op iemand anders die dat voor hem uitschetst. Mm-hmm. Of meerdere mensen die dat uitschetsen. En nu traint het model op hoe hij het wil hebben.
2: Ja.
13: En dit gaan we veel meer meemaken, man. Dus het is. Het verbaast me echt dat dit. Want dit, de storyboarding is misschien 2% van een filmcreatie. Waar het geld en tijd naartoe gaat. Ja. Het gaat naar video editing, naar sound engineering. Het gaat naar het genereren van achtergronden. Video editing. Het gaat veel meer impact hebben op die wereld.
2: Ja. Jij dus
13: kijk naar de reclamewereld.
2: Nou, ja, precies.
13: Daar kan je echt een voorbeeld aan nemen.
2: Jij in die wereld actief, daar dus ook allerlei mensen die hun baan verloren zijn. Hoe gaan die daarmee om? Want kunnen die dan bijscholen en toch in die sector actief blijven door AI te omarmen? Of moeten die gewoon wat anders gaan doen?
13: Ja, ik denk dat het beide is. Er zijn een x-aantal mensen die veel productiever en veel beter worden in hun werk. En er zijn inderdaad een hoeveelheid mensen waar de banen gewoon echt van verdwijnen. En storyboard is daar, denk ik, een van de eerste vakken van. En het betekent niet dat het 100% perfect is. Dus er zullen altijd een paar storyboarders blijven. Maar repeterend werk met mensen die een hoog uurtarief hebben, worden allemaal gedisrupt in de komende weken, maanden, jaren door AI. En dat zal je niet alleen in de creatieve industrie zien. Alleen we zijn ongereguleerd. Dus vandaar dat het heel snel geïmpact wordt. Maar de gereguleerde industrieën, als je in de zakelijke dienstverlening zit, met een hoog uurtarief en repeterend werk, believe me, binnen
1: de
13: komende maanden ben je aan de beurt.
1: Eventjes nog voor het filmproces zelf, Victor. Want als Scorsese dit doet, en dit wordt inderdaad opgeld, je kan hier ook veel sneller komen tot de productie van de film, kan ik me voorstellen.
13: Ja, precies. Het hoeft voor de industrie aan zich niet slecht te zijn.
1: Nee.
13: De winstgevendheid zal omhoog gaan.
1: Ja.
13: Je kan sneller tot een film komen.
1: Ja.
13: Het proces van een idee naar geld ophalen, naar een film produceren,
1: is korter.
13: Kost gemiddeld 10 jaar.
1: Ja,
13: dat gaat veel korter worden.
1: Ja.
13: Ja. Ja. En het techniek in de film is niet nieuw, hè. George Clooney is ook nooit op de maan geweest. En volgens mij heeft hij een best wel spectaculaire film daar gemaakt. Het gaat alleen veel goedkoper en sneller worden om tot die acties te komen.
2: Ja. Ja. En die mensen die zich zorgen maken om het ambacht, wat zeg je daartegen?
13: Ja, terecht.
2: Ja.
13: Het is beide waar. Er zijn heel veel mensen die met heel veel liefde dit vak doen, waar het vak niet meer gaat bestaan.
2: Ja.
13: Of misschien nog maar 20% van de absolute high-end storyboardmakers. Of misschien de absolute eind, dat zien wij ook nog, dat mensen de output van machines moeten gaan controleren. Ja, dat is natuurlijk een heel ander vak dan daar je voor getraind bent.
1: Precies.
13: En dat is niet necessarily leuker voor heel veel mensen. Maar het is de realiteit. En you can't fight it.
2: Precies.
13: Tenzij de overheid ingrijpt en regulering maakt, kan je er niet, tegen verzetten. Nee.
2: Omarmen of vechten tegen de bierkuit. Dus dankjewel, Victor Knaap, co-founder van het AI-driven reclamebureau Monks.
1: De Tweede Kamer debatteert straks over het ultimatum van de bonden en de bezuiniging op de sociale zekerheid. Volgens de VVD hebben we de impasse om dat dossier gewoon te danken aan de bonden. Die moeten aan tafel komen, vindt de VVD. Maar wat vindt de coalitie daar eigenlijk van, waar ze ook in zitten? Dat gaan we zo bespreken met de Tweede Kamerlid van de VVD, Ingrid Michon.
14: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
15: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM, ontwikkelaars van impact.
14: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
16: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
17: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
18: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
19: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
20: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
21: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
20: Zo geregeld. 123inkt.nl.
22: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
23: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
24: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/bnr of kom langs.
23: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
25: BNR
30: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. De files worden langzaam wat korter. De meeste staan nog in de Randstad. De langste files staan op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Harmelen, 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven, 20 minuten. A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag-Malieveld, een kwartier. En de langste file staat op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Stadpoort en Afrit Ommen, een uur extra reistijd na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Groningen naar Zwolle kan omrijden via Emmeloord over de A7, A6 en de N50. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A2 Amsterdam-Utrecht bij hectometerpaal 35,2. A16 Belgische grens Breda bij 72,1. En op de A28 Zwolle-Assen wordt geflitst bij hectometerpaal 162,0.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
32: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een laatste redmiddel voor een kleine groep tieners die, ondanks dat ze meer bewegen en gezonder eten, nog steeds veel te zwaar zijn. Ze kunnen een maagverkleiding vergoed krijgen uit het basispakket. Kinderen die extreem dik zijn lopen niet alleen risico op suikerziekte, maar hebben ook eerder last van psychische problemen. In achterstandswijken worden meer baby's te vroeg geboren dan op andere plekken. En ook gaan ze vaker dood rond de geboorte, hebben het Erasmus MC en de TU Delft uitgezocht. De leefomstandigheden in zo'n wijk spelen een belangrijke rol. Zoals al bekend dat criminaliteit in de buurt kan leiden tot vroeggeboorte. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's waarin vrouwen werden verkracht. Sommige verdachten deden zelf mee. De chatgroepen zijn internationaal en er werden tips uitgewisseld hoe je zo'n video het beste kan maken. De politie zegt dat het leven van slachtoffers hierdoor op zijn kop kan worden gezet. Hulporganisatie Migrate is boos op het COA. De organisatie zet tentjes neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor asielzoekers die niet naar binnen kunnen, bijvoorbeeld als ze de laatste bus naar een noodopvang hebben gemist. Migrate zegt dat de mensen geen maaltijden krijgen, terwijl die er wel zijn. En in Angola en Afrika zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het zijn vooral insecten en spinnen, zoals vlinders en een nieuw soort krabspin. Dat ze daar nu pas zijn gevonden komt door de burgeroorlog in Angola en landmijnen die in de grond liggen. Daardoor is het voor wetenschappers moeilijk om onderzoek te doen. Het weer van Weer Online. Het lijkt wel herfst. Op steeds meer plekken vallen er buien. Later soms met onweer, hagel en windstoten. Met maximaal 18 graden is het aan de koele kant. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: De Tweede Kamer debatteert straks over het ultimatum van de bonden en de bezuiniging op de sociale zekerheid. En zo zegt de VVD in de Kamer, die impasse op het dossier hebben wij te danken aan de bonden. Die moeten gewoon aan tafel komen, vinden ze. Maar ja, wat vindt de coalitie nou eigenlijk? Zometeen Tweede Kamerlid voor de VVD, Ingrid Michel.
0: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
4: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw 1000 euro. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
7: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
31: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het laatste half uurtje van deze podcast. Sorry, podcast van deze ochtenduitzending is een feit. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur? Straks hebben we Art Rooijakkers, die kon nog even het vraagteken toelichten.
2: Ja, ook een podcast trouwens. Te beluisteren,
1: podcast.
2: Te beluisteren als podcast. Ja,
1: wij hebben ook een podcast op het nieuws.
2: Ja, nieuws, maar die is aan het begin van de dag.
1: Oh ja, zwaar, ja. Dit is de tijd vandaag, hè?
2: Ja.
1: Kunnen we ook een podcast van maken?
2: Ja, laatste half uur. Laatste half uur. Goed idee. Nou, laat ze maar niet horen boven. wat gaan we doen? We gaan zo meteen praten over Griekenland. Want dat land staat na 16 jaar niet langer op een lijstje met zorgenkindjes van de EU. Is Griekenland terug van weg geweest? En zo ja, hoe hebben ze dat dan gedaan? Bespreken we zo meteen met onze correspondent Aldar.
1: Maar eerst gaan we naar het politiek discours in Den Haag. Want hoe moeten kabinet en bonden de impasse doorbreken die is ontstaan rond de bezuinigingen op de sociale zekerheidsideeën, op de WW en de VIA? Over die vraag gaat het de hele dag in de Tweede Kamer, want die gaat met premier Jette en minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken in debat. En daarbij spelen op de achtergrond natuurlijk die bonden een rol, want die zijn weggelopen. Ingrid Michon, Tweede Kamerlid en woordvoerder Sociale Zaken van de VVD, vertelt hoe zij denkt dat iedereen aan tafel zal kunnen worden gekregen.
8: Ik vind eerlijk gezegd dat het kabinet daar ook een enorme handreiking al heeft gedaan richting de bonden. Dus de plannen voor wat betreft de AOW die zijn van tafel. Maar helaas, dat mocht dus niet baten. Dus er is een gesprek geweest en vervolgens gaan de bonden toch staken over een aantal weken. En dat vind ik eigenlijk heel teleurstellend. Dus ik zal ook eigenlijk via het debat ook de bonden oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en aan tafel te gaan zitten.
2: Ja, is het misschien ook verstandig dat binnen de coalitie eerst eens wordt gekeken hoe we nou eigenlijk met dit dossier om willen gaan? Want bijvoorbeeld als het gaat om die 6,5 miljard, die bezuiniging waar het steeds over gaat. Nou, dan weten we, voor de VVD is die hard. Voor D66, is die wat minder hard. Met wie praten die bonden nou eigenlijk?
8: Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens. Kijk, de coalitie heeft heeft een akkoord met elkaar afgesloten. En daar staan we ook allemaal onze handtekening achter. Dus daar staan we ook achter. En het gaat de hele tijd alleen maar over waar gaat de rekening liggen. Waar gaan we die maatregelen nemen om de begrotingen bij SZW ook op lange termijn gezond te houden. Mm-hmm. En het debat verengt zich helemaal daarop. En dan is de vraag van, moet dat dan binnen SZW gevonden worden als er nog geld niet alles kan worden ingelost met de hervormingen of anders? Nou ja, daar zijn we nog helemaal niet aan toe, want we moeten gewoon überhaupt eerst plannen hebben om ons sociale zekerheidsstelsel overeind te houden, om te hervormen en eigenlijk klaar te maken voor de toekomst. Dus het zijn allemaal eigenlijk wat als vragen die vooraan staan, terwijl de echte vraag niet wordt beantwoord.
2: Ja, maar was het dan nog niet slim geweest om naar die bonden te gaan met die vraag? Inderdaad, hoe gaan we dat sociale stelsel omhoog houden? In plaats van dat je met een mes op de keel ter waarde van 6,5 miljard aankomt en daarmee al allerlei deuren dus blijkbaar dichtgooit.
8: Nou, in ongeveer 10 varianten is ook elke keer aan de bonden aangegeven: kom aan tafel, kom over de inhoud spreken. help mee, denk mee aan ons hoe we die via, wat echt een bureaucratisch monster is geworden, hoe we dat weer aan werkend krijgen, hoe we ervoor zorgen dat mensen niet onnodig aan de zijlijn blijven staan. Nou, in allerlei varianten is dit aan de bonden, wordt het aan de bonden voorgelegd. En zij zeggen, ik wil alleen maar praten als ik zeker weet hoe de begroting van SZW eruit zal zien. Mm-hmm. Ja, daar, ik wil ook bijna willen zeggen, daar gaan ze helemaal niet over. Ik zou ze willen vragen om met het kabinet samen urgente problemen op te lossen. En ik hoop dat ze dat gaan doen.
2: Ja, maar zij zeggen, op deze manier hebben we er niks aan. Want die taakstelling blijft, die 6,5 miljard. En wat krijgen wij ervoor terug? Ja, eigenlijk niks. Nou ja, behalve dat we misschien ons eigen pensioenakkoord, wat eerst werd afgeschoten door het kabinet, nu toch weer een beetje terugkrijgen. Ja, what's in it for them?
8: Nee, maar het hele verkeerde gedachtegang is dat dat zij over inhoudelijke problemen worden ze uitgenodigd om daar een oplossing aan bij te dragen. En een begroting van SZW, overigens is het geen taakstellingen, die begroting van SZW die groeit per jaar behoorlijk. Dus die groeit ook uit zijn voegen. Die is op lange termijn ook onhoudbaar. Ik zou me voor kunnen stellen dat als je als vakbond de werknemers vertegenwoordigt, dat je dan ook meepraat over hoe je als werknemer ook gezond en prettig tot je pensioen aan het werk kan. Dus ik vind het eerlijk gezegd, ja, ik vind het een beetje verkeerde

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ook bij de begroting die we hebben besproken. En we gaan ook vandaag zien hoe dat uitpakt. Maar het is een feit, dat is denk ik volgens mij ook heel interessant aan deze constellatie, dat je altijd als coalitie en als kabinet dus op zoek moet en in overleg moet met mensen buiten de politiek. Ja. En natuurlijk ook met partijen in de Kamer om tot een meerderheid te komen. En daarmee is dus ook alle ruimte om met elkaar over plannen na te denken. En met elkaar te denken over hoe we Nederland voor ons zien.
2: Ja, interessant, maar misschien ook wel kwetsbaar. Uw debat vanmiddag is met het kabinet, niet met de bonden. Wat wordt uw oproep voor dat kabinet? Velbrief zei gisteren dat hij nog steeds verwacht dat hij in de zomer een akkoord kan sluiten, een sociaal akkoord. Wat wordt uw opdracht voor het kabinet?
1: Nou, ik ben inderdaad heel erg benieuwd waar minister Velbrief, hij komt optimistisch over. En dat is een goede karaktereigenschap, maar waar hij dat op baseert. Ik hoop heel erg inderdaad dat de bonden aan tafel komen om met elkaar echt te kijken hoe we nou onze arbeidsmarkt gewoon toekomst vastmaken. Hoe we ons sociale zekerheidsstelsel ook betaalbaar houden. Daar zal hij toch de bonden van moeten verleiden om aan tafel te komen. En het is dus ook heel, ik vind het zorgelijk dat de bonden dus toch nog weer in juni een staking al hebben aangekondigd. Ik denk dan maar, laat dat snel voorbij zijn en dan kunnen we gewoon over de inhoud praten en problemen met elkaar oplossen.
3: Zei Ingrid Michon, Tweede Kamerlid en woordvoerder Sociale Zaken bij de VVD. En uiteraard, als er dingen komen uit het debat, dan hoor je dat meteen hier bij BNR. We gaan naar de AWB. Edwin Gerritsen zit daar naar de schermen te kijken. Het begint een beetje terug te lopen, maar nog steeds een hoop ellende op de A28, geloof ik, hè?
4: Jazeker, die A28 van Groningen naar Zwolle. Daar is vanochtend een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Tussen Stappers en Afrit Ommen nog ruim een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is daar nog dicht. En er zijn flitsers gemeld op de A2 Amsterdam-Utrecht bij hectometerpaal 37,3. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 80,0. En op de A35 Almelo-Enschede wordt geflitst bij hectometerpaal 43,1. En vanmiddag wordt het druk op de wegen. Het is sowieso altijd al druk donderdagmiddag. Maar nu trekken er ook nog onweersbuien over het land. En bovendien is er veel extra recreatieverkeer onderweg vanuit Duitsland. Want daar hebben de Duitsers een lang weekend vanwege Sacramentsdag.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
7: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
8: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
3: Ja, dat kan als je gewoon blijft luisteren naar BNR. Want om 10 uur begint BNR's Big Five. En Art Rooijakkers die leidt de dans vanaf 10 uur met een gast vandaag. Wie is die gast vandaag, Art?
9: Goedemorgen, mannen. Ja, we zijn bezig met dat vraagteken. De hele week al gisteren Ben Tichelaar, die ook en passant nog heeft verteld dat hij terugkomt met de Ben Tichelaar-podcast hier op de zender. Vandaag een man, ik weet niet of je ooit een podcast krijgt bij BNR, maar ik zal er wel naar uitkijken. Cabaretier Micha Wertheim, bekend van de oudejaarsconferences en ook van zijn voorstellingen waarin hij het publiek, vragen laat stellen over wat is comedy, wat is cabaret, hoe ziet de wereld er precies uit. Hij had bijvoorbeeld een voorstelling die heette Ergens Anders. Dan was hij ook letterlijk ergens anders. Hij was niet in het theater te vinden, terwijl mensen wel een kaartje voor hem kochten. Dat riep allemaal vragen op. Het is een man die denkt in vraagtekens. Dus ik vind het leuk om met hem te gaan spreken. BNR's Big Five van het vraagteken.
3: Mooi, en dat begint om 10 uur. Dankjewel, Art Rooijakkers. En dan gaan we naar Griekenland, want dat wordt niet langer aangemerkt als zorgenkindje van de Europese Unie. De Europese Commissie zegt dat er niet langer sprake is van macro-economische disbalansen. En daarmee eindigt volgens premier Kyriakos Mitsotakis een negatief hoofdstuk dat 16 jaar geleden begon. Nou, dat weten we nog wel. We kunnen de woorden van Rutte nog herinneren. Die zei, er gaat geen cent naar Griekenland toe, want dat land dat is corrupt en niet in staat om belastinggeld op te halen. We gaan naar Nikos Lantzer, onze Griekenland-correspondent. Nou, Nikos, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
3: Ja, en goed nieuws dus voor Griekenland. Gaat het echt goed met de economie?
10: Ja, als je de groeicijfers van de economie even buiten beschouwing laat, want die staan natuurlijk zwaar onder druk op dit moment, is het wel een land wat de begroting beter op orde heeft gekregen, wat meer belastingen is gaan innen dan in het verleden, en waar de rust weer is teruggekomen.

0: Geert, maar als je het gaat bekijken vanuit het perspectief van de gewone, eenvoudige Griek, dan is het niet zo dat de zak voller zit en men meer koopkracht heeft. Dat is eerder minder geworden, want er zijn ook veel dingen gebeurd wat betreft inflatie die erg hoog is. Ja. Maar macro-economisch ziet het er wat beter uit.
1: Maar toch, de staatsschuld is nog steeds 146% van het bbp. Nog steeds de hoogste in de Europese Unie. En dan denk ik, ja, meneer Mitsotakis, niet een beetje voor je beurt gesproken?
0: Nou ja, hij moet wel op deze manier reageren, want zijn hele beleid is erop gericht om overschotten te creëren en daarmee die staatsschuld te kunnen tackelen. Ja. Het gaat langzaam, maar de staatsschuld is een stuk hoger geweest in het verleden. En in korte tijd is er toch wel een hap uitgegaan.
1: Ja, we hebben destijds wel geholpen, hè, nadat er heel veel inderdaad wat verzet was vanuit Europa om die Griekse staatsschuld wat weg te tennissen. Dat is toen ook gelukt, dat zou terugbetaald worden. Is voor het grootste deel ook terugbetaald, geloof ik, hè, aan de Europese Unie.
0: Ja, er zijn leningen nu helemaal afgelost. Ja. En Griekenland kan op de kredietmarkten weer tegen normale tarieven lenen. Ja. Waardoor dus het nijpende probleem van toen er niet meer is. Want die grote rentetarieven die ze toen moesten betalen, die waren verboden om de economie te kunnen laten groeien. En dat is nu weer gaande. Dus de economie trekt weer aan. Maar we zitten wel in zwaar weer, want er zijn dus een aantal punten waar ook de Europese Unie van zegt, daar moet Griekenland beter naar gaan kijken. Bijvoorbeeld de groene transitie. Bijvoorbeeld de inkomsten van de ZZP'ers die achterblijven bij de begrotingen. Ja. Dus er zijn nog punten in het dossier die beter moeten.
1: Ja, en toch, je zegt het al, de Griek in de straat die merkt er niet zo gek veel van, want die heeft last van inflatie, is ook belasting gaan betalen. Want dat was een van de heikele punten destijds, is dat er belastinginkomsten waardeloos waren, omdat er gewoon niet goed gecontroleerd werd. Of we kennen het allemaal, het verhaal van de horecaondernemer die 's morgens een bonnetje op het schoteltje van de kop koffie legde en het bonnetje recirculeerde de komende 30 kopjes en dus maar één kopje afrekende bij de Belastingdienst. Dat is definitief voorbij.
0: Ja, definitief is een groot woord, maar daar zijn in ieder geval meer controlemechanismes voor gekomen. Ja. Alleen het nadeel is nu dat het leven is duurder geworden. Want de huren zijn ongelooflijk omhoog gegaan. Onroerend goedmarkt is flink aangetrokken. Mm-hmm. Ja, en daar zit de pijn nu voor de gewone bevolking. Dus aan de ene kant worden ze dus zwaarder gecontroleerd op belastinginkomsten. Maar aan de andere kant geven ze ook meer uit aan uitgaven die in andere landen dus een lager percentage van het inkomen besteed wordt.
1: Ja. Is daar nog politieke druk over, hè, vanuit de bevolking? Dat er gezegd wordt, het lijkt allemaal goed, optisch prima en we zijn van de schuld af. Alleen, we merken er niks van, meneer Mitsotakis. Wanneer gaat er gewoon een Griek in de straat er eens wat aan verdienen?
0: Ja, dat is dus de kwestie die Mitsotakis bij de volgende verkiezingen zal moeten gaan tackelen. Want dat is zijn grootste probleem. De dagelijkse gang van zaken. De mensen die dus vinden dat hij het op andere vlakken misschien goed doet. Maar op economisch vlak voelen zij dus niet de verbeteringen die Europa dus ziet.
1: Duidelijk. En nu nog zorgen dat Griekenland niet weer op die lijst komt. Bestaat die kans dat er toch weer dingen fout gaan?
0: Je kunt het nooit uitsluiten. Het lijkt er alleen op dat ze zich toch beter hebben weten te beschermen tegen dit soort praktijken dan in het verleden. Toen was het een huis zonder dak. Nu zit het dak er weer een beetje op, maar het moet vaster en dichter getimmerd worden.
1: Duidelijk, dank je voor je toelichting. Nikos Lantz, onze Griekenland-correspondent.
2: Tech Update.
1: Donderbakker in de studio. Donder, het lijkt erop dat Apples assistent Siri dit jaar een grote update gaat krijgen. Dat zou betekenen dat het een keer gaat werken?
3: Ja, Bas, daar moet het toch wel op lijken. Een Siri-update. De information die meldt namelijk dat Apple de nieuwe generatie van Siri dan eindelijk rond zou hebben. Komende september moet het al gaan gebeuren. Nou, dat zat al een beetje in de geruchtenmolen, maar nu lijkt het dus officieel al dus de information. Dan moet Siri eigenlijk een beetje normaal met je opdrachten en je vragen om kunnen gaan. En doen ze dat dan met Apple's Intelligence? Nou, ik zou bijna willen zeggen nee, natuurlijk niet. Het zware werk zal vooral gedaan worden door Google Gemini. Dat wisten we al, maar nu ook weer wat meer. Namelijk dat ze gebruik gaan maken van Google Cloud Servers, die dan weer vol zitten, die datacenters met allerbeste Nvidia-chips. Apple wil dat je zelf zoveel mogelijk op je telefoon laat runnen. En mocht er nou echt een moeilijke vraag tussen zitten, zoals, hey Siri, denk eens met me mee, hoe kunnen we jou nou eigenlijk beter maken? Dan komt die vraag bij Google te liggen. En dit bericht komt dus via The Information. Maar zij melden dan dat Apple dit volgende week maandag tijdens WWDC bekend gaat maken. Het is ook wel nodig, hè, want collega Rosanne vertelde vorige week in de TechUpdate dat al die hardwareproducten worden uitgesteld, omdat eerst Siri toch echt wel even moet werken. Die stap lijkt nu gezet. Lijkt me ook een prettig afscheid voor Tim Cook, want die zal het voor de laatste keer gaan presenteren in de rol van topman. En ja, dit is toch wel een van de fiasco's binnen zijn termijn.
1: Absoluut. Hij moet nu nog even een gouden kroontje erop zien te plakken. Dan komt Meta met een digitale assistent om bedrijven een handje te helpen.
3: Ja, een beetje een AI-agent, specifiek gericht op bedrijven.
1: Ja.
3: Meta's business agent, wel te verstaan. Gisteravond laat gepresenteerd. Nou, ja. Die kan je bijvoorbeeld inzetten om klantcontact te onderhouden via WhatsApp, Messenger of Instagram, maar ook producten laten aanraden of verzoeken van klanten dan weer bij de juiste persoon binnen het bedrijf neerleggen. Maar in de toekomst komen er ook nog andere strategische features zoals marktonderzoek en zo. Een echte digitale PA dus. En mocht je nou een luisteraar zijn van de Tech Update en denken, hey, dit heb ik volgens mij eerder gehoord. Nou, laten we even terug in de tijd gaan.
4: Het is koud dan. Een slimme assistent die in jouw mailbox en agenda leeft. Maar het verschil ten opzichte van een ChatGPT of een Copilot is dat je deze niet zomaar even gaat oproepen per se. Terwijl Scout dat idee van de AI-collega echt moet realiseren.
1: Dit was Joe van Buurik gisteren in de Tech Update.
3: Ja.
1: En toen ging het over Microsoft.
3: Ja, die kwamen met een soort gelijke aankondiging. Toen dacht Meta, hey, die markt moeten wij ook inspringen. Ja. Dus daar zijn we, Meta's Business Agent.
1: Mm-hmm.
3: Klein beetje informatie heb ik nog voor je. Namelijk dat het qua kosten via abonnementsmodellen moet gaan gebeuren. Nou, je hebt meerdere abonnementen voor bedrijven van Meta. Dus dat komt ongeveer op $15 tot $50 per maand uit. En de echt grote bedrijven moeten betalen voor de hoeveelheid tokens die ze gebruiken. En de beschikbaarheid, hè. Het wordt wereldwijd beschikbaar. Dus ook hier in Nederland wel in fases uitgerold. Dus vandaag een eerste selecte groep bedrijven. En dan kan je stapsgewijs aanmelden en krijg je toegang tot die agent.
1: Nou, mooi. Dan nog eventjes naar Netflix. Dat gaat filmliefhebbers een handje helpen met behulp van, hoe kan het ook anders, AI.
3: Dat is een beetje een gebroken plaat ondertussen.
1: Ja.
3: Vroeger had je bedrijven en dan had iedereen een app en nu krijgen we allemaal AI. Nou, Netflix dus ook, want het is natuurlijk heel lastig om een film uit te zoeken. Die keuze is reuze.
1: Ja, moeilijk.
3: Actie, thriller, comedy, horror, wat gaat het worden? Nou, dat overdrijf ik natuurlijk een beetje, maar het lijkt wel het gedachtenspoor van Netflix te zijn. Want de Chief Product and Technology Officer heeft op een techconferentie van Bloomberg bekendgemaakt dat Netflix dus AI wil gaan inzetten om jou een handje te helpen. Om maar even te quoten, het helpt bij het tegengaan van frustratie, want er is zoveel content, waar heb ik zin in en wat is goed voor mij op dit moment? Nou, Netflix AI zou daar dus het antwoord op moeten hebben. Ze integreren een generatieve AI om je dus een handje te helpen, maar ze zijn ook bezig met een spraakgestuurde omgeving en experimenteren met het combineren van kijkvoorkeuren, geschiedenis en wat trending is. Nou, dat nieuws dat zet mij dan een beetje aan het denken. Want hoe zou dat er dan naartoe gaan op een tijdje over Netflix? Nou, ik denk dus voor Iwan in dit geval ongeveer zo.
5: Welkom terug, Iwan. Hopelijk gaat alles goed met je. Uit jouw Netflix-data maak ik op dat je veel plezier haalt uit hardlopen. Is het niet een goed idee om vandaag de marathon eens te gaan kijken? Hopelijk beviel deze suggestie en besluit je je abonnement te verlengen, zodat wij aan het einde van de rit meer omzet genereren door deze AI-suggesties.
3: Nou, ik denk dat die dat laatste dan misschien niet gaat zeggen. Dat is misschien, ja, een beetje mijn humor, maar...
6: Hallo Netflix, als je slim bent, weet je dat ik de marathon recent nog gekeken heb. Dus ik hoef hem niet nog een keer te zien. Maar wel bedankt voor de suggestie.
3: Nou, dat dacht ik. Maar is dit iets, zien jullie dit zitten? Is dit een succes? Of zeg je, nou, ik zit helemaal niet op te wachten?
6: Ik dacht dat al die aanbevelingen, dat het allemaal AI was en dergelijke. Ja, dus, ja.
3: Ja, dat is via die generatieve AI.
6: Ze maakt het heel expliciet of zo, ja.
3: Ja.
6: Nou ja, ja, ik weet
1: het. Ja, ik kies liever zelf. Maar ja, ach, ik ben misschien een beetje...
6: Er is zo'n groot aanbod. Je kan natuurlijk niet alles zelf zien.
1: Nee.
6: Dus, ja.
1: Soms loop je ergens tegenaan.
6: Ja.
1: Of hoor je dat van een collega?
6: Ja.
1: Dat vind ik een mooiere aanbeveling dan AI,
6: ja,
1: denk ik. Dankjewel. Donnebakker.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, tot zover de ochtendspits voor vandaag. Zometeen op BNR. BNR's Big Five van het vraagteken. Wanneer Art Rooijakkers in gesprek gaat met Micha Wertheim, cabaretier en regisseur. En wij zijn er gewoon morgen weer.
6: Ja, met... oh, nee, jij niet trouwens.
1: Ik niet. Hey. Ja, ik zeg wij, maar ik ben er helemaal niet morgen.
6: In de geest ben je er wel bij, toch?
1: Ja, dat is waar.
6: En je bent vroeg wakker, dus ga lekker luisteren.
1: Droom.
6: Als luisteraar ben je erbij. Om 6 uur morgen. Tot dan. Dag.
8: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er... Naast het nieuws. Ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
11: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
12: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt. Met Moneybird.
11: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
13: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
15: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: In de BNR-app.
6: Kabinet bereidt nieuwe steun voor huishoudens voor door hoge inflatie en dure benzine. VVE's blijven fors achter met verduurzamen door gebrek aan transparantie, onder andere over de kosten, meldt ING. En Portugal en Oostenrijk krijgen een zetel in de VN-veiligheidsraad. Duitsland grijpt mis en dat wordt bij onze oosterburen als pijnlijk ervaren. Deze verhalen, zonder tikfouten, vind je nu in de BNR-app.
1: Wij gaan naar Edwin Gerritsen van de ANWB. Edwin, de laatste file bijna opgelost.
18: De dagelijkse files worden snel korter, maar er is nu wel een ongeluk gebeurd op de A12... Arnhem richting Utrecht, tussen Afrit Oosterbeek en Knoppen het Maandenbroek. Ruim een uur vertraging. Door het ongeluk is de rijbaan tijdelijk dicht voor het landen van de traumaheli. Verkeer van Arnhem naar Utrecht kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. De A28 Groningen richting Zwolle is weer vrij na een ongeluk tussen Staphorst en Afrit Ommen, een kwartier vertraging. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A6 en Emmeloord Lelystad bij de meterpaal 104,4. Op de A28 Amersfoort Zwolle bij 79,9. En op de A35 Almelo-Enschede wordt geflitst bij de meterpaal 43,1.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In 20 Nederlandse achterstandswijken worden baby's vaker te vroeg geboren dan ergens anders. Uit onderzoek blijkt dat het te maken kan hebben met stress, bijvoorbeeld door hitte of criminaliteit. Amsterdam Zuidoost springt eruit. Daar overlijden 8 op de 1000 baby's voor of vlak na de geboorte. Dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Ze won in haar carrière allerlei prijzen en was 2 jaar lang dichter des vaderlands, terwijl ze toen al erg ziek was. Ze leed aan een zeldzame vorm van kanker en hoorde 6 jaar geleden dat ze nooit meer zou genezen. Lieke Marsman was 35. Tieners die veel te zwaar zijn en daar met gezonder leven niet vanaf komen, kunnen vragen om een maagverkleiding die dan vergoed wordt uit het basispakket van een zorgverzekering. Het gaat volgens het Zorginstituut om tientallen jongeren per jaar. Ze moeten dan wel uitgegroeid zijn en worden na de operatie nog jaren begeleid. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in een chatgroep zaten waarin beelden werden uitgewisseld van vrouwen die werden verkracht, vaak door hun eigen partner en bekende. De vrouwen waren gedrogeerd. De politie heeft nog meer Nederlandse mannen op het oog, maar die zijn nog niet aangehouden. En alle surfboards moeten een sticker hebben met contactgegevens, zoals je telefoonnummer, vindt reddingsmaatschappij KNRM. Surfspullen die in het water worden gevonden zorgen elk jaar voor meer dan 100 onnodige zoekacties. Surfers blijken al lang veilig op het strand te zitten of zelfs alweer thuis te zijn. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken pittige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Later is er ook wat zon. Met maximaal 18 graden is het aan de koele kant. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Met zijn voorstellingen slaagt cabaretier Micha Wertheim erin om zijn publiek vragen te laten stellen. Bijvoorbeeld over wat ze net hebben gezien, over zichzelf, misschien wel over de wereld om hen heen. Maar hoe goed lukt dat, nu we steeds minder bereid lijken te zijn om naar elkaar te luisteren? Je hoort het zo, in BNR's Big Five van Het Vraagteken.
21: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
22: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
23: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
24: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
25: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
20: Wie het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie vaak de boventoon voert. Mensen met een scherpe mening voeren het hoogste woord. Iets is of zwart of wit. Voor grijstint is vaak geen ruimte of aandacht. Hoe komt het dat nuance en twijfel wordt gezien als zwak, minder als een kans om elkaar te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Daarover hebben we deze week in BNR's Big Five van Het Vraagteken. Vandaag met een mooie gast, Micha Wertheim. Hij is cabaretier, regisseur, staat bekend om zijn voorstellingen die toch wel traditionele vormen van cabaret uitdagen. Hij daagt zijn publiek uit, dwingt hen om onderwerpen vanuit een ander perspectief te bekijken. Of nou, misschien is het wel geen dwang, maar hij nodigt ze uit en laat vooral vragen stellen. Welkom.
27: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
20: Herken je die omschrijving die ik net geef, of niet?
27: Nou ja, ik probeer gewoon te maken wat ik zelf leuk vind in ieder geval. En ik vind het zelf altijd wel leuk als ik in een boek niet krijg wat ik dacht dat ik zou krijgen. Vind ik soms ook altijd wel een beetje jammer, omdat je hoopt altijd te krijgen wat je al kent. Maar als het dan iets anders is en het achteraf toch bevalt, is het alsof je opnieuw iemand hebt ontmoet. Dus dat heb ik in het theater, heb ik dat bij film. Dus ik hoop altijd wel iets voor me te krijgen van ik denk, oh, dit had ik niet aanzien komen, maar dat bestaat ook.
20: We gaan het hebben over het belang van theater in het publieke debat, wat het belang daarvan is. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, heb jij het idee dat jij als theatermaker in uitroeptekens of in vraagtekens denkt?
27: Nee, ik geloof wel inderdaad in vraagtekens. Ik moet altijd denken aan een uitspraak van Philip Roth. Ja, Philip Roth die zegt een roman, maar ik maak natuurlijk geen roman, maar een voorstelling. Die schrijf je daarnaast een koffer waar andere mensen mee op stap kunnen gaan.
20: Yeah.
27: En ik weet niet of het ook van hem is dat een roman een vraagteken is. Mm-hmm. Je wil niet dat mensen. Ik wil niet weten waar de voorstelling over gaat. Daarom vind ik het ook altijd heel moeilijk om over mijn voorstellingen interviews te geven. Want vragen mensen waar gaat die over? Ja, de voorstelling is 1 grote vraag. Als ik hem korter zou kunnen stellen, zou de voorstelling korter duren. En als ik het antwoord had, zou ik de voorstelling niet hoeven maken.
20: En de voorstelling is ook misschien van anderen, dus op het moment dat die wordt uitgevoerd. Is die misschien niet meer van
27: jou? Ja, nee, dat is zo. En soms is dat heel leuk. Dan halen mensen er dingen uit die je er zelf niet in had gestopt. En die denkt, oh, wat grappig, dat komt er dan weer voor jou uit. Dat is het leuke van een kunstwerk wat mij betreft. Dat het ernaar kijken of het tot je nemen minstens zo actief is als het maken. Als je een beetje boft, dan kan je nog heel lang nadenken over iets wat je gezien of gehoord hebt.
20: Werkt het ook wel eens de andere kant op? Dat je teleurgesteld raakt wordt door hoe mensen iets interpreteren, hoe ze naar jou hebben gekeken?
27: Nou ja, ik ben best wel... ik ben natuurlijk ijdel genoeg omdat als ik een recensie krijg die ik niet goed vind, om daar dan teleurgesteld over te zijn. Ik ben eigenlijk vooral teleurgesteld, want ik had vallen bij deze voorstelling hele goede recensies. Maar dan kijk ik daar zo even snel naar. Ik probeer er niet te veel naar te kijken. Maar dan wordt er heel letterlijk opgeschreven wat ik op het podium allemaal deed. En dan denk ik, ja, maar dan mag je heel enthousiast zijn. Maar ik vind het eigenlijk veel leuker om te horen dat iemand er iets uit heeft gehaald wat er niet in zat. Of waarvan ik dacht, oh, zo kan je er ook naar kijken. Ik vind het eigenlijk heel leuk als mensen iets uit mijn voorstelling halen wat ik er zelf niet in had gezien.
20: Nee. Dus dat je nog verbaasd kan raken, verrast door je
27: eigen voorstelling. Maar goed, wat ik nooit leuk vind als mensen boos of teleurgesteld zijn. Want ik doe erg mijn best en ik hoop heel erg dat mensen een leuke avond hebben. Yeah. Ik vind het niet erg. Ik leg ook wel eens een boek weg wat niet voor mij is. En ik loop in het museum langs heel veel schilderijen waar ik gewoon even geen aansluiting bij kan vinden. Dus ik vind het ook geen ramp. Maar het is, als mensen boos worden, dan denk ik altijd, maar echt het laatste wat ik wilde doen was jou pesten of zo. Ik probeer zelf, als ik boos word op een kunstwerk of zo, ook altijd te denken, goh, wat gebeurt er nu? Zelfs als boos worden op een kind. Dan is er iets in jezelf aan de hand. Je kan wel boos doen tegen een kind, maar als je echt boos wordt, heb je of slecht geslapen of een reden om met de psycholoog te praten.
20: Ja. Tweede vraag waarmee ik wilde beginnen is, als jij op het podium staat of als je iets brengt wat op het podium gebeurt, dan wordt het publiek geacht naar jou te luisteren. Werkt het ook wel eens andersom? Luister jij ook wel eens naar je publiek?
27: Nou, sowieso ben ik een slechte luisteraar. En er zit natuurlijk iets heel raars in het feit dat je vindt dat mensen een hele avond naar je moeten luisteren. Dat is niet helemaal gezond. Maar ik luister wel. En een van de dingen waar ik blij mee ben, een les die ik vroeg geleerd heb van mijn regisseur, die ik toen had, Pieter Bouwman, is inmiddels overleden. Die zei dat hij eigenlijk nooit zo geïnteresseerd was in de lach. Maar of als het stil is, of er dan gehoest en geschoven wordt, of dat het muis stil is in de zaal. Daar ben ik wel heel blij mee. Dat ik heb, in plaats van te denken, oh god, ze lachen niet, dat die denkt, oh wauw, ze luisteren echt. Dat vind ik wel leuk. En voor de rest luisteren naar mijn publiek.
20: Dat hoor je ook echt als je op het podium staat? Valt je dat op? Kun je dat registreren?
27: Ja, je kan horen of mensen aandachtig luisteren of dat mensen afdwalen. Dat is
20: mooi aan geschuif, aan hoesten.
27: Ja, precies. Kijk, ik ben dol op goed toneel. Maar bij slecht toneel merk je soms dat er hele lange stiltes vallen. En dat ik denk, maar dit is helemaal geen stilte van mensen zijn onder de indruk. Maar dit is een stilte van, ja, we kunnen geen kant op. We zullen hem uit moeten zitten.
20: Ja, duur nog even.
27: Het fijne van cabaret is dat je vaak denkt van, nou nee, ze lachen nog. Mm-hmm. Maar dat kan ook een risico zijn dat het enige is waar je nog mee bezig bent.
20: We hebben deze week in deze Big Five week over dat vraagteken dus. Ja. Eigenlijk vanuit het idee dat ik ook had, dat het publieke debat wordt gedomineerd door uitroeptekens, door stellige meningen. Door mensen die opiniemaker zijn of opinies hebben, in plaats van mensen die vragen stellen. Maar ik vroeg me af, misschien kun jij dat definiëren, wat in jouw ogen eigenlijk het publieke debat is? Want dat zeggen we dan allemaal tegen elkaar. Maar ik dacht, ja, wat zien we daar eigenlijk? Wat is dat eigenlijk?
27: Nee, dat is een hele ingewikkelde, omdat ik denk dat het publieke debat, zoals ik dat graag voer, steeds meer op de achtergrond raakt. Ik ben zelf helemaal van sociale media af. Al vrij lang. En zelfs toen ik op Twitter zat, had ik mij vanaf dag 1 voorgenomen dat ik Twitter niet zou gebruiken om discussies te voeren met mensen. Omdat ik geloof dat een echt gesprek, dat gaat nooit. Ook, ik bel ook liever mensen dan dat ik echt inhoudelijk met ze ga appen. Mm-hmm. Ik geloof dat praten al en schrijven nog veel beter werkt. Om dan kan je even goed nadenken over wat je zegt. En dat als je aan 3 zinnen genoeg hebt, dan was je mening blijkbaar toch niet interessant genoeg.
20: Als je doordacht.
27: Ja, het kan gewoon niet. Ik kan wel zeggen, discriminatie is fout. En dat klinkt heel lekker, maar dat is niet een groot inzicht. Maar ik vrees dat het publieke debat heel erg gemaakt wordt door dat soort sociale media. Dat mensen elkaar de hele tijd op LinkedIn posten. Die zijn dan iets langer, maar met reacties de hele tijd bezig zijn. Mm-hmm. Terwijl, als ik nou bij mezelf kijk, en ik kijk ook bijna geen talkshows meer en zo, is dat langere gesprekken en mij meer raken. Daarom vind ik het dan leuk om hier ja op te zeggen. En een stuk lezen. Ik denk, volgens mij de hele dag lezen wat er in Gaza gebeurt, daar kan je helemaal van wakker liggen. Maar één keer in de maand een diepgravende analyse lezen van wat er gaande is daar, heb je natuurlijk veel meer aan. Zeker als je geen beleidsmaker bent die daar de hele dag dingen moet doen. Ja. Dat kost veel meer tijd, maar dan merk je na afloop dat je vaak Denk jeetje, dat is toch allemaal nog weer ingewikkelder en moeilijker dan ik dacht. Alleen, ja, de verleiding is groot om het bij verontwaardiging en afschuw te houden. Wat natuurlijk hele normale gedachten zijn. Maar het zijn wel beginpunten om vervolgens kritisch na te gaan denken.
20: Ja, ja. En in, dat wordt dan, ja, je noemt het een beginpunt om kritisch te gaan nadenken. Ik ben ook tv-maker, dus we gaan even navelstaren als je het goed vindt. Want je noemde net al de talkshows. We hebben het over sociale media. Maar als je kijkt naar dat ouderwetse medium televisie, daar zie je dat de meningen bijvoorbeeld bij die talkshowtafels hoog gewaardeerd worden.
27: Ja, ik weet niet precies wat hoge waardering is. Dus dat heel veel mensen ergens naar kijken, ja, wil natuurlijk niet zeggen dat het heel erg beklijft. Ik merk bij mezelf vaak dat het de dingen zijn die, bijvoorbeeld De Wereld Draait Door, daar keek ik met plezier naar. Dat ging razendsnel. Mm-hmm. Toch is me bijna niks bijgebleven van al die uitzendingen. Terwijl een hele trage documentaire die ik ooit bij het ITVA gezien heb, waar ik mezelf doorheen moest zetten, omdat ik dacht, jeetje, er wordt veel van me gevraagd, veel meer blij bij mij blijft hangen. Dat is eenmaal. Hoe het gaat, televisie heeft natuurlijk, en dat heeft internet nog veel meer, heeft als boodschap, blijf bij mij op mijn kanaal.
20: Blijf kijken.
27: Want anders zep niet weg. En dat is het leuke van een boek of een tentoonstelling, is dat je een theatervoorstelling helemaal, daar zit je opgesloten, je kan niet weg. Ja. Ik vind een slecht toneelstuk ook vaak heel leuk, omdat ik dan gedwongen word om het toch uit te zitten. Ja. En dat heeft wel wat, om geconfronteerd te worden met iets waar je niet op wachtte en daar toch mee te moeten dealen.
20: Ik ben eigen ongeduld ook.
27: Ja, een van de dingen die ik heel jammer vind, is ik ben echt heel erg een radioluisteraar geweest altijd. En toen kwamen de podcast en toen dacht ik, oh wat heerlijk, nou kan ik alleen maar de podcast luisteren die ik heel graag wil horen. Mm-hmm. Maar ik denk achteraf dat ik ook heel erg gevormd ben door het luisteren naar radioprogramma's die mij eigenlijk niet zo interesseerde, of waar ik het niet mee eens was, of waarvan ik niet goed begreep waarom mensen in godsnaam een hele kerkdienst op de EO wilden horen, luisterde ik dan toch naar. Yeah. Nou, dan ga ik op een podcast, ben ik daar meteen weg. Want dan denk ik, ja,
20: verdwenen.
27: Nou, maar ook de tegenwind is verdwenen. Want dan denk je, ja, om daar nou naar te luisteren, het interesseert me niet. Maar juist door te luisteren naar dingen die je niet interesseren, kom je erachter of er misschien iets wat je toch interesseert. En dan kom je er vooral achter dat wat jou interesseert maar een hele kleine fractie is van wat andere mensen interesseert. En dat, dat is een valkuil waar je makkelijk in valt als je alleen nog maar naar de podcast luistert die jij leuk vindt. Daarom is de radio aanzetten soms toch wel leuk in de auto. Dat je denkt, oh mijn god, zit ik te luisteren naar een nasale cabaretier die ik niet ken.
20: Op BNN,
27: die
20: radio
27: over alles zit te twijfelen. Maar ja, het is weer eens wat anders dan gewoon de podcast die je iedere dag al kan luisteren. Ja,
20: nou, blijf luisteren, luisteraar, zou ik zeggen.
0: De Big Five. Art Rooijakkers.
20: Vandaag de gast cabaretier, regisseur Micha Wertheim. We kennen hem van de oudejaarsconferences. In die laatste, 2023 was dat trouwens. Toen benoemde je iets interessants, vond ik nou wel meerdere dingen, maar iets wat op dit gesprek van toepassing is. Dat omdat we meer informatie dan ooit hebben op ons scherm, is onze wereld kleiner geworden. Ik zag er ook een parallel in dat we het ook op een heel scherm bekijken. Het is een heel klein scherm waarop we de wereld tot ons nemen, en daardoor is ons wereldbeeld misschien ook kleiner geworden. Maar nu ga ik iets aan jou uitleggen wat ik van jou heb gekregen. Dus
27: ja,
20: dat is wel heel meta.
27: Ja, dat is alleen maar leuk. Ja.
20: Maar,
27: ik probeer mijn eigen voorstelling altijd meteen te vergeten als ik klaar zijn.
20: Weet je nog dat je dit gezegd
27: hebt? Ja, zo vaag. Ja.
20: Kun je dat eens, want daar zit iets interessants in, dacht ik. Dat we dus misschien doordat we het zo via onze telefoon communiceren, die wereld binnenkomt, dat het beperkter is.
27: Ja, ik ben gewoon blijkbaar een hele oude conservatieve man, maar ik lees ook liever gewoon de krant dan dat ik hem op mijn laptop lees. Op papier. Want het valt me op als ik op mijn telefoon kijk, dan moet ik kiezen wat ik lees. En je komt bijna niet meer langs iets wat je eigenlijk niet van plan was te lezen. Mm-hmm. En dan pak je nog eens een keertje een artikel. Dus je denkt, nou, wat zal dit zijn? En dan blijf je hangen aan iets. En zo kom je eigenlijk natuurlijk wel verder. En dat algoritme van zelfs de website van de krant gebruikt bepaalde dingen van het meest gelezen artikel. Ja. Maar ja, dat wordt natuurlijk een self-fulfilling prophecy. Want als iedereen, oh, dat is het meest gelezen artikel, lees je dat ook. En dan is dat het meest gelezen. Het is niet per se het beste artikel. En jij zei net ook al, het wordt het beste gewaardeerd. Maar het wordt niet het beste gewaardeerd door mensen. Het is wat boven komt drijven. Maar als dat je maatstaf is, dan moeten we allemaal gewoon 24 uur per dag porno kijken. Want dat is natuurlijk wat op internet ook boven komt drijven.
20: Ja, ja.
27: Dus, maar dat is niet iets waar ik geen last van heb. Maar wel waarvan ik altijd denk, daar moet je alert op zijn.
20: En wat ik bedoelde met het hoogst waardeerd is dat dat de succesformule van dit moment lijkt te zijn.
27: Nou ja,
20: dat
27: succes als je heel veel mensen wil trekken. En heel veel mensen trekken is vooral interessant. Ja, ik voel me net een soort marxist, terwijl ik daar helemaal niet zo... Maar is vooral interessant als je geld wil verdienen. Wat ik ook snap, want Business News Radio heeft geen enkele zin als ze geen reclame meer hebben. Maar je kan succes ook definiëren als denken van wauw, dit... Dit blijft mij bij. Dit was waardevol en dit was interessant. En mijn ervaring is dat dat toch... het is lekker om de hele avond op de bank naar een oefenwedstrijd van het Nederlands elftal te kijken.
20: Vond je het gisteren lekker, ja?
27: Een stukje. Ja. Maar er blijft me eigenlijk helemaal niks van bij. Maar dat is dan heel succesvol. Mm-hmm. Ik heb afgelopen maand een boek van Rob van Essen gelezen. Dat heeft mijn leven echt veranderd. En daar moest ik best even inkomen. Want die meneer, of man, schrijver, heeft een hele andere manier van naar de wereld kijken. Totaal absurd verhaal waarvan ik dacht, een soort koortsdroom. Maar langzaam werd ik erin gezogen. En toen ik het uit had, was ik echt een beetje veranderd. Mm. Nou, dan kan je is dat succesvol? Nou, niet als je kijkt naar het aantal luisteraars dat dit gesprek heeft, zal waarschijnlijk al meer zijn dan hij lezers voor zo'n roman heeft.
20: Hoe heet het boek?
27: Ik heb er een paar gelezen, maar ik ben heel slecht in titels. Ik ben een beetje verdronken in zijn oeuvre.
20: Rob van Essen. Maar waar ik benieuwd naar ben, want we hebben het over succes versus geen succes. Als ik kijk naar jouw vakgebied, je hebt veel collega's die op het podium staan, die dat dan laten knippen in kleine fragmenten.
27: Ja.
20: En dat zie je dan op sociale media, waar jij niet meer komt, maar misschien zie je het wel voorbij komen, zie je dan allemaal clipjes voorbij komen. Dat is ook een vorm van succes zoeken en je publiek bedienen.
27: Nou ja, dat is heel ingewikkeld. Ik snap heel goed dat mensen dat doen. Omdat dat is hoe heel veel mensen nu nieuwe cabaretiers vinden. En zeggen, je moet dat stukje zien en dat stukje zien. En op een gegeven moment kwam mijn impresariaat ook met het voorstel om mijn stukjes aan het stuk uit mijn voorstelling te knippen. Er zitten wel leuke grapjes in en die werken dan goed als een soort chips die je dan kan kijken. En dus je kan denken, oh, daar moet ik eens heen. Dat lijkt me een leuke jongen. En toen heb ik, ik ben misschien ook wat te principieel gedacht, nee, daar heb ik eigenlijk geen zin in. En eigenlijk om twee redenen. A, maak ik mijn voorstelling als één lang verhaal. Het gaat mij niet, ik ben wat dat betreft niet zoals Jerry Seinfeld, die ik heel erg bewonder. Maar als ik daarnaar kijk, naar een comedy show van hem, ik heb het dus even niet over zijn televisieprogramma, dan hoor je allemaal hele goede grappen, maar na een minuut of 20 denk je, dit kan nog 3 jaar doorgaan en het kan nog 10 minuten doorgaan. Er komt steeds weer een leuke nieuwe gedachte, maar het telt niet op tot een verhaal of een programma. En ik vind dat wel leuk. Ik vind het leuk als je aan het eind van de avond denkt, oh, wacht even, hier heb ik naar zitten kijken. Dat het programma zelf ook een soort grap of verhaal, of in ieder geval een draai maakt in je hoofd. Dat vind ik leuk om naar te kijken. Dus vind ik dat ook leuk om te maken. En als ik dan die kleine stukjes losknip, dan denk ik, maar dat is, dan verknip ik iets van wat ik ben. Maar het is wel een goed voorbeeld volgens mij van wat er met het publieke debat gebeurt. En ik geloof dat iemand die in de war is, noem je ook verknipt.
20: Yeah.
27: Dat is natuurlijk, maar dat, langzaam gaan we dat normaal vinden. En dan krijg je dus, dat zie je ook, dat bepaalde comedians eigenlijk beroemd worden. Alleen maar van die korte stukjes. Dan komen mensen naar het theater om dat te zien. Maar ja, theater is niet van de korte stukjes. Die raken dan teleurgesteld. Die denken, was eigenlijk op YouTube leuker. Ja, want daar waren ze. Of op TikTok. Mm-hmm. Daar werkte het heel goed. En langzaam beginnen mensen te denken, dat theater is eigenlijk iets raars. Want dat is niet zoals ik het ken. Wat ik ook begrijp als je dat niet kent. En dat is ook wat met een roman gebeurt. Dat je stil moet zitten. En ik merk zeker dat ik dat ook ingewikkeld vind. Mijn telefoon roept de hele tijd van, maar misschien is er nog iets leuks.
20: Ja.
27: En, maar als het me dan lukt, en het, ik zal zeggen, mij lukt het vooral in de auto, omdat ik heel veel 's nachts op de snelweg zit, terug van het theater. Dan luister ik boeken. Maar dan kom je erin. En dan denk ik altijd weer van, dan ben ik toch blij dat ik toch even de moeite gedaan heb.
20: Ja. En jij zei net, want dat was een mooie bijzin, je noemt het niet van niks, verknipt. En dit staat misschien wel, loopt parallel met die verwoording van het publieke debat. Die clipjes die online staan.
27: Ja, en dat. Dus ik denk dat dat heel erg te maken heeft met technologie. Ik ben heel erg beïnvloed door een boek van Neil Postman dat ik ooit gelezen heb. Dat heet Amusing Ourselves to Death. Over how television killed America.
20: Oud boek inmiddels al, hè?
27: Een heel oud boek uit 1984. Daar wordt Ronald Reagan als voorbeeld gegeven van een president die gewoon eigenlijk een televisiepersoonlijkheid is. En dat is het enige wat je nog kan doen. Mm-hmm. Nou, inmiddels hebben we ook een president die natuurlijk vooral bekend is geworden vanwege de slimste mens. En dat is wat hij zegt, is dat is niet te kwade trouw, maar dat is wat een medium nou eenmaal doet. met het publieke debat. Het zorgt ervoor, wij willen geamuseerd worden. Ja. En als dat is wat je wil, dan verwacht je dus ook van politiek dat je amuseert. Terwijl, oorlog is natuurlijk heel amusant vanaf een afstand. Als je de Amerikaanse minister van Defensie hoort, dan denk je, wauw, het lijkt wel een schietspelletje. Maar het is ook verschrikkelijk. En het is ook verschrikkelijk onoverzichtelijk. En ook rommelig. Niet alleen rommelig in de zin van dat het zoveel gewonden heeft, maar rommelig om te begrijpen wat de belangen zijn van alle partijen. En dat laat zich niet terugbrengen tot amusement. Maar als amusement is de manier waarop je naar dingen kijkt, vervormt dat, nou, dat is eigenlijk alleen maar in de stroomversnelling gekomen door internet. Ja.
20: En is het zo, want jij houdt dus, hè, het is ook, je wordt ook nou eenmaal opgevoed of gevormd door de smaak die je meekrijgt. De smaak van jou is de papieren krant, de roman die je verrast, de voorstelling in het theater.
27: Ja, ik ben
20: altijd
27: gewoon ook vast blijven hangen natuurlijk aan wat ik kende als kind.
20: Ja, en er is natuurlijk een grote groep mensen die een andere voorkeur heeft.
27: Ja, daarom denk ik dat je dit debat eigenlijk alleen maar kan voeren als je het ook hebt over onderwijs. En ik heb, ik geloof 2 weken geleden, een groot stuk voor de Volkskrant geschreven. Toen ging het over de menno-sfeer. En dan wordt er de hele tijd gezegd van we moeten in de klas komen steeds meer hele conservatieve, vrouwonvriendelijke opvattingen die terug te voeren zijn tot wat dan de menno-sfeer heet, komen daar naar boven. En er waren allemaal bezorgde leraren die zeiden van hoe moeten we dat in de klas het debat aangaan. En mijn antwoord was van ja, als je die kinderen een laptop geeft waar ze hun huiswerk op moeten doen, dan kan je natuurlijk niet verbaasd zijn dat die kinderen op die laptop ook op YouTube terechtkomen en op TikTok en op al die andere dingen. En dan kan je wel zeggen, dat is niet de bedoeling. Maar ik zat s'avonds tijdens mijn huiswerk ook stiekem op de slaapkamer van mijn ouders televisie te kijken. Mm-hmm. En dan kwam mijn vader de trap op en dan rende ik heel snel naar mijn kamer. En dan deed ik of ik aan het werk was en dan had hij me wel door. Maar dat was nog een stuk minder afleiding met wat mijn kinderen, die hebben gewoon werkelijk alle televisiekanalen ter wereld, plus sinds kort ook alle oude televisieprogramma's van de NPO, die staan ook allemaal online. En dan moet je dan tussendoor je huiswerk maken. Ja, volgens mij, dan kan je wel zeggen, en wat doet het algoritme? Dat kiest dan blijkbaar wat mensen het meeste willen. Nou, dat is dus of porno of de menno-sfeer. Gewoon, dat is ook een soort porno natuurlijk. Het gaat over macht en vrouwen. En dat druppelt dan de klas in. Maar dan kan je wel zeggen, we moeten het gesprek aangaan. Maar je kan ook zeggen, van we moeten eens heel eerlijk zijn over het gevaar van dat soort algoritmes. En dat we die op school introduceren. Al het onderzoek wijst uit, dus onderzoek wat op universiteiten gedaan wordt, dat je meer leert vanuit een boek lezen
20: dan
27: vanaf een laptop. En dan wordt er gezegd, ja, maar de kinderen moeten omleren gaan met het internet. Nou, maak je geen zorgen.
20: Dat weet ze wel.
27: Mijn zoon, die had binnen 3 tellen alles op de telefoon door. Dat lukt wel. Die zijn ook niet heel ingewikkeld. Dat wordt vooral gezegd door oude mannen zoals ik, die niet precies snappen hoe je iets moet updaten op je telefoon. Zeg, nou, wat toch wel fijn dat kinderen dat leren.
20: Dat die puber dat voor jou kan
27: maar
20: doen.
27: Maar het is, denk ik, echt zo dat je bij onderwijs moet beginnen. Dat is ook, ja, dat klinkt heel saai, leesonderwijs. Ja. En dat vond ik ook altijd saai, tot mijn kinderen van school veranderden en bij een leraar in de klas kwamen die heel enthousiast over boeken praten en heel veel hoofdstukken uit boeken voorlas. En dan zei, dit boek is heel goed besproken. En dan kwamen ze thuis en we moeten dit boek echt lezen. Want dat had 5 sterren in de NRC. Dat ik dacht, hè, wat zie je op de basisschool? Maar dan gingen ze dat boek lezen. En dan denk ik toch echt, en niet omdat boeken per definitie goed zijn, het zijn ook hele slechte boeken, maar omdat er toch de aandachtspanne wat groter is, denk ik toch dat daar de oplossing zit.
20: Straks praat ik verder met Micha Wertheim over het belang van nieuwsgierigheid, verwondering in een tijd waarin het meeste toch zwart-wit lijkt te zijn. Dus blijf luisteren.
2: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
3: Het is ongekend wat hier gebeurt.
2: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal, voor de energietransitie.
4: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
2: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
5: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
7: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
9: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
7: En naar wat er o zo fout is gegaan.
10: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
7: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
11: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
12: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek, voor de argumenten achter de besluiten.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
16: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3 Inkt?
28: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
16: Zo geregeld. 1-2-3-inkt.nl.
14: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
29: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
30: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. BNR Verkeer.
31: De ZWG Gerritsen bij de ANWB. Er staan files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Marheze, 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven, 20 minuten oponthoud. A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en Knopend Grijs wordt een half uur. De A12 van Arnhem naar Utrecht is dicht bij Knopend Maandenbroek. Dat komt er een ernstig ongeluk. Verkeer van Arnhem naar Utrecht kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A15 Rotterdam-Europoort bij hectometerpaal 45,9. A28 Amersfoort-Zwolle bij 79,9. En op de A35 Almelo-Enschede wordt geflitst bij hectometerpaal 43,1.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
32: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. In 20 Nederlandse achterstandswijken worden baby's vaker te vroeg geboren dan ergens anders. Uit onderzoek blijkt dat het te maken kan hebben met stress, bijvoorbeeld door hitte of criminaliteit. Amsterdam Zuidoost springt eruit. Daar overlijden 8 op de 1000 baby's voor of vlak na de geboorte. Dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Ze won in haar carrière allerlei prijzen en was 2 jaar lang dichter des vaderlands, terwijl ze toen al erg ziek was. Ze leed aan een zeldzame vorm van kanker en hoorde 6 jaar geleden dat ze nooit meer zou genezen. Lieke Marsman was 35. Tieners die veel te zwaar zijn en daar met gezonder leven niet vanaf komen, kunnen vragen om een maagverkleiding die dan vergoed wordt uit het basispakket van een zorgverzekering. Het gaat volgens het Zorginstituut om tientallen jongeren per jaar. Ze moeten dan wel uitgegroeid zijn en worden na de operatie nog jaren begeleid. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in een chatgroep zaten waarin beelden werden uitgewisseld van vrouwen die werden verkracht, vaak door hun eigen partner en bekende. De vrouwen waren gedrogeerd. De politie heeft nog meer Nederlandse mannen op het oog, maar die zijn nog niet aangehouden. En alle surfboards moeten een sticker hebben met contactgegevens, zoals je telefoonnummer, vindt reddingsmaatschappij KNRM. Surfspullen die in het water worden gevonden zorgen elk jaar voor meer dan 100 onnodige zoekacties. Surfers blijken al lang veilig op het strand te zitten of zelfs alweer thuis te zijn. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken pittige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Later is er ook wat zon. Met maximaal 18 graden is het aan de koele kant. En tot zover het ANP-nieuws.
33: Cabaretier en regisseur Micha Wertheim. We hadden het al over dat klaslokaal. Daar begint het allemaal, want we moeten met aandacht naar elkaar luisteren. Hoe kun je dat als volwassene eigenlijk doen? Je hoort het zo in BNR's Big Five.
0: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
1: Yes!
8: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
18: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
17: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
18: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
33: Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five van het Vraagteken. Eerder deze week sprak ik met Ben Tichelaar over hoe je empathisch naar elkaar kan luisteren. Want dat is dan weer iets anders dan autobiografisch naar elkaar luisteren. Wat het dan inhoudt en hoe dat werkt, kun je terugluisteren als podcast in onze app. Vandaag de gast cabaretier Micha Wertheim. Twee onderwerpen die ik sowieso met je wil bespreken. Die nieuwsgierigheid in je eigen werk. En hoe we dat ook weer een beetje terug kunnen brengen dan in de maatschappij. Als je het goed vindt, ga ik even terug naar Ben Tichelaar. Die was gisteren dus de gast. Gedragswetenschapper, leiderschapsexpert. Had deze kettingvraag voor je.
21: Ik luister naar de radio en ik wil zelf beter worden in het uitdagen en het aan het denken zetten van de mensen om me heen. Bijvoorbeeld mijn collega's, of mijn familie of vrienden. Wat zou die me dan absoluut wel aanraden? En ook absoluut niet aanraden.
33: Ja, dat is de vraag van Ben Tichelaar.
27: Ja, misschien heel aanmatigend. Maar ik denk, ik zou bij jezelf beginnen. Het is natuurlijk heel leuk om op de radio te luisteren. Hoe kan ik nou de anderen gaan uitdagen om naar mij te luisteren en beter te beginnen? Ik denk, het klinkt zoals een cliché. Maar ga eens naar een ingewikkelde film waarvan je niet dacht dat die voor jou gemaakt was. Lees een roman, lees eens een essaybundel. Maar probeer in ieder geval jezelf, in ieder geval. Ik moet dat zelf ook altijd doen. Mezelf te overtuigen dat de wereld ingewikkelder is dan de antwoorden die je krijgt als je iets aan Google vraagt of aan AI. En als je dat bij jezelf hebt, dan ontstaat vanzelf volgens mij de sensibiliteit om te kijken, dan kan je enthousiast worden tegen anderen over wat je gelezen hebt. En dan ontstaan gesprekken volgens mij beter dan als je uitgangspunt is dat het jouw taak is om de ander kritisch te laten denken. Eerst zelf maar eens een keertje aan de slag. En dat is voor mij, denk ik, mijn hele leven niet genoeg om dat onder de knie te krijgen. Dus voordat ik het andere aan zou doen, weet ik het niet.
33: Is het ook niet zo dat in zo'n ingewikkelde wereld, jouw woorden, en dat lijkt me overduidelijk, dat het houvast biedt als je lekker zwart-wit kan denken, als je mening kan hebben over iets, als je kan zeggen tegen jezelf en ook tegen anderen, het zit nou eenmaal zo, zo zit het. Dus dat je uitroeptekens kan denken, biedt ook misschien wel een vorm van troost, overzichtelijkheid.
27: Ja, hou vast. Ik weet niet of het troost is, want ik denk dat het daar zeg je iets waars volgens mij. Nee, het is natuurlijk heel fijn om ik weet dat in het Hebreeuws in Israël, als mensen terugkeren naar het geloof, heet dat dan heet dat terugkeren naar het antwoord. En een leven is heel overzichtelijk als je het antwoord hebt. En als je gelovig bent, is de Bijbel is het antwoordenboekje. En als je het er niet in kan vinden, ga je naar de rabbijn en zegt hij, dit is wat je moet doen. En dan is dat opgelost. En dat is natuurlijk een hele overzichtelijke manier van leven. Mm-hmm. En daar hoort vaak ook een vijandbeeld bij. Want je kan zelf nooit de vijand zijn als je gelooft dat er zoiets is als een antwoord. Terwijl als je uit het geloof keert, dan heet dat terugkeren naar de vraag. En dat is een stuk ongemakkelijker. Want dat betekent dat je zelf ook een vraagteken bent. Dat je ook moet erkennen dat je vol tegenstrijdigheden zit. Ik vind bijvoorbeeld wat er nou deze week dan zo met die Donald Pols aan de hand is.
33: Ja. Vind ik man van Milieudefensie die aan de Tata-stiel ging.
27: Ja, en het verleden is het grote verwijt is dat hij erin geslaagd is zich als jonge man los te scheuren uit een verschrikkelijk extremistische milieu. Je zou zeggen dat eigenlijk een ongelooflijk dapper iets is. Mm. Dat hij zich daarvoor geschaamd heeft, dat snap ik ook. Dat is jammer. Daar schaam je je vooral voor als je in een wereld leeft waarin het taboe is om toe te geven dat je van mening bent veranderd en dat je niet altijd al zuiver was. En dan krijg je dus dat Tata-stil, dat het echt letterlijk een onzuiver bedrijf is. Ik bedoel, de lucht die je ademt geeft kanker. Dat die dan dus hun zuiverheid ontleden aan het feit dat ze afscheid nemen van iemand die niet zuiver zou zijn, want die blijkt een mens te zijn en die is in staat geweest om van gedachten te veranderen. De ironie is zo krankzinnig groot en dan gaat de discussie de hele tijd over Donald Pols. Alsof dat het probleem is. Het probleem is dat een groot bedrijf dat zou moeten veranderen. Daar hadden ze hem notabene voor aangenomen. Ze zouden zogenaamd willen veranderen. Toegeeft dat die zeggen van nee, maar we willen niet geassocieerd worden met iemand die zelf daadwerkelijk veranderd is. Zo allergisch. De discussie zou moeten gaan over de topbestuurders van Tata Steel, die geloof ik meer dan 1 miljoen per jaar verdienen. Wat volgens Follow the Money 11 keer zoveel is als de gemiddelde werknemer bij Tata Steel. En dat was 6 jaar geleden was het 5 keer zoveel. Zo snel zijn ze erop vooruit gegaan. Bij een bedrijf dat alleen maar verlies maakt. En hebben we de discussie over Donald Pols. Wie zijn nou de mensen die zich zouden moeten schamen en die zouden moeten veranderen?
33: Ja, maar is dat dan?
27: Maar dan is de verontwaardiging over Donald Pols is heel makkelijk. Want ik snap ook dat Tata Steel nodig is. Dat is een van de dingen die Donald Pols zelf zei. Van ja, we hebben staal nodig voor windmolens. De wereld is gewoon heel erg ingewikkeld. En ik wil ook best wel geloven dat het niet makkelijk is om topbestuurders te krijgen. Hoewel ik niet kan geloven dat je zoveel moet verdienen. Als je zo niet gemotiveerd bent om ergens te werken, moet je er misschien gewoon niet gaan werken. Dan moet je misschien gewoon op een kinderboerderij gaan werken als je dat leuker vindt. Er is niemand die jou dwingt om dat te doen. Dat je zegt, ja, maar ik moet dat geld hebben, anders kan ik het niet. Nee. Dan ben je moreel. Die mensen, die zijn eigenlijk degene die vastzitten in de ideologie waar ze uit zouden moeten trappen.
33: Ja, en je ziet daar dus een wereld waarin die jij nu net beschrijft.
27: Ik ben helemaal niet grappig, hè. Mensen komen, ik heb allemaal kaartjes te verkopen voor mijn voorstelling. Iedereen denkt, oh mijn god, wat wordt dat een ongelooflijk
33: prediker van
27: heftige voorstelling. Terwijl ik in mijn voorstelling van grapje naar grapje hoop.
33: Ja, ja, van punchline naar punchline.
27: Ja, ja, dat vergeet ik wel eens.
33: Maar is het dan zo, want daar zie je dan die twee wereldbeelden. Hè? Als we het geval van Donald Pols dat voorbeeld volgen. Daar zie jij eigenlijk die twee wereldbeelden met elkaar clashen. De hele overzichtelijke zwart-wit wereld waarin je vanuit Tata Steel kan redeneren. Hij heeft zijn verleden verzwegen. Hij had dat moeten melden in het kader van transparantie. Ja, dan houdt het op, dan moet je weg.
27: Probeer maar eens als witte jongen in Zuid-Afrika op te groeien in een conservatief milieu. En dan niet zoals ook heel moeilijk is om nu in Nederland te leven en onder ogen te zien wat onze blinde vlekken zijn. Mm-hmm. En die zijn er genoeg natuurlijk. En ik bedoel, ik ben ook geen heilige wat dat betreft. Maar ja, als je een beetje nadenkt, weet je natuurlijk wel dat heel veel van ons gedrag, dat we daar een hele grote prijs voor gaan betalen. Deze zomer denk ik alweer, ik heb niet zo'n zin om naar Zuid-Frankrijk te gaan. Het wordt me wat heet. En ik heb geen zin om weer de hele tijd in de buurt van bosbranden te zijn. Het is natuurlijk een verband tussen mijn levensstijl en het feit dat ik daarover in zit. Mm-hmm. Dus ja, er is wel wat voor te zeggen om.
33: Maar om dat onder ogen te zien, moet je in, zoals jij het noemde, de wereld van het vraagteken durven leven.
27: Ja, en hoezeer ik het ook bewonder dat er mensen zijn die daar heel erg tegen ten strijde trekken. Ja, vind ik er ook wat voor te zeggen. Maar ook over dat soort dingen te denken. Ja, maar het is ook. Het zijn niet per se makkelijke oplossingen. Ik hou erg van een grap van Theo Maassen. Oplossingen zijn het probleem niet. Dat is het. Er zijn heel veel oplossingen voor alles. En toch lost het niks op. Nee. Dat is het ingewikkelde van de wereld waar we in leven. En het leuke vind ik van comedy en cabaret is dat je in ieder geval met een grap jezelf dwingt even onder ogen te zien dat wat je dacht dat waar was, toch misschien niet helemaal klopt. Ik had in mijn eerste voorstelling ooit een grapje over groepsverkrachting. Dat ik zei, je kan niet, of je bent een democraat of je gelooft in groepsverkrachting. Maar volgens democratisch proces is het meeste stemmen gelden. Dus dan kunnen we niet spreken van verkrachting. Nou, dat is een hele nare opmerking. Maar het is wel eentje waardoor je gedwongen wordt na te denken. Maar wacht even. Blijkbaar is meeste stemmen gelden ook niet altijd heilig. Want je kan toch moeilijk voor groepsverkrachting zijn. Nou, ik breng hem nu als een soort theorie. Maar als je die als grap brengt, dan ploft er iets in je hoofd. En denk je opeens van, oh, wacht even. Hoe lossen we dit op? En dat vind ik leuk aan comedy. Ja. Ja, dat is waarom ik van humor hou.
33: Omdat het ook dus een manier is om dat ingewikkelde van de wereld.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dat is ook heel duidelijk. Dit is het probleem en dit is de oplossing.
2: Ja, nou, volgens mij...
1: Terwijl jij zegt, het is veel ingewikkelder. Dan het
2: ja, het probleem zit hem, vaak, ja, zit hem vaak al in het, degene die de vraag stelt. Daar gaat het vaak al mis. Dus dat is
1: spreek nu mij aan.
2: Wat zeg je?
1: Spreek nu mij aan.
2: Nou, nee, maar bijvoorbeeld net de vraag van Ben Tichelaar. Dat is dan de vraag, hoe kan ik anderen... Het is alleen al de vraag, hoe formuleer je een goede vraag? Dat is wat voor mij het maken van een theaterprogramma... altijd heel leuk, maar ook moeilijk maakt. Omdat je bij de try-outs kom je er vaak achter van... ik ben niet eerlijk naar mezelf. Ik stel ook vragen waarbij ik zelf... om de hete brei heen dans. En dat je langzaam kom je erachter van... ja, bij het maken zelf ook... van, oh, wacht even, het is toch ingewikkelder dan ik dacht. Ik dacht, ik kan hier iets makkelijks over zeggen. Maar het is toch ingewikkelder. Maar hoe zit het dan? En dan vaak kom ik weer bij een andere grap uit... die het nog weer ingewikkelder maakt. En dan weer bij een andere grap die het toch weer ingewikkelder maakt. En aan het einde van de voorstelling... ja, is er vaak wel wat veranderd op het podium. Is de beroemde Engelse zin... the sadness of sophistication. Het verdriet van het ingewikkelde. Ik geloof dat daar ook wel troost in zit. Dat je even neerlegt bij wauw.
1: De wereld
2: wat
1: is
2: dat gecompliceerd? Ik denk dat als je verliefd naar iemand anders kijkt... nadat je iemand goed kent. Dat de verliefdheid ietsje is gaan liggen. En je kijkt naar dat je opeens denkt... wat ben jij wat een ingewikkeld persoon? En wat ben ik een ingewikkeld persoon? En hoe kan het dat we dan toch ondanks alles een connectie hebben? Dat is iets heel ingewikkelds. En dat is meer dan een simpele romcom. Ik hou van jou. Ja. En klaar is het verhaal.
1: Meer dan de hartenstraal. Ja, ik ben in gesprek met Micha Wertheim. Maar we gaan nu eerst naar Thomas van Zijl. Want die gaat zometeen BNR Zaken doen. Terwijl Micha even opstaat om iets uit zijn tas te halen. Thomas, wat ga je bespreken zometeen?
3: Ik ga praten over megacontracten, miljardenbedragen... met de grote baas van de Belgische maritieme dienstverlener DME. Baggeraar, maar dat vinden ze zelf denk ik toch te min tegenwoordig. Het gaat om een heel groot contract in Argentinië. Er zijn nog twee grote bedrijven over. Ook de eeuwige concurrent rivaal Jan de Nul. En dat loopt heel hoog op. Dat kan ook politieke gevolgen hebben. Nou, daarover gaat het. En over de markt voor windturbines, want daar verdienen ze veel geld mee, maar dat heeft wel eens meer wind mee gehad. En ik praat over topbestuurders. Bij Heineken zoeken ze er nog eentje. Bij Shell vertrok de president-directeur in Nederland, maar stond de opvolger al klaar. Wat verdient nu de voorkeur? Daar mag het Boardroom Panel zich zo meteen over uitlaten. In BNR Zaken doen, over een kwartiertje ongeveer.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: BNR's Big Five van het vraagteken. Eerder deze week sprak ik met Wendelmoet Boersma, de hoofdredacteur van Dagblad Trouw, over belang van vragen stellen in het publieke debat. Hoe doe je dat als journalist? Het is terug te luisteren via ons eigen app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast cabaretier en regisseur Micha Wertheim. En we hebben het over die wereld van de vraag en de wereld van het antwoord. Dat twee verschillende soorten werelden zijn. Ook twee verschillende soorten wereldbeelden, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Hè? Wie zou er meer rust hebben in zijn leven? Mensen die een uitroepteken denken of mensen die in vraagtekens denken?
2: Nou, ik denk mensen die veel sporten.
1: Dat is op de
2: en dan als ik op mijn fiets zit, dan kom ik het meeste tot rust.
1: Oh ja.
2: Maar nee, ik denk dat het aantrekken, het uitroepteken is natuurlijk toch ook woede en. Ik weet heel goed hoe het is om boos te zijn. Dat is vaak mijn uitgangspunt, maar ik. Sprak op een keer met een psycholoog en die zei... nee, woede is geen emotie. Woede is een schil die om verdriet heen zit.
1: Oh ja.
2: En dat ging toen helemaal niet over mij. Ik was niet in therapie, maar ik dacht in één keer van... oh mijn god, dit is wel wat waar is. Dus het uitroepteken is ook een soort schil... om je te beschermen bij hoe verschrikkelijk hopeloos en ingewikkeld... het leven is. Het is ook heel mooi. En ik kan heel erg genieten van het weer. En van lieve mensen. En van mooie gezichten. En van goede grappen. Maar het is niet makkelijk. En dat is geen leuke boodschap om te verkopen. Dus is het makkelijker om die woede te omarmen. En er is genoeg om boos over te zijn. Mm-hmm. En het is ook een goed uitgangspunt. Maar er zit verdriet onder.
1: Ja. Je hebt de hele tijd een artikel voor je liggen. Je hebt iets uitgekregen.
2: Nou, omdat ik vanochtend hierheen ging, las ik in de... het is altijd als je een onderwerp hebt, dat dan toevallig wat je... Ik las in de krant de column van Tommy Wieringa. En die gaat
1: Volkskrant.

0: Nobelprijswinnares, die heeft gezegd dat ze klaar is met de literatuur omdat niemand nog boeken leest. Mm-hmm. En dan eindigt hij met van ja, maar je schrijft toch geen boeken alleen maar om er veel te verkopen. En dan eindigt ze met een citaat van Kurt Vonnegut. Een van mijn lievelingsschrijvers, die ook vooral heel grappig was. En ooit werd hem gevraagd van, waarom kies je eigenlijk altijd voor grappen? En dan zegt hij, omdat lachen minder rommelig is dan huilen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Wat zeg je?
1: Dat jouw werk ergens ook misschien wel...
0: Nou ja, het huilen is gewoon niet vol te houden. Dus dan kan je er maar beter om lachen om de wereld. Mm-hmm. Maar dat betekent niet, daarom is het ook zo raar dat mensen soms zeggen, daar mag je niet om lachen. En je mag er wel om huilen. Ik bedoel, lachen is gewoon een manier om je neer te leggen bij dat het gewoon allemaal eigenlijk te krankzinnig is voor woorden waar je toevallig in terecht. We zijn er allemaal toevallig in terecht gekomen. En dan schrijft Kurt Vonnegut, het citaat van Tommy Wieringa, als hij 84 is. Wat ik had willen zeggen is eigenlijk alleen dit. Beoefen alle kunsten. Muziek, zang, dans, acteren, tekenen, schilderen, beeldhouden, poëzie, fictie, essays, reportage. Het maakt niet uit hoe goed of hoe slecht. En niet voor roem en niet voor geld, maar om wording te ervaren. Om uit te zoeken wat er binnen in je leeft. Om je ziel te laten groeien. Toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk beter dan mijn hele interview.
1: Ja, eigenlijk kunnen we het hier gewoon bij laten.
0: Ja.
1: Ja. Wat raakt je dan wel zo in die tekst?
0: Nou, ik denk niet eens alleen het maken. Ik denk ook het tot je nemen is een vorm van maken. Want je moet zelf van een voorstelling in je hoofd een geheel maken. Mm-hmm. Nou, omdat je toch, denk ik... Ik vind schilderen ook heel leuk. Ik doe het niet zo heel vaak, maar tekenen. Als je ergens naar kijkt en je gaat nadenken, dan pas zie je hoe ongelooflijk ingewikkeld een gezicht in elkaar zit. Mm-hmm. En ik heb wel modeltekenen gedaan. En soms kwam er iemand binnen en dacht, oh, dat
1: nee,
0: is iemand
1: gezicht.
0: Waar ik niks... Maar gezicht en lichaam. En dat je denkt, oh, dat is iemand waar ik niks mee heb.
1: Yeah.
0: En dan ga je tekenen. En binnen 10 minuten denk je, wat een bijzonder mens staat hier voor me. Los van het feit dat zo iemand de moeite neemt om voor jou te gaan poseren. Mm-hmm. Maar ook dat je denkt, dit is iemand die zit ook maar weer in dat lichaam. En die moet daar ook mee werken. En dan kom je tot een soort rust. En dan merk ik dat ik dan na afloop van zo'n paar uur tekenen, dat ik dan denk ik opeens van, jeetje, het is allemaal weer een stuk ingewikkelder, maar ook mooier. Dat je denkt, jeetje. En vaak hoe ouder en hoe gehavender, hoe mooier iemand is. Soms komt er een heel jong model, dan denk je, het is een beetje ongemakkelijk. Het is, ja. Maar het is eigenlijk veel minder interessant om te tekenen, want daar is nog minder mee gebeurd. Die heeft nog minder...
1: Dat is het leven minder overheen gegaan.
0: Ja.
1: Die quote die je net gaf, hè, die Tommy Wieringa dan overneemt van Kurt Vonnegut. Ik zat daarover na te denken, dacht ik, ja, daar zit ook een vorm van troost in, zoals hij het opschrijft. En misschien wel ook wel in jouw manier van verhouden tot de wereld.
0: Het is wat voor mij werkt. Het is echt niet het enige, hoor. Want ik fiets dus ook heel graag. En als ik een lange fietstocht door de polder maak, dan kom ik ook heel erg tot rust. Dan denk ik ook van, ik zit ook maar in dit lichaam. Er zijn andere manieren. Dansen vind ik ook heel erg fijn. Mm-hmm. Maar het zijn allemaal dingen die in ieder geval niet gebeuren achter een beeldscherm. Ik heb bijna nooit dat ik na een uur op mijn telefoon denk, wat ben ik tot rust gekomen.
1: Nee.
0: Zelfs bijna niet. Ik lees ook wel eens een goed verhaal op mijn telefoon. Bij gebrek aan beter dat ik denk, nou, laat ik dan maar eens wat gaan lezen. Dan nog merk ik dat het, maar dat is, ja, ik weet niet precies waarom dat is, dat ik meer rust ervaar als ik het van papier lees. Ja. Hoewel ik luister ook heel veel en daar kan ik net zoveel van genieten.
1: Maar we leven in een overweldigende, absurde, ingewikkelde wereld.
0: Ja, maar dat hebben we natuurlijk altijd gedaan.
1: Dat hebben we altijd gedaan. En dan is er een school om je daartoe te verhouden door het in zekerheden te kiezen. Door te denken, het zit zo, door een uitroepteken te denken. En wat jij probeert te doen, en nu leg ik je misschien een wereldbeeld op, dus zeg voor alles niet klopt, maar is je verhouden tot de ingewikkeldheid door te kijken naar het absurde wat er ook achter schuil gaat.
0: Ja, ik denk dat eigenlijk... toevallig had ik kort geleden even contact met Gumba, de cartoonist, die ik heel erg bewonder. En toen kon ik het niet laten om te zeggen van dat ik steeds meer tot de conclusie kom dat absurditeit eigenlijk de enige manier is, het absurdisme, om naar deze wereld te kijken. En mijn voorstellingen zijn niet eens zo heel absurdistisch. Maar het is als je echt gaat kijken naar wat wij doen en waar we interesse zijn gekomen. Ja, dan kan je of je gaat heel hard huilen of je krijgt totaal de slappe lach.
1: En andere opties zijn er niet?
0: Nou ja, gewoon. Gelukkig heb ik ook kinderen en moet er eten op tafel komen. En dan heb ik heel veel dingen waardoor ik niet de hele tijd maar in deze open wond zit te peuren.
1: Nee.
0: En,
1: maar wat je publiek wel.
0: Maar wat helpt is op je telefoon allemaal hele korte comedyclubjes kijken. Want dan staat de tijd, dan voel je niks, dan zie je niks. Dat is net als roken. Dan ben je er eventjes helemaal uit.
1: Ja.
0: Maar na fietsen voel ik me beter dan na een uur lang alleen maar die clipjes kijken. Dan voel ik me eigenlijk alleen maar leeg en uitgedroogd.
1: Ga op pad. Ga fietsen. Ga theater in. Ga de natuur in. Dat is top.
0: Ja. Of kom naar mijn nieuwe voorstelling. Ja. Dat is natuurlijk ook. Ik ben gewoon. Nee, maar.
1: Heb je weer iets te verkopen of niet?
0: Nou, ik ben in reprise. Dus dan betekent dat dezelfde voorstelling als vorig jaar.
1: Toch? Ja, precies.
0: Nu weer in de verkoop is.
1: Bij die voorstellingen ben je bewust eigenlijk. Hè? Want er zijn voorstellingen geweest waar veel om te doen was. Dat mag ik nu dan wel verklappen. Dat ik bijvoorbeeld niet eens in theater was.
0: Ik heb ooit een voorstelling gemaakt waar ik zelf niet bij was.
1: Precies. Ja. Daar waren dan, weet je, dat was een manier, denk ik ook, om mensen vragen te laten stellen over het medium dat je beoefent.
0: Eigenlijk bij al die voorstellingen, ook de voorstelling waar ik zelf niet op kwam dagen. Dat was echt een voorstelling hoor. Daar was een robotje. Er gebeurde van alles.
1: Ik heb gezien.
0: Oh, wat leuk. En daar had ik heel erg mijn best op gedaan. Maar het komt eigenlijk altijd voort uit, weet je wat mij nou leuk lijkt? Zou dat kunnen?
1: Yeah.
0: En dan doe ik het. En dan ben ik achteraf, als mensen boos zijn.
1: Want er waren mensen boos.
0: Maar het waren er ook niet zo heel veel. Maar die stuurden dan wel woedende brieven. En omdat ik er zelf op een gegeven moment niet bij was, ging ik geloven dat dat de enige was. En dat was wel een leermoment. Ik had dus een voorstelling gemaakt waar ik niet bij was. Waarin het publiek zelf als verrassing opeens gedwongen werd op het podium het decor in elkaar te zetten en allemaal dingen te doen. Het was een kleine zaal. Het was ook niet wat ik nu doe in een grote cabaret. Ik was op een gegeven moment, dacht ik, nou, dan moet ik ook een keertje echt niet bij zijn, want ik zat vaak stiekem ergens verstopen. Ja. En toen kreeg ik woedende brieven van mensen. Die zeiden, het was schandalig. En nou ja, goed, die hadden iets anders verwacht, dat kan. En toen ging ik geloven dat dat de wereld was. En toen zeiden op een gegeven moment zeiden die technici van mij, die voorstelling met z'n tweeën draaiden, want het was heel veel werk. Mm-hmm. Zeiden, maar Micha, bijna iedereen vindt het een fantastische avond. Alleen ik vroeg aan het einde van iedere avond, wil je alsjeblieft niks op sociale media zetten? Want ik wil het publiek dat nog komt verrassen met het feit dat ik er niet ben. En iedereen hield zich eraan. En toen ben ik weer naar het theater gegaan, toen zag ik dat iedereen het heel leuk vond. En dat is volgens mij wel hoe deze wereld in elkaar zit. Als je alleen maar de verontwaardiging leest op sociale media, maar ook columnisten. Dan vergeet je dat de groenteboer gewoon groente is aan het zoeken. Ik ga steeds vaker. Ja, ik vecht tegen de depressie op allemaal manieren. Ja. Maar ik ga altijd bij de gewone kassa staan tegenwoordig.
1: In plaats van die zelfscankassa.
0: In plaats van de zelfscankassa. Omdat ik ergens las dat een van de weinige dingen die bewezen helpen tegen depressie. Is kijken en praten met iemand die je nog nooit gezien hebt. Met een nieuw gezicht. En dat raak je dus kwijt als je naar de zelfscankassa. En dan weer heb je geen contact gelegd. Zeker als je ook je oortjes nog in hebt. Maar als ik bij de zelfscankassa, dan zit er iemand tegenover me. Dan denk ik, jeetje, die zit daar de hele dag te scannen. Dan maak ik een praatje mee. Dan ben ik waarschijnlijk een soort oude opa die een mopje maakt tegen iemand die daar. Maar toch.
1: Er
0: dat doet me goed.
1: Interactie.
0: Ja, dus ik probeer. Ja. Dus je hoeft niet alleen boeken te lezen. Je kan ook gewoon naar de gewone kassa gaan staan.
1: Ja. We gaan snel die kettingvraag behandelen, want we schieten er de tijd in. Wat jammer is, ik had nog met je door willen praten. Maar morgen te gast Elke Wis, schrijfster van onder andere Socrates op sneakers. Je mag een kettingvraag stellen.
0: Nou, welk boek of welke film of welk toneelstuk of schilderij of tentoonstelling heb jij onlangs bezocht of gezien waarvan je dacht, die heeft mij toch een beetje veranderd in mijn blik op de wereld en wie ik zelf ben.
1: Ik ga het morgen vragen. Elke wist. Tenminste, jij gaat het vragen, maar zij gaat het beantwoorden dan.
0: Ik ga luisteren.
1: Dankjewel, Micha Wertheim.
0: Leuk om hier te mogen zijn.
1: Het was fijn om je te gast te hebben. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in onze app. Je kan ook gewoon ergens anders luisteren trouwens. Maar ik zou nu blijven luisteren naar Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Zijn wij er morgen weer. Tot dan.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
3: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's hybrid menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op what's.com.
6: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
7: Banky, dat is toch geen woord?
6: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
8: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: B-E-N-K-E-Y, Banky, steengoed in vermogen.
10: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
11: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
12: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
11: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
2: Nu in de BNR-app.
13: Het Nederlandse vermogen groeit. Het aantal miljonairs in Nederland neemt toe. De VVD haalt uit naar de vakbonden tijdens de impasse rondom bezuinigingen op sociale zekerheid. En ING aast op de Spaanse vermogensbeheerder Singular Bank. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Edwin Gerrit. Zijn er nog restanten van iets wat lijkt op een ochtendfile?
14: Ja, nou, daar staan vooral restanten van vakantieverkeer. De Duitsers hebben een lang weekend vrij en een ongeluk. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort tussen Beekbergen en Kootwijk 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. En de A12 van Arnhem naar Utrecht is dicht voor knooppunt Maandenbroek na een ernstig ongeluk. Verkeer van Arnhem naar Utrecht kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 20 minuten vertraging. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A15 Rotterdam Europoort bij hectometerpaal 45,9. A28 Amersfoort Zwolle bij 80,3. En op de A35 Almelo Enschede wordt geflitst bij hectometerpaal 43,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn volgens de inspectie veel fouten gemaakt rond een man die vorig jaar in Nieuwegein vanuit het niets een meisje van 11 doodstak. Hij stond al jaren bekend als verward, maar instanties gaven hem niet altijd de zorg en begeleiding die hij nodig heeft. Voor het doden van het meisje kreeg de man TBS. Er is meer bekend over een Britse man die pas om het leven kwam bij een steek- en schietpartij in Herugowaard. Volgens de regionale media werd hij al jaren gezocht voor een dubbele moord in Amsterdam. Van de week werd de man aangevallen op een bedrijventerrein en overleed. Twee verdachten zitten vast. In Rotterdam klagen mensen over een fluitend geluid. De Milieudienst denkt dat het van de Euromast vandaan komt. Die wordt verbouwd en daarom hangen er netten en kabels aan. Een inspecteur en iemand van de gemeente staan bij de mast en later wordt duidelijk of het fluiten inderdaad daar vandaan komt. Dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Ze won in haar carrière allerlei prijzen en was 2 jaar lang dichter des Vaderlands, terwijl ze toen al erg ziek was. Ze leed aan een zeldzame vorm van kanker en hoorde 6 jaar geleden dat ze nooit meer zou genezen. Lieke Marsman was 35. En op de Mount Everest is een berggids terecht die al 6 dagen werd vermist. De man uit Nepal werd gevonden toen hij door de sneeuw kroop, melden verschillende media. Reddingswerkers noemen het een wonder dat hij het zo lang heeft volgehouden in de kou. Hij wordt in een ziekenhuis verder onderzocht. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken pittige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Later is er ook wat zon. Het is fris met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Er is nog altijd geen opvolger van Dolf van den Brink. Wat speelt er bij bierbrouwer Heineken? Zometeen het boardroompanel in BNR Zaken doen.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
18: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
19: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
20: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
13: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over waarom bedrijven de keuze maken voor een interim CEO. Het boardroompanel meldt zich vanaf 12 uur ook het macro-economische nieuws met Edin Mujagic en een gesprek met Luc van der Bulke, de topman van DME, over een spannende aanbestedingsprocedure. Gaat om miljarden dollars en over baggeren. Maar nu eerst naar het economische nieuws van de dag. En daarvoor gaan we naar Zeeland. Daar komt een verrassende overname aan. Modeketen Omoda neemt de webwinkel Weekamp over. Al jarenlang een van de grootste online retailers van Nederland. Omoda, een jaaromzet van 160 miljoen euro... tegenover 360 miljoen euro van Weekamp. Dat maakt het modebedrijf uit Zierikzee in één klap tot een van de grootste e-commerce spelers van het land. En die overname werd zojuist bekendgemaakt door de bedrijven zelf. Overnamebedrag niet genoemd. Voor Weekamp betekent de deal een nieuw hoofdstuk. Die webwinkel worstelt al jaren met een teruglopende omzet en schreef afgelopen jaar dieprode cijfers. Onder de streep een verlies van 90 miljoen. Weekamp was sinds 2015 in handen van een Brits investeringsfonds. Keert nu terug in Nederlandse handen. Omoda financiert die overname met extra bankleningen en door een minderheidsbelang te verkopen aan een investeringsmaatschappij van een nog onbekende, maar vermogende familie. Redactie is op dit moment aan het bellen voor een reactie. Dus wellicht later meer in dit programma. Ik sluit af met de stand van de AEX. 1038 punten. Levert daarmee een 0,5% in. Om 1 uur meer van onze beursnerd.
21: Boardroom panel.
13: Shell Nederland neemt afscheid van Frans Evers. President-directeur kondigt ook meteen een opvolger aan. Maar zover zijn ze bij Heineken dan nog niet. Dat en meer met de leden van het boardroompanel ter tafel. Stefan Pij is hier van de Governance Academy en Harmjan de Kluiver. Onder andere hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA en Radboud Universiteit. Welkom, leden van het panel, met te beginnen Heineken. Want dat zit nu zonder topbestuurder. Van de Brink is vertrokken. Opvallend, nog steeds geen opvolger bekend. Spoorbeheerder ProRail zit met hetzelfde probleem. Ook daar is een oud-directeur vertrokken, John Foppe, zonder opvolger nog. ProRail heeft een interim CEO aangesteld, de financieel directeur. Heineken deed dat niet. Waar gaat jullie voorkeur naar uit? Of is dat zeer afhankelijk, Stefan, van de situatie?
23: Ja, interimers zijn natuurlijk sowieso afhankelijk van de situatie. We lezen overal dat er meer interimers worden aangesteld. Meer interim CEO's in Nederland. Aanzienlijk meer dan andere jaren. Ik vind het zelf niet het ideale scenario. Zeker niet voor Heineken. Omdat het dan toch een beetje te snel lijkt te zijn gegaan voor de Raad van Commissarissen.
13: Ze hebben daar nu wel gezegd, de financieel directeur is er voor going concern.
23: Ja.
13: Vertrouwd pair of hands. Dus... Ja. Geen reden tot paniek.
23: Nee, dat is ook zo. En dat moet je natuurlijk ook wel zeggen. Want het is een beursgenoteerd bedrijf. Ze hebben nogal een positie ook te verdedigen. Dus het is heel goed om daar rust in te houden. Maar het ging toch voor mij als lezer wel een beetje snel.
13: Armian, had jij dat gevoel als lezer ook?
0: Ik begrijp wel waarom ze er wat tijd voor nemen. Ze hebben natuurlijk één bestuurder. Het was een raad van bestuur bestaande uit twee. Dolf van den Brink is afgetreden, is één over, Harold van den Broek. Die kan dat prima leiden natuurlijk. En het is duidelijk dat ze bij Heineken goed willen nadenken over de strategie. En eigenlijk eerst dat traject willen afronden. Voordat ze een topman gaan vinden. Althans een topman gaan vinden die bij die strategie past.
13: Ja, want die strategie, dat was opvallend bij het vertrek van Van den Brink. Ja. Is nog een vrij verse strategie.
0: Ja.
13: Eind vorig jaar gepresenteerd, loopt tot 2030.
0: Ja.
13: Is het dan ook simpelweg het volgen van die strategie? Of moet die nieuwe bestuurder uiteindelijk ook weer hele nieuwe lijnen gaan uitzetten?
0: Nou ja, het afgelopen jaar is in ieder geval op basis van de strategie die ze bedacht hebben niet heel succesvol geweest. Dus ik denk dat toch in deze situatie dat men heel goed nadenkt, moeten we iets aan die strategie doen? Wat moeten we eraan doen en welke persoon past daarbij? En dan is het wel verstandig dat je natuurlijk eerst nadenkt over die strategie voordat je iemand anders gaat zoeken die dat gaat uitvoeren.
13: Maar je neemt natuurlijk ook de tijd. Van den Brink heeft aangekondigd in januari te vertrekken. Het is nu toch goed een half jaar later.
0: Ja.
13: Dat is ook weer niet alsof er helemaal geen tijd overheen gegaan is. Je zou nu ook met een opvolger kunnen komen, toch?
0: Ja, dat had gekund. Maar misschien vinden ze het gewoon heel ingewikkeld. En is het ook heel ingewikkeld om na te denken wat je wil doen. En dan is het toch goed om de tijd te nemen.
23: Als de kroonprinsen al klaarstaan in de coulissen, is dat natuurlijk wel in een half jaar te doen. En als dat een moeilijker verhaal is, of je bent bang om mensen kwijt te raken. Hè, soms heb je meerdere kroonprinsen. En als iemand een verwachting had en wordt het niet, dan gaat hij weg. Dat is dan toch vaak wel een aderlating voor het bedrijf.
0: En dat is natuurlijk een beetje een probleem wat ze nog hebben na de aanstelling van Dolf van den Brink. Toen waren er een stuk of vier kandidaten die het allemaal hadden kunnen worden.
23: Ja.
0: Op zich is het logisch als er dan één wordt uitverkoren, dat de andere drie weggaan. Dat is ook gebeurd.
23: Ja.
0: Dus ja, het zal misschien ook aan de binnenkant niet zo ruim meer bemeten zijn.
23: Ja, dus dat is wel spannend. En moet ik over zeggen, we hadden het net over de strategie. Ik vond de strategie zelf eigenlijk, zoals die is gepresenteerd aan de aandeelhouders, een beetje flauw. Het gaat een beetje over duurzaamheid en productiviteit en groei. En dat ik, als ik het lees, denk ik, ja, ga je daar nu je positie als tweede brouwer van de wereld mee versterken?
13: Volgens mij is het al wel een paar jaar duidelijk dat de productie en de efficiëntie binnen Heineken het aflegt tegenover die grote concurrenten. Dus dat je in je strategie zegt dat je daar iets aan gaat veranderen, dat is misschien flauw, maar ook broodnodig?
23: Ja, nou goed, het is natuurlijk duidelijk dat de grootste brouwer ter wereld is veel meer met overnames en dergelijke gegroeid. En Heineken zit, en dat vind ik ook heel knap, hè. Heineken doet al honderden jaren bierbrouwen. Ik bedoel, er zijn weinig grote concerns die zo oud zijn die nog dezelfde core business hebben, bij wijze van spreken. Als je kijkt naar SAV of DSM en noem ze allemaal maar op. En dat is wel heel bijzonder. Dus ik vind het heel knap wat Heineken doet. Alleen de vraag is, what brought you here won't get you there. He, de kans is, ik denk dat je toch wel met een iets steviger strategie moet komen. En die kans is er nu, want een nieuwe persoon kan een strategie ontwikkelen die wat steviger is.
13: Ja, maar als strategie op strategie ontwikkeld wordt, en nogmaals, die Evergreen 2030 strategie, die dateert dus van oktober vorig jaar.
23: Ja.
13: En dan moet je nu, nog geen jaar later, zeggen we gaan het toch nog eens radicaal anders doen, dan word je als bedrijf misschien toch ook enigszins een speelbal?
23: Ja, dat gebeurde
13: of
23: wel.
13: Denk hier.
23: Ja, gebeurde wel een klein beetje. En jij vindt misschien van niet, maar gebeurde wel een klein beetje, want je zag dat het draagvlak voor de topman leek wat af te nemen. En dan verbaasde me dat bij zijn aftreden toch de koers daalt. Dus daar kon ik niet zo heel veel chocola van maken.
13: Armian, je mag best de bakers verzetten. Ook heb je die strategie nog redelijk.
0: Het hangt natuurlijk ook vanaf hoe stabiel je onderneming is. En Heineken is natuurlijk in de situatie dat ze een groot aandeelhouder hebben. Sterker nog, een meerderheidsaandeelhouder.
13: Ja, als die familie Carvalho zegt, jij komt er niet, dan komt die opvolger er ook niet.
0: Dat speelt een rol, maar het betekent ook dat je de rust kan nemen in deze situatie. En zeg maar, als er nu een koersdaling is van een fors aantal procenten, en de familie denkt, ja, dat is prima, een beetje over 2 jaar, dan hebben we het weer goed gemaakt. Dan geeft dat natuurlijk wel veel rust en mogelijkheden om stappen te zetten, strategie te ontwikkelen en een keuze te maken voor een voor een andere toppersoon.
13: Van den Brink heeft een afscheidsinterview gegeven, redelijk recent ook nog aan het FD. En hij zei, ik was vanaf dag 1 een crisismanager. Ik las erin dat hij zich toch wel verkeken had op wat er allemaal op hem af zou komen. En dat alleen de echt vervelende beslissingen uiteindelijk op zijn eigen bureau terechtkwamen. Misschien hoort dat erbij als CEO, maar ja, ik neem me zo aan en stel me zo voor dat zijn opvolger ook zo'n interview leest en denkt, nou, heb ik hier wel zin in? Of is het zo'n eervolle baan dat je dat toch altijd wel wil?
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen er zin in hebben om dat te doen. Maar dat sluit niet uit dat je tegelijkertijd kunt onderschatten wat het meebrengt. Ja. Dus die dubbelheid zit er denk ik altijd in. Dat als je kijkt naar zo'n laag onder de raad van bestuur, dan willen heel veel mensen CEO worden. Terwijl ze zich niet voldoende realiseren. Wat het dan mee kan brengen. En soms pakt dat goed uit en soms niet.
23: Ik vond het heel opvallend uit dat interview dat hij, en dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik heb onthouden, want voor de rest vond ik het een beetje een vlak interview, met zijn mooie tuin en zo. Maar wat hij zei, één ding die hij zei, vond ik opvallend, dat is dat hij altijd de beslissingen moest nemen van damn if you do, damn if you don't. En dat is ook wat jij net zegt, Thomas, van ja, altijd de moeilijkste beslissingen, maar 99% wordt in de organisatie genomen, dus we kunnen ervan uitgaan dat de continuïteit wel geborgd is. Maar ja, dit soort beslissingen moet toch iemand nemen die zijn nek durft uit te steken en dan per definitie een klap voor zijn kop krijgt, van links of van rechts.
13: Vaste prik ook, tegenwoordig in dit soort interviews is de vraag of het een Nederlander moet worden, ja of nee. Omdat Roy Jacobs van Philips heeft gezegd dat hij zich wel zorgen maakte over het aantal Nederlandse CEO's. Familie Carvalho heeft al gezegd, we zijn wars van sentimenten. Ja. Dus als het een buitenlander wordt of een buitenstaander wordt, zelfs dat zou voor Heineken alweer iets nieuws zijn, dan zij dat zo.
23: Ja.
13: Zou het voor jullie nog een rol van betekenis kunnen spelen?
23: Ik denk dat mevrouw Carvalho Heineken zelf een halve buitenlander is geworden. Dus er zal wel met de enige nuance tegen aangekeken worden. Ja, die discussie die komt steeds terug. En ik moet zeggen dat bij mezelf zit er altijd een soort conflict van, ja, aan de ene kant moet je meer diversiteit, dus moet je daar ook niet te moeilijk over doen. En ik heb ook heel veel vertrouwen overigens dat er in Nederland genoeg talent is en infrastructuur. En dus we hebben zoveel kwaliteit in onze opleidingen, ook bij bedrijven, dat ik wel vertrouwen heb dat er wel weer voldoende Nederlanders komen bovendrijven. En aan de andere kant denk ik ook van, we moeten ons niet te druk om maken, want we hebben diversiteit.
13: Ja, maar enerzijds, anderzijds, je bent hier op de radio, Stefan, ja. Dus wat is het nou?
23: Nou, misschien kan Harm Jan een van mijn enerzijds of anderzijds kiezen.
0: Nou, ik denk dat het op zichzelf prettig is als er Nederlanders in de top zitten. Omdat toch de informele verbanden groter zijn en makkelijker zijn en effectiever zijn als je daar een Nederlander hebt. We hebben natuurlijk in het verleden ook wel situaties gezien waar het ongelukkig was dat het een buitenlander is. Aan de andere kant moet je ook wel zeggen, toch weer anderzijds.
13: Wanneer vond je het ongelukkig?
0: ABN AMRO is natuurlijk het grote voorbeeld, hè, waar de president-commissaris een Amerikaan was. Ja. En die werd totaal overvallen door alle crisis en overname en alle andere dingen.
23: Die vond het ook heel moeilijk om ons model te begrijpen.
0: Die begreep het model ook niet helemaal.
13: Ja. KPN ook een paar keer ongelukkig,
23: ja,
13: denk ik.
23: Zeker, ja, met die Mexicanen.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja,
13: dus het, maar goed, je was onderweg toch nog weer een nuance of anders aan te brengen.
0: Nou, stiekem een nuance, maar het is natuurlijk wel een buitenlands bedrijf. Heineken Nederland is natuurlijk maar een heel klein onderdeeltje. En het is een grote multinational. Dus in die zin is het ook weer niet zo gek als het een buitenlander is. Maar mooi als het Nederlands. Ja. En zeker de laag daaronder, dat is eigenlijk nog het belangrijkste. Je zag, zeg maar, tot voor 10, 15 jaar dat alle grote topmannen of alle topmannen van Nederlandse bedrijven kwamen van Unilever of van Shell en hadden daar hun opleiding als het ware gehad.
23: Ja.
0: En die opleidingsfunctie vind ik eigenlijk nog belangrijker dan het feit of er dan uiteindelijk een Nederlander CEO
13: wordt. Zo interessant, want Van den Brink zei in dat, vond jij in ieder geval vlakke interview ook nog van, ja, er wordt hier dan, als je kijkt naar de hele omzet, zo 2% gerealiseerd, zeg ik even uit mijn hoofd, maar je krijgt wel al het gelazer.
0: Ja. Ja.
13: Als je hier in Nederland gevestigd bent en van origine een Nederlands bedrijf bent.
23: Dat is zeker ook zo. Ja, ik denk uiteindelijk toch dat de belangrijkste kwaliteit is waar hij of zij ook vandaan gaat komen. Dat deze persoon met de familie. Met de familie kan opschieten. Want dat is natuurlijk, je moet eigenlijk een soort schaap met vijf poten hebben.
13: Ja.
23: Ja, het is een familiebedrijf die genoteerd is aan de beurs.
13: We gaan naar andere op dit moment nog beursgenoteerde bedrijven. En waarschijnlijk blijft dat zo.
1: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
13: Stefan Pijn en Harmjan de Kluiver zijn de leden van het boardroompanel. De Japanse verffabrikant Nippon en Sherwin-Williams staken hun overnamepoging van Akzo Nobel. Vorige week wees de verfmaker een bod van 12,5 miljard van beide bedrijven af. En daarmee lijkt de weg vrij voor de overname door het Amerikaanse coatingbedrijf Axalta. Althans, dat zeggen ze zelf is een fusie. Het gaat om 55%, 45%. Nippon en Sherwin-Williams die melden zich. Dat heeft Akzo Nobel naar buiten gebracht. Tot de grote tevredenheid van de aandeelhouders in ieder geval. En nu resteert er toch niets meer van hun pogingen. Waarom hebben ze het hazenpad gekozen, denk jij?
0: Omdat het in Nederland heel lastig is om een overname te doen tegen de wil van het zittende management. En ik krijg in deze zaak wel weer een beetje een flashback naar 2017 natuurlijk. De grote strijd tussen Akzo Nobel en PPG toen de tijd. En daar is natuurlijk ook duidelijk geworden dat het niet zo makkelijk is om een Nederlands bedrijf over te nemen. Sterker nog, na die situatie is er verscherpte wetgeving ook gekomen om vijandige overnames nog verder te bemoeilijken. En dan zit je ook nog met twee partijen, Nippon en Sherwin-Williams.
13: En die gaan het opknippen?
0: Die gaan het opknippen. Die moeten het dus eens zijn over elke stap. Ja, als er dan veel tegenwind komt vanuit onderneming, begrijp ik wel dat ze op een gegeven moment denken, ja, dit gaat niet vliegen. We laten het.
13: Want het is een ingrijpende operatie. Stel dat het wel gelukt zou zijn, dan wordt het dus van de beurs gehaald, opgeknipt. Dan moeten er ook nog toezichthouders naar gaan kijken of dit nieuw ontstaande bedrijf niet te dominant wordt.
23: Ja.
13: Maar die beleggers, om er toch nog even op terug te komen, die hadden dan wellicht gehoopt op een biedingenstrijd?
23: Ja, kijk, die gaan toch voor het geld. Ik moet wel zeggen dat...
13: Nou, de top van Akzo Nobel wellicht ook.
23: Ja, nou ja, kijk, wat een beetje wat ik hier wel lastig aan vind, is dat je gewoon merkt dat de aandeelhouders van Akzo Nobel gewoon rustig heel erg voor het geld gaan. Terwijl er, zoals jij net al twee noemt, strategische en juridische risico's aan zitten. Hè. Dus de mededingingsautoriteiten, die kunnen nog jaren bezig zijn. Strategisch wordt opgeknipt. Wat betekent dat voor HR enzovoort? Ja, en de aandeelhouders gaan gewoon lekker voor het geld. Dus dat vind ik best wel...
13: Je hebt ongetwijfeld meegekregen dat als de fusie met Axalta doorgaat, dat de top van Akzo Nobel voor het geld zou kunnen gaan, want dan gaan ze aanzienlijk meer verdienen.
23: Ja.
13: Dus zij hebben weer een ander belang om die ene route te...
23: Ja, het is redelijk gebruikelijk, maar toch vind ik het super tricky dat dat gebeurt. Dus ze krijgen een enorme incentive om die fusie door te laten gaan. Tegelijkertijd vind ik dat de strategische keuze voor deze fusie heel erg logisch is. Wat ik jammer vind is dat ze natuurlijk van de Amsterdamse beurs weggaan en dat we een transatlantisch bedrijf krijgen, net als Wolters Kluwer, die op een gegeven moment meer het accent naar misschien het Amerikaans krijgt. Dat vind ik dan persoonlijk als Nederlander misschien toch een beetje chauvinistisch wel jammer. Maar dan, je hebt ook nog bij Sherwin-Williams had je het probleem van de financiering. Dat ze eigenlijk helemaal geen geld hadden. Ze moesten alles lenen. Dus je gaat een overnamebod doen op de pof. En ik kan me voorstellen dat het bestuur dan zegt van, nou, worden we niet heel warm van, los nog van dat ze warmer worden van het andere.
13: Maar
23: van
13: als
23: andere.
13: Je dus iets van plan bent, wat het bestuur, het zittende bedrijf en het bestuur van het bedrijf niet zint, dan kun je eigenlijk bijna van tevoren al inpakken. Ja. Dat is ook de conclusie van Harmony. Nou ja, en zou dat moeten veranderen of
23: dat
13: niet?
23: Dat is wel onze cultuur heel sterk. En dat is wel interessant. Want wat je daarover zegt, Harmian, want onze bestuur steunt het niet. Maar toch werd het niet als een vijandig bord bestempeld. Hè. Dus ze wisten wel heel goed een beetje het zo te laveren dat het niet vijandig werd bestempeld. Hè. Toch wisten ze het ook wel weer af te wimpelen. Dus aandeelhouders hebben toch in Nederland heel sterk de neiging om het bestuur te volgen. Ondanks dat er heel veel buitenlandse aandeelhouders zijn.
0: Ja. Ja, de aandeelhouders hebben de neiging om te volgen. Maar de positie van bestuur en de raad van commissarissen, niet te vergeten, want die is natuurlijk heel belangrijk in dit verband, is in Nederland gewoon sterk.
23: Ja.
0: Dat wil niet zeggen dat een vijandige overname niet kan lukken. Maar het is wel een enorme uphill battle. En als je dan nog met twee partijen zit, dan wordt dat een vrij moeilijk.
13: Aandeel knalde echt naar beneden, hè, overigens. Maar goed.
0: Ja, nadat het eerst natuurlijk omhoog was geknald.
13: Ja,
0: dus uiteindelijk is het...
23: Uiteindelijk leek het
13: hoe kijk jij naar dat beloningspakket van die bestuurders? Want dat zijn de mensen in bonus, als dit zo loopt. En vertroebelt dat ook een beetje wat hier nu zich afspeelt? Dat zij zo duidelijk een incentive hebben om voor die ene optie te kiezen?
0: Ja, maar deze keuzes worden natuurlijk toch heel sterk gemaakt door de Raad van Commissarissen.
13: Die er ook op vooruit gaan.
0: Sorry?
13: Die er ook een beetje op vooruit gaan.
0: Ja, die er ook een beetje op vooruit gaan. Maar dat is waar. Dat is waar. Maar dat is natuurlijk niet heel veel. Nee. En bovendien, als ze met Sherwin Williams en Nippon waren gegaan, hadden ze waarschijnlijk ook heel veel geld gekregen. Dus ik denk niet dat dat zo heel veel uitmaakt. En ik heb toch altijd nog wel de illusie dat op een gegeven moment, zeg maar, of je nou 5 miljoen verdient of 7 miljoen per jaar, dat het ook niet zo heel veel meer uitmaakt.
23: Ja, en dat is de reden, vind ik, juist om er heel kritisch over te zijn.
0: Zeker.
23: Want 2,5 keer zoveel van 7, 8 miljoen naar, wat is het? Ik weet het niet eens, 15.
13: Nee, maar de Vereniging Effectenbezitter zegt dan dat het een Amerikaanse praktijk. Maar je zou kunnen zeggen, je fuseert ook met een Amerikaans bedrijf en je kiest voor een Amerikaanse beursnotering. Ja. Vind je het gek dat er dan Amerikaanse praktijken volgen?
23: Ja.
13: Is dat dan niet ook te rechtvaardigen?
23: Ja, nou goed, er is natuurlijk altijd een heel goed argument voor. En er wordt ook een stuk groter bedrijf. Dus laten we zeggen, het bedrijf wordt bijna 2 keer zo groot. Ja, ik weet niet of daar een dubbel pakket bij. Voor mij is het ook altijd belangrijk dat de uitlegbaarheid naar alle stakeholders, waaronder misschien wel vooral ook de medewerkers en dergelijke, die hebben niet gelezen, ook allemaal 250% gaan krijgen van hun voorsalaris. Ja, dat toch wel van belang is. Hè. Het kapitalisme gaat wel hard zo.
0: Ja, het is ook niet zonder meer dat je zegt, nou, dit is volgend jaar je salaris. Hè. Er zitten allerlei prestatie. Doel er natuurlijk aan was die je wel moet halen. En dat staat nog maar te bezien natuurlijk. Dus het is niet helemaal gratis geld.
13: We begonnen en we eindigen nu ook met een opvolgingskwestie. Want bij Shell stond er al wel iemand klaar. Frans Evers stopt per 1 september als president-directeur van Shell in Nederland. Gisteren bekend geworden. Zijn opvolger is er ook al, Thomas de Boer. Op dit moment vicepresident van de tak Shell Biogas. Frans Evers, Shell-veteraan, heeft er dan in september dik 37 jaar op zitten, maar was slecht, zeg ik erbij, 3 jaar in functie als president-directeur in Nederland van Shell. Toch opvallend?
23: Ja, ik vind het wel meevallen, want het is Shell Nederland, dus ik zou daar anders naar kijken als het Shell Global was. Dus het is toch een dochtermaatschappij en niet de grootste van Shell.
13: Nee.
23: Limited, hè. Dus in dat opzicht vind ik het niet zo heel opvallend. Ik vind het eigenlijk wel een mooi lichtpuntje. Ik ben er eigenlijk wel blij mee dat iemand die gewoon flink bezig is met de energie van de toekomst daar de baas wordt. Hè. Het moet het relativeren, want Shell Nederland heeft misschien 3% van de omzet. Wordt geschat, niet goed echt gepubliceerd van de groep.
13: Investeringsbeslissingen worden denk ik ook niet meer echt in Nederland genomen. Hè? Nee. Dus als er een streep gaat door een biobrandstoffabriek, wat Frans Evers vorig jaar moest aankondigen, dan is dat, neem ik aan, toch in Londen wel ter tafel gekomen.
23: Ja, zeker. Ja, ik denk dat Shell Nederland een mooie wegbereider is voor de energietransitie. Dus ik vind het ik denk dat het als een belangrijke tak wordt gezien, ondanks dat het slechts 3% is, zeg maar, bij spreken van de omzet globally. Dus in dat opzicht moet het ook enerzijds relativeren. En anderzijds hoop ik dat er een voorbeeld is dat ze ook in Houston, Texas, waar natuurlijk de grootste onderdelen zitten van Shell, daar ook een beetje die kant op zouden willen. Zeg ik dan vanuit persoonlijke overtuiging.
13: Jij mag er ook vanuit je expertise naar kijken, Armjan, of er iets persoonlijks aan toevoegen. Ja, we zijn toch bezig nu.
0: Nou, wat je merkt, maar Stefan heeft dat al keurig uitgelegd. Shell Nederland is natuurlijk heel klein. En dat is meer een soort van staffunctie eigenlijk dan dat je nou een leidende rol hebt. Dus het past een beetje in het carrièrepad, zoals mensen van Shell 3 jaar naar Venezuela gaan of 3 jaar naar Congo, weet ik veel wat.
13: Is Shell Nederland toch? Ja, misschien ben ik dan ook te chauvinistisch of te zeer opgegroeid met dat Shell nog een Nederlands bedrijf is. Shell Nederland is niet meer dan Shell Venezuela?
0: Nou, ik denk dat het kleiner is dan Shell Venezuela.
13: Ja, maar dus wil je voor je carrière liever naar Venezuela gestuurd worden?
0: Ja, dat zou me niet verbazen. Ik zou er zelf aarzelingen over heel naar naartoe te gaan. Ja. Maar
23: je hebt toch wel in Nederland die energietransitie heel sterk. Dus dat is toch ook alweer een bijzondere positie. Dat kan ook erg interessant zijn en belangrijk voor de groep.
13: Hè. Maar goed, die biobrandstoffabriek, die kwam er niet. Die waterstoffabriek niet. Wel.
23: Nee. En Pernis is er ook nog. Dus ja, helemaal schoon is het niet.
13: Dus hoe belangrijk is Nederland dan in het energietransitieverhaal voor Shell, dat voor Shell zelf ook wat minder belangrijk lijkt te worden?
23: Ja, ik denk als je bij de overdracht van CEO's duidelijk aangeeft dat er de kennis en het geld is om die energietransitie te ondersteunen, dan geloof ik met de andere kampioenen die we in Nederland hebben, zoals Tenet, dat we toch een heleboel kunnen doen.
13: Heeft het nog effect als bijvoorbeeld ook de president-directeur van Shell Nederland zegt dat de industrie onder druk staat, dat er geijverd moet worden voor een eerlijker speelveld? Hè? Frans Evers heeft dat, waar hij ook werd uitgenodigd, ook hier, beste heren, altijd gezegd.
0: Ja.
13: Heeft dat nou effect?
0: Ja, omdat hij natuurlijk toch een gesprekspartner is van Den Haag. Want Den Haag, Nederland is ook vrij klein. En heeft dus niet direct overleg met de mensen die het bij Shell uitmaken. Dus je moet het doen met de baas van Shell Nederland, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En die wordt dus wel gehoord en daar wordt mee gesproken.
1: Bij zijn aantreden werd over deze functie geschreven, het aantreden van Everts. Die functie is ceremoniëler geworden, maar ook belangrijker, omdat er een directere lijn is, wellicht met Den Haag, voor die president-directeur Nederland.
0: Ja.
1: Zou dat beide kunnen? En ceremoniëler en belangrijker?
0: Dat zou beide kunnen. Het was ook onder een van de vorige directeur, Marjan van Loon, was zij wel, zeg maar, publicitair het uithangbord van Shell. Dat is een belangrijk onderdeel van de taak van de directeur van Shell Nederland, is het onderhouden van die contacten. Maar wel natuurlijk in het belang van Shell. Ja.
1: En er stond een opvolger klaar meteen.
23: Ja, dat is mooi.
1: Ja.
23: Dus dat hebben ze
1: dat
23: goed
1: kan.
23: Gedaan.
1: Ja,
23: ja, dat kan. Dus daar zouden een paar andere in deze uitzending genoemde organisaties misschien nog een voorbeeld aan kunnen nemen.
1: Stefan Pij van de Governance Academy, dank dat je er was. Zeg ik ook tegen Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA en de Radboud Universiteit. Tot de volgende keer. Tijdens het luisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal. Daar staan alle eerdere afleveringen van het Boardroom Panel. Zometeen naar chipfabrikant TSMC. Dat kan de vraag naar AI-chips voorlopig niet bijbenen. Moeten beleggers zich al zorgen maken?
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
4: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
24: Erik Dijkstra is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Marcel Levy, Lisa Loep, Frits Spits en Mickey Hoogdijk aan. We zenden uit vanuit de bank in Amsterdam.
25: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
26: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
27: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
28: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
27: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
29: BNR Verkeer.
30: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staan files op de A7 Groningen richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. De A12 van Arnhem naar Utrecht is nog steeds dicht voor knooppunt Maandenbroek door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer van Arnhem naar Utrecht kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 20 minuten oponthoud. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A15 Rotterdam Europoort bij hectometerpaal 46,2. A28 Amersfoort Zwolle bij 80,1. En op de A35 Almelo-Enschede wordt geflitst bij hectometerpaal 43,1.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate.
2: ochtendupdate van 11:30.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn volgens de inspectie veel fouten gemaakt rond een man die vorig jaar in Nieuwegein vanuit het niets een meisje van 11 doodstak. Hij stond al jaren bekend als verward, maar instanties gaven hem niet altijd de zorg en begeleiding die hij nodig heeft. Voor het doden van het meisje kreeg de man TBS. Er is meer bekend over een Britse man die pas om het leven kwam bij een steek- en schietpartij in Herugowaard. Volgens de regionale media werd hij al jaren gezocht voor een dubbele moord in Amsterdam. Van de week werd de man aangevallen op een bedrijventerrein en overleed. Twee verdachten zitten vast. In Rotterdam klagen mensen over een fluitend geluid. De Milieudienst denkt dat het van de Euromast vandaan komt. Die wordt verbouwd en daarom hangen er netten en kabels aan. Een inspecteur en iemand van de gemeente staan bij de mast en later wordt duidelijk of het fluiten inderdaad daar vandaan komt. Dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Ze won in haar carrière allerlei prijzen en was 2 jaar lang dichter des Vaderlands, terwijl ze toen al erg ziek was. Ze leed aan een zeldzame vorm van kanker en hoorde 6 jaar geleden dat ze nooit meer zou genezen. Lieke Marsman was 35. En op de Mount Everest is een berggids terecht die al 6 dagen werd vermist. De man uit Nepal werd gevonden toen hij door de sneeuw kroop, melden verschillende media. Reddingswerkers noemen het een wonder dat hij het zo lang heeft volgehouden in de kou. Hij wordt in een ziekenhuis verder onderzocht. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken pittige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Later is er ook wat zon. Het is fris met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Chipfabrikant TSMC kan de vraag naar AI-chips niet aan. Hoe lang gaat het duren voordat ze die grote vraag wel kunnen bedienen? En bier drinken, golfballetjes slaan, gaat dat goed samen? Of kun je het toch beter los van elkaar doen? Straks in BNR Zaken doen.
7: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: KLM, TCS en de Deepy World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
9: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM, ontwikkelaars van impact.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je... Waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
13: Terug bij BNR Zaken doen. Chipfabrikant TSMC verwacht de enorme vraag naar AI-chips voorlopig niet aan te kunnen, ondanks miljarden investeringen in nieuwe fabrieken, zegt de topman tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De vraag naar de geavanceerde chips blijft stijgen door enorme AI-investeringen van grote techbedrijven als Microsoft, Meta en Amazon. Contact met Jos Versteeg, analist van Insinger Gillissen, iedere week te horen in dit programma en als lid van het beleggerspanel. Jos, goedemorgen.
31: Goedemorgen, Thomas.
13: Is dit een opvallende opmerking of past dit gewoon in een trend die we al veel langer zien?
31: Ja, precies. Dit past duidelijk in de trend die we al een hele tijd zien. CCY heeft dat op de aandeelhoudersvergadering in Taiwan gezegd. En daar worden nooit echt hele spannende dingen verteld. Maar kijk, er zit wel iets heel interessants aan. Kijk, TSMC is een beetje marktleider in die meest hoogwaardige chips. Ze maken meer dan 90% van die chips. Dus ja, als er dus heel veel vraag is, dan zou je zeggen van ja, dan ga je flink investeren. Maar een chipfabriek kost zo'n 20 miljard. En TSMC weet ook niet hoe de situatie er over 4 of 5 jaar uitziet. Misschien is dan wel ja, die hele lust tot investeren in artificiële intelligentie wel een beetje afgenomen. En dan zitten zij met een fabriek van 20 miljard en verliezen van een paar miljard. Dus TSMC kan het zich veroorloven om voorzichtig te zijn, want ja, er zijn niet echt veel concurrenten die flink marktaandeel van hun kunnen aanpakken. Intel zit in de problemen en Samsung kan wel een beetje, maar die is ook niet echt een grote bedreiging voor TSMC. En wat hij ook op de aandeelhoudersvergadering heeft gezegd, ja, wat gebeurt er als de capaciteitstekort is? Dan kun je lekker je prijzen verhogen. Dus ja, zij lachen zich suf, zitten achterover en kunnen flinke prijzen vragen.
13: Maar wat betekent dit dan voor de verdere ontwikkeling van AI? Want die vraag die is enorm. Je kunt wat sturen in de prijs, maar sommige zaken zullen dus ook op de wat langere baan geschoven worden, simpelweg omdat de chips niet beschikbaar zijn.
31: Ja, dat hoor je ook steeds van de hyperscalers. Hè. Die willen eigenlijk veel meer. Je ziet dat ook bij Elon Musk, hè, die met die superfabriek wil komen in Amerika. Die zegt, ja, er is een groot tekort aan chips. Nou is het natuurlijk wel zo dat Samsung toch wel ook wel een inhaalslag aan het maken is op TSMC. Dus je zet wel enige druk op TSMC om toch die investeringen flink te gaan verhogen. En het is nou niet bepaald gezegd dat TSMC niet investeert. Zij de investeringen nemen toe. Met zo'n, wat was het, geloof 40% naar 57 miljard. En om je een beeld te geven hoe groot dat is een investering, is het niveau van ongeveer 35-40% van de omzet. Een gemiddeld bedrijf zit op 5-10%. Shell is toch vrij kapitaalsintensief, zit op 15%. Die hyperscalers, Microsoft en zo, zitten ook op 15-20%. En de brede chipsector zit ook op 15-20%. Dus als jij op 40% van je omzet kapitaalsinvesteringen hebt, dan ben je nou niet bepaald lui met investeren. Dus ze doen echt wel hun best.
13: Maar als TSMC, en dat blijkt telkens weer, die vraag toch niet helemaal kan bijbenen, dan ligt er natuurlijk ergens ook terreinbraak voor concurrenten van TSMC die misschien enigszins naderen om wel dat been bij te trekken. En dan heeft TSMC hun eigen concurrentie gecreëerd.
31: Ja, precies. Nou, dat hebben ze ook wel gezien. En daarom investeren ze ook nu stevig. Kijk, we zagen dat heel mooi vorig jaar. Hè. Toen waren al die plannen aangekondigd. En toen kwamen de derde kwartaalcijfers van ASML aan het eind van de tweede, na de zomer. Toen dacht iedereen van, nou, dat wordt knallen. En ASML zegt gewoon van, nou, 2026 wordt waarschijnlijk een zwak jaar. Omdat TSMC toen nog wel voorzichtig was. TSMC, CCY heeft denk ik ook wel met een aantal partijen gesproken. Met Nvidia, met Apple. En het is toch wel tot de conclusie gekomen dat die vraag echt duurzaam is. Dus dit is ook wel weer een bewijs dat die AI geen hype is, maar dat er echt sprake is van een duurzame, lange termijn groei van de investeringen. En nou, dat zagen we ook later terug in de kwartaalcijfers van ASML, dat TSMC dus echt wel bereid is om de investeringen flink toe te laten nemen. En dat zie je dus ook in de orderportefeuille van ASML.
13: Jos Versteeg van Insinger Gillissen, dank je wel.
0: Ongevraagd advies.
13: ProRail heeft vanaf 1 juli voor even een nieuwe algemeen directeur. Mirjam van Veldhuizen mag de honneurs gaan waarnemen. Ze is dinsdag door ProRail naar voren geschoven als tijdelijke opvolger van John Foppe, die in maart aangaf afscheid te gaan nemen. Hoe lastig is het om die rol te vervullen? Dus voor eventjes als interim CEO. En hoe straal je als interimmer dan toch die vastigheid uit? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan Mirjam van Veldhuizen. Dat komt van AG Telleman, oprichter van AG Telleman Bestuurs- en Organisatieadvies, voorzitter van de Raad van Toezicht van Topsport Amsterdam en voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam, lid van ons boardroompanel. Welkom.
1: Dankjewel, Thomas.
13: In maart zegt John Foppe, ik stop ermee. 1 juli treedt deze mevrouw aan. Is het logisch dat er eventjes de tijd voor genomen wordt om een definitieve opvolger aan te stellen?
1: Ik denk het wel. Zelfs al zou er een gedoodverfde opvolger klaarstaan, dan verwacht ik dat in dit type context de organisaties, waar toch ook de staat als aandeelhouder belangrijk krachtenveld, dat het heel belangrijk is dat er een zorgvuldig proces wordt gelopen, zoals dat dan heet. Omdat je, en daar heeft de opvolger ook belang bij. Dat er ook draagvlak is voor de benoeming van de opvolger. Dus dat je dan tijdelijk kiest voor een safe pair of hands, wat zijn obvious is, dan dat begrijp ik.
13: Dat er goed gecheckt wordt of je nog een zeer activistisch verleden hebt ergens. Ja. Paulo Pons hebben we deze week natuurlijk ook nog gezien, die na 1 dag alweer zijn biezen kon pakken bij Tata Steel.
1: Ja, ik denk dat daar iedereen wel weer even door wakker is geschud, hoe belangrijk het is om een goede due diligence te doen. Ik heb dat zelf ook wel eens ervaren, dat je gewoon echt bijna een nieuwe aanstelling echt gaat kijken. Dan, dat is heel goed om dan ook echt een communicatie-expert mee te laten kijken. Die echt heel erg gaat nadenken, wat kan er allemaal over jou naar buiten komen op het moment dat jij bekend wordt gemaakt. En dat is daar niet goed gegaan bij Tata Steel. Want er wordt heel erg naar hem gekeken. Maar ik denk ook dat je als bedrijf daar iets van moet leren. Ja. Dus dat zullen ze. Ik verwacht dat dat bij deze posities, die ook zo in het hart van politiek Haagse zitten, vergis je niet, dat dat echt wel gebeurt. Ja.
13: Maar dan naar de rol van de interim CEO. Ik dacht toen ik dit las ook aan de interim CEO die Schiphol een tijdje heeft gehad. Dat is Ruud Zondag. Kwam uit een heel andere branche en die kreeg bijna de opdracht om daar de boel op stelte te zetten. En dat is behoorlijk gelukt. En daarvan werd ook gezegd, ja, we weten dat hij weggaat, dus hij kan dingen doen zonder dat hij nog hoeft na te denken over hoe dat over 10 jaar uitpakt, of zonder dat hem echt heel veel dingen worden kwalijk genomen, want hij is dan weer gevlogen. Wanneer wordt een interimmer iemand die meer macht heeft, en wanneer wordt iemand als interimmer iemand die op de winkel past?
1: Ja, nou, ik denk dat het in dit geval beide niet is. Maar ik verwacht dat als je echt de tussenliggende periode, de interimperiode wil benutten, om echt een verandering door een interimmer uit te laten voeren, dan kies je niet voor de CFO om die nu CEO te maken.
13: Dat is in dit geval heel duidelijk.
1: Dus, maar ik zou haar adviseren om niet alleen op de winkel te passen. Ik denk

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Ook iemand voor de groep staan. En wat blijkt? De eerste 5 volgende wedstrijden worden gewonnen. En dan zegt men, nou, hij mag het seizoen afmaken. En als hij dat goed doet, dan mag hij nog een jaartje aanblijven. En dan bieden we misschien wel een contract aan. Gebeurt dat ook wel eens in het bedrijfsleven? Dat je denkt, nou, vertraait zeg, die CEO, die interimmer. Dat moet hem gewoon blijven.
7: Ja, ik heb niet meteen een concreet voorbeeld wat me te binnen schiet. Maar dat zou zeker kunnen. Dat je zegt, nou, we gaan jou vast wat warm laten draaien. We gaan kijken hoe het gaat. En als het goed gaat, mag je het blijven. Ik verwacht dat in eerste instantie niet. Ik wil niet daarmee zeggen dat ik denk dat ze het niet zou kunnen. Want volgens mij heeft zij heel veel bestuurlijke ervaring inmiddels. Ook in haar vorige functies, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis, IMC was dat volgens mij in Utrecht. Ze zit hier ook al enige tijd. Het wordt haar toevertrouwd. Het zal haar ook door de stakeholders, zoals de Nederlandse staat, worden toevertrouwd. Anders zit je daar niet. Maar ik verwacht dat er de komende jaren ook echt wel zal ik het gewoon gedoe zal zijn tussen de overheid en ProRail.
6: Over die opgaves die er liggen en het geld dat ervoor beschikbaar is gesteld of niet beschikbaar is gesteld.
7: Nou, precies. En dan gaat het ook over gezag in het politiek-bestuurlijke in de politiek-bestuurlijke omgeving. Ik weet niet of zij dat profiel heeft. Dat wil niet zeggen dat ze het niet zou kunnen. Ik denk namelijk dat ze best een heel goed profiel ervoor heeft.
6: Ze zal veel weten over geld, denk ik.
7: Daarom. Dus wie weet, het zou kunnen. Wat ook mee kan spelen, is dat als je een zorgvuldige procedure loopt, waar je ook de OR een rol geeft en de overheid, iedereen is betrokken, uiteindelijk de staat zal moeten benoemen, de RVC draagt voor. Mm-hmm. Dan wil je eigenlijk ook voor alle kandidaten een gelijk speelveld creëren. Dus vaak wordt juist in die complexere omgevingen niet iemand al een voorkeurskandidaat. Want op het moment dat zij er dan zit, dan zeggen anderen, ja, maar dan heb ik niet die eerlijke kans gehad, want zij heeft het al kunnen laten zien. Dus dat weet soms ook wel mee, maar dus in een bedrijf kan dat wat makkelijker. Ja.
6: Veel ongevraagde adviezen, maar de duidelijkste is, stel je ook gewoon op als CEO, denk ik.
7: Ja, ik denk, en vergis je niet dat het ook echt door de omgeving vanaf de eerste dag anders wordt gepercipieerd. Je bent niet meer alleen van binnen, je bent echt van buiten en ga daar ook lekker in staan. Dat zou ik er zeker adviseren.
6: AG Telleman van het gelijknamige bestuurs- en organisatieadviesbureau. Met haar ongevraagde advies, dank daarvoor.
7: Graag gedaan.
6: Eerdere advies vind je door je te abonneren op de podcast Ongevraagd Advies.
4: Beursnerd XL.
6: Op een andere plek, maar met nog steeds hetzelfde formaat. Beursnerd XL. Jochem Visser is hier. Presentator van BNR Beurs, redacteur van BNR Zaken doen. Jochem, Alphabet deze week.
8: Ja,
6: dreigt jongen. Een beetje ondergesneeuwd te raken, maar ten onrechte.
8: Ja, dat is compleet ten onrechte, want het vliegt er een beetje langs. Maar Alphabet is een beetje een combinatie van Reinhard de Vos, Mike Tyson en James Bond deze week.
6: Oh, die combinatie.
8: Ja, dat is echt wat. Het is echt een list, jongen. Er komen dit jaar 3 gigantische schepen van $200 miljard naar de beurs. Dat geld komen ze ophalen bij beleggers. Maar terwijl het hele internet ermee bezig is en er net weer die nieuwe prijsjes voor SpaceX worden afgegeven, 135 per aandeel enzovoort, hoor je opeens een misthoorn van links komen van Sundar Pichai, de baas van Alphabet. En die komt even voor de vloot uitvaren en zegt, we gaan dit jaar niet met z'n allen $200 miljard ophalen. We gaan $285 miljard ophalen. Ja. Want vorig jaar was ik een AI-loser met een koers-winstverhouding van 17, omdat jullie allemaal dachten dat Sam Altman mijn zoekmachine ging slopen met ChatGPT. Je wist niet eens of ik opgebroken ging worden trouwens, want ik was net een monopolie genoemd.
6: De operatie.
8: Ja. Maar u vergat dat ik de beste business op aarde heb. Namelijk het internet. Ik ben de snelweg, het billboard en ik ben de politieman en ik heb de cashflows. Dus ik heb een hogere pijngrens dan al die AI-bedrijven en ik kan die zo hoog maken als ik wil. Het Amerikaanse Department of Justice noemt mij wel een monopolie en niemand doet er wat aan. Dus nu ben ik in beurswaarde verdubbeld binnen een jaar, meer zelfs inmiddels. En Satya van Microsoft en Mark Zucker van Meta, die hangen in de touwen, ga ik even voor alle beursgangen uit en ik trek even meer dan SpaceX uit de markt met 2 banken die de leiding hebben over de beursgang van SpaceX. Namelijk Goldman Sachs en Morgan Stanley.
6: En dan is dat niet alleen om die AI-race te kunnen volbrengen?
8: Niet alleen, nee. Want dat is nog een geinig ding, want iedereen praat daar nu over. Maar er is ook nog een heel mooi ander probleem dat je kan oplossen met het probleem. Namelijk een belastingaanslag van $30 miljard. Want je hebt allemaal van die beloningen voor medewerkers bij Alphabet. En die wordt toch wel heel duur als dat aandeel ook zo ontzettend duur wordt. Die je daar toch wel hebt beloofd dat je ze een aantal aandelen zou geven. Wordt de belasting daarop ook steeds groter? $30 miljard dus. En het is natuurlijk wel mooi dat

0: je aandeelprijs zo hoog is.
1: Ja.
0: Dus laten we die belastingaanslag dan afbetalen door die aandelen te verkopen. En dan betaalt dat monopolie ook nog eens heel goed. Dus Sundar die zegt dan van ja, ik heb $120 miljard aan cash op mijn balans. Ik heb in de vorige 12 maanden $85 miljard aan schuld uitgegeven. En ja, ik kan wel naar die gebruikelijke schuldratio van 2. Maar daar ben ik nog lang niet. Waarom ga ik niet gewoon equity uitgeven, oftewel aandelen uitgeven? Net als al die andere types binnenkort gaan moeten doen. Maar ik ben de eerste. En ja, ik heb ook nog even de in goud gegoten aanbeveling van Berkshire Hathaway erbij. Die mogen meedoen voor 10 miljard. Ze zouden vast meer willen overigens.
1: Hebben ze daar ook wel, toch?
0: Ja, dat hebben ze daar. Nog een paar honderden miljarden, Thomas. Ja, dit is gewoon een historisch moment dat aan ons voorbij gaat. Omdat het net iets technischer lijkt en saaier lijkt. Van, dan gaan we weer miljarden naar infrastructuur. Terwijl dit is nu al de grootste beursgang van dit jaar. Punt. Als SpaceX alles uitoefent, inclusief de green shoe optie, oftewel net wat meer dan die $1.75 biljoen, dan komen ze net aan die 85 van Alphabet, die nu al gaat gebeuren. En goed, dat de 40 miljard aan at the market in Q3 wordt er dan gedaan, 30 miljard in convertibles en 10 voor Berkshire dus. Dus dat zit wat trapjes in en zo. Maar het gebeurt nu wel. En Alphabet kondigt het gewoon als eerste aan. En heeft ook 15 producten met meer dan 500 miljoen maandelijkse gebruikers. Dus zelfs als alles in rook opgaat en het een bubbel blijkt, dan verhuur je die hele Google Cloud gewoon aan de overgebleven knuppel wiens modelletje Mythos wel eens nuttig blijkt voor de cyberveiligheid.
1: Het is zo mooi, joh. Ja, en het is dus ook een heel ander bedrijf dan die andere giganten die naar de beurs gaan, of giganten in wording die nog sterk verlieslatend zijn.
0: Ja, het is bizar. Want ja, er zijn nu 2 standaard narratieven op het internet eigenlijk. Namelijk, de cijfers van SpaceX zijn totaal gestoord. Hè, want ja, alles moet de oven in voor AI. En alleen Starlink verdient een beetje. En het andere standaard narratief wat heel het internet nu een beetje stoer over aan het doen is, is dat indexbeleggers worden opgezadeld met verliesmakende titanen. 3 zelfs. Met veel te hoge waarderingen die ook nog te snel index in mogen.
1: Ja, want ze komen snel die index in.
0: Ja, en ik kan Nasdaq 15 dagen, S&P beraadt zich er nog op, en volgens mij is de Russell er nu ook door, maar ik weet de termijn daar niet van meer. En ik kan best mee met die standaardfalen op het internet nu, hoor, want de waardering is ook gigantisch van SpaceX volgende vrijdag, en die wordt ook niet gerechtvaardigd door die cijfers. Maar ja, kijk, er staan gewoon, die indexen staan klaar, koersongevoelige kopers. Er staat een retailmeute, Elon-fans, apen van Wall Street Bets, iedereen staat er klaar voor. Er staat ook nog een gigantische rij ETF's klaar, die enkel SpaceX gaan volgen, de 2 keer die de koers uitsprongen versterken.
1: Die gaan alleen.
0: Ja, dat heet de single stock ETF's. Oh. Dat gaat in tegen het hele idee van de ETF.
1: Ja, maar ik dacht dat het juist een soort mandje was.
0: Jongen, joh, de eerste flash crash in SpaceX-derivaten is al een feit, Thomas. Het is, dus kortom, er komen heel veel prijsongevoelige kopers. En dan kan je wel zeuren over die index, maar zelfs dan, het vrij verhandelbare stukje van SpaceX dat de index ingaat, dat is afhankelijk 0,5% tot 1% in de Nasdaq.
1: Ja, maar ze staan nu al hysterisch in de rij.
0: Ja,
1: voor dat 0,5%.
0: Zeker, en daarna misschien 2-3 als alle aandelen echt na 180 dagen uit zijn gegeven. Maar ja, wat zit je dan te zeuren met Nvidia voor 8%?
1: Maar Jochem, als er dus ETF's zijn die alleen SpaceX volgen, dan zou het toch ook mogelijk moeten zijn om een ETF te kopen die SpaceX dan uitsluit.
0: Ja, dat is het mooiste verhaal. Matt Levine had dat idee van, wil je een Nasdaq zonder Elon, zeg maar.
1: Ja.
0: En ik denk dat er echt wel markt is voor een I hate Elon Musk ETF, oftewel S&P no Elon ETF, ik noem maar wat geks. Maar ik had ook nog een ander ideetje, want er zijn namelijk AI-bedrijven die gewoon AI-bedrijven zijn. Er zijn er die profiteren, zoals Nvidia. Er zijn bedrijven die niet blij zijn, zoals Wolters Kluwer. Die ontzettend zijn best doet met PR om een samenwerking met OpenAI bekend te maken in het FD. Na jaren van slechte communicatie. Want ja, je aandeel verdubbelde toch wel elke 5 jaar. En er zijn ook nog bedrijven die non-gecorreleerd zijn met AI. Walmart, 40 keer de voorwaartse winst mag je daarvoor
1: toch
0: betalen.
1: Wel.
0: Dat is 15 keer meer dan Nvidia trouwens. En er zijn sneakerbedrijven die datacenterbedrijven worden. Maar er is nog een mooiere. Dat zijn Japanse bedrijven die de term umami uit hebben gevonden. En ook een soort verpakkingje voor voedsel. En dat verpakkingje voor voedsel waar hun eigen naam op staat, dat heet ABF van Ajinomoto. Dat is ontzettend nuttig voor chips. En daar verdienen ze heel erg veel aan. Nou, daar zit marges op dat spul. Is ook nog makkelijk 50%. Dus dat is een groeibusiness. Er staan al activistische Engelse hedgefondsen te zwaaien bij de Japanners. Om die hele business die zo nuttig is toevallig voor chips van dit voedselbedrijf, om dat naar de beurs te brengen. Dan is er ook nog een toiletmaker en een bidetmaker uit Japan. Ik verzin dit niet, maar die heette Toto. en die hebben eenzelfde soort techniek die ontzettend handig is om chips mee te maken. Dus ik stel een nieuwe ETF voor. De oeps, we maken dikke winsten met AI, maar dat was niet de bedoeling ETF. Waarmee je wel meegokt op AI en op activistische beleggers en zo. Maar dan kan je altijd terugvallen op het maken van umami in de Albert Heijn. Ja,
1: of toiletbrillen zullen we ook altijd nodig hebben.
0: Of toiletbrillen. Dat is toch ontzettend mooi, want alles is AI. Maar deze bedrijven hebben ook nog een echte business eronder.
1: Jochem Visser, onze beursnerd XL, dankjewel.
2: Het MKB praat mee.
1: Hey. Het geluid, was dat niet Q-Music? Nee, dat is het niet. Dit zijn golfslagen en laten die nou net goed te horen zijn bij de golfbaan. Die International, vlak onder Amsterdam. Komende dagen, daar is vanaf vandaag het KLM Open bezig. Een golftoernooi waar ruim $2,5 miljoen aan prijzengeld te verdelen is. Wie ook bekend is met het geluid van golven, dat is Ruben Ramspek. Hij is oprichter van de indoor golfclub Birdies. Goedemorgen. Dacht ik althans. Of is dit al te veel gevraagd? Een begin van het gesprek, want dan moeten we even kijken hoe we dat gaan oplossen. Misschien is er een andere manier om de eigenaar van de indoor golfclub Birdies toch nog te bereiken. Ik heb al wel vernomen dat, ondanks dat hij groot fan is van het KLM Open, dit toernooi aan zich voorbij zal moeten gaan, want in het buitenland. Maar ook daar dacht ik dat mensen wel konden bellen en misschien even konden uitleggen wat er leuk is aan indoor golven. Want ik heb altijd begrepen dat een van de voordelen van golven is dat je toch ook nog een frisse neus kunt halen daar. Maar en van de natuur kunt genieten. Ruben Ramspek, wat stelt een indoor golfclub daar tegenover?
3: Ja, wat fijn. Ik ben
1: ja,
3: er allemaal.
1: Hij is er. Joepie.
3: Ja, de verbinding viel net even weg, maar godzijdank bellen jullie weer in. Dus ik ben hartstikke gelukkig.
1: Nou ja, gelukkig en ondanks het feit dat je die KLM Open mist, want jij bent nu elders, maar wel zeer betrokken bij de golfsport, want je bent eigenaar van een indoor golfclub. Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen?
3: Nou, dus sowieso een waanzinnige plek. Het heeft 12 golfsimulatoren. Op elke golfbay kan je zo'n 10.000 golfbanen in een software spelen die daadwerkelijk bestaan. Dus je kan de hele wereld over op één plek. Hè. Dat maakt ook nog eens een keer duurzaam. Dus je hoeft niet te vliegen naar allemaal locaties, naar Californië. Nee, het speelt zich allemaal af bij ons in Amsterdam, bij Club Birdies. Daarnaast een hartstikke mooi restaurant, groot café, parkeerplekken, terras erbij. Ja, echt een bestemming. Ja.
1: Maar is het een bedrijfsuitje? Want zo klinkt het bijna.
3: Er zijn wel uiteraard een hoop bedrijfsuitjes, maar eigenlijk speelt alles bij ons af. Misschien is een mooi voorbeeld is dat mensen die kennis willen maken met de sport, die vinden het toch wat omslachtig naar golfbaan toe. Die moeten eerst een baanpermissie halen, die moeten clubs aanschaffen. Dat is bij mij allemaal niet nodig. Ze kunnen heel laagdrempelig starten. Dus die mensen die al een beetje denken van nou, een bepaalde Ruud Gullit die golft, ik ga het ook een keer proberen. Maar je hebt mensen die voor het trainen heel analytisch. Die kijken naar de data wat de software presenteert. Maar ook 3 generaties. Je kan eindelijk een keer weer met oma golf, want die heeft last van de heup. Bij mij hoeft ze niet te lopen. Het is hartstikke breed. Maar inderdaad ook clinics en uitjes, maar individuen, dates, you name it.
1: Maar is het ook vaak een opmars naar buiten gaan golven? Of doen mensen het gecombineerd? Wat is eigenlijk gebruikelijk?
3: Nou, je merkt toch wel de mensen die dan bij ons starten eigenlijk allemaal er nou wel heel erg graag weer naar buiten willen. Of een keer daar gaan kijken. En daar spelen we ook goed op in. Dus we worden ook de eerste indoor locatie die samen met het Amsterdam Old Course een hybride lidmaatschap gaat aanbieden. Dan kan je onder één lidmaatschap kiezen of je of indoor of outdoor gaat. Afhankelijk van het weer, temperatuur, wat je erbij wil eten of drinken daarna. Hè, dat kan ook. Of hoeveel tijd je hebt. Buiten heb je meer tijd nodig dan binnen. Dus dat is heel erg aanvullend, complementair. Bijvoorbeeld op donderdagavond uit je werk ga je even ballen slaan bij mij, heb je 2 uurtjes tijd. En ben je op zaterdag in topvorm als je ergens 18 holes gaat lopen. Dus het is heel erg een combinatie.
1: En in jouw leven is een vriendenweekend toch nog wel belangrijker dan de KLM Open. Moet ik dat zo concluderen?
3: Om terug te gaan naar de geschiedenis van mijn vrienden. We zijn allemaal over de hele wereld verspreid. En we zien elkaar 1 keer per jaar. En dat is altijd op een plek. En dat is niet toevallig dit weekend. Maar ik ben wel onderdeel van de KLM Open met Birdies. Dus wij zijn te zien op reclameborden. We doen mee in de hele reclame loop. Dus daar is Birdies prachtig zichtbaar. We hebben ook een hele mooie actie lopen. Dat zie je dan ook in het scherm. Dus ook op de website trouwens. Dus nee, op die manier ben ik echt wel betrokken erbij. En ook goed contact met Frank Houben van de KLM. Die komt ook graag bij mij.
1: Maak er gewoon een lekker weekend van. Je bent gewoon op beide plekken. Best of both worlds. Ruben Ramspek, het is je van harte gegund. Van Birdies. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen Edi Mujagic met het laatste macro-economische nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Je kent ons van het nieuws.
6: Van duiding.
5: Feiten en context. En soms is er
6: naast het nieuws
5: ruimte voor goede muziek.
6: Zoals deze.
5: Zo klinkt werken beter.
6: BNR Business Beats.
5: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
6: Luister in de BNR-app.
5: Op bnr.nl/bb.
6: En via BNR Plus.
7: Onbetaalde facturen. Chaotische offertes. Ongeleide projecten.
8: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB.
9: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
8: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
10: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
11: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
10: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: Cavro Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
13: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
12: Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
14: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
15: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Nu in de BNR-app.
1: Het aantal vliegtuigpassagiers daalt voor het eerst in jaren. Brussel voert de druk op Beijing verderop. 4 Chinese bedrijven riskeren sancties vanwege steun aan Rusland. En de modegroep Omoda neemt de winkel Weekamp over. Dat en meer in de app van BNR. Bianca Damink, bij de ANWB staat er nog ergens file?
16: Ja, het is her en der zelfs behoorlijk druk op de weg. Vooral in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Bij Arnhem is ook nog een ongeluk gebeurd. Het levert extra veel vertraging op daar. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht gebeurde dat. De weg is dicht tussen de knooppunten Grijsoord en Maanderbroek. De politie doet daar voorlopig onderzoek. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A1 staat wel file van Hengelo naar Amersfoort tussen de afrit Voorst en Kootwijk. Daar heb je een kwartier vertraging. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem loopt het ook helemaal vast. Tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Daar heb je nu 3 kwartier tijdverlies. En op de A12 zelf staat ook een lange file. Onder andere dus door vakantieverkeer vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen de grens en knooppunt Grijsoord heb je al met al ruim een half uur tijdverlies. Op de A37 in het noorden van het land is het ook heel druk. Van Hogeveen naar de Duitse grens tussen Emmen en de grens. Daar heb je nu 25 minuten extra. extra reistijd. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 187,6. En op de A35 van Almelo naar Enschede bij 43,1.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De instanties die de verwarde man moesten helpen die later een meisje doodstak in Nieuwegein erkennen dat er veel is misgegaan. De inspectie kwam er bijvoorbeeld achter dat belangrijke informatie verloren ging en dat agenten verkeerd handelden toen ze hem vorig jaar op de dag van de moord tegenkwamen. Ze wisten niet hoe ze hem moesten natrekken. De politie heeft beelden online gezet van twee mannen die bij de PSV-huldiging in Eindhoven zwaar vuurwerk afstaken. Toen een jongen het vuurwerk opraapte, ontplofte het in zijn hand. Hij verloor twee vingertoppen. De gezichten van de verdachten zijn nu nog vaag gemaakt, maar als ze zich niet melden, komen ze herkenbaar in beeld. Het Belgische OM waarschuwt voor een seriemoordenaar die de gevangenis uit mag. Hij zal bijna 50 jaar vast en wordt met een enkel band overgeplaatst naar een instelling. Het OM noemt hem een tikkende tijdbom. De kans is groot dat hij opnieuw in de fout gaat. En volgens het OM staat de deur in de instelling de hele dag open. President Trump zegt dat zijn politieke tegenstanders frauderen bij verkiezingen in Californië. Er moet onder meer een nieuwe gouverneur komen, maar de uitslag laat op zich wachten, omdat er veel stemmen per post binnenkomen. De partijgenoot van Trump gaat nu aan de leiding, maar de kiezers van zijn tegenstanders stemmen vaker per post. En Oranje is niet perfect begonnen aan de voorbereiding op het WK, maar het zit ook Oranje's eerste tegenstander Japan even niet mee. Zij moeten in Mexico op zoek naar een andere plek om te trainen. De velden liggen er zo slecht bij dat ze er niet op kunnen voetballen. Nederland speelt de WK-wedstrijd tegen Japan over anderhalve week in Dallas. Het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Lukt het de Belgische maritiem dienstverlener DME om een Argentijns miljardencontract binnen te hengelen? Straks topman Luc van den Bulcke. En het gevoel van knisperende bankbiljetten in je hand. Zat mensen die daar wel aan kunnen wennen. Toch is het niet altijd goed nieuws. Straks hoor je Edi Mujagic en Beener zaken doen.
19: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
20: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
19: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
21: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
22: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
23: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
21: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
24: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
25: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
26: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
25: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Luc van den Bulcke, topman van DME. Belgisch baggeraar, maar daarmee doe ik het bedrijf natuurlijk veel te kort. Straks dus een uitgebreid bedrijfsprofiel en wat kritische vragen tussendoor. Maar eerst...
0: Macro met Mujagic.
1: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door inflatie-econoom Edin Mujagic. Edin, want daar gaan we weer.
3: Ja, je ontkomt er niet aan met mij, Thomas. Er zijn mensen die mij zelfs nu al Mr. Inflation noemen.
1: Dan moet het erg toe komen.
3: Ik vat het maar als een compliment op. Omdat ik al ruim 10 jaar aan het waarschuwen ben. Ook toen de centrale bankiers hemel en aarde bewogen om inflatie aan te jagen, zei ik: jongens, be careful what you wish for. Je weet niet wat voor onheil je over je heen roept. Nou, kijk naar de afgelopen jaren. En ik heb daar altijd voor gewaarschuwd om 2 redenen. Het eerste is, ik ken de historie. Ik vind historie leuk. Dus nou, economische historie, daar wemelt het van inflatievoorvallen en de gevolgen. En ik heb ook zoiets meegemaakt. Ik ben geboren in wat ooit Joegoslavië was. Dus zeer hoge inflatie meegemaakt. Dus die 2 dingen samen, die hebben mij ertoe gebracht om inderdaad al enige tijd te waarschuwen voor het onheil wat inflatie met zich meebrengt. Nou, dat geeft mij nu de kans om het over inflatie te hebben, maar op een andere manier dan waar we het normaal het erover hebben. Dus niet over cijfers en dat soort dingen. Wij gaan het hebben over... ik was laatst weer in een winkel en ik zag iets wat ik in 2022 en 2023 regelmatig heb gezien. Namelijk stickertjes over de oude prijzen. Waar nieuwe prijzen op geschreven
1: dingen waren weer goedkoper geworden.
3: Was het maar waar. En dat is over het algemeen een teken dat inflatie diep geworteld is in een land en dat inflatie hoog is. Wij economen hebben daar zelfs een term voor, we noemen het de menukosten. Omdat je in landen met hoge inflatie zie je in restaurants op menukaarten van die gele stickertjes met nieuwe prijzen erop. Omdat de prijzen zo snel veranderen, is het drukken van nieuwe menukaarten gewoon veel te duur. Dus dat is een kenmerk. In 2022, 2023 zag je dat ook hier heel vaak. Daarna was het weg. Maar vorige week was ik in een winkel en ik zag het weer. Ik denk, het zal toch niet. Dus dat geeft mij aan dat die inflatie toch een beetje leeft.
1: Toen waren we natuurlijk op weg naar percentages tot in de dubbele cijfers. Hè? Dat is nog niet het geval.
3: Een ander kenmerk van dat is maar goed ook, maar toch is de inflatie aan de hoge kant. Een ander kenmerk van landen die te kampen hebben met hoge inflatie is dat de bankbiljetten veranderen. Of dat mensen andere bankbiljetten gaan gebruiken. En met bankbiljetten veranderen bedoel ik, ik heb het ooit meegemaakt toen ik een jaar of 10, 11 was. Heb ik allerlei dingen gekocht elke dag met Joegoslavische dinars, bankbiljetten. 10 dinar, 20, 50 dinar, 100. Net zoals we hier hebben met euro's. Maar daarna ging het in een rap tempo van 10, 20, 50 naar 100.000, 500.000, miljoen. Mm-hmm. Je kon er niks mee kopen, maar het was wel stoer om met zoveel geld rond te lopen. Dus dat is de verandering van bankbiljetten in landen met hoge inflatie. Maar wat er ook gebeurt is dat mensen andere bankbiljetten gebruiken. En dan komen we weer terug in Nederland, want er is laatst een heel mooi stuk verschenen op de website van Erasmus School of Economics van hoogleraar Philip Hans
1: Francis.
3: En wat is het geval? Geldmaat van de gele geldautomaten gaat een pilot project starten waarbij er gedurende een half jaar, als je geld gaat opnemen, kun je ook bankbiljetten van €100 krijgen. Wat volgens mij sinds de invoering van de euro in Nederland niet voorkwam. Sterker nog, er waren heel veel plekken waar je niet eens kon afrekenen met de bankbiljet van €100. Nou, waarom doen ze dit nu? Onder andere omdat de Nederlandse bank zegt, ja, wij verwachten dat de vraag naar grotere bankbiljetten toeneemt. Simpelweg omdat mensen het nodig hebben om boodschappen af te rekenen. Omdat alles duurder is geworden. Dus het feit dat we straks uit onze geldautomaten bankbiljetten van €100 kunnen halen. Ja, dat zegt mij in combinatie met die stickertjes met nieuwe prijzen erop. Inflatie is gewoon diep geworteld.
1: Jij bent opgegroeid in een situatie waarin die dinar steeds minder waard werd. En dat kon je dus ook echt ondervinden omdat je simpelweg die biljetten in je hand had.
3: Ja.
1: Op dit moment hebben er natuurlijk heel veel mensen nooit meer een bankbiljet überhaupt in hun hand. En voelen ze die inflatie niet meer zo direct.
3: Nee, een van de grote verschillen tussen nu en de jaren 90, waar ik het dan over heb, is inderdaad, we hadden toen geen bankpasjes. Nu reken je heel veel dingen met je bankpas af. Dat is heel makkelijk. Maar een van de nadelen daarvan is dat je de gevolgen van inflatie, die krijg je pas later door. Want het is heel makkelijk om even iets af te rekenen. Je hebt er heel weinig gevoel bij hoeveel geld je aan het besteden bent. Dit is ook de reden waarom mensen die het financieel moeilijk hebben en die hulp krijgen van de gemeente, het eerste advies wat ze krijgen is: je gaat boodschappen contant afrekenen. Want dan krijgen er beter grip op je geld. Je geeft niet te veel uit. Nou, een van de nadelen is dat je dus ook de inflatie een beetje onderschat. Want het gaat heel erg makkelijk. Dus het feit dat zelfs met dat effect we nu zover zijn dat er bankbiljetten van 100 euro uit geldautomaat komen. Ja, de les voor mij is: inflatie, hoge inflatie, is diep geworteld in de Nederlandse samenleving en de economie. En dat is, Thomas, hoe je het ook went of keert, geen goed nieuws.
1: Ik denk dat we het er nog wel een keertje over zullen hebben, toch?
3: Dat zou zomaar kunnen.
1: Dankjewel, Edin.
6: Blik op de wereld.
1: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van mijn collega BNR-redacteur Mick Fratuur. Mick, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Thomas.
1: We beginnen met goed nieuws uit Washington.
8: As a result of the US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on the complete cessation of Hezbollah fire and the evacuation of all Hezbollah operatives from the south of the Litani sector.
1: Nieuwe afspraken tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren. Wat zijn ze met elkaar eens geworden?
7: Gisteravond, Amerikaanse tijd, is er een nieuw akkoord bereikt door de Israëlische en Libanese overheden over de implementatie van het staakt het vuren. Daarover brachten beide landen samen met de VS een gezamenlijk persbericht naar buiten. Nou, het kan natuurlijk ook niet anders dat persbericht dan begint met: als gevolg van de door de VS gefaciliteerde gesprekken. Vond ik toch wel weer opmerkelijk. Maar ja, wat stelt dit akkoord nou voor? Want het zijn niet helemaal nieuwe afspraken, vertelt Al Jazeera-correspondent Manuel Rapolo.
8: This is not the announcement of a brand new ceasefire. This is asserting respect for a ceasefire that was actually agreed just last month in May. There was a 45-day extension to an already existing ceasefire that was there before.
7: Het respecteren van de eerder gemaakte afspraken, een nieuwe intentieverklaring met een paar nieuwe zaken toegevoegd. Maar ja, belangrijk wel om op te merken is dat er niet is onderhandeld met Hezbollah, de groepering natuurlijk waar Israël tegen vecht. De gesprekken waren enkel tussen Libanon en Israël. En Hezbollah niet betrokken bij de onderhandelingen, maar wel essentieel, want een van de voorwaarden die wordt genoemd in de nieuwe afspraak is dat de militaire organisatie moet stoppen met aanvallen op Israël en zich ook volledig moet terugtrekken uit de regio ten zuiden van de Litani-rivier.
1: Maar Israël zelf is momenteel aanwezig op Libanees grondgebied, nam nog een strategisch en hooggelegen kasteel in. Trekt Israël zich dan ook terug uit Libanon?
7: Nou, in het gezamenlijke persbericht staat wel dat Israël de territoriale integriteit alleen kan respecteren als Hezbollah ontwapent. En dat klinkt voor mij nog niet direct alsof Israël direct het land gaat verlaten. De Israëlische defensieminister Katz heeft inmiddels vandaag ook laten weten dat het leger gewoon doorgaat met de operaties in het zuiden, de militaire operatie in het zuiden van Libanon. En dat het bij aanvallen op Israël door Hezbollah ook direct weer in de hoofdstad, in Beirut, aanvallen zal uit gaan voeren. Verder zijn er wel afspraken gemaakt over zogenoemde pilot zones, proefzones. En daar zou het Libanese leger dan controle over moeten krijgen. Maar ja, zover is het natuurlijk nog niet. In de week van 22 juni dan onderhandelen de landen weer verder.
1: Maar jij noemt Hezbollah ook niet aan tafel. Is er al wel een eerste reactie?
7: Geen eerste reactie voorlopig nog op deze nieuwe afspraken. Maar de groepering heeft natuurlijk wel eerder al het nodige gezegd over die onderhandelingen in Washington. Dat vertelt Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis vanmorgen aan BNR.
9: Hezbollah heeft de afgelopen week ook gezegd dat ze in principe deze onderhandelingen en alle uitkomsten van die onderhandelingen niet zullen erkennen. Nee. Maar ze hebben ook via de parlementsvoorzitter Berry, hun grootste bondgenoot, eerder gezegd dat als Israël haar aanvallen stopt en zich terugtrekt, dat zij dan ook zullen stoppen. Dus wellicht dat het nu toch lukt, ondanks dat ze niet bij de staakt het vuren betrokken zijn geweest, doordat Trump op Israël druk heeft gelegd om te stoppen met aanvallen, dat het lukt. Afgelopen nacht, na de aankondiging en vanmorgen, was het in ieder geval rustig. Maar we moeten zien of dat echt zal houden.
7: Ja, en wat je Kenkhuis ook hoorde zeggen is dat Trump druk heeft uitgeoefend op Israël. Voor de Amerikaanse president is het natuurlijk een staakt het vuren daar ook ontzettend belangrijk. Want zijn vredesonderhandelingen met Iran zijn daar dan weer van afhankelijk.
1: Ik had het idee dat hij heel andere dingen belangrijk vond op dit moment.
7: Ja, Trump zelf was gisteren erg druk met het opscheppen over die spiegelvijver voor het Lincoln Memorial in Washington. Want dat heeft hij laten opknappen.
2: So from 1922 to present, it really never worked. It leaked and it was bad and it looked terrible. It's supposed to be beautiful.
7: Ja, en ook bij deze persconferentie haalde hij een hele grote poster tevoorschijn. En daarin liet hij de aanwezige pers zien hoe groot die vijver wel niet is in vergelijking met bijvoorbeeld de Burj Khalifa, een van de grootste gebouwen ter wereld. Hij kon alleen maar opscheppen daarover. Ja, mogelijk dus als afleidingsmanoeuvre voor de tot nu toe gefaalde onderhandelingen met Iran.
1: Dank voor jouw blik op de wereld, BNR-redacteur Mick Frautier. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Luc van den Bulke, topman van de Belgisch Maritiem Dienstverlener DME. Stan Westerterp is er ook van Bond Capital Partners voor zijn blik op de beurs. Stan, Broadcom om mee te beginnen. Broadcom. Goedemiddag.
10: Ja, goedemiddag. Die kwamen met cijfers gisteravond na sluiting van de Amerikaanse beurs. En ik neem aan dat de topman naast mij likkerbaarder naar dit soort groeicijfers kijkt. We hadden een omzetstijging van 48%.
1: 48%?
10: Een winststijging van meer dan 80%. Ook de vooruitzichten zijn natuurlijk goed. Maar tegenwoordig in This Day and Age gaat het allemaal over beat and raise, zoals we dat zo mooi noemen. Dus eroverheen springen en vervolgens ook nog verhogen.
1: En dat is dan weer niet gebeurd?
10: En dat is niet gebeurd, want de vooruitzichten bleven eigenlijk gelijk. Sterker nog, de vooruitzichten voor de AI-chips waren iets lichter dan wat de markt had gehoopt. En hoppatee, 12% van de koers af naar beurs. Dat geeft wat mij betreft perfect weer dat je fundamenteel uitstekend kan scoren in deze markt. Echt fenomenaal goede cijfers. Dat de vooruitzichten ook nog steeds goed zijn, maar dat goed gewoon niet goed genoeg meer is. Dat het echt over die lat heen moet zijn. Wat we natuurlijk gewend zijn geraakt van Nvidia.
1: Ja, maar die hebben ook steeds meer moeite om te voldoen aan de verwachtingen van beleggers. En dat aandeel komt ook niet altijd meer grandioos van zijn plaats.
10: Nou ja, toch weer 30% year-to-date erbij. Dus het is niet zo dat we daar negatief over zijn. Maar inderdaad, de jaren van koersverdubbeling die liggen denk ik wel achter ons. Er komt ook steeds meer de realiteit natuurlijk in. Maar goed, als je die cijfers ook elke keer weer ziet, het is fenomenaal. Dit ga je natuurlijk niet eeuwig lang volhouden. Tegelijkertijd, als we kijken, er komen wat beursgangen aan, maar ook Alphabet zegt, joh, we halen even $85 miljard uit de markt. Omdat we dat nodig hebben om nog meer te gaan investeren volgend jaar. En dit jaar is het al, ik geloof, 180 miljard.
1: Maar dat is niet alleen AI. Jochem had er net een verhaal over, want dat lijkt een beetje ondergesneeuwd te raken. Maar die halen dus een megabedrag op. Ook,
10: die halen net zoveel op als SpaceX naar de beurs wil brengen volgende week. Dus er worden gigantische bedragen uit de markt gehaald. Dat noemt ook de vraag af en toe, joh, waar moet al die cash nog vandaan gaan komen? Als je bijvoorbeeld naar de Buffett Indicator kijkt, die staat al jaren zwaar in overgewaardeerde stand. Heel simpel gezegd, de markt waarde gedeeld door de GDP van de US. 100 is neutraal, daaronder is ondergewaardeerd, daarboven is overgewaardeerd. We staan al op veel meer dan 200.
1: Daarom wil je misschien ook de eerste zijn die naar de beurs gaat, toch?
10: Dat is dan het tegenargument van veel analisten en beleggers. We hebben een extreme droogteperiode natuurlijk achter de rug, waarin er eigenlijk nauwelijks emissies of beursgangen zijn geweest. Daardoor is het vrij logisch dat wat nu in de pijplijn zit ook meteen groot en explosief is.
1: Nou, Luc, je wordt zo in het verhaal geschreven, want goedemiddag overigens.
11: Goedemiddag.
1: Jij wilde het al hebben over die beursgangen, onder andere van SpaceX.
11: Ja, dat is zo. En ik kijk inderdaad toch een klein beetje likkebaardend naar die groeicijfers en vooral naar die waarderingen. SpaceX, waardering 95 keer de omzet, kan ik alleen van dromen. Wij zitten op iets boven de 1 keer de omzet. Maar vooral die zorg die ik deel, al die miljarden die uit de markt gehaald worden. En ik zeg niet dat die bedrijven niet de reële economie zijn. Maar er zijn ook vele miljarden nodig voor de infrastructuur die we nodig hebben. Voornamelijk dan bijvoorbeeld in Europa. En ik ben toch een pleitbezorger om naast al die grote bedragen, die dikwijls, u kent er meer over dan ik, die dikwijls bij de particuliere belegger worden opgehaald. SpaceX, 30% bij de particulier, zegt voor mij ook wel iets. Maar die we eigenlijk goed kunnen gebruiken om in Europa onze infrastructuur aan te jagen. En daar zie ik toch wel een beetje een disconnect ontstaan.
10: Ja, zeker een disconnect. Sterker nog, je ziet gewoon signalen van oververhitting weer van zo'n particuliere beleggersmarkt. En het is achteraf altijd makkelijk praten. Laat ik het nu vooraf dan maar een keer zeggen. De kans dat we over een aantal jaar terugkijken op die IPO van SpaceX, ondanks dat het een waanzinnig bedrijf is en ze iets doen wat eigenlijk niemand anders in de wereld kan. Dit soort waarderingen inderdaad richting 100 keer niet de winst, maar de omzet. Ja, dat bedrijf bedrijf gaat niet zo hard groeien, ondanks dat ze raketten bouwen, dat die waardering realistisch is. Dus ik vermoed dat veel particuliere beleggers hier, zeker op langere termijn, toch ook wel weer wat kleerscheuren financieel.
1: Ja, dat zijn de particuliere beleggers die zich nu al melden, omdat ze denken, hier moet ik bij zijn, dit mag ik absoluut niet missen. Ja. Die beleggers.
10: Ja, die beleggers die meegaan in die hype. En ik hoorde Jochem inderdaad ook al zeggen, er wordt alweer een trekker op één aandeel gelanceerd, wat dus geen trekker is. Maar goed, en
1: ik wist niet dat het bestond.
10: Dan met een verdubbeling erop, dat geeft alweer aan dat er partijen zijn die denken hier een slaatje uit te slaan en puur die volatiliteit daar gebruik van willen maken.
1: Ben je zelf belegd in bijvoorbeeld wel bedrijven als Nvidia of andere bedrijven?
11: Ik ben nogal zeer gespreid en conservatief. Dus ook in allerhande techbedrijven, maar ik geloof nog altijd in ook de sterke Europese industriewaardes. En ik geloof in Demen uiteraard. Ben ik ook in belegd. Maar ik zie de zaken aan. Ik vind dat kapitaal beter kan gedeployed worden in andere doelen op dit moment.
1: Bill Ackman is zijn geloof in UMG kwijt.
10: Ja, hij wil overnemen. Over een beter deployment gesproken.
1: Ja, precies. Wat is de beweegreden dat hij nu zegt, nou, laat het ook maar helemaal zitten?
10: Nou ja, die deal die ging natuurlijk niet door. Hè. Nee. Die overname van iets meer dan 30 euro per aandeel. En prompt heeft hij zijn laatste pluk vandaag verkocht voor iets minder, als het goed is, dan of rond de 18 euro per aandeel. En dat verbaast mij eigenlijk wel. Want als je ook kijkt naar de analisten, de koersdoelverwachtingen, dan zijn die, of de koersdoelen, dan liggen die rond de 25, 26 euro per aandeel. Maar Bill Ackman is natuurlijk, Pershing Square is een hedge fund. Met andere woorden, die moeten bewegen. En die zullen dan het geld nodig hebben om elders weer hun slag te slaan. En wat hij natuurlijk wil voorkomen is, omdat die deal niet doorgaat, dat je toch een soort van vast komt te zitten in een tussen haakjes illiquide Europees fonds waar je moeilijk in kan bewegen. Dan maar even die pijn nemen en hop, in één keer dat blok eruit. Hij had al een groter belang vorig jaar verkocht. Ja, en nu neemt hij in één keer helemaal afscheid. Kan juist wel weer interessant zijn voor mensen die er fundamenteel naar kijken, om nu juist weer, dit zijn normalere waarderingen waarover praten. De 16 keer de verwachte winst, wat nog steeds vrij hoog kan zijn, maar in deze sector niet heel gek is.
1: Neem mee, mooi bedrijf?
10: Ik heb me altijd een beetje moeite met hoe gaat die AI-muziek zich, zeg maar, ontwikkelen. Demen, ja, zeker mooi bedrijf. We hebben natuurlijk in Nederland ook een aantal conculega's. Die ook tegen interessante waardering, bijvoorbeeld door moederbedrijf van FD Media Groep van de beurs af zijn gehaald. Boskalis hebben het dan over.
1: Doorhal.
10: En we zien natuurlijk dat daar al jarenlang toch goede groei in zit. Alleen bij Demen is de laatste tijd de offshore energy natuurlijk wel normaal de hoogste marge op zitten, toch een wat krimp gekomen. Dus de vraag is een beetje ook, hoe gaat dat richting de toekomst er verder uitzien?
11: Ja, ik denk een krimp is veel gezegd. Hè. De orderboek die een paar procenten daalt na een periode van een fenomenale stijging.
1: Ik zag een procentje eraf, eerste kwartaal.
11: En outlook voor dit jaar die we bevestigen. Met recordresultaten vorig jaar, met EBITDA's van 22%. Dus krimp zou ik het niet echt noemen. Er worden altijd cijfers uitgepikt uit resultaten, met vooruitzichten. En ook de termijns vooruitzichten van de groei, onder andere in de offshore, maar in onze 4 segmenten, waar ik graag ook voor de luisteraar toelicht, die is er wel.
1: Blijf luisteren, Stan.
10: Absoluut, doe ik zeker.
1: Dat zeg ik natuurlijk tegen al die luisteraars die al die 4 segmenten ook beter willen leren kennen. Stan Westerter van Bond Capital Partners. Tot volgende week.
10: Ja, zeker.
1: Ik kijk nog even naar de stand van de AEX om af te sluiten. En ik zie een minnetje staan van 0,17%. Betekent dat er nog 1036 punten overblijven. Straks de topman van Baggerar Demen over Amerikaanse inmenging in een Argentijns aanbestedingsprocedure. Het gaat om miljarden dollars, dat en meer. Straks in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
14: Het is ongekend wat hier gebeurt.
13: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
15: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij genieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
13: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
16: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
17: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
18: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
19: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
20: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
22: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
19: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
23: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
20: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
19: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
28: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
29: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
30: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
31: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
29: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
32: Wie maakt het verschil in Pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
33: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
32: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
34: BNR Verkeer.
35: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Het is behoorlijk druk in de grensstreek met Duitsland door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Er staan ook flinke files door Duitse grenscontroles richting de Oosterburen. En rond Arnhem staat het vast ook door een ongeluk en dat vakantieverkeer. Want de A12 is dicht van Arnhem naar Utrecht tussen de knooppunten Grijshoort en Maanderbroek. Komt door een ongeluk en het opruimen gaat waarschijnlijk nog een paar uur duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A12 staat voor die afsluiting ook een lange file al vanuit Duitsland. Je hebt van de Duitse grens naar Utrecht ruim een uur vertraging inmiddels. Het loopt ook helemaal vast op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Daar is de vertraging ruim een half uur. En op de A37 in het noorden van het land staat een flinke file door die Duitse grenscontroles. Van Hogeveen tot aan de Duitse grens, daar heb je nu ruim 20 minuten tijdverlies. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A28 van Zwolle naar Assen bij hectometerpaal 162,1. En op de A35 van Almelo naar Enschede bij 43,1.
36: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
37: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De instanties die de verwarde man moesten helpen die later een meisje doodstak in Nieuwegein erkennen dat er veel is misgegaan. De inspectie kwam er bijvoorbeeld achter dat belangrijke informatie verloren ging en dat agenten verkeerd handelden toen ze hem vorig jaar op de dag van de moord tegenkwamen. Ze wisten niet hoe ze hem moesten natrekken. De politie heeft beelden online gezet van 2 mannen die bij de PSV-huldiging in Eindhoven zwaar vuurwerk afstaken. Toen een jongen het vuurwerk opraapte, ontplofte het in zijn hand. Hij verloor 2 vingertoppen. De gezichten van de verdachten zijn nu nog vaag gemaakt, maar als ze zich niet melden, komen ze herkenbaar in beeld. Het Belgische OM waarschuwt voor een seriemoordenaar die de gevangenis uit mag. Hij zal bijna 50 jaar vast en wordt met een enkel band overgeplaatst naar een instelling. Het OM noemt hem een tikkende tijdbom. De kans is groot dat hij opnieuw in de fout gaat. En volgens het OM staat de deur in de instelling de hele dag open. President Trump zegt dat zijn politieke tegenstanders frauderen bij verkiezingen in Californië. Er moet onder meer een nieuwe gouverneur komen, maar de uitslag laat op zich wachten, omdat er veel stemmen per post binnenkomen. De partijgenoot van Trump gaat nu aan de leiding, maar de kiezers van zijn tegenstanders stemmen vaker per post. En Oranje is niet perfect begonnen aan de voorbereiding op het WK, maar het zit ook Oranje's eerste tegenstander Japan even niet mee. Zij moeten in Mexico op zoek naar een andere plek om te trainen. De velden liggen er zo slecht bij dat ze er niet op kunnen voetballen. Nederland speelt de WK-wedstrijd tegen Japan over anderhalve week in Dallas. Het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wat is de invloed van de Iran-oorlog op offshore windparken en andere vormen van energiegebruik? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
3: Benki, dat is toch geen woord?
2: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
4: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
5: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
6: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
5: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
6: Luister daarom naar De Grote Tech-show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
5: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
6: Op BNR en als podcast.
7: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: B-E-N-K-E-Y, Benki, steengoed in vermogen.
8: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
8: Zo geregeld, 123inkt.nl.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
36: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
0: De Belgische maritieme dienstverlener DME legt zich toe op zaken als baggeren, maar ook het aanleggen van pijpleidingen, windmolenparken en het heeft plannen voor diepzeemijnbouw. Hoe kijkt het bedrijf naar de vijandige houding op dit moment van de Amerikaanse overheid richting offshore windparken? Dat en meer bespreek ik met Luc van den Bulke, de topman van DME. Welkom, fijn dat je er bent.
11: Dank je wel.
0: Om maar eens af te trappen. Wat is de grootste trots van jullie vloot? Waarvan denk je nu, ja, fantastisch dat wij dat hebben?
11: Oh, dat is zo'n moeilijke vraag meteen om mee te beginnen. Wat is de leukste van je kinderen? Dus ik kan moeilijk kiezen, maar we hebben de Spartacus, de grootste cutter suction dredger ter wereld. We hebben de Orion, een heavy lift schip dat eigenlijk offshore windmolenparken. Echt uniek in zijn kind. Ik ben op al onze schepen verliefd.
0: Maar die schepen, ja, je begon er zelf mee, dat voelt voor jou als je kinderen.
11: Ja, zo voelt het wel af.
0: Ja.
11: En ook de bemanning. Ik kan er niet tussen kiezen. Mensen zeggen inderdaad, stellen mij die vraag. Wat is het beste? Waar heb je meest voeling mee? Ik kan niet kiezen. Ik heb voor allemaal evenveel bewondering.
0: En wanneer ben je voor het laatst op zo'n echt groot, uniek schip geweest?
11: Oh, ik denk 2 weken geleden hebben we de Noorse Energie. Een gigantisch nieuw Heveland gedoopt eigenlijk in Vlissingen. Dat was terug een uniek kippenvel moment.
0: Want wat komt er kijken bij de ontwikkeling, bij de bouw van zo'n schip, hè, waarvan je nu zegt, ja, ik kan niet kiezen, want het is allemaal even prachtig.
11: Ja.
0: Maar ergens begint dat natuurlijk op een tekentafel.
11: Ja, het begint dikwijls toch een beetje vanuit een marktvraag, vanuit de business, die zegt, we hebben nieuwe tools nodig. Hè. We zijn een bedrijf die uiteindelijk groeit via het uitbreiden van zijn aantal mensen, van onze schepen. Dat zijn eigenlijk onze assets. Dus die vraag is er. En dan ga je zeggen, ja, wat heb ik nu nodig? En natuurlijk, ik stel die vraag hier vrij eenvoudig. We hebben 4 segmenten. Iedereen heeft die vragen. En dan heb je natuurlijk de vraag van, waar ga ik mijn kapitaal, denk ik, best kunnen inzetten. Dan gaat het naar de raad van bestuur. En dan natuurlijk kom je tot een beslissing en ga je vooruit. En die cyclus, daar ben je toch wel tussen 3 en 4 jaar mee zoet.
3: Simpel gezegd, als mensen het zouden willen samenvatten of ze hebben weinig tijd op de radio, ja, dan zou ik zeggen, nou, daar is hij dan, de topman van Baggeraar DME.
11: Ja.
3: En dan zul jij meteen zeggen, maar we doen inmiddels veel meer. We hebben, ja, die 4 segmenten. Waar, ja, wordt dan het geld mee verdiend?
11: Ja, we verdienen geld in onze 4 segmenten. En dat is bijzonder en ook bijzonder waardevol voor ons. Nog even in een nutshell. We waren, had je mij, maar toen was je misschien nog niet geboren, begin de jaren 90.
3: Dat beschouw ik als een compliment.
11: Dat is het. Begin de jaren 90 waren we een baggeraar, pure baggeraar. Met een geschiedenis van meer dan 100 jaar. Dan is er een grote consolidatiegolf van veel kleine baggeraars en zo gekomen in België en in Nederland. En dan zijn we beginnen diversifieren. En dus vandaag zijn we een bedrijf in 4 segmenten, bagger en infra. Laat ons zeggen tussen de 40% en 50% van onze omzet. Offshore energie, je noemde het daarnet in de introductie. Dat is het aanleggen van windmolenparken, pijpleidingen, kabels aanleggen, olie- en gasinstallaties, nucleaire installaties. Dus dat is het tweede. Ook ongeveer tussen de 40% en 50%. We zijn een project business, dus als je ze straks optelt, komen niet aan 100. Het varieert wat. En we hebben tussen de 5% en 10% zijn onze milieuactiviteiten. Waarbij dat we eigenlijk grote sites saneren. En bijvoorbeeld ook PFAS. We doen bijvoorbeeld het project hier in Schiphol om de PFAS uit de grond te halen. En het vierde segment zijn de concessies. Wat we bouwen, ontwikkelen we ook.
3: En zijn er ook zaken waar je de afgelopen jaren afscheid van genomen hebt, waarvan je dacht, daar ligt iets, maar daar bleek niks te zijn?
11: Nee, we nemen er geen afscheid. Soms ben je eens te vroeg. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe activiteit in de groene waterstof.
3: We hang in there.
11: Nee, ik ben ervan overtuigd dat groene moleculen nog steeds een toekomst hebben. Die zullen er doorkomen. En groene moleculen die tot meststoffen leiden en zo, we zullen, denk ik, ongetwijfeld over het Midden-Oosten hebben. Maar daar zijn we wat vroeg mee geweest. Dat komt eraan. En we hebben het ontwikkelingstempo een beetje daaraan aangepast. Maar afscheid, nee, gelukkig niet.
3: Wat er ook aankomt, en dat is al een paar jaren aan de gang, dat is de Chinese concurrentie. Ja. Is ook nog weer eens opgetekend, redelijk recent, door onderzoekers van de Erasmus, ja, Universiteit. Kijk, wij hier in Nederland kennen ook grote maritiem dienstverleners. Van Boord, Boskalis, vanuit, ja, België, Jan, ja, de Nul, jullie, ja, natuurlijk.
11: Ja.
3: Het was toch ook wel een feestje dat in de Benelux uitgebreid, ja, gevierd werd. Ja. Inmiddels constateren die onderzoekers, is het marktaandeel de afgelopen 10 jaar, als je puur kijkt naar wat er vanuit China komt, opgekrikt van 7% naar 21%.
11: Ja.
3: Zijn dat ook ongeveer de verhoudingen waar jij rekening mee houdt?
11: Dat is ongeveer, ik kan die cijfers wel erkennen. Nu, dat is al zeer lang aan de gang, hè, de opgang van de Chinezen.
3: Wat kun je daar tegenover stellen? Want vanuit Europa wordt ook wel gezegd, we moeten onze eigen industrie beter beschermen. Gebeurt dat in jouw optiek voldoende?
11: Ja, maar ik denk dat er daar twee zaken zijn. Je hebt natuurlijk Europa, maar we zijn een zeer internationaal bedrijf. Ik denk dat we daar in Europa zeker maatregelen tegenover moeten stellen. Waarbij dan onze markt reciproc maken. Wij kunnen onmogelijk door allerhande protectionisme baggeren in China. Ik denk dat we dat alleen al economisch moeten reciprokeren.
3: Ja, dus die wederkerigheid, dus als wij niet daar mogen, dan mogen ze ook niet hier.
11: Ja, dat lijkt mij super evident.
3: En dat is op dit moment niet zo? Wordt dat wel steeds meer de praktijk?
11: Er wordt meer accent gelegd op het tweede aspect. Dat is het aspect die ook zeer belangrijk is. Als je natuurlijk met een baggervloot naar hier komt, ja, er wordt geklaagd over Russische schepen die dan eens voor de Belgische of de Nederlandse kust glasvezelkabels komen afluisteren en de communicatie. Als je natuurlijk van andere mogendheden buiten Europa schepen hier begint te leggen die continu op onze vaarwegen stilliggen, actief zijn in onze steden, in Antwerpen, op de Schelde en dergelijke meer, ja, dan loopt het daar fout. En ik moet zeggen dat daar het bewustzijn wel zeer, zeer sterk is. Dus je hebt de economische kant, wederzijdigheid, en je hebt de strategische kant, die ook belangrijk is.
3: Alles begint strategisch en politiek te worden. Ja. Daar kunnen jullie als maritiem dienstverlener over meepraten. Ja. De oorlog in Iran leidt tot hogere energieprijzen. Ja. Leidt tot andere routes. Leidt tot gebieden waar je niet meer kunt komen. Wat ligt er op dit moment allemaal op jouw bureau?
11: Ja, de impact is op zoveel schalen dat het moeilijk is om het te overzien. De eerste schaal van zo'n conflict is, zijn onze mensen safe. Hè? En dat is gelukkig van in het begin het geval geweest. We hebben op dit moment geen enkel schip meer in de golf. En onze mensen zijn niet...
3: Niet meer? Dat was wel zo?
11: Ja, wij hadden vlakbij hadden we nog schepen, maar niet in de Persische golf zelf. En ook de schepen die vlakbij zijn, hebben we weggehaald als voorzorg. Maar natuurlijk, nu komt het middellange en lange effect. Middellange effect, in mijn ogen, hele hoge brandstofprijzen. En die zie je in sommige landen through the roof gaan. We komen van brandstofprijzen tussen de $500 en $700 per ton naar 2300, 2400. Dus het is niet altijd de Brent oil die de maatstaf is voor wat ik moet betalen aan de pomp voor onze schepen. Dus dat heeft een impact op onze klanten. En dan heb je het lange termijn. Ja, ook waar dat ik denk dat er toch een groeiend bewustzijn is dat we onze eigen energie moeten...
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Energieprijzen zijn hoog. We zien olie- en gasmaatschappijen naar nieuwe LNG-terminals kijken, naar nieuwe exportterminals. Daar komt dan logistiek bij. En zo krijg je natuurlijk een ketting van events waar verandering inderdaad voor ons als maritieme dienstverlener dikwijls wel opportuniteiten creëert.
2: En je zegt wat overeind blijft is toch wel de zorg om je eigen energie te kunnen opwekken, dus ja. Die offshore windparken, om maar iets te noemen. Ja. Dan kom je ook weer mensen tegen die op dit moment in het Witte Huis zitten, overigens voor de tweede keer, ja. Die dat absoluut niet zien zitten, ja. Die tot in de hoogste boom klimmen om dit tegen te gaan, en dan klimmen ja. Anderen weer in andere hoge bomen, ja. En die roepen de hulp van rechters in, ja. Waardoor er soms wel iets door kan ja. Gaan. Ja. Maar is dat voldoende zekerheid om tot investeringsbeslissingen over te gaan?
1: Ja, dat is een grote zorg. Dat is een grote zorg en het zal u misschien verbazen, maar de grote olie- en gasmaatschappijen in de US zijn op dit moment onze grootste medestanders. Want ook zij willen natuurlijk een stabiel kader. En als we straks bij elke presidentsverandering andere projecten de stekker uit gaan trekken, ja, dan gaat er gewoon geen energie meer gebouwd worden in Amerika. Dus een stabiel kader is voor alle ontwikkelingen, of dat nu nucleair, olie en gas of offshore wind is, is belangrijk. En ik vrees dat in de US wel een serieuze...
2: Maar als dat stabiele kader er nu niet is, en volgens mij kunnen we dat wel snel met elkaar eens zijn. Ja? Wie zet er dan nog een handtekening voor een project dat meerdere jaren in beslag neemt, waar miljarden in ja. Omgaan?
1: Dat klopt. En wij gaan er ook vanuit. Dat hebben we ook in onze analistenpraatjes en in onze communicaties gezegd. Dat het toch wel vele jaren gaat duren. En met enkel de verandering van bewindvoerders in Amerika. Dat stabiel kader nog niet direct zal terug zijn. Het enige waar ik ten eerste, we zullen het heel druk hebben. In andere continenten. En ten tweede, ik denk dat de Amerikanen tot het besef zullen komen dat ze een onvoorstelbaar goede en goedkope energiebron, en dat hebben de staten ook, Massachusetts, Virginia en zo, die hebben wel dat besef, dat zit nu even geblokkeerd op het federale niveau, dat ze dat voor hun neus liggen hebben en dat de economie zal zegevieren daar, het economische aspect.
2: Maar als je zegt, nou, als het in Amerika moeilijk wordt, dan doen we het wel ergens anders. En jullie zijn op ieder continent actief. Ja. Als je nu heel dicht bij huis kijkt, hier in Nederland, ja. Zijn ook bepaalde windparken niet doorgegaan, omdat ja. Er simpelweg geen inschrijving was. Ja. Omdat onduidelijk was of er wel iets van rendement gerealiseerd zou kunnen worden. Ja. En in grotere lijnen zijn er ook wel mensen die zich zorgen maken over, oké, windparken genoeg, maar ja. Is er wel een mogelijkheid voor de industrie hier om te elektrificeren? Je ja. Kunt wel werken aan het aanbod, maar de vraag moet er ook nog zijn.
1: Ja. Ja, klopt. Ja, dat is een goede vraag. De windmolenparken zijn voor een stuk zijn die het slachtoffer van hun eigen succes geworden. In mijn carrière binnen de offshore wind, en laten we zeggen dat die ongeveer rond de jaren 2000 start, heb je een prijs van €250 per megawattuur voor offshore wind. Gigantisch. Kleinere projecten. En die prijs is gezakt tot ongeveer €50 per megawattuur. Natuurlijk, de verwachting was dat die verder zou dalen, maar daar zit een grens op. En men heeft gezegd, vanaf nu kan dat gewoon commercieel, heb je geen enkel ondersteuningskader meer nodig. Maar dat is niet het geval. Alle grote energie-infrastructuurprojecten, zij het nucleair, zij het gasinstallaties, zij het offshore wind, hebben een stabiel kader nodig.
2: Maar is nu in Nederland afgesproken? We hebben een minimumprijs die we ja, met elkaar klopt. Afspreken. En we gaan afromen als klopt. De winsten wat ons betreft te gort
1: dat worden. Dat zijn die contract for differences. En dat heb je nodig. Ja. En dat is zeer fair, want je zet een heel aantal partijen tegen elkaar. Degene die het goedkoopst en efficiëntst kan doen, die krijgt de aanbesteding. Die krijgt dat stabiel kader. En van zodra dat terug omgetuned is, krijg je terug volop kandidaten. Dat zie je nu in Denemarken, is er een failed auction geweest. In Nederland, de cap was te laag in de UK. En nu zijn er terug volop bieders.
2: We gaan naar andere aanbestedingen in Argentinië, in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag.
3: Het dilemma.

0: De kans is zeer groot dat wij ervan doorgaan met een miljardenproject in Argentinië. Of als ik eerlijk ben, heeft op dit moment onze concurrent Jan de Nul de betere papieren. Je mag het achteraf nuanceren.
1: Ja, ik denk ten eerste, wij houden niet van het status quo. Dus we zijn, dat is één van de aanbestedingen.
0: Denk je dat je er met die aanbesteding van doorgaat met het project? Of denk je toch dat als je eerlijk bent dat Jan de Nul op dit moment...
1: Ik denk dat het moeilijk is om daar een uitspraak in te doen. In het heetst van de strijd. Het dilemma is te groot. Ik kan alleen hopen dat we ermee van doorgaan.
0: Doen we het voor?
1: Ja.
0: De gast is nog eventjes voor de mensen die nu inschakelen, Luc van den Bulke, de topman van DME. Dit is heel hoog opgelopen. Je moet het misschien toch even schetsen voor de mensen die niet zich dagelijks bezighouden met Argentijnse grote miljardenprojecten. Ja. Wat speelt er hier?
1: Ja, er is een groot contract voor het. Het is eigenlijk een concessiecontract voor een grote rivier in Argentinië. Voor een duur van 25 jaar. Om daar de onderhoudsbaggerwerken op te doen. Om gewoon de volledige rivier. En er zijn nog twee bieders over. Hè. En dat wordt groot uitgesmeerd in de pers natuurlijk. De head-to-head concurrentie tussen onze Belgische conculega De Nul en wij zelf. Maar moest ik een boek open doen, dan zijn er op dit moment honderden van die contracten waar dat we tegen uw Nederlandse collega's Boskalis aan het aanbesteden zijn.
0: Want in dit geval hebben Boskalis en Van Oort gezegd, kijk eens, we hebben nog eens bekeken waar we allemaal aan moeten voldoen. Ja. Dit is helemaal op de maat geschreven van De Nul, die op dit moment ook al doet wat er nu weer te vergunnen is. Heeft voor ons geen zin, wij doen niet mee aan iets wat we eigenlijk nu al kunnen inschatten nooit zullen winnen.
1: Ja, dat is hun inschatting. Ik heb vorig jaar hebben wij als bedrijf DME meegedaan aan dezelfde aanbesteding. En dan waren we de enige aanbieder. Dan is de aanbesteding geschorst en teruggetrokken geweest.
0: Ik weet het.
1: We hadden een competitieve aanbieding gemaakt. Nu speelt de concurrentie minder op prijs, omdat er een prijsvloer is. Dus je kunt niet lager dan een bepaalde prijs bieden. Dus we zullen zien wat deze aanbesteding oplevert. We hebben ook een heel...
0: Je vindt het helemaal niet zo spannend?
1: We hebben een heel sterk consortium. Ik vind dat niet zo spannend, omdat het voor mij een van de aanbestedingen is. Wij zijn zeer sterk gediversifieerd. We zijn, ik zeg het, op tientallen plekken op dit moment lopen er zo'n wedstrijden. En voor mij is dat een van de.
0: Ja, nu is het wel zo dat dit ook politiek een dimensie heeft gekregen, omdat er vanuit Amerika wordt gezegd, en notabene ook een brief is geschreven aan Marco Rubio, de minister. Ja, als je kiest voor De Nul, dan kies je ook voor allerlei Chinese samenwerkingspartners. Hoe heb jij dat nieuws tot je genomen?
1: Ja, we hebben zeer sterke partners die mee met ons aanbesteden, Amerikaanse partners. En voor hun is dat punt van de Chinese inmenging natuurlijk zeer gevoelig. Dus, en ik volg ze daarin.
0: Een minnetje voor De Nul.
1: Ja, dat laat ik aan u en aan de mensen die het dossier moeten beoordelen.
0: Als je de Amerikanen volgt die een bezwaar maken... Ja. Als het gaat over die Chinese samenwerkingspartners... en jij zegt, ik volg die Amerikanen... dan mag ik toch constateren dat jij ziet dat een minnetje is.
1: Maar helaas maak ik niet de beoordeling... en is het de Argentijnse overheid die beoordeling zal moeten maken... en ook de Amerikaanse overheid niet. Ja.
0: Hoe is het om eigenlijk bij dit soort grote projecten altijd... ook vaak dezelfde bedrijven tegen te komen... met wie je zo af en toe ook wel eens samenwerkt? En nu lijkt het in ieder geval, als je de berichtgeving volgt... haat en nij te zijn. Is dat ook echt zo of niet?
1: Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar tegelijkertijd is er ook een vorm van opportunisme. Alle bedrijven in onze sector willen contracten winnen. En soms ben je samen sterker. En hoe speelt zich dat af? Dat is omdat je dikwijls, ofwel heb je een complementaire skill, maar heel dikwijls komt erop aan dat je bijvoorbeeld voor een bepaald werk twee schepen nodig hebt. En ik heb toevallig één ter plaatse en iemand anders heeft één ter plaatse. Ja, als we elk een van onze eigen schepen van de andere kant van de wereld moeten halen om een job te winnen, dan gaat geen van ons dat winnen. En dus dan worden de samenwerkingsverbanden...
0: Maar waarschijnlijk vecht je elkaar hier de tent uit, hè, voor een goede zaak. Ja. En voor hetzelfde geld kan het zijn dat er in een volgend project iets van jullie beiden wordt gevraagd en dan werk je weer samen.
1: Om te winnen en om het beste voor de klant te doen. Ja.
0: Wanneer had je voor het laatst een goed gesprek met de CEO van De Nul?
1: Wow, we komen elkaar nu en dan eens tegen. Ja, en die gesprekken, zijn altijd verlopen op een normaal niveau. En we ontmoeten ook op projecten waar we samenwerken, ontmoeten we samen de klant. En zitten we gewoon ook naast elkaar te argumenteren tegen de klant. Dus ik denk dat we allemaal professionals zijn en proberen het beste te doen voor onze bedrijven. En dat is... Zoals in het voetbal, hè. We hebben het erover gehad. Soms speel je keihard tegen elkaar.
0: Ja, en soms speel je samen. Aan, maar ik heb het vaak over voetbal. Dat klopt.
1: En soms spelen we samen in de nationale ploeg. Moet kunnen, denk ik.
0: Als je al zo'n diverse portefeuille hebt en het geld op verschillende manieren verdient, waarom zou je dan toch ook nog proberen om zoiets controversieels als diepzeemijnbouw aan te boren? Zijn er niet voldoende manieren om geld te verdienen zonder dat Greenpeace de aandeelhoudersvergadering moet verstoren?
1: Ja, ik denk, wij zijn een bedrijf dat eigenlijk leeft van vooruitgang en van innovatie. U had mij dezelfde vraag kunnen stellen, en trouwens Greenpeace heeft mij toen die vraag gesteld 25 jaar geleden. Waarom ga je nu palen in zee zetten en de walvis voor een stuk verstoren en de visbestanden hinderen? Omdat wij denken dat een aantal zaken leiden tot een duurzame vooruitgang. En ik heb u gesproken van de groene waterstof. Het deep sea mining is een van de mogelijke vervolgetappes binnen het pad van DME, die nogmaals al 150 jaar bestaat, die zich gediversifieerd heeft en die daar ook een stuk groei in ziet.
0: De internationale zeebodemautoriteit is hier al decennia mee bezig. Ja. Dan gaat het over wat wel mag exploreren en wat heel veel moeilijker ligt. Exploitatie van het geheel.
1: Klopt.
0: Wanneer moet er wat jou betreft toch enige duidelijkheid zijn over wat er wel mag en als er dan wat mag, voor wie dan uiteindelijk ook de verdiensten zijn?
1: Wanneer? Zo snel mogelijk. Het heeft lang genoeg geduurd. Hè? Ja. Wij hebben onze concessie en zoals u het zegt, de exploratievergunning al sinds 2012. Dat is een gebied dat twee keer zo groot is als België, 75.000 vierkante kilometer. Nog even ter herinnering, daar liggen op de zeebodem vlak naast elkaar stenen. En die stenen die bevatten vier mineralen. Mangaan, kobalt, nikkel en koper. 4.500 meter diep. De Verenigde Naties beheert de internationale wateren. En die zijn met meer dan 160 landen proberen die een consensus te hebben. De opbrengsten, kan ik u in geruststellen, die gaan naar ons. Ja. Wat men noemt mankind. Dus die gaan naar de Verenigde Naties. Natuurlijk de verdeelsleutel.
0: Zou je ook nog buiten die Verenigde Naties om kunnen werken? Want ik geloof dat het Nederlandse bedrijf Allseas hier vorig jaar te gast heeft gedacht. Ja. Het gaat hier ons allemaal veel te langzaam. Ja. Wij zien hier de voordelen van in. In Amerika hebben ze dat allemaal niet geratificeerd. Ja. Daar kunnen ze op eigen houtje veel sneller gaan. Ja. Is dat een route die voor DME ook
1: Wij volgen de route van de internationale gemeenschap. We hebben het er net gehad over langdurige en duurzame zekerheid naar beleid toe. En we denken uiteindelijk dat er regelgeving komt, goede regelgeving, met een streng toezicht door alle landen van de Verenigde Naties. Het is geen enkele landmine waar dat er meer landen toekijken en heel veel milieuverenigingen. Dus wij denken dat het kader is dat we moeten volgen. Dus mijn antwoord is duidelijk op uw vraag. Nee, wij gaan geen andere kaders opzoeken. Wij gaan ons houden aan de internationale gemeenschap. Maar zij moeten natuurlijk ook uit hun pijp komen. Wij betalen ook een lidmaatschap om die concessie aan te houden.
0: En daar krijg je eigenlijk te weinig voor.
1: Daar krijg je niks voor, want op dit moment moeten zij zich aan het deel van de afspraak houden. Dat is, wij vragen niet een vergunning. Hè. Wij vragen alleen dat de wetgeving om de vergunning aan te toetsen, dat die er zo snel mogelijk komt.
0: Luc van der Bulke van DME, dank voor uw komst.
1: Graag gedaan.
0: Topman van de Maritiem Dienstverlener. Eerdere afleveringen, gesprekken met leiders van nu, vind je door je te abonneren op de podcast De Top van Nederland. SoftBank was heel even het grootste beursgenoteerde bedrijf van Japan. Is vannacht alweer 11% gedaald, samen met chipaandelen. Straks meer in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Je kent ons van het nieuws.
4: Van duiding.
3: Feiten en context. En soms is er
4: naast het nieuws
3: ruimte voor goede muziek.
4: Zoals deze.
3: Zo klinkt werken beter.
4: BNR Business Beat.
3: Muziek die werkt terwijl jij werkt. de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
4: Werkzoeken.nl, voor recruitment marketing die wel werkt.
5: Yes!
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
9: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: Nu in de BNR-app.
0: Esther Ouwehand gaat weg als partijleider voor de Partij voor de Dieren. Kamerlid Teunissen volgt haar op. Brussel voert druk op Beijing op. Vier Chinese bedrijven riskeren sancties vanwege steun aan Rusland. En de modegroep Omoda neemt webwinkel Weekamp over. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Hoe druk is het op de weg?
13: Het is toch behoorlijk druk op de weg. Er is heel veel vakantieverkeer vanuit Duitsland onderweg. Dat merk je heel erg in de grensstreek. Ook op de wegen richting Zeeland. Richting Duitsland staan files voor de grens door controles. En rond Arnhem is het extra druk door een ongeluk op de A12. Die is dicht van Arnhem naar Utrecht tussen de knooppunten Grijshoort en Maanderbroek. Het opruimen gaat nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A12 vanuit Duitsland staat ook een lange file tot aan knooppunt Grijshoort met zo'n 3 kwartier vertraging. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem loopt het daardoor ook vast. Voor knooppunt Waterberg heb je een half uur tijdverlies. En op de A1 staat file door omrijders ook van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Hoenderlo en Hoevelaken. Vertraging is daar 20 minuten. Op de A73 is het heel druk van Maasbracht naar Nijmegen tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. En daar is de vertraging bijna een half uur. En Flitsmeister meldt flitsers op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij 46,2 en op de A28 Zwolle richting Assen bij 162,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het kabinet noemt het confronterend dat instanties tekort zijn geschoten bij de hulp aan een verwarde man in Nieuwegein voordat hij een meisje vermoordde. De inspectie vindt dat de begeleiding van dit soort mensen niet goed is. Zorginstellingen, de politie en de gemeente Nieuwegein staan achter het rapport. De strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky is nu definitief klaar. Nadat ze zelf al had besloten om niet in hoger beroep te gaan, zet nu ook justitie er een punt achter. Wesky werd een paar weken terug veroordeeld omdat ze crimineel Ride van Taki had geholpen. Maar ze hoefde niet terug de cel in. Goed nieuws voor de burgemeester van Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. Hij werd vervolgd omdat hij vorig jaar toestemming gaf voor de Pride, terwijl de politie die had verboden. Maar nu Viktor Orbán en zijn partij niet meer aan de macht zijn, waait er een andere wind in Hongarije. Daarom laat justitie de zaak maar rusten. Premier Jetten vindt dat Nederland een bijzondere stem heeft verloren met het overlijden van schrijfster en dichter Lieke Marsman. Ze wist veel mensen te raken en bleef schrijven toen ze zelf ernstig ziek was, schrijft Jetten op X. Marsman overleed aan kanker, ze was 35 jaar. En de Joodse organisatie Sidi gaat zaterdag protesteren rond een concert van rapper J in de Gelderdoom. Ze zijn verontwaardigd dat hij in Nederland mag blijven, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. Gisteren verloor een andere Joodse organisatie een rechtszaak hierover. Sidi weet nog niet hoeveel demonstranten er komen. Het weer van Weer Online? Buien, soms met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Japanse SoftBank werd deze week groter dan Toyota. Voor het eerst in 20 jaar toornde het boven de Japanse economie uit. Het feestje is alweer voorbij. En waarom dat zo is, dat hoor je in BNR Zaken doen.
5: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Steven Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
15: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
5: Jacinda Ardern en Seth Godin en Steven Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
16: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
17: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
18: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
16: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Tijd voor een analyse van de financiële markten. Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, Jochem Visser. Jochem, en gewoon beginnen met wat zo ongeveer hoort in deze rubriek, namelijk de stand van de AEX.
19: Zullen we het er maar van afdoen, die AEX, Thomas. 18e in de min op dit moment, 1036 punten afgerond. En ik moest zo lachen vanochtend, want het FD schreef gloedvol dat het zomaar zou kunnen zijn dat jij en ik en het FD onderdeel worden van een AEX-bedrijf, Thomas. Want er zijn nu 29 aandelen in de AEX vanwege die overname van JDE Peet's. En dus moest er wat doorschuiven uit de midcap. En dus had het FD te fantaseren van, ja, misschien wordt dat wel HAL Trust, ons moederbedrijf. Dat is het aandeel. HAL Investments moet je dat eigenlijk noemen wat mij betreft. Ja, ik denk dat het Alberts wordt, hoor. Gebaseerd op de criteria van vrij verhandelbare aandelen.
0: Je wordt ook al een tijdje genoemd, hè?
19: Ja, nou, ja. Daar staat het echt op plek 1. En ook de grote en andere criteria die niet documentjes van Euronext te vinden zijn, rolt Alberts eruit. Tegenvalt wel daar een beetje is het handelsvolume. Eigenlijk is tankopslag Imperium Vopak daarom de beste kandidaat wat mij betreft. Maar ja, dat is dan weer van HAL, van ons moederbedrijf. Met slechts vrij verhandelbaar deel 34%. Dat is toch een flink stuk lager dan Alberts. En op zich zou Signify, oftewel het voormalige Philips Lighting, ook wel kunnen. Maar ja, je hoopt natuurlijk op ons moederbedrijf HAL Investments. Maar dat gaat hem niet worden met 20% van de vrij verhandelbare aandelen. Zeg ik ook maar even tegen die fantast bij het FD.
0: Dan dus, naar... SoftBank. Ja. Wat is er daar aan de hand? Want dat zakt behoorlijk in elkaar.
19: Ja, ja, dat is best bijzonder. Maar deze week werd SoftBank dus het grootste beursgenoteerde bedrijf van Japan. Na 20 jaar dominantie van Toyota. En dat is vannacht alweer geëindigd. Dik 11,5% in de min geschoten. En laten we zeggen dat het weer 42 biljoen yen versus de 45 van Toyota is. Als het een beetje afrondt. Maar dat zegt wel iets over dat waar wij vaker over praten. Namelijk alles is AI van de opkomende markten Zuid-Korea en Taiwan. Die de helft van de opkomende marktindex vormen tegenwoordig. Tot en met het Japanse voedselbedrijf, wat ook nuttig blijkt te zijn voor AI en het toiletbedrijf ook. Van je Amerikaanse index tot je Amsterdamse chipbedrijf. Maar wat mensen wel vaak vergeten is dat SoftBank dan niet alleen een gigantisch venture capital fonds is, want daar praten we altijd over in de media. Die hebben OpenAI, er zit van alles in. SoftBank is eigenlijk twee dingen. De telecom business in Japan, dat is echt het hart. Dat is SoftBank Corp. Met telecom, van telefoons tot internet, die Japanse WhatsApp, die heet Line. Ze hebben Japanse bedrijven, PP, Cloud, ook nog eens een keertje. Hè? En dan ook nog media waar de scepter over zwaait. Dus dat, dan heb je dat allemaal. En dan hangt het echte kroonjuweel, de maker van mobiele chips, de winnaar met Apple en zo, ARM, daar ook nog eens onder met een belang van zo'n 90% van SoftBank. En daarbovenop, daar stapel je dan dat gigantische speculatieve venture capital fonds, die Vision Funds, bovenop. En daar praten we altijd over in de media. En dat heeft OpenAI belang dus. En dat verkocht in 2019 Nvidia.
0: Ja, ik weet het.
19: Foutje bedankt. Ja, honderden miljarden. Dan zie je dat vandaag weer vallen. Daarom eigenlijk dat SoftBank. Want ja, je hebt dat OpenAI-belang. Iedereen ziet dat de markt wat oververhit is. Je ziet TSMC weer melden dat de vraag amper aan kan en ook vallen. 1,5% eraf. Nvidia staat voor beurs nu weer 1% in de min. Terwijl het gisteren al bijna 4% daalde. Enzovoort. En dat heeft gewoon meer te maken met oververhitting en snelle verkoeling en volatiliteit die heel hoog wordt dan met andere zaken.
0: Dan ben je bijna automatisch weer in Zuid-Korea, de Kospi. We hebben het eerder gehad over mensen die dat absoluut niet wilden missen, over leningen om er maar bij te kunnen zijn.
19: Ja, de gehele Kospi is vanochtend inderdaad weer 1,8% lager gesloten. Zo was vorige keer dat jij en ik met elkaar praten, was het 90% gestegen. Nu is 100%. Met die daling erbij. Dus dat zegt wel iets over deze markten. En dit is de meest volatiele en best presterende markt op aarde, Zuid-Korea, op dit moment. En ja, kijk, je kan zeggen, je kan zwaaien met je S&P 500 koers-winstverhouding en dan zeg je, ja, het staat historisch hoog. Maar ja, de hele S&P 500 is een rivier waar je nooit twee keer instapt. Hij is totaal veranderd. In 76 kwamen banken en verzekeraars er pas bij. Ik noem maar wat geks. Dus al dat vergelijken, historisch is heel snel, gaat heel snel mank. Maar alle andere indicatoren zeggen wel rare dingen. Hè? Dus mensen als Corné van Zijl, die zetten dan weer in hun ochtendmails, ik krijg het internetbubbel kippenvel.
0: Exact, ja.
19: Hij wijst zelfs naar SoftBank op plek 1 als teken van een bubbel, want dat was ook in 2000 zo. In Japan dus. Hè? En zo kan ik maar doorgaan. Het aantal calls dat wordt gekocht is meer dan twee keer zoveel als het aantal puts tegenwoordig op Amerikaanse markten. Nou, dat is statistisch gezien echt een gevalletje 95ste percentiel, zeg maar, voor de statistici onder ons. Dat gebeurt niet elke 10 jaar. De margeleningen schieten de pan uit. Virgin Galactic is een meme-aandeel dat net zo hard crasht als de raketten van Elon Musk. De beursgangen komen eraan. En ja, in Zuid-Korea stopt men zijn aandeelrekening tot aan de oogballen vol met leningen.
0: Dat was het.
19: We zitten echt weer op zo'n moment dat je bij jezelf denkt van, god, dat is wel heftig allemaal.
0: Wat moet je ermee nu?
19: Nou ja, er zijn maar twee reacties. Of allemaal een paar eigenlijk. Je kan Nvidia kopen, omdat het nu relatief echt wel goedkoop is. Voorwaartse winst van 25 versus Walmart van 40. Dat is toch wel maf. Maar dan moet je wel even accepteren dat je mogelijk nog langer cheap blijft versus de rest van de markt. Ondanks je chipmonopolie en je 80 miljard aan teruggekopen aandelen die je gaat doen. Je kan Alphabet kopen en de winnaar eruit pakken die overdubbeld is. Maar ja, je hebt Berkshire achter je, dus je zal vast goed slapen. Kijk hoe ver dat kan gaan.
0: Dat is die 10 miljard waar je het over hebt.
19: Exact. Ja. En Berkshire zat er al sinds eind vorig jaar in. Je kan een hele ETF voor jezelf samenstellen die niks met AI te maken heeft. En dan heel hard je klanten tegen je laten schreeuwen. Wat is gewoon een hele lastige positie voor fondsmanagers op dit moment. Want als jij niet met AI-handel meegaat, dan hang jij. Vorig jaar kon je Micron kopen, een geheugenchip maken uit de VS, voor 100 miljard aan enterprise value. Dus beurswaarde plus schuld minus cash. Dus de overnameprijs. En nu is de verwachting dat ze volgend jaar 100 miljard aan vrije kaststroom gaan doen. Ja. Dat zijn van die dingen, Thomas. En S&P dit jaar is gestegen met ongeveer 10%. Helft van de return komt maar van 4 aandelen. Google, Nvidia, AMD en Micron. Verschillende gewichten, maar ook verschillende stijgingen, zullen we maar zeggen. En dan kan je denken, ja, dat barst vast als een of andere Chinees ook geheugenchips leert maken. Maar dat is niet per se zo. Want later dit jaar heb je 3 mega-IPO's. Volgende week al de eerste. En als Micron en AMD dan eerst de S&P opstuwen en dan minieme gewichten worden in die index vanwege het geduw van deze grote beurs. beurzen of beursgangen. Dan verwatert de hele impact van die daling weer. Dus zelfs, je kan zelfs niet short gaan om en het makkelijk hebben, zeg maar. Dus ja, en als je dan dat hebt gedaan, dan mag je later harder janken als actief belegger die net chips heeft leren kopen. Want dan concurreer je niet met Micron en AMD, maar met drie verliesgevende gargantua's die alles opslokken. Dus het is gewoon moeilijk, Thomas, dat actieve beleggen.
0: Nou, bedankt Jochem, onze beursnerd van vandaag. Jochem Visser, meer nieuws en inzichten over de financiële markten. Abonneer je op de podcast Beursnerd.
20: Macro met Mujagic.
0: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door inflatie-econoom Edin Mujagic. Edin, want daar gaan we weer.
21: Ja, je ontkomt er niet aan met mij, Thomas. Er zijn mensen die mij zelfs nu al Mr. Inflation...
0: Oh, dan dus, moet het ergens toe komen.
21: Ik vat het maar als een compliment op. Omdat ik al ruim 10 jaar aan het waarschuwen ben. Ook toen de centrale bankiers hemel en aarde bewogen om inflatie aan te jagen, zei ik, jongens, be careful what you wish for. Je weet niet wat voor onheil je over je heen roept. Nou, kijk naar de afgelopen jaren. En ik heb daar altijd voor gewaarschuwd om twee redenen. Het eerste is, ik ken de historie. Ik vind historie leuk. Dus nou, economische historie, daar wemelt het van inflatievoorvallen en de gevolgen. En ik heb ook zoiets meegemaakt. Ik ben geboren in wat ooit Joegoslavië was. Dus zeer hoge inflatie meegemaakt. Dus die twee dingen samen, die hebben mij ertoe gebracht om inderdaad al enige tijd te waarschuwen voor het onheil wat inflatie met zich meebrengt. Nou, dat geeft mij nu de kans om het over inflatie te hebben, maar op een andere manier dan waar we het normaliter over hebben. Dus niet over cijfers en dat soort dingen. Wij gaan het hebben over... ik was laatst weer in een winkel en ik zag iets wat ik in 2022 en 2023 regelmatig heb gezien. Namelijk stickertjes over de oude prijzen. Waar nieuwe prijzen op geschreven
0: waren. Dingen waren weer goedkoper geworden.
21: Was het maar waar. En dat is over het algemeen een teken dat inflatie diep geworteld is in een land en dat inflatie hoog is. Wij economen hebben daar zelfs een term voor, we noemen het de menukosten. Omdat je in landen met hoge inflatie zie je in restaurants op menukaarten van die gele stickertjes met nieuwe prijzen erop. Omdat de prijzen zo snel veranderen, is het drukken van nieuwe menukaarten gewoon veel te duur. Dus dat is een kenmerk. In 2022, 2023 zag je dat ook hier heel vaak. Daarna was het weg. Maar vorige week was ik in een winkel en ik zag het weer. Ik denk, het zal toch niet. Dus dat geeft mij aan dat die inflatie toch een beetje leeft.
0: Toen waren we natuurlijk op weg naar percentages tot in de dubbele cijfers. Hè? Dat is nog niet het geval.
21: Een ander kenmerk van dat is maar goed ook, maar toch is de inflatie aan de hoge kant. Een ander kenmerk van landen die te kampen hebben met hoge inflatie is dat de bankbiljetten veranderen. Of dat mensen andere bankbiljetten gaan gebruiken. En met bankbiljetten veranderen bedoel ik, ik heb het ooit meegemaakt toen ik een jaar of 10, 11 was. Heb ik allerlei dingen gekocht elke dag met Joegoslavische dinars. Bankbiljetten, 10 dinar, 20, 50 dinar, 100. Net zoals we hier hebben met euro's. Maar daarna ging het in een rap tempo van 10, 20, 50 naar 100.000, 500.000, miljoen. Mm-hmm. Je kon er niks mee kopen, maar het was wel stoer om met zoveel geld rond te lopen. Dus dat is de verandering van bankbiljetten in landen met hoge inflatie. Maar wat er ook gebeurt is dat mensen andere bankbiljetten gebruiken. En dan komen we weer terug in Nederland, want er is laatst een heel mooi stuk verschenen op de website van Erasmus School of Economics van hoogleraar Philip Hans
0: Francis.
21: En wat is het geval? Geldmaat van de gele geldautomaten gaat een pilot project starten waarbij er gedurende een half jaar, als je geld gaat opnemen, kun je ook bankbiljetten van 100 euro krijgen. Wat volgens mij sinds de invoering van de euro in Nederland niet voorkwam. Sterker nog, er waren heel veel plekken waar je niet eens kon afrekenen met de bankbiljet van 100 euro. Nou, waarom doen ze dit nu? Onder andere omdat de Nederlandse bank zegt, ja, wij verwachten dat de vraag naar grotere bankbiljetten toeneemt. Simpelweg omdat mensen het nodig hebben om boodschappen af te rekenen. Omdat alles duurder is geworden. Dus het feit dat we straks uit onze geldautomaten bankbiljetten van 100 euro kunnen halen, ja, dat zegt mij in combinatie met die stickertjes met nieuwe prijzen erop, inflatie is gewoon diep geworteld.
0: Jij bent,
21: in de Nederlandse economie.
0: Jij bent opgegroeid in een situatie waarin die dinar steeds minder waard werd. En dat kon je dus ook echt ondervinden omdat je simpelweg die biljetten in je hand had.
21: Ja.
0: Op dit moment hebben er natuurlijk heel veel mensen nooit meer een bankbiljet überhaupt in hun hand. En voelen ze die inflatie niet meer zo direct?
21: Nee, een van de grote verschillen tussen nu en de jaren 90, waar ik het dan over heb, is inderdaad, we hadden toen geen bankpasjes. Nu reken je heel veel dingen met je bankpas af. Dat is heel makkelijk. Maar een van de nadelen daarvan is dat je de gevolgen van inflatie, die krijg je pas later door. Want het is heel makkelijk om even iets af te rekenen. Je hebt er heel weinig gevoel bij hoeveel geld je aan het besteden bent. Dit is ook de reden waarom mensen die het financieel moeilijk hebben en die hulp krijgen van de gemeente, het eerste advies wat ze krijgen is, je gaat boodschappen contant afrekenen. Want dan krijg je er beter grip op je geld. Je geeft niet te veel uit. Nou, een van de nadelen is dat je dus ook de inflatie een beetje onderschat, want het gaat heel erg makkelijk. Dus het feit dat zelfs met dat effect we nu zover zijn dat er bankbiljetten van 100 euro uit geldautomaat komen. Ja, de les voor mij is, inflatie, hoge inflatie is diep geworteld in de Nederlandse samenleving en de economie. En dat is, Thomas, hoe je het ook went of keert, geen goed nieuws.
0: Ik denk dat we het er nog wel een keertje over zullen hebben, toch?
21: Dat zou zomaar kunnen.
0: Dankjewel, Edin.
1: Blik op de wereld.
0: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van mijn collega BNR-redacteur Mick Fratuur. Mick, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
0: We beginnen met goed nieuws uit Washington.
22: As a result of the US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on the complete cessation of Hezbollah fire and the evacuation of all Hezbollah operatives from the south of the Litani sector.
0: Nieuwe afspraken tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren. Wat zijn ze met elkaar eens geworden?
6: Gisteravond, Amerikaanse tijd, is er een nieuw akkoord bereikt door de Israëlische en Libanese overheden over de implementatie van het staakt het vuren. Daarover brachten beide landen samen met de VS een gezamenlijk persbericht naar buiten. Nou, het kan natuurlijk ook niet anders dat persbericht dan begint met, als gevolg van de door de VS gefaciliteerde gesprekken. Vond ik toch wel weer opmerkelijk. Maar ja, wat stelt dit akkoord nou voor? Want het zijn niet helemaal nieuwe afspraken, vertelt Al Jazeera-correspondent Manuel Rapolo.
22: This is not the announcement of a brand new ceasefire. This is asserting respect for a ceasefire that was actually agreed just last month in May. There was a 45-day extension to an already existing ceasefire that was there before.
6: Het respecteren van de eerder gemaakte afspraken, een nieuwe intentieverklaring met een paar nieuwe zaken toegevoegd. Maar ja, belangrijk wel om op te merken is dat er niet is onderhandeld met Hezbollah, de groepering natuurlijk waar Israël tegen vecht. De gesprekken waren enkel tussen Libanon en Israël. En Hezbollah niet betrokken bij de onderhandelingen, maar wel essentieel, want een van de voorwaarden die wordt genoemd in de nieuwe afspraak is dat de militaire organisatie moet stoppen met aanvallen op Israël en zich ook volledig moet terugtrekken uit de regio ten zuiden van de Litani-rivier.
0: Maar Israël zelf is momenteel aanwezig op Libanees grondgebied, nam nog een strategisch en hooggelegen kasteel in. Trekt Israël zich dan ook terug uit Libanon?
6: Nou, in het gezamenlijke persbericht staat wel dat Israël de territoriale integriteit alleen kan respecteren als Hezbollah ontwapent. En dat klinkt voor mij nog niet direct alsof Israël direct het land gaat verlaten. De Israëlische defensieminister Katz heeft inmiddels vandaag ook laten weten dat het leger gewoon doorgaat met de operaties in het zuiden, de militaire operaties in het zuiden van Libanon. En dat het bij aanvallen op Israël door Hezbollah ook direct weer in de hoofdstad, in Beirut, aanvallen zal uit gaan voeren. Verder zijn er wel afspraken gemaakt over zogenoemde pilot zones, proefzones. En daar zou het Libanese leger dan controle over moeten krijgen. Maar ja, zover is het natuurlijk nog niet. In de week van 22 juni, dan onderhandelen de landen weer verder.
0: Maar jij noemt Hezbollah ook niet aan tafel. Is er al wel een eerste reactie?
6: Geen eerste reactie voorlopig nog op deze nieuwe afspraken. Maar de groepering heeft natuurlijk wel eerder al het nodige gezegd over die onderhandelingen in Washington. Dat vertelt Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis vanmorgen aan BNR.
23: Hezbollah heeft de afgelopen week ook gezegd dat ze in principe deze onderhandelingen en alle uitkomsten van die onderhandelingen niet zullen erkennen. Nee. Maar ze hebben ook via de parlementsvoorzitter Berry, hun grootste bondgenoot, eerder gezegd dat als Israël haar aanvallen stopt en zich terugtrekt, dat zij dan ook zullen stoppen. Dus wellicht dat het nu toch lukt, ondanks dat ze niet bij het staakt het vuren betrokken zijn geweest, doordat Trump op Israël druk heeft gelegd om te stoppen met aanvallen, dat het lukt. Afgelopen nacht, na de aankondiging en van morgen was het in ieder geval rustig, maar we moeten zien of dat echt zal houden.
6: Ja, en wat je Kinkhuis ook hoorde zeggen is dat Trump druk heeft uitgeoefend op Israël. Voor de Amerikaanse president is het natuurlijk een staakt het vuren daar ook ontzettend belangrijk. Want zijn vredesonderhandelingen met Iran zijn daar dan weer van afhankelijk.
0: Dat hij het heel andere dingen belangrijk vond op dit moment.
6: Ja, Trump zelf was gisteren erg druk met het opscheppen over die spiegelvijver voor het Lincoln Memorial in Washington. Want dat heeft hij laten opknappen.
4: So from 1922 to president, it really never worked. It leaked and was bad and it looked terrible. Supposed to be beautiful.
6: Ja, en ook bij deze persconferentie haalde hij een hele grote poster tevoorschijn. En daarin liet hij de aanwezige pers zien hoe groot die vijver wel niet is in vergelijking met bijvoorbeeld de Burj Khalifa, een van de grootste gebouwen ter wereld. Hij kon alleen maar opscheppen daarover. Ja, mogelijk dus als afleidingsmanoeuvre voor de tot nu toe gefaalde onderhandelingen met Iran.
0: Dank voor jouw blik op de wereld, BNR-redacteur Mick Frautier. Om 4 uur is het tijd voor de avondspits met Niels Heithuis en Liesbeth Staats. Liesbeth is er niet.
7: Nee, ik voer even. Ik ben even hier. Wat is de woordvoerder van Liesbeth Staats.
0: Ja.
7: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, nou, dan hebben wij wat meer tijd met elkaar. Dus dan kan ik ook wat persoonlijker worden. Ja. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Niels.
7: Dankjewel, Thomas.
0: Sorry. Ja, hoor. Hoe vaak zal dat nog worden gezegd op de radio vandaag?
7: Ik hoop in de toekomst vooral nog heel veel.
0: Ja, ook
7: dat zou een goed teken zijn.
0: Ja, denk het wel. Nou, je blaakt van levenslust.
7: Dankjewel. En van de nieuwsgierigheid.
0: Nou, goed. Jeetje.
7: Ik dacht nog. Nieuwsgierigheid is tot de kern van wat wij moeten doen. He?
0: Eens?
7: Soms lijkt het een beetje op vakken vullen.
0: Maar het mooie is dat je misschien wel voor een deel weet waar het over zou gaan, maar voor een ander deel kan het ook nog allemaal veranderen. Maar goed, waar denk je vanuit te kunnen gaan voor vandaag?
7: Nou, zeker. Bijvoorbeeld het debat in Den Haag over de sociale zekerheid. Er schijnt nu al een clash tussen VVD en PRO, als we die naam al mogen gebruiken, GroenLinks PvdA, te zijn. Dus daar gaan we zeker na 5 uitgebreid naartoe in Studio Den Haag. Esther, ook nieuws uit Den Haag. Esther Ouwehand is opgestapt als fractieleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer overigens. Het is mij op dit moment nog niet helemaal duidelijk waarom ze opstapt. Maar ze heeft eerder met overspannenheidsklachten gekampt. En heel veel conflicten gehad. Ook met het partijbestuur en later met een afsplitsing.
0: Caroline van der Plas is ook Kamerlid gebleven. In de schaduw van een nieuwe fractievoorzitter van BBB. Dus het komt wel vaker voor.
7: Ja, inderdaad. Het is een trend. Je brengt mij nu op een idee voor een misschien wat uitgebreider onderwerp. Ja. Maar we waren eigenlijk van plan om het over SoftBank te hebben. Dat is deze week was dat even het grootste beursfonds in Japan.
0: Of althans,
7: een
0: dagen.
7: Bedrijf met een grotere beurswaarde dan Toyota.
0: Ja.
7: Dus ik zei al, maken ze net zulke goede producten? Maar dat vonden ze een hele rare vergelijking net in de redactievergadering. Ja. Ja, ik ben toch... Boomer komt dan vrij snel, wordt er dan geroepen. Gezien mijn leeftijd. En we willen het ook hebben over Libanon. Beetje opvallende situatie is daar ontstaan. Er wordt een wapenstilstand gesloten tussen Libanon en Israël. Althans, die is verlengd. Libanon krijgt nu ook een taak bij je. Terwijl ik zie dat jij
0: 54 geworden. Ja, nu je zelf ook boomer gaat noemen. Hoe oud is hij nou eigenlijk? Ja. Dan dacht ik dat je er goed uitzag, maar ziet er nog steeds goed uit.
7: Dank je wel. Ja, maar dat zijn oude foto's, dus daar ziet je nog goed uit. Maar goed, dus Libanon wil het ook over hebben. En ook eigenlijk over hoe de goodwill zich afkeert van Israël. Dus hoe Israël goodwill verspilt. En dat zijn
0: in het gezelschap van Liesbeth. Om 4 uur met Liesbeth. De avondspit. Ja. Yes. Fijn, veel plezier.
7: Ja,
0: fijne verjaardag.
7: Taartje. Ja. Mag je het hebben? Je kan het hebben.
0: Ja, zeker. Ik spreek de luisteraar morgen niet, maar u kunt wel naar me luisteren. Ed van der Weert is de gast van A.S. Watson, onder andere bekend van Kruidvat. Zometeen Boekestein in de wijk. Dag.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR. Blijf scherp.
24: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
25: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: auto importeren? Ook met financial lease of inruil. Dasimport.nl.
11: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
12: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
13: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
14: Voetnoten is een podcast van Energeia.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
15: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
28: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
29: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten de zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
30: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staat ruim 200 kilometer file. Het is vooral heel erg druk in de grensstreek. Door vakantieverkeer vanuit Duitsland naar Duitsland staan ook flinke files voor de grenzen door controles. En rond Arnhem staan nog lange files door de nasleep van een ongeluk. De A12 is wel weer vrij richting Utrecht. Je hebt van de Duitse grens naar Arnhem nog wel vertraging. Tussen de grens en Duiven, dat is nu 20 minuten. Op de A1 van Hengelo naar Amersfoort is het druk. Tussen knooppunt Beekbergen en Voorthuizen. Daar heb je een half uur tijdverlies. En ook op andere wegen in de regio Arnhem staan nog flinke files. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 187,8. En op de A28 van Zwolle naar Assen bij 162,0.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
32: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer en wordt opgevolgd door Christine Teunissen. In de tijd van Ouwehand waren er interne ruzies en probeerde het partijbestuur haar te wippen als lijsttrekker. Dat heeft allemaal veel van haar gevergd, zegt ze in een verklaring. Het kabinet noemt het confronterend dat instanties tekort zijn geschoten bij de hulp aan een verwarde man in Nieuwegein voordat hij een meisje vermoordde. De inspectie vindt dat de begeleiding van dit soort mensen niet goed is. Zorginstellingen, de politie en de gemeente Nieuwegein staan achter het rapport. Goed nieuws voor de burgemeester van Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. Hij werd vervolgd omdat hij vorig jaar toestemming gaf voor de Pride, terwijl de politie die had verboden. Maar nu Viktor Orbán en zijn partij niet meer aan de macht zijn, waait er een andere wind in Hongarije. Daarom laat justitie de zaak maar rusten. Premier Jette vindt dat Nederland een bijzondere stem heeft verloren met het overlijden van schrijfster en dichter Lieke Marsman. Ze wist veel mensen te raken en bleef schrijven toen ze zelf ernstig ziek was, schrijft Jette op X. Marsman overleed aan kanker, ze was 35 jaar. En de Joodse organisatie Sidi gaat zaterdag protesteren rond een concert van rapper J in de Gelderdoom. Ze zijn verontwaardigd dat hij in Nederland mag blijven, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. Gisteren verloor een andere Joodse organisatie een rechtszaak hierover. Sidi weet nog niet hoeveel demonstranten er komen. Het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
33: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
4: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
2: Obli. Meer rust, meer rendement.
5: Hij is nu meer dan 100 dagen minister van Infrastructuur en Waterstaat. Tijd voor een uitgebreid gesprek met Vincent Karremans over onderhoud aan wegen, verkeersveiligheid en de komst van zelfrijdende auto's. Morgen om 3:00 in de Nationale Autoshow.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
31: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
16: Woensdag 3 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rusland heeft gisteren weer grootschalige luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïnse steden met zeker 23 doden en 140 gewonden tot gevolg. Kiev en Dnipro werden het zwaarst getroffen. We hebben zo contact met Rob vanuit Dnipro. Oekraïne sloeg vandaag toe in Sint-Petersburg en omgeving met tientallen drones tegelijk. De olieraffinaderij werd meerdere keren geraakt. Dikke rookwolken waren te zien boven de stad. En dat op de eerste dag van het Sint-Petersburg Economisch Forum. Wordt ook wel het Davos van Rusland genoemd. Nou, ik zag beeld van delegaties die het congrescentrum inliepen met duidelijk zichtbare zwarte rook in de lucht. Het vliegveld was afgesloten. Had waarschijnlijk ook gevolgen voor andere deelnemers aan dat congres. Vlakbij Kronstadt, dat ligt op een eilandje om de hoek van Sint-Petersburg, werd een corvette, marineschip, geraakt dat in de haven lag voor reparatiewerkzaamheden. In Tambov werd een wapenfabriek geraakt, op de bezette Krim een vliegbasis. Gisteren in Krasnodar weer een raffinaderij. In het door Rusland bezet deel van Donetsk hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld dat een Oekraïnse drone een bus raakte met burgers onderweg van Moskou naar Simferopol op de Krim. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Aan het front opnieuw van beide partijen geen bevestigde terreinwinst.
17: Oké, misschien moeten we even ingaan op die gebeurtenissen in Sint-Petersburg. Vind je dat goed?
16: Dat vind ik zeker goed.
17: Nou, ja. Moet je luisteren. Vroeger was dat Economic Forum daar. Dan wilde graag Rusland allemaal buitenlandse investeringen krijgen. Ja. Dat is nu allemaal veel lastiger, want niemand komt meer. En eigenlijk de enige die komen, dat is de Global South. Hè. Dus Tanzania loopt daar rond en zo. Je kent het allemaal wel. Ook Cuba. Ik geloof niet dat je daar nog heel veel geld van krijgt. Hè. Wit-Rusland, Belarus. En Saoedi-Arabië, Oezbekistan en zo. Nou, die mensen komen eraan op dat vliegveld. En die zien dus allemaal die zwarte pluimen, zoals je net zo mooi zegt. Hè? En die denken dus van, nou, ben ik hier wel veilig? Kan Poetin wel in Sint-Petersburg veiligheid voor mij zorg dragen? Dus het is echt een enorme vernedering van Poetin, vind je niet?
16: En natuurlijk ook voor zijn eigen bevolking. Hè. Ik zag veel filmpjes ook weer met vloekende Russen. Ja. Die met enige ontsteltenis naar die overvliegende drones stonden te kijken.
17: Exact. Er waren overigens ook hele merkwaardige Amerikaanse vertegenwoordigers bij het Leningrad Economic Forum in Sint-Petersburg. Hè. Die moeten we misschien even behandelen. Want het is gewoon eigenlijk te gek voor woorden. De man die de ballroom maakt bij het Witte Huis van Trump. Die man die luistert naar de naam Rodney Mims Cook Jr. Mm-hmm. Nou, die maakt die ballroom extension. En die is ook voorzitter van de US Commission of the Fine Arts. Hè? Nou, die loopt daar dus ook rond. Die loopt ook naar die pluimen te kijken. Wat dacht je van de Hollywood actor en Putin supporter Steven Seagal? Die loopt, er ook allemaal
0: rond. Die man is getikt. Precies. Ja.
17: Het is echt ongelooflijk wat je er allemaal ziet. Hè? Nou goed, de Russen framen het zo. Met name ook de Moskou Economy Envoy Kirill Dmitriev. Praten we vaker over. Ja. En die zegt dus dat het forum is een samenkomen van soevereine landen. En wij zijn tegen de globaliserende rivals. Dat is, zo praten onze populisten trouwens ook. Hè? Nee. Die in Davos komen in Zwitserland. Wij gaan de landen van de Global South in positie brengen. Hè? Dus ze spelen eigenlijk de Afrikaanse kaart.
0: Zoals vaker, ja. Dus ja. Poetin staat in zijn hemd. Zelensky die had mooie steun in de persoon van Rutte en de afgevaardigde van alle 32 NAVO-leden op bezoek in Kiev.
17: Ja, dus volkomen onverwachte en ook geheim. Ze willen dus graag hun steun aan Zelensky betuigen. Zelensky staat natuurlijk onder grote druk. Het gaat natuurlijk slecht met Rusland. Maar ja, er komen vreselijke aanvallen op Kiev met ook echt... meer doden en gewonden dan normaal het geval is. Hè? En we weten ook allemaal dat Trump die Patriot-raketten vasthoudt. En we weten ook dat Trump niet wil praten over een drone-deal met Oekraïne. Ja. Ja, die komen dus bij elkaar en die proberen dus als het ware Zelensky een beetje steun te geven. Hoewel het natuurlijk wel naar is dat je in Europa geen Patriot-raketten kan krijgen, want die hebben de Europeanen zelf nodig.
0: Ja, overigens vond ik opvallend, Zelensky die had natuurlijk voor de zoveelste keer na die bloedige aanvallen van gisteren Trump opgeroepen te helpen met de verdediging tegen Russische raketten. Daar is een reactie op gekomen van Hegseth, de Amerikaanse defensieminister, dat de VS een manier zullen vinden om Oekraïne te helpen zich te verdedigen tegen Russische raketten. Hij zei er niet bij hoe, maar Hegseth is misschien nog wel minder Oekraïne-fan dan Trump. Dus dat hij überhaupt reageert, valt me nog mee.
17: Maar goed, Hegseth baalt er natuurlijk ook van dat hij heel veel Patriot-raketten in het conflict met Iran heeft verbruikt. Hè?
0: Ja.
17: En het is wel zo dat nu Lockheed Martin en die andere Amerikaanse bedrijven, die proberen nu meer Patriot-raketten, interceptoren te produceren. Maar ja, dat kost tijd. Dat kun je niet zomaar doen. Dus het is wel echt een probleem. Raytheon en Lockheed Martin. Hè? Ja. En ik moet je zeggen, één van die. Ja, elke individuele batterij. Die kost dus $1 miljard. Hè? En die missiles zijn ook hartstikke duur. En Zelensky zegt elke dag: ik heb meer van die interceptoren nodig. En er komt dus geen goed antwoord op, behalve van Hegseth nu. Maar ja, wat betekent dat dan?
0: Ja. Volgens mij gaan we het zaterdag meer over die luchtverdediging hebben, waar Oekraïne dus om zit te springen en die natuurlijk ook ontzettend belangrijk is voor Europa. Wij hebben dat ook niet op orde. Maar laten we nu eerst even gaan naar Oekraïne. Daar zit Rob nog steeds en ik sprak hem daar vanochtend even. Rob, gisteren was weer zo'n grote Russische luchtaanval, hè, zoals verwacht ook op Oekraïnse steden. Ik zag geteld meer dan 600 drones, ruim 30 kruisraketten en meer dan 30 ballistische raketten. Dnipro, de buurt waar jij zat, ook zwaar getroffen. Wat heb jij ervan gemerkt?
3: Nee, wij zaten midden in Dnipro. Dus het ging behoorlijk los. Dat betekent dat we een behoorlijk deel van de nacht in de schuilkelders hebben gezeten. Ja, het klinkt heel vreemd, maar je merkt natuurlijk gewoon niks van. Want je komt dan de volgende ochtend, als het luchtalarm voorbij is, dan lees je in de krant wat er gebeurd is. En dan moet je ook nog een keer in de buitenlandse kranten lezen. Of hoewel in de Kiev Independent stond er ook een hele hoop over. Maar je merkt het gewoon niet. En dan zie je dus dat er verderop in de stad zijn er clustermunities gebruikt. Dat was wel heel erg ernstig. Dat was ook wel een behoorlijke discussie hier ook. Mijn god, moet dat nou weer midden in de stad clustermunities gebruiken?
0: Het zijn oorlogsmisdaden. En,
3: het zijn oorlogsmisdaden, maar überhaupt vind ik... kijk, als je hier bent, Hugo, en je... je begint wel steeds meer mee te voelen met de bevolking van Oekraïne. Want je wordt natuurlijk gewoon dag en nacht word je getroffen door raketten. Die raketten en die drones die vliegen dus nu ook overdag. Ik ben nu in Kiev. Nou ja, nu is het even rustig op dit ogenblik. Maar ja, als je echt gaat houden aan het luchtalarm... dan slaap je niet meer. Dus een hele hoop mensen die gaan de schuilkelders niet meer in. En die zeggen van, nou, het zal wel. En dat verklaart natuurlijk ook waarom er gewoon burgerdoden zijn. Als die mensen gewoon de schuilkelder in zouden zijn gedoken, dan had ze het overleefd. Maar mensen, die zijn murf en die hebben daar gewoon geen zin meer in.
0: Ja, in Dnipro toen alleen al gisteren 16 doden las ik. Dus dat is inderdaad, dat is echt heel veel.
3: Dat merk je dan, Hugo, als je dus als je op straat komt, als je eigenlijk als het voorbij is, dan merk je dat. En dan zie je natuurlijk gewoon in je eigen omgeving niks. Want het gebeurt dan een paar kilometer verderop.
0: Ja. Nou valt Oekraïne ook niet altijd alleen maar militaire doelen aan, maar toch niet vaak dit soort lukrake beschietingen van woonwijken zoals de Russen dat doen. En je vraagt je dan toch steeds af, wat hebben ze daar nou aan?
3: Nou ja, het is een vergelding voor een aantal zaken. In de eerste plaats is het absoluut zo dat Oekraïne die gaat dan geen woonwijken aanvallen, maar die valt natuurlijk wel de energievoorziening van Rusland aan. Dat is buitengewoon effectief. De schade daar is gigantisch. En het ongemak voor Rusland is ook gigantisch. Nou ja, als je dat doet, dan kan je er ook verwachten dat er dat soort aanvallen weer terugkomen.
7: Wat je nu hoort, is in jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dit raketten. Dus wat we dus nu op dit ogenblik zien, is dat een aantal raketten dat wordt afgevuurd relatief hoog is. En die komen er door de magnoom wel doorheen.
2: Ja. Jij bent ook dichter bij het front geweest, begreep ik, de 20e brigade.
1: Ja, dat is ten noorden van Pokrovsk. Nou, daar hebben we natuurlijk in de podcast eindeloos over gesproken.
2: Ja, Donetsk is dat.
1: Ja. Donetsk is dat, ja, zeker. En je, dicht bij het front, nou ja, je zit er natuurlijk al enkele tientallen kilometers vanaf. Zodat het nog een klein beetje veilig is. Maar we hebben dus wel heel goed kunnen zien hoe die operaties worden geleid. En die operaties worden ook geleid natuurlijk vanuit hoofdkwartieren ver achter het front. Want anders zouden die onmiddellijk worden getroffen. Die worden ook wel getroffen. Er is op het ogenblik. Wij zijn geweest in een innovatiecentrum voor drones. Er waren er een paar van bij die 20e brigade. Ja, één daarvan is vernietigd. Daar kwamen we langs. En dat was eigenlijk niet zo lang voordat wij er waren, is dat gebeurd. Huh. Een dag ervoor. En het onderzoek is nu van hoe kan het nou zijn dat dat hele innovatiecentrum vernietigd is. En die innovatiecentrum, daar worden ook drones eigenlijk opgelapt, gerepareerd en geïnnoveerd. Ja, dat is echt gewoon de kern van wat er op dit ogenblik gebeurt aan het front. En als je dat dus gaat te slopen, als dat kapot gaat op een of andere manier, of door eigen toedoen, dat kan ook nog een keer, of door de Russen, dan heb je echt een probleem. En we spraken met mensen die erover gingen en ja, er is gewoon voor tientallen miljoenen euro's, dollars, hoe je het ook allemaal zou willen noemen, is de lucht ingegaan.
2: Maar dit zijn, ik heb even opgezocht, die zitten dus in het Azov-korps.
1: Ja,
2: en die hebben ook een onbemande systemen.
1: Ja, unmanned systems is dat. Ja. En dat is eigenlijk de kern van de zaak. Want we hebben precies gezien wat er aan het front gebeurt. Dat kun je gewoon op de schermen volgen. Ik ben in het operatiecentrum geweest waar dat gebeurt. Ja, dat gaat alleen maar over drones. Dus mijn vraag was natuurlijk ook van hoe kan het nou dat die Russen niet veel verder komen? Komt dat nou bijvoorbeeld, wat wij meer hebben besproken in de podcast, komt dat nou bijvoorbeeld door het feit dat die Oekraïners nu in staat zijn om heel ver achter het front de logistiek kapot te maken. Ook met er worden nu ook mijnenvelden afgeschoten vanuit Oekraïns grondgebied, waardoor ze helemaal niet meer doorkomen. Toen zeiden ze, nou nee, dat is eigenlijk gewoon niet goed te meten. Wat we op dit ogenblik doen, het zou op termijn wel effect kunnen hebben. Ik dacht eerlijk gezegd dat dat effect groter zou zijn. Omdat als je niet kan bevoorraden, heb je een probleem. Ja. Zij zeggen, wij kunnen dat effect nog niet goed meten. Het zit hem nu echt gewoon op die dronemuur die we hebben gebouwd. Ja. Je komt er gewoon niet doorheen. Ja. En ja, als je dan kijkt, Hugo, hoe dat dan gaat. We spraken met de commandant van de brigade die erover gaat. Die houdt zich dus bezig met die verdediging van dat gebied boven Pokrovsk, Dobrovilia. Een van de zwaarst bevochten regio's van de...
2: Helemaal in het zuiden van Donetsk is dat.
1: Ja, in het zuiden van Donetsk. Ja, het is echt gewoon, het is een gruwelijk voor woorden hoe dat dan gaat. Hè. Dus die soldaten van de Russische kant, die worden gezegd van, nou, je moet dan die zone infiltreren. En dan gebeurt dat. En die komen van alle kanten, worden die geïnfiltreerd. Die worden dus in de gaten gehouden door de waarnemingsdrones van de Oekraïners. Die worden bij elkaar eigenlijk gekanaliseerd in een bepaald gebied. En dan wordt gewoon het hele gebied vernietigd door de Oekraïners. Ja. Ik moet zeggen, en dat is wel bijzonder, die commandant die we daarover spraken, die zei, dat liet hem niet onberoerd wat ze aan het doen zijn.
2: Huh.
1: Dus hij zegt van, ja, dit is gewoon vreselijk. Hij zegt, het is ook boring. Dus, ja, het is gewoon saai om te doen. Want iedere keer komen die soldaten en dan worden ze bij elkaar gedreven. Dan worden ze gewoon in één klap worden ze gewoon geëlimineerd. Hij zegt, het is boring om te doen, want het is iedere keer hetzelfde. We begrijpen ook niet waarom die Russen dat iedere keer weer op deze manier doen. En dat heeft ook te maken met het feit dat die soldaten geen idee hebben van wat ze aan het doen zijn. Die worden naar een bepaald gebied gebracht. En die wordt wijsgemaakt dat hun kameraden, hun collega's, hun staan op te wachten om samen verder te gaan. Maar dat is gewoon niet zo. Ze worden allemaal

0: gemaakt. Nou ja, en je ziet gewoon ook dat die commandanten die hierover gaan en die dit doen, die hebben daar ook wel echt gewoon emotionele problemen mee. En dat vind ik wel heel goed. Het is dus niet zo dat ze totaal afgestompt zijn.
1: Ja, daar komt het allemaal op neer. Ja. En dat betekent dus ook dat... Wat ik er echt heel eng aan vind, Hugo, is dat... Zie je Peskov, hè, de woordvoerder van het Russische regering... en die zegt van... Ja, wij gaan gewoon door met die vreselijke aanval op Kiev en omstreken. En we stoppen ermee als jullie gewoon dat land opgeven. Ja. Ik ben bang dat het dus gewoon doorgaat. Hè,
2: de Russische gebieden heeft hij het dan over. Hè?
1: Ja.
2: Waar je dan ook aan denkt van, ja, waar heb je het nou over? Maar ja, dat is de blik van het Kremlin. Hey, nog wel weer interessant, steeds terugkerend dingetje de laatste tijd gaat dus juist over de mogelijkheid tot gesprekken. En dan specifiek tussen Rusland en Europa. Zelensky, dat had ik niet eerder gezien, maar die had zondag in een tv-interview gesproken over de mogelijkheid van nieuwe gesprekken voor komende winter. Juist om te kapitaliseren op de verbeterde positie van Oekraïne aan het front. Hoe heet hij? Zijn chef staf?
1: Bogdanov.
2: Die heeft dat beaamd. En Reuters had vandaag van de andere kant, namelijk vanuit Duitsland, een of andere Duitse bron, die ook stelde dat Duitsland een mogelijkheid ziet ontstaan voor onderhandeling tussen Europa en Rusland. Iets dat Europa eventueel zelfs zou kunnen initiëren. Als dat dus ook de goedkeuring van Oekraïne heeft. En dat lijkt het te hebben. Het zijn allemaal maar weer kleine dingetjes. Maar het is toch wel bijzonder dat dat de laatste tijd steeds terugkomt.
1: Ja, zowel Zelensky als Bogdanov, misschien moet ik het zo uitspreken, die denken dus dat in de winter Oekraïne zoveel aanvallen heeft gedaan op Russisch grondgebied, dat de Russen ook echt een reden hebben om te gaan onderhandelen. Dat is wat er nu gebeurt. Hè?
2: Ja.
1: En wat ik daar ook wel een beetje zorgwekkend aan vind, is dat de Russen dus een reden geeft om nu zoveel mogelijk met die Oresniks en zo op Kiev te gaan. Want ze zitten gewoon klem. En, ja. dan hopen ze dus, als we dan die aanvallen, ook met ballistische raketten, waar de Oekraïners weinig tegen kunnen doen, omdat ze weinig Patriot-interceptoren nog hebben, dan kunnen ze de druk opvoeren. Hè? Dus het is wel een heel spannende periode, vind je niet?
2: Ja, absoluut. Ja. Laten we eens kijken naar het Midden-Oosten. Daar heeft Iran afgelopen nacht luchtaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. In Kuwait werd de internationale luchthaven geraakt en viel een dode. In beide landen zitten Amerikaanse troepen en die voerden gisteren dan weer aanvallen uit op Iran. Desondanks wordt het bestand nog geldig geacht. Israël blijft ook Libanon aanvallen, ondanks het bestand dat het volgens Trump zou zijn. Wel heeft Netanyahu een grote aanval op Beirut, die hij had aangekondigd op aandringen van Trump afgeblazen. Dat gesprek daarover, telefoontje, zou opnieuw heel fel zijn geweest. Arjan, jij zei dat er wel een kleinere aanval op Beirut is geweest.
1: Ja, ik las dat er toch op Zuid-Beirut een aanval is geweest. En dat bevestigt mijn opvatting dat Netanyahu trekt zich gewoon niks aan van wat Trump zegt. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik zie nu ook op de NOS-website die Axios aanhaalt, hè, dat Trump noemde Netanyahu knettergek. Want die wil natuurlijk heel graag dat Netanyahu zich inhoudt. Want Iran hecht heel veel waarde dat er ook een staakt het vuren bij Libanon is.
2: Ja.
1: En dat gebeurt dus allemaal niet. En dat bevestigt weer mijn gedachte dat Trump in de grootst mogelijke problemen zit.
2: Ja, die wil hier zo snel mogelijk uit. En Netanyahu die ziet eigenlijk zijn oorlogsdoelen niet verwezenlijkt. En de belangen van Israël eigenlijk ook niet terugkomen in de gesprekken die nu gevoerd lijken te worden via Pakistan. Het raketprogramma, de steun aan de proxies. Dus die wil doorgaan.
1: Exact.
2: Ja. Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Tot slot misschien nog even. Als je dat nog niet hebt gedaan, is dit wel het moment om even te gaan naar boekesteinendewijk.nl. Om lid te worden van BNW Plus. Want vanaf dit weekend is de zaterdagshow echt alleen voor leden. Dat is nodig. Er komt heel veel kijken bij zo'n programma natuurlijk om het te maken en steeds meer. Dus om dat allemaal rond te breien voor BNR doen we dit. Maar als pluslid krijg je dan ook allemaal extra's. Toch, Arjan?
1: Absoluut. En ik moet je ook wel zeggen, Hugo, ik ben wel erg onder indruk dat zoveel mensen dat gedaan hebben al.
2: Ja.
1: Ik bedoel, ik ben geen opschepper. Maar dit is wel wat je noemt een succes, toch?
2: Ja, nee, en zo blijf je het ook mede mogelijk maken dat we het zo doen. Dus kom met ons mee naar BNW Plus. Ga naar boekesteinaandewijk.nl met de kortingscode NAVO. Luister je het hele jaar voor 25 euro.
1: En dan krijg je ook 8 colleges erbij. Je krijgt dan reclame vrij. Het is, en je krijgt die zaterdag.
2: Q&A's gingen we doen, geloof ik. We zijn het nog een beetje aan het uitvinden allemaal. Maar er komt van alles aan.
1: En 25 euro voor een heel jaar is misschien ook niet zo'n enorm bedrag. Geloof je niet?
2: Nee, dat vind ik ook niet.
1: Dat zijn 5 biertjes in Amsterdam.
2: Nog niet eens.
1: Is het zo erg in Amsterdam?
2: Het is vreselijk. Dus in plaats van bier, boeken zijn in de wijk. Op boekensteinaandewijk.nl. Bedankt. En tot morgen.
1: Tot morgen.
3: Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
5: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
5: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
13: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/bnr of kom langs.
15: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Het is al heel druk op de weg, vooral in de grensstreek en in de Veluwe door verkeer vanuit Duitsland. Richting Duitsland staan voor de grenzen ook lange files door controles. En er staan veel files in Noord-Brabant en Limburg, ook door verkeer vanuit Duitsland. Wat verder opvalt is de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Tussen Sliedrecht en de afrit Arkel heb je 50 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En Flitsmeister meldt flitsers op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij hectometerpaal 39,0. En op de A35 van Almelo naar Enschede bij 43,1.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het RIVM moet in de parlementaire enquête toegeven dat ze verkeerde inschattingen hebben gemaakt over corona, zegt oud-directeur Coutinho tegen Nieuwsuur. Het RIVM zei na de uitbraak in China dat het met corona waarschijnlijk wel mee zal vallen en dat mensen elkaar moeilijk kunnen besmetten. Dat bleek anders. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel kunnen de komende nachten terecht in Gieten in Drenthe. Ze mogen slapen in een sporthal. Asielminister Van der Brink heeft Gieten gevraagd weer bij te springen, net als eerder al. De burgemeester wil dat asielzoekers niet in het gras hoeven te slapen. In Brussel wordt geprotesteerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs en dat loopt helemaal uit de hand. Betogers hebben brand gesticht bij het Centraal Station. Ook werd er vuurwerk afgestoken. De politie grijpt in met traangas en waterkanonnen. Ook in andere steden zijn er protesten en daar is het soms ook onrustig. De strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky is nu definitief klaar. Nadat ze zelf al had besloten om niet in hoger beroep te gaan, zet nu ook justitie er een punt achter. Wesky werd een paar weken terug veroordeeld omdat ze crimineel Ridwan Taghi had geholpen. Maar ze hoefde niet terug de cel in. En na bijna 7 jaar doet Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren een stap terug. Ze stopt als partijleider en fractievoorzitter, maar blijft wel in de Tweede Kamer. Christine Teunissen volgt haar op. De laatste jaren is er kritiek op de koers van de Dierenpartij. Bijvoorbeeld vanwege hun steun voor extra uitgaven aan defensie. Het weer van Weer Online. Pittige buien, soms met onweer en hagel en een stevige wind. Het is zo'n 17 graden. Later in het westen vaker droog met af en toe zon. Morgen vallen de meeste buien in het binnenland. En tot zover het ANWB-nieuws.
20: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
21: Yes!
22: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
20: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
21: Yes!
23: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl, aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
24: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
25: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
24: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app
26: heb je ook altijd en overal breaking news.
27: Download de BNR-app en blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
28: Dat er heel veel extra geld aan defensie wordt besteed, dat weten we inmiddels wel. Maar waaraan? Welke problemen zijn er nog? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het Defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria, wat gaan we doen vandaag?
29: Vandaag hebben we Dirk Boswijk te gast. Hij is staatssecretaris van Defensie. En we gaan het met hem hebben over natuurlijk de defensieindustrie en over innovatie. En we gaan hem bijvoorbeeld vragen naar hoe hij alle cowboys op defensiegebied buiten de deur houdt. Ze azen allemaal op dat extra defensiegeld.
30: Ja, dat klopt.
28: Misschien wel leuk om even te vermelden dat dit alweer de 52e aflevering van In het Defensief is. We bestaan een jaar dus, van harte Ria. En de eerste gast was toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans vanaf het hoofdkwartier van de NAVO. Vandaag zijn we met Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie, op de Next Gen Security Conference in Den Haag. Laten we onze gast dan gelijk maar eventjes welkom heten. Meneer Boswijk, bij deze, welkom.
30: Dankjewel.
28: Leuk mooi dat u er bent.
30: Ja. Ja, dankjewel.
28: U bent inmiddels een paar maanden op weg als staatssecretaris van Defensie. Wat is nou het belangrijkste waar u deze termijn op wil inzetten?
30: Het zijn natuurlijk meerdere dingen. Uiteraard de beste werkomgeving voor de mannen en vrouwen die ons veilig houden. Dat is denk ik de opdracht die ook al mijn voorgangers zouden echoen. Maar wat is er nu, wat eentje uniek is ten opzichte van veel van mijn voorgangers, is dat er natuurlijk historisch veel geld naar Defensie toe gaat. Je zei het net al zelf even. En ik wil eigenlijk, als we over 10 jaar terugkijken, dat we dan concluderen dat we dat geld goed hebben besteed. En wat houdt dat in? Is dat wij als Europa en als Nederland een stevige defensieindustrie hebben, waarbij we onze afhankelijkheden met landen buiten de EU in een gezondere balans hebben gebracht. En wat bedoel ik daarmee? Is dat we zien dat onze afhankelijkheid bijvoorbeeld van de Verenigde Staten best groot is. Misschien wel ongezond te noemen. En dat moeten we in een betere balans brengen. Zullen we dan nooit meer iets bij de Amerikanen kopen? Nee. Er zullen wapensystemen zijn, die zullen we nog steeds bij de Amerikanen kopen. Maar we moeten er erg voor zorgen dat we zo goed zijn dat de Amerikanen ook niet meer om Europa heen kunnen.
28: Ervoor zorgen dat al het geld nu goed wordt besteed, dat lijkt me niet een makkelijke opgave.
30: Nee, sterker nog, over 10 jaar gaan we ook concluderen dat er geld verspild is en dat er fouten zijn gemaakt. Als je namelijk niet bereid bent in deze tijd om risico's te nemen, dan weet je 1 ding zeker. Dan heb je misschien allemaal hele mooie Excel-sheets, maar uiteindelijk niks gerealiseerd. En we zitten nu eenmaal in een rat race. Heel de wereld is natuurlijk aan het kopen geslagen. Ik bedoel, dat zien we ook in het Midden-Oosten. De oorlog in het Midden-Oosten. Ineens komt het hele Midden-Oosten bij en denk ik, oh shit, wij hebben ook luchtverdediging nodig. En dat zorgt ervoor dat je, dat je met elkaar aan het concurreren bent in al een hele schaarse markt. En tegelijkertijd zie ik wel degelijk ook heel veel lichtpuntjes. Wij hebben in Europa en ook in Nederland de afgelopen jaren bedrijven zien ontstaan die 4, 5 jaar geleden niet bestonden. En die nu bijdragen aan de vrij spectaculaire effecten die Oekraïne weet te realiseren. En dat biedt denk ik wel hoop voor de toekomst. Maar ja, we zijn er nog lang niet.
29: De afgelopen maanden heeft u een flinke ronde langs de velden gemaakt. Onder meer langs al die bedrijven waar u het over heeft. Wat heeft u van hen te horen gekregen?
30: Wat de bedrijven vooral nodig hebben is duidelijkheid, een langjarig perspectief. En dat is ook wel iets waar ik toen nog in mijn rol als Kamerlid ook altijd op gehamerd heb. Ik vind echt dat bedrijven willen echt wel opschalen en willen echt wel produceren. Maar die hebben gewoon duidelijkheid nodig van Defensie. En het gaat soms heel praktisch. Wie moet ik bellen? Dat is soms wel ingewikkeld.
28: Dat horen we vaak.
30: En als je dan iemand hebt gebeld, heeft die ook het mandaat? Daar ligt van mij een opdracht om heel erg te snijden in bureaucratie. En ook mensen het mandaat wat lager te organiseren. Een groot deel van de Kamer wil dat ook. Dus daar voel ik me ook wel echt in gesteund. En tegelijkertijd leg ik ook wel de bal terug. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe in Amerika wordt geïnvesteerd. Vooral, en dan heb ik het even niet over de traditionele defensieindustrie, maar vooral het hoogtechnologische.
28: Ja, dus AI van alles.
30: Exact. Daar zie je dat het bedrijfsleven ook massaal en ook veel venture capitalists ook massaal investeren. En dat zie je in Europa en in Nederland echt nog te weinig. Dus ik neem heel vaak neem ik die kritiek vanuit die bedrijven serieus. Maar ik leg hem ook wel regelmatig wat terug. Dat ik zeg, ja, maar je bent ook ondernemer. En dan moet je ook bereid zijn om soms een risico te nemen. En natuurlijk moet dat proportioneel zijn. En natuurlijk moet je een bepaalde vorm van comfort hebben vanuit de overheid. Ik verwacht van bedrijven ook wel dat ze een stap zetten.
29: Maar tegelijkertijd horen wij heel vaak in deze podcast van bedrijven, ja, wij krijgen dan een order van Defensie. We moeten dan natuurlijk grondstoffen inkopen, personeel inhuren, et cetera. We zijn heel veel kosten moeten we maken voordat we überhaupt wat verdiend hebben. We krijgen dat geld pas aan het eind als de hele order klaar is. Wij willen voorfinanciering. Bent u vatbaar voor hun klacht?
30: Zeker. En in sommige gevallen doen we dit al. Dat hebben ook mijn voorgangers al een beetje ingezet. Dus credits aan Ruben en aan Gijs. Om inderdaad wat creatiever te kijken. En te kijken, joh, kun je wellicht, vooral bij jonge, nieuwe bedrijven die nog niet het kapitaal hebben opgebouwd, kan je die al, als we een goed idee hebben, wat geloofwaardig is, kan je die al een stukje helpen. Dat gebeurt al, dat zouden we wel meer moeten doen. Dus dat is zeker een punt.
29: En ja, zou je ook niet veel meer moeten investeren in juist die AI-bedrijven, die quantumbedrijven, die echt nog in de kinderschoenen staan, heel veelbelovend zijn, maar we weten dat we achterlopen op dat gebied ten opzichte van Amerika. Amerika pompt daar wel miljarden en miljarden in. Zo redden ze het nooit.
30: Ja, nee. Wij hebben, kijk, er gaat heel veel geld naar Defensie toe, maar het is nog steeds delen in schaarste. Dus als ik gewoon kijk, als we kijken naar het dreigingsniveau en wij vragen al onze operationeel commandanten, wat heb je nodig? Dan krijg ik een wensenlijstje. Nou, ik denk dat ik dan rond de 80 miljard uit ga komen.
28: Dat zit dan net niet in de zak.
29: Dat gaat
30: er niet worden. Dus dan is het nog steeds delen in schaarste. Plus, we moeten ook nog steeds niet vergeten, we hebben ook meer dan 30 jaar natuurlijk geknepen. Dus er zijn nog steeds, ik kom nog steeds op kazernegebouwen en dan stap je gewoon terug in de jaren 50. Ja. Legeringsgebouwen waar bijvoorbeeld van de 12 douches er maar 4 doen. Waar wel 50 man zitten.
29: Enkel glas met gaten heb ik gezien.
30: Klopt, ja. En ja. Ik heb zelf, een kleine anekdote, een kleine zijstap, in 2016 een opleiding gedaan. En toen zat ik in Schaarsberg. En toen werd mij gezegd, en het was de hartje zomer. We hadden 3 dagen boven de 34 graden. En s'avonds koelde het buitenaf. Binnen bleef het gewoon nog boven de 30 graden. Omdat het inderdaad enkel glas was. Maar toen werd er gezegd, jullie zijn de laatste lichting. Ik ben er als Kamerlid, 8 jaar later nog een keer op werkbezoek geweest. En het was er nog steeds en er was niks veranderd. Ja, er waren nog meer toiletten afgesloten en nog meer douches dichtgeplakt. Dus om even aan te geven, we zijn enerzijds ons been aan het bijtrekken van de achterstallig onderhoud wat we ook hebben. En anderzijds enorm aan het versnellen, omdat we inderdaad zien, de oorlog in Oekraïne, de dreigingen zijn echt anders. En heel eerlijk, bepaalde wapensystemen waarvan wij 4-5 jaar geleden dachten, of aan het begin van de oorlog in Oekraïne, van dit moeten we hebben, zeggen de Oekraïners nu ook zelf, superleuk, maar hebben we eigenlijk niet meer nodig. Dus je ziet ook daar wel echt een versnelling in.
29: Maar wat hebben die AI-bedrijven eraan? Terugkerend naar mijn vraag.
30: Ja, goed punt. Wij hebben dus, omdat wij moeten delen in schaarste, hebben wij 5 gebieden geïdentificeerd. Waar zijn we als Nederland goed in? Natuurlijk maritiem, maar dat is inderdaad ook AI valt daar zeker onder. Omdat wij ook bedrijven in Nederland hebben, die nu in Oekraïne heel nauw betrokken zijn bij die ontwikkelingen, bij die versnelling. En ik durf al te zeggen, in de wereldtop zitten. Dus echt wel, ondanks hun beperkte budget, maar door hun goede kennispositie, en dat is mede dankzij dat wij als Nederland zo'n trouw bondgenoot zijn van Oekraïne, wel een kennis hebben die sommige Amerikaanse bedrijven zelfs niet hebben. Alleen daar kan je natuurlijk niet te lang op profiteren. Dus wij gaan ook in de defensienota die over een aantal weken komt, daar zul je ook zien, daar zal AI en hoogtechnologisch zal echt een groot onderdeel zijn van de defensienota.
28: Meneer Boswijk, we zijn deze podcast eigenlijk gestart omdat we zagen dat er veel opgeschaald moet worden in de industrie. Kunt u ons even zeggen, waar staan we nu eigenlijk in Nederland?
30: Ja, dat is heel dubbel. Dus dat is enerzijds het been intrekken. Dus we hebben natuurlijk, of bijtrekken, we hebben natuurlijk die jaren bezuiniging gehad. Ja. We zijn natuurlijk volle bak nu bestellingen aan het plaatsen. Alleen het probleem is dat heel de wereld dat doet. Dus al gaat het wel even over munitie. Hè. Dus wij hebben de vullinggraad van onze munitie zie je gestaag stijgen. Het probleem is een beetje dat wij meer zijn gaan oefenen. Dus ons verbruik is ook hoger geworden. Dus onze manschappen ervaren nog steeds munitietekorten. En dan denk je wel eens, ja, hoe kan dat? Terwijl dat we zoveel hebben besteld. Nou, dat komt omdat er ook gewoon meer wordt verbruikt. En dat ja, heel de wereld meer bestelt. Dus dat is een beetje dubbel. Plus, ja, je zal ook bedrijven hebben, defensiebedrijven, die in zwaar weer zitten. En wellicht ook richting jullie de weg zoeken en zeggen, ja, hoe kan dat nou? Er gaan miljarden naar defensie toe, maar wij krijgen
28: er niks van.
30: Ja, en dat heeft er weer mee te maken dat je gewoon ziet dat het slagveld in Oekraïne verandert en dat bepaalde bedrijven dingen produceren waar nu ineens geen behoefte meer aan is.
29: En dan kunt u een voorbeeld daarvan geven? Waar hebben we geen behoefte meer aan?
30: Nou, ik zal hem iets genuanceerder noemen, maar de defensienota 2 jaar geleden was het grote beeld wat bleef hangen, de tank komt weer terug. Nou, ik heb er vanuit de Kamer heel hard voor geknokt, dus ik was er toen heel blij mee. Ik ben er nu nog steeds heel blij mee, ik ben ervan overtuigd dat de tank een onderdeel is die je nodig hebt. Alleen, ik verwacht niet dat wij daar meer van gaan bestellen. De tank zal nog steeds een belangrijk onderdeel zijn in het hele instrumentarium. Alleen zal echt een andere rol krijgen. En zal veel meer een combinatie moeten gaan zijn met bijvoorbeeld onbemande systemen. En dat zie je natuurlijk in Oekraïne. Zelensky pas geleden natuurlijk bekendgemaakt dat ze voor het eerst een slagveld hebben kunnen innemen met alleen autonome systemen. Nou, dat is best wel historisch. Het is alleen een beetje frustrerend dat er autonome systemen rondreden die 5 jaar geleden ook al in pilotversie in Nederland rondreden, waarvan je denkt van shit, dit hadden wij al moeten opschalen. En ik denk dat dat ook wel aangeeft de uitdaging waar wij zitten, is wij zijn in Nederland supergoed in dingen uitvinden, in pilots maken, in prototypes werkend krijgen. Maar ons grote probleem zit uiteindelijk bij dat opschalen. En dat hoor ik ook veel bij de industrie kwijt vandaan komen. Dus daar ligt ook echt wel een grote uitdaging.
29: Gaan we dan toe naar een front dat eerst autonome systemen de boel jammen, platleggen en dat dan pas die tanks kunnen rijden? Is dat het idee?
30: Ja, daar zou je over na, daar zou je aan kunnen denken inderdaad. Alleen het wat ons denk ik leert in Oekraïne is dat je heel moeilijk voorspellingen kan doen over hoe het uiteindelijk... Ik was pas geleden een buitengewoon interessant interview met de stafchef van het Azov-bataljon, geloof ik zeggen.
28: In Oekraïne?
30: In Oekraïne. En dat was een lang interview in het Oekraïne, staat op YouTube. Ik denk als je gaat zoeken dat je hem al vindt. Ik meen 3 weken geleden. Kan je gewoon vertalen met Nederlands.
28: De luisteraar hoort het. We zullen ons best doen in de link in de show notes zetten.
29: Want wij spreken hier natuurlijk allemaal Oekraïens.
30: Maar het interessante wat hij dus zei. Hij zegt, joh, wij zijn nu heel erg gefocust op... Je hebt eigenlijk die dead zone. De strook van 30 kilometer waar gewoon geen mens meer rondloopt. Want drones, 90% van de slachtoffers is inmiddels door drones. Hij zegt, het is een gevaar om te denken dat dit een nieuwe realiteit is. Hij zegt, want binnen een paar jaar hebben wij weer de middelen om al die drones weer naar beneden te halen. En dan ga je weer combinaties van systemen krijgen. Dus dan zou je wellicht weer echt grote manoeuvres met panzervoertuigen, met tanks zien, zoals we helemaal aan het begin zagen. Dus hij zegt, ja, het is nu afgeschreven, maar ik denk dat je daar niet te snel op vooruit moet lopen.
28: Samenwerken met andere landen. Nederland moet dat natuurlijk doen. Ook de defensieindustrie. Hoe gaat dat op dit moment? Welke landen kijken we het meest naar?
30: Ik denk van een Nederlands perspectief dat het heel goed gaat. Ik denk vanuit Europees perspectief betreurend langzaam en te versnipperd. En Nederland, de Nederlandse landmacht, compleet geïntegreerd in de Duitse landmacht. Die samenwerking is heel goed. Gaat alles goed? Nee. Op bepaalde niveaus is de taalbarrière nog echt wel een ding. En heb je verschillende culturen. Maar grosso modo gaat dat heel erg goed. Veel inkoop, als het bijvoorbeeld over voertuigen gaat, doen wij inmiddels samen met de Duitsers. Nou, ik noemde net de tanks al even. Toen wij 2 jaar geleden zeiden als Tweede Kamer, we moeten tanks aanschaffen. Toen is uiteindelijk ook gekozen voor een bestaand initiatief. Wat wij voorheen als Nederland altijd deden. We hebben ooit wel Chinooks gekocht bijvoorbeeld. En zeiden we, nou, dan gaan die hele cockpit anders bouwen. Met gevolg dat het onderhoud altijd net niet afgestemd kon worden met bijvoorbeeld de Amerikanen. Dat de trainingen net altijd weer anders moesten. Dat de uitwisseling... Eén groot tranendal. Nou, daar hebben we van geleerd. En dat hebben we dus bijvoorbeeld met die tanks. Hebben we gezegd, nou, we gaan niet voor de frikandel speciaal. We stappen gewoon in.
28: We doen gewoon het in. Gewoon hetzelfde.
30: Precies, zodat je die uitwisseling, dat gewoon perfect kan lopen. En dat doen we op meerdere gebieden. Dus Duitsland is gewoon een hele belangrijke partner. Als het over de marine gaat, doen we veel met de Belgen. Onze korps mariniers doet heel veel met de Britse korps mariniers. Als het gaat over de 97, als een panzervoertuig, doen we heel veel met Zweden. Dus er zijn al heel veel gelegenheidscoalities. Kijk, in een ideale wereld zou je zeggen, we doen alle NAVO-lidmaten, alle EU-lidstaten, daarmee werken we samen. Ik heb het al meerdere keren, ik heb het gisteren ook gezegd toen ik een toespraak mocht houden. We hebben het heel vaak over de Coalition of the Willing. Nou, dat is een hele grote groep mensen, een groep een groep landen. Het gevolg dat het wordt een beetje een Poolse landdag en we blijven hangen in statements. Ik denk echt dat we gewoon naar heel pragmatisch moeten kijken. Joh, wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? En kunnen we daarin samenwerken? En dan begin gewoon op een behapbare schaal. En dan denk ik aan de landen Scandinavië, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk, België, misschien Frankrijk. Dat je op die schaal kijkt. En dat kan een continu wisselende samenwerking zijn. En dan noem ik het een coalition of the doing. Gewoon landen die pragmatisch met elkaar aan de gang gaan. En voor een deel doet Nederland dit al. En dit moeten we veel meer doen. In de hoop dat uiteindelijk het een soort olievlek wordt. Dat andere landen denken, ja, die schaalgrootte, dat heb ik ook wel voordelen bij. Laat ik daarbij aanhaken. Dat is altijd beter dat we ellenlang gaan vergaderen. Wat gaan we nu eindelijk doen? En dat we dan pas over 10 jaar met elkaar tot een stap komen. Ja, dat kunnen we ons niet voorstellen.
28: Meer doen. U noemde net natuurlijk het voorbeeld van de krijgsmacht. Hoe gaat dit op het niveau van het bedrijfsleven?
30: Dat zou je eigenlijk aan het bedrijfsleven moeten vragen.
29: Hebben we vaak gedaan. Ja. Die zijn niet zo enthousiast.
30: Ja. Nou, ik was vorige week in Praag. En dat was met iemand van ik weet niet wat ik hem dan nog citeren. Maar een groot Duits bedrijf.
28: Ja.
30: Die zat daar in de board. En die zei tegen mij zelf ook over, in dit geval, grote Duitse bedrijven. Waar hij dus zelf kritisch op was. Die zei, ik zie dat wij nog vooral van de status quo beschermen zijn. Dus wij zien alle nieuwe opkomende bedrijven als een grote bedreiging. Terwijl dat, ja, wij zien dat zij de kennis hebben. Alleen dat die kleine bedrijven vaak niet de capaciteit hebben om op te schalen. Eigenlijk dat onbemande systeem wat ik net benoemde. Dat maken zij dus ook mee. Dus hij zegt, ja, ik probeer binnen het bedrijf waar ik zit echt te pleiten. Van joh, gooi die supply chain nou open voor kleine bedrijven. Maak samenwerkingsverbanden met die kleine bedrijven. En versterk elkaar. Want het is denk ik heel dom om je eigen eilandje te beschermen. Want ja, het eiland kan oneindig groot zijn als je kijkt naar de vraag en de noodzaak. En als je het niet doet, dan doen andere bedrijven het wel. En die zitten veel aan de andere kant van de oceaan. Ja, en dan verliezen we het allemaal.
28: Europa probeert dit eigenlijk te bevorderen. Die proberen samenwerkingen te bevorderen. Maar u zegt net, dat gaat nog niet heel goed. Het is nog te versnipperd.
30: Ja.
28: Wat zou Brussel beter kunnen doen?
30: Ik denk dat Brussel al veel doet en al wel een rol pakt. Ik denk alleen dat het uiteindelijk toch ook de wil is van de lidstaten zelf.
28: Ja.
30: En wat ik dus, ik had gisteren bijvoorbeeld een CEO van een groot bedrijf langs. En die zit eraan te denken van, joh, wij willen ons mogelijk vestigen in Nederland. Wat heel goed zou zijn, denk ik. En toen vroeg ik hem, waarom in vredesnaam Nederland? En dat vond ik wel interessant. Die zei, als ik in Duitsland ga, dan trekken de Fransen mij niet. En als ik in Frankrijk ga zitten, trekken de Duitsers mij niet. Als ik in Nederland zit, dan ziet niemand mij als een bedreiging. En Nederland kan met alle landen goed. En ik denk dat die analyse klopt. Dus dat is denk ik voor ons. Kijk, ik vind het voor Europees perspectief jammer, deze situatie. Het zou beter zijn als we met z'n allen op één pagina zitten. En uiteindelijk gaat dat wel gebeuren. Europa kennende. Alleen hebben we altijd hele grote crisis nodig voordat we daar komen. Ja, en in de tussentijd denk ik dat wij als Nederland die kaart goed moeten spelen. Dat wij gewoon best wel een unieke locatie. Wij zijn dus een relatief klein land. Geen grote bedreiging voor de andere landen. Wij hebben goede relaties met alle landen om ons heen. Wij zijn hele goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen. En natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, dat zeg ik er ook meteen bij. Maar in internationaal perspectief zijn we wel eigenlijk een ideaal plek in Europa om te gaan zitten. En ik zie daar dus vanuit ons echt een opdracht om, als die bedrijven zich melden, ja, dat met twee handen aan te grijpen. En dat is nogal lastig, dat wij als overheid te weinig ondernemend zijn. En nog veel denken, meld je bij dat loket. Dat ik denk, even een groter plaatje. Deze moeten we echt hebben, want het is een puzzelstukje die we daar weer kunnen gebruiken. Dus ja, dat is ook mijn persoonlijke drive ook wel daarin.
29: U noemde net dat Duitse bedrijf dat zegt, wij zijn niet zo goed in het innoveren.
30: Ja.
29: Nederland is daar wel goed in. Hoe voorkomt u dat het straks zo erg wordt dat Duitse bedrijven en Franse bedrijven, die natuurlijk groter zijn en hele diepe zakken hebben, dat die gewoon onze parels weten te verkopen en dat Nederland nog steeds met lege handen achterblijft?
30: Ja. Ik denk dat onze CEO pas geleden bij jullie ook bij jullie bij BNR ook een interview een goed interview heeft gegeven en daar ook al heeft gezegd wat Defensie al op beperkte schaal doet, maar veel meer moet gaan doen. Ja, is gewoon veel actiever bijvoorbeeld een gouden aandeel nemen in bepaalde bedrijven waarvan wij zeggen en die zitten vooral hoogtechnologisch. Die willen wij behouden voor het Nederlands ecosysteem. En daar nemen wij een aandeel in. En ik denk dat hij dat. Wij hebben dat al een aantal keer gedaan. En wij zouden dit in de toekomst veel vaker moeten doen. Omdat als wij dat niet doen, dan doen andere landen het. En dan raak je gewoon dat ecosysteem kwijt. En dat gaat, wat mij betreft, helemaal niet over de economische component. Ik ben van huis uit ondernemer, dus natuurlijk speelt dat altijd mee. Maar het is vooral Die strategische afhankelijkheid. Dat jij zorgt, wij moeten bepaalde capaciteit hebben. Ik denk een van de belangrijkste die we hebben is ASML. Maar we hebben veel meer ASML's nodig. Want dan kan je als klein land groot impact maken op veel andere dossiers ook.
29: En welke bedrijven zou u dan willen hebben? Waar zou u een gouden aandeel in willen hebben?
30: Ja, ik ga natuurlijk geen bedrijven noemen. Want
29: maar zijn dat drones? Zijn dat AI-bedrijven? Is dat Thales?
30: Het moeten bedrijven zijn die in die vijf gebieden die wij hebben geïdentificeerd. En dat zijn inderdaad hoogtechnologisch, AI.
29: Maritiem. Dame. Gaat u dame?
30: Ik ga daar helemaal niks over zeggen. Maar kijk, het zullen niet bedrijven zijn waarvan je zegt, Dit product kan je overal ter wereld maken en is niet uniek. Dat is niet het criteria kan niet zijn, het is groen gespoten of in camouflage kleuren. Oh, dan moeten we dat hebben. Je moet er wel, en nogmaals, we gaan veel geld naar Defensie. Het is maar tegelijkertijd nog steeds delen in schaarste. Dus we moeten die euro's echt heel slim besteden. En daar moet je gewoon strategisch naar kijken. En dat moet sowieso binnen die 5 terreinen vallen. En dan valt er ook heel veel gewoon af. Dat is ook het eerlijke verhaal.
28: Dan heb je wel, ja, precies. Dat is makkelijk dat je dan die 5 terreinen hebt. Is het moeilijk hierbij bij het hele verhaal om het kaf van het koren te scheiden? Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die nu denken, oké, Defensie, dat is de markt. Ja. Wij willen ook dat geld.
30: Ja, klopt. Nou ja, kijk, het parallel wordt natuurlijk heel vaak getrokken met de mondkapjes en de corona.
28: Van
30: en
28: zo. Ja, precies.
30: En ik denk dat dat terecht is. Ik bedoel, ik denk overal waar geld te verdienen is, heb je altijd mensen tussen zitten die een kans zien die niet per se bijdraagt aan de doelstellingen die wij als overheid, als samenleving stellen. Dus dat risico is er altijd. Mensen die zeggen dat het risico er niet is, ja, die zijn dus ook niet bereid om. Of die zijn mega naïef, of die zijn niet bereid om risico's te nemen. Dus ik denk dat je dat nooit helemaal kan uitsluiten. En omdat wij dat beseffen, zijn we er wel heel scherp op.
28: Dank u wel, Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
0: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
1: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
2: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
5: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
6: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan, azuurblauw. Midden op de baan, een man. Haar goed, alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw, luchtig, tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après midi. Op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître die regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
31: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
32: Bij een hartstilstand telt elke seconde.
10: Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
21: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
11: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat 250 kilometer file. Veel vertraging is er in het zuiden van het land en ook in de grensstreek met Duitsland. Want er is veel vakantieverkeer onderweg vanuit Duitsland. En het verkeer in de oostelijke helft van het land moet rekening houden met regen en onweer. Wat opvalt is een lange file op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de afrit Arkel. 40 minuten is de vertraging daar door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En flitsmeister meldt flitsers. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij hectometerpaal 57,3. En op de A32 Heerenveen-Meppel 18,8.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het RIVM moet in de parlementaire enquête toegeven dat ze verkeerde inschattingen hebben gemaakt over corona, zegt oud-directeur Coutinho tegen Nieuwsuur. Het RIVM zei na de uitbraak in China dat het met corona waarschijnlijk wel mee zal vallen en dat mensen elkaar moeilijk kunnen besmetten. Dat bleek anders. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel kunnen de komende nachten terecht in Gieten in Drenthe. Ze mogen slapen in een sporthal. Asielminister Van der Brink heeft Gieten gevraagd weer bij te springen, net als eerder al. De burgemeester wil dat asielzoekers niet in het gras hoeven te slapen. In Brussel wordt geprotesteerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs en dat loopt helemaal uit de hand. Betogers hebben brand gesticht bij het Centraal Station. Ook werd er vuurwerk afgestoken. De politie grijpt in met traangas en waterkanonnen. Ook in andere steden zijn er protesten en daar is het soms ook onrustig. De strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky is nu definitief klaar. Nadat ze zelf al had besloten om niet in hoger beroep te gaan, zet nu ook justitie er een punt achter. Wesky werd een paar weken terug veroordeeld omdat ze crimineel Ridwan Taghi had geholpen. Maar ze hoefde niet terug de cel in. En na bijna 7 jaar doet Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren een stap terug. Ze stopt als partijleider en fractievoorzitter, maar blijft wel in de Tweede Kamer. Christine Teunissen volgt haar op. De laatste jaren is er kritiek op de koers van de Dierenpartij. Bijvoorbeeld vanwege hun steun voor extra uitgaven aan defensie. Het weer van Weer Online. Pittige buien, soms met onweer en hagel en een stevige wind. Het is zo'n 17 graden. Later in het westen vaker droog met af en toe zon. Morgen vallen de meeste buien in het binnenland. En tot zover het ANWB-nieuws.
14: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
15: Waard houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
14: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
16: Erik Dijkstra is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Marcel Levy, Lisa Loep, Frits Spits en Mickey Hoogdijk aan. We zenden uit vanuit de Bank in Amsterdam.
17: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
18: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
32: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
33: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
0: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En onze gast van vandaag ondervond hoe het ondernemen voor een hele zure nasmaak kan zorgen. Onder de noemer Fruit Funk brengt hij gezonde snoepjes op de markt. En na jarenlang hard werken sleept het bedrijf een geweldige samenwerking met een Poolse supermarkt binnen. Winst maken lijkt eindelijk in zicht. Maar dan blijkt er een fout op de verpakking te staan. Klant boos, order gecanceld en dan zit je met een miljoen zakjes snoep die niet verkocht kunnen worden. Welkom Daan.
1: Dankjewel.
0: Wie ben je en wat doe je?
1: Nou ja, mijn naam Daan. En ik maak snoepjes gemaakt van fruit onder de naam Fruit Funk.
0: Waar heb je het goed gedaan?
1: Ik kan ondertussen zeggen dat met een blanco blad beginnen na 12 jaar bestaan, dat goed is.
0: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
1: Te snel, te vaak ja gezegd. Altijd ja gezegd. Daar.
0: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Fruit Funk, wat is het dan?
1: Heel simpel. Wij maken snoepjes gemaakt van fruit. Wij noemen onszelf de verantwoorde variant van een zakje snoep.
0: En vertel, wat zit er dan in?
1: Het is gemaakt van gedroogd fruit of van fruit dat bewerkt is. Ik zeg altijd de commerciële variant van een handje gedroogd fruit. Dus er zit eigenlijk alleen maar fruit in.
0: Ja. En wat is de doelgroep? Wie is de doelgroep?
1: Kinderen van 3 tot 7, 8, 9 jaar. En de doelgroep, dat zijn de moeders.
0: Ja. En waarom zijn dat de moeders?
1: Die doen de aankopen.
0: Ja, ja, ja. Even qua cijfers, hoeveel zit je qua omzet?
1: We gaan richting de 10 miljoen.
0: Oké. Okay. Draai je al winst?
1: Ja.
0: Gelukkig. Je zegt het met een soort opluchting.
1: Ja, ze zeggen altijd alles duurt 2 keer zo lang en kost 2 keer zoveel. Ik zit meer in de noemer van 3.
0: Ja, ja. Ja, het is echt lang struggelen geweest, begrijp ik. Ja. Ja. Vertel eens, je bent 12 jaar bezig, zei je. Dat is een lange tijd.
1: Ja.
0: Maar hoe is dit idee ooit begonnen?
1: Rob, mijn compagnon, en ik werkten altijd in de zoetwaren. Ik ben ooit begonnen bij Yamin als category manager. Dus echt helemaal in de snoepjes is mijn carrière ontstaan. Ben export ingegaan voor een bedrijf. Snoepjes gaan verkopen, buitenland. Nieuwe business bouwen. Creatief omgaan met het vinden van nieuwe klanten. Daar echt heel erg mijn rol gevonden in creatief, maar ook in doorzetten en in sales. Samen met mijn compagnon Rob op reis in Zuid-Amerika. Zien hoe andere culturen werken, hoe het er aan toe gaat.
0: En toen werkte u nog voor een snoepbedrijf?
1: Ja, klopt. Ja, ja, okay. Ja. En wij deden alles met licenties. Dus dat denk aan kinderfiguren. Hè? Paw Patrol, Cars, Frozen, dat soort figuurtjes. Wij stopten allerlei ongezonde rommel, als je het zo kan zeggen, in een mooi jasje. En ja, je weet hoe het werkt met kindermarketing, dan verkoopt het.
0: Ja. En toen? Want ergens begon er dus iets te knagen, voel ik aankomen.
1: Nou, ik kom niet uit een ondernemersgezin, maar ik heb altijd de drive gehad om iedereen te laten zien dat het op mijn manier ook kan. En daar is mijn ondernemersdrang altijd eigenlijk mee verder gegaan. Mm-hmm. Dus die drang om ondernemer te worden, die was van kinds af aan aanwezig. En mijn huidige compagnon Rob, daar ben ik 5 jaar collega mee geweest, die had eenzelfde ambitie. En op die reis in Zuid-Amerika, daar is eigenlijk het zaadje geplant om wellicht later samen ondernemer te worden.
0: Kun je het moment schetsen?
1: Ja, het zijn mooie momenten.
0: Ja, hoor. Je zit ergens een biertje te drinken, kan ik me zo voorstellen.
1: Bovenop een hotel, waar we, ik rookte toen niet meer, maar stiekem nog een sigaretje aan het roken, bovenop een hotel. Daar waren we een beetje aan het filosoferen over hoe de zoetwarenmarkt er in de toekomst uit kon zien en dat verantwoorde voeding wel de toekomst zou kunnen gaan worden. Maar dan heb ik het over 14, 15 jaar geleden. Hè. Nu is het vanzelfsprekend, maar toen was het wel wat minder. En daar is eigenlijk wel het idee ontstaan om verantwoorde producten in die licenties te gaan verpakken. Hmm. Om eigenlijk kinderen de goede kant op te nutchen door een verantwoorde keuze te maken als je voor zo'n figuurtje gaat.
0: Ja, ja. Dus in die licenties, dat bedoel je dan eigenlijk, dan zit er dus een Disney-figuurtje of wat dan ook.
1: Ja.
0: En je zegt eigenlijk stopten wij vanuit het bedrijf waarvoor we werkten gewoon een suikerbom erin.
1: Ja.
0: Wat zouden we nou doen als we daar gewoon fruit in doen?
1: Klopt.
0: Ja. Oké, okay, die avond, jullie zijn een sigaretje aan het roken en een biertje aan het drinken.
1: Ja.
0: En is het dan meteen dingen opschrijven of moet het een beetje zo?
1: Nee, dit is een zaadje dat is geplant. Dat heeft echt een jaar nog geduurd. Ik kon het niet loslaten. Ik ben ooit al eerder in mijn hoofd. Iedere maand lag ik al wakker van een nieuw businessplan. Ik ben ooit eerder een bedrijf begonnen met een webshop. Maar die moest je toen nog echt zelf gaan bouwen. Weet je wel, in die tijd dat het echt heel lastig was. Dus dat is niet gelukt. Het idee was wel voor mijn gevoel ook heel goed. Maar het vinden van iemand die dezelfde dromen en ambities heeft, dat heeft mij wel kunnen helpen. Ik ben dat idee verder gaan uitwerken. Want ja, je werkt voor een baas, hè, dus het is ook wel een beetje spannend. Maar na een jaar bloedkruid waar het niet gaan kan, heb ik de stap gezet om te stoppen met
2: en
1: werken.
2: En had jij hem wel op de hoogte gehouden van, ga dit fruitidee toch even uitwerken?
1: Ja, maar ja, weet je werkt voor een baas. Dus dat is wel, lastig. Want je wil ook niet dat het ten koste gaat van je werkgever. Loyaliteit vind ik nog steeds wel een belangrijk ding. Ik ben gestopt met werken daar. En toen heb ik een half jaar thuis gezeten om het echt uit te gaan werken. En daarbij heb ik Rob op de hoogte gehouden. Maar was het nog niet zeker wat er zou gaan gebeuren in de toekomst. Dat is, ja, het is wel, we hebben het over, wat is het, 2014. Ik had een hypotheek die onder water stond. Ik had een vrouw en twee kleine kinderen. Ik had hier geen ervaring. Het zijn wel spannende stappen natuurlijk.
2: Ja. Oké, hebben we het toch gedaan.
1: Ja.
2: Maar waar kwam dat vandaan?
1: Ja, dat ik zeg, bloedkruid waar het niet gaan kan. Ja. Ik wilde echt ondernemer worden, heel graag.
2: Oké, dus ga je eigenlijk in de uitloop van de financiële crisis met een onderwaterhypotheek en twee kinderen en een vrouw, ga jij schetsen? En op een gegeven moment bel je Rob weer.
1: Ja, ik heb een contact met hem opgenomen. Hij werkte nog steeds bij hetzelfde bedrijf. En uitgenodigd en we zijn samen plannen gaan maken.
2: Ja, ergens op de zolderkamer. Kan
1: op mijn
2: zetten.
1: Zolderkamer.
2: Ja.
1: Eerst laminaat zelf leggen en daarna kun je daar een bureau neerzetten.
2: Dan zeg je, we gaan dit doen. Vertel, krijg je financiering of niet?
1: Ja, dat is een lastig traject. Vooral omdat je alleen een blanco papiertje hebt met een paar schetsen erop. We waren wel wat verder toen. Het was het vinden van financiering, het verkrijgen van een licentie. Wij waren de eerste in Europa met een Disney-licentie op verantwoorde producten. Dus daarin hebben we ook echt wel wat... De regels van Disney waren nog niet bekend. Die hebben wij mee mogen schrijven toen voor hun. De adviserende rol, wat is nou verantwoord en wat is nou ongezond? Helemaal als je het over zoetwaren hebt natuurlijk. En het vinden van je eerste klant.
2: Ja.
1: Want ja, dat een van die drie moest als eerste vallen.
2: Ja, maar en je moet dus een klant hebben, een licentie hebben en je moet financiering hebben.
1: Ja. Ja, dus tegen de Rabobank zeiden we dat we Disney als licentiegever hadden gevonden en dat we Albert Heijn als klant hadden.
2: Mm-hmm.
1: Tegen Albert Heijn zeiden we dat we financiering hadden en dat we Disney als licentiegever hadden. En tegen Disney zeiden we dat we de bank hadden en dat we Albert Heijn als klant hadden.
2: Maar er moeten geen van die drieën moeten uitvallen, want dan valt het kaarthuis in elkaar.
1: Hé, ik zit hier, het is gelukt.
2: Laten we eens even kijken naar het moment dat jij zegt, ja, daar heb ik het toch fout gedaan. Dat is te vaak ja zeggen, terwijl je nee had moeten zeggen.
1: Ja.
2: Ik ga naar 2018, toen kreeg jij opeens een gigantische order. Heel even daarvoor kwakkelt het nog een beetje, of niet? Hoe zit het?
1: Het is zoeken naar succes. Dus we hebben klanten in verschillende landen. Een land als Denemarken, daar gaat de omzet voor Deense begrippen door het dak. Wetende dat daar de omzet goed gaat, dan weet je ook dan als het in Duitsland, als het in Engeland, als het in Frankrijk, als het daar gaat groeien, dan hebben we echt goud in handen.
2: Mm-hmm.
1: En dat blijft lange tijd uit. Dat blijft nog steeds uit, die grote landen. Maar daaromheen bouw je kleine beetjes bij elkaar.
2: Ja.
1: Maar je bent gewend grote omzetten te draaien, ook door je vorige werkgever. Dus het lijkt je, in je gedachten is het heel gemakkelijk om 10, 20, 25 miljoen euro omzet te gaan draaien.
2: Ja.
1: En die ambitie hebben we, en hadden we toen ook. Alleen dat duurt wat langer.
2: Ja. En dan komt er opeens een grote klapper langs.
1: Het is een klapper waar we 3 jaar aan hebben gewerkt.
2: Okay.
1: Dus het is geen donderslag bij helder hemel, maar je leert steeds vaker dat grote kansen die er zijn, dat die vaak niet lukken.
2: Hmm.
1: Het gaat altijd fout op die laatste procent. Of op die laatste 5%. Dus bij deze viel die ineens wel.
2: Ja, en dit was, omschrijf het bedrijf even, waar jullie zaken mee gingen doen?
1: Biedronka. Dus dat is de grootste Poolse retailketen. Dat is echt, ja, die zit op iedere hoek van de straat.
2: Ja, en die wilde...
1: Ja, je hebt kinderdag in Polen. Dat is een soort van dag, algemene dag, dat alle verjaardagen op één dag gevierd worden. Een soort van moederdag, maar dan voor kinderen. En voor die dag waren wij heel druk bezig om zo'n kartonnen vloerdisplay in de winkel te krijgen, gevuld met onze snoepjes. Omdat verantwoord snoepen toch wel belangrijk gaat worden.
2: En zeker op zo'n kinderdag.
1: Absoluut.
2: Ja. Dus was er veel geld mee gemoeid?
1: Ja, het was een orde van 4,5 ton. Dat draaiden we nog niet aan omzet. Dus je kunt je voorstellen...
2: Dit was de hele jaar omzet?
1: Meer dan de hele jaar omzet. Ja.
2: Zo.
1: Ja, in één order.
2: Zo.
1: 20 volle vrachtwagens. Dat was veel.
2: Ja.
1: Veel lucht ook wel, hè, met karton. Dus de vrachtwagens klinkt heel mooi, maar het is ook veel lucht.
2: Nee, oké. En dat is natuurlijk veel geld.
1: Ja.
2: Veel meer omzet dan je normaal gesproken draait.
1: Ja.
2: Maar dan gaat er toch iets mis. Want we hebben het hier over ja zeggen, terwijl het eigenlijk nee had moeten zijn.
1: Ja, mijn compagnon zegt altijd, geef mij het probleem maar. Nou, dat hebben we toen geweten.
2: Wat was de moeilijkheid? Want het is hetzelfde snoep dat je altijd al maakt. Het is alleen meer.
1: Ja, precies. En zo zien wij het ook. Schaalbaarheid is altijd vanaf dag 1 bij ons het doel geweest. Dus we hebben al moesten we een pallet laag aan snoepjes leveren. Volle vrachtwagens zou net zo gemakkelijk zijn geweest.
2: Ja.
1: We produceren niet alles in huis. We werden toen nog helemaal niets. Dus de fabrieken waar wij onze producten bestelden waren ook eigenlijk ingericht voor grotere klanten.
2: Ja. Maar wat was de moeilijkheid?
1: De korte termijn. De deadline kwam steeds dichterbij. En het hing in de lucht. Alleen, ja, je kunt pas gaan produceren als jij de daadwerkelijke order krijgt.
2: Ja.
1: Dus als ze vanuit Polen zeggen, het komt wel goed. Ja, dan ga ik niet op produceren.
2: Nee.
1: Dus we moesten wachten op die ja.
2: Ja, en wanneer kwam die ja ten opzichte van dat die snoepjes er moesten zijn?
1: Ja, dat was zo'n 6, 7, nou maximaal 8 weken voor leverdatum.
2: Oké, en normaal gesproken, hoe lang heb je daar normaal gesproken?
3: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweet.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Op die zegt, we hebben een probleem.
4: Oké,
3: wat is er gebeurd? Er staat een vertaalfout op de verpakking. Ik zeg, oké, dat lossen we wel op. Ja, maar het is de voorkant van de verpakking. Oké, en dan ga je dus leren dat niet alle...
4: En even, wat was de vertaalfout?
3: Ja, je hebt in Polen heb je een letter meer in het alfabet.
4: Oké.
3: Dat moet je weten.
4: Ja.
3: Voor die kleine dingetjes.
4: Voor die kleine dingetjes in het leven, ja.
3: Je hebt daar een L met een streepje erdoor.
4: Die loopt, dus schets even.
3: Ja, die loopt overdwars. Dus je hebt,
4: schrijf hem even op.
3: We hebben gewoon een rechte streep naar beneden.
4: Ja,
3: en dan zet je een schuine streep doorheen. Dus het is dit.
4: Oké, we hebben een L en daar zit een soort schuin streepje doorheen.
3: Ja, okay.
4: Het is een best fors streepje. Het is
3: niet maar goed.
4: Is hij normaal gesproken kleiner?
3: Iets kleiner streepje.
4: Oké. Een L met een streepje doorheen. En dat is echt anders dan een normale L.
3: Wij uit als een W.
4: Ah, oké. En wat had je gedaan?
3: Dat streepje zat er niet doorheen.
4: Het hele kleine streepje?
3: Ja.
4: En dus stond er iets anders of stond er gewoon...
3: Ja, het is gewoon een spelfout.
4: Ja.
3: Je kunt niet, als je pretendeert een groot merk te willen zijn... kun je niet met een spelfout op de voorkant van je verpakking gaan zitten.
4: Oké, dus wat nu?
3: Ja, nou ja, ik was aan het hiken. Maar we hebben wel een probleem.
4: Ja.
3: Dus eerst voorgesteld om... bellen met een mobiel is wel fijn, hè? Dat kan ook vanaf een berg. Dus mijn vrienden en broer die hebben wat vaker gezeten die dag... dan dat ze hebben gewandeld. Ik zat met een steen in mijn maag. We moesten het oplossen. Dus bellen met Polen. Kunnen we de voorkant een stickertje eroverheen plakken. Gewoon mooi, full color, dan ziet niemand. En dan is het probleem opgelost. En ze zeiden, ja, wij zijn geen derde wereldland meer. Dus daar kwam toch wel iets van een ego-stukje naar boven of iets dergelijks. En ze zeiden, dat gaan wij niet accepteren. Dus dat ze zeggen, kom je spullen maar halen. Het gaat niet door.
4: Want die vrachtwagen was daar al geleverd?
3: Ja, het grootste gedeelte
4: was geleverd. En toen zei iemand, er zit hier een spelfout op.
3: Ja.
4: Oh, ja,
3: want normaal gesproken stuur je samples en dan kunnen ze dat beoordelen. En dan krijg je nog reactie. Als de mock-up is, dan maak je het eerst met de hand. Hè? Ja. Dan maak je een mooi voorbeeldje en dan stuur je dat. En dan ter goedkeuring en dan ga je verder. Maar daar hadden we geen tijd voor, want we moesten leveren. Dus de productiesamples waren ook de goedkeuringssamples. Ja, je gaat er niet vanuit dat er een vertaalfout erop staat. Als je dat door een vertaalbureau laat maken, dan verwacht je niet dat soort fouten erop zullen staan. Daar ga je dan maar vanuit.
4: Oh.
3: Het komt wel goed.
4: Het komt wel goed.
3: Ja.
4: Maar die Polen waren niet te vermurwen.
3: Klopt. Dus ja,
4: die hike... Wat ga je dan doen? Die hike?
3: Moet af.
4: Oh ja, want je moet op de berg af. Je moet er terug, ja. Okay.
3: Ja, het is niet zo dat je in de auto kunt stappen. Nee. Je staat 2 dagen verderop. Dus het is niet zo. Dus ja, dat is heel vervelend. Dan leer je heel goed omgaan met negatieve gevoelens. Waar je niet veel mee kunt.
4: Nee.
3: Dus je gaat verder. En we zijn zondag teruggekomen van die hike. En maandagochtend ben ik in het vliegtuig gestapt.
4: Pak aan naar Polen toe.
3: Ja. Aanklop op de voordeur.
4: Ja. Geen afspraak
3: had je? Nee.
4: Oké.
3: Nee, die kun je in het weekend niet maken.
4: Nee.
3: Gewoon daar naartoe gevlogen. Aangeklopt, groot glazen gebouw en gemeld bij de receptie. Ik wil een afspraak, of ik wil de category manager spreken. Ik heb een probleem en dat moeten we oplossen.
4: En toen?
3: Ja, ik ben wel binnengelaten, gelukkig. Ik ben in een kamertje gezet en daar was een hele hoop overleg. Met heel veel verschillende mensen. Af en toe kwam er iemand met een verrit hoofd naar buiten. En ik heb daar met tranen in mijn ogen zitten vertellen dat als dit niet doorgaat, dat mijn bedrijf failliet is en dat geen oplossing is. Dat we beter kunnen komen tot een oplossing hoe we dit nog enigszins kunnen redden. Dan helemaal cancelen.
4: Ja. Kwam er een oplossing?
3: Ja, deels. Het ging om 4 verschillende producten. Op 2 verpakkingen zat die vertaalfout. Dat waren wel de grootste aantallen. En er waren nog wat doosjes met fruitrepen. En die mochten dan blijven. Dus ongeveer 1,5 ton was gered van de order.
4: Van de 4,5?
3: Ja.
4: Oké. En de rest moest gewoon terug?
3: Ja, dus die doosjes fruitrepen die hebben we heel snel omgepakt in een andere kartonnen doos. Die zijn daar uiteindelijk in de winkel ergens tussen de luiers terechtgekomen. En dat heeft geen goede doorverkoop meer gehad. Want dat was, dat was niet zo gepland zoals we dachten dat het in de winkel zou komen te staan. En de rest hebben we weer terug mee naar huis genomen.
4: Je bedrijf is er niet aan failliet gegaan, zoals je vreesde?
3: Nee.
4: Maar het wel randje...
3: Nou, als we niet geholpen waren door onze investeerders... dan was het klaar geweest.
4: Ja?
3: Ja, dus we hebben een AVA...
4: Bijzondere aandeelhoudersvergadering gehouden.
3: Ja, en gezet, dit is het probleem. En we hebben hulp nodig.
4: Wat hebben ze gedaan?
3: Nou, die 5 minuten van toen...

0: die waren er toen weer. Ze hadden volledig vertrouwen in dat dit gewoon een eenmalige fout was. Dus ze zijn bijgesprongen.
1: Zo. En wat is er met dat snoep gebeurd?
0: Het is verjaard, hè? Jawel. Ja. We hebben maandenlang in de zomervakantie, dus het was ergens in juni dat het geleverd had moeten worden. Dus van juni tot augustus hebben we met alle familieleden, alle vrienden, alle kennissen die we hebben, meer dan 1 miljoen zakjes opengemaakt. Alle snoepjes terug in een grote bulkzak gedaan. Dichtgezield, terug naar het magazijn gebracht. En door in het jaar daarop alle producten langzaam weer uitgeleverd.
1: Ja, moet je het dan doen.
0: Ja, het was ook een mooie periode, want je ziet wel dat je sociale leven wat je dan hebt opgebouwd, dat die wel allemaal bijspringen om je dan te helpen. Dus als we even terugblikken naar net, als je echt hulp nodig hebt, dan staan ze klaar voor je. Hebben we gewoon met man en macht hebben we er gewoon voor gezorgd om het zo zacht mogelijk te laten landen.
1: Ja. Is het nog goed gekomen met die supermarkt?
0: Ik heb ze niet meer gebeld.
1: Nee.
0: Nee.
1: Je schaamt je ook een beetje dan, toch? Of denk je, dit komen we niet te boven daar?
0: Schaamte, daar heb ik niet zo'n last van.
1: Okay.
0: Het is een fout.
1: Ja.
0: Snap je? Dus iedereen maakt fouten.
1: Nee, maar dan zou je dus zeggen, gaat nog eens een keertje terug.
0: Ja, alleen er wordt over het algemeen niet zo snel vergeten. Dus als je als iets niet loopt bij een supermarkt en je gaat van het schap af, of ook al is het een eenmalige actie en hij verkoopt niet goed door, ja, dan moet je even een aantal rotaties wachten van category managers voordat je daar weer aan kunt kloppen.
1: Ja. Het vertaalbureau, heb je daar nog een regeling mee weten te treffen?
0: Ja, als je de kleine lettertjes gaat lezen, dan zie je dat dit soort partijen verantwoordelijk zijn voor de factuurwaarde. Dus ik geloof dat we €3700 terug hebben gehad. Ja. Ja.
1: Oh. En toch sla je jezelf voor de kop. Hè? Want het is natuurlijk dat je ja hebt gezegd. En je toch denk je, dit wordt de grote klapper in Polen. En dan ga je dus eigenlijk al je safety measures, al je checkmogelijkheden ga je overboord doen. Omdat je toch denkt, ja, deze gaan we pakken.
0: Ja, het is ook een stukje bewijsdrang natuurlijk. Hè? Mm. Aan de rest. Van kijk, zie je, als er zelfs een grote retailer in Polen, waarvan wij soms denken dat het land een beetje achter ligt, als die bereid is om dit soort producten op te nemen, dan is het ook een bewijs naar Nederlandse retailers, Duitse retailers, noem ze maar op, aan die grote jongens van, wij kunnen dit. Dus het was ons alles gelegen om dit voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Wat heb je geleerd?
0: Ja, dat je dus ook op een gegeven moment nee moet zeggen tegen bepaalde kansen.
1: Jullie zijn er 12 jaar nog, samen met je compagnon.
0: Ja.
1: Hoeveel mensen werken er?
0: We zijn in totaal met 10 mensen.
1: Oké. Wat zijn de volgende stappen? Waar gaat dit toe leiden?
0: We hebben gemerkt dat het bouwen van een merk heel moeilijk is. Je moet wel in een soort van perfect storm terechtkomen. Wil je, zoals andere bekende Nederlandse merken, echt door de miljoenen heen klappen en mega succesvol zijn? Dat zie je bijvoorbeeld nu in functional foods met eiwitrepen of met eiwitpoeders, dat soort bedrijven. Mm-hmm. Of in de granola bars, dat soort. Dat is een beetje dezelfde sector waar wij naar kijken. Maar met fruitsnoepjes zijn we toch al iets meer een niche. Dus die perfect storm is voor ons niet gekomen. Ondernemerschap is heel erg aanwezig. Dus we hebben wel geleerd dat het hebben van een eigen bedrijf misschien nog wel belangrijker is dan het hebben van het merk. Dus de kansen daaromheen ook pakken en zien waar onze kracht ligt. Mm-hmm. Juist in die kracht gaan staan en van daaruit gaan ondernemen. Dat heeft voor ons voor gezorgd dat we naast ons merk ook heel veel andere producten produceren voor andere merken, voor andere supermarkten.
1: Ah. Ja, je bent ook een white label gestart.
0: Juist, ja.
1: En dat ontslaat je dan van allerlei andere dingen, maar je levert wel marge in, toch?
0: Ja, je levert marge in, maar de volumes zijn ook vaak een stuk groter.
1: Ja, wat een mooi verhaal. Wij sluiten af, Daan, met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Heb jij er eentje voor mij?
0: Ja, eigen wijsheid heeft me ver gebracht. Maar ik heb pas echt leren groeien door te luisteren naar mensen die meer kennis en ervaring hebben in hetzelfde als wat ik doe.
1: Mooi. Dankjewel. Daan Schapendonk was dat, van Fruit Funk. Ik wens je heel veel succes.
0: Dankjewel, Rijf.
1: Volgende week, voor minder dan €30 met de trein van Amsterdam naar Berlijn. Dat moet zeker kunnen, dachten de oprichters van GoVolta. Maar banken en investeerders die hadden er een stuk minder vertrouwen in. Hoe mede-eigenaar Maarten Bastian uiteindelijk die treinen toch aan het rijden heeft gekregen, hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis niks. Tot de volgende keer. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
3: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
6: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM, ontwikkelaars van impact.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Straks om 4 uur in de avondspits.
15: Hoe betrouwbaar is de wapenstilstand in het Midden-Oosten? Tech-investeerder SoftBank uit Japan is groter dan Toyota geworden, maar de koers daalt ineens flink. En in Zeeland is iets wonderbaarlijks aan de hand. Er is opeens veel meer ruimte op het stroomnet. Hoe kan dat? Dat en meer zometeen in de avondspits om 4 uur. Met Niels Huithuis en mij, Lisbeth Staats. En voor al het nieuws kun je nu al terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
5: BNR Verkeer.
16: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is al behoorlijk druk op de weg. Onder meer in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Ook richting Duitsland staan flinke files door grenscontroles. En er staan veel files in het zuiden van het land. Bovendien moet je in de oostelijke helft van het land rekening houden met stevige onweersbuien. Wat opvalt zijn ook ongelukken. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Batadorp en De Rocht door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt beter rijden via de N2, de parallelbaan daar. Op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij de afrit Arkel. De vertraging is daar 30 minuten vanaf Hardingsveld-Giessendam. En het is druk op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht. Daar heb je nu een kwartier tijdverlies. En Flitsmeister meldt een flitser op de A16 van Rotterdam naar Breda bij 61,0.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Een oud-medewerker van de ANWB moet 2 jaar de cel in omdat hij een dief doodreed. Hij had in Eindhoven de telefoon en portemonnee gestolen uit zijn busje. Toen de dief vlucht op een fiets ging hij erachteraan. Daarbij kwam de dief onder de auto terecht. Volgens de rechter nam de ANWB er onnodig veel risico. De VVD in de Tweede Kamer verdedigt de bezuiniging op uitkeringen. Onder andere voor arbeidsongeschikten. Door een lagere uitkering zouden meer mensen aan het werk gaan. De oppositie vindt dat onzin en zegt veel arbeidsongeschikten kunnen helemaal niet werken. Het fluitende geluid bij de Rotterdamse Euromast is voorbij. Het kwam door loszittende kabels. Die zijn weer aangespannen en dat hielp. De kabels zitten aan de Euromast omdat die wordt verbouwd. Het gefluit begon gisteravond en het regende klachten. Het RIVM moet in de parlementaire enquête toegeven dat ze verkeerde inschattingen hebben gemaakt over corona, zegt oud-directeur Coutinho tegen Nieuwsuur. Het RIVM zei na de uitbraak in China dat het met corona waarschijnlijk wel mee zou vallen en dat mensen elkaar moeilijk kunnen besmetten. Dat bleek anders. En automobilisten in de regio Utrecht die deze zomer tijdens de spits op een andere manier reizen, worden daarvoor beloond. Als ze reizen met het OV of de fiets kunnen ze sparen voor bijvoorbeeld een NS-abonnement. Deze zomer gaat de A12 tussen Lunetten en Veenendaal op de schop. En dat gaat in Utrecht tot lange files leiden. Het weer dan van Weer Online. In het oosten vallen nog stevige onweersbuien met kans op windstoot en veel regen in korte tijd. In het westen vaker droog. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 17. Vanavond vooral in het noorden op buien en vannacht droog. Morgen in het zuidoosten juist buien. Elders droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo dadelijk in BNR De Wereld, Libanon en Israël hebben een akkoord bereikt over het geleidelijk uitschakelen van Hezbollah als krijgsmacht. Maar Iran komt uiteindelijk misschien wel als de sterkste uit deze oorlog. Bij me is defensie-expert Patrick Bolder. En Europa en China dreigen in een andere oorlog met elkaar te belanden, een handelsoorlog. Wat dat betekent, bespreek ik met D66-Europarlementariër Brigitte van den Berg.
18: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
19: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
18: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
20: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
21: Hij is nu meer dan 100 dagen minister van Infrastructuur en Waterstaat. Tijd voor een uitgebreid gesprek met Vincent Karremans over onderhoud aan wegen, verkeersveiligheid en de komst van zelfrijdende auto's. Morgen om 3:00 in de Nationale Autoshow.
22: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
20: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Europa en China zijn hard op weg naar een handelsoorlog met elkaar. Wat betekent dat voor ons? Ik vraag het aan D66-Europarlementariër Brigitte van den Berg. Maar nu eerst, Libanon en Israël zijn het eens geworden over een staakt het vuren en het geleidelijk uitschakelen van Hezbollah als krijgsmacht. Wat je noemt een fragiel bestand en de missing link in het beëindigen van de oorlog tussen Amerika, Israël en Iran.
24: Hezbollah is going to understand that there is now an agreement between Israel and Lebanon, backed by the United States. We are no longer going into a pattern of negotiating ceasefires where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go back to the same nonsense.
4: Dat was de Amerikaanse ambassadeur Huckelby in Israël. Ik praat erover met luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Patrick.
25: Goedemiddag Bernard.
4: Eerst natuurlijk die overeenstemming die Libanon en Israël hebben bereikt. Het gaat over Hezbollah. Die zien ze beide als vijand, maar Hezbollah heeft ook een machtige politieke arm die deel uitmaakt van diezelfde Libanese regering. Hoe gaan ze dit uitvoeren?
25: Nou, ten eerste komt hier al een hele déjà vu ervaring bij mij op. Want volgens mij hebben we dit al eerder meegemaakt. Begin van het jaar zouden ook tussen Israël en Libanon een bestand zijn. En zouden samenwerken aan het uitschakelen van Hezbollah. Nou, dat is volledig valikant verkeerd gegaan. En ik zie dat nu ook niet echt slagen. Want Hezbollah zou dan eigenlijk de machtspositie moeten opgeven. Maar Hezbollah wordt ook gesteund door een heel groot aantal Libanezen. Er zit een heel groot aantal Sjiitische Libanezen natuurlijk in Libanon. En die steunen Hezbollah. Maar bovendien maakt het ook nog deel uit van de reguliere regering. En ja, dat zijn toch hele ingewikkelde vraagstukken. Die ga je niet zomaar oplossen. Dus nee. Ik zie dat niet snel gebeuren, hoor.
4: Nee, nou, het plan, als ik het goed begrijp, ziet ongeveer als volgt in elkaar. Israël houdt op het moment het zuiden van Libanon bezet. Het gebied tussen de grens en de Litani-rivier. Omdat Hezbollah van daaruit voortdurend Noord-Israël aanvalt. Als ik het goed begrijp, zouden ze in die grensstreek kleine gebieden overdragen, Hezbollah dan, aan het Libanese leger. Stukje bij beetje, met als einddoel dat hele gebied dan uiteindelijk onder controle komt van de Libanese overheid. Is dat uitvoerbaar?
25: Nou, ook dat was een onderdeel van het eerdere plan al. En dat is toen mislukt, omdat Netanyahu toen de mogelijkheden zag om in Iran, als daar de oorlog zou beginnen, dat dan in ieder geval Iran geen lange termijn dreiging meer voor Israël zou zijn. En daarmee heeft hij eigenlijk ook dat plan wat al eerder aanwezig was, wat het nu eigenlijk een kopie is, om zeep geholpen. Dus, en Iran weet dat natuurlijk als geen ander. En die zullen dat gaan gebruiken op de een of andere manier. Als Hezbollah te veel macht verliest, dan begint Iran weer met een oorlog waardoor Amerika er weer op moet slaan, waardoor Hezbollah weer de macht krijgt. Ik ben bang dat we daarin echt in een in een spiraal zitten waar eigenlijk niet op een nette manier uit kan komen, totdat Israël echt misschien Libanon wel volledig verlaat. En dat is natuurlijk ook de eis van Hezbollah, want Israël is alleen maar verder noord opgetrokken ten opzichte van die vorige afspraken. Dus het zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar dan heb je wel de medewerking van Hezbollah nodig en ook van Iran, denk ik.
4: En ook van Iran.
25: En ik zie het niet gebeuren.
4: Nee, maar goed, die hebben natuurlijk ook een belang. De overeenkomst is, Patrick, uitonderhandeld opnieuw door Amerikaanse bemiddeling. Iran heeft namens Hezbollah tegen Reuters gezegd dat Israël zich moet terugtrekken, zoals jij zegt, naar de posities van voor de oorlog. Israël zegt door te gaan in het zuiden van Libanon.
25: Ja.
4: Nou is de volgende bijeenkomst, dat is het wonderlijkste, pas op 22 juni. Is dat niet heel lang voor zo'n fragiel bestand dat, zoals jij zegt, sowieso al, bijna kansloos is, of in elk geval kansarm?
25: Ja, en ik snap ook niet waarom er zo lang gewacht moet worden, want het geeft alleen maar weer gelegenheid om een bestand weer te schenden, en dat zien we sowieso al gebeuren. Dus ook dat is volgens mij voor mij een indicatie dat het gewoon niet gaat werken. Want we kennen inmiddels wel hoe Netanyahu optreedt. Enorm opportunistisch als hij kans ziet om een slag te slaan die hem goed uitkomt, omdat hij dan in de oorlog blijft, wat waarschijnlijk positieve stemmen gaat opleveren bij de verkiezingen in het najaar. Ja, dan zal hij dat doen. Ik denk dat hij dat belangrijker vindt dan Hezbollah uitschakelen. Misschien is hij wel gebaat bij het bestaan van Hezbollah, omdat hij dan ook die dreiging tegen Noord-Israël houdt en hij nog steeds wel vindt en vertelt, en een hoop Israëli's steunen hem daar volgens mij ook wel in, dat hij de veiligheid voor Israël waarborgt. Ja,
4: ja.
25: Misschien
4: nou ja,
25: is de sleutel wel net jou weghalen, moet ik zeggen.
4: Jawel, er is een enorme beweging aan het opkomen in Israël, die dat ook wilde, komen verkiezingen, dus wie weet.
25: Ja.
4: Aan de andere kant, de wapens die Hezbollah op dit moment gebruikt, overigens fascinerend, Patrick, dat is dus een nieuw soort drone. Maar als ik het goed begrijp, zit die vast aan een aan een glasvezeldraadje.
25: Glasvezel, ja.
4: En dat kun je niet zien met wat voor apparatuur dan ook. Dus de Israëli's hebben dan visnetten opgehangen om daar tegen te gaan. Het is allemaal. Maar je moet er vanuit Israëlisch standpunt ook wel een beetje begrip voor hebben, vind ik. Want dat hele noorden, er zijn heel weinig schuilkelders. Dus dat noorden is continu eigenlijk in staat van totale paniek. Dus ik kan me voorstellen dat het aan jou ook wel een belang heeft om te denken, daar wil ik toch een eind aan maken.
25: Jawel, maar laten we dan even teruggaan waarom het zo onveilig was. 7 oktober 2023. Hamas die begon de oorlog in Gaza natuurlijk, of eigenlijk buiten Gaza. Toen is er logischerwijze door Israël hard opgetreden. En toen begon Hezbollah vanuit het noorden ook druk uit te oefenen op Israël. En sindsdien is dat niet meer opgehouden. En Hezbollah weet zich heel snel te innoveren en kijkt heel nadrukkelijk ook wat er in de Oekraïne-oorlog gebeurt. Drones zijn makkelijk te storen als je die via het elektromagnetisch domein aanstuurt, radiogolven. De oplossing daarvoor, en daar kwamen de Russen het eerst mee, is inderdaad zo'n glasvezelkabel. En het gaat niet om dat je ze niet ziet meer, die drones, maar of dat je die glasvezelkabel niet ziet, maar het gaat erom dat ze daardoor niet te storen zijn. En Hezbollah gebruikt ze nu ook 's nachts, want de Israëli's die dachten van, overdag zien die drones ons bewegen, zien onze manoeuvres. Dus wij gaan 's nachts opereren. Hezbollah heeft de volgende innovatie toegepast. We rusten ze uit met infraroodkijkers. En we kunnen de Israëlische militairen ook 's nachts aanvallen. Ja, en dat is een verschrikkelijke druk op het Israëlisch leger. Volgens mij zijn ze inmiddels ook weer 27 soldaten kwijt.
4: Ja.
25: En het opereren wordt daar alleen maar lastiger. En hoe lang je eigenlijk wacht met implementeren, want er moet natuurlijk wel iets gebeuren, daar ben ik met je eens. En hoe langer je wacht met het implementeren van echt die afspraken en om te zorgen dat Hezbollah ontwapend wordt, ja, des te meer kans heeft Hezbollah en heeft Israël ook om het bestand te schenden. En die bestand tussen, of de overeenkomst tussen Israël en Libanon, ja, is niet een overeenkomst tussen Israël en Hezbollah of tussen Hezbollah en Libanon. Dus het is maar de vraag in hoeverre Hezbollah zich ook geroepen voelt om zich aan die afspraak te houden.
4: Nee, je kunt zeggen, de Libanese regering en de Israëlische regering hebben een soort gezamenlijk belang in dit geval. Hè. Die willen allebei af, in elk geval, van de militaire arm van Hezbollah. Dus, ja,
25: en die gewoon wil af van de Israëlische presentie in Zuid-Libanon natuurlijk.
4: Natuurlijk.
25: Hoe langer die Israëlische militairen in Zuid-Libanon zitten, hoe groter ook alleen maar de weerstand zal worden van de Libanezen die daar verdreven zijn. En wie is de enige die eigenlijk opkomt voor de Libanezen in Zuid-Libanon? Ja, voor die mensen is dat ook vooral Hezbollah. Dus daarmee creëert Israël ook weer een nieuwe tegenstand. En dat hebben we natuurlijk ook al vaker in oorlogen gezien. Dat de grote machtige partij, die militair sterker is, weet niet de kaarten zijn kant op te draaien. En hij speelt eigenlijk in de kaart van de tegenstander. En dat zie ik nu weer gebeuren eigenlijk. En dat betekent dat en de Libanezen voorlopig niet naar huis kunnen, dat een Israëli's in Noord-Israël ook onder bedreiging leveren, dat het Israëlische leger dus nog verder Libanon ingaat. Ja, en probeer dan maar eens terug te schalen en te zorgen dat het weer rustig blijft ook. Een enorme opgave.
4: Ja, Hezbollah heeft overigens zojuist gereageerd. Daar zaten we nog op te wachten. Die noemt het een schaamteloos idee dat ze zouden onderhandelen met Israël. Nou ja, verrassend is het niet, maar het had ook allemaal gekund. Ze hadden ook gezegd, we wachten wel even af, of wat dan ook.
25: Ja, ze voelden zich sowieso al niet geroepen om zich aan die afspraak te houden. Omdat ze vonden dat Israël eerst heel Libanon moet verlaten voordat zij zich aan de staakt het vuren gaan houden. Ja. En dat is natuurlijk wel een belangrijk ingrediënt voor hun.
4: Ja, dus laten we even een kijken hoe het vanuit Amerikaans standpunt eruit ziet. Voorafgaand aan deze gevechtspauze schold Trump Netanyahu stijf tijdens een telefoongesprek. Dat ging ongetwijfeld over de noodzaak om Israël in het gelid te krijgen als onderdeel van zijn poging om er punt te kunnen zetten achter de oorlog met Iran. Helpen de woorden you fucking idiot beter dan your excellency, Patrick?
25: Nou ja, ik denk dat het in ieder geval heel duidelijk is. Aan de andere kant, Trump lijkt er ook niet echt consequenties aan te verbinden. Hij zegt niet tegen Netanyahu, je krijgt militaire of financiële steun meer. Als het daarbij blijft, dan denkt Netanyahu, oké, ik hou me een paar dagen rustig en Trump is dan weer afgeleid en dan ga ik gewoon weer mijn goddelijke gang. Want dat is wel duidelijk, dat Trump zijn kracht en zijn macht is die eigenlijk wel kwijt. Hij heeft, als je het goed bekijkt van afstand, je zou je kunnen zeggen, Trump heeft zijn agenda eerst laten bepalen door Netanyahu door op 18 februari Iran aan te vallen. En nu laat hij zijn agenda bepalen door het Iraanse leiderschap, door Netanyahu te bellen en hem te vragen om op te houden met die oorlog in Libanon.
4: Ja.
25: Omdat anders het bestand wat Trump heel graag wil rondom de straat van Hormuz nooit gaat komen. Ja, nee. Dus Trump is eigenlijk.
4: Even de Even de situatie dan vanuit Amerikaans perspectief op een rijtje. Er zou een nieuw leiderschap komen. Nou, dat is er niet. Integendeel, wat er nu zit is waarschijnlijk erger dan wat ze hadden. Het nucleaire programma is niet uitgeschakeld. De straat van Hormuz is geblokkeerd. Kun je zeggen, 12 points pour Iran?
25: Ja, absoluut. We zijn nu slechter af dan op 27 februari, zou je kunnen zeggen. Want toen was er bijna een bestand over het Iraanse nucleaire programma. Ja. Er was al een Iraanse onderhandelaar op weg naar Amerika om daar afspraken over te maken. En toen ging het mis, want Trump vond het niet goed genoeg. Want hij wilde echt een betere deal, een veel betere deal dan Obama had gemaakt. Ja, die komt er nu absoluut niet. Dus hij heeft op alle kanten, op alle fronten, heeft hij de plank misgeslagen. Trump, ja, die zoekt een uitweg uit het moeras, volgens mij. Maar hij weet de uitweg niet te vinden. Hij probeert alleen maar met meer militaire macht toe te slaan. Maar dat is de verkeerde richting.
4: Ja, nog één vraag en dan gaan we een beetje kijken naar waar wij staan en hoe het met Europa zit. Maar dat is het bericht uit de New York Times, onthullend verhaal, waaruit blijkt dat die ballistische raketten die Iran had, verborgen in rotsen en grotten en zo, de Amerika dacht die te hebben uitgeschakeld met die bunkerbusterbommen, dus de ingangen te blokkeren. Maar het antwoord daarop was een Iraanse bulldozer, zal ik maar zeggen. Dus die wapens zijn er gewoon nog. En dus ja, keek jij op van dit verhaal?
25: Nee, absoluut niet. De Iraniërs die gebruiken de geografie van een land op een uitermate slimme manier. Als je het niet van tevoren had gezien, kijk, die hele aanpak van die oorlog, ja, we hadden van tevoren toch wel kunnen bedenken. Ik kan me niet voorstellen dat de Amerikanen allemaal zo dom zijn dat het wapen waar Iran mee zou toeslaan, dat het afsluiten van de straat van Hormuz zou zijn. En toen dat gebeurde, was Amerika eigenlijk continu on the back foot, zoals ze dat dan noemen. Moet continu reageren. Die raketten nu, ja, Amerika zoekt het ook niet in de opnieuw escaleren. Dus ze kunnen niet anders dan Iran een beetje de gang laten gaan en kijken of ze die raketten weer uit kunnen graven. Want ze weten ook wel dat Iran inmiddels alles verspreid heeft. Ik las mooie stukken vandaag weer ter voorbereiding op dit gesprek, onder andere in de foreign policy. En andere stukken van dat er nu ook engineers, dus genietroepen, verbonden zijn aan de Iraanse rakettroepen die heel snel in staat zijn om alles wat nog niet goed werkt of alles wat kapot is, proberen te repareren. Ja. Zodat die inzetbaar op alle niveaus, he, door het hele land heen. Dus dat die inzetbaarheid van die raketeenheden weer heel snel op peil is. Ja, ja en ook die aanvallen op de nucleaire infrastructuur van juni 2025, nu een jaar geleden. Trump zei toen, it's obliterated, dus compleet vernietigd. Ja, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Die 440 kilo, die is nog steeds in hoogverrijkt uranium. Die is nog steeds in Iran. Iraniërs kunnen er misschien ook niet bij, maar dan kan niemand erbij. Maar dan hebben ze het nog wel steeds. En dat is natuurlijk wel hun grote punt nu. Zij hebben nu het initiatief te pakken en de rest van de regio. En die moeten daarop reageren.
4: Blijft een nucleaire tijdboom. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Inmiddels is ook Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, in de studio. Geert-Jan, heb jij reacties vanuit Europa gezien op dit akkoord tussen Libanon en Israël?
0: Nauwelijks nog, Bernard. Ik kan wel een inschatting maken en geven, want ik denk dat dit akkoord aan zich door veel Europese landen en Europese instanties wordt toegejuicht. Hoe meer rust in de tent die het Midden-Oosten heet, hoe beter. Maar twijfel is er ook. Zie ook de reactie nu van Hezbollah. Zie ook de reactie vanuit Iran. Vandaar dat er misschien ook nog geen officiële reacties zijn, dat ze dat even wilden afwachten. En er is twijfel in Europa, want Europa wil vooral wapenstilstanden die ook kunnen leiden tot een duurzame vrede. Dus formeel gaan we een reactie krijgen in de trend van, nou, we verwelkomen dit akkoord tussen Israël en Libanon. We zijn blij als verdere escalatie afneemt en we hopen dat dit ook leidt tot uiteindelijk een vreedzame situatie.
4: Ja, Europa, Geert-Jan, speelt namelijk zijn rol in het Midden-Oosten. Hebben we al vaker over gesproken. Buitenlandchef Kaya Kallas wil dat de EU een grotere rol gaat pakken.
1: The European Union is ready to contribute to a sustainable and peaceful solution. I see a concrete role for the EU in helping to make any eventual agreement durable.
4: Ja, wat bedoelt ze daar nou mee?
0: Ja, dan pakken we nu weer even de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran erbij. En de onderhandelingen die kunnen leiden tot een duurzaam staakt het vuren. Dus niet iets fragiels, maar iets dat blijvend is. Trump heeft er nu op gehint dat er mogelijk dit weekend weer iets aan zit te komen. Maar hoe duurzaam dat dan is, dat weet eigenlijk niemand. Nou, Callas zegt, de EU kan een sleutelrol hierin spelen. En dat zei ze al vlak voordat ze deze week naar Pakistan afreisde. Wat momenteel de hoofdonderhandelaar is tussen de Kemphanen. En in Islamabad zei Callas dan ook, Pakistan, jullie diplomatieke pogingen die helpen om weg te blijven van volledige escalatie, dat waarderen wij in Europa. En wij zijn er nu klaar voor om bij te dragen aan een duurzame, vreedzame oplossing.
4: Ja, er valt direct praten met Iran daar dan ook onder. Zou de EU dat willen doen?
0: Ja, Callas zegt van wel, en zij is de hoge buitenlandvertegenwoordiger. Alles wat een staakt het vuren mogelijk maakt, en daar valt dit dan ook onder. Denk ook aan verdere gesprekken daarna over de nucleaire voorraad van Teheran. En die betrokkenheid die Callas nu toont, dat hebben we eerder vanuit Europa gezien, dat ook Federica Mogherini, Josep Borrell, Catherine Ashton, dat die ook altijd vanuit hun rol als hoge vertegenwoordiger van de EU, leider van de diplomatieke dienst van de EU, een rol willen spelen in de relatie met Iran.
4: Ja, je hebt vorige week uitgebreid over dat Iran-onderwerp gesproken met twee vooraanstaande Amerikanen die in Nederland waren. Nate Swanson, de voormalig Iran-directeur en onderhandelaar van het Witte Huis, en Ivo Daalder, NAVO-ambassadeur onder Obama. Juichen zij die eventuele rol van Europa toe?
0: Nou, ze wisten toen nog niet dat Callas dit ging zeggen. Maar het korte antwoord is ja, dat juichen ze toe. Met de boodschap, Europa wordt nou wakker en sta op. Dat is wat ze zeiden. Het eerlijke antwoord is natuurlijk dat we niet weten of Trump dit ook zou toejuichen. Een grotere rol van Europa. Maar Nate Swanson zei nog wel tegen mij, ja, Europa en Amerika kijken eigenlijk helemaal niet zo verschillend naar Iran. Het enige is, er is een tactisch verschil, en dat is dat Trump een oorlog is gestart. Dat is een groot verschil van inzicht. Maar als je het nou hebt over uraniumverrijking, terrorismegevaar, de rol van de revolutionaire garde, de schending van mensenrechten, ja, dan zitten we in Europa toch op dezelfde lijn als de VS. Zitten wij ook niet op te wachten. En we hebben best wel leverage met al onze sancties die we tegen Iran hebben afgekondigd. Dus het is tijd om op te staan, zeggen ze allebei. En Ivo Daalder die verwoordt dat als volgt.
2: Het is vrij duidelijk dat Amerika geen enkel idee heeft hoe een onderhandeling met Iran moet worden waargeborgd. Ik zou zeggen vandaag, je moet weer terug naar hetzelfde formule die er was voordat Trump het verdrag 2015 is uitgegaan. Dus Kaya Callas met steun van de Britten, de Duitsers en de Fransen een relatie gaan aangaan met Iran. Zelfs zonder Amerika.
4: Ja, dus Ivo Daalder zegt dan maar zonder Amerika als de kans van slagen toeneemt.
0: Zeker, en Daalder heeft daar de volgende argumenten bij.
2: Want tenslotte is de hele nucleaire diplomatie is begonnen door Europa in 2003, is voltooid met Amerikaanse hulp in 2015. En toen werden de Amerikanen de prullenbak ingegooid. En daarom zitten we in het probleem dat we nu zitten. Waarom in godsnaam zou je nu zeggen, nou, we gaan de Amerikanen hier de leiderschap over geven? Over de Strait of Hormuz. Waarom laten we dat aan Amerika over?
4: En wat als Trump dat nou niet wil, Geert-Jan?
0: Ja, praat er op zijn minst over, zegt Daalder. En anders negeren. Als Trump weer dreigt om bijvoorbeeld niet naar de NAVO-top in Ankara te komen, toch naast je neerleggen. Omdat Iran en de Straat van Hormuz ook ons belang is, hè? Ons economische en veiligheidsvraagstuk voor ons Europa. Dus als wij vinden dat we dan op moeten staan, moeten we het doen. En tot slot, Bernard, het is natuurlijk wel zo dat de Iran-deal uit 2015 werd gesloten toen de Britten nog in de EU zaten, met de Chinezen en de Russen die ook een grote rol speelden. De wereld is wel iets veranderd sindsdien. Maar uit eigen belang moet de EU een grotere rol pakken, zegt Daalder dus. In de show notes van de podcastversie van De Wereld zetten we een link naar de volledige interviews met Ivo Daalder, Nate Swanson, voor wie daarin geïnteresseerd is.
4: Oké, dankjewel Geert-Jan. Patrick Bolden, wat is jouw reactie op dit verhaal over Europa en de rol van Europa?
25: Ja, ik denk dat Europa kan niet aan de zijkant blijven staan natuurlijk, want ook onze economie is hierbij geraakt. Ik vraag me alleen af wat we nog meer kunnen doen, behalve de sancties die Geert-Jan ook noemde. En in hoeverre wordt Europa ook wel gezien als een serieuze andere speler dan Amerika, want ik denk dat de houding van Europa tegenover Israël toch heel weinig veroordelen wat daar gebeurt. Ons ook ongeloofwaardig maakt als wij het gaan hebben over bepaalde dingen, over mensenrechten en al dat soort gevallen die wij graag willen roepen. Dus in hoeverre is Europa een serieuze partner om mee te praten voor Iran, vraag ik me wel eens af. Wat hebben wij Iran te bieden waardoor zij ook inwilligend zouden zijn naar ons toe? En bovendien, hoe voorkomen we dat die straat van Hormuz eigenlijk continu een maffia-afperssysteem wordt door Iran? En dat zie ik niet zo snel een oplossing voor. Maar praten is natuurlijk altijd beter dan vechten. En ik denk dat Europa, op het moment dat we ons daar kunnen manifesteren als een serieuze partner, een gesprekspartner voor Iran, dan kunnen we daar heel geleidelijk wel iets gaan winnen. Beter in ieder geval dan Amerika, want dat land is onder Trump natuurlijk onvoorspelbaar. Maar komt ook nog eens een keer de belofte helemaal niet na. En dat is natuurlijk de grote makker van Amerika op dit moment.
3: Ja, maar je kunt je ook voorstellen dat als er iets schemert van een akkoord, dat Europa dan wel een rol kan spelen. Bijvoorbeeld in het toezicht op de doorgang door de straat van Hormuz. Overleg met Iran. Dus we kunnen best wat.
25: Zeker. Nee, zeker. Kijk, voor dat soort dingen wel. Maar er moet er eerst inderdaad een bestendige bestand zijn waar er geen raketten en drones meer over en weer vliegen. En het risico ook veel kleiner. kleiner is. Kijk, een Nederlands mijnenjager die is nu al uitgevaren naar de Middellandse Zee. Maakt er deel uit van de SNMG2, de Standard NATO Maritime Group, Countermeasure Group. Kan heel snel dan doorvaren via het Suezkanaal en de Rode Zee, zuid van het Arabisch Schiereiland om dan in de straat van Hormuz bij te dragen aan een internationale missie die uit meerdere Europese schepen kan bestaan, om daar de boel mijnenvrij te maken. En Nederland is daar gewoon heel erg goed in. En daar hebben we goede schepen voor. We hebben er ondertussen ook nog 1 of 2 verkocht aan Oekraïne, volgens mij. En dat zou Nederland kunnen doen. Maar of we daar nou Iran echt mee helpen, of dat nou een overweging is om Iran nou een soepele positie te laten innemen, dat vraag ik me echt af. Nee, ja. En als wij als Europa daar een belangrijke bijdrage aan vrede zou kunnen krijgen, wil Trump dat überhaupt wel? Want dan kan hij het niet meer als zijn vrede gaan verkopen. Nou, dat moeten wij niet belangrijk vinden, maar dat speelt in de Amerikaanse besluitvorming natuurlijk wel weer mee.
3: Zeker. Dank, luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Geert-Jan Haan, nogmaals, ook jij bedankt.
6: Op de hoogte zijn is één ding, maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
7: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
26: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
27: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
28: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Thomas van Zijl.
11: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over Picnic dat maaltijden gaat bezorgen en een gesprek met Ed van der Weert, een van de topbestuurders van A.S. Watson en verantwoordelijk voor onder andere Kruidvat. Doen mensen daar nog boodschappen of is het toch lucratiever om over de grens te kijken? Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
14: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
13: Zo geregeld. 123inkt.nl.
15: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Straks om 4 uur in de avondspits.
17: Hoe betrouwbaar is de wapenstilstand in het Midden-Oosten? Tech-investeerder SoftBank uit Japan is groter dan Toyota geworden, maar de koers daalt ineens flink. En in Zeeland is iets wonderbaarlijks aan de hand. Er is opeens veel meer ruimte op het stroomnet. Hoe kan dat? Dat en meer zometeen in de avondspits om 4 uur. Met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats. En voor al het nieuws kun je nu al terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
19: BNR Verkeer.
29: Ik ben Bianca Daming bij de ANWB. Er staat ruim 350 kilometer file. Het is al behoorlijk druk op de weg. Het heeft ook te maken met onweersbuien in de oostelijke helft van het land. En het is daar al heel druk doordat er veel vakantieverkeer onderweg is vanuit Duitsland. Richting Duitsland staan ook files door grenscontroles. En het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Wat opvalt is de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Blaricum sta je een half uur vast. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht heb je nog 20 minuten tijdverlies tussen de knooppunten Eckerswijer en De Hocht door een ongeluk. De weg is daar wel net weer vrijgegeven. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum heb je bij Gorkum nog 10 minuten oponthoud, ook door de nasleep van een ongeluk. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij hectometerpaal 39,0. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij 4,7.
30: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
31: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Een oud-medewerker van de ANWB moet 2 jaar de cel in omdat hij een dief doodreed. Hij had in Eindhoven de telefoon en portemonnee gestolen uit zijn busje. Toen de dief vlucht op een fiets ging hij erachteraan. Daarbij kwam de dief onder de auto terecht. Volgens de rechter nam de ANWB'er onnodig veel risico. De VVD in de Tweede Kamer verdedigt de bezuiniging op uitkeringen, onder andere voor arbeidsongeschikten. Door een lagere uitkering zouden meer mensen aan het werk gaan. De oppositie vindt dat onzin en zegt veel arbeidsongeschikten kunnen helemaal niet werken. Het fluitende geluid bij de Rotterdamse Euromast is voorbij. Het kwam door loszittende kabels. Die zijn weer aangespannen en dat hielp. De kabels zitten aan de Euromast omdat die wordt verbouwd. Het gefluit begon gisteravond en het regende klachten. Het RIVM moet in de parlementaire enquête toegeven dat ze verkeerde inschattingen hebben gemaakt over corona, zegt oud-directeur Coutinho tegen Nieuwsuur. Het RIVM zei na de uitbraak in China dat het met corona waarschijnlijk wel mee zou vallen en dat mensen elkaar moeilijk kunnen besmetten. Dat bleek anders. En automobilisten in de regio Utrecht die deze zomer tijdens de spits op een andere manier reizen, worden daarvoor beloond. Als ze reizen met het OV of de fiets kunnen ze sparen voor bijvoorbeeld een NS-abonnement. Deze zomer gaat de A12 tussen Lunetten en Veenendaal op de schop. En dat gaat in Utrecht tot lange files leiden. Het weer dan van Weer Online. In het oosten vallen nog stevige onweersbuien met kans op windstoot en veel regen in korte tijd. In het westen vaker droog. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 17. Vanavond vooral in het noorden op buien en vannacht droog. Morgen in het zuidoosten juist buien. Elders droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Europa en China staan op het punt om met elkaar een handelsoorlog te beginnen. Welke maatregelen moet Europa nemen? Dat bespreek ik met D66-Europarlementariër Brigitte van den Berg.
32: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
0: Even kijken.
1: Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
2: Banky, dat is toch geen woord?
1: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
3: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
32: Jacinda Ardern en Seth Godin en Steven Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
3: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
5: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
18: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: 17.551 laadpalen, één nieuwe naam. Velian.
19: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
20: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
4: Europa en China stevenen af op een handelsoorlog. China dreigt hard terug te slaan als de Europese Commissie besluit om nieuwe handelsbeperkingen in te stellen.
21: Trade, as we have it right now, between China and Europe is simply unsustainable. Over the last 5 years, that the Chinese export increased by something like 50%, and our exports to China decreased by 30%. On top of it, we see that a lot of European companies is kind of squeezed out from the third market.
4: Dat was de Eurocommissaris voor Handel, Maros Sefcovic. Ik praat erover met Brigitte van den Berg, Europarlementariër voor D66 in de liberale Renew Europe-fractie. Welkom.
22: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. China reageerde met op de uitspraken die Stéphane Séjourné, de Eurocommissaris voor Handel, deed. Hij zei dat onze handelsrelatie met China niet houdbaar is. Waarom is dat juist nu zo?
22: Ik denk dat we al een tijd op deze situatie afstevenen. Niet voor niks praten we al heel lang met elkaar over: worden we niet te afhankelijk van China? En het moment is nu gekomen om echt te gaan ingrijpen. Want we worden zo afhankelijk dat we eigenlijk chantabel zijn. En dat we onze eigen doelen, dus die energietransitie realiseren, dat we die niet kunnen realiseren zonder China. En dat China daar ook gebruik van maakt, van die chantabele positie.
4: Ja, Chinese bedrijven in eigen land worden voorgetrokken. Dat is nooit anders geweest. Nu China ons de basis, vinden we het ineens een probleem. Zijn we ook niet een beetje hypocriet? Want wat we nog een tijdje geleden compleet normaal vonden, vinden we nu bij wijze van spreken levensgevaarlijk.
22: Ja, dat is natuurlijk altijd met een... En het water wat steeds warmer wordt, moet je op een gegeven moment ingrijpen. En er komt natuurlijk nu wel heel veel bij elkaar. Aan de ene kant de energiesituatie door de aanvallen op Iran. Aan de andere kant de VS die met Trump een steeds minder betrouwbare partner is. En dan China die inderdaad zo dominant geworden is in de wereldhandel. Ja, dat betekent dat Europa echt voor zichzelf moet gaan zorgen en moet gaan ingrijpen. Nee.
4: De EU heeft een handelstekort ten opzichte van China van zo'n $380 miljard. Dat komt toch alleen omdat we zelf voor hebben gekozen om productie naar China te verplaatsen, of om het simpel te houden. Ik zit hier aan een laptop met kabeltjes en met een verbindingsapparaat. Ga zo maar. Op alles staat made in China.
22: Ja. Ja, dat is de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden. Maar het is niet alleen door een soort... daardoor dat zij beter zijn geworden in het produceren dan wij. China speelt natuurlijk het spel niet helemaal eerlijk. Kijk, wij vanuit Europa hebben altijd gezegd: we willen vrije wereldhandel met elkaar. Maar China schendt keer op keer die afspraken. Ze houden hun eigen munt goedkoper dan nodig, waardoor er geen wederzijdse handel is. Ze stoppen ontzettend veel staatssteun inderdaad in hun producten. 800 miljard. 800 miljard aan eigen staatscenten voor de eigen bedrijven, ja, daar valt niet op tegenop te concurreren. Ja, en ze stelen natuurlijk onze kennis en onze technologie. Dus ja, tegen zo'n iemand die zo vals speelt op de wereldmarkt, valt niet op te concurreren. Dus dat is geen keuze van vrije handel. Dat is echt een vals spel waar wij nu echt op moeten gaan handelen.
4: Ja, oké. En hoe?
22: Nou, wat Europa nu doet, is zeggen, we gaan ten eerste harder optreden waar we zien dat China vals speelt. Dus bijvoorbeeld zorgen dat wij de tarieven bovenop de Chinese producten gooien die met subsidie gemaakt worden. Ingrijpen bij dumping. Maar ook dat we al andere handelsrelaties aan het aangaan zijn met andere landen die wel betrouwbaar zijn en die wel het spel willen spelen. We moeten een veel zelfbewustere positie innemen als Europa. Dus China aanpakken, handelspartners die wel het eerlijke spel spelen naar ons toetrekken. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat wij weer gaan investeren in wat we zelf kunnen maken in strategische sectoren.
4: Maar u zegt dat zijn allemaal dingen die we moeten doen. We horen dat al een tijdje. Niet alleen van u, maar ook van uw collega's, van mensen in de nationale regeringen. Je kunt zeggen, China heeft zo'n onvoorstelbare machtspositie. Gewoon door productie, door wat ze doen. Ze zijn met veel meer mensen en hebben een veel grotere factor arbeid dan waar wij ooit tegenop zullen komen. Dus hoe realistisch is dit allemaal? En ik wijs maar op één klein dingetje. Hè. We zeggen, ja, de Chinezen spelen vals. Bijvoorbeeld, het zijn allemaal staatsbedrijven. Maar Trump heeft besloten om ook een heleboel overheidsgeld te investeren in Amerikaanse bedrijven, om datzelfde te doen. Dus ja, dan op een bepaald moment krijg je een situatie van de pot verwijt de ketel.
22: Ja, wij moeten het spel ook anders gaan spelen. En hoe realistisch is dat? We moeten onszelf ook niet kleiner maken dan we zijn. Hè? Wij zijn een gigantische consumentenmarkt. We hebben ontzettend veel kennis in huis. Kunde, hoge technologie. En wij kunnen ook ingrijpen met onze beleid. En dat zijn we ook aan het doen. Wat een vrij uniek besluit is bijvoorbeeld als het gaat om de industrie, is dat Europa nu zegt, wij gaan overheidsuitgaven gaan wij afdwingen dat dat ook aan Europese bedrijven gebeurt. Dus als je Europees moet aanbesteden, als je Europees gaat inkopen, dan moet dat Europees staal zijn, Europees cement, Europees aluminium, maar bijvoorbeeld ook nog veel belangrijker in al die high-tech sectors. Europese windmolens, Europese batterijen. Dat afdwingen en daar echt regels voor maken, dat heeft Europa nu besloten. En dat is nogal een stap.
4: Ja. Is dat die Industry Accelerator Act?
22: Ja, precies. De Industry Accelerator Act. Ja. Waarin we dat afdingen.
4: Het zijn geweldige voornemens, maar het is heel simpel. Kunnen we dit? Want je kunt veel zeggen, oké, we moeten zelf batterijen gaan maken. Nou, niemand die dat tegen zal spreken. Maar volgens mij komt bijvoorbeeld in vrijwel elke elektrische auto die in de wereld rondrijdt, de batterij nog steeds uit China. We kunnen dat simpelweg niet zo goed en niet zo snel.
22: Nou, we hebben het wel laten gebeuren dat mooie bedrijven die kansrijk waren, het ook niet redden. Ik noem even bijvoorbeeld een voorbeeld. Northvolt uit Zweden. Een batterijenfabriek waar we van hoopten, hey, die maakte de accu's van onze auto's. Die hadden een grote rol in de energietransitie. En dat hebben we failliet laten gaan. Omdat ze weggeconcurreerd werden door die valse concurrentie. Maar Europa is daar wel een antwoord aan te ontwikkelen. Namelijk een nieuw fonds, een concurrentiefonds, waarbij we serieus investeren in dat soort bedrijven die concurrentie wel kunnen aangaan. En dat gaat met de nieuwe meerjarenbegroting van Europa, gaat daar hele serieuze bedragen in om. En op die manier gaan we die concurrentie natuurlijk gewoon wel aan.
4: Ja, even over de nieuwe versie van de Chips Act die in de maak is, of er al is. Heeft dat ook weer te maken met meer soevereiniteit voor onze eigen tech-industrie?
22: Ja, zeker. Ook daarmee investeren we in onze eigen schone energie. We hebben natuurlijk hele mooie bedrijven. Denk aan ASML, die de basis maakt voor chips. Maar wij willen misschien ook wel weer zelf meer chips gaan produceren. Dat soort strategische sectoren moet je naar je toe halen als Europa. Ja. En moet je niet zorgen dat dat allemaal verdwijnt. En daarvoor moet je bepaalde handelingen doen. Nou, daar heb je zo'n act ook voor nodig. Maar ook investeren in bedrijven. Ja. En investeren in vakmanschap.
4: Dit is BNR De Wereld. De gast is Brigitte van den Berg, Europa-parlementariër voor D66 en de liberale Renew Europe-fractie.
0: We willen en moeten een politiek des de-risking betreiben. Dat gilt niet nur gegenüber China, sondern das gilt insgesamt. Es wäre aber ein Fehler, eine Entkopplung von China damit zu verbinden.
4: Ja, dat is de Duitse bondskanselier Merz. Die zegt, we moeten de-risken. Ik weet niet hoe je het vertaalt precies, maar goed. Maar niet ontkoppelen. Dat zei hij na zijn bezoek aan China. We hebben het gehad over de wensen die Europese politici hebben. Maar als we naar bedrijven kijken, als we zo'n Duits voorbeeld erbij pakken. Volkswagen gaat gewoon exporteren naar China. Bouwt daar zelfs een enorme fabriek om een deel van de wereldexport onder te brengen. Ja, dan breng je toch jezelf in gevaar.
22: Ja, als ik ga veel bij op bedrijfsbezoeken in Nederland en in Europa. En daar hoor je, de bedrijven vertellen ons, we willen wel investeren in die actieve fabrieken. We willen wel aan die wereldmarkt meedoen. Alleen, er moet wel genoeg vraag zijn op de markt. Dus waar wij nu als Europa mee beginnen, is onze eigen overheidsuitgaven zorgen dat die in Europa worden uitgegeven. Maar het gesprek wat we natuurlijk echt moeten voeren is of ook die autofabrikanten niet Europees moeten gaan inkopen. En dat we daar niet meer prikkels voor moeten gaan inbouwen. Want inderdaad, als de auto-industrie goedkoop Chinese staal blijft inkopen, terwijl we hier onze Europese staalindustrie vragen.
2: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Voorlopig zien we wel dat China ook structureel bij ons kennis komt ophalen. Dus we doen in ieder geval iets goed. Dat wij ook kennis hebben. En daar moeten we zuinig op zijn. We moeten minder naïef zijn. En we moeten onze eigen ketens heel goed bekijken. En waar we op in moeten grijpen. En we moeten prioriteren. Dus de strategische ketens waarvan wij zeggen, die hebben we echt nodig. Die hebben we nodig voor aan de ene kant het behouden van onze veiligheid, voor het opbouwen van ons eigen veiligheidssysteem. En aan de andere kant, ja, wat onze strategische economische factoren zijn. Ja, daar moeten we vol in investeren. En ons niet klein laten maken door wat we zien in China. We moeten ons focussen op onszelf. En als wij hebben een geschiedenis van heel veel kunnen maken. En als we elkaar weer gaan helpen en onze interne markt beter op orde krijgen in Europa, en echt zorgen dat we met z'n allen achter Made in Europe gaan staan, dus dat we met elkaar ook zeggen, hé, wij willen dat ook van eigen bodem. Ja, dan kunnen wij dat ook.
2: We spreken bij BNR heel veel ondernemers. En daarvan horen we ook dat bedrijven juist met China zaken willen blijven doen vanwege de schaalvergroting die daar mogelijk is. Is daar dan ruimte voor nog?
1: Ja, ik denk dat we daar de balans in moeten zoeken. Natuurlijk, waar het niet om super. Kijk, we moeten onszelf niet te kwetsbaar maken. Het is echt gevaarlijk als wij die kwetsbaarheden in stand houden. En dat hebben we te lang gedaan. Dus waar we nu eigenlijk verslaafd zijn aan China, bijvoorbeeld voor onze kritieke grondstoffen, ben ik ook als een van de onderhandelaars op dat dossier aan het zorgen dat wij bedrijven ook verplichten om meer divers te gaan inkopen in je grondstoffen. Zodat je niet eenzijdig afhankelijk blijft van China. En ook zelf in Europa kijken waar je kritieke grondstoffen kan gaan produceren. Maar als het om minder strategische sectoren gaat, en als het dan moet je natuurlijk ook vrije handel de ruimte geven en zorgen dat bedrijven op basis van eigen inzichten kunnen inkopen.
2: Ja, ja.
1: Maar dat wij meer moeten gaan ingrijpen, dat het niet meer de wereld van vrijheid blijheid is, ja, daar zijn we wel aangekomen.
2: Kunnen we wat u zegt ook echt waarmaken? U hebt het dan over die kritieke grondstoffen. Het zou prachtig zijn als we die niet allemaal uit China hoefden te halen. Maar hebben we het alternatief? Bestaat het? Is er voldoende capaciteit? Is het er?
1: Niet voor alle stoffen, maar ook in Europa kunnen wij bepaalde stoffen mijnen. We zien ook hier in Zweden weer goede voorbeelden, waarbij ook mijnen zijn die van deze tijd zijn, zullen we maar zeggen. Die oké zijn voor de omgeving, die goede arbeidsomstandigheden hebben. Dat is natuurlijk essentieel als je iets op Europees grondgebied gaat doen. Maar waar we eerder zeiden, ach, laat dat allemaal maar buiten ons continent plaatsvinden, moeten we daar moeten we daar op een andere koers in gaan varen. En we kunnen natuurlijk nog veel meer halen uit onze recycling. Dus ja, er zijn mogelijkheden, maar niet tot in het eindeloze. En waar we een noodzakelijke afhankelijkheid hebben van China, zullen we ook moeten kijken hoe we die afhankelijkheid twee kanten op kunnen bewegen. Zorgen dat wij ook de macht uitoefenen. En die macht hebben we. Want wij zijn ook wij zijn de grootste markt van China. Als we niet meer bij ons kunnen handelen, hebben ze ook een groot probleem. Ja. Dus als we die zelfbewustere houding aannemen, dan kunnen we meer dan we nu doen.
2: Dank, Brigitte van den Berg, Europarlementariër voor D66... in de liberale Renew Europe-fractie.
3: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, deze week was er weer veel speculatie over Trumps gezondheid, maar Dr. Oz heeft dat even de kop ingedrukt.
4: Ja, Dr. Oz, voormalig tv-dokter natuurlijk, kennen we van Oprah, maar ook nu onder Trump de baas van Medicaid en Medicare, de zorgverzekeringen voor ouderen en armeren. En hij was aan de beurt om de persupdate te doen namens het Witte Huis. Dat rouleert nu. Nu woordvoerder Caroline Leavitt met zwangerschapsverlof is, dus elke keer is een ander aan de beurt. Nou, Dr. Oz heeft een medische achtergrond, hij is chirurg, dus hij kreeg natuurlijk vragen ook over Trumps gezondheid en over Trumps bezoek aan de dokter vorige week. Dat was zijn derde bezoek al in een jaar. Dat is vaker dan normaal. En Trump wordt binnenkort ook 80. Dus hij is op leeftijd. Het gaat er gewoon vaak over. Tegelijkertijd, zijn medisch rapport was weer uitmuntend natuurlijk. Zoals dat altijd is. Hij heeft die mentale test ook weer geëist, zoals hij dat al zegt.

0: Maar toch veel vragen. En dus vroeg een van de journalisten bij die persconferentie: waarom doet de president eigenlijk steeds al die dokters bezoeken en al die tests als hij eigenlijk erg gezond is?
1: If the president's in such perfect health, why does he keep going back in for checkups?
2: I think he likes the results. He does really well. He aces the test every single day.
0: Ja, hij vindt de uitslag altijd zo leuk. Een briljant antwoord natuurlijk. Maar en ik moet ook zeggen, er zou best wel een kern van waarheid in kunnen zitten. Maar dat neemt al die argwaan natuurlijk niet weg.
3: Nee. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio moest ook al Trumps gezondheid verdedigen.
0: Ja, die had een hoorzitting voor het congres. Dat ging over heel andere dingen. Dat ging over Iran. Want je weet het, Bernard, die oorlog is over. Als je naar Marco Rubio en Donald Trump luistert. Die oorlog bestaat niet eens meer. Ging over Oekraïne, over van alles. Hij kreeg ook vragen natuurlijk over zijn baas. Een democratisch congreslid liet een video zien van een ministerraad waarbij Rubio aan het woord is. En Trump zit dan naast hem. En die lijkt toch echt langzaam in slaap te vallen. Zijn ogen gaan dicht, hij houdt zijn hoofd schuin. Dus vraagt die democraat meerdere maanden: slaapt Trump daar nu? Nou, Rubio ontkent dat in alle toonaarden, waarop dat congreslid zegt: ja, u liegt, ik zie dat hij slaapt. En hij vraagt dan: ja, er zijn ook veel bijeenkomsten waar geen camera's bij zijn. Slaapt Trump dan wel eens? En ja, dan wordt het een beetje fel.
4: Have you been at classified meetings where Donald Trump has fallen asleep or had trouble staying awake?
5: Meeting, I've never been at any meeting where and the things you're showing me now, he was not falling asleep. And
4: so,
5: I think
4: so you're lying again. You're lying consistently to Congress
5: about sleep.
0: Nou, je hoort het, you're lying to Congress, allerminst slaapverwekkend. En Rubio die blijft zeggen, Trump die sliep echt niet. En we zien ondertussen dus die beelden van Trump met zijn ogen dicht. Die speculaties, ook daarover, die blijven dus nog wel even. En ook wel ironisch, hè? Bij Trump gaat het nu al maandenlang over inflatie, net als bij Biden. En we hebben het nu ook al maandenlang over zijn gezondheid, net als bij Biden.
3: Ja, Trump zelf kijkt ondertussen toch voorzichtig naar zijn opvolging.
0: Ja, en jij weet ook, hè, we hebben het in de podcast ook vaak over gehad, Amerika-podcast, er zijn op dit moment twee favorieten. De vicepresident J.D. Vance, logisch. Maar de laatste maanden hoor je ook steeds meer positieve dingen over Marco Rubio. Trump die vertelde in een interview dat hij ze allebei in de gaten houdt en dat hij het heel interessant vindt om te observeren hoe ze het doen en hoe ze het ook met elkaar doen. Dat ze het eigenlijk best goed met elkaar kunnen vinden. Trump maakt hier eigenlijk een beetje een soort reality show voor een audience of one van. Hij maakt echt een showtje van die twee moeten het dus tegen elkaar opnemen en doen eigenlijk de hele dag auditie. En in dat interview gaf hij ook weer geen voorkeur, zoals we dat van hem gewend zijn, maar hij zei wel, ze moeten het gewoon samen gaan doen.
6: I like them together, you know, it would be great. I don't know how you beat them if they're together. That would be a great team. JD and Marco would be a great team. I don't know, you know, they have to agree to it, right? We haven't touched, we still have, you know, we have a long time left. We have more than 2.5 years, substantially more than 2.5 years.
0: Ja, en hij zegt dan niet wie bovenaan het ticket moet komen. En daar zitten we natuurlijk allemaal op te wachten. Wie heeft al zijn voorkeur? Maar naast Trumps gezondheid wordt dit eigenlijk steeds meer gezelschapsspel nummer 1 in Trumpland. Wie gaat het doen na Donald Trump?
3: Ja, terwijl we nog eerst de midtermverkiezingen moeten hebben. Dus die presidentsverkiezingen die zijn nog meer dan 2 jaar weg.
0: Ja, maar goed. Ja, en tegelijkertijd, Bernard, die campagne stopt hier nooit, hè?
3: Nee, zo is dat. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Meer in de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roede. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
7: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Jamaica Funk, that's what it is. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
8: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit past ook in de business class. après midi. Op het terras bij een sterrenchef. Een show, langoustien, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître die regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
9: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
8: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
10: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
11: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
12: Voetnoten is een podcast van Energeia.
13: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
14: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
15: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
16: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
17: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
15: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
18: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track training, een privéles BHV, op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
19: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
20: Nu in de BNR-app.
21: Frankrijk onderschept in 1 week 11 Russische toestellen boven de Baltische Staten. 16 doden, tientallen gewonden na Russische aanvallen op Oekraïne. Elon Musk is bijna biljonair. Hij is rijk genoeg om de Nederlandse staatsschuld 2 keer af te lossen. Als hij dat zou willen doen. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR.
22: Bianca Damink bij de ANWB. Ja, de Duitsers hebben een vrij weekend, of een lang weekend. Dus het is druk op onze wegen.
23: Ja, dat klopt. Er zijn al de hele dag veel mensen vanuit Duitsland onderweg. En daardoor is het druk in de grensstreek met name. Zo rond de Veluwe. Je merkt het ook op de wegen in het zuiden van het land. En het is ook druk richting Duitsland. Dat merk je door veel vertraging door de Duitse grenscontroles. En het verkeer moet ook met name in de oostelijke helft van het land rekening houden met stevige buien. Wat ook opvalt is de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Want bij Blaricum is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Ze zijn aan het bergen, maar de vertraging is 50 minuten. Je kunt ook omrijden via Almere over de A6 en de A27. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je in de file tussen knooppunt Velzen en Akersloot. Ook door werkzaamheden, de vertraging is daar 25 minuten. En het is heel druk op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Harmelen. Daar ben je nu zo'n 30 minuten langer onderweg. En Flitsmeister meldt 2 flitsers. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij hectometerpaal 33,2. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij 39,0.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten.
1: In Glanenbrug bij Enschede zijn bomen omgewaaid, daken van schuren afgeblazen en dakpannen losgeraakt. Waarschijnlijk door een windhoos. Ook een basisschool werd getroffen, maar volgens de veiligheidsregio zijn alle kinderen veilig thuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Twee minderjarige jongens zijn veroordeeld voor een vuurwerkbom in Purmerend. Door de ontploffing raakte een jongen van 16 zwaar gewond en hij is na anderhalf jaar nog steeds niet hersteld. De daders moeten hem €135.000 schadevergoeding betalen. Ze zijn zwak begaafd en krijgen verplichte begeleiding. In Brussel zijn betogers het parlement binnengedrongen. Ze zijn tegen een bezuiniging op onderwijs waarover vanmiddag wordt gestemd. Ze staken rookbommetjes af en het brandalarm ging af. De politie is ook binnen om de orde te herstellen. Buiten werden al een waterkanon en traangas ingezet. Automobilisten in de regio Utrecht die deze zomer tijdens de spits op een andere manier reizen, worden daarvoor beloond. Als ze reizen met het OV of de fiets kunnen ze sparen voor bijvoorbeeld een NS-abonnement. Deze zomer gaat de A12 tussen Lunette en Veenendaal op de schop. En dat gaat in Utrecht tot lange files leiden. En een meisje op een middelbare school in Roosendaal is volgens de rechter terecht van school gestuurd om het gedrag van haar moeder, meldt Omroep Brabant. De moeder wilde dat ze hogere cijfers kreeg en bestookte de school met e-mails en haalde er allerlei instanties bij. Volgens de rechter is het beter dat het meisje naar een andere school gaat. Het weer dan van Weer Online. Er vallen soms pittige buien en bij een stevige zuidwestenwind is het een graad of 17. Later vanmiddag vanuit het westen droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen vaker droog met vooral in het zuidoosten buien. En tot zover het ANP-nieuws.
22: We kijken op de beurs. De AEX is 0,4% in de min. Op de 1040 punten staat hij. Grootste stijger was Wolters Kluwer, een plus van 6,3%. Grootste daler Universal Music Group, 4,4% in de min. En de Dow Jones staat 1,1% in de plus.
21: Vandaag in de avondspits. Esther Ouwehand stopt als partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. En zowel advocaat Ines Wesky als het OM gaan niet in hoger beroep. Waarom eigenlijk niet? Dat zijn een paar van de onderwerpen. Komende twee uur hoor je ze op BNR.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
24: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
25: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
24: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
26: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd. Voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
22: Goed dat je luistert. Het is donderdag 4 juni. Niels Heidhuis is jarig.
28: Van harte gefeliciteerd.
22: En dit is het nieuws om mee thuis te komen. Met Esther Ouwehand. Die was 7 jaar de fractievoorzitter en partijleider van Partij voor de Dieren. En vandaag maakte ze bekend dat ze stopt. We zijn met 27 lidstaten in de EU. Maar als het aan de president van Finland ligt, mogen dat er wel 40 worden. En in Zeeland is er ineens veel meer ruimte op het overvolle stroomnet gevonden. Ja, hoe kan dat? En geen hoger beroep in de zaak tegen Ines Wesky. Maar we beginnen in Den Haag.
21: Esther Ouwehand stopte als partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Ze stond sinds 2019 aan het roer van de partij, die in die tijd een behoorlijk roerige periode meemaakte. Ouwehand blijft wel in de Tweede Kamer, maar heeft niet meer de maximale energie om de Partij voor de Dieren aan te voeren, verklaart ze haar keuze in een interview met de Volkskrant. Politiek verslaggever Michiel Jurjens, waarom stopt ze nou precies als partijleider? Heeft niet meer de maximale energie?
0: Goedemiddag en gefeliciteerd, Niels. Er is een klein uur geleden in de Tweede Kamer een ingelaste fractievergadering van de Partij voor de Dieren geweest. En daar heeft Esther Ouwehand inderdaad officieel bekendgemaakt dat zij een stap teruggezet. Dus stopt als partijleider en fractievoorzitter, wel verder gaat in de Tweede Kamer. De afgelopen jaren zijn periodes geweest dat zij een tijdje afwezig was. Dat had ook met het mentale te maken. En zij zegt nu ook dat zij alles gegeven heeft wat ze in zich heeft de afgelopen jaren om de Partij voor de Dieren te leiden. Ze zegt, ja, de partij gaat een nieuwe fase in. Het is nu het moment om een stapje terug te doen en het stokje over te dragen. En zij had ook al voor de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen oktober besloten dat dat de laatste keer zou zijn dat zij als lijsttrekker die verkiezingen in zou gaan. Dus zij wist al een tijdje dat deze stap eraan zat te komen. En dit is dan het moment om die stap te gaan zetten, volgens haar.
21: Heeft het dan ook te maken met de onrust eerder in de partij? Want, 2023 wilde het partijbestuur haar aanvankelijk niet meer als lijsttrekker. Dat heeft ze toen aangevochten. Dus uiteindelijk werd ze het wel. En bij de afgelopen verkiezingen was er, meen ik, een afsplitsing die het niet eens was met steun voor meer geld voor defensie. Heeft het daarmee te maken?
0: Dat zijn allemaal zaken die gespeeld hebben, inderdaad. En ook afsplitsingen binnen de senaatsfractie en afsplitsingen binnen afsplitsingen. Dat werd al heel gauw heel ingewikkeld. En inderdaad, die strijd in 2023, die uiteindelijk het partijbestuur van destijds de kop heeft gekost, zodat Ouwehand, nadat ze eerder was afgezet, weer terug kon komen. Ja, zij zegt daarover inderdaad, alles wat daar gespeeld heeft, dat heeft ook wel veel energie vereist. Energie die ze graag aan andere zaken had willen besteden. Dus al die onrust is niet de directe aanleiding, maar heeft wel meegespeeld bij haar besluit dat ze het nu tijd vindt om iets rustiger aan te gaan doen, in ieder geval.
21: Maar ze gaat wel door als Kamerlid, hè? Net als Caroline van der Plas bij de BBB.
0: Ja. Ja, ja, klopt. Daar kun je het enigszins mee vergelijken.
22: En behalve Forum, dat.
0: Al zit Thierry Baudet niet in de Kamer op dit moment.
22: Nee,
0: destijds trok hij zich terug. Maar dan gaan we helemaal naar een andere partij toe om zich op de gemeenteraadsverkiezingen te richten, die inmiddels al even achter ons liggen. Maar Esther Ouwehand blijft in de partij, inderdaad. Zij is ook nog bezig aan wetsvoorstellen om, en dat is natuurlijk een bekend punt van de Partij voor de Dieren, om onder andere de bio-industrie aan banden te leggen. Dat is een strijd die zij zal blijven voeren, dus ook als Kamerlid. En ik heb haar net ook gevraagd toen ik er even sprak, ga je die termijn dan wel afmaken? En dat is wel echt het doel, ja.
21: En wie volgt haar op als partijleider?
0: Ja, er waren twee keuzes binnen de fractie. Ze zijn met z'n drieën namelijk in de Tweede Kamer, de Partij voor de Dieren. De nieuwe fractievoorzitter en partijleider, dat is Christine Teunissen. Sinds 2021 in de Tweede Kamer. Daarvoor zat ze ook al voor de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer en ook in de gemeenteraad in Den Haag. Ze is op dit moment onder andere de woordvoerder Buitenlandse Zaken. Zij gaat het partijleiderschap overnemen. En ook zij wist al even dat eraan kwam. Zij viel ook in voor Ouwehand in periodes dat Ouwehand er niet was. Dus Christine Teunissen, dat is de nieuwe fractievoorzitter en dus meteen partijleider voor de Partij voor de Dieren.
21: Michiel Jurjens, dankjewel.
3: BNR Nieuwsradio.
22: Europees nieuws dan. Hongarije zet de deur open voor toetredingsgesprekken tussen Oekraïne en de Europese Unie. En dat gebeurde nadat de Hongaarse premier Péter Magyar een akkoord heeft bereikt over de rechten van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. Ja, en met dat akkoord lijkt een jarenlang conflict tussen Oekraïne en Hongarije voorlopig beslecht. En dan is er ook nog de Finse president Alexander Stubb. Die zou het liefst een EU zien van maar liefst 40 lidstaten. Snel gaan we praten daarover met Michal van der Toorn, Europa-verslaggever. Ha, Michal.
6: Goedemiddag.
22: Ja, eerst zo meteen over die 40 lidstaten. Mm-hmm. Dat wordt lang vergaderen.
6: Gezellig.
22: Ja. Maar eerst even naar Hongarije. Want Magyar heeft dus een akkoord bereikt over een Hongaarse minderheid in Oekraïne.
3: Ja, dat klopt. Die zijn daar in West-Oekraïne. En volgens Majar is er nu een afspraak gemaakt over taal, onderwijsrechten, politieke rechten van ongeveer 100.000 etnische Hongaren. Dus aan de westkant van Oekraïne. Hij zegt dat dat geweldig nieuws is, omdat zijn regering in 3 weken heeft bereikt wat zijn voorganger Viktor Orbán in 10 jaar niet voor elkaar kreeg. Nou, dat is natuurlijk politieke taal.
22: Ja.
3: Maar Orbán gebruikte het niet bereiken van zo'n akkoord ook als excuus om Oekraïne niet toe te kunnen laten treden tot de Europese Unie. Op termijn dan, in ieder geval. Maar goed, daar zat natuurlijk meer achter, want Orbán wilde dat sowieso niet. Maar dit is wel een blokkade die nu weg is genomen door Magyar. Want als Oekraïne deze afspraken die met Hongarije zijn gemaakt over die minderheid opneemt in zijn Europese hervormingsplan, dan zal Hongarije instemmen met het openen van de eerste fase van onderhandelingen over toetreding. En Brussel moet het idee dat Brussel ook toezicht gaat houden op die uitvoering van de afspraken voor die minderheden.
22: Maar goed, het is een belangrijke stap voor Oekraïne. Goed nieuws.
3: Jawel, alleen betekent dit nou niet per se dat Oekraïne morgen opeens lid is van de EU. Peter Magyar die benadrukt dat hij geen voorstander is van een versnelde toetreding. Mm. Een plan wat laatst is opgeworpen door bijvoorbeeld Duitsland. Nederland is daar ook geen fan van. Volgens Magyar en ook volgens Nederland moet Oekraïne eerst voldoen aan allerlei eisen. En dat is een proces dat nog 10 tot 15 jaar zou kunnen duren.
22: Okay.
3: Pas daarna wil Magyar de Hongaren via een referendum laten beslissen of toetreding van Oekraïne daadwerkelijk wordt gesteund in Hongarije.
6: Oh.
3: En binnenkort gaat de EU hier ook over praten, 15 juni in Luxemburg. Dan kunnen de nu nog 27 lidstaten tijdens de bijeenkomst in Luxemburg groen licht geven voor het begin van de onderhandelingsfase.
6: Maar dit is nog niet in beton gegoten in die zin hier is nog niet mee afgesproken dat straks alle 27 lidstaten referenda kunnen gaan houden over de toetreding van Oekraïne, toch?
3: Nee, Magyar heeft gewoon vandaag gezegd, waarschijnlijk ook om de Hongaarse bevolking een beetje tevreden te houden,
6: dat hij
3: dat wil gaan doen. Ik weet niet precies hoe dat in de rest van de lidstaten zit. Nee.
22: Dan toch nog even over die lidstaten. Want de Finse president Alexander Stubb doet een opmerkelijke uitspraak. Als het aan hem ligt, worden dat er 40 lidstaten.
3: Ja, dat zegt hij vandaag tijdens een energieconferentie in Helsinki. En hij noemde onder andere het Verenigd Koninkrijk als kandidaat.
22: Die kunnen weer terug
3: wat hem betreft. Canada, wat niet in Europa ligt, maar ook Turkije, Noorwegen en IJsland noemt hij als mogelijke kandidaten voor toetreding. En waarom? Hij zegt, we zijn veel sterker, veel geopolitiek sterker als we met veel zijn.
22: Mm.
3: We hebben dan veel meer overwicht richting Amerika, richting Rusland, richting China. En hij zegt ook, dat moet nu, want nu is er momentum. Want als de oorlog in Oekraïne voorbij is, of er misschien een andere Amerikaanse regering is, dan denkt hij dat we in Europa het gaspedaal een beetje loslaten en weer ruzie gaan maken over onnodige dingen. Dat zijn zijn woorden. Maar goed, hij zegt, zo'n geopolitieke macht, omvang en schaal is dan wel handig. En die uitbreiding, dat is dan een goed idee. We moeten groot en geopolitiek denken, zegt hij.
22: Ja.
3: En daarom 40 Europese staten en zelfs niet-Europese staten.
22: Maar dat van die macht, dat snap ik.
3: Ja.
22: Maar van 27 naar 40 heb je er dus 13 nodig.
3: Mm-hmm.
22: Het rijtje wat je opnoemde, dan zijn we er nog niet.
3: Nee, dan zijn we er.
22: Wat voor landen denkt hij dan?
3: Nou ja, bijvoorbeeld ook landen die al nu kandidaat lid zijn. Bijvoorbeeld dus Oekraïne, Moldavië of landen
22: in de
3: westelijke Balkan. Ja. Dus dan, ik heb niet precies geteld, maar goed. Het idee is gewoon heel veel. Er zijn natuurlijk, hij wil dan ook wat minder rigide besluitvormen, bijvoorbeeld, zodat het inderdaad werkbaar is. Maar goed, dit is zijn idee is gewoon geopolitieke overwicht.
22: Maar hoe denkt de rest van de EU daarover?
3: Nou, niet iedereen vindt dit een goed idee. Nederland is bijvoorbeeld altijd voorzichtig. Er zijn eigenlijk een paar smaken in hoezeer landen hier fan van zijn. Er zijn landen die zeker voor uitbreiding zijn, omdat ze er bijvoorbeeld zelf bij willen, of dat ze graag willen dat hun regio wordt geïntegreerd. Bijvoorbeeld de Westelijke Balkan, Slovenië en Kroatië, die zijn voor toetreding van bijvoorbeeld Albanië. Ook Italië heeft daar baat bij aan de andere kant van de Adriatische Zee. De felste, dan de volgende smaak. En dan natuurlijk heb je daartussen ook nog zitten de felste Oekraïne-steuners. Dus Baltische Staten, Polen, die willen ook graag wat Oekraïne en Moldavië erbij komen. Dan heb je de strenge en rechtvaardige landen waaronder Nederland valt, maar ook Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, die zeggen uitbreiding prima, maar je moet wel aan de strenge criteria voldoen. En we moeten onszelf ook nog eens een keer kritisch naar onszelf kijken. Interne hervorming, dus af van het vetorecht bijvoorbeeld, of daar wat beter mee omgaan. En dan heb je nog dwarsliggers, zoals tot voor kort Hongarije, maar ook Slowakije. Bulgarije zijn nog allemaal specifieke conflicten. Wil niet dat Macedonië erbij komt. Cyprus en Griekenland zijn tegen de toetreding van Turkije. Dus ja, we zijn er. Het is een nog leuk idee niet. Van stoep, maar we zijn er nog lang niet.
7: Het is wel leuk om met dat idee naar de kaart te kijken.
3: Zeker.
7: Dankjewel, Michal van der Toorn.
8: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
6: En ineens was de wachtlijst voor bedrijven die in Zeeland een stroomaansluiting willen ruim de helft korter. Netbeheerder Stedin heeft toch ruimte weten te creëren, waardoor 173 bedrijven in de provincie aangesloten kunnen worden op de elektriciteit. Martin Martens, regio-directeur Zeeland bij netbeheerder Stedin. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
6: Ja, er was een lange wachtlijst, er was eerst geen plek en nu opeens toch ruimte. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen?
9: Nou, we zijn al langer met name industriële bedrijven in gesprek om hun verbruik te verschuiven in de tijd. En dat houdt in dat ze op piekmomenten net iets minder gaan gebruiken. Er zijn met die twee bedrijven zijn er zogenaamde flexibiliteitscontracten afgesloten. En dat geeft zoveel ruimte op het net dat anderen op de wachtlijst ook daadwerkelijk weer transportcapaciteit kunnen krijgen en hun plannen kunnen waarmaken. En het gaat uiteindelijk over
6: 173 bedrijven, dat vul ik in omdat ik dat toevallig weet, want dat viel weg. Die kunnen nu dus aangesloten worden. En dat is te danken aan de flexibele opstelling van die andere grootverbruikers. Dit is dus het recept voor het oplossen van netcongestie.
9: Ja, dat klopt. In ieder geval in gebieden waar sprake is van grotere industriële partijen. Bedrijven. In Zeeland heb je een situatie waarbij er grote bedrijven zijn die veel vermogen van het net halen en relatief weinig woningbouw en weinig MKB. Op het moment dat je zo'n groot bedrijf weet te bewegen om hun verbruik net iets anders in te zetten en te verschuiven in de tijd, ja, dan creëer je gelijk een hoop ruimte. Het wordt in gebieden waar er sprake is van minder grote bedrijven, een gebied als Utrecht bijvoorbeeld, wordt dit een stuk lastiger.
6: Oh.
9: Dus dit is ook echt regionaal gebonden, dit soort oplossingen.
6: Waarom zou dat in Utrecht minder makkelijk zijn?
9: Omdat je daar veel woningbouw hebt en relatief weinig grote bedrijven.
6: Hmm. En kun je huishoudens dus niet vragen om flexibeler om te gaan met die stroom?
9: Dat kun je uiteraard wel vragen. Alleen het verbruik van een huishouden is natuurlijk een stuk minder groot dan dat van een grote industriële partij. Dus als je echt grote klappen wil maken, dan zijn die grote bedrijven een stuk handiger om te vragen met dit soort oplossingen aan de slag te gaan.
6: En betekent dit nou dat het net niet meer uitgebreid hoeft te worden in Zeeland?
9: Nee, absoluut niet. De definitieve oplossing voor netcongestie is altijd het uitbreiden van het net. Grotere stations, dikkere kabels, dus voorlopig blijven we het net uitbreiden. Maar in die tussenliggende periode zul je dus met dit soort oplossingen wel aan de slag moeten blijven gaan om bedrijven en andere instanties perspectief te kunnen blijven bieden en te zorgen dat de economie blijft draaien.
6: Martin Martens, regio-directeur Zeeland bij Stedin, dank u wel.
9: Dankjewel.
7: Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Ook Ines Wesky zelf laat middels haar advocaten Geert-Jan en Carrie Knoops weten af te zien van zo'n hoger beroep. Wouter Laumans is bij ons, misdaadjournalist bij het Parool, presentator van BNR's Napleiten. Goedemiddag. Is Wouter bij ons?
10: Goedemiddag.
7: Ja, je bent er.
6: Vertraging in. Ja.
7: Wouter, ja, geen hoger beroep dus van beide zijden. Had jij dat verwacht?
10: Eigenlijk niet. Het kwam voor mij toch weer als een verrassing. Ik had er wel rekening mee gehouden, want ik zag na de uitspraak van de rechtbank zag ik persofficier Ferry van Veghel, die zat bij Eva Jinek. En die werd geïnterviewd over het vonnis, wat natuurlijk nogal uiteenliep met de eis, want het OM had 4,5 jaar geëist en het werd natuurlijk uiteindelijk 42 dagen. Ja. Dus dat is nogal veel minder. En eigenlijk uit de woorden van Ferry van Veghel maakte ik toen al op dat het OM er niet zo'n trek in had.
23: Oké, en waarom dan niet eigenlijk?
10: Ja, en wat daar nou precies de afweging van is, dat weet ik niet. Het verbaast me eerlijk gezegd wel. Want ja, kijk, ik heb heel wat vonnissen gezeten in mijn carrière. En als een vonnis nogal uiteenloopt met de straf, dan is het eigenlijk staande praktijk dat het Openbaar Ministerie inhoudt.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Richting Duitsland door grenscontroles. En er is veel vakantieverkeer onderweg vanuit Duitsland. Er staan ook veel dagelijkse files in het westen van het land. En ook in het zuiden is het aansluiten. Op de A16 staat ook nog een flinke file van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Feyenoord heb je nog zo'n 3 kwartier tijdverlies. Maar de weg is na een ongeluk wel weer vrij. Op de A27 is het druk van Almere naar Gorkum tussen Utrecht en Noordeloos. Daar is de vertraging 40 minuten. Op de A9 in Noord-Holland sta je 20 minuten vast. Van Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. Mede door werkzaamheden in die hoek. En op de A12 staat het vast richting Den Haag tussen Maarn en Woerden. Vertraging is 30 minuten. En Flitsmeister meldt een flitser op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij hectometerpaal 39,0.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In Glanenbrug bij Enschede zijn bomen omgewaaid, daken van schuren afgeblazen en dakpannen losgeraakt. Waarschijnlijk door een windhoos. Ook een basisschool werd getroffen, maar volgens de veiligheidsregio zijn alle kinderen veilig thuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 2 minderjarige jongens zijn veroordeeld voor een vuurwerkbom in Purmerend. Door de ontploffing raakte een jongen van 16 zwaar gewond en hij is na 1,5 jaar nog steeds niet hersteld. De daders moeten hem €135.000 schadevergoeding betalen. Ze zijn zwak begaafd en krijgen verplichte begeleiding. In Brussel zijn betogers het parlement binnengedrongen. Ze zijn tegen een bezuiniging op onderwijs waarover vanmiddag wordt gestemd. Ze staken rookbommetjes af en het brandalarm ging af. De politie is ook binnen om de orde te herstellen. Buiten werden al een waterkanon en traangas ingezet. Automobilisten in de regio Utrecht die deze zomer tijdens de spits op een andere manier reizen, worden daarvoor beloond. Als ze reizen met het OV of de fiets kunnen ze sparen voor bijvoorbeeld een NS-abonnement. Deze zomer gaat de A12 tussen Lunetten en Veenendaal op de schop. En dat gaat in Utrecht tot lange files leiden. En een meisje op een middelbare school in Roosendaal is volgens de rechter terecht van school gestuurd om het gedrag van haar moeder, meldt Omroep Brabant. De moeder wilde dat ze hogere cijfers kreeg en bestookte de school met e-mails en haalde er allerlei instanties bij. Volgens de rechter is het beter dat het meisje naar een andere school gaat. Het weer dan, van weer online. Er vallen soms pittige buien en bij een stevige zuidwestenwind is het een graad of 17. Later vanmiddag vanuit het westen droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen vaker droog met vooral in het zuidoosten buien. En tot zover het ANP-nieuws.
6: SoftBank in Japan is het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf op dit moment. Het is van de week Toyota gepasseerd. Grootste fonds van het land, maar aan welke zetten heeft die tech-investeerder dat succes te danken? Dat leggen we zo meteen uit over een paar minuten op BNR.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
11: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen.

0: Dus wij,
1: Nigaio Wijnen
0: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
1: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
4: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
5: Goedemiddag, het is 5:05. De Japanse tech-investeerder SoftBank werd deze week meer waard dan automaker Toyota en is een belangrijke financier van de opmars van AI wereldwijd. Maar dat succes van SoftBank laat ook zien hoezeer de grote spelers in AI op de wereld afhankelijk van elkaar zijn. Zometeen hoor je onder andere Ben van den Burg daarover. Nu eerst de schaduwvloot.
6: Europese landen onderscheppen steeds vaker schepen uit die Russische vloot. Afgelopen jaar, half jaar, zijn er al 12 schepen geënterd. In de voorgaande jaren gebeurde dat maar 4 keer, meldt de Volkskrant. De meeste schepen zijn onderschept in de Noordzee en in de Oostzee. We praten erover met Friso Dubbelboer, hij is geopolitiek analist aan het Leiden Asia Center. Meneer Dubbelboer, welkom in de uitzending. U spreekt van een evolutie in het internationaal zeerecht. Welke evolutie bedoelt u dan?
7: Ja, goedemiddag. Een evolutie inderdaad. En laat ik wel even duidelijk zijn, het gaat echt om een evolutie en niet om een revolutie. Het gaat echt om hele kleine stapjes. Eigenlijk de manier waarop landen, vooral in West-Europa, kijken naar wat er eigenlijk toegestaan is onder het zeerecht om die schepen van die Russische schaduwvloot aan te houden onder bepaalde omstandigheden.
6: Ja, en schaduwvloot.
7: Die schepen hebben over het algemeen vrijheid van doorvaart. Hè? En die vrijheid is eigenlijk onder zeer beperkte omstandigheden is dat in te perken. Maar de landen in West-Europa die nemen steeds meer ruimte daarin.
6: Ja, want tot nu toe hebben we inderdaad gehoord dat er vrij weinig mogelijkheden zijn om zomaar een schip aan te houden dat je alleen maar verdenkt van het bespioneren van kabels of het vervoeren van Russische olie. Met olie kun je nog zeggen, die ontduikt de sancties. Hè? Is dat dan de ingang die elke keer wordt gekozen? Of wordt nu echt die uitleg van het internationaal zeerecht opgerekt?
7: Ja, de truc, als je het zo mag noemen, is dat ze eigenlijk niet kijken naar die sancties. Dat zijn toch vaak nationale West-Europese of Amerikaanse sancties. Nee, men neemt echt de route van bijvoorbeeld de bevoegdheden die een land heeft in zijn territoriale zee en de ruimte daarbuiten, de economische zone, zegt de visserijzone. Daarin heeft een land ook nog bepaalde beperkte bevoegdheden om bijvoorbeeld schepen aan te houden en te controleren als men vermoedt dat ze een gevaar vormen bijvoorbeeld voor het marine milieu. En dat is vaak aan de orde bij schepen van de schaduwvloot. Want het gaat vaak om toch wel wat oudere, roestige schepen die vaak niet of onverzekerd zijn.
6: Oh.
7: En daarnaast is het nog een andere ingang dat de Russen op een gegeven moment de praktijk hebben opgevat om steeds meer schepen van de schaduwvloot te laten varen onder een valse vlag om de link met Rusland te verhullen.
6: Mm-hmm.
7: En schepen die onder valse vlag varen, die zijn feitelijk stateloos. En schepen die vallen onder de vlag van het land waaronder ze varen. Daardoor worden ze gecontroleerd en ook beschermd. Maar schepen die dus stateloos zijn, dus feitelijk onder een afwezigheid van een vlag varen, die worden ook niet beschermd. En ook daar zit een mogelijkheid voor de kuststaten in West-Europa om die schepen aan te pakken.
6: Ja, maar dat moet dus in principe in de territoriale wateren gebeuren of in de economische zone, niet op volle zee.
7: Nee, op volle zee is dat ook onlangs gebeurd inderdaad. In wat dan algemeen de internationale wateren worden genoemd. Omdat zo'n schip, die heeft een schip zonder vlag. Dat is vorige week aangehouden door de Fransen samen met de Engelsen. Die heeft geen enkele bescherming. En dan zie je dat een kuststaat feitelijk in de positie van een vlaggenstaat treedt. En zo'n schip aanhoudt. Omdat het eigenlijk zonder enige autorisatie de zeeën bevaart.
6: Kijk, het is natuurlijk wel belangrijk dat het zeerecht in principe wel wordt gerespecteerd. Want een schip dat bij wijze van spreken ten onrechte wordt aangehouden, kan daar ook weinig tegen doen, hè, op volle zee. Wat moet je tegen ondernemen als je ten onrechte wordt aangehouden?
7: Nou ja, als je een vlaggenstaat hebt, hè, dus je vaart onder de vlag van, ik zeg Bermuda, Frankrijk of Malta, dan kan jouw vlaggenstaat die kan er tegen protesteren.
6: Oh, ja.
7: En bijvoorbeeld compensatie eisen. Maar als je dus een valse vlaggenstaat hebt, dan gaat het vaak om een land als Madagaskar. Die hebben helemaal geen register dat dat soort vlagregistraties uitgeeft. Dan is er dus ook niemand die voor jou kan opkomen.
6: Nou, horen we inderdaad dat westerse landen dus ingrijpen. Frankrijk hebben we een paar keer gehoord. De Verenigde Staten hebben heel lang achter een tanker aangezeten. Het was trouwens geen Russische tanker, maar dat kwam dan uit Venezuela. Maar dat is een vergelijkbaar voorbeeld. Wat doet Nederland eigenlijk? We hebben toch ook een marine die dit moet kunnen?
7: Ja, dat klopt. Nou, Nederland werkt op dit moment wel aan wetgeving om ook de bevoegdheden te verruimen op dit gebied. Maar wij zijn nog niet zo ver als landen als Frankrijk en de landen van Scandinavië rond de Oostzee die al verder zijn met dit soort bevoegdheden op te nemen in een nationale wetgeving.
6: Dus dat komt er nog aan en dan zullen we daar meer van zien.
7: Dat komt er vast nog aan, inderdaad. En over Russische vlag gesproken. Je ziet dat veel van die stateloze schepen er nu weer naar neigen om toch weer een Russische vlag op hun schip te hijsen. Hm. Om dan toch in ieder geval onder de bescherming van Rusland te varen. Dus het blijft eigenlijk een kat-en-muisspel tussen de schaduwvloot en de controlerende landen rond de Oostzee en de Noordzee.
6: Dank dat u de ontwikkelingen schetste. Friso Dubbelboer, geopolitiek analist aan het Leiden Asia Center.
5: Bianca Damink bij de ANWB. Jij ziet een ongeluk op de A2.
8: Ja, in het zuiden van het land levert dat behoorlijk wat vertraging op nu. Het gebeurde op de A2 vanuit België naar Eindhoven. Tussen Maastricht en Meersen sta je vast en de vertraging is bijna een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Verder verloopt de spits sowieso behoorlijk druk. Er staan veel files in de grensstreek en Gelderland en ook in het westen en zuiden van het land. En Flitsmeister meldt flitsers op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij hectometerpaal 39,0. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij 53,4.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
9: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
10: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
11: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
4: BNR.
5: Ja, was opmerkelijk nieuws uit Japan deze week. Na meer dan 20 jaar was niet Toyota meer het meest waardevolle bedrijf van Japan. Nee, telecombedrijf, tech-investeerder SoftBank ging de automaker voorbij met een beurswaarde van meer dan 260 miljard euro. SoftBank investeert heel graag in AI, dus wat brengt de toekomst dat bedrijf? Goud aan de horizon. Dat ga ik vragen aan Jochem Visser van BNR Beurs. Welkom. En onze tech-expert bij BNR, Ben van den Burg.
12: Hallo. Ben. Hoi.
5: Ben, jij zat dicht bij het vuur.
12: Ja, dat was zo.
5: Begin.
12: Ja, ik werkte in Japan en voor Vodafone. En toen was SoftBank daar. Die hadden zeg maar heel goedkoop internet. Hij was 16 jaar geboren in dus Masayoshi Son. Dat is de CEO nog steeds.
5: Masayoshi Son.
12: Juist. Ja. En hij studeerde in Amerika. Toen zag hij goedkoop internet. Dat is wel iets. Ik ging niet terug naar Japan. En Japan was gereguleerd. Internet was veel te duur. Hij begon een heel goedkoop internet. En daar sprak iedereen schande van. Maar de gebruiker, fantastisch. Goedkoop internet. Dus hij gonste al rond. Maar je weet, internet alleen is niet genoeg. Hij moest ook een mobiele operator hebben. En hij kocht toen Vodafone.
5: En toen, op het moment dat jij daar werkte?
12: Op het moment, ik moest weg, omdat hij flikkerde alle buitenlanders eruit.
5: Echt?
12: Maar de manier waarop was echt heel dicht bij het vuur. En dit verhaal wordt altijd verteld door mijn manager toen daar, dus ik kan het vertellen. Oké, hij onderhandelt met Vodafone en SoftBank gaan in onderhandeling. Hoogste verdieping. Er zitten 46 Japannetjes. Ja? En er komen 4 mensen van Vodafone binnen. En Masayoshi Son, die zegt van, we hebben nog 69 open punten die we moeten uitwerken vandaag. Vandaag maken we een deal en we gaan het vandaag oplossen. Dus Vodafone zegt, top. Hij zegt, maar we gaan ze allemaal opschrijven. En Vodafone zegt, hoezo opschrijven? Hoezo? Hmm. We gaan ze allemaal opschrijven. Hij gaat naar een whiteboard en gaat ze alle 69 opschrijven. Na 25 minuten zegt hij punt nummer 1.
5: Nee.
12: Dit is mijn standpunt, Vodafone, dit is jullie standpunt. Maar het gaat op my terms. Nummer 2, om mijn terms. Nummer 3, my terms. Zijn ze bij 4 voor de voorzitter? Ja, maar 4 kunnen we niet doen. We moeten bellen naar Londen. Wat is er allemaal aan de hand? En maar oké, 4 mag je hebben, maar 11 moet je hebben. Hij pakt ze alle 69. Allemaal.
8: Maar wat is dat voor man?
12: Macht. Het is macht.
8: Charisma.
12: Jaren later wilde hij investeren in Uber, maar Uber wilde geen investering. Dus Uber zei, ik doe het niet. Zegt hij, oké, als ik niet mag investeren in Uber, ja, ga ik in alle concurrenten investeren. Oh, dus Uber zegt, oké, ik ga investeren. Die man is gewoon keihard investeert overal in. Ja, en nu is die, heeft die, nee, is die, ja,
8: hij... De lachende laatste.
13: On-Japans goed, hoor. En hij zegt altijd,
8: I'm gonna be number one. Waarom is het on-Japans?
13: Nou, omdat Japan, daar verwacht je toch wat meer bescheidenheid bij en een zekere gereguleerdheid, een zekere gereserveerdheid. Nou, Masayoshi-son is meer een soort sporter of iets.
12: Het is de Amerikaanse manier van heel agressief. Ja, en daarom pakt hij dus ook die, ja, al die Japanners in.
8: Ja, maar goed, dat nieuws. Nu zijn ze dus het meest waardevolle bedrijf.
13: Ja, tot vannacht, hè?
8: Precies. Wat is er gebeurd, Jochem? 11% naar beneden.
13: Nou ja, kijk, er is gewoon een hele oververhitte markt waarin allerlei AI-investeringen worden gedaan. En iedereen heeft gezien hoe die geheugenchipbedrijven gegaan zijn. We zien hoe heel half Zuid-Korea dat spreekt leningen aan. Dat leent bij zijn banken, dat leent in zijn aandeelrekening. De margebaten daarbij. Brokers die zijn allemaal de lucht ingeknald. Dus je ziet gewoon op hele aarde zie je een veel te verhitte AI-trade. En dan zie je dus ook grotere volatiliteit. Dus Zuid-Korea was vorig jaar de best presterende beurs op aarde. Dit jaar ook. Vorige week was het 90% erbij. Nu is het 100% erbij op dit moment. Maar dat is ook dus de meest volatiele beurs op aarde. Ja. Nou, dat soort bewegingen zie je ook bij SoftBank. Want dat zit tot aan zijn oogballen in AI. Ja. Als je dit jaarverslag gaat kijken met die CFO, die nou nog net een beetje met, laat ik het Engels met een Japans accent zeggen, spreekt. En die man die zette dan, we have AI this, AI that, AI this, AI that. Ja, en dan is er één dingetje bij telecom, weet je wel. Dus het is niet gek dat SoftBank dan ook meegaat als Nvidia gisteren ook weer de min 3,5 is gegaan enzovoort.
8: Maar hoe zijn ze zo groot geworden? Welke grote klappers hebben ze gemaakt?
12: Eén hele grote klap. In 2000 investeert hij, hij investeert in 2000 in Alibaba.
13: Ja, dat is nummer
12: 20 miljoen. Die gaan in 2014 naar de beurs, 60 miljard. En ze blijven erin zitten. Dus kijk, en dan zeg je van, wat een visionair enzovoort. Het is geen visionair. Het is want dat was puur geluk. Mm-hmm. En nu is het gewoon al die miljarden die hij daarmee heeft verdiend. Alibaba, dat heeft hij gewoon uitgespreid.
13: Ja, en dat keer op keer. Hè. Dus je hebt echt dingen als OpenAI. Daar heeft hij 30 miljard ingemieterd. Maar staat hij nu al 45 miljard in de plus vanwege al die private financieringsrondes. Dan heb je Alibaba.
8: En hij gaat nog een keer 30 miljard toch investeren?
13: Ja, dat was de bedoeling. Maar dat mocht dan weer niet aanvankelijk. Dat kon hij niet krijgen. Omdat hij erbij voor moest lenen. En zijn kredietrating ging wat omlaag vanwege al die AI-investeringen. Maar dat is weer een ander verhaal.
8: Okay.
13: En daar heb je ook nog chipmaker Arm Holdings. Dat is de mobiele chipmaker. Ja. Daar heeft hij nog 90%. Ja, en Arm, dat werd vanaf 2010 ongeveer de mobiele chipmaker voor iPhones en dergelijke. Dat was daarvoor redelijk klein, een beetje backwater. Maar toen was Intel heel erg arrogant jegens Apple. En Arm eigenlijk weglopen met de buit. Nou, daar hebben ze dus ook nog 90% in. Want dat is recent weer naar de beurs gebracht natuurlijk. Dan heb je nog DoorDash, Slack. Zo kun je. Maar dit wordt de hele tijd opnieuw gedaan.
8: Hij kan kopen omdat hij geld heeft en daardoor krijgt hij nog meer geld.
12: Ja, maar hij gokt dus heel veel.
13: Maar er zijn ook kraters. Wel...
12: Rokende
13: kraters.
8: Vertel,
12: dus waarom zeg ik de hele tijd dat het geen echte visionair is naar mijn idee? Het is een gokker. Ja. Omdat hij in WeWork investeert. Ja, WeWork is het weet je, werkplekken, verkoop.
8: Ja. Die stonden hier ook, ja.
13: Techbedrijf, hè?
12: Niets met tech te maken. Het is niet schaalbaar. Weet je, de marginale kosten zijn huge, want je moet een gebouw neerzetten. Dus denk je dan visionair? Nee, want dat je niet snapt dat het heel slecht tech, een hele slechte investering is. Maar dat is gewoon, ja, ik gooi overal maar wat geld tegenaan. En het is niet echt doordacht
6: maar
12: bij hem.
6: Ook die AI-investeringen, hoe worden die gewaardeerd?
13: Nou,
6: ik bedoel,
13: ook daar is de factor geluk ontzettend belangrijk. Want hoe ze gewaardeerd worden is gewoon op private markten. Gewoon echt wel met toekomstige cashflows en dat soort dingen. Hmm. Heel vaak maken ze nu nog verlies. Dus je zegt de markt wordt ongeveer zo groot. En als we ons product en iedereen verkopen in die markt, dan krijgen we zoveel winst. Dat is allemaal fugazi toekomstmuziek natuurlijk. Maar je weet dat er wat uitkomt. Maar een mooie, om dat AI en geluk ook te illustreren hier. Nvidia is de grootste misser van SoftBank geweest. Hè? Want zij hadden een belang van 5% in Nvidia. Gingen dat verkopen? in 2019. Nou, toen hebben ze, als je met de huidige waardering van Nvidia even kijkt, hebben ze gewoon $270 miljard door de play gepist. Ja. Om het zo te zeggen. Ja. Nee, dat is
5: dus
13: echt
5: het gaat ook wel mis.
13: Ja, het is. Kijk, het raar is, normaal zie je venture capital, daar weet Ben ook wel wat van, maar zie je venture capital en vroege private investeerders van dit kaliber, zie je niet zo beursgenoteerd zijn op zo'n niveau opereren. En die hebben dan 9 paarden waar ze op wedden en eentje gaat keer 100. Zoals het bedrijf van Peter Thiel ook vaak, weet je wel, in SpaceX.
5: Maar Ben, laat dit ook niet zien, dat die, daar hebben we het wel vaker over hier, dat die hele AI-industrie zo elkaars hand vasthoudt.
14: Ja. Want ze investeren allemaal in elkaar.
5: Precies. Ja. En SoftBank had dan ook weer geregeld, las ik, dat zij dan voor 3 miljard weer van OpenAI producten gingen uitrollen in hun eigen bedrijven.
14: Ja, dus natuurlijk.
13: Gek is op zich.
14: Nee, dat is op zich natuurlijk logisch, maar ze investeren in elkaar.
5: Ja.
14: En om nog te illustreren dat opportunisme. Weet je, er komt Stargate, dan gaan ze 500 miljard gaan ze AI factories bouwen, weet je, in Amerika. En
13: datacenters.
14: Ja, datacenters. Ja, dat heet tegenwoordig AI factory. Dat gek, maar goed. En SoftBank gaat natuurlijk mee. Die gaan mee. Ja. Maar iedereen weet, ja, de elektriciteit, 500 miljard, hè, dan moet je heel veel AI-factories bouwen. De elektriciteit is er niet, de mensen zijn er niet om te bouwen, dit gaat jaren duren, maar door het geloof in elkaar, we gaan met z'n allen voor 500 miljard bouwen, dan wordt je opgeklopt en dat blijft maar opgeklopt worden.
5: En ze hebben ook 75 miljard in Frankrijk nog geïnvesteerd.
14: Ja, het maakt allemaal niet uit.
5: Ook datacenters.
13: Dat is overigens niet zo heel veel, hè. De 75 miljard in Frankrijk investeren. Investeerders voor ons in Europa de grootste AI-investering in infrastructuur ooit. Maar dat is precies het bedrag dat Alphabet net gewoon voor de grap uit de markt trekt om even verder te gaan investeren.
14: En die doen 160 miljard dit jaar.
13: Ja, maar goed. 200 volgend jaar, niet normaal. Ja.
5: Met deze CEO aan het roer. Ja.
14: Hij is pas 63, hè?
5: Ja. Oh, dus hij kan nog even mee?
14: Ja, hij gaat mee. Hij gaat door.
5: Hij gaat door. Maar wat schetsen jullie dan aan de horizon? Wordt hij wil groter? Of gaat hij ook?
13: Yeah. Number one.
14: Hij wil de grootste. Hij wil eigenlijk de allergrootste. Hij is alleen maar bezig. Het is topsport. De anderen moeten kapot.
15: Gaan we er in Nederland ook wat van merken?
14: SoftBank in Nederland. Nou, eigenlijk.
13: Weinig, hè?
14: Jammer.
13: Ja, ja.
5: Maar goed.
15: Jammer. Ja, zijn de man die zijn baan verloren door deze, deze meneer Som.
14: Ja, maar het is wel. Nee, vind ik jammer omdat dat weer hype met zich meebrengt. Ja. Heel veel reuring.
13: Ja, dat willen we. Er gebeurt wel wat.
14: Ja, daarom. Ja.
5: Nou, ook als jullie in de studio staan, is er reuring. Dank daarvoor. Ik ben van den Burg en Jochem Visser.
16: Tech Update.
15: En dan ook nog reuring met Niels Koolhoos. Laatste technieuws. Apple riskeert een boete van maar liefst $38 miljard. Ja, we rekenen alleen nog maar in miljarden, hè, op BNR.
17: Ja, tegenwoordig gaat het over miljarden en biljoenen en weet ik het wat. Inderdaad.
15: Miljoentjes doen we niet meer.
17: Nee, dat is echt verleden tijd.
15: Zeg maar, berichten over megaboetes voor Big Tech, die komen normaal uit Brussel. In dit geval uit India. Hoe zit dat?
17: Ja, nou eigenlijk is alleen de locatie in dit verhaal anders. Want dit had net zo goed in Europa kunnen plaatsvinden. In India wordt Apple ervan beschuldigd dat het appmakers verplicht om Apples eigen betalingssysteem te gebruiken. En daardoor verdient Apple weer commissies over alle aankopen van gebruikers binnen apps. Zo tussen de 15% en 30%. Nou, dat vond de Indiaanse marktwaakhond niet helemaal eerlijk. 2 jaar geleden al. Maar Apple heeft al die tijd ontkend dat het de wet overtrad in India. Tot nu, zo lijkt het. Want volgens persbureau Reuters heeft Apple financiële documenten aan de waakhond overhandigd. En op basis daarvan kan er een uiteindelijk boetebedrag berekend worden. En ja, zoals ik al zei, dit kan dus ook een Europees verhaal zijn. En dat is het eigenlijk ook. Want misschien weet je vorig jaar juni nog ongeveer, Niels. Toen kreeg Apple een boete van €500 miljard van de Europese Commissie. En dat ging eigenlijk om hetzelfde, hè. Ontwikkelaars mochten gebruikers niet over aanbiedingen buiten de App Store inlichten. Om aan die commissies van Apple te ontkomen, was de poging. En toen zei de Europese Commissie, ja, dat moet eigenlijk
15: beperkt.
17: Dat is te beperkt, dat moet wel kunnen. Gebruikers moeten keuze hebben, appontwikkelaars ook. Dus heeft Apple hier het commissiesysteem flink aangepast. Hoewel er nog wel veel discussie over is. Dat is een gevalletje wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Maar in India hebben ontwikkelaars simpelweg geen keuze. Als je onder de $1 miljoen per jaar omzet, dan kan je 15% commissie krijgen. Wordt het meer, dan is het gewoon 30% punt. En dat moet je gewoon lekker aan Apple afdragen. En daar houdt het bij op.
15: Oh, maar het kan dus best zijn dat de Indiaanse toezichthouders zich hebben laten inspireren door de Europese wetgeving.
17: Nou, niet helemaal. Want dit dossier is ook al een aantal jaar oud. En Apple wordt hier nu vooral aangepakt onder de Digital Markets Act. En die wet is nog vrij jong, eigenlijk pas dit jaar helemaal van kracht gegaan. Dus nou ja, het is een beetje tegelijkertijd gebeurd, zullen we maar zeggen.
15: Werknemers in de warenhuizen van Amazon kunnen binnenkort met hun robotcollega's praten.
17: Ja, gewoon letterlijk een gesprekje met elkaar hebben.
18: Maar warenhuizen, je bedoelt warehouses, de dus warehouses, distributiecentra.
17: Ja, zo, ja. Sorry, dat was een beetje een anglicisme. Ja. In de distributiecentra, inderdaad. Ja, gewoon een normaal gesprekje met je robotcollega voeren. Dat is in ieder geval de droom die bij Amazon leeft. En dat is niet om knullige gesprekken te hebben.
15: Maar zeg, over koekjes, kalfjes?
17: Nee, niet over wat je van het weekend gedaan hebt. En ook zeker niet over het doel van Amazon.
18: Dat mag daar niet eens.
17: Dat mag daar zeker niet.
18: Zeker ook niet met een mens.
17: Nee. Amazon zit veel liever dan menselijke werknemers. De robots met normale taal instructies kunnen geven. Dus dat je tegen zo'n rijdende robot zet, waar je pallets op kan doen, dat je tegen hem zegt, ga even naar stelling A, haal er wat pakketjes uit en breng die dan naar stelling B. Nou, nu kan dat ook al in de distributiecentra van Amazon, maar werknemers moeten dan speciale software gebruiken en hier en daar zelfs een beetje programmeren. Dus het is heel erg moeilijk. Maar we weten, AI kan dat soort frictie weghalen. Dus wil Amazon dat mensen ook gewoon kunnen praten met die robots. Alleen moeten werknemers daar nog wel eventjes op wachten. De robots worden eerst nog getest en komen volgend jaar pas naar de echte distributiecentra. Waaronder ook naar de centra in Europa. Dus wie weet gaan we ze ook in Nederland rond zien rijden en dus ook al pratend pakketjes zien verzamelen.
15: Maar dat is wel interessant, want je ziet hier dus dat het werk van die mensen in die distributiecentra daardoor dus verandert. Vroeger moesten die mensen zelf die rekken in
17: zelf rekken met
15: een schop onder een hol, moesten ze order uitvoeren.
17: Wat wel opvallend is bij dit nieuws, Amazon heeft benadrukt dat het niet de bedoeling is dat er mensen vervangen gaan worden door dit soort robots. Hoewel die uitspraak niet helemaal strookt met wat er vorig jaar nog naar buiten kwam. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Het was oktober en toen ontdekte de New York Times dat Amazon hoopt om uiteindelijk 75% van het hele bedrijf te automatiseren. Ja. En dat er ook plannen klaar liggen om mensen dus gewoon te ontslaan door dit soort automatiseringsplannen.
15: Dat bedoel ik. Nee, maar ik onderstreep het even, we spreken straks met Barbara Baarsma over hoe de arbeidsmarkt en de economie eigenlijk verandert door de opkomst van AI. Dit is een duidelijk voorbeeld
17: daarvan. Dit is daarvan. Daar zeker een onderdeel van, ja.
15: Ja, en dat heeft ook gevolgen voor de belastinghebber.
18: Nou, daar gaan we straks over hebben. Er is een hele mooie film over die warehouses van Amazon. Speelfilm Nomadland, over de mensen die daar werken.
17: Oh ja, nog niet gezien.
15: Een Britse film, toch, of niet?
18: Nee, Amerikaans.
15: Amerikaans. Ja. Dankjewel, Niels Koloos.
19: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
18: Het debat over de sociale zekerheid in de Tweede Kamer, je weet wel, met minister Veilbrief, is nog in volle gang. Leendert Beekman, die is erbij. En straks hoor je hem en een stukje van dat debat. Blijf bij ons.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après midi. Op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit. Altijd gepast.
22: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
21: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
23: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
24: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
23: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
19: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
0: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
1: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
19: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: Nu in de BNR-app.
3: Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio is Groenland voorlopig onderdeel van Denemarken. Maar de VS blijft erover in gesprek, zegt hij. En als het aan de Finse president Alexander Stubb ligt, gaat de Europese Unie fors uitbreiden naar maar liefst 40 lidstaten. En ASN-klanten die plotseling steenrijk zijn geworden door storing, en anderen zien juist een lege rekening. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
15: Tussen Amersfoort en Deventer is een trein gestrand. En daarom rijden daar verder geen treinen meer. Tot 17:45. Ja, en op sommige plaatsen op de weg rijdt het ook helemaal niet. Bianca Damink bij de ANWB. Wat is er aan de hand?
7: Ja, dat klopt. Het staat op veel plaatsen, of rijdt het heel langzaam. Er staat 900 kilometer file in totaal. Het is een drukke spits. Heeft ook te maken met veel buien, met name in de oostelijke helft van het land. Het is ook druk op de wegen vanuit Duitsland. Veel vakantieverkeer is er onderweg vanuit Duitsland. En in het westen en zuiden staan veel files. Op de A1 is ook een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Amersfoort bij Hilversum. Het oponthoud is een half uur. Op de A2 vanuit het zuiden naar Eindhoven staat file bij Meersen, ook door een ongeluk. Kost je ook een half uur extra. En op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is het heel druk tussen Bokstel en Waardenburg. De vertraging is daar 40 minuten. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 Maastricht-Eindhoven bij hectometerpaal 224,5. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij 39,0.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Windstoten hebben een spoor van vernieling aangericht in Glanenbrug, Overijssel. Bomen en schuttingen waaiden om en complete daken werden van gebouwen geblazen. Er zouden geen gewonden zijn. Waarschijnlijk was het een windhoos. Volgens de veiligheidsregio is het gevaar nog niet voorbij, omdat bomen en gebouwen nog instabiel kunnen zijn. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, is niet van plan om een andere koers te gaan varen. De persoon verandert, het gedachtegoed blijft hetzelfde, zegt ze tegen het ANP. Ook zij vindt het kabinet rechts en sluit samenwerking uit, net als Esther Ouwehand. Hezbollah in Libanon verwerpt het staakt het vuren met Israël. Het akkoord werd in Washington gesloten met de Libanese regering. Hezbollah zat daar niet bij en trekt zich er niks van aan. Afgesproken was dat Hezbollah geen aanvallen meer zou doen en zich terugtrekt. Verontwaardiging over een deal van minister Sjoerdsma van ontwikkelingssamenwerking. Hij sprak met de grootste oppositiepartij, PRO, af dat er meer geld komt voor ontwikkelingssamenwerking. In ruil steunt D66 een voorstel dat het strafbaar wordt om terreur te verheerlijken. Kleinere oppositiepartijen vinden dat een poppenkast. En de spelers en staf van het Nederlands elftal zijn op weg naar Amerika voor het WK. In het KLM-vliegtuig op Schiphol werden ze bij de ingang opgewacht door de piloten. Oranje gaat eerst naar New York voor de oefeninterland maandag tegen Oezbekistan. De zondag erna speelt Nederland in Dallas het WK-duel met Japan. Het weer dan van Weer Online. Er vallen soms pittige buien en het is een graad of 17. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
15: AX staat 0,2% in de min, 1042 punten. Grootste stijger is Wolters Kluwer, 6% in de plus. En Universal Music Group is de grootste daler op dit moment, 4,6% in de min. Dow Jones staat op 1,5% winst.
3: AI kan heel veel verschillende dingen voor elkaar krijgen, maar het kan er ook voor zorgen dat onze belastinginkomsten fors teruglopen. Hoe zit dat? Dat hoor je zo van econoom Barbara Baarsma over een paar minuten.
26: Elke organisatie heeft een drive om te groeien, te helpen of de markt te leiden.
4: Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
10: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
11: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
12: Kenneth Smit.
10: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
26: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
15: Goedemiddag.
28: Goedemiddag.
15: Het belastingstelsel moet op de schop. Het is niet Thomas Piketty die dat dit keer zegt. Het is Barbara Baarsma. Omdat door de opkomst van AI de economie anders gaat werken en de overheid het geld dus op een andere manier moet ophalen. Deze analyse van econoom Barbara Baarsma die hoor je straks. Eerst gaan we naar Den Haag voor het debat over de sociale zekerheid.
27: Studio Den Haag.
28: Ja, want daar werd duidelijk dat het kabinet blijft vasthouden aan de financiële afspraken uit het coalitieakkoord. En daarmee blijven de bezuinigingen op de sociale zekerheid voorlopig in de boeken staan. Dat zei premier Rob Jetten zojuist in dat debat over het ultimatum van de bonden over het versoberen van de WW en de WIA-uitkeringen.
29: Wij hebben als coalitie en kabinet een financieel kader met elkaar afgesproken en een financiële tabel in het coalitieakkoord. Zodra er aangepaste afspraken kunnen worden gemaakt over een breed sociaal akkoord, zullen wij bezien of dat we de begroting daarop moeten aanpassen.
28: Politiek verslaggever Leendert Beekman die volgt dat debat. Goedemiddag, Leendert.
30: Goedemiddag, ze zijn net klaar.
28: Oh, dus, ja. Oh nou, fijn, want dan kunnen we jou rustiger spreken.
30: Precies.
28: Maar wat er dan duidelijk is geworden, is dat die bezuinigingen gewoon blijven staan?
30: Ja, maar dan moeten we wel even twee zaken uit elkaar halen. Eén is, zoals we dat hier in Den Haag noemen, de taakstelling. Hoeveel, in dit geval, willen we in de toekomst minder uitgeven aan sociale zekerheid? En daar is, want dat is een meerjarenbegroting, dat is niet gelijk volgend jaar al 6,5 miljard, maar in de toekomst ruim 6,5 miljard moet daar opgehaald worden. En dan is vraag 2, hoe ga je dat doen? En daarvoor staan nu maatregelen ingeboekt op de WW en de WIA.
28: Ja.
30: Nou, wat heeft de premier nu gezegd? Die 6,5 miljard die zetten we tussen haken. En we gaan eerst kijken hoe we het sociaal domein kunnen hervormen. En dan over de WIA gaat het. Hoe zorgen we ervoor dat er minder mensen, want die instroom is heel hoog, in de WIA terechtkomen?
28: Ja, dat is arbeidsongeschiktheid, hè?
30: Ja, arbeidsongeschiktheid. En hoe zorgen we ervoor dat mensen die werkeloos zijn in de WW zitten sneller aan het werk komen? Want als je dat voor elkaar krijgt, ga je ook minder geld uitgeven. Daar staan ze nu. En daar is ook gelijk een padstelling.
28: Oh, want? Waarom is het een padstelling?
30: Nou, omdat de oppositiepartijen die nemen daar geen genoegen mee. En ik zal even laten horen wat Klaver daarover zegt. Eerst over hervormen praten en dan pas die 6,5 miljard van tafel af.
31: Dit debat gaat over de vraag, de bezuinigingen die het kabinet heeft ingeboekt op sociale zekerheid, moeten die daar blijven staan of worden die op andere plekken opgelost? Als die bezuinigingen daar blijven staan, dan is namelijk het gesprek wat u graag wil, wat wij graag willen, nog veel belangrijker. Wat vakbonden graag willen, Dat gesprek is niet mogelijk. Dus dit kabinet rijdt op een muur af, terwijl dat niet mogelijk is. Het gesprek waar u nu naar op zoek bent, dat kan niet, omdat er namelijk een bezuiniging van 6,8 miljard aan is gekoppeld.
30: Ja, en zo staan ze dus lijnrecht tegenover elkaar. De grootste oppositiepartij tegenover de coalitie.
15: Ja, we weten dat Pro dus die bezuinigingen van tafel wil hebben. Krijgt Jesse Klaver de steun vanuit de oppositie?
30: Ja, en ook vanuit, niet per se altijd vanuit bondgenoten, want PVV bijvoorbeeld, Geert Wilders, wil dat ook. BBB wil het ook. Misschien wel in de laatste plaats nog wel heel erg belangrijk, want we moeten ook naar de Eerste Kamer kijken, want daar is belangen na geen meerderheid voor de kabinet. We moeten ook naar die oppositie, de kleinere oppositiepartijtjes kijken, die ze misschien aan de meerderheid kunnen helpen. En ook zij zijn ontevreden.
5: De 6,8 miljard is voor ons ook onverteerbaar. Dat is op een andere manier op te lossen.
6: Niemand in de polder had hierom gevraagd. De vakbonden in de gordijnen en ook de werkgevers op de kast.
12: Ik maak me zorgen in de kortzichtige bezuinigingen van dit kabinet als je niet ook de vernieuwingen tot stand brengt die keihard nodig zijn. Ik noem het voorbeeld van de WIA, dat we uiteindelijk van de regen in de drup belanden.
13: Voorzitter, bezuinigingen op de AOW, de WIA en de WW zijn onnodig, onverstandig, onderdacht en ontzettend asociaal.
30: Ja, dus van links tot rechts worden bijvoorbeeld 50+, ChristenUnie, SP, Volt. Ja, onvrede over het feit dat nog steeds die ruim 6,5 miljard op tafel ligt. En er moet wel duidelijkheid komen, want het kabinet zal na Prinsjesdag moeten zoeken naar steun voor de begrotingen. Ja, en dat kan nog wel eens lastig worden als iedereen met de hakken in het zand blijft staan.
15: Ja, dus de vraag is, weet de coalitie eigenlijk zelf al hoe ze dit probleem willen oplossen? Want die taakstelling, ja, die is dus als een zwaard van Damocles, hangt die boven het debat.
30: Nou, de coalitie is. Het lastige bij de coalitie is nu dat je verschillende signalen vanuit de coalitie hoort.
15: Oh.
30: Want de vraag is eigenlijk: waar ga je beginnen? En waar is de coalitie het nou wel over eens? Dat tussen haakjes zetten van die 6,5 miljard. Daar is de coalitie het wel over eens. Zij zeggen: je moet eerst toch echt gaan praten over welke maatregelen moeten wij nou met elkaar gaan nemen. Als je in het sociaal domein dat doet, wat levert dat dan op? En dan blijft er een restbedrag waarschijnlijk over. En dan moet je met elkaar gaan praten over hoe gaan we dat uiteindelijk betalen. Nou, dan hebben we de VVD, hebben we de afgelopen tijd zowel via een minister, Ilko Heijnen, de minister van Financiën, als de fractievoorzitter Ruben Brekelmans in de media horen zeggen: ja, wij hebben financiële afspraken gemaakt. Daar blijven we achter staan. En in die afspraken daarin staat dat op het moment dat er een gat op je eigen begroting ontstaat, dus bij sociale zaken, dat je hem ook daar moet dekken. Nou, en daar is nu, daar zit een klein beetje de frictie in de coalitie, want de VVD zegt dat wel, maar de twee andere coalitiepartijen zeggen dat niet zo hard. Dus was vandaag ook de vraag aan de VVD, aan Ingrid Michon-Derksen: vinden jullie dat nog steeds? Moet dat binnen de eigen begroting gedekt worden? En dit was haar antwoord.
14: Voorzitter, het gaat er nu vandaag om dat we met elkaar de arbeidsmarkt willen hervormen en het sociaal zekerheidsstelsel toekomstbestendig willen maken. Dat is wat we doen. En daarna kijken we wat dat onder de streep betekent. En dan gaan we met elkaar weer het volgende gesprek aan. Dus dat is het antwoord. En inderdaad, laat ik zo zeggen, de algemene begrotingsregels zoals die in dit kabinet gelden, maar volgens mij gelden die in elk kabinet, ik heb eigenlijk nooit anders meegemaakt, die gelden vandaag ook nog. Dus zolang het niet iets wijzigt, gelden de gewone begrotingsregels.
30: De gewone begrotingsregels gelden zolang er niets wijzigt. Dan wil ik toch nog eventjes naar D66, naar Stefan Nijenhuis. Want hij zei er het volgende over.
16: Als je aan de minister van Financiën vraagt wat de begrotingsregels zijn, dan legt hij de begrotingsregels uit. En die zijn inderdaad specifiek dekken. Als je aan de minister van Financiën of aan wie dan ook vraagt, ja, kan het zomaar even ergens anders vandaan gehaald worden? Nou, ik zie geen begrotingen waar zomaar even heel veel geld over is om dit gat uit te halen. Maar als u aan mij vraagt, is het een taboe om het ergens anders vandaan te halen? Zijn het taboes om dat gesprek aan te gaan? Nee.
30: Geen taboe dus, in ieder geval bij D66. En dit leidt toch wel tot wat, nou, in ieder geval wat frictie. Ook in de Tweede Kamer, ook bij de oppositiepartijen. Want wat is nou uiteindelijk het signaal? Kan het wel of kan het niet?
17: Maar kan de coalitie dan wel zo standvastig blijven, op dat standpunt blijven staan?
30: Dat is maar zeer de vraag. Want uiteindelijk hebben ze ook steun nodig. Ja, en dan, zoals het er nu naar uitziet, krijgen ze in ieder geval de steun van Pro niet. En Jesse Klaver legt de schuld volledig bij de VVD neer.
31: Nog steeds is er geen plan. En de coalitie is diep verdeeld over de vraag met wie ze willen samenwerken, of er überhaupt akkoorden moeten komen en waarover dan. En laten we de olifant in de Kamer benoemen. Dat komt vooral door de VVD. Deze coalitie staat toe dat de VVD dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten en elke dag opnieuw het partijbelang voorop stelt. En de VVD is eraan gewend geraakt dat samenwerken betekent dat anderen moeten doen wat de VVD wil. Want ook nu zegt de fractievoorzitter van de VVD dat er hoe dan ook 6,8 miljard bezuinigd moet worden op de sociale zekerheid en dat iedere vorm van aanpassing daarvan onbespreekbaar is.
30: Nou moet ik wel zeggen dat de VVD ook wel steun in de rug krijgt, onder andere van het CDA, maar ook van D66. Want het is natuurlijk heel erg makkelijk om te zeggen, ja, we willen dat alles van tafel gaat, zonder daarbij ook direct te vertellen waar je dat vandaan wil halen. En nou, bij Pro zijn ze daar in ieder geval wel duidelijk over. Want daar zeggen ze gewoon, wij willen dat ophalen bij mensen met veel geld, met veel vermogen en bij grote bedrijven. Maar bij veel andere coalitiepartijen hoor je het eigenlijk niet. En op het moment dat je ook niet weet waar je het geld nou vandaan moet halen, ja, dan is het heel makkelijk om te zeggen, haal het maar van tafel af. En daarbij een ander punt, en daar denkt de coalitie hetzelfde over, je kan niet zomaar een streep zetten en dan verder gaan leven alsof er niets gebeurd is. Uiteindelijk moet je nog wel weten waar je het geld vandaan gaat halen.
15: Ja.
30: Dus op het moment dat je eerst een streep door de rekening zet en dan pas gaat praten, dat is de volgorde, zoals het bij de coalitie vertellen, zoals je dat niet zou moeten doen. Je laat dat bedrag nog staan, je gaat praten over maatregelen en je gaat kijken waar je het restbedrag ophaalt.
15: Ja, maar dan
30: simpelweg
15: dan blijft het dus zo dat je dan ga je heel vrijblijvend praten over hervormingen van de uitkeringen of van de arbeidsmarkt. Maar ja, eind van het liedje moet het dus toch 6,5 miljard opleveren. Dus ja, dan weet iedereen dat er nog staat.
30: De vraag is dus, en daar komt dus geen duidelijk antwoord op, nee. Waar moet dan dat geld vandaan komen?
15: Mm-hmm.
30: Moet dat echt exclusief gebeuren op de begroting?
15: Ja.
30: Van sociale zaken en werkgelegenheid. Of kan een deel, of misschien het helemaal, ook bijvoorbeeld opgehaald worden, zoals Pro dat wil, door de belastingen te verhogen.
15: Ja.
30: Nou, daar is nu geen antwoord op. En daar zullen ze van de zomer met elkaar over moeten gaan praten. Maar is de vraag in hoeverre de hakken in het zand blijven, zeker bij GroenLinks Partij van de Arbeid of op Pro.
15: Ja, maar de coalitie hoeft toch niet met Pro? Er zijn toch misschien andere partijen die plannen wel willen steunen?
30: Ah, dan komen we bij Ja 21. Want wie zet de deur wel open?
15: Mm-hmm.
30: De deur staat in ieder geval open bij Ja 21. Want zij ruiken natuurlijk kansen. Ja 21 die denkt ook van, nou, als Jesse Klaver echt zometeen niet wil, ja, dan kunnen ze maar naar één iemand kijken. In ieder geval om steun in de Tweede Kamer te krijgen. En dan moet je ook nog met Ja 21 nog een extra partij erbij krijgen. Maar dat is naar ons.
0: Toch hebben wij ons als Ja 21 van begin af aan redelijk opgesteld. Omdat wij staan voor een activerende sociale zekerheid die ook in de toekomst houdbaar en toegankelijk moet blijven. Kijk alleen al naar de WIA die compleet vastloopt. Bij ongewijzigd beleid zwelt de wachtlijst voor een keuring door het UWV aan tot 200.000 personen in 2030 en loopt de wachttijd voor een beoordeling op tot 3 jaar. Het is simpel, we hebben gewoon de luxe niet om hervormingen per definitie tot taboe te verklaren. En ook omdat wij geen partij zijn die tegen is, puur om het tegen zijn. Als doel op zich om een kabinet te frustreren. Wij verschillen op veel terreinen fundamenteel van mening van dit kabinet. Maar dit land moet wel gewoon een beetje volwassen bestuurd worden.
30: Ja, dus het hervormen van het sociaal domein, daar kan je met Ja 21 over praten. Maar ze voegde wel toe, geen belastingverhogingen. En als je voor je moet een keuze maken, links of rechts,
17: ja.
30: Waarbij een breed akkoord ook uit zicht is.
17: En nog tot slot, een ander probleem zit bij de zorg. Wat is daar aan de hand?
30: Nou, neem even, bij de zorg wordt er ook bezuinigd. Neem even het verhogen van het eigen risico. Dat moet op termijn 1 miljard gaan opleveren. Dat probleem is veel acuter, want dat moet volgend jaar namelijk al gaan gebeuren. De begrotingen, de WIA en de WW zit voor 28 in de begroting, maar dit is voor 27. Ja, en daar vonden de twee tegenpolen elkaar weer. Geert Wilders en Klaver. En Klaver vroeg aan Wilders. En Wilders vroeg aan Klaver, bent u het mee eens op de zorg niet bezuinigen?
1: Zegt de fractievoorzitter van Partij van de Arbeid, GroenLinks, nu dat net zoals bij de sociale zekerheid, dat hij niet zal instemmen als die bezuinigingen op de zorg doorgaan.
15: Meneer Klaver.
31: Voorzitter, laat het volstrekt helder zijn. De bezuinigingen die nu worden voorgesteld op de zorg, dat vinden wij een slecht idee. Ik zeg alleen wel, daar zitten meer posten in dan deze. Dus wij gaan het gesprek graag aan over wat er allemaal mogen. Hoe we de zorg beter kunnen maken. Maar de bezuinigingen zoals ze er nu liggen, dat heb ik altijd gezegd, Die kunnen niet op onze steun, die kunnen niet op onze steun rekenen.
30: Dus, Liesbeth en Niels, deze zomer, in augustus...
2: Ja.
30: Wanneer de plannen gemaakt worden voor Prinsjesdag... zal er nog heel veel gesproken moeten worden.
2: Meteen na de barbecue doorgaan.
17: Aan de bak. Dankjewel,
30: Leendert. Iemand zal er op pomp moeten. Ja, hoi.
3: De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Ja, en voor de lange termijn nog grotere problemen voor Den Haag... of een groot vraagstuk. Ons belastingstelsel is niet voorbereid op de gevolgen van AI... op onze economie, schrijft Barbara Baarsma in economenvakblad ESB. We bewegen van een kenniseconomie naar een intelligentie-economie... en ons belastingstelsel moet daarom mee veranderen. Barbara Baarsma, hoofdeconoom van de PwC... en hoogleraar economie aan de UvA. Waarom kan ons belastingstelsel de nieuwe economie... die nu ontstaat, niet bijbenen?
4: Eigenlijk omdat het is ontworpen voor een economie waarin arbeid en kapitaal relatief goed traceerbaar zijn en ook lokaal, dus per land, belastbaar zijn. Maar AI die verandert dat echt. Hè. We hebben automatisering, slimme systemen en daardoor wordt een deel van het werk dat eerst door mensen werd gedaan nu vervangen of het wordt minder arbeidsintensief en bedrijven kunnen dan met minder mensen hetzelfde of zelfs meer output produceren. Mm-hmm. En dan groeit de economie dus nog wel, maar een heel veel kleiner deel van de toegevoegde waarde komt dan terecht in lonen. En een groter deel in winsten uit technologie of data of algoritmes. Ja. En juist die winsten die zijn moeilijker te lokaliseren en te belasten. En ons belastingstelsel leunt dus nog heel sterk op die loonheffing, terwijl die basis door AI relatief kleiner wordt.
2: Ja, precies. Dus een groot deel van wat nu aan belastingen binnenkomt, dat komt door belasting op loon. En als de lonen een minder groot deel worden van de economie, dan heb je als Belastingdienst een probleem. Alleen in de redenering is het zo dat AI ziet u dus niet als gewoon kapitaal. Is het dat dan niet?
4: Nee. AI is anders, is kapitaal dat zijn baat heeft, zijn toegevoegde waarde heeft, op een manier die veel moeilijker is vast te pakken voor de Belastingdienst. Denk bijvoorbeeld al eventjes aan hoe je daar afschrijvingen aan doet. Hè. Denk aan getrainde modellen, dataset, algoritmes. Hmm. Dat zijn tegenwoordig de dingen die echt waarde leveren, maar fiscaal zie je ze nauwelijks terug. Ze verdwijnen in goodwill of worden meteen afgeboekt. En daarom ligt het heel erg voor de hand om dat soort AI-activa een eigen plek in het belastingstelsel te geven. Bijvoorbeeld door ze verplicht op de balans te zetten boven een bepaalde drempel of met een duidelijke manier van waarderen en afschrijven. En als je dan bij transacties binnen multinationals kun je ze ook dan veel beter waarderen tegen de waarde die ze op dat moment hebben, in plaats van tegen bijvoorbeeld een historische kostprijs. En dat helpt dan op twee fronten. Je belast de waarde daar waar die echt ontstaat, en je maakt het lastiger om winsten kunstmatig te verschuiven. Dus het stelsel moet echt meebewegen met een economie waarin data en intelligentie de hoofdrol gaan spelen.
17: Nou was laatst ook het IMF op bezoek en die maakte zo'n jaarlijkse rapportage over de Nederlandse economie. Een van de kritiekpunten was ook dat Nederland werken te zwaar belast. Als we dan toch aan het hervormen zijn, dan kan AI daar mooi in meegenomen worden. Of andersom gesteld, AI dwingt ons om werk anders te bekijken vanuit belastingoogpunt.
4: Nou, ik denk dat het IMF maakt dit punt al langer en terecht. De IMF is ook niet de enige die dat punt maakt. Maar door als AI daadwerkelijk gaat doen wat wij nu denken dat het doet, namelijk arbeid vervangen of in elk geval taken van banen overnemen, dan zal je zien dat er steeds minder toegevoegde waarde in onze economie in de lonen tot uitdrukking komt. En dus dat arbeid nog relatief nog zwaarder belast gaat worden. Als je dan een relatief, dus als je die lonen dan nog steeds heel zwaar gaat belasten, terwijl daar eigenlijk een groter deel van de waarde buiten die loonvorming plaatsvindt, ja, dan geldt het punt van het IMF en anderen die kritiek hebben op het huidige belastingstelsel
17: nog maar sterker.
2: Ja, sowieso is het raadzaam volgens die instituties en ook volgens u om de belastingdruk te verschuiven van inkomen naar kapitaal. Alleen krijg je dan dus bij AI de discussie over hoe definieer je dat kapitaal. Het ziet er allemaal een beetje anders uit. En krijg je niet sowieso daar heel veel discussie over wat is dan de waarde van een AI-model of van de AI-uitkomsten, datgene wat een AI-bedrijf verkoopt?
4: Zeker, en daarom moet je daar dus ook echt regels over gaan maken. Want nu is het misschien tegen historische verkrijgingsprijs. Terwijl de waarde van de synthetische data of van het algoritme alleen maar gaat toenemen. Dus, en ook hoe schrijf je het af? En boven een bepaalde drempel moet je het misschien op de balans zetten, zodat je het niet heel makkelijk kunt verplaatsen tussen plekken. Als je multinational bent, tussen landen, bijvoorbeeld in het laagst belastende land. En daar kunnen we ook al leren van wat er in het verleden al is gebeurd. Alleen dit is wel iets nieuws. In de zin van dat het heel abstract is. Je kan het niet vastpakken. En dat
2: maar
4: maakt
2: dat
4: het
2: kan
4: moeilijk.
2: Je bijvoorbeeld bij octrooien en patenten en zo. Dat kan je ook niet echt vastpakken. Daar hebben we natuurlijk al wel ervaring
4: mee. Klopt. Dat klopt, en daarom moeten we daar ook van leren. Hoe we daarmee om zijn gegaan. Hoe bijvoorbeeld de OECD daar ook probeert op te sturen. En ik denk dat het belangrijk is dat AI zal dat proces van verschuiven van winsten uit technologie alleen maar, of winsten uit kapitaal, alleen nog maar pregnanter maken om daar goed vat op te krijgen.
2: U spreekt ook wel eens politici natuurlijk, uit hoofden van uw hoofdeconoomschap en uw hoogleraarschap. Denkt u dat de geesten een beetje rijp zijn om hierover na te denken? Want de vraag stellen is misschien beantwoorden.
4: Nou, ik denk dat men zich nog niet realiseert wat hier aan de hand is. En ook niet wat het effect op de schatkist is. Hè. Want als we het stelsel niet aanpassen, dan komt de schatkist langzaam maar zeker onder druk te staan. De belastingopbrengst uit arbeid neemt af, omdat er, nou, wat we al zeiden, relatief minder toegevoegde waarde in lonen wordt gevormd. Ja. Terwijl het juist lastiger wordt op winsten van AI-gedreven bedrijven effectief te belasten. En dan is het risico dat de inkomsten van de overheid achterblijven, terwijl de economie wel doorgroeit. Ja. En dat zet echt druk op de overheidsfinanciën en maakt het belastingfundament smaller.
2: Nou ja, kleinere overheid en verkiezingen door Facebook laten organiseren.
4: Nou, weet nou niet of dat een goed idee is, dat laatste. Een kleinere overheid, daar zouden we het over moeten hebben, ja.
2: Barbara Baasma, hoofdeconoom PwC en hoogleraar economie in Amsterdam.
28: Straks gaan we praten over de uitverkoop. En dan de uitverkoop van tech-aandelen. Van ASML tot TSMC, van SoftBank tot Broadcom. Beleggers dumpen ze. Hoe komt dat vandaag? Hoor je zo.
7: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
8: De afscheiding van Friesland.
9: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
8: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
7: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
18: Yes!
19: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. Triple A en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
11: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
18: Yes!
20: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
21: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
22: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
21: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
23: Thomas van Zijl.
24: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over Picnic dat maaltijden gaat bezorgen en een gesprek met Ed van der Weert, een van de topbestuurders van A.S. Watson en verantwoordelijk voor onder andere Kruidvat. Doen mensen daar nog boodschappen of is het toch lucratiever om over de grens te kijken? Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
32: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen?
0: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
5: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
0: Vijfhart, dat klopt voor jou.
6: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
10: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
13: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. PREF, of Paris Proof Real Estate Finance, weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. PREF. PPREF.
14: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Het is nog altijd heel druk op de weg. Er staat bijna 900 kilometer file.
16: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
18: En dat is wel een zorg voor de toekomst.

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: De nieuwsupdate van 5:30.
6: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Windstoten hebben een spoor van vernieling aangericht in Glanenbrug, Overijssel. Bomen en schuttingen waaiden om en complete daken werden van gebouwen geblazen. Er zouden geen gewonden zijn. Waarschijnlijk was het een windhoos. Volgens de veiligheidsregio is het gevaar nog niet voorbij, omdat bomen en gebouwen nog instabiel kunnen zijn. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, is niet van plan om een andere koers te gaan varen. De persoon verandert, het gedachtegoed blijft hetzelfde, zegt ze tegen het ANP. Ook zij vindt het kabinet rechts en sluit samenwerking uit, net als Esther Ouwehand. Hezbollah in Libanon verwerpt het staakt het vuren met Israël. Het akkoord werd in Washington gesloten met de Libanese regering. Hezbollah zat daar niet bij en trekt zich er niks van aan. Afgesproken was dat Hezbollah geen aanvallen meer zou doen en zich terugtrekt. Verontwaardiging over een deal van minister Sjoerdsma van ontwikkelingssamenwerking. Hij sprak met de grootste oppositiepartij, PRO, af dat er meer geld komt voor ontwikkelingssamenwerking. In ruil steunt D66 een voorstel dat het strafbaar wordt om terreur te verheerlijken. Kleinere oppositiepartijen vinden dat een poppenkast. En de spelers en staf van het Nederlands elftal zijn op weg naar Amerika voor het WK. In het KLM-vliegtuig op Schiphol werden ze bij de ingang opgewacht door de piloten. Oranje gaat eerst naar New York voor de oefeninterland maandag tegen Oezbekistan. De zondag erna speelt Nederland in Dallas het WK-duel met Japan. Het weer dan van Weer Online. Er vallen soms pittige buien en het is een graad of 17. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: En je hoorde het zojuist al, maar het broze staakt het vuren tussen Israël en Libanon lijkt te sneuvelen voordat het überhaupt echt van start is gegaan. Wat betekent dat voor de internationale steun aan Israël? Dat hoor je zo.
8: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: Be Frank, Pension Alert.
10: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
8: Realiseer uw ambities, zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
12: Banky, dat is toch geen woord?
11: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
13: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
14: Van Bentum en Keulen Advocaten.
13: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
15: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
13: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
16: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
17: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
16: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
18: Ja, welkom.
7: Goedemiddag.
18: Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren verlengd. Opnieuw zonder dat Hezbollah daar onderdeel van is. En opnieuw zonder dat de gevechten ook daadwerkelijk gestopt zijn. Wat stelt dat staakt het vuren voor? En wat betekent de alleingang van Israël voor de verhouding met traditionele steunpilaren? Daarover.

0: praten we zo meteen uitgebreid. In sommige wijken in Nederland is de kindersterfte 2 keer zo hoog. Wat zijn de oorzaken daarvan? Daar gaan we ook over praten. Eerst de beursdag.
1: Want de beurs is bijna gesloten. En dan bespreken we altijd de opvallendste verschuivingen met onder andere Jorik Simonides. Ha, Jorik.
2: Hallo.
1: Nou, wat viel erop vandaag?
2: Nou, dat het vooral de tech-aandelen zijn vandaag. En dat is natuurlijk wel vaker zo. Dat die het met z'n allen slecht doen. Het gaat vaak met z'n allen goed of met z'n allen slecht. Ja. Dat is ook vandaag zo. En dat heeft een aantal oorzaken. Maar het komt vooral door een bericht van de CEO van TSMC. De grootste chipmaker van de wereld uit Taiwan. Die heeft namelijk gezegd dat het chiptekort voorlopig nog wel even aanhoudt bij TSMC. En dan vooral die allermoeilijkste chips. Die chips die gebruikt worden voor AI. En die TSMC dus maakt. Ja. Er is veel meer vraag aan dan aanbod.
1: Ja, ze kunnen het gewoon niet bijbenen.
2: Nee, ze kunnen het niet bijbenen. Ze doen wel hun best, hoor. Ze zijn aan het investeren in allerlei nieuwe fabrieken. Er gaan echt gigantische bedragen in om. En dan ook bij voorkeur fabrieken die niet in Taiwan staan. Want ja, er is nog een risico met China wat daar als buurland zit. Dus Amerika, dat wordt volgebouwd met fabrieken. Maar het is niet genoeg. En het is ook voorlopig nog wel even niet genoeg. De komende paar jaar blijft dat chiptekort vanuit TSMC in ieder geval groot, zegt de CEO. Ja, en dat doet beleggers weer een beetje vrees aan dragen. Ik moet zeggen dat het in Europa weer een beetje bijtrekt. ASML en Besi en ASMI, de Europese chipbedrijven, stonden echt wel een paar procent lager vandaag. Nou. Schommelt nu weer een beetje rond de slotstand van gisteren. Soms iets lager, soms iets hoger. Bij SoftBank zit dan de grootste vrees. Dat is een tech-investeerder. Dus een bedrijf dat investeert in allerlei techbedrijven. Ging voor beide 11% omlaag vandaag. En dat had misschien ook wel te maken met de baas van SoftBank. Want die kreeg de vraag, die beleggers zich vandaag ook wel stellen misschien. Komt er door dit nieuws en binnenkort toch een correctie aan op die tech-aandelen? Die natuurlijk ook gewoon hard opgelopen zijn, hoog gewaardeerd. Is dit dan het punt dat mensen toch een beetje winst gaan nemen en dat die koers wat instort? Had de baas van SoftBank wel een antwoord op?
3: There may be some collection, but that would be a best investment opportunity time to me. You know, if there is any collection.
2: Ja, antwoord is dus ja. Er komt waarschijnlijk wel een correctie aan, denkt hij. En misschien wordt dat ook wel tijd met al die hardopgelopen koersen. Dus je ziet dat beleggers dat toch een beetje volgen.
1: Ondertussen is SoftBank deze week natuurlijk wel het meest waardevolle bedrijf van Japan geworden. Ja. Toyota voorbijgestreefd.
2: Ja, extra pijnlijk. Die koppositie hebben ze nog wel in handen. Maar vandaag leveren ze dus wel een flink stuk weer in.
1: Maar is dat dan de enige reden? Dat mensen de winst pakken?
2: Ja, het speelt mee. Het zal ook wel te maken hebben gehad met cijfers, bedrijfscijfers van chipbedrijven. Met bijvoorbeeld Broadcom, dat is een ander chipbedrijf, een concurrent van Nvidia. Dus een bedrijf dat die chips niet maakt, maar ontwerpt. En die kwamen met cijfers en die vielen gewoon tegen. Vooral de omzetverwachting viel tegen. Mensen hadden gewoon toch op meer gehoopt. Dus wordt het aandeel afgestraft en dat is eigenlijk ook een correctie. Want het aandeel was juist heel hard opgelopen dit jaar, vorig jaar. Vandaag zakt het fors in de min. Bijna 14% gaat eraf vandaag. En dat trekt dus ook collega's mee omlaag.
1: Dan in Amsterdam, naast al die chipaandelen, nog een aandeel dat onderuit gaat. Universal Music Group. Hele andere tak van sport. Wat gebeurt daar?
2: Ja, hele andere tak van sport. Toch is het met afstand de grootste daler vandaag op het Damrak. Ik zei al, die chipaandelen die trekken weer een beetje bij. Maar dan nog, ook op het diepste punt, stond UMG nog veel lager. Heeft te maken met Bill Ackman, de groot aandeelhouder van Universal. Die heeft had een belang, moet ik zeggen, van 80,6 miljoen aandelen. Goed voor ruim 1,4 miljard euro. Hij wilde het bedrijf helemaal overnemen. Hij had plannen met het bedrijf en dacht, dat kan ik beter zelf doen. Dus hij wilde het van de beurs halen. Maar daar had UMG daar weer minder zin in. Het bestuur van UMG heeft dat bod deze week afgewezen. Vonden het ondergewaardeerd. En nu denkt Bill Ackman kennelijk, laat het dan ook helemaal maar zitten met dat belang. Ja. Want ik zei het al, hij had een belang. Hij verkoopt zijn belang vandaag. 80,6 miljoen aandelen zet hij de verkoop in. En de vraag is nu toch wel een beetje hoe het dan verder moet met Universal. Want Ackman had er wel een beetje concrete plannen en ideeën mee. Hij wilde het dus zelf overnemen, omdat hij dacht dat hij er zelf beter mee verder kon. Daarvoor nog was het Bill Ackman die een poging deed om de notering van UMG, genoteerd in Amsterdam, naar New York te verplaatsen. Omdat hij dacht dat de waardering ten goede zou komen. Lukte ook allemaal niet. Nou, die overname lukte dus ook niet. Ja, het bestuur van UMG is er echt van overtuigd dat het op eigen kracht die waardering wel weer omhoog krijgt. Daar geloven ze in en daarom willen ze er zelf mee door. Beleggers hebben er vandaag minder vertrouwen in, want het staat fors in de min. Het sluit, we zijn net dicht, 5% lager.
1: En wat betekent dat voor de rest van de beursstand?
2: Nou, die stond ook het gros van de tijd lager, maar schommelt nu toch een beetje rond de slotstand van gisteren. Iets hoger gesloten, 0,3% bijna in de plus. Een slotstand van 1047 punten. En de grootste daler heb ik je al verteld, UMG dus. De grootste stijger was Wolters Kluwer met een plus van 6,5%.
1: Dankjewel, Jorik Simonides.
0: Nou, op het spoor inmiddels geen verstoringen meer, maar op de weg is het nog buitengewoon druk. Bianca Damink bij de ANWB. Nu ook een ongeluk.
1: Ja, op de A6 ging het mis. Van Lelystad naar Emmeloord. Dus daar loopt het behoorlijk vast. Tussen Lelystad en de afrit Zwifterband heb je een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook op de A9 in Noord-Holland staat een lange file, mede door werkzaamheden van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Velzen en Kooimeer is de vertraging zo'n 3 kwartier. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij 39,0. En op de A31 van Harlingen naar Leeuwarden bij 30,6.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
6: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
7: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
0: Israël en Libanon kwamen vannacht tot een overeenkomst over een hernieuwd staakt het vuren. De Israëlische minister van Defensie Katz gaf kort daarna al te kennen dat de militaire operaties in Libanon voorlopig doorgaan. En Israël zou ook de vrijheid hebben om Beirut aan te vallen, om te reageren op aanvallen op Israëlische gemeenschappen en op zijn grondgebied. Ja, wat is dat staakt het vuren dan waard en wat betekent dit voor de internationale steun aan Israël? Dat gaan we bespreken met onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers, en Koert de Buff, hoogleraar internationale politiek en Midden-Oosten aan de Vrije Universiteit Brussel. Hartelijk welkom beiden.
8: Dank u wel.
0: Ralf, inmiddels heeft de leider van Hezbollah ook gereageerd. Zij weigeren een staakt het vuren. Ze doen er niet aan mee, waren ook niet bij die onderhandelingen betrokken natuurlijk. Is dat een logisch gevolg, vervolg?
9: Ja, het stond ook, werd al gezegd dat Hezbollah allereerst weg moet gaan uit het zuiden van Libanon en moet stoppen met aanvallen op Israëlische troepen voordat er überhaupt met dat staakt het vuur een begin kan worden gemaakt. Dus dat zat er wel aan te komen. En dat brengt ook meteen weer een levensgroot probleem voor dat staakt het vuren. Nou ja, we hebben deze week volgens mij al 3 staakt het vurens gehad. Dus nou ja, we moeten afwachten wat deze kant weer, welke kant het deze keer op gaat.
0: Op dit moment is het veiligheidskabinet bij elkaar met Benjamin Netanyahu om die laatste ontwikkelingen te bespreken. Staat daar nog iets op het spel? Wat kunnen we verwachten?
9: Nee, ik denk dat ze nu gewoon op dezelfde voet zullen doorgaan. Zich zullen weerhouden van aanvallen op Beirut. Ook omdat Trump dat verboden heeft. En ik denk dat het gewoon misschien op een iets lager niveau, maar dat er nog volop gevochten zal worden in de komende dagen.
0: Ja, goed, de Buff, waarom stemt Libanon eigenlijk in met zo'n akkoord om een staakt het vuren, als je van tevoren weet dat de kans van slagen in zoverre klein is? De gevechten gaan gewoon door.
8: Ja, ik denk dat de Libanese regering uiteindelijk weinig keuze heeft. Hè. Dus Libanon is een economisch kerkhof, ook een politiek. Loopt alles zeer moeilijk, zeer stroef. En zij hebben geen controle uiteindelijk over wat Hezbollah doet. Maar wat Israël daar doet, ja, is natuurlijk, ja, dat zorgt voor heel veel schade, voor ook doden, voor dorpen die uiteindelijk niet meer bestaan. Dus zij zijn in een positie waar ze eigenlijk niet anders kunnen dan telkens opnieuw vragen voor een staakt het vuren in de hoop dat het toch een keer zal lukken.
0: Maar ik begrijp dat Libanon nu zelfs ook een rol krijgt bij het bewaken of verdedigen van bepaalde stukjes grondgebied. Dan zit die officiële regering van Libanon toch in het pact. Wat hebben ze daaraan?
8: Het probleem is dat het Libanese leger uiteindelijk niet sterk genoeg is om op te kunnen tegen Hezbollah, laat staan tegen Israël. Men geeft dan een rol aan het Libanese leger om bijvoorbeeld Hezbollah te ontwapenen of iets te bewaken. Maar ja, men is er uiteindelijk gewoon niet toe in staat. Men is niet sterk genoeg. En ook grote delen van het land worden dan ook niet gecontroleerd door het leger, maar wel degelijk door Hezbollah. En die situatie kunnen ze niet zomaar veranderen.
0: Wordt er eigenlijk ook gesproken door de Libanese regering met Hezbollah?
8: Natuurlijk, want Hezbollah zit in de regering. De voorzitter van het parlement is Hezbollah. Dus Hezbollah is een openlijke en sterke politieke en militaire macht die overal aanspreekbaar is en zichtbaar is. Dus uiteraard zijn er gesprekken, maar Hezbollah heeft ook gewoon weinig zin om naar die regering te luisteren.
0: Nee. Goed, dat is even de Libanese zijde. Er is natuurlijk wel veel kritiek op Israël geweest over dat optreden. Felle woorden zijn er ook gevallen. Dat wordt eigenlijk ook wel bevestigd. Hè. Witte Huis heeft ook niet ontkend dat er bijna gescholden is in een telefoongesprek tussen Trump en Netanyahu. Wat doet dit nou met de internationale blik op Israël? Ook van bondgenoten, als er binnen 12 uur na het aankondigen van de staakt het vuren al door de defensieminister wordt gezegd dat de aanvallen doorgaan. Koert.
8: Goh, ik denk dat het imago van Israël momenteel in grote problemen is. Ik geef twee voorbeelden misschien. Is dat net ook gisteren heeft Duitsland de stemming verloren om een niet-permanent lid te worden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Mm-hmm. Voor de eerste keer in de geschiedenis. En ja, de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland is in New York gaan onderhandelen en gaan lobbyen voor stemmen. En hij is teruggekomen en gezegd, ja, onze positie ten aanzien van Israël verzwakt onze positie in de Verenigde Staten. Men wil niet voor ons stemmen. En een tweede voorbeeld is dat, ik denk dat er ook voorbije dagen was een oefenwedstrijd tussen Israël en Bosnië-Herzegovina. Ja, de Bosnische spelers, tegen de voetbaltraditie in, weigerden om een hand te geven in het begin van de wedstrijd aan de Israëlische voetbalspelers. En ja, het zijn maar twee van de vele voorbeelden die tonen dat het imago van Israël, ja, heel sterk achteruit gaat. Maar ook de bondgenoten die ze nog hebben, inderdaad, ja, ook die imago gaat ook achteruit. En ja, dat is op termijn toch wel gigantisch problematisch voor Israël, denk ik.
1: Maar Israël kan toch altijd rekenen, ondanks ruzietjes of ruzies over de telefoon, op de steun van de Verenigde Staten, de militaire steun in elk geval?
8: Dat sowieso, hè. Dus, en dit om strategische, maar ook ideologische en religieuze redenen. Hè. Voor de Verenigde Staten is Israël wat zij noemen het licht in die Arabische duisternis. Een beetje net zoals ze Taiwan zien als het democratische voorpost tussen de Chinese dictatuur enzovoort. En voor hen is die band, ja, enorm belangrijk.
0: Maar wat betekent het dan dat ze diplomatiek misschien wat meer...
1: Dus Israël kan het niet zoveel schelen, dat imago, denk ik?
8: Momenteel niet, maar natuurlijk op termijn zal het wellicht ook Israël zelf in de problemen brengen. Dus je kunt uiteindelijk, momenteel gaat het erom inderdaad om die oorlog verder te zetten, om Hezbollah te verslaan, Hamas in te perken, misschien Iran te proberen te verslaan enzovoort. Maar op de duur, ja, wordt het ook een probleem van Israël zelf. En een voorbeeld daarvan is dat, ja, verschillende ministers wordt toegang ontzegd op het grondgebied van steeds meer landen in de wereld. Dus als je, ja, er is ook natuurlijk de Den Haag, die ook heeft gezegd van goed, ja, we willen uiteindelijk de arrestatie van verschillende leden van de regering. Ja, op de duur kunnen ze ook nauwelijks nog reizen, kunnen ze nog nauwelijks uiteindelijk aan internationale politiek doen.
0: Wordt dat gezien in Israël, Ralf?
9: Ja, en hier maakt men zich toch ook wel steeds meer zorgen over die trouwe bondgenoot Amerika. Nu met Trump is het natuurlijk alles, ondanks die tirade deze week aan de telefoon, is alles koek en ei. Maar voor de middellange en vooral lange termijn, ook de steun in Amerika zelf brokkelt af voor Israël. Je ziet dat nog maar 60% van de mensen daar, 60% beziet Israël als negatief. En dan komt natuurlijk daar ook weer een nieuwe generatie politici aan de macht, dus die automatische steun, zeker op de lange termijn. Veel in Amerika hebben toch een beetje het gevoel dat ze nu in Iran een beetje die oorlog in zijn gerommeld door Netanyahu. Nou ja, dat speelt allemaal mee. En dat, zeker voor de lange termijn, over 10, 20, misschien 25 jaar, dan kan dat echt cruciaal zijn voor misschien zelfs het voorbestaan van Israël. Oh ja. Als dadelijk die Amerikaanse steun afneemt.
0: Daar wordt hard op over gesproken. Bestaat Israël nog wel over 30 jaar?
9: Daar wordt over gefluisterd, over dat soort ontwikkelingen. Ja. Maar nou ja, ga maar na, als Amerika de steun terugtrekt in de diplomatieke steun in de VN-veiligheidsraad, de militaire steun, het gaat wel langzaam die kant op.
0: Koert de Buff, hoe ziet u dat? Die lange termijn gevolgen van die ontwikkeling, mensen trekken hun handen af van Israël, die steun die wordt niet meer gegeven?
8: Dat is een trend die natuurlijk bezig is en elke dag versterkt wordt. Maar ook intern, laat ons niet vergeten, de demografische wijzigingen die intern in Israël al een tijd bezig zijn. sinds 2011 zijn er tussen de 700.000 en 1 miljoen Israëli's vertrokken uit Israël om te gaan wonen in Europa, maar vooral de Verenigde Staten. Tegelijkertijd is dat de immigratie is gekomen voornamelijk vanuit Rusland en Oost-Europa. Wat ervoor zorgt dat de Israëlische bevolking op zich ook steeds religieuzer wordt. Ja. En minder liberaal of links wordt. En die linkse partijen komen ook nog nauwelijks aan de bak in Israël. Waardoor je op termijn de regering zoals we die vandaag zien waarschijnlijk zullen zien terugkeren met dezelfde ideeën, dezelfde acties in de westelijke Jordaan-oever. En opnieuw een dalende sympathie wereldwijd voor wat er gebeurt.
0: Dus dan gaat het gefluister wat Ralf oppikt in private kring toch wat luider klinken de komende jaren als die ontwikkeling zo doorgaat. Dank dat jullie dit schetsten. Koert de Buff, hoogleraar internationale politiek, Vrije Universiteit Brussel. En onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers.
4: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
1: Iets heel anders dan. De plek waar een baby wordt geboren heeft grote invloed op de gezondheid van die baby. In kwetsbare wijken zijn er gemiddeld meer problemen rond de geboorte van baby's. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In sommige wijken is de babysterfte zelfs 2 keer zo hoog als in andere wijken in Nederland. Jasper Been is leider van het onderzoek en kinderarts in het Erasmus MC. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
1: 2 keer zoveel babysterfte, 2 keer zo hoog. Hoe kan dat?
10: Ja, het is zelfs 2 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Dus dat is natuurlijk echt schrikbarend. En daar moeten we iets mee. En we zien dat vooral in wijken die in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid zitten. En dat is een programma waarbij wijken geselecteerd zijn op basis van dat de veiligheid en leefbaarheid minder goed is.
1: Ja.
10: En we denken dat dat factoren zijn die er op een belangrijke mate aan bijdragen.
1: En waar moet ik dan aan denken? Kijk, veiligheid, dat je 's avonds niet over straat kan. Heeft dat invloed op de geboorte van baby's of hoe ze ter wereld komen? Waar moet ik allemaal aan denken?
10: Nou, we weten dat criminaliteit zorgt voor stress, echt toxische stress bij moeders. En kan op die manier leiden tot vroeggeboorte of een te kleine baby. Maar je moet ook denken aan dingen als bestaanszekerheid, wonen. Dus 2 keer zoveel mensen in dit soort wijken wonen in sociale huurwoningen dan in de rest van Nederland. Die vaak ook nog slecht van staat zijn, waardoor ze gevoeliger zijn voor bijvoorbeeld klimaatverandering en hitte. Allemaal factoren in de directe leefomgeving van mensen in de achterstand die dit soort negatieve effecten kunnen hebben.
1: Ja, en babysterfte, gaat dat dan om baby's die wordt dan ook meegerekend de baby's die doodgeboren worden? Of gaat het echt om baby's die geboren worden en dan sterven?
10: Nee, dus dat is een combinatie van baby's die tijdens de zwangerschap sterven of in de eerste week na de geboorte.
1: Ja.
10: En belangrijke oorzaken daarvan zijn het te vroeg geboren worden of te klein zijn bij de geboorte.
1: Ja.
10: Ja, en dit laat dus zien dat die kansenongelijkheid al begint voordat je geboren bent. En dat we daar dus ook moeten aanpakken.
0: Nou begrijp ik dat u 20 wijken heeft onderzocht. Waren dat allemaal zo, zeg maar, achterstandswijken?
10: Ja, dus dat zijn de 20 wijken die door het Nationaal Programma zijn geselecteerd op basis van die leefbaarheid en veiligheid die daar onder druk staan.
0: Maar niet in al die wijken is die babysterfte opvallend groter, hè?
10: Nou, hij is eigenlijk in bijna alle wijken verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
0: Oh, toch wel, ja.
10: Maar in sommige wijken springen daar wel echt bovenuit. En daar is de sterfte zelfs 2 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde.
0: Ja, wat is in die wijken dan specifiek aan de hand?
10: Ja, die optelsom van factoren die dus invloed heeft op je ontwikkeling.
1: Ja,
10: en dat laat dus zien dat als we daar iets aan moeten doen, dat we dus niet alleen maar kijken naar gezondheid, maar moeten kijken naar de combinatie van factoren. Ja. Dat we iets moeten doen aan bestaanszekerheid. Dat we iets moeten doen aan betere woonsituaties van mensen.
1: Ja, want het is nogal een rijtje problemen wat u opsomt en wat ook in die wijken speelt. Van schimmel in sociale huurwoningen. De luchtkwaliteit, criminaliteit. Waar moet je beginnen om die valse start te verkleinen?
10: Ja, dat is het mooie van dat nationaal programma. Dat die dus probeert al die factoren tegelijk aan te pakken. We zijn dus ook heel benieuwd hoe deze cijfers er over een paar jaar uitzien als dat programma heeft gelopen. En ondertussen gaan we vervolgonderzoek doen om te zien van welke van deze factoren draagt u het meeste bij. Zodat we weten aan welke knop je moet draaien.
1: Ja. En kan een kind die achterstand weer inlopen?
10: Nou, lastig. Als je echt te vroeg geboren bent, zeker als je veel te vroeg geboren bent, dan kan dat tot complicaties leiden die de rest van je leven bij je blijven.
1: Ja, dus het begint echt bij het begin. Dat is de conclusie.
10: Het begint bij het begin. Ja. En preventie, voorkomen van dit soort problemen die de rest van je leven bijdragen, begint dus ook bij het begin.
1: Het begin van het leven en zelfs daarvoor, zegt u. Dank voor de toelichting, Jasper Been, kinderarts in het Erasmus MC.
0: 5 voor 6, Esther Ouwehand stopt als partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. De ontwikkelingen rondom die partij, rondom haar, zometeen geduid vanuit Den Haag. Blijf luisteren.
11: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
12: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
13: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
14: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
12: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
15: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
22: Kenneth Smit.
23: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
24: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
25: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
26: Klopt, minstens 2 dagen per week.
25: En jij?
26: Ik meestal maar 1 keer per maand.
25: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
26: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
25: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
27: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
28: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
29: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
27: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
4: Nu in de BNR-app.
1: Amazon steekt extra miljarden in Europa, waardoor er ook tienduizenden banen bij komen. Het WK en Frankrijk hebben plannen klaar liggen voor het ontmijnen van de Straat van Hormuz. En het Russische staatsfonds tekent morgen een overeenkomst voor een tunnel naar Alaska. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
0: Bianca Damink, ja, de Duitsers hebben een feestdag die wij niet hebben, klap eigenlijk, want Ze trekken massaal Nederland in of zijn ze op weg naar huis? Waar gaat het verkeer eigenlijk naartoe?
1: Het gaat eigenlijk alle kanten op. Maar er is in ieder geval heel veel verkeer vanuit Duitsland vandaag onderweg naar Nederland. Voor een lang weekend, want het is daar Sacramentsdag. In veel deelstaten wordt dat gevierd. En toch is er ook wel veel verkeer onderweg naar Duitsland. Want dat is goed te merken aan flinke files vandaag door de Duitse grenscontroles. Bijvoorbeeld op de A76 vanuit Geleen. Daar sta je voor de grens bijna een half uur in de file. Over het algemeen worden veel dagelijkse files van de avondspits nu wel korter. Al is het langzaam, want op veel wegen heb je toch nog vertraging. Bijvoorbeeld op de A50 van Eindhoven naar Os. Er staat een lange file tussen Sonnenbreugel en Veghel. 3 kwartier is het oponthoud nog. Op de A12 naar Den Haag heb je nog ruim een half uur tijdverlies tussen Bunnik en Woerden. En de werkzaamheden op de A9 veroorzaken ook nog veel oponthoud. Van Amstelveen naar Alkmaar is dat een half uur tussen de knooppunten Velzen en Kooimeer. En Flitsmeister meldt ook nog flitsers. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 224,5. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij 39,0.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op allerlei plekken heeft de harde wind voor ongelukken en schade gezorgd. In Glanenbrug bij Enschede was het waarschijnlijk een windhoos. Het lijkt al een oorlogsgebied, zeggen bewoners. In Leidschendam viel een boom op een vrouw. Ze moest naar het ziekenhuis. In Apeldoorn en Lieshout sloeg de bliksem in. Voor een grote fraude met zorggeld zijn vorige maand 5 mensen opgepakt. De fraude was al jaren aan de gang. De verdachten kregen de zorgmiljoenen via 4 stichtingen en gaven het waarschijnlijk uit aan een luxe leven. Er zijn onder andere dure auto's in beslag genomen. Op het vliegveld van Frankfurt is een Lufthansa-toestel door zijn voorwiel gezakt. Enkele mensen raakten gewond. Het zijn medewerkers, want er zaten geen passagiers in. Het toestel, een spiksplinternieuwe Boeing 787 Dreamliner, stond bij een gate. Het is nog onduidelijk waardoor het neuswiel het begaf. Hezbollah in Libanon verwerpt het staakt het vuren met Israël. Het akkoord werd in Washington gesloten met de Libanese regering. Hezbollah zat er niet bij en trekt zich er niks van aan. Afgesproken was dat Hezbollah geen aanvallen meer zou doen en zich terugtrekt. En van het Nederlands elftal is vanmiddag op Schiphol voor vertrek naar het WK in Amerika nog een groepsfoto gemaakt. Daar staan ook Denzel Dumfries en Jurriën Timber bij. Ze ontbraken gisteren nog in de verloren wedstrijd tegen Algerije. Het KLM-toestel vertrok rond 16:30. Aan het begin van de nacht komt Oranje aan in New York. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten. Het wordt dan opnieuw een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De AEX is 0,3% in de plus gesloten op 1047 punten uiteindelijk. Grootste stijger in Amsterdam was Wolters Kluwer. Een plus van 6,6% konden ze bijschrijven. Grootste daler Universal Music Group. Bijna 5% in het rood. En de Dow Jones 1,7% in de plus.
0: Straks komt Moerdijk weer samen voor een informatiebijeenkomst over de toekomst van het Brabantse dorp. Dat dreigt te verdwijnen. Onze verslaggever Lennart Royakkers die is daarbij. En zometeen spreken we hem. De staatssecretaris komt trouwens ook. Tot zo.
3: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
5: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
6: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
7: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
6: Ontdek hoe op rma.nl.
5: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Van Bentum en Keulen Advocaten.
9: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
10: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
11: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen?
12: Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
14: Wil je weten wat er speelt
15: en of waarom?
14: In de BNR-app
15: kun je ook luisteren naar onze podcast.
14: Download de BNR-app
15: en blijf scherp.
14: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedenavond. Dit is het laatste half uur van de Avondspits op 4 juni. We gaan naar het geplaagde dorp Moerdijk. Ja, moet dat nou verdwijnen of toch niet? Er is een informatiebijeenkomst waar dan ook voor het eerst de staatssecretaris Johannes de Bat aanwezig is. En Hongarije, dat zet toch de deur open voor toetredingsgesprekken tussen Oekraïne en de Europese Unie. Was jarenlang een blokkade door Hongarije, maar met de nieuwe premier ziet het er anders uit. Nu eerst het vertrek van Esther Ouwehand.
16: Verandering is heel natuurlijk. De seizoenen, nieuwe aardbewoners, hoe we over dingen denken. En nu verandert ook een partijleider. Ik ben Christine Teunissen en ik neem het stokje over van Esther Ouwehand. Zij heeft ons met strijd en compassie hier gebracht. Het gezicht verandert, het gedachtegoed niet.
0: Ja, de nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, was dit. Ze volgt Esther Ouwehand dus op als partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Ouwehand stond sinds 2019 aan het roer van de partij. En dat was een periode die behoorlijk roerig verliep bij tijd en wijlen. Ouwehand blijft overigens in de Tweede Kamer, maar heeft niet meer de maximale energie, zo zegt ze het, om die Partij voor de Dieren aan te voeren. Politiek verslaggever Michiel Jurjens, waarom ze juist haar taken als partijleider nu neerlegt.
17: Ze zegt, ja, de partij gaat een nieuwe fase in. Het is nu het moment om een stapje terug te doen en het stokje over te dragen. En zij had ook al voor de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen oktober besloten dat dat de laatste keer zou zijn dat zij als lijsttrekker die verkiezingen in zou gaan. Mm. Dus zij wist al een tijdje dat deze stap eraan zat te komen. En dit is dan het moment om die stap te gaan zetten, volgens haar.
0: Heeft het dan ook te maken met de onrust eerder in de partij? Want, wat was het, 2023 wilde het partijbestuur haar aanvankelijk niet meer als lijsttrekker. Dat heeft ze toen aangevochten. Dus uiteindelijk werd ze het wel. En bij de afgelopen verkiezingen was er, meen ik, een afsplitsing die het niet eens was met steun voor meer geld voor defensie. Heeft het daarmee te maken?
17: Dat zijn allemaal zaken die gespeeld hebben, inderdaad. En ook afsplitsingen binnen de senaatsfractie en afsplitsingen binnen afsplitsingen. Dat werd al heel gauw heel ingewikkeld. En inderdaad, die strijd in 2023, die uiteindelijk het partijbestuur van destijds de kop heeft gekost, zodat Ouwehand, nadat ze eerder was afgezet, weer terug kon komen. Ja, zij zegt daarover, inderdaad, alles wat daar gespeeld heeft, dat heeft ook wel veel energie vereist. Energie die ze graag aan andere zaken had willen besteden. Dus al die onrust is niet de directe aanleiding, maar heeft wel meegespeeld bij haar besluit dat ze het nu tijd vindt om iets rustiger aan te gaan doen, in ieder geval.
0: Maar ze gaat wel door als Kamerlid, hè? Net als Caroline van der Plas bij de BBB.
17: Ja. Ja, ja, klopt. Daar kun je het enigszins mee vergelijken.
1: En behalve Forum, dat.
17: Al zit Thierry Baudet niet in de Kamer op dit moment.
1: Nee,
17: destijds trok hij zich terug. Maar dan gaan we helemaal naar een andere partij toe om zich op de gemeenteraadsverkiezingen te richten, die inmiddels al even achter ons liggen. Maar Esther Ouwehand blijft in de partij, inderdaad. Zij is ook nog bezig aan wetsvoorstellen om, en dat is natuurlijk een bekend punt van de Partij voor de Dieren, om onder andere de bio-industrie aan banden te leggen. Dat is een strijd die zij zal blijven voeren, dus ook als Kamerlid. En ik heb haar net ook gevraagd toen ik er even sprak, ga je die termijn dan wel afmaken? En dat is wel echt het doel, ja.
0: En wie volgt haar op als partijleider?
17: Ja, er waren twee keuzes binnen de fractie. Ze zijn met z'n drieën namelijk in de Tweede Kamer, de Partij voor de Dieren. De nieuwe fractievoorzitter en partijleider, dat is Christine Teunissen. Sinds 2021 in de Tweede Kamer. Daarvoor zat ze ook al voor de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer en ook in de gemeenteraad in Den Haag. Ze is op dit moment onder andere de woordvoerder Buitenlandse Zaken. Zij gaat het partijleiderschap overnemen. En ook zij wist al even dat dat eraan kwam. Zij viel ook in voor Ouwehand in periodes dat Ouwehand er niet was. Dus Christine Teunissen, dat is de nieuwe fractievoorzitter en dus meteen partijleider voor de Partij voor de Dieren.
0: Hey, Michiel Jurjens vanuit Den Haag over het vertrek van Esther Houwehand, althans als partijleider.
18: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
1: Voor de bewoners van het Brabantse dorp Moerdijk is vanavond een spannende avond. Er is een bijeenkomst onder leiding van staatssecretaris Johannes De Bat, de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en een wethouder van Moerdijk. Ja, die willen de bewoners meer duidelijkheid geven over de toekomst van hun dorp. Ja, dat Moerdijk, dat dreigde te verdwijnen omdat er een energievoorziening op hun grondgebied moest komen. BNR-collega en maker van de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening, Lennart Rooiakkers, die is bij die bijeenkomst aanwezig of onderweg daarnaartoe. Lennart, goedemiddag.
19: Ja, onderweg er naartoe. Ik ben even gaan pauzeren langs de A16. Het is druk, maar ik hoop zo Moerdijk te bereiken.
1: Kijk.
19: Dus ben er bijna.
1: Wat gaat er gebeuren vanavond? Want er schijnen al plannen uitgelekt te zijn.
19: Ja, of er duidelijkheid komt, zoals jij net misschien zei, dat lijkt mij niet. Deze avond lijkt toch een beetje bedoeld om wat plooien glad te strijken, wat eenheid ook uit te stralen, want het is de laatste weken erg onrustig rondom Moerdijk. Zoals je zei, er zijn allerlei mogelijke plannen uitgelekt. Mm-hmm. Waarbij nu dus ook weer behoud van het dorp ineens op tafel ligt. De plannen voor die enorme energieinfrastructuur die daar moet komen bij de haven, ja, die schijnen misschien wel kleiner te kunnen worden, ja, of toch in een andere richting te kunnen worden ontwikkeld. Dan kan het dorp Moerdijk dus blijven bestaan. Al is het niet gezegd dat ze over, zeg eens wat, 10, 15 jaar alsnog eens een keertje de klos zijn. Dus een hoop, aan de ene kant hoopgevende berichten, maar aan de andere kant ook nog
1: weer
19: een heleboel onduidelijkheid.
1: Ja, en dat lijkt me ook om gek van te worden voor de Moerdijkers. Want dan weet je alsnog niet of je nou je huis moet verlaten of niet. Want wat is het, het startpunt of de status quo nu?
19: Ja, goede vraag. En ik hoop dat we daar vanavond een antwoord op gaan krijgen. 29 juni, dan moeten het Rijk, de provincie en de gemeente er gaan uitkomen met elkaar. Dan moet er een besluit worden genomen. Dat kan dus ook nog uitstel betekenen. Mm-hmm. En in aanloop daarnaartoe en door alle onrust van de afgelopen weken hebben ze nu besloten, weet je wat, we gaan even een bewonersbijeenkomst inplannen om te vertellen waar staan we nu. En wat gaat er de komende weken nog gebeuren? Maar ja, de bewoners die zijn enorm pissig. Dus ik verwacht een emotionele avond. We krijgen toch ook wel signalen door dat al die overheidslagen niet met elkaar op één lijn zitten. Dat er toch echt wel wat frictie is tussen de gemeente en Den Haag. De provincie houdt zich een beetje afzijdig. Maar ja, er kwam deze week ook weer een nota van de provincie uit, waarin toch wel heel erg op zorgvuldigheid en gesloten rijen werd gehind. Dus toen ik dat zo las, dacht ik van, wordt hier soms aangestuurd op nieuwe uitstel van de plannen? Dus ja, een heleboel vragen bij ons, ongetwijfeld ook bij de bewoners. Maar of we daar allemaal antwoord op gaan krijgen vanavond,
1: dat weet jij niet.
19: Denk ik eerlijk gezegd niet.
1: Nee. En hoe gaat dat in Moerdijk als de bewoners pissig zijn, zoals jij zei? Komen ze dan boos met fakkels naar de bijeenkomst? Of hoe gaat dat in Moerdijk?
19: Nee, het blijft tot nu toe altijd wel netjes. Wat ik wel heb begrepen is dat er straks een boze boer met zijn tractor richting het gemeentehuis komt. Dus dat is dan weer wel een beetje een opmerkelijk fenomeen. Ik hoop die man ook nog eventjes te kunnen spreken straks. Volgens mij is hij er rond 6:30. Maar over het algemeen is het eigenlijk gewoon met elkaar in gesprek gaan en je onvrede uiten, maar geen gekke bedoelingen.
1: Geen rare toestanden in Moerdijk.
19: Geen stenen door de ruiten. Of wat.
1: Jij snel de weg weer op dan, want anders kom je te laat. Dank voor nu, BNR-redacteur Lennart Rooiakkers. En wil je meer horen, dan moet je zeker naar de nieuwe BNR-podcast luisteren. Moerdijk, dorp van de rekening.
0: Bianca Damink die kijkt nog steeds naar veel rode strepen op het plaatje van de ANWB. Maar de spits gaat wel voorbij, hè?
1: Het gaat uiteindelijk altijd weer voorbij. Dat is ook vandaag de bedoeling. Dan moeten we nog wel 330 kilometer file oplossen met z'n allen. Maar meestal gaat het goed. Alleen op de A50 zal het even duren. Want van Eindhoven naar Oster sta je nog wel 50 minuten vast. Tussen Zon en Breugel en Veghel. Het is daar dus nog heel druk. En ook op de A2 van Eindhoven naar Utrecht moet je nog 20 minuten geduld hebben. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En Flitsmeister meldt ook nog flitsers. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij hectometerpaal 39,0. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij 14,0.
18: Make Europe great again.
0: Hongarije zet de deuren open voor toetredingsgesprekken tussen Oekraïne en de Europese Unie. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft een akkoord bereikt over de rechten van de Hongaarse minderheid in West-Oekraïne. Met dat akkoord tussen Oekraïne en Hongarije lijkt een jarenlang conflict tussen beide landen beslecht. Dat is goed nieuws voor het perspectief van Oekraïne als mogelijk Europese lidstaat, zegt Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
20: Als Oekraïne deze afspraken die met Hongarije zijn gemaakt over die minderheid opneemt in zijn Europese hervormingsplan, dan zal Hongarije instemmen met het openen van de eerste fase van onderhandelingen over toetreding. En Brussel moet het idee dat Brussel ook toezicht gaat houden op die uitvoering van de afspraken voor die minderheden.
1: Maar goed, het is een belangrijke stap voor Oekraïne. Goed nieuws.
20: Jawel, alleen betekent dit nou niet per se dat Oekraïne morgen opeens lid is van de EU. Péter Magyar die benadrukt dat hij geen voorstander is van een versnelde toetreding. Een plan wat laatst is opgeworpen door bijvoorbeeld Duitsland. Nederland is daar ook geen fan van. Volgens Magyar en ook volgens Nederland moet Oekraïne eerst voldoen aan allerlei eisen. En dat is een proces dat nog 10 tot 15 jaar zou kunnen duren. Okay. Pas daarna wil Magyar de Hongaren via een referendum laten beslissen of toetreding van Oekraïne daadwerkelijk wordt gesteund in Hongarije. Oh. En binnenkort gaat de EU hier ook over praten, 15 juni in Luxemburg. Dan kunnen de nu nog 27 lidstaten tijdens de bijeenkomst in Luxemburg groen licht geven voor het begin van de onderhandelingsfase.
0: Maar dit is nog niet in beton gegoten in die zin hier is nog niet mee afgesproken dat straks alle 27 lidstaten referenda kunnen gaan houden over de toetreding van Oekraïne, toch?
20: Nee, Magyar heeft gewoon vandaag gezegd, waarschijnlijk ook om de Hongaarse bevolking een beetje tevreden te houden, hij dat wil gaan doen. Ik weet niet precies hoe dat in de rest van de lidstaten zit. Nee.
1: Dan toch nog even over die lidstaten, want de Finse president Alexander Stubb doet een opmerkelijke uitspraak. Als het aan hem ligt, worden dat er 40 lidstaten.
20: Ja, dat zegt hij vandaag tijdens een energieconferentie in Helsinki. En hij noemde onder andere het Verenigd Koninkrijk als kandidaat.
1: Die kunnen weer terug
20: wat hem betreft. Canada, wat niet in Europa ligt, maar ook Turkije, Noorwegen en IJsland noemt hij als mogelijke kandidaten voor toetreding. En waarom? Hij zegt, we zijn veel sterker, veel geopolitiek sterker als we met veel zijn. Mm. We hebben dan veel meer overwicht richting Amerika, richting Rusland, richting China. En hij zegt ook, dat moet nu, want nu is er momentum. Want als de oorlog in Oekraïne voorbij is of er misschien een andere Amerikaanse regering is, dan denkt hij dat we in Europa het gaspedaal een beetje loslaten en weer ruzie gaan maken over onnodige dingen. Dat zijn zijn woorden. Maar goed, hij zegt, zo'n geopolitieke macht, omvang en schaal is dan wel handig. En die uitbreiding, dat is dan een goed idee. We moeten groot en geopolitiek denken, zegt hij. Ja. En daarom 40 Europese staten en zelfs niet-Europese staten.
1: Maar dat van die macht, dat snap ik.
20: Ja.
1: Maar van 27 naar 40 heb je er dus 13 nodig. Mm-hmm. Het rijtje wat je opnoemde, dan zijn we er nog niet.
20: Nee, dan zijn we er.
1: Wat denkt hij dan?
20: Nou ja, bijvoorbeeld ook landen die al nu kandidaatlid zijn, bijvoorbeeld dus Oekraïne, Moldavië of landen in de westelijke Balkan. Ja. Dus dan, ik heb niet precies geteld, maar goed. Het idee is gewoon heel veel. Er zijn natuurlijk, hij wil dan ook wat minder rigide besluitvormen, bijvoorbeeld, zodat het inderdaad werkbaar is. Maar goed, ja, dit is. Zijn idee is gewoon geopolitieke overwicht.
1: Maar hoe denkt de rest van de EU daarover?
20: Nou, niet iedereen vindt dit een goed idee. Nederland is bijvoorbeeld altijd voorzichtig. Er zijn eigenlijk een paar smaken in hoezeer landen hier fan van zijn. Er zijn landen die zeker voor uitbreiding zijn, omdat ze er bijvoorbeeld zelf bij willen of graag willen dat hun regio wordt geïntegreerd. Bijvoorbeeld de Westelijke Balkan, Slovenië en Kroatië, die zijn voor toetreding van bijvoorbeeld Albanië. Ook Italië heeft daar baat bij aan de andere kant van de Adriatische Zee. De felste, dan de volgende smaak. En natuurlijk heb je daartussen ook nog zitten de felste Oekraïne-steuners. Dus Baltische Staten, Polen, die willen ook graag dat Oekraïne en Moldavië erbij komen. Dan heb je de strenge en rechtvaardige landen waaronder Nederland valt, maar ook Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, die zeggen uitbreiding prima, maar je moet wel aan de strenge criteria voldoen. En we moeten onszelf ook nog een keer kritisch naar onszelf kijken. Interne hervorming, dus af van het vetorecht bijvoorbeeld, of daar wat beter mee omgaan. En dan heb je nog dwarsliggers, zoals tot voor kort Hongarije, maar ook Slowakije. Bulgarije zijn nog allemaal specifieke conflicten. Wil niet dat Macedonië erbij komt. Cyprus en Griekenland zijn tegen de toetreding van Turkije. Dus ja, we zijn er. Het is een nog leuk idee niet. Van Stoep, maar we zijn er nog lang niet.
1: Je hoorde Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
4: Tech Update.
0: Microsoft wil dat je zo verslaafd mogelijk wordt aan de nieuwe AI-assistent van het bedrijf, Scout. Zou dat echt de bedoeling zijn? Dat vraag ik natuurlijk aan Niels Koloos van BNR Tech-redactie.
21: Goedenavond, Niels. Goedenavond. Je vraagt, is het echt de bedoeling? Ja, dit is letterlijk de bedoeling. Microsoft heeft letterlijk in een intern document opgeschreven: we willen dat mensen zo verslaafd mogelijk aan Scout worden.
1: Dat is en dom, dat ze dat hebben opgeschreven.
21: Nou, het is niet openbaar. Het is opgesnord door 4 Media, een tech-website. Maar even over Scout. Het is dinsdag aangekondigd, ook uitvoerig besproken in de tech-update. En Microsoft omschrijft dit als your always-on personal agent. En dat is vooral bedoeld voor de zakelijke markt. Dus het is een AI-assistent die eigenlijk op de achtergrond voor jou werkt, waar je dus ook geen prompts aan hoeft te voeren. Dus hij zou bijvoorbeeld je mail kunnen lezen, meetings kunnen inplannen als iets verandert in je agenda. Of allemaal dat soort dingen doen die met kantoortaken te maken hebben. En dat moet dus blijkbaar zo leuk zijn dat je er verslaafd aan wordt. Verslaafd aan een AI-agent. Hebben jullie AI-verslaving? Vragen jullie alles aan ChatGPT tegenwoordig?
0: Nee. Niet alles, maar nu ik dit weet, word ik wel extra alert dat ik er niet te vaak in moet duiken.
21: Personeel van Microsoft vindt dat ook. Ze noemen het zelfs doodeng. Een medewerker zegt anoniem tegen 404 Media dat het woordgebruik van Microsoft, quote, enorm zorgwekkend is. Ja. Hoewel een andere medewerker dat weer relativeert en die zegt, gelukkig is Microsoft heel slecht in het maken van verslavende producten. Ja. Dus ze maken niet zo. En dit had ik zelf nog eraan toe te voegen. Je zou ook een keer kunnen stellen, eindelijk is een bedrijf eerlijk over wat ze met hun social media en sociale AI-producten enzovoort
1: willen doen. Dat degene die dit heeft opgetikt in een intern document niet meer bij Microsoft werkt.
21: Hij werkte nog wel, maar gaan we nog een reactie krijgen hierover.
0: En in elk geval niet de laatste rechtszaken heeft gevolgd. Precies. Tegen social media bedrijven.
21: Ja, ging niet ook de beste uitspraak om dit te doen in te midden van al die rechtszaken. Nee. Inderdaad.
0: Hey, even naar Apple. Apple riskeert een boete van 38 miljard dollar in India.
21: Ja, een keertje niet in Brussel, waar we normaal gesproken al deze mega enorme techboetes zien. Maar als je dit verhaal leest, is eigenlijk alleen de locatie anders. Verder had het net zo goed hier gewoon in Europa kunnen plaatsvinden. In India wordt Apple er namelijk van beschuldigd dat het appmakers verplicht om Apples eigen betalingssysteem te gebruiken. Dus als jij als gebruiker in India wat koopt in een app van een maker die je via de App Store hebt gedownload, dan gaat 30% van die aankoop gelijk naar Apple als commissie. En dat vond de Indiase marktwaakhond 2 jaar geleden al niet zo eerlijk. En Apple zei al die tijd, we ontkennen dat, we overtreden de wet niet. Dit mag gewoon. Tot nu, zo lijkt het. Want volgens persbureau Reuters heeft Apple financiële documenten aan de waakhond overhandigd. En op basis daarvan kan er uiteindelijk een boetebedrag berekend worden. En dat zou dus 38 miljard dollar kunnen worden. Dat is wel heel erg hoog.
0: Denk je dat ze dat ooit echt moeten gaan betalen en ook willen betalen dan?
21: Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Ze hebben dus nu wel de financiële documenten overhandigd om dit proces verder te laten gaan. Maar dan moet natuurlijk eerst nog door de waakhond gekeken worden. Gaan we echt naar die 38 miljard? Wordt het dan toch lager? Waar verdenken we Apple dan precies van? Hè? Dus dat moet nog allemaal
0: onderbouwd worden.
21: Maar dit soort bedragen, dat hebben we nog nooit gehoord. Vorig jaar in de Europese Unie zagen we wel een hele vergelijkbare zaak. Toen kreeg Apple een boete van 500 miljoen euro. Het is dus maar een fractie van 38 miljard dollar, moet ik dan wel zeggen. Maar het ging wel over hetzelfde. Hè? Dus over appmakers die eigenlijk niet naar aanbiedingen buiten de App Store mochten verwijzen om onder die commissie van Apple uit te komen.
0: En dat is Indiaanse wetgeving, vernuft. Ze zitten daar bovenop.
21: Ja, in India zijn ze er dus ook mee bezig. Je zou denken, misschien hebben ze wel inspiratie bij ons opgedaan. Wij kennen hier sinds kort de Digital Markets Act, de DMA. Is dit jaar eigenlijk pas volledig van kracht geworden. Maar in India loopt dit proces of dit dossier ook al jaren. Dus ze hebben niet zozeer bij ons afgekeken. Het lijkt meer een soort toeval te zijn. Of misschien een trend wereldwijd. Dat er dus wordt gekeken naar de marktmacht van Big Tech. Ja. Want logischerwijs, wij lopen wel een beetje voorop in de Europese Unie. Met al die boetes voor Big Tech. Maar de rest van de wereld houdt zich er ook gewoon mee bezig.
0: Misschien zeggen ze bij Apple wel, in India zijn ze ook verslaafd aan boetes, hè? Maar goed, dat document is nog niet opgedoken, laten we wel wezen. Dankjewel, Niels Koloos. Voor
2: de BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Dit was hem, de avondspits van 4 juni. En jarige Niels.
3: Ja, van harte gefeliciteerd.
1: Wat ga jij vanavond doen? Ga je dat vieren vanavond?
0: Lekker uit eten.
1: Kijk, heel goed. En anders zou je altijd nog kunnen luisteren naar BNR Beurs met Jelle Maasbach. Dat is ook een feestje.
0: Ga ik op het terugrecht doen.
1: Fijne avond.
22: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
23: Het is ongekend wat hier gebeurt.
22: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
24: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
22: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
25: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
26: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
27: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld...

0: bijvoorbeeld, of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
3: En, hoe ging je leestoets?
4: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
3: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
5: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
5: In 14 weken begrijpend leren lezen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
7: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
8: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel heb je 20 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar, bij Akersloot een kwartier extra. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en De Meren, 20 minuten vertraging. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er bijna een half uur langer over. Op de A50 van Eindhoven naar Os nu de meeste vertraging. Tussen Sonne en Breugel en Veghel Noord is het oponthoud 3 kwartier door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
18: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Op allerlei plekken heeft de harde wind voor ongelukken en schade gezorgd. In Glanenbrug bij Enschede was het waarschijnlijk een windhoos. Het lijkt al een oorlogsgebied, zeggen bewoners. In Leidschendam viel een boom op een vrouw. Ze moest naar het ziekenhuis. In Apeldoorn en Lieshout sloeg de bliksem in. Voor een grote fraude met zorggeld zijn vorige maand 5 mensen opgepakt. De fraude was al jaren aan de gang. De verdachten kregen de zorgmiljoenen via 4 stichtingen en gaven het waarschijnlijk uit aan een luxe leven. Er zijn onder andere dure auto's in beslag genomen. Op het vliegveld van Frankfurt is een Lufthansa-toestel door zijn voorwiel gezakt. Enkele mensen raakten gewond. Het zijn medewerkers, want er zaten geen passagiers in. Het toestel, een spiksplinternieuwe Boeing 787 Dreamliner, stond bij een gate. Het is nog onduidelijk waardoor het neuswiel het begaf. Hezbollah in Libanon verwerpt het staakt het vuren met Israël. Het akkoord werd in Washington gesloten met de Libanese regering. Hezbollah zat er niet bij en trekt zich er niks van aan. Afgesproken was dat Hezbollah geen aanvallen meer zou doen en zich terugtrekt.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
2: Be Frank, pensioenalert.
3: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
1: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Van Bentum en Keulen, advocaten.
6: Van Bentum en Keulen, advocaten en notariaat.
7: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
9: Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
10: Kenneth Smit.
8: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: Blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
14: Je bent er weer bij en dat is meer dan prima. Fijn dat je luistert op deze donderdag 4 juni. De dag dat we het moeten hebben over tech-aandelen. De concurrent van Nvidia, Broadcom, komt met deze vooruitblik.
15: AI chip sales are expected to grow 180%, which is at least double what Nvidia. I think Nvidia is looking at like 60-70%.
14: Dat klinkt mooi, maar toch wordt het aandeel gedumpt, net als veel andere tech-aandelen. Wereldwijd gaan die naar beneden, net nadat de topman van SoftBank zegt dat een correctie geen gek idee is. Deze aflevering zoeken we uit of er ook echt een correctie aankomt. Hebben we trouwens ook over Harry Styles en racisme bij Tesla. De Amsterdamse beurs stond de hele dag in het rood, maar maakte aan het einde ineens een ommezwaai. De AEX sloot uiteindelijk 0,3% in de plus. Grootste stijger, Wolters Kluwer, een winst van maar liefst 6,6%. En de beurs in de VS, die staan grotendeels in de plus. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met mijn grote vriend Jean-Paul van Oud-Heusden van Markets Are Everywhere en analist bij eToro. Welkom.
16: Hallo.
14: Goed dat je er bent. En ik wil deze uitzending beginnen met felicitaties aan de vrienden van RTLZ. Die mochten vanochtend op de Amsterdamse beursgong slaan.
17: De collega's van RTLZ slaan vandaag op de beursgong, aangevoerd door beurscommentator Dirk Veenstra. Want RTLZ bestaat deze week 25 jaar.
14: Dus lieve oud-collega's, gefeliciteerd. Op naar het volgende jubileum. Gaan we door met iets heel anders, met Donald Trump. Die zal niet in de feeststemming zijn, denk ik. Want de Fed gaat de rente niet verlagen. Blijkt uit het Berger boek dat de Fed publiceerde. Huiseconoom Han de Jong die ging er voor ons doorheen en concludeert dat Kevin Warsh de rente gelijk gaat houden.
18: Ten eerste is de officiële rente van de ECB een stuk lager dan die van de Fed. En verder vind ik toch dat Berger boek beschrijft eigenlijk hoe die hoge olieprijs weliswaar de inflatie aanjaagt, maar ook hoe het de bedrijvigheid drukt. Als je dus constateert dat gezinnen in toenemende mate problemen hebben om aan hun financiële verplichtingen die voortvloeien uit consumentenleningen en hypothecaire leningen, om daaraan te voldoen, dan is de vraag natuurlijk of de Fed dat die problemen moet vergroten met renteverhogingen.
14: De rente toch niet naar beneden, dat gaat Trump denk ik niet leuk vinden. Hoe boos wordt hij, denk jij?
16: Nou, ik denk dat hij wel even rustig begint. Want hij ziet ook de huidige situatie. Ik denk dat hij erop vertrouwt dat als er de ruimte er is, dat Warsh het dan wel zal gaan doen. Ik verwacht niet dat hij er meteen vanaf de eerste maand bovenop zit, zoals hij dat bij Powell gedaan heeft.

0: Nee, dan zou het een ongezellige situatie worden. Gaan we naar ING. Dat gaat op overnamepad in Spanje. Volgens een Spaanse krant wil ING de Spaanse vermogensbeheerder Singular Bank overnemen. Een vermogensbeheerder die ze dan weer van private equity moeten kopen. En eentje met 20 miljard aan beheerd vermogen. Het is een relatief kleine overname, want het zou zo'n 200 miljoen euro moeten kosten. Nou, ik denk wel iets dat ING kan ophoesten. Overigens zijn ze niet de enige kapers op de kust, want er is ook een Spaanse bank die Singular wil kopen. Maar, schrijft de Spaanse krant, ING behoort tot de favorieten. En nu we het toch over banken hebben, laten we het dan ook maar over ABN AMRO hebben. De directie gaat daar moeilijke vragen stellen aan AI.
1: Als ik in de stoel van de ABN AMRO-directie zou zitten, zou ik de cost-income ratio niet primair benaderen als een kostenprobleem, maar als een combinatie van kosten verlagen en inkomsten per medewerker verhogen.
0: Ja, en ik laat dit fragmentje van ChatGPT horen, want misschien krijgt de top dit soort antwoorden voortaan wel te horen. De topvrouw van ABN AMRO zegt namelijk dat AI essentieel is voor de bank. Inmiddels gebruikt 85% van het personeel AI dagelijks om beter te worden, zegt ze. Niet om werk uit handen te geven. En, dat vond ik het grappigst in het bericht, ze zegt dat de directie het dus inzet. Ze zegt, als bestuur gebruiken we AI om beter te worden in ons werk. Bijvoorbeeld door te anticiperen op lastige vragen van analisten en onze antwoorden daarop te toetsen. Nou, ik ben wel benieuwd welke lastige vragen ze dan aan AI gaat stellen.
2: Als we er maar rekening mee houden dat het allemaal wordt opgeslagen en dat je het dadelijk misschien publiekelijk nog ergens kan terugvinden.
0: Oh ja, daar had ik nog niet over nagedacht. Is misschien ook niet zo handig.
2: Zou dat even goed checken.
0: Tijd voor muziek. Ja, Harry Styles, vanavond staat hij weer in de Johan Cruijff Arena. Voor wie gaat, heel veel plezier. Ja, ondertussen is er om zijn label een hoop te doen de laatste tijd. Dat is natuurlijk Universal Music Group. Groot aandeelhouder Bill Ackman die wilde het AEX-bedrijf helemaal inlijven, van de beurs halen. Maar hoorde deze week dat dat kansloos is, dat dat niet gaat gebeuren. Het bestuur heeft er geen trek in. En ja, hij denkt nu, laat het dan maar helemaal zitten, want hij verkoopt zijn belang.
3: Let's go over to Universal, which could be on the move today as Bill Ackman is looking to sell his stake in that company just a few days after Universal rejected a takeover bid. And Ackman has been looking into Universal for a while. He first acquired a stake in 2021.
0: Ruim 80 miljoen aandelen had hij en heeft ze verkocht voor ruim 1,4 miljard euro. En dat heeft inderdaad effect op het aandeel, want dat sloot fors lager, bijna 5% in de min. Jean-Paul, de overnamepoging van Ackman was ja toch een beetje, zou je kunnen zeggen, een lifeline voor UMG, nadat een beursgang in New York al mislukte. Hoe moet het nu verder met het bedrijf?
2: Nou ja, ik weet niet of ik het zo somber inzie. Ze hadden al een strategie. Hè, wat eigenlijk gewoon hartstikke makkelijk en transparant is. Hè. Goede artiesten aantrekken en zorgen dat je daar ook weer spullen van verkoopt aan de fanbase die erachter zit. Ja, daar zullen ze nu gewoon mee doorgaan. Ik denk ook niet dat ze, want onder druk van Ackman, voor mijn gevoel, hebben ze gezegd van we gaan de helft van ons belang in Spotify verkopen.
0: Toch een beetje de kip met gouden eieren, zou je kunnen zeggen.
2: Je zou kunnen denken, draaien ze dat dan nu terug? Maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Dus het blijft nog wel de vraag of ze daarmee doorgaan en straks op een gegeven moment ook nog de andere helft verkopen. Maar ja, ze zullen nu wel met een update moeten komen.
0: Straks hebben we het over een chipbedrijf dat teleurstelt met de kwartaalcijfers. Dat is iets dat we al lang niet meer hebben gehoord.
4: The company delivering a lower than expected forecast for AI chip revenue. The numbers suggest the firm's efforts to gain ground in the burgeoning industry are going more slowly than anticipated.
0: De twijfelachtige eerste aan Broadcom, dat gaat keihard onderuit. Eerst naar TSMC, de grote chipmaker van de wereld, komt met een wrange boodschap.
5: De wereldwijde vraag naar chips die nodig zijn voor AI is te groot. Er is meer vraag dan fabrikanten aankunnen. Dat zegt de topman van TSMC. Volgens hem kan het nog jaren duren voor het bedrijf aan de vraag kan voldoen.
0: TSMC investeert in gigantische bedragen in nieuwe fabrieken, maar zelfs met die extra productie kan het bedrijf het niet aan. Komt allemaal op een dag dat tech-aandelen het zwaar hebben. Zo verliest SoftBank maar liefst 11%. Besi en ASM stonden flink in de min, sloten zo'n 1,5% lager. Micron staat op dit moment 6,5% lager. Ja, komt er een correctie aan voor die tech-aandelen? Dat was vandaag ineens de grote vraag. Eentje die de baas van SoftBank wel wil beantwoorden.
6: There may be some correction, but that would be a best investment opportunity time to me, you know, if there is any correction.
0: Jean-Paul, de koersen zijn de afgelopen maanden hard opgelopen. Heeft de baas van SoftBank gelijk? Zou het goed zijn als er een correctie of een kleine correctie komt?
2: Nou ja, dat zou natuurlijk voor de mensen die zoals hij er helemaal in geloven dat we echt nog maar aan het begin staan van de hele AI-golf. Ja, dan denk je van nou, laat maar even een correctie komen. Dan kan ik op een lager niveau instappen. Dat is ook wat hij zei. Mm-hmm. Ja, daar kan ik het wel mee eens zijn.
0: Ja, en het is ook maar één dag. Dus we moeten even afwachten hoe dit gaat. Maar denk jij dat we vanaf nu gaan zien dat die koersen ja, de komende dagen naar beneden gaan?
2: Ja, dat is altijd koffiedik kijken. Kijken wat je ziet. Het is de afgelopen tijd zo hard gegaan. Ja. Het is echt ongelooflijk hard. Ja, en dan kom je een beetje aan het einde van het cijferseizoen. Hè. We hadden nog de laatste Techbanalis, trouwens niet waar. Volgende week hebben we Oracle nog en Adobe. Maar dan op een gegeven moment denken mensen, nou ja, het nieuws is nu wel gewoon geweest. Dus hey, ik sta op een goede winst. Laat ik gewoon even een rondje wat winst nemen. Maar dat wil niet zeggen dat we nu in een dalende trend zitten.
0: Dan is het ook wel logisch dat er dus een keer een correctie aankomt.
2: Ja, omdat je toch elke keer moet nagaan. Er zijn echt, daar hebben we het zo vaak over. Zoveel bedrijven die staan zeg maar zo hoog gewaardeerd. Mm-hmm. Ja, dat je elke keer moet denken van kan het tempo wel volgehouden worden? En dan niet naar het volgende kwartaal, maar gewoon ook tot in lengte van dagen bij wijze van spreken. Nou ja, en dan neem je gewoon een keertje winst.
0: Geldt dat voor al die tech-aandelen? Want ik zag wel wat opvallends vandaag gebeuren. Je zag bijna alles dat naar tech rook of iets met tech te maken had, dat ging naar beneden. Behalve ASML. Dat maakte in één keer een ommezwaai en dat sloot uiteindelijk in de plus. Dus ga je dat zien dat een deel wordt afgestraft en een ander deel er gewoon makkelijk doorheen fietst?
2: Ik snap wel dat je er zo naar kijkt, maar dat is gewoon ontzettend moeilijk om dat te duiden op dagbasis. Kijk, wat je hebt beleggers die kijken naar individuele aandelen en je hebt al die ETF's. Dus dat het op een gegeven moment als iemand zegt, ja, ik zit in een of andere technologie-ETF, mm-hmm, en die verkoopt dat groot, dan gaat alles naar beneden.
0: Ja, precies.
2: Ja, en dan gaan daarna de mensen die de krent uit de pap willen vissen, die denken, hé, maar wacht eens even, ASML, je had het net over TSMC, er moeten nog heel veel fabrieken gebouwd worden. Ja. Die kan ik dan goedkoper kopen.
0: Ja, ik had het net over TSMC dat zegt dat er een tekort aan chips is. Vraag ik me af, is dat nou goed nieuws of slecht nieuws? Want ze hebben dus veel vragen, dat is het goede nieuws. Maar aan de andere kant, als je dus niet aan die vraag kan voldoen, dan ga je heel veel klanten teleurstellen.
2: Ja, maar kijk, het is per saldo goed nieuws. Omdat TSMC, die weten natuurlijk zelf ook wel dat ze in een zetel zitten. Want zij zijn de enige die op schaal die hele geavanceerde chips kunnen maken die iedereen wil hebben. Mm-hmm. Dus zolang Samsung en Intel nog niet op de deur staan te kloppen van nou, als jij niet kan leveren, dan doe ik het wel. Ja, is het voor hun wel gunstig om te zeggen van joh, weet je, een jaar, twee jaar. Sommige mensen moeten heel even wachten. Ja. Dan kunnen ze rustig die nieuwe fabrieken bouwen die ze in Amerika allemaal aan het neerzetten zijn.
0: Ja, daar zijn ze druk mee bezig. Maar waarom lukt het ze niet om dat sneller te doen? Waarom duurt het zo lang om die productieuitbreiding
2: Nou, dat gaat al behoorlijk snel. Maar eigenlijk willen ze bijna, nou ja, even simpel gezegd, een kopie van wat ze in Taiwan hebben staan op een gegeven moment in Arizona neerzetten. Er moeten 12 fabrieken komen. Ja, die zijn allemaal op verschillende tijdstippen begonnen. Want ze willen natuurlijk wel het commitment hebben, zeker weten dat ze klanten hebben als de deuren opengaan. Dat hebben ze nu allemaal vastgelegd. Ja, dat duurt gewoon 2 tot 3 jaar over het algemeen voor de meer complexe fabriek.
0: Ja, en dan hebben we het over techreuzen als Meta en Alphabet die miljarden blijven pompen in investeringen. Verstoren zij de markt?
2: In welk opzicht?
0: Nou, dat zij te veel willen, waardoor dus dat soort bedrijven als TSMC nog groter moeten worden, nog meer moeten uitbreiden.
2: Je krijgt eigenlijk niet eens de tijd om erover na te denken, want Alphabet, dat was natuurlijk ook groot nieuws. Ja. Gisteren weliswaar, ik weet niet of jullie het er hier al over gehad hebben.
0: Zeker.
2: Maar, die kopen normaal gesproken aandelen in en die gaan nu opeens voor 85 miljard nieuwe aandelen uitgeven, omdat ze nog meer willen investeren.
0: Ja.
2: Dus ja, in die zin zien zij toch wel heel veel brood aan het einde van de horizon.
0: Maar jij maakt je nog geen zorgen over die productieproblemen, dus dat ze nog niet genoeg opgeschaald zijn?
2: Nee, want je moet je zorgen maken als er gewoon iets is waar behoefte aan is. En dat er wordt gezegd, nou, dat gaat zeker nog 5 tot 10 jaar duren, maar dat is niet zo. Normaal gesproken, als het 1-2 jaar duurt en dan komt er wat achteraan, ja, dat houdt de klanten hongerig, zeg maar.
0: Nou, de Nederlandse chippers die hielden, zou je kunnen zeggen, stand. Die deden het eigenlijk best wel goed vergeleken met de buitenlandse conculega's. Begrijp je dat? Dat het hier wel meeviel eigenlijk?
2: Ja, dat snap ik heel goed. Want we hadden natuurlijk TSMC al en Intel. Mm-hmm. Zoals, maar we hebben natuurlijk al eerder dit jaar ook gezien dat het bijvoorbeeld bij de geheugenchips, voorop misschien wel SK Hynix uit Zuid-Korea, die hofleverancier zijn bij Nvidia. Mm-hmm. Die gaan de productiecapaciteit willen die verdubbelen in de komende 5 jaar. Lees, Daar zitten allemaal nieuwe fabrieken aan te komen. En zij zijn niet de enige, dat is maar een voorbeeld. Ja, als je dan chipmachines levert en ook nog eens een keer daar heel goed in bent, in het segment waar je zit, ja, dan ziet het er rooskleurig uit.
0: Dus onze Nederlandse chippen staan er goed voor op dit moment?
2: Ja, zijn ook hoog gewaardeerd, maar dat is met een reden en dat is in dit geval wel te verklaren.
0: Ja, toch weer die vraag vandaag die gesteld werd. Ik zag bij Bloomberg voorbij komen dat elke keer die interviewers aan die analisten vroegen van, maar maak je nu zorgen? Zijn we te ver doorgeschoten? Maak je zorgen over die waarderingen? Wanneer komt voor jou het punt in zicht dat je denkt, ja, het plafond van tech en AI-aandelen komt nu wel heel erg in zicht?
2: Nou ja, kijk, het is gewoon, denk ik, voor alles en iedereen heel moeilijk om er doorheen te kijken. Het is in ieder geval duidelijk dat de CEO's, de leiders van de AI-bedrijven, die zeggen, joh, we staan pas aan het begin, dus wij gaan vol door. Wij zien het helemaal goed komen. Mm-hmm. Ik denk dat we met z'n allen wel zien dat er een hoop gebruik van gemaakt gaat worden. Maar als je die Masayoshi-san hoorde, die zei van, ja, weet je, dit is misschien wel 10... misschien wel 50 keer zo groot als bij het internet, zeg maar. Ja, als je zo denkt, ja, dan hou je je benen niet stil. Want dan denk je, die infrastructuur moet eruit. Dat is wat er nu wordt aangelegd. Infrastructuur, dat als jij en ik dadelijk willen, of de CEO van ABN AMRO, wat wil vragen en dat ook wil opslaan, ja, dan moet er dus nog heel veel bijgebouwd gaan worden, omdat dat er nu nog niet is.
0: Vraag jij namens Marcus Everywhere heel veel aan die chatbots, net als de CEO van ABN AMRO, of heb jij niet zoveel hulp nodig?
2: Nou ja, het is gewoon een fantastisch hulpmiddel. Ja, je kan heel goed zien dat als je gewoon op zoek bent naar dingen die je wil weten, dan krijg je goede informatie. Voor de stukken die ik schrijf, ja, daar kom ik er vaak niet uit met die bot. Want je wil toch wat creatiefs, wat nieuws, een invalshoek, ja, waar die er nog niet is. Ja, dan gaat zo'n bot dat ook niet verzinnen.
0: Jij moet echt aan de bak.
2: Ah, maar dat vind ik niet erg, dat is leuk.
7: BNR Beurs.
0: We gaan naar de vrienden en vriendinnen op Wall Street. Ik zei het al, een beetje gemengd beeld daar. De Dow Jones staat 1,9% in de plus. S&P 500 0,4%. En de Nasdaq gaat dan weer 0,2% naar beneden. En we beginnen met, ik had het er net al over, chipmaker Broadcom. Dat wordt hard afgestraft. Meer dan $300 miljard aan beurswaarde door het putje. Terwijl het tot vandaag goed ging met het aandeel.
8: Since the end of March, the stock was up 65% into earnings. It's the third biggest contributor to the S&P's 20% rally since that time as well. So great expectations and slightly below where the expectations were for the full year.
0: Ja, Broadcom die concurreert met Nvidia, maar kan dan weer niet die fabelachtige cijfers overleggen. De omzetverwachting valt wat tegen, waardoor het aandeel wordt afgestraft. En het valt wat tegen. Ja, ik vond het allemaal niet zo heel schokkend. Maar het aandeel staat toch echt 13,9% in de min. Is dat een terechte afstraffing of is dat echt overdreven?
2: Nee, het is ook geen afstraffing. En je kan ook niet zeggen dat die cijfers tegenvielen. Die cijfers die waren waanzinnig goed.
0: Ja.
2: 143% meer omzet. En voor de volgende periode verwachten ze 180% meer.
0: Maar ja, 180%?
2: Dit is nou gewoon zo'n aandeel. Daar is geloof ik alleen vorige week al is daar $150 miljard aan beurswaarde bijgekomen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat zijn mensen die gewoon omdat het kan, die nemen de gok dat ze denken, nou, wie weet wordt het nog wel eens nog meer. Ja, en die zien nu die cijfers. Die denken, nou, was een mooi ritje vorige week, maar dan geloof ik het nu wel even. Want er is verder geen nieuws meer wat er dan nu nog achteraan komt.
0: Maar dat is ook gevaarlijk. Dat zegt toch ook wat over die beleggers. Ik wil het niet hebben over een bubbel, maar dan is het toch ook losgeslagen?
2: Nou, het is niet meteen een bubbel, maar het is speculatief. Ja, en op een gegeven moment bij elk fonds kom je ergens een keer op een punt van een waardering dat je zegt, nou ja, weet je, dit is gewoon bijna niet meer te doen om nog uit te leggen dat het van hier nog hoger kan.
0: Ja.
2: Maar als het zo gaat, hè, zoals waar we het net over hadden, en we staan nog in de kinderschoenen, dan gaat ook uiteindelijk zo'n Broadcom een hele mooie toekomst roepen. Want zij zijn eigenlijk de hofleverancier voor die maatwerkchips van Google, van Alphabet.
0: Ja.
2: Nou, die gaan nu nog meer investeren. Dat komt
0: dus dat
2: uiteindelijk.
0: Is een supergoeie klant. Ja.
2: En dan is Google nog niet eens de enige. Want Meta, OpenAI en Anthropic, die hebben dadelijk hartstikke veel geld, die laatste twee, als ze ook naar de beurs gaan.
0: Ja.
2: Dus ja, Broadcom moet je volgens mij wel op je lijstje houden.
0: Ja, precies. Je hebt naar die cijfers gekeken. Wat valt jou het meeste op in die cijfers? Dat het dus nog goed gaat?
2: Ja, dat het gewoon waanzinnig goed gaat. Ja, dat ook dit weer zo'n bedrijf is. Want dit is een enorm conglomeraat. Het is inmiddels het op 5 na grootste bedrijf ter wereld. Zijn even groot als TSMC inmiddels. Maar dat het gewoon heel eenzijdig allemaal in die markt. Het gaat niet om chips, het gaat om AI-chips. Mm-hmm. Ja, en dat is. Er komt ergens een keer een punt dat mensen zeggen: nou is het genoeg. Niemand weet precies waar dat ligt. Ja, dan moet je wel uitkijken met dit soort waarderingen. Maar zijn we toch niet?
0: Ze hebben ook een beetje de pech dat ze altijd in de schaduw van Nvidia staan. Kijk, wat vroeger Louis van Gaal had bij Ajax, dat Johan Cruijff voor hem zat. Daardoor kon hij niet in het eerste spelen. Een beetje gekke vergelijking. Maar toch, ze moeten het altijd afleggen in het gesprek tegen Nvidia. Maar dat is eigenlijk best wel onterecht, want het bedrijf draait echt als een zonnetje.
2: Ja, nou ja, kijk, als je kijkt naar de beurswaarde van meer dan 2000 miljard, dan vinden ze dat denk ik niet zo heel erg.
0: Gaat nog best wel prima.
2: Ja, dat gaat prima. Alleen, kijk, Nvidia kende mensen natuurlijk wel een beetje van de gameconsoles. En nu hebben ze ook weer een chip. Hè? Staat soms ook op je laptop, Nvidia erin. En Broadcom is gewoon meer een business-to-business merk. Dus ja, dat kom je niet in het wild zo vaak tegen.
0: Hebben we ook nog CrowdStrike, een cyberbeveiligingsbedrijf. Daar heb jij het in Beurs in Zicht afgelopen zondag nog over gehad. Dus als je je abonneert op BNR Beurs, dan krijg je elke keer in je podcast feed een zondagse aflevering. Toen had je het al over van deze cijfers komen eraan. Nou, CrowdStrike kwam met beter dan verwachte cijfers. De omzet ging met ruim een kwart omhoog. En er was sprake van winst, terwijl er een jaar eerder nog verlies was. Ook verhoogt CrowdStrike de omzetverwachting. Nou, dan denk je dat is allemaal porno voor beleggers. Maar dat is het niet, want het aandeel gaat 5,9% naar beneden.
2: Hetzelfde verhaal? Hetzelfde verhaal als bij Broadcom. En dat is leuk, want we hadden het zondag over. Om deze waardering in stand te houden of nog verder te gaan, dan moet je eigenlijk met de omzet, was mijn kladblok berekeningetje, duidelijk boven de 25% zitten. Nou ja, het was 24%. Dat wil niet zeggen dat het slecht is. Maar dan zeggen mensen, oké, het was niet dat wat je nodig hebt om die koers nu nog hoger te zetten.
0: Had je goed voorspeld en heb je zonder ChatGPT gedaan.
2: Nou ja, niet voorspeld, maar dat is wel een beetje waar je naar kijkt. En het belangrijke is elke keer, om als die cijfers zijn geweest, dan is het nieuws gewoon een tijdje weg. Dus dan is er niet echt een katalysator in de komende weken, tenzij ze met een nieuw persbericht komen of iets, maar dat ze iets groots gaan doen. Maar waarom het dan nu nog hoger zou gaan?
0: Dan tot slot nog even naar Tesla. Dat schikt met 3 werknemers die werken in fabrieken in Californië. Even een heel ander verhaal. Volgens die medewerkers is racisme aan de orde van de dag in fabrieken van Tesla, met racistische schelpartijen, hakenkruizen en tekeningen van een strop met graffiti op de muren. Nou, gezellige boel daar dus. Die werknemers die proberen dat al bijna 10 jaar te agenderen, en al bijna 10 jaar probeert Tesla dat te ontkennen en te weerleggen. Nou, heel even leek dat te mislukken, want er zou dus een rechtszaak komen. Maar die koopt Tesla nu af met een schikking. Wat ze daarvoor neertellen, wat Elon Musk uittrekt, is niet bekend. Nou, zijn we er alweer doorheen. Missen we alleen nog de agenda van morgen. En die krijg je van mijn liefdallige collega Jorik Simonides.
9: Je kunt rustig de week uit, want de belangrijkste cijfers, die liggen al achter je. Er komt nog wel een belangrijk cijfer uit de Verenigde Staten. Daar ga je 's middags horen hoeveel nieuwe banen er vorige maand zijn bijgekomen. En dat zegt weer veel over de stand van de economie daar. Al zal het voor de rente vooralsnog weinig uitmaken, want die houdt de Fed nog eventjes ongewijzigd. Staat er ook nog een belangrijke aandeelhoudersvergadering op het programma, die van Alphabet. En beleggers zullen daar wat te vragen of misschien zelfs wel te zeuren hebben over de gigantische investeringen die Alphabet doet in kunstmatige intelligentie. Aan de vooravond van die jaarvergadering doet het bedrijf er zelfs nog een schepje bovenop. Ze willen voor 85 miljard aan nieuwe aandelen uitgeven. Nieuw geld om in AI te pompen dus. Nou, dat zorgt weer voor verwatering bij de bestaande aandeelhouders. Dus Alphabet moet hen zien te overtuigen dat al die nieuwe investeringen dat toch waard zijn.
0: Dit was de BNR Beurs van donderdag 4 juni. Ik dank Jean-Paul van Oudheusden van Markets Everywhere, analist bij eToro en de man die gewoon beter is dan elke analyse die een chatbot kan maken. Dankjewel dat je er was.
2: Graag gedaan.
0: En ik hoop dat jij morgen ook weer luistert. Dan staat Jorik weer naast mij. Tot dan.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
12: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
15: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
16: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
17: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
18: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: 52 min 40.
20: 12 natuurlijk.
19: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
21: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
22: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
19: In 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
24: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
23: 17.551 laadpalen. 1 nieuwe naam. Velian.
25: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
26: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
27: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
26: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
28: BNR Verkeer.
29: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Houten-Oost en de Meer een 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A27 Utrecht-Breda nog een kwartier extra tussen Lexmond en Werkendam.
30: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
31: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De hardloper die zondag niet goed werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. Dat bevestigt de Utrechtse universiteit waar hij studeerde. Hij was 23 en zakte in Houten door de hitte in elkaar en werd nog gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij eergisteren is overleden. In het Overijsselse Glaande Brug is misschien asbest vrijgekomen. Er was waarschijnlijk een windhoos waardoor complete dakdelen van gebouwen zijn geblazen. Daarin zit asbest en gebieden waar het is neergekomen zijn afgezet. Er wordt gekeken of bewoners ergens anders moeten worden opgevangen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op om de ophef rond oud-directeur Pols. Die had destijds wel verteld dat hij vroeger in een extreemrechtse club zat. Maar de toezichthouders deden daar verder niks mee. Toen het deze week naar buiten kwam, werd Pols meteen ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. Minister Sjoerdsma ontkent dat hij een deal heeft gesloten om zijn begroting door de Eerste Kamer te krijgen. Hij sprak met de oppositiepartij Pro af dat er meer geld komt voor ontwikkelingssamenwerking. In ruil zou D66 een voorstel steunen om terreurverheerlijking strafbaar te maken. Andere oppositiepartijen vinden het een poppenkast. En Nederland sluit zich aan bij EU-landen die Russische toeristen willen weren. Zweden stelde het voor en zei dat het absurd is als Russen visa krijgen voor luxe winkelweekenden, terwijl Oekraïners sterven op het slagveld. Nederland geeft toe dat dat een verkeerd signaal is. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
1: Donderdag 4 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Met vandaag ook wat meer politieke vragen. Vond ik wel leuk. Maar eerst even naar Rob in Oekraïne, waar ik hem voorafgaand aan ons gesprek hier sprak over Deep Strike. Lange afstandsaanvallen en de lessen daarover die wij in Europa moeten leren. Contact weer met Rob. Rob, jij zit nog in Oekraïne, maar ik wil eigenlijk even beginnen in Rusland. Want daar ontplofte gisteren de olieraffinaderij van Sint-Petersburg. Notabene op de eerste dag van het Sint-Petersburg Economisch Forum. Grote Oekraïnse droneaanval daar op die stad zelf. Dat is ook wel een feature van de laatste tijd. Hè? De capaciteit die Oekraïne inmiddels heeft om op zo'n grote afstand zulke grote droneaanvallen te plegen.
2: Ja, ik heb met de commandant gesproken die dit soort aanvallen uitvoert. En die dus de scepter zwaait over Deep Strike. Dat doen zij op dit ogenblik niet alleen. Er zijn meerdere eenheden die dat doen. Zij doen dit alleen maar met drones die met propellers worden voortbewogen. Je hebt natuurlijk ook de drones die worden voortbewogen, zoals de roemruchte Flamengo met een straalmotor. Dat doen zij dan weer niet. Dat is weer een andere unit. Maar dit soort units waarmee we hebben geschoken, die houden zich gewoon bezig met dit soort aanvallen. Tot 2000 kilometer in de diepte. Het is echt niet te geloven wat ze doen. En wat je dan probeert te doen is zoveel drones sturen dat de luchtverdediging van de Russen wordt overweldigd. En dan komen er altijd wel een paar door. En dat is dus nu kennelijk ook gebeurd.
1: Dit zijn natuurlijk de hele zichtbare aanvallen meteen. Het heeft denk ik ook wel, ja, bij zo'n Sint-Petersburg aanval denk ik ook meteen een soort politieke lading.
2: En absoluut. Dit heeft een enorm psychologisch effect op de Russen. Het moet duidelijk maken van je bent nergens meer veilig. En er wordt hier ook nog steeds besmuikt gelachen over wat Zelensky heeft gezegd tijdens de 9 mei-parade. Kan je dat nog herinneren?
1: Ja.
2: Dat was die parade ter viering van de overwinning op de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog. En toen heeft Zelensky gezegd, nou ja, oké, okay, nee, ik zal je...
3: Ik zal het toestaan.
2: Ik zal het toestaan. dat jullie die... dat is natuurlijk gewoon, als je dat doet, dat is zo vernederend in de richting van Poetin. Ja, dan kan je ook wel weer verwachten trouwens dat er op Kiev steeds meer bombardementen gaan plaatsvinden. Ja. Vannacht werd er ook een voorspeld door Zelensky. In ieder geval was er waarschuwing. Maar dit was eigenlijk de eerste nacht dat ik behoorlijk heb kunnen slapen.
1: Nou, dat is wel lekker ook.
2: Ja, dat is wel lekker, ja.
1: Ja, is toch belangrijk. Ja. Ja. Maar als je dus ziet af en toe wat cijfers over de Oekraïnse droneproductie.
3: Dat betekent dus dat we dit soort deep strike aanvallen op grote schaal alleen maar meer zullen gaan zien.
2: Ja, we weten dat er ongeveer 450 dronebedrijfjes actief zijn in Oekraïne. Dat die innovatie gaat gigantisch. Binnen een paar weken heb je weer een nieuw type. Het probleem van de meeste van die drones is dat ze een tamelijk geringe lading kunnen meenemen. Dus je moet er wel heel veel inzetten, wil je echt iets kunnen slopen. Ja, dat is inderdaad wat het is. En dat zal doorgaan. Maar vanuit Russische kant gaat het ook door. En dat heeft natuurlijk te maken met het schreeuwende gebrek aan Peter het luchtdoel afweer. Dus wat je hier ziet, dat zie je dus nu ook in Kiev. Hoewel je daar behoorlijk nog wat Peter het raketten hebt. Omdat hier natuurlijk het regeringscentrum is en deze stad moet worden beschermd. Maar in het noorden, als je gewoon op het luchtalarm kijkt. We hebben een app waarbij je dat gewoon echt elke minuut kunt zien. In het noorden gaat het luchtalarm continu af en daar is het echt penibel, omdat daar gewoon er een enorm gebrek is aan luchtverdedigingsmiddelen. Ja. Dus deep strike werkt van beide kanten en allebei de kanten doen precies hetzelfde, namelijk het overweldigen van de luchtverdediging van de ander, om ervoor te zorgen dat je in de situatie komt dat je zo heel mogelijk schade aanricht en zoveel mogelijk politieke effecten krijgt.
3: Ja, dan heb je natuurlijk nog een derde kant, namelijk onze kant. Ja. En wij hebben ook weinig luchtverdediging. Dus dat zal je ook in je hoofd moeten houden als je dit soort grote aanvallen met die toch soms vrij zware drones over en weer ziet gaan.
2: Absoluut. Dit heeft ook alles te maken met de levering van Amerikaanse wapensystemen. Dus die levering van HIMARS die is al gestaakt in de richting van, volgens mij was het Estland. Maar het gebrek aan Patriot-systemen, althans de raketten daarvoor, die is ook nijpend in Europa. Dus dit heeft grote consequenties. De grote vraag is die ik iedere keer heb gesteld, kunnen jullie dit nu doen zonder Amerikaanse steun? En het antwoord was volmondig, ja, we hebben de Amerikanen niet meer nodig. We hebben de Amerikanen niet meer nodig voor de inlichtingen. Dat kunnen we gewoon op eigen manier regelen. Ook met andere bondgenoten zoals de Britten en de Fransen. We zijn nu in staat om met onze eigen defensieindustrie zoveel mogelijk luchtafweer te maken. Onze antidroonsystemen worden verbeterd. We kunnen dat ook met jullie gaan doen. En dat is ook zo. En dat wordt dus op dit ogenblik ook gedaan. Er zijn nu nieuwe initiatieven om op korte termijn een systeem te ontwikkelen dat de Patriot kan vervangen. Ja, dus je gaat van kwetsbaarheid naar kwetsbaarheid. En dan met dat innovatieve vermogen en die enorme snelheid. En dat is echt de belangrijkste les die je hier leert. Snelheid, snelheid, snelheid. Ja. Ben je dus in staat om die gaten weer te dichten.
3: Ja, en dan geldt voor Europa natuurlijk wel dat snelheid niet onze sterkste kant is. Nee. En in theorie is er al een Patriot-alternatief, die SAMP-T, Italiaans, nog iets.
2: Maar de productie is heel laag daarvan. Dat heeft niet zoveel zin. En er wordt nu met Firepoint, en dat is een Oekraïense bedrijf, en een aantal Europese bedrijven, wordt er nu gewerkt aan een nieuw alternatief. En dat zou eens een keer heel snel kunnen gaan. En dat is ook een simpeler alternatief. Huh? Want waar ze ontzettend goed in zijn, zijn hele simpele, goedkope alternatieven ontwikkelen hier in Oekraïne die werken. En wat je ziet is dus dat iedere keer ook aan het front, maar dat geldt ook voor Deep Strike, dus die lange afstandsoperaties, daar wordt gewoon continu getest. Dan is er weer een dronebedrijfje, die heeft weer iets uitgevonden. Ja. Dan wordt dat getest en 9 van de 10 gaan terug. En 1 van de 10 daarvan zegt dat kunnen we verder gaan ontwikkelen. Kijken of je dat verder gaat ontwikkelen. En kunnen we dat verder opschalen in de productie. Dus zo werkt en dat is een doorlopend proces.
3: Ja, belangrijke lessen voor onze kant.
2: Dat is heel belangrijk.
3: Nu in Kiev. Kan je iets vertellen nog over wat je nog meer gaat doen daar?
2: Nou, er is ik heb net een afspraak gehad met iemand die zich bezighoudt met resilience, dus weerbaarheid. En dat is wel anders hoor. Zij focussen zich echt op de weerbaarheid van de bevolking in het gebied langs het front. Pakweg een gebied van 50 kilometer langs het front. Ja, en daar moeten voorzieningen naartoe worden gebracht om ervoor te zorgen dat die mensen kunnen overleven. Elektriciteit gaat hier natuurlijk continu uit. Als je door de straten rijdt, dan zie je overal generatoren staan. Het is echt het is wel heel knap hoe het gebeurt. Ik bedoel, een elektriciteitscentrale wordt getroffen en onmiddellijk gaan automatische generatoren aan, waardoor je eigenlijk maar een paar flikkeringen bij wijze van spreken hebt in de elektriciteitsvoorziening. Dus die blijft gewoon bestaan. Dus dat zijn interessante gesprekken om te begrijpen hoe ze dat doen. Maar ook hoe zij dan, en dat is precies hetzelfde probleem als wij hebben in Nederland of in Europa, hoe zij dan op het hogere niveau, op het niveau van de regering in Kiev, compleet vastlopen ook in de bureaucratie. Want daar wordt natuurlijk het geld verdeeld. En hoe ga je dan die prioriteiten stellen? Wie krijgt wat en wie krijgt niks?
3: Typisch. Dus zij hebben dan ook weer problemen die wij kunnen herkennen.
2: Ja, we hebben net een gesprek gehad met iemand die resilience organiseert. En die zit de kanker op de bureaucratie en hoe moeilijk het allemaal gaat. Ja, en dan wij zeggen welkom bij de club, hè?
3: Ja. Oké, dankjewel Rob.
2: Graag gedaan.
3: Hey, vragen, maar misschien eerst ook een goede correctie. Vond ik nogal wat mailtjes van onder meer Manuel, Jurjan, Jasper, Radboud, Peter. Die zeiden op dat onderwerp van Nederland als een van de taffies tegen Rusland en hoe dat nou kwam, daar hebben we het over gehad. Maar we hebben één ding niet genoemd. MH17. Natuurlijk.
4: Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp waardoor wij heel erg geschokt. Nou ja, kijk, ik was natuurlijk heel geschokt over de MH17 en veel Nederlanders ook. Maar we hadden natuurlijk ook een gedeelte van de bevolking dat geloofde dat het eigenlijk toch de Oekraïners zelf waren. Hè? Dus met helemaal in lijn met alle wappies en zo. Daar zag je dus al een verdeeldheid onder de Nederlandse bevolking. Waarbij er ook nog een Nederlandse jongen in Rusland zat. Die voor Rusland werkte en zo.
5: Oh ja, dat soort dingen.
4: Ik
5: ja.
4: heb dat allemaal heel geschokt gevonden. Heel erg geschokt ben ik daarvoor geraakt.
5: Ja, maar bijvoorbeeld voor Rutte persoonlijk heeft dit er toen wel ingehakt. Hè? Omdat hij natuurlijk ook in zijn functie ook met de nabestaanden veel contact heeft gehad. En dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. En bovendien het cynisme van de Russen was daarna ook gewoon... wel vrij ongelooflijk. De manier waarop zij ook met gewoon 100.000 verschillende verklaringen probeerden elke verantwoordelijkheid af te wimpelen.
4: Was
5: dus dat
4: was
5: mag ook een verklaring zijn voor een harde opstelling tegen Rusland.
4: En laten we ook eerlijk zijn. Ik ben Rutte en ook Brekelmans dankbaar dat ze zoveel steun voor Oekraïne uitspreken. Als een Spanjaard zou ik een beetje teleurgesteld zijn in Sanchez op dit gebied. Maar goed, die voelen zich veilig achter de Pyreneeën. Dat is een heel andere situatie.
5: Ja. Gaan we naar de vragen. Ruben Herrebrug, inmiddels ook lid van de Boekestein Plus Club, schrijft hij. Goed zo, Ruben. Die schrijft in NRC van zaterdag 29 mei... las hij de column van Carolien de Gruyter. Die column moet je altijd lezen. Waarin de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev... werd aangehaald, die maakt dan weer de vergelijking met het bijna mythische geloof van de Fransen in de Maginot-linie destijds en de hardnekkigheid waarmee de Europeanen zich tegenwoordig voor hun veiligheid aan de NAVO blijven vastklampen. Krastev die vreest dat historici in de toekomst te concluderen dat de Europese vertrouwen in de NAVO dat eigenlijk de mentale Maginot-linie is geworden. Een psychologische kruk die een vals gevoel van veiligheid creëerde en Europa ervan weerhield om zich op existentiële dreigingen voor te bereiden. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja,
4: ik vind het een ontzettend leuke vraag. Even uitleggen voor de luisteraars. Frankrijk kreeg dus in 1817 de Frans-Duitse oorlog, waarbij Duitsland in 2 maanden tijd in Parijs stond. Hè? En dan de Duitse eenwording in het Versailles spiegelzaal werd uit. Dat was een enorme vernedering voor de Fransen. Hè? Ja. Nou, vervolgens ontstaat de Eerste Wereldoorlog, waarbij Duitsland ook in het begin enorme successen heeft. En dus in de interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen, denken de Fransen, wij kunnen die Duitsers niet vertrouwen. Het is allemaal verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ze komen vast nog een derde keer langs. Hè? Dus 1870, 1914 en straks ook. Dus we gaan een Maginot-linie maken. We gaan dus prachtige bunkers maken in de Vogezen en daarbuiten. Ja. Tussen de grens tussen Frankrijk en Duitsland. Wat doet Hitler? Die gaat natuurlijk via België.
5: Ja.
4: Trekt hij naar Noord-Frankrijk. Ja. Zo gaat dat, hè? Ja. Nou, de gedachte is nu... mochten wij nou te veel vasthouden aan de schijnveiligheid van de Amerikaanse NAVO, om zo maar te zeggen. En we bouwen te weinig aan een Europese NAVO-zuil. Ja, dan is het wel een beetje een Maginot-metafoor aan het worden. Hè? Ik denk dat het gewoon ongelooflijk verstandig is dat wij aan de Europese zaal binnen de NAVO werken, met alle scenario's die daarbij horen. En laten we eerlijk zijn, wij zijn verzorgingsstaten. We hebben geld voor alles en nog wat nodig. Onderwijs en gezondheidszorg ook, en heel begrijpelijk. Dus het is nog maar de vraag of we daar voldoende nu aan doen, hè? Want er zijn natuurlijk verzorgingsstaten. En met andere woorden, als dus Poetin toch prikacties zou gaan doen straks, hè, we hebben er heel vaak over gesproken, ja, hebben we dan wel genoeg geïnvesteerd in de Europese zaal van de NAVO? Want ik denk niet dat Hexet en Trump nou zoveel gaan doen. Dus Ivan Krastev, dat überhaupt als een hele interessante man is, want die legt ook uit waarom Oost-Europa anders naar dit soort dingen kijkt dan wij. Hè? Ja, de Maginot-metafoor die zou eigenlijk wel goed zijn als die ook in de Nederlandse politiek wat vaker zou worden aangehaald. Namelijk, jongens, we staan er alleen voor. Waarom zeg ik dit? Omdat ik soms ook Brekelmans hoor, weet je, met allemaal van die zalvende opmerking dat de Amerikanen toch allemaal geweldig zijn. Mm-hmm. Terwijl ik eigenlijk liever zou willen horen, we moeten een beetje kritisch zijn of Trump echt wel wat gaat doen als we worden aangevallen.
5: Ja, dat is altijd een beetje ingewikkeld. Hè? Die uitspraken van politici die zo ontzettend vast blijven houden aan de Amerikanen. Terwijl je denkt, ja, je weet toch ook wel beter. Maar misschien is dat bedoeld om de Amerikanen zoveel als mogelijk er dan tenminste nog bij te houden. Ja. Dat zou ik wel kunnen begrijpen.
4: En wat er ook nog bij speelt is dat al onze generaals, dat zijn geweldige mensen, die worden opgeleid in Amerika. En op het niveau van de militaire elite, als ik het zo mag formuleren, zijn de verhoudingen tussen Nederland en Amerika prima. Mm-hmm. Alleen we hebben Trump als president. We hebben Hexet als minister van Defensie. Dat is iets anders dan Amerikaanse topgeneraals. Ja. Dus we moeten gewoon toch heel kritisch blijven, denk ik.
5: Ja. Nou ja, misschien goed om die reden dat Trump en Hexet en anderen zo vocaal zijn over hun minachting voor Europa. Want dan brokkelt die Maginot-linie zodanig af dat we in Europa zien dat we toch een plan B nodig hebben.
4: Exact, exact.
5: Peter Treur. Dus dit zijn wel wat van die meer politieke vragen. Wel leuk. Die zegt, is streng migratiebeleid misschien de politieke voorwaarde om draagvlak te krijgen voor een sterker Europa? Je ziet dat kiezers vrij makkelijk kunnen schuiven tussen partijen als PVV, FVD, JA21, BBB. Terwijl die partijen eigenlijk op van alles en nog wat heel erg verschillen, behalve dan op migratie. Als een partij migratie serieus neemt, streng beperkt en dat overtuigend waarmaakt richting de kiezer, zegt Peter, haal je dan niet veel brandstof weg bij populistisch Nederland? Dan kun je een groot deel van het electoraat misschien best meekrijgen met pro-Europees beleid, defensie, veiligheid, innovatie, klimaat, AI, al die dingen die zo noodzakelijk zijn. Zolang ze erop vertrouwen dat migratie daadwerkelijk onder controle komt.
4: Dat is een hele politieke vraag. Hè? Mm-hmm. En we moeten in de eerste plaats vaststellen dat als je steeds maar al die opvangcentra die we hebben afbouwt, dan krijg je vanzelf natuurlijk een vluchtelingencrisis. Hè? Mm-hmm. En met andere woorden, het wordt dus we hebben een soort immigratiehysterie. Mm-hmm. Waardoor iedereen denkt van nou, we gaan helemaal kapot. Terwijl dat eigenlijk meevalt. En dat heeft meer te maken met een opvangcrisis dan werkelijk met een immigratiecrisis. Maar goed, we hebben nu het beeld in de politiek en ook op de tv en zo. We worden helemaal overspoeld. En het is zeker zo dat er komen veel mensen per week en per maand bij. Waardoor dus nu ook heel veel mensen ter rechterzijde stemmen. Dus ik ben op zichzelf genomen, begrijp ik ook wel wat Peter Treur zegt. Als je nu probeert om grip te krijgen op immigratie, waarvan het probleem is dat het maar zeer de vraag is of dat het ook echt lukt. Hè? Er zijn mensen die zeggen ook dat het EU-migratiepact misschien ook onvoldoende zal zijn. Hè? Dat is natuurlijk weer een probleem. Maar goed, stel dat je kan laten zien aan de kiezers dat je een beetje grip erop krijgt, dan is het natuurlijk waar wat Peter Treur zegt van, dan zou een Europese kaart, hè, een sterker Europa, makkelijker ook draagvlak kunnen ontmoeten.
5: Dit is een beetje wat de sociaaldemocraten in Denemarken hebben gedaan. Hè? Dus eigenlijk zeg maar standaard bij wijze van PvdA-beleid, maar dan gekoppeld met keiharde repressie van de asielmigratie.
4: Dat geldt ook al voor België. België heeft op een gegeven moment gewoon gezegd van, als mensen hier komen, dan helpen we ze gewoon niet meer, dan komen ze op straat. Hè. Dat gebeurt, dat zie je in Brussel ook gebeuren. Ja. En nu zegt dus rechts-Nederland ook van, moeten dat Belgische beleid doen. Zelf lijkt het mij geen oplossing als mensen de straat op worden gestuurd. Kijk, het enige wat je zou kunnen doen is dat je via Spaanse steun kan je in Marokko wat contact hebben en misschien ook wat effectiviteit sorteren, dat er dus veilige thuislanders teruggaan. Hè? Wat het huidige Nederlandse kabinet nu doet, is dat ze het Europese ontwikkelingsgeld, hè, naar een aantal Noord-Afrikaanse staten willen gebruiken als een soort hefboom om mensen terug te nemen. Ik geloof dat David van Wil daar eigenlijk heel erg mee bezig is. Kijk, we hebben het hier over beelden en we hebben het hier over feiten. Als je naar beelden kijkt, dan is het absoluut zo dat de meerderheid van de Nederlanders willen gewoon dat er grip wordt getoond. En de ellende is dat ik er niet zeker van ben dat het Europese migratiepact dat ook direct kan leveren, omdat er altijd weer gaten zijn. Het is wel een stap in de goede richting. Maar De experts vertellen mij ook van niemand kan echt dat heel goed controleren.
5: Ja? Nee. Ja, en dat dan dus los nog van het feit dat eigenlijk de grote getallen zitten bij arbeidsmigratie. Hè? Dus dat
4: is heel belangrijk.
5: En zo. Dus wanneer het gaat om de druk op de huizenmarkt of andere publieke voorzieningen, komt dat helemaal niet zo bij asiel vandaan. Dat zijn veel kleinere aantallen. En ja, die arbeidsmigratie, die komt gewoon omdat er hier allemaal werk te doen is. Omdat onze economie zo goed draait en er allemaal werk is dat wij zelf niet willen doen voor het loon dat ervoor wordt betaald. Dus ja, je zit daar ook gewoon met iets dat de discussie gewoon niet klopt eigenlijk. Hè?
4: Ja, ik hoop wel dat het Europese migratiepact wel een beetje werkt. Want wij moeten gewoon een soort consensus weer krijgen in Nederland. Mm. En die immigratiehysterie moet eruit. Ja. Zie je niet?
5: Ja, maar ik vraag me ook wel eens af, ja, dat is, wie ben ik? Hè? Maar of die hysterie ook gewoon er niet uitkomt dat die mensen die zeggen van ja, er zijn te veel vreemdelingen, dat die dan ook doelen op mensen die helemaal geen vreemdeling zijn, maar gewoon hier geboren. Ja. Alleen uit misschien Marokkaanse of Turkse grootouders. Maar dat is voor veel mensen het idee nog leeft dat een Nederlander een witte Nederlander is. En ja, als je er zo tegenaan kijkt, dan is het natuurlijk alles te veel. Want dan zie je heel veel andere mensen die je als anders beschouwt op straat. En daardoor krijg je dan het idee, er klopt iets niet. Ik voel me hier niet thuis.
4: Kijk, in juridische termen is het gewoon heel simpel. Als jij een Nederlands paspoort krijgt, dan ben je dus gewoon een Nederlander. En ja. Dat was juridisch altijd zo. Dus gewoon internationaal rechtsstatelijk denken. En we hebben nu veel politici ter rechterzijde die gewoon zeggen, nee, ook als je een paspoort hebt, dan ben je nog lang geen Nederlander. Dan moet je nog eindeloos door hoepeltjes springen voordat je dat wordt. Nou, dat is betonrot. Dat is echt heel erg. Want zo krijgen we dus gewoon een hitse tegen iedereen die een kleur heeft. En die toch een Nederlands paspoort heeft. En dat is een buitengewoon verontrustende ontwikkeling. Daar komt nog bij dat ik las in NRC Handelsblad vandaag dat 1/4 van de mensen die op Forum stemmen vinden dat ook geweld gerechtvaardigd is om de huidige regering omver te werpen. Ik ben dat soort statistieken ben ik niet gewend, Hugo.
5: Nee, niet in Nederland, hè?
4: Nee, en dat vind ik dus. Ik hoop toch zo dat dat allemaal meevalt. We hebben in het verleden wel coups gehad, hè, van Domina Nieuwenhuis, weet je nog? In zekere zin hoop ik ook dat de Forum dat dan probeert, dat het dan mislukt, want dan zijn we er vanaf. Maar het is wel verontrustend, hoor. De vervreemding tussen kiezer en gekozenen is heel groot, ook met het huidige kabinet. En er zijn erg veel kiezers die zich ter rechterzijde van de VVD positioneren. Met als gevolg dat de VVD ook heel rechts zich blijft oriënteren.
5: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. En wilt u meer ellende? Ga naar boekesteinendewijk.nl voor Boekestein en de Wijk Plus. €25 met de kortingscode NAVO. En dit is wel een beetje het moment om dat te doen. Want we zaten nu in, hoe noemde men dat ook alweer? De zachte overgang.
4: Ja.
5: Maar dit weekend gaat het echt gebeuren.
4: Ja.
5: En heeft u dat lidmaatschap gewoon nodig voor de zaterdaguitzending en de vele extra's die wij
4: Maar Hugo, moet je luisteren. Je betaalt maar €25 voor een heel jaar.
5: Krankzinnig eigenlijk.
4: Dan krijg je advertentievrije podcast. Lijkt me heerlijk. Dan krijg je 8 colleges. Nou, daar wordt toch ook wel hard aan gewerkt, zou je denken.
5: Huh? Ja.
4: En je krijgt ook nog die zaterdag, wat eigenlijk de leukste podcast zijn, omdat er dan een interessante gast is. Ja. Ik vind het eigenlijk een offer you can't refuse.
5: Het is eigenlijk te goedkoop.
4: Ja, vind ik eigenlijk
5: Als je er zo bij nadenkt. Het is eigenlijk bijna een belediging.
4: Het is eigenlijk bijna een belediging.
5: Ja. Dankjewel, Arjan.
4: Tot morgen.
5: Tot morgen.
30: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Thomas van Zijl.
9: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over Picnic dat maaltijden gaat bezorgen en een gesprek met Ed van der Weert, een van de topbestuurders van A.S. Watson en verantwoordelijk voor onder andere Kruidvat. Doen mensen daar nog boodschappen of is het toch lucratiever om over de grens te kijken? Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
11: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
12: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
13: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
14: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
23: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
23: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
16: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
17: Erik Dijkstra is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Marcel Levy, Lisa Loep, Frits Spits en Mickey Hoogdijk aan. We zenden uit vanuit de Bank in Amsterdam.
18: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
30: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
31: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De hardloper die zondag niet goed werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. Dat bevestigt de Utrechtse universiteit waar hij studeerde. Hij was 23 en zakte in hout door de hitte in elkaar en werd nog gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij eergisteren is overleden. In het Overijsselse Glaanderbrug is misschien asbest vrijgekomen. Er was waarschijnlijk een windhoos waardoor complete dakdelen van gebouwen zijn geblazen. Daarin zit asbest en gebieden waar het is neergekomen zijn afgezet. Er wordt gekeken of bewoners ergens anders moeten worden opgevangen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op om de ophef rond oud-directeur Pols. Die had destijds wel verteld dat hij vroeger in een extreemrechtse club zat. Maar de toezichthouders deden daar verder niks mee. Toen het deze week naar buiten kwam, werd Pols meteen ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. Minister Sjoerdsma ontkent dat hij een deal heeft gesloten om zijn begroting door de Eerste Kamer te krijgen. Hij sprak met de oppositiepartij PRO af dat er meer geld komt voor ontwikkelingssamenwerking. In ruil zou D66 een voorstel steunen om terreurverheerlijking strafbaar te maken. Andere oppositiepartijen vinden het een poppenkast. En Nederland sluit zich aan bij EU-landen die Russische toeristen willen weren. Zweden stelde het voor en zei dat het absurd is als Russen visa krijgen voor luxe winkelweekenden, terwijl Oekraïners sterven op het slagveld. Nederland geeft toe dat dat een verkeerd signaal is. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
0: En we hebben met twee andere partijen zijn we wat verder de diepte ingegaan. En daar hebben we ook het gesprek mee gevoerd. En daar kregen we een heel ander verhaal.
1: Het is wel zo dat de bieding die er lag is. Ja, maar die is uiteindelijk ook nog wel een keer of 2,5 over de kop gegaan.
0: Dan gaan we vaak vrij rap door dat proces heen om uiteindelijk tot signing en closing te komen.
2: Zijn bedrijf groeide uit tot een van de grootste HubSpot-partners van Nederland. Maar gewoon lekker in dat tempo blijven doorgroeien? Nee. Dat zagen hij en zijn compagnon niet zitten. Zij kozen voor een veel grotere ambitie. Een Europese buy-and-build-strategie. Dit is de deal van je leven. Ik ben Sean van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Camiel Freeriks van Webs. Een bedrijf dat hij in 2014 oprichtte. Samen met Emiel Kanters.
0: Wij zijn in 2014 gestart als HubSpot partner, eind 2014. Een CRM-platform in die tijd.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Wij stonden wel in die top 10, maar we hadden een strategie bedacht die we gewoon aan het uitvoeren waren in 2014. En dat ging goed. Maar ik kwam ook tot het besef, als we dezelfde strategie hadden toegepast in een ander ecosysteem wat meer volwassen is, dan hadden we nooit in die top 10 gestaan. Dus met dat besef dachten wij, ja, wacht eens even, maar er zijn inderdaad 5000 andere partners die, ja, nog niet doen wat wij doen. Dus wellicht als wij vanuit buy and build met andere partners gaan samenwerken, kunnen we sneller groeien. Niet alleen organisch, maar ook inorganisch. Nou, het idee, we denken, dat pakken we goed aan. We nemen een adviseur in de hand die van ons een analyse gaat maken van het marktsegment en hoe we dit kunnen aanpakken om de juiste investeerder erbij te vinden. Nou, plan gemaakt en eigenlijk de conclusie van het plan was: HubSpot, enorm mooie groeicijfers, wordt ook een dominante partij in de toekomst, maar het ecosysteem is nog zo onvolwassen. Wat valt er over te nemen? Er zijn heel veel bedrijven die zijn echt redelijk klein. Dus je gaat wellicht een investeerder vinden, maar is dat de investeerder die jullie willen? Dus ons advies is, doe het niet. Geweldig advies.
2: Punt.
1: Ja, punt. Ja.
3: Einde samenwerking met deze partij.
1: Nou ja, het was, er zat natuurlijk ook een mooi prijskaartje aan. Dus, maar ik was blij met het advies. Het was een eerlijk advies. Toen hebben we nog gedacht, van, is het niet iets om in de digital sfeer iets te gaan doen met M&A? Ik zei, nou nee, wij geloven in het HubSpot partnerlandschap. Dus nou, bedankt voor het advies, dan gaan we het niet doen. En op dat moment, eigenlijk tegelijkertijd, kregen wij een telefoontje vanuit HubSpot die een nieuw hoofdkantoor had geopend in Berlijn, het daghoofdkantoor. En HubSpot gaf aan, jullie zitten dicht bij de grens. Jullie werken veel voor de industrie en voor B2B. Dus je werkt veel met digitaal immature bedrijven.
2: Kunnen jullie de Duitse markt ook niet gaan bestormen?
1: Kunnen we die ook niet gaan bestormen.
2: En dat heb je gedaan?
1: Ja, toen hebben we nou eerst een plan weer gemaakt, want we willen het wel goed doen. Dus weer een andere adviseur aan de arm genomen van hoe doe je dit in Duitsland? We kwamen wel tot de conclusie, je moet er dan ook wel fysiek in Duitsland zitten. En waar ga je dan zitten en met wie ga je het doen? Dus dan hebben we een country manager zijn we gaan zoeken. Maar we hadden ons even verslikt in de omvang van de markt. Dus wat lukte was het binnenhalen van klanten. Dat ging goed, maar die klanten zaten in Zürich, in Berlijn, in Düsseldorf, in Hamburg.
2: En dan is Duitsland ineens een heel stuk groter dan Nederland.
1: Ja, dat is, is acht keer Nederland. En het was niet eens Duitsland, want Zürich is Zwitserland. Het was DAG. Het is nog veel groter. Toen we kregen business, alleen de kwaliteit van delivery was onder de maat, waardoor we het werk eigenlijk dubbel hebben moeten doen in Nederland, om de klant tevreden wilden houden. Om geld te gaan verdienen, om echt te schalen in Duitsland, heb je een langere runway nodig. Dat moeten we op een andere manier gaan doen, zoals we het nu doen. Want wij waren niet gefinancierd.
3: En toen ben je benaderd door een investeerder op een gegeven moment?
1: Nee, Toen heb ik gezegd, we schalen af. We gaan even focus terugpakken op Nederland. En toen ging de deurbel en toen werden we benaderd door een hele kleine HubSpot-partner. Met de vraag, hey, wij zijn benaderd door een investeerder om een leidend HubSpot-partnerplatform te bouwen. En dat was voor ons, ja, wat gebeurt hier? Waarom jullie? Jullie zijn een heel klein clubje. En hoezo komen ze naar jullie? En eigenlijk niet naar ons.
2: Dat stak een beetje.
1: Het stak een beetje. Dit was vooral ook een vraag, maar waarom hebben wij dat niet gezien? Dus hoe kan dit nou? Want we waren zelf in 2018 met dit plan bezig.
2: Daar zijn jullie niet ingestapt, toch?
1: Nee, hebben we gevoerd.
3: Wel zaadje geplant.
1: Ja, gewoon geluisterd, wat gebeurt hier nu? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie van, ja, maar als dit nu gebeurt in de markt, dan is de markt is natuurlijk veranderd. Wij zijn heel druk geweest met onze focus op Duitsland. COVID is geweest, bedrijven zijn gegroeid. Dus het partner-ecosysteem is wellicht wat volwassener. Wat als we ons plan afstoffen, wat we in 2018 hebben gemaakt, en het opnieuw proberen te doen en zelf een investment memorandum gaan opstellen. En dan een investeerder erbij gaan zoeken om eigenlijk die buy and build strategie zelf te gaan doen. Om meer impact te maken.
2: Want David, zij komen dus op een gegeven moment tot die conclusie. Wij gaan het zelf doen. We gaan een buy and build strategie op poten zetten. Dan ga je dus een informatiememorandum maken. Hoe gaat zo'n traject vervolgens?
3: Ja, nou op hoofdlijnen. Met je adviseur bespreek je dit, maak je dat informatiememorandum. Daarvan maak je vaak een anonieme teaser. 1, 2,

0: 3 pagina's zonder nog de logo's. Die gaat via jouw adviseur de markt in om interesse te peilen.
1: En de markt ingaan, dat doe je?
0: Je maakt vaak een longlist, shortlist van partijen waarvan je de verwachting hebt of al weet dat ze geïnteresseerd zijn in zo'n buy-and-build-propositie. Maar je kunt het ook delen met andere corporate finance kantoren. Je hebt ook online platforms zoals DealSuite waar je dit soort zaken op kunt presenteren. Dus je zet, afhankelijk van hoe je het wil inrichten, zet je het zomaar breed uit.
1: En ga jij dan ook even je telefoon langs en allemaal bekende mensen even een appje sturen?
0: Ja, want kijk, als jij een propositie hebt in een groeimarkt waarbij je een platformbedrijf hebt. Een platformbedrijf, dat is eigenlijk het bedrijf wat de eerste stap is in een buy-and-build. Met founders die graag die rit willen maken, ervaring hebben en de wereld willen veroveren. Nou, dan zijn er best wel wat private equity partijen die het interessant vinden om daar meer over te horen. He, dus zo pak je dat aan. Die teaser gaat naar die partijen. Willen ze meer weten, dan moeten ze een NDA tekenen, een geheimhoudingsverklaring. Dan krijgen ze het hele informatiememorandum. En dan op een gegeven moment is het, ja, wil je verder in gesprek? En dan komen de management meetings. Ik ben wel benieuwd, met hoeveel partijen hebben jullie gesproken toen?
2: Nou, voor ons was in de selectiecriteria om de longlist op te stellen even nog aanvullend erg belangrijk dat we hadden het idee, we moeten iemand zoeken met kennis en kunde in een ander technology ecosystem. Dus die eerder een dergelijke buy-and-build heeft gedaan, bijvoorbeeld in de Salesforce of in de SAP of in de Microsoft hoek. Dan kunnen we daar gebruik van maken. Daar op de longlist gemaakt. En uiteindelijk hebben daar 5 partijen op gereageerd die geïnteresseerd waren.
0: Ja.
2: Op die longlist stond niet onze uiteindelijke partner waar we nu mee in zee zijn.
0: Nou, hoe is die binnengekomen?
2: Nou, precies op het moment, 2 weken voordat we het investment memorandum de deur uit deden, kreeg ik een mailtje via LinkedIn. En daar stond in: hoi, ik ben Emiel Putman. Ik heb een tijdje terug CRM-partners opgericht. Dat ben ik zelf gaan ontwikkelen. En uiteindelijk met Buy and Build heb ik het uitgebouwd tot 2000 medewerkers. Ik ben afgetreden als CEO en ik ben een family and friend office investment firm gestart. En ik wil met mijn kennis en kunde andere platformen gaan bouwen.
1: En toen dacht jij meteen, bingo.
2: Ik dacht eerst, welke vriend houdt me een beetje voor de gek.
1: Oh ja.
2: En heb ik een bier.
1: Het klonk te mooi om waar te zijn.
2: Ja, het klonk te mooi om waar te zijn. Dat was precies waar wij het over gehad hadden. Zoiets zoeken we. En dat was een totaal andere type investeerder als de andere 5 die gereageerd hadden.
0: Wat is het verschil?
2: De ondernemer die zelf de route heeft bewandeld. En hij had daar ook een idee over. Hij had zelf ook al HubSpot gedefinieerd als een van de platformen waar hij samen met Wave Corporate Finance op ging investeren. En de filosofie waarmee hij ook zijn eigen bedrijf heeft ontwikkeld. Nou, die learnings wil die inbrengen.
1: Maar merkte jij ook echt een verschil in denken tussen het ondernemerschap aan de ene kant en misschien het spreadsheet-denken bij andere partijen?
2: Ja, precies. Kijk, mijn kernvraag was, kijk, dat deze markt het consolideren, daar hoef je geen genius voor te zijn. Dat gaat gewoon gebeuren. De vraag is, hoe pak je het aan? We hebben zelf een route bewandeld in Duitsland. Nou, daar hebben we heel veel van geleerd. Dat is niet de route om het schaalbaar te organiseren. En hij had daar gelijk een antwoord op vanuit een ondernemende blik. We moeten direct in Europa gaan. En als we met de winnaars in de Europese landen gaan samenwerken, dan gaat dat werken als een magneet. Nou, en dat was voor mij een eye-opener.
1: Dat sprak jou aan.
0: Ja, en ten aanzien van het proces, hebben jullie wel dat proces bewandeld en dus ook andere partijen gesproken en ook de gelegenheid geboden om een bieding te doen?
2: Ja, er zijn meerdere biedingen gekomen. En we hebben met 2 andere partijen zijn we wat verder de diepte ingegaan. En heb ik ook het gesprek mee gevoerd. En daar kregen we een heel ander verhaal. Daar was het veel meer, ja, maar het is jullie plan. En wij gaan het faciliteren en ondersteunen. Maar we brengen ondernemers bij elkaar en die moeten het eigenlijk zelf gaan doen.
0: Ja.
2: En dat zelf doen snap ik. Maar waar ik enorm behoefte aan had, was ook de sparring van wat zijn nou slimme keuzes die je moet maken om het ook voor elkaar te krijgen.
0: En kun je iets zeggen over die biedingenlaag die een beetje bij elkaar in de buurt?
2: Kijk, voor mij was de klik en de klik op visie en op culturele waardes, waar sta je voor, vond ik belangrijker dan het hoogste bod.
1: Ja, dit horen wij vaker, hè?
0: Ja, begrijpelijk. Ja.
2: En vooral omdat ik niet op zoek was naar een exit. Ik was op zoek naar groei voor de volgende fase.
0: Samen nog een hele rit maken.
2: Ja, een hele rit maken voor mijn medewerkers, voor mezelf, voor mijn klanten. Dat vond ik het allerbelangrijkste.
1: En zo'n periode, hoe beleef jij dat dan? Want jij hebt een compagnon, Emiel. Ja. Emiel en Camille. Ben je dan s'avonds ook continu met elkaar aan het appen? Van, goh, hoe het vandaag dan weer ging? Of wat vond jij van de bieding? En ik vind hem eigenlijk een eikel. En zo gaat dat dan toch?
2: Ja, dat gaat natuurlijk in de dynamiek en in de waan van de dag. Want je hebt ook nog een business te runnen. Dus we hadden duidelijk afspraken gemaakt. Ik ga vooral de kar trekken om de juiste investeerder te vinden. En neem hem daarin mee. En hij gaat meer de lopende business runnen. Dus we hadden heel veel overleg. Ja. Maar ging daar wel in voorop. En ik had vanaf het eerste moment toen ik het gesprek voerde en de ondernemerslessen ook meekreeg die Emiel heeft doorgemaakt. Want het is niet alleen maar succes. Er is heel veel dynamiek natuurlijk geweest in het ontwikkelen van zijn bedrijf. Ja, voor mij, dat was eigenlijk direct de juiste klik. En toen voor mij was het al, als we in de bieding in de buurt komen, het zit goed, dan gaat dit vliegen.
1: Merk jij dit vaker, David, dat jij aan tafel zit met ondernemers die toch wel heel sterk aangeven van, ik wil heel graag dat je op die partij stuurt, want daar heb ik het beste gevoel bij. Terwijl jij misschien denkt van, even rustig, even op de rem trappen.
0: Ja, ik heb wel eens dat ondernemers zoiets hebben, maak hem maar rond met deze. En dan denk ik, ja, het is voor het proces toch goed als we ook nog wat partijen ernaast zetten. Want daarmee, ik heb al letterlijk gezegd, je investeert nog 2 dagen aan gesprekken. Maar stel dat je na die 2 dagen erachter komt dat de 4 partijen die we dan spreken, dat niks is. Dan neem je met meer comfort besluit dat de partij waar jij nu al op uitkomt, dat je keuze is. En stel dat er extra biedingen op tafel komen, dan is het ook wel zo dat je die wel kunt gebruiken vanuit een soort zelfvertrouwen van, ja, kijk eens, we zijn wat waard, om met de partij met wie je het liefst wilt alsnog ook de deal gewoon wat beter te maken.
1: Was het spannend? Was het leuk?
2: Ik vond het proces fantastisch. Want voor mij ging er een nieuwe wereld open. En voor mij ontstond er ook een blauwdruk van, maar als we het zo gaan doen, dan dit gaat lukken. Dit gaat lukken.
1: Maar heb jij op enig moment ook wel eens gedacht van, als dit maar goed afloopt?
2: Nee, niet in het proces. Daar heb ik dat niet in gehad. Wat natuurlijk wel speelt, je bedrijf is je kind. En je gaat je kind verkopen. Dus je wil dat het op een goed huis terechtkomt. En er is altijd een duiveltje op je schouder. Wat af en toe in je oor praat van, ja, is dit, moet je dit echt wel doen? Is het wel goed? Is het niet te mooi om waar te zijn?
0: Ja, want dat is ook wel goed om je te realiseren. Bij dit soort deals, vaak private equity en buy and build. Eigenlijk is dat altijd dat zo'n partij een meerderheid koopt. En dat betekent ook gewoon echt dat je vrijheden inlevert. Dus natuurlijk heeft zo'n partij jou ook echt nodig om je bedrijf te runnen. En die heeft er niks aan om jou meteen alleen maar met spreadsheets te belagen, zodat je er helemaal geen zin meer in hebt. Maar realiseer je dat hele ondernemende wat je had, daar lever je wel een deel van in.
2: Ja, je moet bereid zijn om in een iets andere rol te gaan acteren. Waarin in ons geval ondernemerschap wel centraal staat, omdat we enorm aan het schalen zijn en heel erg inzetten op buy and build.

0: En zo ging de deal met Oaktree Hill en Wave Corporate Finance dus wel door. Zij namen een meerderheidsbelang en Webbs participeerde vervolgens weer in een nieuw moederschip, Siloy. Met het idee, we gaan Europa veroveren met een keten van HubSpot-partners. Kopen en bouwen dus, oftewel buy and build.
1: Wij hebben de ambitie om door te groeien tot het leidende HubSpot-platform in Europa. Met ja, ergens tussen de 600 tot 1000 FTE. Dat is even net hoe je ernaar kijkt. Het gaat ook niet zozeer om die omvang. We zijn nu actief in 4 regio's. In de Nordics, de Benelux, een DACH en UK en I. We zullen op zeer korte termijn daar Zuid-Europa bij aansluiten. En wij gaan de aankomende 2 jaar zetten wij nog vol in op inorganische groei. En het kan ook zomaar zijn dat we de schaal nog wat gaan vergroten.
0: En zo zijn jullie dus van een Nederlands clubje en echt een Europese krachtpatser geworden.
1: Ja, wij zijn in 12 maanden gegroeid van ja, wij in ons uppie naar in totaal nu hebben we 9 acquisities gedaan. In elke regio minimaal 2 en een dag zelfs 3 overnames gedaan.
0: Hey, en nu weet ik sinds ongeveer een minuut of 20... Het gaat toch weer gebeuren, David, dat jij zijdelings toch ook weer betrokken bent geweest bij dit bedrijf, maar dan aan de andere kant van de tafel.
2: Daar kan ik in dit geval niks aan doen, want jij hebt Camille uitgenodigd.
0: Ja, dat is, moeten we er even bij zeggen.
2: Een van de overnames die ze hebben gedaan is er eentje waar ik aan de andere kant van de tafel zat. Dus de collega's van Camille waren mijn counterpart.
0: Interessant.
2: Ja, een hele leuke ondernemer met een heel mooi elite HubSpot bedrijf. En zij waren al in de onderhandeling. Ik kan natuurlijk de details allemaal niet vertellen. Maar ze waren al best ver, er lag ook al een bieding. Ik kwam vrij laat aan tafel.
0: Ja, dat is ook gek, toch? Of?
2: Nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar zij hadden heel netjes tegen die ondernemer gezegd, zou je niet ook een adviseur inschakelen? Daar waren ze misschien wel blij mee, want het proces wordt daar vaak wat soepeler van. Het is wel zo dat de bieding die er lag is,
0: die vond jij wat mager.
2: Ja, maar die is uiteindelijk ook nog wel een keer of 2,5 over de kop gegaan.
0: Ja, goed. Dus je bent je geld waard geweest?
2: Nou, dat zat hem vooral, als ik heel eerlijk ben, in de performance van het bedrijf zelf. Die liet gaande dat proces hele mooie cijfers zien. En natuurlijk hebben we ook het spel gespeeld, want er was meer interesse. Maar uiteindelijk hebben we daar, denk ik, op een plezierige manier.
0: Dus jullie hebben ook echt met elkaar, tegenover elkaar, aan tafel gezeten?
2: Ja.
0: En dan ben ik toch even benieuwd, hoe heb je David ervaren? Als een keiharde onderhandelaar of... En je mag eerlijk zijn, hè?
1: Nou, kijk, ik ben in deze deal wat zijdelings aan het proces, bij het proces betrokken geweest. Ik heb de partner in kwestie aangedragen en in het voortraject. En ik weet dat jij aan tafel bent gekomen, David. En ik kende jou natuurlijk al uit het verleden.
2: Ja.
1: Ik denk niet keihard, ook realistisch. Wij kijken realistisch naar een deal.
0: Maar dat zegt iedereen.
1: Ik denk dat wij dat echt doen. We maken een weloverwogen keuze wat de bandbreedte is, hoe ver we kunnen gaan. En of het past. En daar zijn we nader tot elkaar gekomen.
0: Kijk je dan vooral naar performance? Kijk je naar cultuur? Kijk je naar de founders? Of is het de combinatie van die drie?
1: Stap 1 is, we kijken naar, hebben we een match op cultuur? En dan bedoel ik mee een klik met de ondernemer zelf. En zijn we enigszins aligned op de visie, de richting waar HubSpot heen beweegt? En waarom het van toegevoegde waarde is om samen te gaan werken. Dus hoe kunnen we samen sneller groeien? En wij hebben dat eerst gedaan in de regio's. Voor ons was het enorm belangrijk om daar de grotere partijen aan te haken. Dus in DACH hebben we dat gedaan, in de Nordics en UK en I. En van daaruit kijken we ook naar andere partners die passend zijn of complementair zijn.
0: Maar die cultuur waar jij het over hebt, weet je dat na 1-2 keer koffie drinken?
1: Nou, dan weet je in 1 keer thee koffie drinken. Maar het leuke is in het HubSpot-domein. Ik acteer al 15 jaar in dat domein.
0: Ja, jij kent veel van die ondernemers.
1: Ik ken die jongens van en meisjes niet van binnen en buiten. Maar ik ken ze wel onder het genot van een biertje en onder verhalen. Niet alleen over successtories, maar ook over struggling als ondernemer. Ook over het vinden van en binden van talent.
0: Dus als ik aan jou de vraag stel, hoe scout jij die bedrijven? Ja, veel van die bedrijven heb jij gewoon in jouw telefoon staan.
1: Ja, die heb ik allemaal letterlijk in mijn telefoon staan.
0: Ja, dat is wel fijn bouwen op die manier, David.
2: Ja, dat is wel logisch. Dat zie ik heel vaak gebeuren. Ja. Moeten wij niet een keer koffie drinken? En er kan van alles uit ontstaan. En waar ik nog benieuwd naar ben, je keuze voor Oaktree Hill en Emil Putman en Wave in het bijzonder misschien. Hè. Mm-hmm. Hoe pakt dat in de praktijk uit? En dan ben ik ook benieuwd, En hij luistert niet mee, denk ik.
0: Nou, misschien wel.
2: Merk je ook dat zijn ervaring echt tot jullie beschikking is in het bouwen van dit bedrijf?
1: Ja, Emiel is nauw betrokken bij de groei van Siloy en de bouw van Siloy. Evenals Wave Corporate Finance. Je kunt alle vragen voorleggen. We hebben een zittende board. We hebben één keer, denk ik, per kwartaal een boardmeeting. En regelmatig tussendoor kunnen we met elkaar sparren. Dus als er een dilemma is, dan zijn ze letterlijk one phone call away. En dat kan gaan over M&A, maar dat kan ook over hele andere vraagstukken gaan. En dan staan ze daar voor open.
0: Maar is het ook wel eens irritant? Want tot die tijd konden jij en Emiel eigenlijk alles zelf bepalen. En nu heb je toch iemand aan wie je moet rapporteren. Die mensen kijken ook naar de spreadsheets.
1: Ja, maar ik ben een ondernemer en we moeten een business draaien. En daarmee moeten we ook plannen maken en goede cijfers presenteren. Want anders dan zijn we geen goede ondernemers. Dus dat vind ik niet meer dan logisch.
0: Maar je bent niet bureaucratischer geworden?
1: Nou, kijk, wat natuurlijk zoeken is, je bent met de groep ondernemers in de landen, ben je samen een executive team. Daar heb je te maken met verschillende culturen, verschillende manieren van werken. En daar moet je elkaar in vinden. En in dat executive team, daar zit niet de investeerder in, dat doen wij. En dat is zoeken. Dus in Zweden opereren ze op een iets andere manier als misschien in de Benelux. Of als in Duitsland. Nou, dat is zoeken met elkaar, dat hebben we nooit eerder gedaan. Wat ik leuk vind ook aan, even terugkomend, Oaktree Hill. Ze investeren enorm in de community. Dat noemen ze ook een family and friends investment family office. En daar gaan wij jaarlijks op een learning expedition. Het eerste jaar hebben we dat gedaan in San Francisco. Hebben een tour gemaakt bij allerlei interessante bedrijven. We hebben ook een bezoek gebracht aan HubSpot. We hebben aan tafel gezeten met Yamini om haar deelgenoot te maken van onze plannen. Ja, dat is super interessant. Dus je komt in een veel groter netwerk terecht waar je normaal als klein ondernemer niet zomaar binnenkomt. En dat biedt enorm veel kansen ook weer.
0: Tot slot, jij zit nu in die achtbaan. Wat adviseer jij ondernemers die nog aan het begin van deze trip zitten?
1: Dat je trek er voldoende tijd vooruit. Ik denk dat dat een heel belangrijk is voor jezelf. En om ook mentaal de keuze te maken of je toe bent aan de volgende stap. En ja, er zijn verschillende motieven natuurlijk voor ondernemers om dit te doen. En ik denk dat je die motieven zuiver moet hebben voor jezelf. Waarom je tot deze keuze moet komen. Kijk, ik kan vanuit mijn perspectief praten. Wat ik fantastisch vind, is dat ik met meerdere ondernemers in een internationaal consortium opereer, waarin ik eerst dat zelfstandig deed, of in ieder geval met twee ondernemers. En nu zit ik in een groep mensen. Ja, we hebben een club ongeveer 15 tot 18 ondernemers die aan het roer zitten binnen een eigen clubje. En daarmee krijg je ook andere perspectieven. Dat knettert ook af en toe, maar dat is ook nodig. Want wij zitten in een markt waar we nog 90% te winnen hebben. En dat gaat niet vanzelf.
0: En dat zei Camille Freeriks over de buy-and-build-strategie van Webs. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
0: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
5: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
6: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
7: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis. BNR
14: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nog files voor de Duitse grens op de A1 vanuit Hengelo naar Osnabrück. Voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens 10 minuten extra. En de A76 van Geleen naar Aken ook weer voor de grens 10 minuten vertraging.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De politiek is bezig met de details van het vuurwerkverbod met Oud en Nieuw. Er staat in dat verenigingen wel vuurwerk mogen afsteken. En dat wordt nu aangescherpt. Het moeten verenigingen zijn die een band hebben met 1 bepaalde gemeente. Anders zouden landelijke verenigingen op allerlei plaatsen kunnen gaan knallen. En dat is niet de bedoeling. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van der Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zette een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat de rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. Voor een grote fraude met zorggeld zijn vorige maand 5 mensen opgepakt. De fraude was al jaren aan de gang. De verdachten kregen de zorgmiljoenen via 4 stichtingen en gaven het waarschijnlijk uit aan een luxe leven. Er zijn onder andere dure auto's in beslag genomen. En de Utrechtse studentenvereniging Veritas houdt 5 dagen van rouw vanwege het overlijden van een van hun leden, een student van 23. Hij werd zondag tijdens de marathon van Utrecht niet goed door de hitte en zakte in elkaar. Dat gebeurde in Houten, waar hij nog is gereanimeerd. Eergisteren is hij in het ziekenhuis overleden. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
18: Boardroom Panel. Shell Nederland neemt afscheid van Frans Evers. President-directeur kondigt ook meteen een opvolger aan. Maar zover zijn ze bij Heineken dan nog niet. Dat en meer met de leden van het boardroompanel ter tafel. Stefan Pij is hier van de Governance Academy. En Harm-Jan de Kluiver, onder andere hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA en Radboud Universiteit. Welkom, leden van het panel, met te beginnen Heineken. Want dat zit nu zonder topbestuurder. Van de Brinken is vertrokken. Opvallend, nog steeds geen opvolger bekend. Spoorbeheerder ProRail zit met hetzelfde probleem. Ook daar is een oud directeur vertrokken, John Foppe, zonder opvolger nog. ProRail heeft een interim CEO aangesteld. De financieel directeur Heineken deed dat niet. Waar gaat jullie voorkeur naar uit? Of is dat zeer afhankelijk, Stefan, van de situatie?
19: Ja, interimers zijn natuurlijk sowieso afhankelijk van de situatie. We lezen overal dat er meer interimers worden aangesteld. Meer interim CEO's in Nederland. Aanzienlijk meer dan andere jaren. Ik vind het zelf niet het ideale scenario. Zeker niet voor Heineken. Omdat het dan toch een beetje te snel lijkt te zijn gegaan voor de Raad van Commissarissen.
18: Ze hebben daar nu wel gezegd, de financieel directeur is er voor going concern.
19: Ja.
18: Vertrouwd pair of hands. Dus... Ja. Geen reden tot paniek.
19: Nee, dat is ook zo. En dat moet je natuurlijk ook wel zeggen. Want het is een beursgenoteerd bedrijf. Ze hebben nogal een positie ook te verdedigen. Dus het is heel goed om daar rust in te houden. Maar het ging toch voor mij als lezer wel een beetje snel.
18: Harm-Jan, had jij dat gevoel als lezer ook?
20: Ik begrijp wel waarom ze er wat tijd voor nemen. Ze hebben natuurlijk 1 bestuurder. Het was een raad van bestuur bestaande uit 2. Dolf van den Brink is afgetreden, is 1 over, Harold van den Broek. Die kan dat prima leiden natuurlijk. En het is duidelijk dat ze bij Heineken goed willen nadenken over de strategie. En eigenlijk eerst dat traject willen afronden. Voordat ze een topman gaan vinden. Althans een topman gaan vinden die bij die strategie past.
18: Ja, want die strategie, dat was opvallend bij het vertrek van Van den Brink. Ja. Is nog een vrij verse strategie.
20: Ja.
18: Eind vorig jaar gepresenteerd, loopt tot 2030.
20: Ja.
18: Is het dan ook simpelweg het volgen van die strategie? Of moet die nieuwe bestuurder uiteindelijk ook weer hele nieuwe lijnen gaan uitzetten?
20: Nou ja, het afgelopen jaar is in ieder geval op basis van de strategie die ze bedacht hebben niet heel succesvol geweest. Dus ik denk dat toch in deze situatie dat men heel goed nadenkt, moeten we iets aan die strategie doen? Wat moeten we eraan doen en welke persoon past daarbij? En dan is het wel verstandig dat je natuurlijk eerst nadenkt over die strategie voordat je iemand anders gaat zoeken die dat gaat uitvoeren.
18: Maar je neemt natuurlijk ook de tijd. Van den Brink heeft aangekondigd in januari te vertrekken. Het is nu toch goed een half jaar later.
20: Ja.
18: Dat is ook weer niet alsof er helemaal geen tijd overheen gegaan is. Je zou nu ook met een opvolger kunnen komen, toch?
20: Ja, dat had gekund. Maar misschien vinden ze het gewoon heel ingewikkeld. En is het ook heel ingewikkeld om na te denken wat je wil doen. En dan is het toch goed om de tijd te nemen.
19: Als de kroonprinsen al klaarstaan in de coulissen, is dat natuurlijk wel in een half jaar te doen. En als dat een moeilijker verhaal is, of je bent bang om mensen kwijt te raken. Hè? Soms heb je meerdere kroonprinsen. En als iemand een verwachting had en wordt het niet, dan gaat hij weg. Dat is dan toch vaak wel een aderlating voor
20: de bedrijf. En dat is natuurlijk een beetje een probleem wat ze nog hebben na de aanstelling van Dolf van den Brink. Toen waren er een stuk of 4 kandidaten die het allemaal hadden kunnen worden.
19: Ja.
20: Op zich is het logisch als er dan 1 wordt uitverkoren dat de andere drie weggaan. Dat is ook gebeurd.
19: Ja.
20: Dus ja, het zal misschien ook aan de binnenkant niet zo ruim meer bemeten zijn.
19: Ja, dus dat is wel spannend. En moet ik over zeggen, we hadden het net over de strategie. Ik vond de strategie zelf eigenlijk, zoals die is gepresenteerd aan de aandeelhouders, een beetje flauw. Het gaat een beetje over duurzaamheid en productiviteit en groei. En dat ik, als ik het lees, denk ik, ja. Ga je daar nu je positie als tweede brouwer van de wereld mee versterken?
1: Volgens mij is het al wel een paar jaar duidelijk dat de productie en de efficiëntie binnen Heineken het aflegt tegenover die grote concurrenten. Dus dat je in je strategie zegt dat je daar iets aan gaat veranderen, dat is misschien flauw, maar ook broodnodig?
19: Ja, nou goed, het is natuurlijk duidelijk dat de grootste brouwer ter wereld is veel meer met overnames en dergelijke gegroeid. En Heineken zit, en dat vind ik ook heel knap, hè. Heineken doet al honderden jaren bierbrouwen. Ik bedoel, er zijn weinig grote concerns die zo oud zijn die nog dezelfde core business hebben, bij wijze van spreken. Als je kijkt naar SAV of DSM en noem ze allemaal maar op. En dat is wel heel bijzonder. Dus ik vind het heel knap wat Heineken doet. Alleen de vraag is, what brought you here won't get you there. He, de kans is, ik denk dat je toch wel met een iets steviger strategie moet komen. En die kans is er nu, want een nieuwe persoon kan een strategie ontwikkelen die wat steviger is.
1: Ja, maar als strategie op strategie ontwikkeld wordt, en nogmaals, die Evergreen 2030 strategie die dateert dus van oktober vorig jaar.
19: Ja.
1: En dan moet je nu, nog geen jaar later, zeggen we gaan het toch nog eens radicaal anders doen, dan word je als bedrijf misschien toch ook enigszins een speelbal?
19: Ja, dat gebeurde wel.
1: Denk hier.
19: Ja, gebeurde wel een klein beetje. En jij vindt misschien van niet, maar gebeurde wel een klein beetje, want je zag dat het draagvlak voor de topman leek wat af te nemen. En dat, dan verbaasde me dat bij zijn aftreden toch de koers daalt. Dus daar kon ik niet zo heel veel chocola van maken.
1: Armin, je mag best de bakers verzetten. Ook heb je die strategie nog redelijk.
20: Nou ja, het hangt natuurlijk ook vanaf hoe stabiel je onderneming is. En Heineken is natuurlijk in de situatie dat ze een grote aandeelhouder hebben. Sterker nog, een meerderheidsaandeelhouder.
1: Ja, als die familie Carvalho zegt, jij komt er niet, dan komt die opvolger er ook niet.
20: Dat speelt een rol, maar het betekent ook dat je de rust kan nemen in deze situatie. En zeg maar, als er nu een koersdaling is van een fors aantal procenten, en de familie denkt, ja, dat is prima, een beetje over 2 jaar, dan hebben we het weer goed gemaakt. Dan geeft dat natuurlijk wel veel rust en mogelijkheden om stappen te zetten, strategie te ontwikkelen en een keuze te maken voor een andere toppersoon.
1: Van den Brink heeft een afscheidsinterview gegeven, redelijk recent ook nog aan het FD. En hij zei, ik was vanaf dag 1 een crisismanager. Ik las erin dat hij zich toch wel verkeken had op wat er allemaal op hem af zou komen. En dat alleen de echt vervelende beslissingen uiteindelijk op zijn eigen bureau terechtkwamen. Misschien hoort dat erbij als CEO, maar ik neem me zo aan en stel me zo voor dat zijn opvolger ook zo'n interview leest en denkt, nou, heb ik hier wel zin in? Of is het zo'n eervolle baan dat je dat toch altijd wel wil?
20: Nou, ik denk dat heel veel mensen er zin in hebben om dat te doen. Maar dat sluit niet uit dat je tegelijkertijd kunt onderschatten wat het meebrengt.
19: Ja.
20: Dus die dubbelheid zit er denk ik altijd in. Dat als je kijkt naar zo'n laag onderdraad van bestuur, dan willen heel veel mensen CEO worden, terwijl ze zich niet voldoende realiseren wat het dan mee kan brengen. En soms pakt dat goed uit en soms niet.
19: Ik vond het heel opvallend uit dat interview dat hij, en dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik heb onthouden, want voor de rest vond ik het een beetje een vlak interview met zijn mooie tuin en zo. Maar wat hij zei, één ding die hij zei, vond ik opvallend, dat is dat hij altijd de beslissingen moest nemen van damn if you do, damn if you don't. En dat is ook wat jij net zegt, Thomas, van ja, altijd de moeilijkste beslissingen, maar 99% wordt in de organisatie genomen, dus we kunnen ervan uitgaan dat de continuïteit wel geborgd is. Maar ja, dit soort beslissingen moet toch iemand nemen die zijn nek durft uit te steken en dan per definitie een klap voor zijn kop krijgt van links of van rechts.
1: Vaste prik ook tegenwoordig in dit soort interviews is de vraag of het een Nederlander moet worden, ja of nee. Omdat Roy Jacobs van Philips heeft gezegd dat hij zich wel zorgen maakte over het aantal Nederlandse CEO's. Familie Carvalho heeft al gezegd, we zijn wars van sentimenten. Ja. Dus als het een buitenlander wordt of een buitenstaander wordt, zelfs dat zou voor Heineken alweer iets nieuws zijn, dan zij dat zo.
19: Ja.
1: Zou het voor jullie nog een rol van betekenis kunnen spelen?
19: Ik denk dat mevrouw Carvalho Heineken zelf halve buitenlander is geworden. Dus er zal wel met de enige nuance tegen aangekeken worden. Ja, die discussie die komt steeds terug. En ik moet zeggen dat bij mezelf zit er altijd een soort conflict van... ja, aan de ene kant moet je meer diversiteit... dus moet je daar ook niet te moeilijk over doen. En ik heb ook heel veel vertrouwen overigens... dat er in Nederland genoeg talent is en infrastructuur. En dus we hebben zoveel kwaliteit in onze opleidingen, ook bij bedrijven... dat ik wel vertrouwen heb dat er wel weer voldoende Nederlanders komen bovendrijven. En aan de andere kant denk ik ook van... we moeten ons niet te druk om maken, want we hebben diversiteit.
18: Ja, maar enerzijds, anderzijds, je bent hier op de radio, Stefan. Ja. Dus wat is het nou?
19: Nou, misschien kan Harm-Jan een van mijn enerzijds of anderzijds kiezen.
20: Nou, ik denk dat het op zichzelf prettig is als er Nederlanders in de top zitten. Omdat toch de informele verbanden groter zijn en makkelijker zijn en effectiever zijn als je daar een Nederlander hebt. We hebben natuurlijk in het verleden ook wel situaties gezien waar het ongelukkig was dat het een buitenlander is. Aan de andere kant moet je ook wel zeggen, toch weer anderzijds...
18: Wanneer vond je het ongelukkig als Nederlander?
20: Nou ja, ABN AMRO is natuurlijk het grote voorbeeld, hè, waar de president-commissaris... een Amerikaan was, ja. En die werd totaal overvallen door alle crisis en overname en alle andere dingen.
19: Die vond het ook heel moeilijk om ons model te begrijpen.
20: Die begreep het model ook niet helemaal.
18: Ja. KPN ook een paar keer ongelukkig,
19: ja,
18: denk ik.
19: Zeker, ja, met die Mexicanen.
20: Ja, ja, ja, ja. Ja,
18: dus goed, je was onderweg toch nog weer een nuance of anders
20: brengen. Stiekem een nuance, maar het is natuurlijk wel een buitenlands bedrijf. Heineken Nederland is natuurlijk maar een heel klein onderdeeltje. En het is een grote multinational. Dus in die zin is het ook weer niet zo gek als het een buitenlander is. Maar mooi als het Nederlands. Ja. En zeker de laag daaronder, dat is eigenlijk nog het belangrijkste. Je zag, zeg maar, tot voor 10, 15 jaar... dat alle grote topmannen of alle topmannen van Nederlandse bedrijven... kwamen van Unilever of van Shell. En hadden daar hun opleiding, als het ware, gehad. Ja. En die opleidingsfunctie vind ik eigenlijk nog belangrijker... dan het feit of er dan uiteindelijk een Nederlander CEO...
18: Dat is wel interessant, want Van den Brink zei in dat... vond jij in ieder geval vlakke interview ook nog van... er wordt hier dan, als je kijkt naar de hele omzet... zo 2% gerealiseerd, zeg ik even uit mijn hoofd... maar je krijgt wel al het gelazer.
20: Ja. Ja.
18: Als je hier in Nederland gevestigd bent en van origine een Nederlands bedrijf bent.
19: Dat is zeker ook zo. Ja, ik denk uiteindelijk toch dat de belangrijkste kwaliteit is... waar hij of zij ook vandaan gaat komen. Dat deze persoon met de familie... met de familie kan opschieten. Want dat is natuurlijk, je moet eigenlijk een soort schaap met vijf poten hebben.
18: Ja.
19: Ja, het is een familiebedrijf die genoteerd is aan de beurs.
18: We gaan naar andere, op dit moment nog beursgenoteerde bedrijven. En waarschijnlijk blijft dat zo.
15: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
18: Stefan Pey en Harm-Jan de Kluiver zijn de leden van het boardroompanel. De Japanse verffabrikant Nippon en Sherwin-Williams staken hun overnamepoging van Akzo Nobel. Vorige week wees de verfmaker een bod van 12,5 miljard van beide bedrijven af. En daarmee lijkt de weg vrij voor de overname door het Amerikaanse coatingbedrijf Axalta. Althans, dat zeggen ze zelf is een fusie. Het gaat om 55%, 45%. Nippon en Sherwin-Williams die melden zich. Dat heeft Akzo Nobel naar buiten gebracht. Tot de grote tevredenheid van de aandeelhouders in ieder geval. En nu resteert er toch niets meer van hun pogingen. Waarom hebben ze het hazenpad gekozen, denk jij?
20: Omdat het in Nederland heel lastig is om een overname te doen... tegen de wil van het zittende management... En ik krijg in deze zaak wel weer een beetje een flashback naar 2017 natuurlijk. De grote strijd tussen Akzo Nobel en PPG toen de tijd. En daar was natuurlijk ook duidelijk geworden dat het niet zo makkelijk is om een Nederlands bedrijf over te nemen. Sterker nog, na die situatie is er verscherpte wetgeving ook gekomen om vijandige overnames nog verder te bemoeilijken. En dan zit je ook nog met twee partijen, Nippon en Sherwin-Williams.
18: En die gaan het opknippen?
20: Die gaan het opknippen. Die moeten er dus eens zijn over elke stap. Ja, als er dan veel tegenwind komt vanuit de onderneming... begrijp ik wel dat ze op een gegeven moment denken... ja, dit gaat niet vliegen. We laten het.
18: Want het is een ingrijpende operatie. Stel dat het wel gelukt zou zijn, dan wordt het dus van de beurs gehaald, opgeknipt. Dan moeten er ook nog toezichthouders naar gaan kijken of dit nieuw ontstaande bedrijf niet te dominant wordt.
19: Ja.
18: Maar die beleggers, om er toch nog even op terug te komen, die hadden dan wellicht gehoopt op een biedingenstrijd?
19: Ja, kijk, die gaan toch voor het geld. Ik moet wel zeggen dat...
18: Nou, de top van Akzo Nobel wellicht ook.
19: Ja, nou ja, kijk, wat ik hier wel lastig aan vind, is dat je gewoon merkt dat de aandeelhouders van Akzo Nobel gewoon rustig heel erg voor het geld gaan. Terwijl er, zoals jij net al twee noemt, strategische en juridische risico's aan zitten. Hè. Dus de mededingingsautoriteiten, die kunnen nog jaren bezig zijn. Strategisch wordt opgeknipt, wat betekent dat voor HR enzovoort. Ja, en de aandeelhouders gaan gewoon lekker voor het geld. Dus dat vind ik best wel...
18: Je hebt ongetwijfeld meegekregen dat als de fusie met Axalta doorgaat, dat de top van AkzoNobel voor het geld zou kunnen gaan, want dan gaan ze aanzienlijk meer verdienen.
19: Ja.
18: Dus zij hebben weer een ander belang om die ene route te...
19: Ja, het is redelijk gebruikelijk, maar toch vind ik het super tricky dat dat gebeurt. Dus ze krijgen een enorme incentive om die fusie door te laten gaan. Tegelijkertijd vind ik dat de strategische keuze voor deze fusie heel erg logisch is. Wat ik jammer vind is dat ze natuurlijk van de Amsterdamse beurs weggaan en dat we een transatlantisch bedrijf krijgen, net als Wolters Kluwer, die op een gegeven moment meer het accent naar misschien het Amerikaans krijgt. Dat vind ik dan persoonlijk als Nederlander misschien toch een beetje chauvinistisch wel jammer. Maar dan, je hebt ook nog bij Sherwin-Williams had je het probleem van de financiering, dat ze eigenlijk helemaal geen geld hadden.
18: Die moesten alles lenen.
19: Dus je gaat een overnamebod doen op de pof. En ik kan me voorstellen dat het bestuur dan zegt van, nou, worden we niet heel warm van, los nog van dat ze warmer worden van het andere.
18: Maar
19: van
18: als je dus iets van plan bent, wat het bestuur, het zittende bedrijf en het bestuur van het bedrijf niet zint, dan kun je eigenlijk bijna van tevoren al inpakken. Ja. Dat is ook de conclusie van Harman. Nou ja, en zou dat moeten veranderen of
19: dat
18: niet?
19: Dat is wel onze cultuur heel sterk. En dat is wel interessant. Want wat je daarover zegt, Harman, want onze bestuur steunt het niet. Maar toch werd het niet als een vijandig bord bestempeld. Hè. Dus ze wisten wel heel goed een beetje het zo te laveren dat het niet vijandig werd bestempeld. Hè. Toch wisten ze het ook wel weer af te wimpelen. Dus aandeelhouders hebben toch in Nederland heel sterk de neiging om het bestuur te volgen. Ondanks dat er heel veel buitenlandse aandeelhouders zijn.
20: Ja. Ja, de aandeelhouders hebben de neiging om te volgen. Maar de positie van bestuur en de raad van commissarissen, hè, niet te vergeten, want die is natuurlijk heel belangrijk in dit verband, is in Nederland gewoon sterk. Ja. Dat wil niet zeggen dat een vijandige overname niet kan lukken. Maar het is wel een enorme uphill battle. En als je dan nog met twee partijen zit, dan wordt dat een vrij moeilijk.
18: Aandeel knalde echt naar beneden, hè, overigens. Maar goed.
20: Ja, nadat het eerst natuurlijk omhoog was geknald.
19: Uiteindelijk leek het
18: En hoe kijk jij naar dat beloningspakket van die bestuurders? Want dat zijn de mensen in bonus, als dit zo loopt. En vertroebelt dat ook een beetje wat hier nu zich afspeelt? Dat zij zo duidelijk een incentive hebben om voor die ene optie te kiezen?
20: Ja, maar deze keuzes worden natuurlijk toch heel sterk gemaakt door de Raad van Commissarissen.
18: Die er ook op vooruit gaan.
20: Sorry?
18: Die er ook een beetje op vooruit gaan.
20: Ja, die er ook een beetje op vooruit gaan.
18: Maar
20: dat is waar. Dat is waar. Maar dat is natuurlijk niet heel veel.
18: Nee.
20: En bovendien, als ze met Sherwin-Williams en Nippon waren gegaan, hadden ze waarschijnlijk ook heel veel geld gekregen. Dus ik denk niet dat dat zo heel veel uitmaakt. En ik heb toch altijd nog wel de illusie dat op een gegeven moment, zeg maar, of je nou 5 miljoen verdient of 7 miljoen per jaar, dat het ook niet zo heel veel meer uitmaakt.
19: Ja, dat is de reden, vind ik, juist om er heel kritisch over te zijn.
20: Zeker.
19: Want 2,5 keer zoveel van 7, 8 miljoen naar, wat is het? Ik weet het niet eens, 15.
18: Nee, maar de Vereniging Effectenbezitters zegt dan dat zijn Amerikaanse praktijk. Maar je zou kunnen zeggen, je fuseert ook met een Amerikaans bedrijf en je kiest voor een Amerikaanse beursnotering.
19: Ja.
18: Vind je het gek dat er dan Amerikaanse praktijken volgen?
19: Ja.
18: Is dat dan niet ook te rechtvaardigen?
19: Ja, nou goed, er is natuurlijk altijd een heel goed argument voor. En er wordt ook een stuk groter bedrijf. Dus laten we zeggen, het bedrijf wordt bijna 2 keer zo groot. Ja, ik weet niet of daar een dubbel pakket bij. Voor mij is het ook altijd belangrijk dat de uitlegbaarheid naar alle stakeholders, waaronder misschien wel vooral ook de medewerkers en dergelijke, die hebben niet gelezen, ook allemaal 250% gaan krijgen van hun voorsalaris. Ja, dat toch wel van belang is. Hè. Het kapitalisme gaat wel hard zo.
20: Ja, het is ook niet zonder meer dat je zegt, nou, dit is volgend jaar je salaris. Hè. Zitten allerlei prestatie. Doelen natuurlijk aan vast die je wel moet halen. En dat staat nog maar te bezien natuurlijk. Dus het is niet helemaal gratis geld.
18: We begonnen en we eindigen nu ook met een opvolgingskwestie. Want bij Shell stond er al wel iemand klaar. Frans Evers stopt per 1 september als president-directeur van Shell in Nederland. Gisteren bekend geworden. Zijn opvolger is er ook al, Thomas de Boer. Op dit moment vicepresident van de tak Shell Biogas. Frans Evers, Shell-veteraan, heeft er dan in september dik 37 jaar op zitten, maar was slecht, zeg ik erbij, 3 jaar in functie als president-directeur in Nederland van Shell. Toch opvallend?
19: Ja, ik vind het wel meevallen, want het is Shell Nederland, dus ik zou daar anders naar kijken als het Shell Global was. Dus het is toch een dochtermaatschappij en niet de grootste van Shell.
18: Nee.
19: Limited, hè. Dus in dat opzicht vind ik het niet zo heel opvallend. Ik vind het eigenlijk wel een mooi lichtpuntje. Ik ben er eigenlijk wel blij mee dat iemand die gewoon flink bezig is met de energie van de toekomst daar de baas wordt. Hè. Het moet het relativeren, want Shell Nederland heeft misschien 3% van de omzet. Wordt geschat, niet goed echt gepubliceerd van de groep.
18: Investeringsbeslissingen worden denk ik ook niet meer echt in Nederland genomen. Hè? Nee. Dus als er een streep gaat door een biobrandstoffabriek, wat Frans Evers vorig jaar moest aankondigen, dan is dat, neem ik aan, toch in Londen wel ter tafel gekomen.
19: Ja, ja zeker. Ja, ik denk dat Shell Nederland een mooie wegbereider is voor de energietransitie. Dus ik vind het ik denk dat het als een belangrijke tak wordt gezien, ondanks dat het slechts 3% is, zeg maar, bij wijze van spreken van de omzet globally. Dus in dat opzicht moet het ook enerzijds relativeren. En anderzijds hoop ik dat er een voorbeeld is dat ze ook in Houston, Texas, waar natuurlijk de grootste onderdelen zitten van Shell, daar ook een beetje die kant op zouden willen. Zo zeg ik dan vanuit persoonlijke overtuiging.
18: Jij mag er ook vanuit je expertise naar kijken, Armjan, of er iets persoonlijks aan toevoegen. Ja, we zijn toch bezig nu.
20: Nou, wat je merkt, maar Stefan heeft dat al keurig uitgelegd. Shell Nederland is natuurlijk heel klein. En dat is meer een soort van staffunctie eigenlijk dan dat je nou een leidende rol hebt. Dus het past een beetje in het carrièrepad, zoals mensen van Shell 3 jaar naar Venezuela gaan of 3 jaar naar Congo, weet ik veel wat.
18: Ja, is Shell Nederland toch? Ja, misschien ben ik dan ook te chauvinistisch of te zeer opgegroeid met dat Shell nog een Nederlands bedrijf is. Shell Nederland is niet meer dan Shell Venezuela?
20: Nou, ik denk dat het kleiner is dan Shell Venezuela.
18: Ja, maar dus wil je voor je carrière nog liever naar Venezuela gestuurd worden.
20: Ja, dat zou me niet verbazen. Ik zou er zelf aarzelingen over heel om daar naartoe te gaan. Ja. Maar voor je carrière
19: toch wel, in Nederland die energietransitie heel sterk. Dus dat is toch ook alweer een bijzondere positie. Dat kan ook erg interessant zijn en belangrijk voor de groep.
18: Maar goed, die biobrandstoffabriek, die kwam er niet. Die waterstoffabriek wel.
19: Nee, en Pernis is er ook nog. Dus ja, helemaal schoon is het niet.
18: Dus hoe belangrijk is Nederland dan in het energietransitieverhaal voor Shell, dat voor Shell zelf ook wat minder belangrijk lijkt te worden?
19: Ja, ik denk als je bij de overdracht van CEO's duidelijk aangeeft dat er de kennis en het geld is om die energietransitie te ondersteunen, dan geloof ik met de andere kampioenen die we in Nederland hebben, zoals Tenet, dat we toch een heleboel kunnen doen.
18: Heeft het nog effect als bijvoorbeeld ook de president-directeur van Shell Nederland zegt dat de industrie onder druk staat, dat er geijverd moet worden voor een eerlijker speelveld? Hè? Frans Evers heeft dat, die ook werd uitgenodigd, ook hier, beste heren, altijd gezegd.
20: Ja.
18: Heeft dat nou effect?
20: Ja, omdat hij natuurlijk toch een gesprekspartner is van Den Haag. Want Den Haag, Nederland is ook vrij klein. En heeft dus niet direct overleg met de mensen die het bij Shell uitmaken. Dus je moet het doen met de baas van Shell Nederland, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En die wordt dus wel gehoord en daar wordt mee gesproken.
18: Bij zijn aantreden werd over deze functie geschreven, het aantreden van Everts. Die functie is ceremoniëler geworden, maar ook belangrijker, omdat er een directere lijn is, wellicht met Den Haag, voor die president-directeur Nederland.
20: Ja.
18: Zou dat beide kunnen? En ceremoniëler en belangrijker?
20: Dat zou beide kunnen. Het was ook onder een van de vorige directeur, Marjan van Loon, was zij wel, zeg maar, publicitair het uithangbord van Shell.
18: Het is
20: een belangrijk onderdeel van de taak van de directeur van Shell Nederland, is het onderhouden van die contacten. Maar wel natuurlijk in het belang van Shell. Ja.
18: En er stond een opvolger klaar meteen.
19: Ja, dat is mooi.
18: Ja,
19: dus dat hebben ze
18: dat
19: goed
18: kan.
19: Gedaan. Ja,
18: ja,
19: dat kan. Dus dan zouden een paar andere in deze uitzending genoemde organisaties misschien nog een voorbeeld aan kunnen nemen.
18: Stefan Pij van de Governance Academy, dank dat je er was. Zeg ik ook tegen Armjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA en de Radboud Universiteit. Tot de volgende keer.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. De A2 naar Maastricht tussen Wessem en Knoppen tot Vonderen doe je er 10 minuten langer over en dat komt door werkzaamheden. Op de A7 Zaanstad Horen bij Weidewormer 10 minuten extra. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
13: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De politiek is bezig met de details van het vuurwerkverbod met Oud en Nieuw. Er staat in dat verenigingen wel vuurwerk mogen afsteken. En dat wordt nu aangescherpt. Het moeten verenigingen zijn die een band hebben met 1 bepaalde gemeente. Anders zouden landelijke verenigingen op allerlei plaatsen kunnen gaan knallen. En dat is niet de bedoeling. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van der Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zet er een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat de rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat niet in het belang van Milieudefensie was. Voor een grote fraude met zorggeld zijn vorige maand 5 mensen opgepakt. De fraude was al jaren aan de gang. De verdachten kregen de zorgmiljoenen via 4 stichtingen en gaven het waarschijnlijk uit aan een luxe leven. Er zijn onder andere dure auto's in beslag genomen. En de Utrechtse studentenvereniging Veritas houdt 5 dagen van rouw vanwege het overlijden van een van hun leden, een student van 23. Hij werd zondag tijdens de marathon van Utrecht niet goed door de hitte en zakte in elkaar. Dat gebeurde in Houten, waar hij nog is gereanimeerd. Eergisteren is hij in het ziekenhuis overleden. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
14: De Belgische maritieme dienstverlener DME legt zich toe op zaken als baggeren, maar ook het aanleggen van pijpleidingen, windmolenparken en het heeft plannen voor diepzeemijnbouw. Hoe kijkt het bedrijf naar de vijandige houding op dit moment van de Amerikaanse overheid richting offshore windparken?
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Naast op zo'n echt groot, uniek schip geweest?
2: Oh, ik denk 2 weken geleden hebben we de Noorse Energie, een gigantisch nieuw Heveland, gedoopt eigenlijk in Vlissingen. Dat was terug een uniek kippenvel moment. Hè.
1: Want wat komt er kijken bij de ontwikkeling, bij de bouw van zo'n schip, hè, waarvan je nu zegt, ja, ik kan niet kiezen, want het is allemaal even prachtig.
2: Ja.
1: Maar ergens begint dat natuurlijk op een tekentafel.
2: Ja, het begint dikwijls toch een beetje vanuit een marktvraag, vanuit de business. Die zegt, we hebben nieuwe tools nodig. We zijn een bedrijf die uiteindelijk groeit via het uitbreiden van zijn aantal mensen, van onze schepen. Dat zijn eigenlijk onze assets. Dus die vraag is er. En dan ga je zeggen, ja, wat heb ik nu nodig? En natuurlijk, ik stel die vraag hier vrij eenvoudig. We hebben 4 segmenten. Iedereen heeft die vragen. En dan heb je natuurlijk de vraag van, waar ga ik mijn kapitaal, denk ik, best kunnen inzetten. Dan gaat het naar de Raad van Bestuur. En dan natuurlijk kom je tot een beslissing en ga je vooruit. En die cyclus, daar ben je toch wel tussen 3 en 4 jaar mee zoet.
1: Simpel gezegd, als mensen het zouden willen samenvatten of ze hebben weinig tijd op de radio, dan zou ik zeggen, nou, daar is hij dan, de topman van Baggeraar DME.
2: Ja.
1: En dan zul jij meteen zeggen, maar we doen inmiddels veel meer. We hebben die 4 segmenten. Waar wordt dan het geld mee verdiend?
2: Ja, we verdienen geld in onze 4 segmenten. En dat is bijzonder en ook bijzonder waardevol voor ons. Nog even in een nutshell. We waren, maar toen was je misschien nog niet geboren, begin de jaren 90.
1: Beschouw ik als een compliment.
2: Ja, dat is het. Begin de jaren 90 waren we een baggeraar, pure baggeraar. Met een geschiedenis van meer dan 100 jaar. Dan is er een grote consolidatiegolf van veel kleine baggeraars en zo gekomen in België en in Nederland. En dan zijn we beginnen diversifieren. En dus vandaag zijn we een bedrijf in 4 segmenten, bagger en infra. Laat ons zeggen tussen de 40% en 50% van onze omzet. Offshore energie, je noemde het daarnet in de introductie. Dat is het aanleggen van windmolenparken, pijpleidingen, kabels aanleggen, olie- en gasinstallaties, nucleaire installaties. Dus dat is het tweede. Ook ongeveer tussen de 40% en 50%. We zijn een project business, dus als je ze straks optelt, komen we niet aan 100. Het varieert wat. En we hebben tussen de 5% en 10% zijn onze milieuactiviteiten. Waarbij dat we eigenlijk grote sites saneren. En bijvoorbeeld ook PFAS. We doen bijvoorbeeld het project hier in Schiphol om de PFAS uit de grond te halen. En het vierde segment zijn de concessies. Wat we bouwen, ontwikkelen we ook.
1: En zijn er ook zaken waar je de afgelopen jaren afscheid van genomen hebt, waarvan je dacht, daar ligt iets, maar daar bleek niks te zijn?
2: Nee, we nemen er geen afscheid. Soms ben je eens te vroeg. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe activiteit in de groene waterstof.
1: We hang in there.
2: Nee, ik ben ervan overtuigd dat groene moleculen nog steeds een toekomst hebben. Die zullen er doorkomen. En groene moleculen die tot meststoffen leiden en zo, zullen, denk ik, ongetwijfeld over het Midden-Oosten hebben. Maar daar zijn we wat vroeg mee geweest. Dat komt eraan. En we hebben het ontwikkelingstempo een beetje daaraan aangepast. Maar afscheid, nee, gelukkig niet. Hè.
1: Wat er ook aankomt, en dat is al een paar jaren aan de gang, dat is de Chinese concurrentie. Ja. Is ook nog weer eens opgetekend, redelijk recent, door onderzoekers van de Erasmus Universiteit. Kijk, wij hier in Nederland kennen ook grote maritiem dienstverleners. Van Hort, Boskalis, vanuit België, Jan de Nul, jullie natuurlijk.
2: Ja.
1: Het was toch ook wel een feestje dat in de Benelux uitgebreid gevierd werd. Ja. Inmiddels constateren die onderzoekers, is het marktaandeel de afgelopen 10 jaar, als je puur kijkt naar wat er vanuit China komt, opgekrikt van 7% naar 21%.
2: Ja.
1: Zijn dat ook ongeveer de verhoudingen waar jij rekening mee houdt?
2: Dat is ongeveer, ik kan die cijfers wel erkennen. Nu, dat is al zeer lang aan de gang, de opgang van de Chinezen.
1: En wat kun je daar tegenover stellen? Want vanuit Europa wordt ook wel gezegd, wij moeten onze eigen industrie beter beschermen. Gebeurt dat in jouw optiek voldoende?
2: Ja, maar ik denk dat er daar 2 zaken zijn. Je hebt natuurlijk Europa, maar we zijn een zeer internationaal bedrijf. Ik denk dat we daar in Europa zeker maatregelen tegenover moeten stellen. Waarbij dan onze markt reciproc maken. Wij kunnen onmogelijk door allerhande protectionisme baggeren in China. Ik denk dat

0: Maar dat alleen al economisch moeten reciprokeren.
1: Ja, dus en die wederkerigheid, dus als die wij niet daar mogen, dan mogen ze ook niet hier.
0: Ja, dat lijkt mij super evident.
1: En dat is op dit moment niet zo? Wordt dat wel steeds meer de praktijk?
0: Er wordt meer accent gelegd op het tweede aspect. Dat is het aspect die ook zeer belangrijk is. Als je natuurlijk met een baggervloot naar hier komt... Ja, er wordt geklaagd over Russische schepen die dan eens voor de Belgische of de Nederlandse kust glasvezelkabels komen afluisteren en de communicatie. Als je natuurlijk van andere mogendheden buiten Europa schepen hier begint te leggen die continu op onze vaarwegen stilliggen, actief zijn in onze steden, in Antwerpen, op de Schelde en dergelijke meer, ja, dan loopt het daar fout. En ik moet zeggen dat daar het bewustzijn wel zeer sterk is. Dus je hebt de economische kant, wederzijdigheid, en je hebt de strategische kant die ook belangrijk is.
1: Alles begint strategisch en politiek te worden. Ja. Daar kunnen jullie als maritiem dienstverlener over meepraten. Ja. De oorlog in Iran leidt tot hogere energieprijzen. Ja. Leidt tot andere routes. Leidt tot gebieden waar je niet meer kunt komen. Wat ligt er op dit moment allemaal op jouw bureau?
0: Ja, de impact is op zoveel schalen dat het moeilijk is om het te overzien. De eerste schaal van zo'n conflict is, zijn onze mensen safe. Hè? En dat is gelukkig van in het begin het geval geweest. We hebben op dit moment geen enkel schip meer in de golf. En onze mensen zijn niet...
1: Niet meer, dat was wel zo?
0: Ja, we hadden vlakbij nog schepen, maar niet in de Persische golf zelf. En ook de schepen die vlakbij zijn, hebben we weggehaald als voorzorg. Maar natuurlijk, nu komt het middellange en lange effect. Middellange effect, in mijn ogen, hele hoge brandstofprijzen. En die zie je in sommige landen through the roof gaan. We komen van brandstofprijzen tussen de $500 en $700 per ton naar 2300, 2400. Dus het is... Niet altijd de Brent oil die de maatstaf is voor wat ik moet betalen aan de pomp voor onze schepen. Dus dat heeft een impact op onze klanten. En dan heb je het lange termijn. Ja, ook waar dat ik denk dat er toch een groeiend bewustzijn is dat we onze eigen energie moeten onze homegrown energie moeten bevoordelen. En dat lijkt mij dat het besef daarvoor groeit. En offshore energie is natuurlijk daar...
1: Maar voor jullie is het misschien tweeledig, want je eigen kosten zullen ook oplopen.
0: Ja, klopt.
1: Tegelijkertijd is het misschien op dit moment zeer rendabel en ook nog wel op de iets langere termijn om toch nog eens te kijken naar wat er allemaal aan fossiel nog ergens in de grond zit, waar jullie misschien ook een rol kunnen spelen. Dus die turbulentie die je op alle mogelijke manieren nu ziet.
0: Ja.
1: Dat is voor veel mensen vermoedelijk slecht nieuws. Maar voor een maritiem dienstverlener, voor een baggeraar?
0: Ja, ik denk het wel. We hebben daar een aantal historische... Ja, ik weet dat er... Ja, waar ik zeg, ik denk het is... Het neemt natuurlijk altijd een beetje tijd om maritieme routes aan te passen. Een windmolenpark, dat plan je niet op een paar weken tijd. Maar wat je natuurlijk wel ziet is... Routes worden aangepast. Andere havens worden aangedaan. Dat betekent dat containerliners moeten omvaren rond Afrika. Dat er havens moeten verdiept worden. Dat er energieprijzen zijn hoog. We zien olie- en gasmaatschappijen naar nieuwe LNG-terminals kijken, naar nieuwe exportterminals. Daar komt dan logistiek bij. En zo krijg je natuurlijk een ketting van events waar verandering inderdaad voor ons als maritieme dienstverlener dikwijls wel opportuniteiten creëert.
1: En je zegt wat overeind blijft is toch wel de zorg om je eigen energie te kunnen opwekken. Dus die offshore windparken, om maar iets te noemen. Ja. Dan kom je ook weer mensen tegen die op dit moment in het Witte Huis zitten, overigens voor de tweede keer.
0: Ja.
1: Die dat absoluut niet zien zitten.
0: Ja.
1: Die tot in de hoogste boom klimmen om dit tegen te gaan. En dan klimmen anderen weer in andere hoge bomen. Ja. En die roepen de hulp van rechters in, waardoor er soms wel iets door kan gaan.
0: Ja.
1: Maar is dat voldoende zekerheid om tot investeringsbeslissingen over te gaan?
0: Ja, dat is een grote zorg. Dat is een grote zorg en het zal u misschien verbazen, maar de grote olie- en gasmaatschappijen in de US zijn op dit moment onze grootste medestanders. Want ook zij willen natuurlijk een stabiel kader. En als we straks bij elke presidentsverandering andere projecten de stekker uit gaan trekken, ja, dan gaat er gewoon geen energie meer gebouwd worden in Amerika. Dus een stabiel kader is voor alle ontwikkelingen, of dat nu nucleair, olie en gas of offshore wind is, is belangrijk. En ik vrees dat in de US wel een serieuze...
1: Maar als dat stabiele kader er nu niet is, en volgens mij kunnen we dat wel snel met elkaar eens zijn. Wie zet er dan nog een handtekening voor een project dat meerdere jaren in beslag neemt, waar miljarden in omgaan?
0: Dat klopt. En wij gaan er ook vanuit. Dat hebben we ook in onze analistenpraatjes en in onze communicaties gezegd. Dat het toch wel vele jaren gaat duren. En met enkel de verandering of mogelijke verandering van bewindvoerders in Amerika. Dat stabiel kader nog niet direct zal terug zijn. Het enige waar ik ten eerste, we zullen het heel druk hebben. In andere continenten. En ten tweede, ik denk dat de Amerikanen tot het besef zullen komen dat ze een onvoorstelbaar goede en goedkope energiebron, en dat hebben de staten ook, Massachusetts, Virginia en zo, die hebben wel dat besef, maar het zit nu even geblokkeerd op het federale niveau, dat ze dat voor hun neus liggen hebben en dat de economie zal zegevieren daar, het economisch aspect.
1: Maar als je zegt, nou, als het in Amerika moeilijk wordt, dan doen we het wel ergens anders. En jullie zijn op ieder continent actief. Ja. Als je nu heel dicht bij huis kijkt, hier in Nederland, zijn ook bepaalde windparken niet doorgegaan, omdat er simpelweg geen inschrijving was. Ja. Omdat onduidelijk was of er wel iets van rendement gerealiseerd zou kunnen worden. Ja. En in grotere lijnen zijn er ook wel mensen die zich zorgen maken over, oké, windparken genoeg, maar is er wel een mogelijkheid voor de industrie hier om te elektrificeren? Je kunt wel werken aan het aanbod, maar de vraag moet er ook nog zijn.
0: Ja. Ja, klopt. Ja, dat is een goede vraag. De windmolenparken zijn voor een stuk zijn die het slachtoffer van hun eigen succes geworden. In mijn carrière binnen de offshore wind, en laten we zeggen dat die ongeveer rond de jaren 2000 start, heb je een prijs van €250 per megawattuur voor offshore wind. Gigantisch. Kleinere projecten. En die prijs is gezakt tot ongeveer €50 per megawattuur. Natuurlijk, de verwachting was dat die verder zou dalen, maar daar zit een grens op. En men heeft gezegd, vanaf nu kan dat gewoon commercieel, heb je geen enkel ondersteuningskader meer nodig. Maar dat is niet het geval. Alle grote energie-infrastructuurprojecten, zij het nucleair, zij het gasinstallaties, zij het offshore wind, hebben een stabiel kader nodig.
1: Maar er is nu in Nederland afgesproken, we hebben een minimumprijs die we met elkaar afspreken, en we gaan afromen als de winsten wat ons betreft te gort.
0: Dat zijn die contract for differences. En dat heb je nodig. Ja. En dat is zeer fair, want je zet een heel aantal partijen tegen elkaar. Degene die het goedkoopst en efficiëntst kan doen, die krijgt de aanbesteding, die krijgt dat stabiel kader. En van zodra dat terug omgetuned is, krijg je terug volop kandidaten. En zie je nu, in Denemarken is er een failed auction geweest. In Nederland, de cap was te laag in de UK. En nu zijn er terug volop bieders.
1: We gaan naar andere aanbestedingen in Argentinië, in de vorm van een dilemma, als je wil kiezen, heel graag.
2: Het dilemma.
1: De kans is zeer groot dat wij ervan doorgaan met een miljardenproject in Argentinië. Of als ik eerlijk ben, heeft op dit moment onze concurrent Jan de Nul de betere papieren. Je mag het achteraf nuanceren.
0: Ja, ik denk ten eerste, wij houden niet van het status quo. Dus we zijn, dat is één van de aanbestedingen.
1: Denk je dat je er met die aanbesteding van doorgaat met het project? Of denk je dat als je eerlijk bent, dat Jan de Nul op dit moment...
0: Ik denk dat het moeilijk is om daar een uitspraak in te doen. In het heetst van de strijd. Het dilemma is te groot. Ik kan alleen hopen dat we ermee van doorgaan.
1: Doen we het voor.
0: Ja.
1: De gast is nog eventjes voor de mensen die nu inschakelen, Luc van den Bulke, de topman van DME. Dit is heel hoog opgelopen. Je moet het misschien toch even schetsen voor de mensen die niet zich dagelijks bezighouden met Argentijnse grote miljardenprojecten. Ja. Wat speelt er hier?
0: Ja, er is een groot contract voor het... Het is eigenlijk een concessiecontract voor een grote rivier in Argentinië. Voor een duur van 25 jaar. Om daar de onderhoudsbaggerwerken op te doen. Om gewoon de volledige rivier... En er zijn nog twee bieders over. Hè. En dat wordt groot uitgesmeerd in de pers natuurlijk. De head-to-head concurrentie tussen onze Belgische conculega De Nul en wij zelf. Maar moest ik een boek open doen, dan zijn er op dit moment honderden van die contracten waar dat we tegen uw Nederlandse collega's Boskalis aan het aanbesteden zijn.
1: Want in dit geval hebben Boskalis en Van Oort gezegd, kijk eens, we hebben nog eens bekeken waar we allemaal aan moeten voldoen. Ja. Dit is helemaal op de maat geschreven van De Nul, die op dit moment ook al doet wat er nu weer te vergunnen is. Heeft voor ons geen zin, wij doen niet mee aan iets wat we eigenlijk nu al kunnen inschatten nooit zullen winnen.
0: Ja, dat is hun inschatting. Ik heb vorig jaar hebben wij als bedrijf DME meegedaan aan dezelfde aanbesteding. En dan waren we de enige aanbieder. Dan is de aanbesteding geschorst en teruggetrokken geweest.
1: Ik weet het.
0: We hadden een competitieve aanbieding gemaakt. Nu speelt de concurrentie minder op prijs, omdat er een prijsvloer is. Dus je kunt niet lager dan een bepaalde prijs bieden. Dus we zullen zien wat deze aanbesteding oplevert. We hebben ook een heel
1: je vindt het helemaal niet zo spannend?
0: We hebben een heel sterk consortium. Ik vind dat niet zo spannend, omdat het voor mij een van de aanbestedingen is. Wij zijn zeer sterk gediversifieerd. We zijn, ik zeg het, op tientallen plekken op dit moment lopen er zo'n wedstrijden. En voor mij is dat een van de.
1: Ja, nu is het wel zo dat dit ook politiek een dimensie heeft gekregen, omdat er vanuit Amerika wordt gezegd, en notabene ook een brief is geschreven aan Marco Rubio, de minister. Ja, als je kiest voor de nul, dan kies je ook voor allerlei Chinese samenwerkingspartners. Hoe heb jij dat nieuws tot je genomen?
0: Ja, we hebben zeer sterke partners die mee met ons aanbesteden, Amerikaanse partners. En voor hun is dat punt van de Chinese inmenging natuurlijk zeer gevoelig. Dus, en ik volg ze daarin.
1: Een minnetje voor de nul.
0: Ja, dat laat ik aan u en aan de mensen die het dossier moeten beoordelen.
1: Als je de Amerikanen volgt die een bezwaar maken. Ja. Als het gaat over die Chinese samenwerkingspartners. Ja. En jij zegt, ik volg die Amerikanen. Ja. Dan mag ik toch constateren dat jij ziet dat een minnetje is.
0: Maar helaas maak ik niet de beoordeling. En is de Argentijnse overheid die beoordeling zal moeten maken. En ook de Amerikaanse overheid niet. Ja.
1: Hoe is het om eigenlijk bij dit soort grote projecten altijd ook vaak dezelfde bedrijven tegen te komen met wie je zo af en toe ook wel eens samenwerkt? En nu lijkt het in ieder geval, als je de berichtgeving volgt, haat en nijd te zijn. Is dat ook echt zo of niet?
0: Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar tegelijkertijd is er ook een vorm van opportunisme. Alle bedrijven in onze sector willen contracten winnen. En soms ben je samen sterker. En hoe speelt zich dat af? Dat is omdat je dikwijls, ofwel heb je een complementaire skill, maar heel dikwijls komt erop aan dat je bijvoorbeeld voor een bepaald werk twee schepen nodig hebt. En ik heb toevallig één ter plaatse en iemand anders heeft één ter plaatse. Ja, als we elk een van onze eigen schepen van de andere kant van de wereld moeten halen om een job te winnen, dan gaat geen van ons dat winnen. En dus dan worden de samenwerkingsverbanden.
1: Maar waarschijnlijk vecht je elkaar hier de tent uit, hè, voor een goede zaak. Ja. En voor hetzelfde geld kan het zijn dat er in een volgend project iets van jullie beiden wordt gevraagd en dan werk je weer samen.
0: Om te winnen en om het beste voor de klant te doen. Ja.
1: Wanneer had je voor het laatst een goed gesprek met de CEO van de nul?
0: Wow, we komen elkaar nu en dan eens tegen. En de gesprekken zijn altijd verlopen op een normaal niveau. En we ontmoeten ook op projecten waar we samenwerken, ontmoeten we samen de klant. En zitten we gewoon ook naast elkaar te argumenteren tegen de klant. Dus ik denk dat we allemaal professionals zijn en proberen het beste te doen voor onze bedrijven. En dat is, zoals in het voetbal, we hebben het erover gehad. Soms speel je keihard tegen elkaar.
1: Ja, en
0: soms
1: speel je samen. Aan, maar ik heb het vaak over voetbal.
0: En soms spelen we samen in de nationale ploeg. Moet kunnen, denk ik.
1: Als je al zo'n diverse portefeuille hebt en het geld op verschillende manieren verdient, waarom zou je dan toch ook nog proberen om zoiets controversieels als diepzeemijnbouw aan te boren? Zijn er niet voldoende manieren om geld te verdienen zonder dat Greenpeace de aandeelhoudersvergadering moet verstoren?
0: Ja, ik denk, wij zijn een bedrijf dat eigenlijk leeft van vooruitgang en van innovatie. U had mij dezelfde vraag kunnen stellen, en trouwens Greenpeace heeft mij toen die vraag gesteld 25 jaar geleden. Waarom ga je nu palen in zee zetten en de walvis voor een stuk verstoren en de visbestanden hinderen? Wel, omdat wij denken dat een aantal zaken leiden tot een duurzame vooruitgang. En ik heb u gesproken van de groene waterstof. Het deep sea mining is een van de mogelijke vervolgetappes binnen het pad van DME, die nogmaals al 150 jaar bestaat, die zich gediversifieerd heeft en die daar ook een stuk groei in ziet.
1: De internationale zeebodemautoriteit is hier al decennia mee bezig. Ja. Dan gaat het over wat wel mag exploreren en wat heel veel moeilijker ligt. Exploitatie van het geheel.
0: Klopt.
1: Wanneer moet er wat jou betreft toch enige duidelijkheid zijn over wat er wel mag en als er dan wat mag, voor wie dan uiteindelijk ook de verdiensten zijn?
0: Ja. Ja, wanneer? Zo snel mogelijk. Het heeft lang genoeg geduurd. Hè? Ja. Wij hebben onze concessie en zoals u het zegt, de exploratievergunning al sinds 2012. Dat is een gebied dat 2 keer zo groot is als België, 75.000 vierkante kilometer. Nog even ter herinnering, daar liggen op de zeebodem vlak naast elkaar stenen. En die stenen die bevatten 4 mineralen. Mangaan, kobalt, nikkel en koper. 4.500 meter diep. De Verenigde Naties beheert de internationale wateren. En die zijn met meer dan 160 landen proberen die een consensus te hebben. De opbrengsten, kan ik u in geruststellen, die gaan naar ons. Ja. Wat men noemt mankind. Dus die gaan naar de Verenigde Naties. Natuurlijk de verdeelsleutel.
1: Zou je ook nog buiten die Verenigde Naties om kunnen werken? Want ik geloof dat het Nederlandse bedrijf Allseas hier vorig jaar te gast heeft gedacht. Ja. Het gaat hier ons allemaal veel te langzaam. Ja. Wij zien hier de voordelen van in. In Amerika hebben ze dat allemaal niet geratificeerd. Ja. Daar kunnen ze op eigen houtje veel sneller gaan. Ja. Is dat een route die voor DME ook...
0: Wij volgen de route van de internationale gemeenschap. We hebben het er net gehad over langdurige en duurzame zekerheid naar beleid toe. En we denken uiteindelijk dat er regelgeving komt, goede regelgeving, met een streng toezicht door alle landen van de Verenigde Naties. Er is geen enkele landmine waar dat er meer landen toekijken en heel veel milieuverenigingen. Dus wij denken dat het kader is dat we moeten volgen. Dus mijn antwoord is duidelijk op uw vraag. Nee, wij gaan geen andere kaders opzoeken. Wij gaan ons houden aan de internationale gemeenschap. Maar zij moeten natuurlijk ook uit hun pijp komen. Wij betalen ook een lidmaatschap om die concessie aan te houden.
1: En daar krijg je eigenlijk te weinig
0: voor. Daar krijg je niks voor, want op dit moment moeten zij zich aan het deel van de afspraak houden. Dat is, wij vragen niet een vergunning. Hè. Wij vragen alleen dat de wetgeving om de vergunning aan te toetsen, dat die er zo snel mogelijk komt.
1: Luc van der Bulke van DME, dank voor uw komst.
0: Graag gedaan.
1: Topman van de Maritiem Dienstverlener. Eerdere afleveringen, gesprekken met leiders van nu, vind je door je te abonneren op de podcast De Top van Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
1: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
0: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
2: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
4: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
5: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
3: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
6: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
4: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
3: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
11: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Europa en China zijn hard op weg naar een handelsoorlog met elkaar. Wat betekent dat voor ons? Ik vraag het aan D66-europarlementariër Brigitte van den Berg. Maar nu eerst, Libanon en Israël zijn het eens geworden over een staakt het vuren en het geleidelijk uitschakelen van Hezbollah als krijgsmacht. Wat je noemt een fragiel bestand en de missing link in het beëindigen van de oorlog tussen Amerika, Israël en Iran.
12: Hezbollah is going to understand that there is now an agreement between Israel and Lebanon, backed by the United States. We are no longer going into a pattern of negotiating ceasefires where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go back to the same nonsense.
11: Dat was de Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël. Ik praat erover met luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Patrick.
13: Goedemiddag, Bernard.
11: Eerst natuurlijk die overeenstemming die Libanon en Israël hebben bereikt. Het gaat over Hezbollah. Die zien ze beide als vijand. Maar Hezbollah heeft ook een machtige politieke arm die deel uitmaakt van diezelfde Libanese regering. Hoe gaan ze dit uitvoeren?
13: Nou, ten eerste komt hier al een hele déjà vu ervaring bij mij op. Want volgens mij hebben we dit al eerder meegemaakt. Begin van het jaar, hè, zouden ook tussen Israël en Libanon een bestand zijn. En zouden samenwerken aan het uitschakelen van Hezbollah. Nou, dat is volledig valikant verkeerd gegaan. En ik zie dat het nu ook niet echt slagen, want Hezbollah zou dan eigenlijk de machtspositie moeten opgeven. Maar Hezbollah wordt ook gesteund door een heel groot aantal Libanezen. Er zit een heel groot aantal Sjiïtische Libanezen natuurlijk in Libanon. En ja, die steunen Hezbollah, maar bovendien maakt het ook nog deel uit van de reguliere regering. En ja, dat zijn toch hele ingewikkelde vraagstukken, die ga je niet zomaar oplossen. Dus nee, ik zie dat niet snel gebeuren, hoor.
11: Nee, nou, het plan, als ik het goed begrijp, ziet ongeveer als volgt in elkaar. Israël houdt op het moment het zuiden van Libanon bezet. Het gebied tussen de grens en de Litani-rivier. Omdat Hezbollah van daaruit voortdurend Noord-Israël aanvalt. Als ik het goed begrijp, zouden ze in die grensstreek kleine gebieden overdragen, Hezbollah dan, aan het Libanese leger. Stukje bij beetje, met als einddoel dat dat hele gebied dan uiteindelijk onder controle komt van de Libanese overheid. Is dat uitvoerbaar?
13: Nou, ook dat was een onderdeel van het eerdere plan al. En dat is toen mislukt, omdat Netanyahu toen de mogelijkheden zag om in Iran, als daar de oorlog zou beginnen, dat dan in ieder geval Iran geen lange termijn dreiging meer voor Israël zou zijn. En daarmee heeft hij eigenlijk ook dat plan wat al eerder aanwezig was, wat het nu eigenlijk een kopie is, om zeep geholpen. Dus, en Iran weet dat natuurlijk als geen ander. En die zullen dat gaan gebruiken op de een of andere manier. Als Hezbollah te veel macht verliest, dan begint Iran weer met een oorlog waardoor Amerika er weer op moet slaan, waardoor Hezbollah weer de macht krijgt. Ik ben bang dat we daarin echt in een in een spiraal zitten waar eigenlijk niet op een nette manier uit kan komen, totdat Israël echt misschien Libanon wel volledig verlaat. En dat is natuurlijk ook de eis van Hezbollah, want Israël is alleen maar verder noord opgetrokken ten opzichte van die vorige afspraken. Dus het zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar dan heb je wel de medewerking van Hezbollah nodig en ook van Iran, denk ik.
11: En ook van
13: Iran. En ik zie het niet gebeuren.
11: Nee, maar goed, die hebben natuurlijk ook een belang. De overeenkomst is, Patrick, uitonderhandeld opnieuw door Amerikaanse bemiddeling. Iran heeft namens Hezbollah tegen Reuters gezegd dat Israël zich moet terugtrekken, zoals jij zegt, naar de posities van voor de oorlog. Israël zegt door te gaan in het zuiden van Libanon.
13: Ja.
11: Nou is de volgende bijeenkomst, dat is het wonderlijkste, pas op 22 juni. Is dat niet heel lang voor zo'n fragiel bestand dat, zoals jij zegt, sowieso al bijna kansloos is, of in elk geval kansarm?
13: Ja, en ik snap ook niet waarom er zo lang gewacht moet worden, want het geeft alleen maar weer gelegenheid om een bestand weer te schenden, en dat zien we sowieso al gebeuren. Dus ook dat is volgens mij voor mij een indicatie dat het gewoon niet gaat werken. Want we kennen inmiddels wel hoe Netanyahu optreedt. Enorm opportunistisch als hij kans ziet om een slag te slaan die hem goed uitkomt, omdat hij dan in de oorlog blijft, wat waarschijnlijk positieve stemmen gaat opleveren bij de verkiezingen in het najaar. Ja, dan zal hij dat doen. Ik denk dat hij dat belangrijker vindt dan Hezbollah uitschakelen. Misschien is hij wel gebaat bij het bestaan van Hezbollah, omdat hij dan ook die dreiging tegen Noord-Israël houdt en hij nog steeds wel vindt en vertelt, en een hoop Israëli's steunen hem daar volgens mij ook wel in, dat hij de veiligheid voor Israël waarborgt. Ja,
11: ja.
13: Misschien
11: nou ja,
13: is het wel met jou weghalen, moet ik zeggen.
11: Jawel, er is een enorme beweging aan het opkomen, hè, in Israël, die dat ook wilde, komen verkiezingen, dus wie weet.
13: Ja.
11: Aan de andere kant, de wapens die Hezbollah op dit moment gebruikt, overigens fascinerend, Patrick, dat is dus een nieuw soort drone. Maar als ik het goed begrijp, zit die vast aan een aan een glasvezeldraadje. En dat kun je niet zien met wat voor apparatuur dan ook. Dus de Israëli's hebben dan visnetten opgehangen om dat tegen te gaan.
13: Ja, ja.
11: Het is allemaal. Maar ik kan, je moet vanuit het Israëlisch standpunt ook wel een beetje begrip voor hebben, vind ik. Want dat hele noorden, er zijn heel weinig schuilkelders. Dus dat noorden is continu eigenlijk in staat van totale paniek. Dus ik kan me voorstellen dat. Dat het aan jou ook wel een belang heeft om te denken: ja, daar wil ik toch een eind aan maken.
13: Jawel, maar laten we dan even teruggaan waarom het zo onveilig was. 7 oktober 2023. Hamas die begon de oorlog in Gaza natuurlijk, of eigenlijk buiten Gaza. Toen is er logischerwijze door Israël hard opgetreden. En toen begon Hezbollah vanuit het noorden ook druk uit te oefenen op Israël. En sindsdien is dat niet meer opgehouden. En Hezbollah weet zich heel snel te innoveren en kijkt heel nadrukkelijk ook wat er in de Oekraïne-oorlog gebeurt. Drones zijn makkelijk te storen als je die via het elektromagnetisch domein aanstuurt, radiogolven. De oplossing daarvoor, en daar kwamen de Russen het eerst mee, is inderdaad zo'n glasvezelkabel. En het gaat niet om dat je ze niet ziet meer, die drones, of dat je die glasvezelkabel niet ziet, maar het gaat erom dat ze daardoor niet te storen zijn. En Hezbollah gebruikt ze nu ook 's nachts, want de Israëli's die dachten van, ja, overdag zien die drones ons bewegen, zien onze manoeuvres. Dus wij gaan 's nachts opereren. Hezbollah heeft de volgende innovatie toegepast. We rusten ze uit met infraroodkijkers en we kunnen de Israëlische militairen ook 's nachts aanvallen. Ja, en dat is een verschrikkelijke druk op het Israëlische leger. Volgens mij zijn ze inmiddels ook weer 27 soldaten kwijt.
11: Ja.
13: En het opereren wordt daar alleen maar lastiger. En hoe lang je eigenlijk wacht met implementeren, want er moet natuurlijk wel iets gebeuren, daar ben ik met je eens. En hoe langer je wacht met het implementeren van echt die afspraken en om te zorgen dat Hezbollah ontwapend wordt, ja, des te meer kans heeft Hezbollah en heeft Israël ook om het bestand te schenden. En die bestand tussen, of de overeenkomst tussen Israël en Libanon, ja, is niet een overeenkomst tussen Israël en Hezbollah, of tussen Hezbollah en Libanon. Dus het is maar de vraag in hoeverre Hezbollah zich ook geroepen voelt om zich aan die afspraak te houden.
11: Nee, je kunt zeggen, de Libanese regering en de Israëlische regering hebben een soort gezamenlijk belang in dit geval. Hè. Die willen allebei af, in elk geval, van de militaire arm van Hezbollah. Dus, ja,
13: en die gewoon wil af van de Israëlische presentie in Zuid-Libanon natuurlijk.
11: Natuurlijk,
13: en
11: natuurlijk.
13: Hoe langer die Israëlische militairen in Zuid-Libanon zitten, hoe groter ook alleen maar de weerstand zal worden van de Libanezen die daar verdreven zijn. En wie is de enige die eigenlijk opkomt voor de Libanezen in Zuid-Libanon? Ja, voor die mensen is dat ook vooral Hezbollah. Dus daarmee creëert Israël ook weer een nieuwe tegenstand. En dat hebben we natuurlijk ook al vaker in oorlogen gezien. Dat de grote machtige partij, die militair sterker is, weet niet de kaarten zijn kant op te draaien. En hij speelt eigenlijk in de kaart van de tegenstander. En dat zie ik nu weer gebeuren eigenlijk. En dat betekent dat en de Libanezen voorlopig niet naar huis kunnen, dat een Israëli's in Noord-Israël ook onder bedreiging leveren, dat het Israëlische leger dus nog verder Libanon ingaat. Ja, en probeer dan maar eens terug te schalen en te zorgen dat het weer rustig blijft ook. Een enorme opgave.
11: Ja, Hezbollah heeft zojuist gereageerd. Daar zaten we nog op te wachten. Die noemt het een schaamteloos idee dat ze zouden onderhandelen met Israël. Nou ja, verrassend is het niet, maar het had ook allemaal gekund. Ze hadden ook gezegd, we wachten wel even af, of wat dan ook.
13: Nou ja, ze voelden zich sowieso al niet geroepen om zich aan die afspraak te houden. Omdat ze vonden dat Israël eerst heel Libanon moet verlaten voordat zij zich aan de staakt het vuren gaan houden. Ja. En dat is natuurlijk wel een belangrijk ingrediënt voor hun.
11: Ja, dus ja, laten we even kijken hoe het vanuit Amerikaans standpunt eruit ziet. Voorafgaand aan deze gevechtspauze schold Trump Netanyahu stijf tijdens een telefoongesprek. Dat ging ongetwijfeld over de noodzaak om Israël in het gelid te krijgen als onderdeel van zijn poging om een punt te kunnen zetten achter de oorlog met Iran. Helpen de woorden you fucking idiot beter dan your excellency, Patrick?
13: Nou ja, ik denk dat het in ieder geval heel duidelijk is. Aan de andere kant, Trump lijkt er ook niet echt consequenties aan te verbinden. Hij zegt niet tegen Netanyahu, je krijgt militaire of financiële steun meer. Als het daarbij blijft, dan denkt Netanyahu, oké, ik hou me een paar dagen rustig en Trump is dan weer afgeleid en dan ga ik gewoon weer mijn goddelijke gang. Want dat is wel duidelijk, dat Trump zijn kracht en zijn macht is die eigenlijk wel kwijt. Hij heeft, als je het goed bekijkt van afstand, je zou je kunnen zeggen, Trump heeft zijn agenda eerst laten bepalen door Netanyahu door op 28 februari Iran aan te vallen. En nu laat hij zijn agenda bepalen door het Iraanse leiderschap, door Netanyahu te bellen en hem te vragen om op te houden met die oorlog in Libanon. Ja. Omdat anders zijn het bestand wat Trump heel graag wil rondom de straat van Hormuz er nooit gaat komen. Ja, nee. Dus Trump is eigenlijk zonder kracht.
11: Even de situatie dan vanuit Amerikaans perspectief op een rijtje. Er zou een nieuw leiderschap komen. Nou, dat is er niet. Integendeel, wat er nu zit is waarschijnlijk erger dan wat ze hadden. Het nucleaire programma is niet uitgeschakeld. De straat van Hormuz is geblokkeerd. Kun je zeggen, 12 points pour Iran?
13: Ja, absoluut. We zijn nu slechter af dan op 27 februari... zou je kunnen zeggen, want toen was er bijna een bestand over het Iraanse nucleaire programma. Ja. Er was al een Iraanse onderhandelaar op weg naar Amerika om daar afspraken over te maken. En toen ging het mis, want Trump vond het niet goed genoeg. Want hij wilde echt een betere deal, een veel betere deal dan Obama had gemaakt. Ja, die komt er nu absoluut niet. Dus hij heeft op alle kanten, op alle fronten, heeft hij de plank misgeslagen. Trump... Ja, die zoekt een uitweg uit het moeras, volgens mij. Maar hij weet de uitweg niet te vinden. Hij probeert alleen maar met meer militaire macht toe te slaan. Maar dat is de verkeerde richting.
11: Ja, nog één vraag en dan gaan we een beetje kijken naar waar wij staan en hoe het met Europa zit. Maar dat is het bericht uit de New York Times, onthullend verhaal, waaruit blijkt dat die ballistische raketten die Iran had, verborgen in rotsen en grotten en zo, de Amerika dacht die te hebben uitgeschakeld met die bunkerbusterboor, dus de ingangen te blokkeren. Maar het antwoord daarop was een Iraanse bulldozer, zal ik maar zeggen. Dus die wapens zijn er gewoon nog. En dus ja, keek jij op van dit verhaal?
13: Nee, absoluut niet. De Iraniërs die gebruiken de geografie van een land op een uitermate slimme manier. Als je het niet van tevoren had gezien. Kijk, die hele aanpak van die oorlog. Ja, we hadden van tevoren toch wel kunnen bedenken. Ik kan me niet voorstellen dat de Amerikanen allemaal zo dom zijn. Dat het wapen waar Iran mee zou toeslaan, dat het afsluiten van de straat van Hormuz zou zijn. En toen dat gebeurde, was Amerika eigenlijk continu on the back foot, zoals ze dat dan noemen. Moet continu reageren. Die raketten nu, ja, Amerika zoekt het ook niet in de opnieuw escaleren. Dus ze kunnen niet anders dan Iran een beetje de gang laten gaan en kijken of ze die raketten weer uit kunnen graven. Want ze weten ook wel dat Iran inmiddels alles verspreid heeft. Ik las mooie stukken vandaag weer ter voorbereiding op dit gesprek, onder andere in de foreign policy. En andere stukken van dat er nu ook engineers, dus genietroepen, verbonden zijn aan de Iraanse rakettroepen die heel snel in staat zijn om alles wat nog niet goed werkt of alles wat kapot is, proberen te repareren. Ja. Zodat die inzetbaar op alle niveaus, door het hele land heen. Dus dat die inzetbaarheid van die raketeenheden weer heel snel op peil is. Ja, en ook die aanvallen op de nucleaire infrastructuur van juni 2025, nu een jaar geleden. Trump zei toen, it's obliterated, dus compleet vernietigd. Ja, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Die 440 kilo, die is nog steeds in hoogverrijkt uranium. Die is nog steeds in Iran. Iraniërs kunnen er misschien ook niet bij, maar dan kan niemand erbij. Maar dan hebben ze het nog wel steeds. En dat is natuurlijk wel hun grote punt nu. Zij hebben nu het initiatief te pakken en de rest van de regio. En die moeten daarop reageren.
11: Blijft een nucleaire tijdbom. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Inmiddels is ook Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, in de studio. Geert-Jan, heb jij reacties vanuit Europa gezien op dit akkoord tussen Libanon en Israël?
14: Nauwelijks nog, Bernard. Ik kan wel een inschatting maken en geven, want ik denk dat dit akkoord aan zich door veel Europese landen en Europese instanties wordt toegejuicht. Hoe meer rust in de tent die het Midden-Oosten heet, hoe beter. Maar twijfel is er ook. Zie ook de reactie nu van Hezbollah. Zie ook de reactie vanuit Iran. Vandaar dat er misschien ook nog geen officiële reacties zijn, dat ze dat even wilden afwachten. En er is twijfel in Europa, want Europa wil vooral wapenstilstanden die ook kunnen leiden tot een duurzame vrede. Dus formeel gaan we een reactie krijgen in de trend van, nou, we verwelkomen dit akkoord tussen Israël en Libanon. We zijn blij als verdere escalatie afneemt en we hopen dat dit ook leidt tot uiteindelijk een vreedzame situatie.
11: Ja, Europa, Geert-Jan, speelt nauwelijks een rol in het Midden-Oosten. Hebben we al vaker over gesproken. Buitenlandchef Kaya Kallas wil dat de EU een grotere rol gaat pakken.
15: The European Union is ready to contribute to a sustainable and peaceful solution. I see a concrete role for the EU in helping to make any eventual agreement durable.
11: Ja, wat bedoelt ze daar nou mee?
14: Ja, dan pakken we nu weer even de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran erbij. En de onderhandelingen die kunnen leiden tot een duurzaam staakt het vuren. Dus niet iets fragiels, maar iets dat blijvend is. Trump heeft er nu op gehint dat er mogelijk dit weekend weer iets aan zit te komen. Maar hoe duurzaam dat dan is, dat weet eigenlijk niemand. Nou, Kallas zegt, de EU kan een sleutelrol hierin spelen. En dat zei ze al vlak voordat ze deze week naar Pakistan afreisde. Wat momenteel de hoofdonderhandelaar is tussen de Kemphanen. En in Islamabad zei Kallas dan ook, Pakistan, jullie diplomatieke pogingen die helpen om weg te blijven van volledige escalatie, dat waarderen wij in Europa. En wij zijn er nu klaar voor om bij te dragen aan een duurzame, vreedzame oplossing.
11: Ja, er valt direct praten met Iran daar dan ook onder. Zou de EU dat willen doen?
14: Ja, Kallas zegt van wel, en zij is de hoge buitenlandvertegenwoordiger. Alles wat een staakt het vuren mogelijk maakt, en daar valt dit dan ook onder. Denk ook aan verdere gesprekken daarna over de nucleaire voorraad van Teheran. En die betrokkenheid die Kallas nu toont, dat hebben we eerder vanuit Europa gezien, dat ook Federica Mogherini, Josep Borrell, Catherine Ashton, dat die ook altijd vanuit hun rol als hoge vertegenwoordiger van de EU, leider van de diplomatieke dienst van de EU, een rol willen spelen in de relatie met Iran.
11: Ja, je hebt vorige week uitgebreid over dat Iran-onderwerp gesproken met twee vooraanstaande Amerikanen die in Nederland waren. Nate Swanson, de voormalig Iran-directeur en onderhandelaar van het Witte Huis, en Ivo Daalder, NAVO-ambassadeur onder Obama. Juichen zij die eventuele rol van Europa toe?
14: Nou, ze wisten toen nog niet dat Kallas dit ging zeggen. Maar het korte antwoord is ja, dat juichen ze toe. Met de boodschap, Europa wordt nou wakker en sta op. Dat is wat ze zeiden. Het eerlijke antwoord is natuurlijk dat we niet weten of Trump dit ook zou toejuichen. Een grotere rol van Europa. Maar Nate Swanson zei nog wel tegen mij, ja, Europa en Amerika kijken eigenlijk helemaal niet zo verschillend naar Iran. Het enige is, er is een tactisch verschil, en dat is dat Trump een oorlog is gestart. Dat is een groot verschil van inzicht. Maar als je het nou hebt over uraniumverrijking, terrorismegevaar, de rol van de revolutionaire garde, de schending van mensenrechten, ja, dan zitten we in Europa toch op dezelfde lijn als de VS. Zitten wij ook niet op te wachten. En we hebben best wel leverage met al onze sancties die we tegen Iran hebben afgekondigd. Dus het is tijd om op te staan, zeggen ze allebei. En Ivo Daalder die verwoordt dat als volgt.
16: Het is vrij duidelijk dat Amerika geen enkel idee heeft hoe een onderhandeling met Iran moet worden waargeborgd. Ik zou zeggen vandaag, je moet weer terug naar hetzelfde formule die er was voordat Trump het verdrag 2015 is uitgegaan. Dus Kaya Kallas met steun van de Britten, de Duitsers en de Fransen een relatie gaan aangaan met Iran. Zelfs zonder Amerika.
11: Ja, dus Ivo Daalder zegt dan maar zonder Amerika als de kans van slagen toeneemt.
14: Zeker, en Daalder heeft daar de volgende argumenten bij.
16: Want tenslotte is de hele nucleaire diplomatie is begonnen door Europa in 2003, is voltooid met Amerikaanse hulp in 2015. En toen werden de Amerikanen de prullenbak in gegooid. En daarom zitten we in het probleem dat we nu zitten. Waarom in godsnaam zou je nu zeggen, nou, we gaan de Amerikanen hier de leiderschap over geven? Over de Strait of Hormuz. Waarom laten we dat aan Amerika over?
11: En wat als Trump dat nou niet wil, Geert-Jan?
14: Ja, praat er op zijn minst over, zegt Daalder. En anders negeren. Als Trump weer dreigt om bijvoorbeeld niet naar de NAVO-top in Ankara te komen, toch naast je neerleggen, omdat Iran en de Straat van Hormuz ook ons belang is, hè, ons economische en veiligheidsvraagstuk voor ons Europa. Dus als wij vinden dat we dan op moeten staan, moeten we het doen. En tot slot, Bernard, het is natuurlijk wel zo dat de Iran-deal uit 2015 die werd gesloten toen de Britten nog in de EU zaten, met de Chinezen en de Russen die ook een grote rol speelden. De wereld is wel iets veranderd sindsdien. Maar uit eigen belang moet de EU een grotere rol pakken, zegt Daalder dus. In de show notes van de podcastversie van De Wereld zetten we een link naar de volledige interviews met Ivo Daalder, Nate Swanson, voor wie daarin geïnteresseerd is.
11: Oké, dankjewel Geert-Jan. Patrick Bolden, wat is jouw reactie op dit verhaal over Europa en de rol van Europa?
13: Ja, ik denk dat Europa kan niet aan de zijkant blijven staan natuurlijk. Want ook onze economie is hierbij geraakt. Ik vraag me alleen af wat we nog meer kunnen doen, behalve de sancties die Geert-Jan ook noemde. En in hoeverre wordt Europa ook wel gezien als een serieuze andere speler dan Amerika. Want ik denk dat de houding van Europa tegenover Israël, er toch heel weinig veroordelen wat daar gebeurt, ons ook ongeloofwaardig maakt als wij het gaan hebben over bepaalde dingen, over mensenrechten en al dat soort gevallen die wij graag willen roepen. Dus in hoeverre is Europa een serieuze partner om mee te praten voor Iran, vraag ik me wel eens af. Wat hebben wij Iran te bieden waardoor zij ook inwilligend zouden zijn naar ons toe? En bovendien, hoe voorkomen we dat die straat van Hormuz eigenlijk continu een maffia-afperssysteem wordt door Iran? En dat zie ik niet zo snel een oplossing voor. Maar praten is natuurlijk altijd beter dan vechten. En ik denk dat Europa, op het moment dat we ons daar kunnen manifesteren als een serieuze partner, een gesprekspartner voor Iran, dan kunnen we daar heel geleidelijk wel iets gaan winnen. Beter in ieder geval dan Amerika, want dat land is onder Trump natuurlijk onvoorspelbaar. Maar komt ook nog eens een keer de belofte helemaal niet na. En dat is natuurlijk de grote makker van Amerika op dit moment.
17: Ja, maar je kunt je ook voorstellen dat als er iets schemert van een akkoord, dat Europa dan wel een rol kan spelen. Bijvoorbeeld in het toezicht op de doorgang door de straat van Hormuz. Overleg met Iran. Dus we kunnen best wat.
13: Zeker. Nee, zeker. Kijk, voor dat soort dingen wel. Maar er moet eerst inderdaad een bestendige bestand zijn waar er geen raketten en drones meer over en meer vliegen. En het risico ook veel kleiner is. Kijk, een Nederlands mijnenjager die is nu al uitgevaren naar de Middellandse Zee. Je maakt het deel uit van de SNMG2, de Standard NATO Maritime Group, Countermeasure Group. Kan heel snel dan doorvaren via het Suezkanaal en de Rode Zee, zuid van het Arabisch Schiereiland om. Ja. Om dan in de straat van Hormuz bij te dragen aan de internationale missie, die uit meerdere Europese schepen kan bestaan, om daar de boel mijnenvrij te maken. En Nederland is daar gewoon heel erg goed in. En daar hebben we goede schepen voor. We hebben er ondertussen ook nog 1 of 2 verkocht aan Oekraïne, volgens mij. En dat zou Nederland kunnen doen. Maar of we daar nou Iran echt mee helpen, of dat nou een overweging is om Iran nou een soepele positie te laten innemen, dat vraag ik me echt af. Nee, ja. En als wij als Europa daar een belangrijke bijdrage aan vrede zou kunnen krijgen, wil Trump dat überhaupt wel? Want dan kan hij het niet meer als zijn vrede gaan verkopen. Nou, dat moeten wij niet belangrijk vinden, maar dat speelt in de Amerikaanse besluitvorming natuurlijk wel weer mee.
17: Zeker. Dank, luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Geert-Jan Haan, nogmaals, ook jij bedankt.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
4: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
5: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
4: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
5: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
4: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
5: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
7: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim €25 miljoen. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
10: Europa en China stevenen af op een handelsoorlog. China dreigt hard terug te slaan als de Europese Commissie besluit om nieuwe handelsbeperkingen in te stellen.
11: Trade as we have it right now between China.
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Afhankelijk van China. En het moment is nu gekomen om echt te gaan ingrijpen. Want we worden zo afhankelijk dat we eigenlijk chantabel zijn. En dat we onze eigen doelen, dus die energietransitie realiseren, dat we die niet kunnen realiseren zonder China. En dat China daar ook gebruik van maakt van die chantabele positie.
5: Ja, Chinese bedrijven in eigen land worden voorgetrokken. Dat is nooit anders geweest. Maar nu China onze basis, vinden we het ineens een probleem. Zijn we ook niet een beetje hypocriet? Want wat we nog een tijdje geleden compleet normaal vonden, vinden we nu bij wijze van spreken levensgevaarlijk.
4: Ja, dat is natuurlijk altijd met een het water wat steeds warmer wordt. Moet je op een gegeven moment ingrijpen. En er komt natuurlijk nu wel heel veel bij elkaar. Aan de ene kant de energiesituatie door de aanvallen op Iran. Aan de andere kant de VS die met Trump een steeds minder betrouwbare partner is. En dan China die inderdaad zo dominant geworden is in de wereldhandel. Ja, dat betekent dat Europa echt voor zichzelf moet gaan zorgen en moet gaan ingrijpen.
5: De EU heeft een handelstekort ten opzichte van China van zo'n $380 miljard. Dat komt toch alleen omdat we zelf voor hebben gekozen om productie naar China te verplaatsen, of om het simpel te houden. Ik zit hier aan een laptop met kabeltjes en met een verbindingsapparaat. Ga zo maar door. Op alles staat made in China.
4: Ja. Ja, dat is de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden. Maar het is niet alleen door een soort daardoor dat zij beter zijn geworden in het produceren dan wij. China speelt natuurlijk het spel niet helemaal eerlijk. Kijk, wij vanuit Europa hebben altijd gezegd, we willen vrije wereldhandel met elkaar. Maar China schendt keer op keer die afspraken. Ze houden hun eigen munt goedkoper dan nodig, waardoor er geen wederzijdse handel is. Ze stoppen ontzettend veel staatssteun inderdaad in hun producten. 800 miljard. 800 miljard aan eigen staatscenten voor de eigen bedrijf. Ja, daar valt niet tegenop te concurreren. Ja, en ze stelen natuurlijk onze kennis en onze technologie. Dus ja, tegen zo'n iemand die zo vals speelt op de wereldmarkt valt niet op te concurreren. Dus dat is geen keuze van vrije handel. Dat is echt een vals spel waar wij nu echt op moeten gaan handelen.
5: Ja, oké. En hoe?
4: Nou, wat Europa nu doet, is zeggen, we gaan ten eerste harder optreden waar we zien dat China vals speelt. Dus bijvoorbeeld zorgen dat wij de tarieven bovenop de Chinese producten gooien die met subsidie gemaakt worden. Ingrijpen bij dumping. Maar ook dat we al andere handelsrelaties aan het aangaan zijn met andere landen die wel betrouwbaar zijn en die wel het spel willen spelen. We moeten een veel zelfbewustere positie innemen als Europa. Dus China aanpakken, handelspartners die wel het eerlijke spel spelen naar ons toetrekken. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat wij weer gaan investeren in wat we zelf kunnen maken in strategische sectoren.
5: Maar u zegt dat zijn allemaal dingen die we moeten doen. We horen dat al een tijdje. Niet alleen van u, maar ook van uw collega's, van mensen in de nationale regeringen. Je kunt zeggen, China heeft zo'n onvoorstelbare machtspositie. Gewoon door productie, door wat ze doen. Ze zijn met veel meer mensen en hebben een veel grotere factor arbeid dan waar wij ooit tegenop zullen komen. Dus hoe realistisch is dit allemaal? En ik wijs maar op één klein dingetje. Hè. We zeggen, de Chinezen spelen vals. Bijvoorbeeld, het zijn allemaal staatsbedrijven. Maar Trump heeft besloten om ook een heleboel overheidsgeld te investeren in Amerikaanse bedrijven, om datzelfde te doen. Dus dan op een bepaald moment krijg je een situatie van de pot verwijt de ketel.
4: Ja, wij moeten het spel ook anders gaan spelen. En hoe realistisch is dat? We moeten onszelf ook niet kleiner maken dan we zijn. Hè? Wij zijn een gigantische consumentenmarkt. We hebben ontzettend veel kennis in huis. Kunde, hoge technologie. En wij kunnen ook ingrijpen met onze beleid. En dat zijn we ook aan het doen. Wat een vrij uniek besluit is bijvoorbeeld als het gaat om de industrie, is dat Europa nu zegt, wij gaan overheidsuitgaven gaan wij afdwingen dat ook aan Europese bedrijven gebeurt. Dus als je Europees moet aanbesteden, als je Europees gaat inkopen, dan moet dat Europees staal zijn, Europees cement, Europees aluminium.

0: Maar bijvoorbeeld ook nog veel belangrijker in al die high-tech sectors. Europese windmolens, Europese batterijen. Dat afdwingen en daar echt regels voor maken, dat heeft Europa nu besloten. En dat is nogal een stap.
1: Ja. Is dat die Industry Accelerator Act?
0: Ja, precies. De Industry Accelerator Act. Ja. Waarin we dat afdwingen.
1: Het zijn geweldige voornemens, maar het is heel simpel. Kunnen we dit? Want je kunt veel zeggen, oké, we moeten zelf batterijen gaan maken. Nou, niemand die dat tegen zal spreken. Maar volgens mij komt bijvoorbeeld in vrijwel elke elektrische auto die in de wereld rondrijdt de batterij nog steeds uit China. We kunnen dat simpelweg niet zo goed en niet zo snel.
0: Nou, we hebben het wel laten gebeuren dat mooie bedrijven die kansrijk waren het ook niet redden. Ik noem even bijvoorbeeld een voorbeeld Northvolt uit Zweden. Een batterijenfabriek waar we van hoopten, die maakte de accu's van onze auto's. Die hadden een grote rol in de energietransitie. En dat hebben we failliet laten gaan. Omdat ze weggeconcurreerd werden door die valse concurrentie. Maar Europa is daar wel een antwoord aan te ontwikkelen. Namelijk een nieuw fonds. Een concurrentiefonds waarbij we serieus investeren in dat soort bedrijven die concurrentie wel kunnen aangaan. En dat gaat met de nieuwe meerjarenbegroting van Europa gaat daar hele serieuze bedragen in om. En op die manier gaan we die concurrentie natuurlijk gewoon wel aan.
1: Ja, even over de nieuwe versie van de Chips Act die in de maak is, mm-hmm. of er al is. Heeft dat ook weer te maken met meer soevereiniteit voor onze eigen tech-industrie?
0: Ja, zeker. Ook daarmee investeren we in onze eigen schone energie. We hebben natuurlijk hele mooie bedrijven. Denk aan ASML, die de basis maakt voor chips. Maar wij willen misschien ook wel weer zelf meer chips gaan produceren. Dat soort strategische sectoren moet je naar je toe halen als Europa. Ja. En moet je niet zorgen dat dat allemaal verdwijnt. En daarvoor moet je bepaalde handelingen doen. Nou, daar heb je zo'n act ook voor nodig. Maar ook investeren in bedrijven. Ja. En investeren in vakmanschap.
1: Dit is BNR De Wereld. De gast is Brigitte van den Berg, Europaparlementariër voor D66 in de liberale Renew Europe-fractie.
2: We willen en moeten een politiek des de-risking betreiben. Dat gilt niet nur gegenüber China, sondern das gilt insgesamt. Es wäre aber ein Fehler, eine Entkopplung von China damit zu verbinden.
1: Ja, dat is de Duitse bondskanselier Merz. Die zegt, we moeten de-risken, ik weet niet hoe je het vertaalt precies, maar goed, maar niet ontkoppelen. Dat zei hij na zijn bezoek aan China. We hebben het gehad over de wensen die Europese politici hebben. Maar als we naar bedrijven kijken, als we zo'n Duits voorbeeld erbij pakken, Volkswagen gaat gewoon exporteren naar China, bouwt daar zelfs een enorme fabriek om een deel van de wereldexport onder te brengen. Ja, dan breng je toch jezelf in gevaar?
0: Ja, als ik ga veel bij op bedrijfsbezoeken in Nederland en in Europa. En daar hoor je, de bedrijven vertellen ons, we willen wel investeren in die actieve fabrieken. We willen wel aan die wereldmarkt meedoen. Alleen, er moet wel genoeg vraag zijn op de markt. Dus waar wij nu als Europa mee beginnen, is onze eigen overheidsuitgaven zorgen dat die in Europa worden uitgegeven. Maar het gesprek wat we natuurlijk echt moeten voeren is of ook die autofabrikanten niet Europees moeten gaan inkopen. En dat we daar niet meer prikkels voor moeten gaan inbouwen. Want inderdaad, als de auto-industrie goedkoop Chinese staal blijft inkopen, terwijl we hier onze Europese staalindustrie vragen om groen staal te gaan maken en te overleven in die oneerlijke markt, ja, dan houdt dat op een gegeven moment een keer op. Dus dat moeilijke gesprek, wat natuurlijk dan behoorlijk, ja, dat is een gigantisch ingrijpen in je wereldmarkt, waar je ook niet lichtzinnig over moet zijn. Maar dat gesprek moeten we wel echt met elkaar gaan voeren.
1: Ja, en je moet het personeel hebben, maar ook de techniek. In China zijn op het ogenblik autofabrieken, die zijn donker. Er is helemaal geen licht meer. En waarom? Omdat die auto's helemaal door robots in elkaar worden gezet. Dat hebben wij allemaal helemaal nog niet. Dus hoe ziet u, laten we zeggen, die inhaalsprong voor u?
0: Voorlopig zien we wel dat China ook structureel bij ons kennis komt ophalen. Dus we doen in ieder geval iets goed. Dat wij ook kennis hebben. En daar moeten we zuinig op zijn. We moeten minder naïef zijn. En we moeten onze eigen ketens heel goed bekijken en waar we op in moeten grijpen. En we moeten prioriteren. Dus de strategische ketens waarvan wij zeggen, die hebben we echt nodig. Die hebben we nodig voor aan de ene kant het behouden van onze veiligheid, voor het opbouwen van ons eigen veiligheidssysteem. En aan de andere kant, wat onze strategische economische factoren zijn. Ja, daar moeten we vol in investeren. En ons niet klein laten maken door wat we zien in China. We moeten ons focussen op onszelf. En als wij hebben een geschiedenis van heel veel kunnen maken. En als we elkaar weer gaan helpen en onze interne markt beter op orde krijgen in Europa en echt zorgen dat we met z'n allen achter Made in Europe gaan staan, dus dat we met elkaar ook zeggen, hey, wij willen dat ook van eigen bodem, dan kunnen wij dat ook.
1: We spreken bij BNR heel veel ondernemers en daarvan horen we ook dat bedrijven juist met China zaken willen blijven doen vanwege de schaalvergroting die daar mogelijk is. Is daar dan ruimte voor nog?
0: Ja, ik denk dat we daar de balans in moeten zoeken. Natuurlijk, waar het niet om super... Kijk, we moeten onszelf niet te kwetsbaar maken. Het is echt gevaarlijk als wij die kwetsbaarheden in stand houden. En dat hebben we te lang gedaan. Dus waar we nu eigenlijk verslaafd zijn aan China, bijvoorbeeld voor onze kritieke grondstoffen, ben ik ook als een van de onderhandelaars op dat dossier aan het zorgen dat wij bedrijven ook verplichten om meer divers te gaan inkopen in je grondstoffen. Zodat je niet eenzijdig afhankelijk blijft van China. En ook zelf in Europa kijken waar je kritieke grondstoffen kan gaan produceren. Maar als het om minder strategische sectoren gaat en als het dan moet je natuurlijk ook vrije handel de ruimte geven en zorgen dat bedrijven op basis van eigen inzichten kunnen inkopen.
1: Ja.
0: Maar dat wij meer moeten gaan ingrijpen, dat het niet meer de wereld van vrijheid blijheid is, daar zijn we wel aangekomen.
1: Kunnen we wat u zegt ook echt waarmaken? U hebt het dan over die kritieke grondstoffen. Het zou prachtig zijn als we die niet allemaal uit China hoefden te halen. Maar hebben we het alternatief? Bestaat het? Is er voldoende capaciteit? Is het er?
0: Niet voor alle stoffen, maar ook in Europa kunnen wij bepaalde stoffen mijnen. We zien ook hier in Zweden weer goede voorbeelden, waarbij ook mijnen zijn die van deze tijd zijn, zullen we maar zeggen. Die oké zijn voor de omgeving, die goede arbeidsomstandigheden hebben. Dat is natuurlijk essentieel als je iets op Europees grondgebied gaat doen. Maar waar we eerder zeiden, ach, laat dat allemaal maar buiten ons continent plaatsvinden, moeten we daar... moeten we daar op een andere koers in gaan varen. En we kunnen natuurlijk nog veel meer halen uit onze recycling. Dus er zijn mogelijkheden, maar niet tot in het eindeloze. En waar we een noodzakelijke afhankelijkheid hebben van China, zullen we ook moeten kijken hoe we die afhankelijkheid twee kanten op kunnen bewegen. Zorgen dat wij ook de macht uitoefenen. En die macht hebben we. Want wij zijn ook wij zijn de grootste markt van China. Als we niet meer bij ons kunnen handelen, hebben ze ook een groot probleem. Ja. Dus als we die zelfbewustere houding aannemen, dan kunnen we meer dan we nu doen.
1: Dank, Brigitte van den Berg, Europarlementariër voor D66... in de liberale Renew Europe-fractie.
3: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, deze week was er weer veel speculatie over Trumps gezondheid, maar Dr. Oz heeft dat even de kop ingedrukt.
4: Ja, Dr. Oz, voormalig tv-dokter natuurlijk, kennen we van Oprah, maar ook nu onder Trump de baas van Medicaid en Medicare, de zorgverzekeringen voor ouderen en armeren. En hij was aan de beurt om de persupdate te doen namens het Witte Huis. Dat rouleert nu. Nu woordvoerder Caroline Leavitt met zwangerschapsverlof is, dus elke keer is een ander aan de beurt. Nou, Dr. Oz heeft een medische achtergrond, hij is chirurg, dus hij kreeg natuurlijk vragen ook over Trumps gezondheid en over Trumps bezoek aan de dokter vorige week. Dat was zijn derde bezoek al in een jaar. Dat is vaker dan normaal. En Trump wordt binnenkort ook 80. Dus hij is op leeftijd. Het gaat er gewoon vaak over. Tegelijkertijd, zijn medisch rapport was weer uitmuntend natuurlijk. Zoals dat altijd is. Hij heeft die mentale test ook weer geëist, zoals hij dat al zegt. Maar toch veel vragen. En dus vroeg een van de journalisten bij die persconferentie, waarom doet de president eigenlijk steeds al die doktersbezoeken en al die tests als hij eigenlijk erg gezond is?
5: If the president's in such perfect health, why does he keep coming back in for checkups?
6: I think he likes the results. He does really well. He aces the test every single day.
4: Ja, hij vindt de uitslag altijd zo leuk. Een briljant antwoord natuurlijk, maar en ik moet zeggen, er zou best wel een kern van waarheid in kunnen zitten, maar dat neemt al die argwaan natuurlijk niet weg.
1: Nee, minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio moest ook al Trumps gezondheid verdedigen.
4: Ja, die had een hoorzitting voor het congres. Dat ging over heel andere dingen. Dat ging over Iran. Want je weet het, Bernard, die oorlog is over. Als je naar Marco Rubio en Donald Trump luistert. Die oorlog bestaat niet eens meer. Ging over Oekraïne, over van alles. Hij kreeg ook vragen natuurlijk over zijn baas. Een democratisch congreslid liet een video zien van een ministerraad waarbij Rubio aan het woord is. En Trump zit dan naast hem. En die lijkt toch echt langzaam in slaap te vallen. Zijn ogen gaan dicht, hij houdt zijn hoofd schuin. Dus vraagt die democraat meerdere malen: slaapt Trump daar nu? Nou, Rubio ontkent dat in alle toonaarden, waarop dat congreslid zegt: ja, u liegt, ik zie dat hij slaapt. En hij vraagt dan: ja, er zijn ook veel bijeenkomsten waar geen camera's bij zijn. Slaapt Trump dan wel eens? En ja, dan wordt het een beetje fel.
7: Have you been at classified meetings where Donald Trump has fallen asleep or had trouble staying awake?
8: I've never been at any meeting where and the things you're showing me now, he was not falling asleep. And
7: so,
8: I think
7: so you're lying again. You're lying consistently to Congress
8: about sleep.
4: Nou, je hoort het, you're lying to Congress, allerminst slaapverwekkend. En Rubio die blijft zeggen, Trump die sliep echt niet. En we zien ondertussen dus die beelden van Trump met zijn ogen dicht. Die speculaties, ook daarover, die blijven dus nog wel even. En ook wel ironisch, hè? Bij Trump gaat het nu al maandenlang over inflatie, net als bij Biden. En we hebben het nu ook al maandenlang over zijn gezondheid, net als bij Biden.
1: Ja, Trump zelf kijkt ondertussen toch voorzichtig naar zijn opvolging.
4: Ja, en jij weet ook, hè, we hebben het in de podcast ook vaak over gehad, Amerika-podcast, er zijn op dit moment twee favorieten. De vicepresident J.D. Vance, logisch. Maar de laatste maanden hoor je ook steeds meer positieve dingen over Marco Rubio. Trump die vertelde in een interview dat hij ze allebei in de gaten houdt en dat hij het heel interessant vindt om te observeren hoe ze het doen en hoe ze het ook met elkaar doen. Dat ze het eigenlijk best goed met elkaar kunnen vinden. Trump maakt hier eigenlijk een beetje een soort reality show voor een audience of one van. Hij maakt echt een showtje van nou ja, die twee moeten het dus tegen elkaar opnemen en doen eigenlijk de hele dag auditie. En in dat interview gaf hij ook weer geen voorkeur, zoals we dat van hem gewend zijn, maar hij zei wel, ze moeten het gewoon samen gaan doen.
9: I like them together, you know, it would be great. I don't know how you beat them if they're together. That would be a great team. JD and Marco would be a great team. I don't know, you know, they have to agree to it, right? We haven't touched, we still have, you know, we have a long time left. We have more than 2.5 years, substantially more than 2.5 years.
4: Ja, en hij zegt dan niet wie bovenaan het ticket moet komen. En daar zitten we natuurlijk allemaal op te wachten. Wie heeft al zijn voorkeur? Maar naast Trumps gezondheid wordt dit eigenlijk steeds meer gezelschapsspel nummer 1 in Trumpland. Wie gaat het doen na Donald Trump?
1: Ja, terwijl we nog eerst de midtermverkiezingen moeten hebben. Dus die presidentsverkiezingen die zijn nog meer dan 2 jaar weg.
4: Ja, maar goed. Ja, en tegelijkertijd, Bernard, die campagne stopt hier nooit, hè?
1: Nee, zo is dat. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Meer in de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roede. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Avra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Avra Housing, want iedereen verdient een thuis.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
3: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
6: Wie het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie vaak de boventoon voert. Mensen met een scherpe mening voeren het hoogste woord. Iets is of zwart of wit. Voor grijs tint is vaak geen ruimte of aandacht. Hoe komt het dat nuance en twijfel wordt gezien als zwak, minder als een kans om elkaar te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Daarover hebben we deze week in BNR's Big Five van het vraagteken. Vandaag met een mooie gast, Micha Wertheim. Hij is cabaretier, regisseur, staat bekend om zijn voorstellingen die toch wel traditionele vormen van cabaret uitdagen. Hij daagt zijn publiek uit, dwingt hen om onderwerpen vanuit een ander perspectief te bekijken. Of misschien is het wel geen dwang, maar hij nodigt ze uit en laat vooral vragen stellen. Welkom.
7: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
6: Herken je die omschrijving die ik net geef, of niet?
7: Nou ja, ik probeer gewoon te maken wat ik zelf leuk vind in ieder geval. En ik vind het zelf altijd wel leuk als ik in een boek niet krijg wat ik dacht dat ik zou krijgen. Vind ik soms ook altijd wel een beetje jammer, omdat je hoopt altijd te krijgen wat je al kent. Maar als het dan iets anders is en het achteraf toch bevalt, is het alsof je opnieuw iemand hebt ontmoet. Dus dat heb ik in het theater, heb ik dat heel bij film. Dus ik hoop altijd wel iets voor me te krijgen van ik denk, oh, dit had ik niet aanzien komen, maar dat bestaat ook.
6: We gaan het hebben over het belang van theater in het publieke debat, wat het belang daarvan is. Maar ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst, heb jij het idee dat jij als theatermaker in uitroeptekens of in vraagtekens denkt?
7: Nee, ik geloof wel inderdaad in vraagtekens. Ik moet altijd denken aan een uitspraak van Philip Roth. Ja, Philip Roth die zegt een roman, maar ik maak natuurlijk geen roman, maar een voorstelling. Die schrijf je daarnaast een koffer waar andere mensen mee op stap kunnen gaan.
6: Ja.
7: En ik weet niet of het ook van hem is dat een roman een vraagteken is. Mm-hmm. Je wil niet dat mensen. Ik wil niet weten waar de voorstelling over gaat. Daarom vind ik het ook altijd heel moeilijk om over mijn voorstellingen interviews te geven. Want vragen mensen waar gaat die over? Ja, de voorstelling is één grote vraag. Als ik hem korter zou kunnen stellen, zou de voorstelling korter duren. En als ik het antwoord had, zou ik de voorstelling niet hoeven maken.
6: En de voorstelling is ook misschien van anderen, dus op het moment dat die wordt uitgevoerd. Is die misschien niet meer van
7: jou? Dat is zo. En soms is dat heel leuk. Dan halen mensen er dingen uit die je er zelf niet in had gestopt. En die denkt, oh, wat grappig, dat komt er dan weer voor jou uit. Ja. Dat is het leuke van een kunstwerk wat mij betreft. Dat het er naar kijken of het tot je nemen minstens zo actief is als het maken. Als je een beetje boft, dan kan je nog heel lang nadenken over iets wat je gezien of gehoord hebt.
6: Werkt het ook wel eens de andere kant op? Dat je teleurgesteld raakt wordt door hoe mensen iets interpreteren, hoe ze naar jou hebben gekeken?
7: Ik ben best wel. Ik ben natuurlijk ijdel genoeg omdat als ik een recensie krijg die ik niet goed vind, om daar dan teleurgesteld over te zijn. Ik ben eigenlijk vooral teleurgesteld, want ik had toevallig bij deze voorstelling hele goede recensies. Maar dan kijk ik daar zo even snel naar. Ik probeer er niet te veel naar te kijken. Maar dan wordt er heel letterlijk opgeschreven wat ik op het podium allemaal deed. En dan denk ik, ja, maar dan mag je heel enthousiast zijn. Maar ik vind het eigenlijk veel leuker om te horen dat iemand er iets uit heeft gehaald wat er niet in zat. Of waarvan ik dacht, oh, zo kan je er ook naar kijken. Ik vind het eigenlijk heel leuk als mensen iets uit mijn voorstelling halen wat ik er zelf niet in had gezien.
6: Nee. Dus dat je nog verbaasd kan raken, verrast door je.
7: Maar goed, wat ik nooit leuk vind als mensen boos of teleurgesteld zijn. Want ik doe erg mijn best en ik hoop heel erg dat mensen een leuke avond hebben. Yeah. Ik vind het niet erg. Ik leg ook wel eens een boek weg wat niet voor mij is. En ik loop in het museum langs heel veel schilderijen waar ik gewoon even geen aansluiting bij kan vinden. Dus ik vind het ook geen ramp. Maar het is, als mensen boos worden, dan denk ik altijd, maar echt het laatste wat ik wilde doen was jou pesten of zo. Ik probeer zelf, als ik boos word op een kunstwerk of zo, ook altijd te denken, goh, wat gebeurt er nu? Zelfs als boos worden op een kind. Dan is er iets in jezelf aan de hand. Je kan wel boos doen tegen een kind, maar als je echt boos wordt, heb je of slecht geslapen of een reden om met de psycholoog te praten.
6: Ja. Tweede vraag waarmee ik wilde beginnen is, als jij op het podium staat of als je iets brengt wat op het podium gebeurt, dan wordt het publiek geacht naar jou te luisteren. Werkt het ook wel eens andersom? Luister jij ook wel eens naar je publiek?
7: Nou, sowieso ben ik een slechte luisteraar. Er zit natuurlijk iets heel raars in het feit dat je vindt dat mensen een hele avond naar je moeten luisteren. Dat is niet helemaal gezond. Mm-hmm. Maar ik luister wel. En een van de dingen waar ik blij mee ben, een les die ik vroeg geleerd heb van mijn regisseur, die ik toen had, Pieter Bouwman, is inmiddels overleden. Mm-hmm. Die zei dat hij eigenlijk nooit zo geïnteresseerd was in de lach. Maar of als het stil is, of er dan gehoest en geschoven wordt, of dat het muis stil is in de zaal. Daar ben ik wel heel blij mee, dat ik heb, in plaats van te denken, oh god, ze lachen niet, dat die denken, oh wauw, ze luisteren echt. Dat vind ik wel leuk. En voor de rest luisteren naar mijn publiek.
6: Dat hoor je niet echt als je op het podium staat? Valt je dat op? Kun je dat registreren?
7: Ja, je kan horen of mensen aandachtig luisteren of dat mensen afdwalen. Dat
6: hoor je aan geschuif, aan hoesten.
7: Ja, precies. Kijk, ik ben dol op goed toneel. Maar bij slecht toneel merk je soms dat er hele lange stiltes vallen. En dat ik denk, maar dit is helemaal geen stilte van mensen zijn onder de indruk. Maar dit is een stilte van, ja, we kunnen geen kant op. We zullen hem uit moeten zitten.
6: Ja, duur nog even.
7: Dat het fijne van cabaret is dat je vaak denkt van, nee, ze lachen nog. Mm-hmm. Maar dat kan ook een risico zijn dat het enige is waar je nog mee bezig bent.
6: We hebben deze week in deze Big Five week over dat vraagteken dus. Ja. Eigenlijk vanuit het idee dat ik ook had dat het publieke debat wordt gedomineerd door uitroeptekens, door stellige meningen. Door mensen die opiniemaker zijn of opinies hebben, in plaats van mensen die vragen stellen. Maar ik vroeg me af, misschien kun jij dat definiëren, wat in jouw ogen eigenlijk het publieke debat is? Want dat zeggen we dan allemaal tegen elkaar. Maar ik dacht, ja, wat zien we er eigenlijk? Wat is dat eigenlijk?
7: Nee, dat is een hele ingewikkelde, omdat ik denk dat het publieke debat, zoals ik dat graag voer, steeds meer op de achtergrond raakt. Ik ben zelf helemaal van sociale media af. Al vrij lang. En zelfs toen ik op Twitter zat, had ik mij vanaf dag 1 voorgenomen dat ik Twitter niet zou gebruiken om discussies te voeren met mensen. Omdat ik geloof dat een echt gesprek, dat gaat nooit. Ik bel ook liever mensen dan dat ik echt inhoudelijk met ze ga appen. Mm-hmm. Ik geloof dat praten al en schrijven nog veel beter werkt. Om dan kan je even goed nadenken over wat je zegt. En dat als je aan 3 zinnen genoeg hebt, dan was je mening blijkbaar toch niet interessant genoeg. Als je
8: doordacht.
7: Ja, het kan gewoon niet. Ja, ik kan wel zeggen, discriminatie is fout. En dat klinkt heel lekker, maar dat is niet een groot inzicht. Dus, maar ik vrees dat het publieke debat heel erg gemaakt wordt. Door dat soort sociale media, dat mensen elkaar de hele tijd op LinkedIn posten. Die zijn dan iets langer, maar met reacties de hele tijd bezig zijn. Mm-hmm. Terwijl, als ik nou bij mezelf kijk, en ik kijk ook bijna geen talkshows meer en zo, is dat langere gesprekken en mij meer raken. Daarom vind ik het dan leuk om hier ja op te zeggen. En een stuk lezen. Ik denk, volgens mij de hele dag lezen wat er in Gaza gebeurt, daar kan je helemaal van wakker liggen. Maar één keer in de maand een diepgravende analyse lezen van wat er gaande is daar, heb je natuurlijk veel meer aan. Zeker als je geen beleidsmaker bent die daar de hele dag dingen moet doen. Ja. Dat kost veel meer tijd, maar dan merk je na afloop dat je vaak denk, jeetje, dat is toch allemaal nog weer ingewikkelder en moeilijker dan ik dacht. Alleen, ja, de verleiding is groot om het bij verontwaardiging en afschuw te houden. Wat natuurlijk hele normale gedachten zijn. Maar het zijn wel beginpunten om vervolgens kritisch na te gaan denken.
6: Ja. Je noemt het een beginpunt om kritisch te gaan nadenken. Ik ben ook tv-maker, dus we gaan even navelstaren als je het goed vindt. Want je noemde net al de talkshows. We hebben het over sociale media. Maar als je kijkt naar dat ouderwetse medium televisie, daar zie je dat de meningen bijvoorbeeld bij die talkshowtafels hoog gewaardeerd worden.
7: Ja, ik weet niet precies wat hoge waardering is. Dus dat heel veel mensen ergens naar kijken, ja, wil natuurlijk niet zeggen dat het heel erg beklijft. Ik merk bij mezelf vaak dat het de dingen zijn die, bijvoorbeeld De Wereld Draait Door, daar keek ik met plezier naar. Dat ging razendsnel. Mm-hmm. Toch is me bijna niks bijgebleven van al die uitzendingen. Terwijl een hele trage documentaire die ik ooit bij het ITVA gezien heb, waar ik mezelf doorheen moest zetten, omdat ik dacht, jeetje, er wordt veel van me gevraagd, veel meer blij bij mij blijft hangen. Dat is eenmaal hoe het gaat. Televisie heeft natuurlijk, en dat heeft internet nog veel meer, heeft als boodschap, blijf bij mij op mijn kanaal.
6: Blijf kijken.
7: Want anders zap niet weg. En dat is het leuke van een boek of een tentoonstelling is dat je en een theatervoorstelling helemaal, daar zit je opgesloten, je kan niet weg. Ja. Ik vind een slecht toneelstuk ook vaak heel leuk, omdat ik dan gedwongen word om er toch uit te zitten. Ja. En dat heeft wel wat, om geconfronteerd te worden met iets waar je niet op wachtte en daar toch mee te moeten dealen.
6: Ik ben eigen ongeduld ook.
7: Ja, een van de dingen die ik heel jammer vind, ik ben echt heel erg een radioluisteraar geweest altijd. En toen kwamen de podcast en toen dacht ik, oh wat heerlijk, nou kan ik alleen maar de podcast luisteren die ik heel graag wil horen. Mm-hmm. Maar ik denk achteraf dat ik ook heel erg gevormd ben door het luisteren naar radioprogramma's die mij eigenlijk niet zo interesseerde, of waar ik het niet mee eens was, of waarvan ik niet goed begreep waarom mensen in godsnaam een hele kerkdienst op de EO wilden horen, luisterde ik dan toch naar. Yeah. Nou, dan ga ik op een podcast, ben ik daar meteen weg. Want dan denk ik, ja,
6: verdwenen.
7: Nou, maar ook de tegenwind is verdwenen. Want ik denk, ja, om daar nou naar te luisteren, het interesseert me niet. Maar juist door te luisteren naar dingen die je niet interesseren, kom je erachter of er misschien iets wat je toch interesseert. En dan kom je er vooral achter dat wat jou interesseert maar een hele kleine fractie is van wat andere mensen interesseert. En dat, dat is een valkuil waar je makkelijk in valt als je alleen nog maar naar de podcast luistert die jij leuk vindt. Daarom is de radio aanzetten soms toch wel leuk in de auto. Dat je denkt, oh mijn god, zit ik te luisteren naar een nasale cabaretier die ik niet ken.
6: Op BNN
7: die
6: radio.
7: Over alles zit te twijfelen. Maar ja, het is weer eens wat anders dan gewoon de podcast die je iedere dag al kan luisteren. Ja,
6: nou, blijf luisteren, luisteraar, zou ik zeggen.
9: The Big Five. Art Rojakkers.
6: Vandaag de gast cabaretier, regisseur Micha Wertheim. We kennen hem van de oudejaarsconferences. In 2023 was dat trouwens. Toen benoemde je iets interessants, vond ik nou wel meerdere dingen, maar iets wat op dit gesprek van toepassing is, dat omdat we meer informatie dan ooit hebben op ons scherm, is onze wereld kleiner geworden. Ik zag er ook een parallel in dat we het ook op een heel scherm bekijken. Het is een heel klein scherm waarop we de wereld tot ons nemen. En daardoor is ons wereldbeeld misschien ook kleiner geworden. Maar nu ga ik iets aan jou uitleggen wat ik van jou heb gekregen. Dus
7: ja,
6: dat is wel heel meta.
7: Ja, dat is alleen maar leuk. Ja.
6: Maar,
7: ik probeer mijn eigen voorstelling altijd meteen te vergeten als ik klaar zijn.
6: Weet je nog dat je dit gezegd hebt?
7: Ja, zo vaag. Ja.
6: Kun je dat eens, want daar zit iets interessants in, dacht ik. Dat we dus misschien doordat we het zo via onze telefoon communiceren, die wereld binnenkomt, dat het beperkter is.
7: Ja, ik ben gewoon blijkbaar een hele oude conservatieve man. Maar ik lees ook liever gewoon de krant dan dat ik hem op mijn laptop
6: op papier.
7: Want het valt me op als ik op mijn telefoon kijk, dan moet ik kiezen wat ik lees. En je komt bijna niet meer langs iets wat je eigenlijk niet van plan was te lezen. Mm-hmm. En dan pak je nog eens een keertje een artikel. Dus je denkt, nou, wat zal dit zijn? En dan blijf je hangen aan iets. En zo kom je eigenlijk natuurlijk wel verder. En dat algoritme van zelfs de website van de krant gebruikt bepaalde dingen van het meest gelezen artikel. Ja. Maar ja, dat wordt natuurlijk een self-fulfilling prophecy. Want als iedereen, oh, dat is het meest gelezen artikel, lees je dat ook. En dan is dat het meest gelezen. Het is niet per se het beste artikel. En jij zei net ook al, het wordt het beste gewaardeerd. Maar het wordt niet het beste gewaardeerd door mensen. Het is wat boven komt drijven. Maar als dat je maatstaf is, dan moeten we allemaal gewoon 24 uur per dag porno kijken. Want dat is natuurlijk wat op internet ook boven komt drijven.
6: Ja, ja.
7: Dus, maar dat is niet iets waar ik geen last van heb. Maar wel waarvan ik altijd denk, daar moet je alert op zijn.
6: En wat ik bedoelde met het hoogst waardeerd is dat de succesformule van dit moment lijkt te zijn.
7: Nou ja, succes als je heel veel mensen wil trekken en heel veel mensen trekken is vooral interessant. Ja, ik voel me net een soort marxist, terwijl ik daar helemaal niet zo. Maar is vooral interessant als je geld wil verdienen. Wat ik ook snap, want Business News Radio heeft geen enkele zin als ze geen reclame meer hebben. Maar je kan succes ook definiëren als denken van wauw, dit blijft mij bij. Dit was waardevol en dit was interessant. En mijn ervaring is dat toch. Het is lekker om de hele avond achter, op de bank naar een oefenwedstrijd van het Nederlands elftal te kijken.
6: Vond je het gisteren lekker, ja?
7: Een stukje.
6: Ja.
7: Maar er blijft me eigenlijk helemaal niks van bij. Maar dat is dan heel succesvol. Mm-hmm. Terwijl ik heb afgelopen maand een boek van Rob van Essen gelezen. Dat heeft mijn leven echt veranderd. En daar moest ik best even inkomen. Want die meneer, of man, schrijver, heeft een hele andere manier van naar de wereld kijken. Totaal absurd verhaal waarvan ik dacht, een soort koortsdroom. Maar langzaam werd ik erin gezogen. En toen ik het uit had, was ik echt een beetje veranderd. Mm. Nou, dan kan je is dat succesvol? Nou, niet als je kijkt naar het aantal luisteraars dat dit gesprek heeft, zal waarschijnlijk al meer zijn dan hij lezers voor zo'n roman heeft.
6: Hoe heet het boek?
7: Ik heb er een paar gelezen, maar ik ben heel slecht in titels. Ik ben een beetje verdronken in zijn oeuvre.
6: Rob van Essen. Maar waar ik benieuwd naar ben, want we hebben het over succes versus geen succes. Als ik kijk naar jouw vakgebied, je hebt veel collega's die op het podium staan, die dat dan laten knippen in kleine fragmenten.
7: Ja.
6: En dat zie je dan op sociale media, waar jij niet meer komt, maar misschien zie je het wel voorbij komen, zie je dan allemaal clipjes voorbij komen. Dat is ook een vorm van succes zoeken en je publiek bedienen.
7: Nou ja, dat is heel ingewikkeld. Ik snap heel goed dat mensen dat doen. Omdat dat is hoe heel veel mensen nu nieuwe cabaretiers vinden. En zeggen, je moet dat stukje zien en dat stukje zien. En op een gegeven moment kwam mijn impresariaat ook met het voorstel om mijn stukjes aan het stuk uit mijn voorstelling te knippen. Er zitten wel leuke grapjes in en die werken dan goed als een soort chips die je dan kan kijken. En dus je kan denken, oh, daar moet ik eens heen. Dat lijkt me een leuke jongen. En toen heb ik, ja, ik ben misschien ook wat te principieel gedacht, nee, daar heb ik eigenlijk geen zin in. En eigenlijk om twee redenen. A, maak je mijn voorstelling als één lang verhaal. Het gaat mij niet, ik ben wat dat betreft niet zoals Jerry Seinfeld, die ik heel erg bewonder. Maar als ik daarnaar kijk, naar een comedy show van hem, ik heb het dus even niet over zijn televisieprogramma, dan hoor je allemaal hele goede grappen, maar na een minuut of 20 denk je, dit kan nog 3 jaar doorgaan en het kan nog 10 minuten doorgaan. Er komt steeds weer een leuke nieuwe gedachte, maar het telt niet op tot een verhaal of een programma. En ik vind dat wel leuk. Ik vind het leuk als je aan het eind van de avond denkt, oh, wacht even, hier heb ik naar zitten kijken. Dat het programma zelf ook een soort grap of verhaal, of in ieder geval een draai maakt in je hoofd. Dat vind ik leuk om naar te kijken. Dus vind ik dat ook leuk om te maken. En als ik dan die kleine stukjes losknip, dan denk ik, ja, maar dat is, dan verknip ik iets van wat ik ben. Maar het is wel een goed voorbeeld volgens mij van wat er met het publieke debat gebeurt. En ik geloof dat iemand die in de war is, noem je ook verknipt.
6: Yeah.
7: Dat is natuurlijk, maar dat langzaam gaan we dat normaal vinden. En dan krijg je dus dat zie je ook, dat bepaalde comedians eigenlijk beroemd worden. Alleen maar van die korte stukjes. Dan komen mensen naar het theater om dat te zien. Maar het theater is niet van de korte stukjes. Die raken dan teleurgesteld. Die denken, ja, was eigenlijk op YouTube leuker. Ja, want daar waren ze. Of op TikTok. Daar werkte het heel goed. En langzaam beginnen mensen te denken, ja, dat theater is eigenlijk iets raars. Want dat is niet zoals ik het ken. Wat ik ook begrijp als je dat niet kent. En dat is ook wat met een roman gebeurt. Dat je stil moet zitten. En ik merk zeker dat ik dat ook ingewikkeld vind. Mijn telefoon roept de hele tijd van, maar misschien is er nog iets leuks.
6: Ja.
7: En, maar als het me dan lukt, en ik zal zeggen, mij lukt het vooral in de auto, omdat ik heel veel 's nachts op de snelweg zit, terug van het theater. Dan luister ik boeken. En dan, maar dan kom je erin. En dan denk ik altijd weer van, oh, ben ik toch blij dat ik toch even de moeite gedaan heb.
6: Ja. En jij zei net, want dat was een mooie bijzin, je noemt het niet van niks verknipt, en dit staat misschien wel, loopt parallel met die verwoording van het publieke debat, die clipjes die online staan.
7: Ja, en dat dus ik denk dat dat heel erg te maken heeft met technologie. Ik ben heel erg beïnvloed door een boek van Neil Postman dat ik ooit gelezen heb. Dat heet Amusing Ourselves to Death. Over How Television Killed America.
6: Oud boek inmiddels al, hè?
7: Een heel oud boek uit 1984. En daar wordt Ronald Reagan als voorbeeld gegeven van een president die gewoon eigenlijk een televisiepersoonlijkheid is. En dat is het enige wat je nog kan doen. Nou, inmiddels hebben we ook een president die natuurlijk vooral bekend is geworden vanwege de slimste mens. En dat is wat hij zegt, is dat is niet de kwade trouw, maar dat is wat een medium nou eenmaal doet met het publieke debat. Het zorgt ervoor, wij willen geamuseerd worden.
6: Ja, en
7: als dat is wat je wil,
6: dan
7: verwacht je dus ook van politiek dat je amuseert. Terwijl oorlog is natuurlijk heel amusant, vanaf een afstand. Als je de Amerikaanse minister van Defensie hoort, dan denk je, wauw, het lijkt wel een schietspelletje. Maar het is ook verschrikkelijk. En het is ook verschrikkelijk onoverzichtelijk. En ook rommelig. Niet alleen rommelig in de zin van dat het zoveel gewonden heeft, maar rommelig om te begrijpen wat de belangen zijn van alle partijen. En dat laat zich niet terugbrengen tot amusement. Maar als amusement is de manier waarop je naar dingen kijkt, vervormt dat, nou, dat is eigenlijk alleen maar in de stroomversnelling gekomen door internet.
6: Ja. En is het zo, want jij houdt dus, hè, je wordt ook nou eenmaal opgevoed of gevormd door de smaak die je meekrijgt. De smaak van jou is de papieren krant, de roman die je verrast, de voorstelling in het theater.
7: Ja, ik ben
6: met dat
7: gewoon ook vast blijven hangen natuurlijk aan wat ik kende als kind.
6: Ja, en er is natuurlijk een grote groep mensen die een andere voorkeur heeft.
7: Daarom denk ik dat je dit debat eigenlijk alleen maar kan voeren als je het ook hebt over onderwijs. En ik heb, ik geloof 2 weken geleden, een groot stuk voor de Volkskrant geschreven. Toen ging het over de menosfeer. En dan wordt er de hele tijd gezegd van we moeten in de klas, er komen steeds meer hele conservatieve, vrouwonvriendelijke opvattingen die terug te voeren zijn tot wat dan de menosfeer heet, komen daar naar boven. En er waren allemaal bezorgde leraren die zeiden van, hoe moeten we dat in de klas het debat aangaan? En mijn antwoord was van, ja, als je die kinderen een laptop geeft waar ze hun huiswerk op moeten doen, dan kan je natuurlijk niet verbaasd zijn dat die kinderen op die laptop ook op YouTube terechtkomen en op TikTok en op al die andere dingen. En dan kan je wel zeggen, dat is niet de bedoeling. Maar ik zat s'avonds tijdens mijn huiswerk ook stiekem op de slaapkamer van mijn ouders televisie te kijken. Mm-hmm. En dan kwam mijn vader de trap op en dan rende ik heel snel naar mijn kamer. En dan deed ik of ik aan het werk was en dan had hij me wel door. Maar dat was nog een stuk minder afleiding met wat mijn kinderen, die hebben gewoon werkelijk alle televisiekanalen ter wereld, plus sinds kort ook alle oude televisieprogramma's van de NPO, ja, die staan ook allemaal online. En dan moet je dan tussendoor je huiswerk maken. Ja, volgens mij, dan kan je wel zeggen, en wat doet het algoritme? Dat kiest dan blijkbaar wat mensen het meest willen. Nou, dat is dus of porno of de menosfeer. Gewoon, dat is ook een soort porno natuurlijk. Het gaat over macht en vrouwen. En dat druppelt dan de klas in. Maar dan kan je wel zeggen, we moeten het gesprek aangaan. Maar je kan ook zeggen, van we moeten eens heel eerlijk zijn over het gevaar van dat soort algoritmes. En dat we die op school introduceren. Al het onderzoek wijst uit, dus onderzoek wat op universiteiten gedaan wordt, dat je meer leert vanuit een boek lezen
6: dan
7: vanaf een laptop. En dan wordt er gezegd, ja, maar de kinderen moeten omleren gaan met het internet. Nou, maak je geen zorgen.
6: Dat weet je wel.
7: Mijn zoon, die had binnen 3 tellen alles op de telefoon door. Dat lukt wel. Die zijn nog niet heel ingewikkeld. Dat wordt vooral gezegd door oude mannen zoals ik, die niet precies snappen hoe je iets moet updaten op je telefoon. Zeg, nou, wat toch wel fijn dat kinderen dat leren.
6: Dat die puber dat voor jou kan
7: maar
6: doen.
7: Maar het is, denk ik, echt zo dat je bij onderwijs moet beginnen. Dat is ook, ja, dat klinkt heel saai, leesonderwijs.
6: Ja.
7: En dat vond ik ook altijd saai, tot mijn kinderen van school veranderden en bij een leraar in de klas kwamen. die heel enthousiast over boeken praten en heel veel hoofdstukken uit boeken voorlas. En dan zei, dit boek is heel goed besproken. En dan kwamen ze thuis en we moeten dit boek echt lezen. Want dat had 5 sterren in de NRC. Dat ik dacht, hè, wat zie je op de basisschool? Maar dan gingen ze dat boek lezen. En dan denk ik toch echt, en niet omdat boeken per definitie goed zijn, het zijn ook hele slechte boeken, maar omdat er toch de aandachtspanne wat groter is, denk ik toch dat daar de oplossing zit.
6: Straks praat ik verder met Micha Wertheim over het belang van nieuwsgierigheid, verwondering in een tijd waarin het meeste toch zwart-wit lijkt te zijn. Dus blijf luisteren.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
5: Ja, wat wil je dan, Ben? Move fast and break stuff, zoals in de VS?
4: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
5: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
4: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
5: Op BNR en ons podcast.
6: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five van het Vraagteken. Eerder deze week sprak ik met Ben Tichelaar over hoe je empathisch naar elkaar kan luisteren. Want dat is dan weer iets anders dan autobiografisch naar elkaar luisteren. Wat het dan inhoudt en hoe dat werkt, kun je terugluisteren als podcast in onze app. Vandaag de gast cabaretier Micha Wertheim. Twee onderwerpen die ik sowieso met je wil bespreken. Die nieuwsgierigheid in je eigen werk. En hoe we dat ook weer een beetje terug kunnen brengen dan in de maatschappij. Als je het goed vindt ga ik even terug naar Ben Tichelaar. Die was gisteren dus de gast. Gedragswetenschapper, leiderschapsexpert. Had deze kettingvraag voor je.
11: Ik luister naar de radio en ik wil zelf beter worden in het uitdagen en het aan het denken zetten van de mensen om me heen. Bijvoorbeeld mijn collega's of mijn familie of vrienden. Wat zou die me dan absoluut wel aanraden? En ook absoluut niet aanraden.
10: Ja, dat is de vraag van Ben Tichelaar.
12: Ja, misschien heel aanmatigend. Maar ik denk, ik zou bij jezelf beginnen. Het is natuurlijk heel leuk om op de radio te luisteren. Hoe kan ik nou de anderen gaan uitdagen om naar mij te luisteren en beter te begrijpen? Ik denk, het klinkt zoals een cliché. Maar ga eens naar een ingewikkelde film waarvan je niet dacht dat die voor jou gemaakt was. Lees een roman, lees eens een essaybundel. Maar probeer in ieder geval jezelf, in ieder geval. Ik moet dat zelf ook altijd doen. Mezelf te overtuigen dat de wereld ingewikkelder is dan de antwoorden die je krijgt als je iets aan Google vraagt of aan AI. En als je dat bij jezelf hebt, dan ontstaat vanzelf volgens mij de sensibiliteit. Om te kijken, dan kan je enthousiast worden tegen anderen over wat je gelezen hebt. En dan ontstaan gesprekken volgens mij beter dan als je uitgangspunt is dat het jouw taak is om de ander kritisch te laten denken. Eerst zelf maar eens een keertje aan de slag. En dat is voor mij, denk ik, mijn hele leven niet genoeg om dat onder de knie te krijgen. Dus voordat ik het andere aan zou doen, weet ik het niet.
10: Is het ook niet zo dat in zo'n ingewikkelde wereld, jouw woorden, en dat lijkt me overduidelijk, dat het houvast biedt als je lekker zwart-wit kan denken, als je mening kan hebben over iets, als je kan zeggen tegen jezelf en ook tegen anderen, het zit nou eenmaal zo, zo zit het. Dus dat je uitroeptekens kan denken, biedt ook misschien wel een vorm van troost, overzichtelijkheid.
12: Ja, hou vast. Ik weet niet of het troost is, want ik denk dat het ja, ik denk, daar zeg je iets waars volgens mij. Nee, het is natuurlijk heel fijn

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Tijd is dat hij erin geslaagd is zich als jonge man los te scheuren uit een verschrikkelijk extremistische milieu. Je zou zeggen dat dat eigenlijk een ongelooflijk dapper iets is. Dat hij zich daarvoor geschaamd heeft, dat snap ik ook. Dat is jammer. Daar schaam je je vooral voor als je in een wereld leeft waarin het taboe is om toe te geven dat je van mening bent veranderd en dat je niet altijd al zuiver was. En dan krijg je dus dat Tata Steel, dat het echt letterlijk een onzuiver bedrijf is. Ik bedoel, de lucht die je ademt geeft kanker. Dat die dan dus hun zuiverheid ontleden aan het feit dat ze afscheid nemen van iemand die niet zuiver zou zijn, want die blijkt een mens te zijn en die is in staat geweest om van gedachten te veranderen. De ironie is zo krankzinnig groot. En dan gaat de discussie de hele tijd over Donald Pols. Alsof dat het probleem is. Het probleem is dat een groot bedrijf dat zou moeten veranderen. Daar hadden ze hem notabene voor aangenomen. Ze zouden zogenaamd willen veranderen. Toegeeft. Dat die zeggen van nee, maar we willen niet geassocieerd worden met iemand die zelf daadwerkelijk veranderd is. Zo allergisch. De discussie zou moeten gaan over de topbestuurders van Tata Steel, die geloof ik meer dan 1 miljoen per jaar verdienen. Wat volgens Follow the Money 11 keer zoveel is als de gemiddelde werknemer bij Tata Steel. En dat was 6 jaar geleden was het 5 keer zoveel. Zo snel zijn ze erop vooruit gaan. Bij een bedrijf dat alleen maar verlies maakt. En hebben we de discussie over Donald Pols. Wie zijn nou de mensen die zich zouden moeten schamen en die zouden moeten veranderen?
2: Ja, maar is dat dan?
1: Maar dan is de verontwaardiging over Donald Pols is heel makkelijk. Want ik snap ook dat Tata Steel nodig is. Dat is een van de dingen die Donald Pols zelf zei. Van, ja, we hebben staal nodig voor windmolens. De wereld is gewoon heel erg ingewikkeld. En ik wil ook best wel geloven dat het niet makkelijk is om topbestuurders te krijgen. Hoewel ik niet kan geloven dat je zoveel moet verdienen. Als je zo niet gemotiveerd bent om ergens te werken, moet je er misschien gewoon niet gaan werken. Dan moet je misschien gewoon op een kinderboerderij gaan werken als je dat leuker vindt. Er is niemand die jou dwingt om dat te doen. Dat je zegt, ja, maar ik moet dat geld hebben, anders kan ik het niet. Nee. Dan ben je moreel. Die mensen, die zijn eigenlijk degene die vastzitten in de ideologie waar ze uit zouden moeten trappen.
2: Ja, en je ziet daar dus een wereld waarin, die jij nu net beschrijft.
1: Ik ben helemaal niet grappig, hè. Mensen komen, ik heb allemaal kaartjes te verkopen voor mijn voorstelling. Iedereen denkt, oh mijn god, wat wordt dat een ongelooflijk
3: prediker van
1: heftige voorstelling. Terwijl ik in mijn voorstelling van grapje naar grapje hoop.
3: Ja, ja, van punchline naar punchline.
1: Ja, dat vergeet ik wel eens.
2: Maar is het dan zo, want daar zie je dan die twee wereldbeelden. Hè? Als we het geval van Donald Pols dat voorbeeld volgen. Daar zie jij eigenlijk die twee wereldbeelden met elkaar clashen. De hele overzichtelijke zwart-wit wereld, waarin je vanuit Tata Steel kan redeneren. Hij heeft zijn verleden verzwegen. Hij had dat moeten melden in het kader van transparantie. Ja, dan houdt het op, dan moet je weg.
1: Probeer maar eens als witte jongen in Zuid-Afrika op te groeien in een conservatief milieu. En dan niet zoals het ook heel moeilijk is om nu in Nederland te leven en onder ogen te zien wat onze blinde vlekken zijn. Mm-hmm. En die zijn er genoeg natuurlijk. En ik bedoel, ik ben ook geen heilige wat dat betreft. Maar als je een beetje nadenkt, weet je natuurlijk wel dat heel veel van ons gedrag, dat we daar een hele grote prijs voor gaan betalen. Deze zomer denk ik alweer, ik heb niet zo'n zin om naar Zuid-Frankrijk te gaan. Het wordt me wat heet. En ik heb geen zin om weer de hele tijd in de buurt van bosbranden te zijn. Het is natuurlijk een verband tussen mijn levensstijl en het feit dat ik daarover in zit. Mm-hmm. Dus ja, er is wel wat voor te zeggen om.
2: Maar om dat onder ogen te zien, moet je in, zoals jij het noemde, de wereld van het vraagteken durven leven.
1: Ja, en hoezeer ik het ook bewonder dat er mensen zijn die daar heel erg tegen ten strijde trekken. Ja, vind ik er ook wat voor te zeggen. Maar ook over dat soort dingen te denken. Ja, maar het is ook. Het zijn niet per se makkelijke oplossingen. Ik hou erg van een grap van Theo Maassen. Oplossingen zijn het probleem niet. Dat is het. Er zijn heel veel oplossingen voor alles. En toch lost het niks op. Nee. Dat is het ingewikkelde van de wereld waar we in leven. En het leuke vind ik van comedy en cabaret is dat je in ieder geval met een grap jezelf dwingt even onder ogen te zien dat wat je dacht dat waar was toch misschien niet helemaal klopt. Ik had in mijn eerste voorstelling ooit een grapje over groepsverkrachting. Dat ik zei, je kan niet, of je bent een democraat

0: of je gelooft in groepsverkrachting. Maar volgens democratisch proces is het meeste stemmen gelden. Dus dan kunnen we niet spreken van verkrachting. Nou, dat is een hele nare opmerking. Maar het is wel eentje waardoor je gedwongen wordt na te denken. Maar wacht even, als meeste stemmen, blijkbaar is meeste stemmen gelden ook niet altijd heilig. Want je kan toch moeilijk voor groepsverkrachting zijn. Nou, ik breng hem nu als een soort theorie. Maar als je die als grap brengt, dan ploft er iets in je hoofd. En denk je opeens van, oh, wacht even, hoe lossen we dit op? En dat vind ik leuk aan comedy. Ja. Dat is waarom ik van humor hou.
1: Omdat het ook dus een manier is om dat ingewikkelde van de wereld, de wereld van dat vraagteken, om daar een soort van, nou ja, om je daartoe te verhouden?
0: Ja, om je eigen oppositie in stelling te brengen. Je eigen meerstemmigheid. Te accepteren dat je een vat vol contradicties bent. En dat wordt, en dat is bij Donald Pons nu zo, dat wordt dan opeens gezien als iets heel gevaarlijks. Terwijl, en dat is denk ik wat je, als je een roman leest, of een goed toneelstuk ziet, of een film, wat tot je doordringt, of een schilderij ziet, wat door iemand anders gemaakt is, die op een andere manier naar de wereld kijkt, dat je opeens denkt, oh, wacht eens eventjes, er zijn veel te veel perspectieven van naar de wereld kijken, meer dan ik zelf aan kan.
1: En toch heb ik het idee, jij misschien ook wel, dat als je kijkt naar bijvoorbeeld politici die groepen mensen achter zich aankrijgen, dat er vaak wordt gesteld, dit is de oplossing, dit is het probleem. Dat wordt eerst gedefinieerd, dat is ook heel duidelijk, dit is het probleem en dit is de oplossing.
0: Ja, nou, volgens mij,
1: terwijl jij
0: het probleem,
1: zegt, de wereld is veel ingewikkelder. Dan
0: ja, het probleem zit hem vaak al in degene die de vraag stelt. Daar gaat het vaak al mis. Dus dat is
1: spreek nu mij aan.
0: Wat zeg je?
1: Spreek nu mij aan.
0: Nou, nee, maar bijvoorbeeld net de vraag van Ben Tichelaar. Dat is dan de vraag, hoe kan ik anderen, het is alleen al de vraag, hoe formuleer je een goede vraag? Dat is wat voor mij het maken van een theaterprogramma altijd heel leuk, maar ook moeilijk maakt. Omdat je bij de try-outs kom je er vaak achter van, ik ben niet eerlijk naar mezelf. Ik stel ook vragen waarbij ik zelf om de hete brei heen dans. En dat je langzaam kom je erachter van, ja, bij het maken zelf ook. Van, oh, wacht even, het is toch ingewikkelder dan ik dacht. Ik dacht, ik kan hier iets makkelijks over zeggen. Maar het is toch ingewikkelder. Maar hoe zit het dan? En dan vaak kom ik weer bij een andere grap uit die het nog weer ingewikkelder maakt. En dan weer bij een andere grap die het toch weer ingewikkelder maakt. En aan het einde van de voorstelling, is er vaak wel wat veranderd op het podium. Is de beroemde Engelse zin, the sadness of sophistication. Het verdriet van het ingewikkelde. Ik geloof dat daar ook wel troost in zit. Dat je even neerlegt bij wauw.
1: De wereld
0: wat
1: is
0: dat gecompliceerd? Ik denk dat als je verliefd naar iemand anders kijkt, nadat je iemand goed kent, dat je, en je wat samen, dat de verliefdheid ietsje is gaan liggen, en je kijkt naar, dat je opeens denkt, wat ben jij, wat een ingewikkeld persoon, en wat ben ik een ingewikkeld persoon, en hoe kan het dat we dan toch ondanks alles een connectie hebben? Dat is iets heel ingewikkelds. En dat is meer dan een simpele romcom, ik hou van jou, en klaar is het verhaal.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: BNR's Big Five van het vraagteken. Eerder deze week sprak ik met Wendelmoet Boersma, de hoofdredacteur van Dagblad Trouw, over het belang van vragen stellen in het publieke debat. Hoe doe je dat als journalist? Het is terug te luisteren via onze eigen app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast cabaretier en regisseur Micha Wertheim. En we hebben het over die wereld van de vraag en de wereld van het antwoord. Dat twee verschillende soorten werelden zijn. Ook twee verschillende soorten wereldbeelden, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Hè? Wie zou er meer rust hebben in zijn leven? Mensen die een uitroepteken denken of mensen die in vraagtekens denken?
0: Nou, ik denk mensen die veel sporten.
1: Dat is op de
0: en dan als ik op mijn fiets zit, dan kom ik het meeste tot rust.
1: Oh ja.
0: Maar nee, ik denk dat het aantrekken, de uitroepteken is natuurlijk toch ook woede. En ik weet heel goed hoe het is om boos te zijn. Dat is vaak mijn uitgangspunt. Maar ik sprak op een keer met een psycholoog en die zei, nee, woede is geen emotie. Woede is een schil die om verdriet heen zit.
1: Oh ja.
0: En dat ging toen helemaal niet over mij. Ik was niet in therapie, maar ik dacht in één keer van, oh mijn god, dit is wel wat waar is. Dus het uitroepteken is ook een soort schil om je te beschermen bij hoe verschrikkelijk hopeloos en ingewikkeld het leven is. Het is ook heel mooi en ik kan heel erg genieten van het weer en van lieve mensen en van mooie gezichten en van goede grappen. Maar het is niet makkelijk. En dat is geen leuke boodschap om te verkopen. Dus is het makkelijker om die woede te omarmen. En er is genoeg om boos over te zijn. Mm-hmm. En het is ook een goed uitgangspunt. Maar er zit verdriet onder.
3: Ja. Je hebt de hele tijd een artikel voor je liggen. Je hebt iets uitgekeken.
0: Nou, omdat ik vanochtend hierheen ging, las ik in de... Ja, het is altijd als je een onderwerp hebt, dat dan toevallig wat je... Ik las in de krant de column van Tommy Wieringa. Die gaat over een Nobelprijswinnaar. Die heeft gezegd dat ze klaar is met de literatuur omdat niemand nog boeken leest. Mm-hmm. En dan eindigt hij met van ja, maar je schrijft toch geen boeken alleen maar om er veel te verkopen. En dan eindigt ze met een citaat van Kurt Vonnegut. Een van mijn lievelingsschrijvers, die ook vooral heel grappig was. En ooit werd hem gevraagd van: waarom kies je eigenlijk altijd voor grappen? En dan zegt hij, omdat lachen minder rommelig is dan huilen. Daar ben ik het helemaal mee eens.
3: Ook al samen?
0: Wat zeg je?
3: Dat jouw werk ergens ook misschien wel...
0: Nou ja, het huilen is gewoon niet vol te houden. Dus dan kan je er maar beter om lachen om de wereld. Mm-hmm. Maar dat betekent niet, daarom is het ook zo raar dat mensen soms zeggen, daar mag je niet om lachen. En je mag er wel om huilen. Ik bedoel, lachen is gewoon een manier om je neer te leggen bij dat het gewoon allemaal eigenlijk te krankzinnig is voor woorden waar je toevallig in terecht. We zijn er allemaal toevallig in terecht gekomen. En dan schrijft Kurt Vonnegut, het citaat van Tommy Wieringa, als hij 84 is: wat ik had willen zeggen is eigenlijk alleen dit. Beoefen alle kunsten. Muziek, zang, dans, acteren, tekenen, schilderen, beeldhouden, poëzie, fictie, essays, reportage. Het maakt niet uit hoe goed of hoe slecht. En niet voor roem en niet voor geld, maar om wording te ervaren. Om uit te zoeken wat er binnen in je leeft. Om je ziel te laten groeien. Toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk beter dan mijn hele interview.
3: Ja, eigenlijk kun je het hier gewoon bij laten.
0: Ja.
3: Ja. Wat raakt je dan wel zo in die tekst?
0: Nou, ik denk niet eens alleen het maken. Ik denk ook het tot je nemen is een vorm van maken. Want je moet zelf van een voorstelling in je hoofd een geheel maken. Mm-hmm. Nou, omdat je toch, denk ik... Ik vind schilderen ook heel leuk. Ik doe het niet zo heel vaak, maar tekenen. Als je ergens naar kijkt en je gaat natekenen, dan pas zie je hoe ongelooflijk ingewikkeld een gezicht in elkaar zit. Mm-hmm. En ik heb wel modeltekenen gedaan. En soms kwam er iemand binnen en dat ik dacht, oh, dat is iemand
3: gezicht.
0: Waar ik niks... Maar gezicht en lichaam. En dat je denkt, oh, dat is iemand waar ik niks mee heb. Yeah. En dan ga je tekenen. En binnen 10 minuten denk je, wat een bijzonder mens staat hier voor me. Los van het feit dat zo iemand de moeite neemt om voor jou te gaan poseren. Mm-hmm. Maar ook dat je denkt, dit is iemand die zit ook maar weer in dat lichaam. En die moet daar ook mee werken. En dan kom je tot een soort rust. En dan merk ik dat ik dan na afloop van zo'n paar uur tekenen, dat ik dan denk ik opeens van, jeetje, het is allemaal weer een stuk ingewikkelder. Maar ook mooier. Dat je denkt, jeetje. En vaak hoe ouder en hoe gehavender, hoe mooier iemand is. Soms komt er een heel jong model, dan denk je, het is een beetje ongemakkelijk. Het is, ja. Maar het is eigenlijk veel minder interessant om te tekenen, want daar is nog minder mee gebeurd. Die heeft nog minder...
3: Er is het leven minder overheen gegaan.
0: Ja.
3: Die quote die je net gaf, hè, die Tommy Wieringa dan overneemt van Kurt Vonnegut. Ik zat daarover na te denken, dacht ik, ja, daar zit ook een vorm van troost in, zoals hij het opschrijft. En misschien wel ook wel in jouw manier van je verhouding tot de wereld.
0: Het is wat voor mij werkt. Dit is echt niet het enige, hoor. Want ik fiets dus ook heel graag. En als ik een lange fietstocht door de polder maak, dan kom ik ook heel erg tot rust. Dan denk ik ook van, hè, ik zit ook maar in dit lichaam. Er zijn andere manieren. Dansen vind ik ook heel erg fijn. Mm-hmm. Maar het zijn allemaal dingen die in ieder geval niet gebeuren achter een beeldscherm. Ik heb bijna nooit dat ik na een uur op mijn telefoon denk, hè, wat ben ik tot rust gekomen.
3: Nee.
0: Zelfs bijna niet. Ik lees ook wel eens een goed verhaal op mijn telefoon. Bij gebrek aan beter dat ik denk, nou, laat ik dan maar eens wat gaan lezen. Dan nog merk ik dat het, maar dat is, ja, ik weet niet precies waarom dat is, dat ik meer rust ervaar als ik het van papier lees. Ja. Hoewel ik luister ook heel veel en daar kan ik net zoveel van genieten.
3: Maar we leven in een overweldigende, absurde, ingewikkelde wereld.
0: Ja, maar dat hebben we natuurlijk altijd gedaan.
3: Dat hebben we altijd gedaan. En dan is er een school om je daartoe te verhouden door het in zekerheden te kiezen. Door te denken, het zit zo door een uitroepteken te denken. En wat jij probeert te doen, en nu leg ik je misschien een wereldbeeld op, dus zeg voor alles niet klopt, maar is je verhouden tot de ingewikkeldheid door te kijken naar het absurde wat er ook achter schuil gaat.
0: Ja, ik denk dat dat eigenlijk... toevallig had ik kort geleden even contact met Gumba, de cartoonist, die ik heel erg bewonder. En toen kon ik het niet laten om te zeggen van dat ik steeds meer tot de conclusie kom dat absurditeit eigenlijk de enige manier is, het absurdisme, om naar deze wereld te kijken. En mijn voorstellingen zijn niet eens zo heel absurdistisch. Maar het is als je echt gaat kijken naar wat wij doen en waar we interesse in gekomen. Ja, dan kan je of je gaat heel hard huilen of je krijgt totaal de slappe lach.
3: En andere opties zijn er niet?
0: Nou ja, gewoon gelukkig heb ik ook kinderen en moet er eten op tafel komen. En heb ik heel veel dingen waardoor ik niet de hele tijd maar in deze open wond zit te peuren.
3: Nee. Maar wat je publiek wel...
0: Maar wat helpt is op je telefoon allemaal hele korte comedyclubjes kijken. Want dan staat de tijd, dan voel je niks, dan zie je niks. Dat is net als roken, dan ben je er eventjes helemaal uit. Ja. Maar na fietsen voel ik me beter dan na een uur lang alleen maar die clipjes kijken. Dan voel ik me eigenlijk alleen maar leeg en uitgedroogd.
3: Ga op pad, ga fietsen, ga theater in, ga de natuur in, dat is top.
0: Ja, of kom naar mijn nieuwe voorstelling. Ja. Dat is natuurlijk ook, ik ben gewoon, nee, maar ja. Ja,
3: heb je weer iets te verkopen of niet?
0: Nou, ik ben in reprise, dus dan betekent dat dezelfde voorstelling als vorig jaar
3: toch? Ja, precies.
0: Nu weer in de verkoop is.
3: Bij die voorstellingen ben je bewust eigenlijk, hè? Want er zijn voorstellingen geweest waar veel om te doen was, dat mag ik nu nog wel verklappen, dat ik bijvoorbeeld niet eens in het theater was.
0: Ik heb ooit een voorstelling gemaakt waar ik zelf niet bij was.
3: Precies, ja. Daar waren dan, weet je, dat was een manier denk ik ook om mensen vragen te laten stellen over het medium dat je beoefent.
0: Eigenlijk bij al die voorstellingen, ook de voorstelling waar ik zelf niet op kwam dagen, dat was echt een voorstelling hoor, daar was een robotje.
3: Zeker,
0: er gebeurde van alles.
3: Ik heb gezien.
0: Oh, wat leuk. En daar had ik heel erg mijn best op gedaan. Maar het komt eigenlijk altijd voort uit, weet je wat mij nou leuk lijkt, zou dat kunnen? Yeah. En dan doe ik het. En dan ben ik achteraf, als mensen boos zijn...
3: Want er waren mensen boos.
0: Maar het waren er ook niet zo heel veel. Maar die stuurden dan wel woedende brieven. En omdat ik er zelf op een gegeven moment niet bij was, ging ik geloven dat dat de enige was. En dat was wel een leermoment. Ik had dus een voorstelling gemaakt waar ik niet bij was. Waarin het publiek zelf als verrassing opeens gedwongen werd op het podium het decor in elkaar te zetten en allemaal dingen te doen. Het was een kleine zaal. Het was ook niet wat ik nu doe in een grote cabaret. Ik was op een gegeven moment, dacht ik, nou, dan moet ik ook een keertje echt niet bij zijn, want ik zat vaak stiekem ergens verstopen. Ja. En toen kreeg ik woedende brieven van mensen. Die zeiden, was schandalig. En die hadden iets anders verwacht, dat kan. En toen ging ik geloven dat dat de wereld was. En toen zeiden op een gegeven moment die technici van mij, die voorstelling met z'n tweeën draaiden, want het was heel veel werk. Mm-hmm. Die zeiden, maar Micha, bijna iedereen vindt het een fantastische avond. Alleen ik vroeg aan het einde van iedere avond, wil je alsjeblieft niks op sociale media zetten? Want ik wil het publiek dat verrassen. Nog komt verrassen met het feit dat ik er niet ben. En iedereen hield zich eraan. En toen ben ik weer naar het theater gegaan. Toen zag ik dat iedereen het heel leuk vond. En dat is volgens mij wel hoe deze wereld in elkaar zit. Als je alleen maar de verontwaardiging leest op sociale media, maar ook columnisten, dan vergeet je dat de groenteboer gewoon groente is aan het zoeken. Ik ga steeds vaker, ik vecht tegen de depressie op allemaal manieren, maar ik ga altijd bij de gewone kassa staan tegenwoordig.
3: In plaats van die zelfscankassa?
0: In plaats van de zelfscankassa, omdat ik ergens las dat een van de weinige dingen die bewezen helpen tegen depressie, is kijken en praten met iemand die je nog nooit gezien hebt, met een nieuw gezicht. En dat raak je dus kwijt als je naar de zelfscankassa, dan weer heb je geen contact gelegd. Zeker als je ook je oortjes nog in hebt. Maar als ik bij de zelfscan, dan zit er iemand tegenover me. Dan denk ik, jeetje, die zit daar de hele dag te scannen. Dan maak ik een praatje mee. Dan ben ik waarschijnlijk een soort oude opa die een mopje maakt tegen iemand die daar. Maar toch, dat doet me goed. Ja, dus ik probeer. Dus je hoeft niet alleen boeken te lezen. Je kan ook gewoon naar de gewone kassa gaan staan. Ja.
3: We gaan snel die kettingvraag behandelen, want we schieten er de tijd in. Wat jammer is, ik had nog met je door willen praten. Maar morgen de gast Elke Wis, schrijfster van onder andere Socrates op sneakers. Je mag een kettingvraag stellen.
0: Nou, welk boek of welke film of welk toneelstuk of schilderij of tentoonstelling heb jij onlangs bezocht of gezien, waarvan je dacht, die heeft mij toch een beetje veranderd in mijn blik op de wereld en wie ik zelf ben?
3: Ik ga het morgen vragen aan Elke Wis. Tenminste, jij gaat het vragen, maar zij gaat het beantwoorden dan.
0: Ik ga luisteren.
3: Dankjewel, Micha Wertheim.
0: Leuk om hier te mogen zijn.
3: Het was fijn om je te gast te hebben. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in onze app. Zijn wij er morgen weer. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Erik Dijkstra is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Marcel Levy, Lisa Loep, Frits Spits en Mickey Hoogdijk aan. We zenden uit vanuit de Bank in Amsterdam.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duin ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En onze gast van vandaag ondervond hoe het ondernemen voor een hele zure nasmaak kan zorgen. Onder de noemer Fruit Funk brengt hij gezonde snoepjes op de markt. En na jarenlang hard werken sleept het bedrijf een geweldige samenwerking met een Poolse supermarkt binnen. Winst maken lijkt eindelijk in zicht. Maar dan blijkt er een fout op de verpakking te staan. Klant boos, order gecanceld en dan zit je met een miljoen zakjes snoep die niet verkocht kunnen worden. Welkom Daan.
9: Dankjewel.
8: Wie ben je en wat doe je?
9: Nou ja, mijn naam Daan. En ik maak snoepjes gemaakt van fruit onder de naam Fruit Funk.
8: Waar heb je het goed gedaan?
9: Ik kan ondertussen zeggen dat met een blanco blad beginnen na 12 jaar bestaan, dat dat goed is.
8: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
9: Te snel, te vaak ja gezegd. Altijd ja gezegd. Daar.
8: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Fruit Funk, wat is het dan?
9: Heel simpel. Wij maken snoepjes gemaakt van fruit. Wij noemen onszelf de verantwoorde variant van een zakje snoep.
8: En vertel, wat zit er dan in?
9: Het is gemaakt van gedroogd fruit of van fruit dat bewerkt is. Ik zeg altijd de commerciële variant van een handje gedroogd fruit. Dus er zit eigenlijk alleen maar fruit in.
8: Ja. En wat is de doelgroep? Wie is de doelgroep?
9: Kinderen van 3 tot 7, nou 8, 9 jaar. En de doelgroep, dat zijn de moeders.
8: Ja,
10: En waarom zijn dat de moeders?
9: Die doen de aankopen.
10: Ja, ja, ja. Even qua cijfers, hoeveel zit je qua omzet?
9: We gaan richting de 10 miljoen.
10: Oké. Okay. Draai je al winst?
9: Ja.
10: Gelukkig. Je zegt het met een soort opluchting.
9: Ja, ze zeggen altijd alles duurt twee keer zo lang en kost twee keer zoveel. Ik zit meer in de noemer van 3.
10: Ja, ja. Ja, het is echt lang struggelen geweest, begrijp ik. Ja. Vertel eens, je bent 12 jaar bezig, zei je. Dat is een lange tijd.
9: Ja.
10: Maar hoe is dit idee ooit begonnen?
9: Rob, mijn compagnon, en ik werkten altijd in de zoetwaren. Ik ben ooit begonnen bij Yamin als category manager. Dus echt helemaal in de snoepjes is mijn carrière ontstaan. Ben export ingegaan voor een bedrijf. Snoepjes gaan verkopen, buitenland, nieuwe business bouwen. Creatief omgaan met het vinden van nieuwe klanten. Daar echt heel erg mijn rol gevonden in creatief, maar ook in doorzetten en in sales. Samen met mijn compagnon Rob op reis in Zuid-Amerika. Zien hoe andere culturen werken, hoe het eraan toe gaat.
10: En toen werkte u nog voor een snoepbedrijf?
9: Ja, klopt. Ja, okay. Ja, en wij deden alles met licenties. Dus dat denk aan kinderfiguren. Hè? Paw Patrol, Cars, Frozen, dat soort figuurtjes. Wij stopten allerlei ongezonde rommel, als je het zo kan zeggen, in een mooi jasje. En ja, je weet hoe het werkt met kindermarketing, dan verkoopt het.
10: Ja. En toen? Want ergens begon er dus iets te knagen, voel ik aankomen.
9: Nou, ik kom niet uit een ondernemersgezin, maar ik heb altijd de drive gehad om iedereen te laten zien dat het op mijn manier ook kan. En daar is mijn ondernemersdrang altijd eigenlijk mee verder gegaan. Mm-hmm. Dus die drang om ondernemer te worden, die was van kinds af aan aanwezig. En mijn huidige compagnon Rob, daar ben ik 5 jaar collega mee geweest, die had eenzelfde ambitie. En op die reis in Zuid-Amerika, daar is eigenlijk het zaadje geplant om wellicht later samen ondernemer te worden.
10: Kun je het moment schetsen?
9: Ja, het zijn mooie momenten.
10: Ja, hoor. Je zit ergens een biertje te drinken, kan ik me zo voorstellen.
9: Bovenop een hotel, waar we, ik rookte toen niet meer, maar stiekem nog een sigaretje aan het roken, bovenop een hotel. Daar waren we een beetje aan het filosoferen over hoe de zoetwarenmarkt er in de toekomst uit kon zien en dat verantwoorde voeding wel de toekomst zou kunnen gaan worden. Maar dan heb ik het over 14, 15 jaar geleden. Hè. Nu is het vanzelfsprekend, maar toen was het wel wat minder. En daar is eigenlijk wel het idee ontstaan om verantwoorde producten in die licenties te gaan verpakken. Mm. Om eigenlijk kinderen de goede kant op te nutchen. Door een verantwoorde keuze te maken als je voor zo'n figuurtje gaat.
10: Ja, ja. Dus in die licenties, daar bedoel je dan eigenlijk, dan zit er dus een Disney-figuurtje of wat dan ook.
9: Ja.
10: En je zegt eigenlijk stopten wij vanuit het bedrijf waarvoor we werkten gewoon een suikerbom erin.
9: Ja.
10: Wat zouden we nou doen als we daar gewoon fruit in doen?
9: Klopt.
10: Ja. Oké, okay, die avond, jullie zijn een sigaretje aan het roken en een biertje aan het drinken.
9: Ja.
10: En is het dan meteen dingen opschrijven of moet dat een beetje zo?
9: Nee, dit is een zaadje dat is geplant. Dat heeft echt een jaar nog geduurd. Ik kon het niet loslaten. Ik ben ooit al eerder in mijn hoofd. Iedere maand lag ik wel weer wakker van een nieuw businessplan. Ik ben ooit eerder een bedrijf begonnen met een webshop. Maar die moest je toen nog echt zelf gaan bouwen. Weet je wel, die tijd dat het echt heel lastig was. Dus dat is niet gelukt. Het idee was wel voor mijn gevoel ook heel goed. Maar het vinden van iemand die dezelfde dromen en ambities heeft, dat heeft mij wel kunnen helpen. Ik ben dat idee verder gaan uitwerken. Want ja, je werkt voor een baas, hè, dus het is ook wel een beetje spannend. Maar na een jaar bloedkruid waar het niet gaan kan, heb ik de stap gezet om te stoppen met
10: en werken. En had jij hem wel op de hoogte gehouden van ik ga dit fruitidee toch even uitwerken?
9: Ja, maar ja, weet je werkt voor een baas. Dus dat is wel, lastig. Want je wil ook niet dat het ten koste gaat van je werkgever. Loyaliteit vind ik nog steeds wel een belangrijk ding. Ik ben gestopt met werken daar. En toen heb ik een half jaar thuis gezeten om het echt uit te gaan werken.
10: Hmm.
9: En daarbij heb ik Rob op de hoogte gehouden. Maar was het nog niet zeker wat er zou gaan gebeuren in de toekomst. Dat is, ja, het is wel, we hebben het over, wat is het, 2014. Ik had een hypotheek die onder water stond. Ik had een vrouw en 2 kleine kinderen. Ik had hier geen ervaring. Het zijn wel spannende stappen natuurlijk.
10: Ja, ja. Oké, maar toch gedaan.
9: Ja.
10: Maar waar kwam dat vandaan?
9: Ja, dat ik zeg, bloedkruid waar het niet gaan kan.
10: Ja.
9: Ik wilde echt ondernemer worden, heel graag.
10: Oké, dus ga je eigenlijk in de uitloop van de financiële crisis met een onderwaterhypotheek en 2 kinderen en een vrouw, ga jij schetsen? Op een gegeven moment bel je Rob weer.
9: Ja, ik heb een contact met hem opgenomen. Hij werkte nog steeds bij hetzelfde bedrijf. En uitgenodigd en we zijn samen plannen gaan maken.
10: Ja, ergens op de zolderkamer kan moeten.
9: Op mijn zolderkamer.
10: Ja.
9: Eerst laminaat zelf leggen en daarna kun je daar een bureau neerzetten.
10: Dan zeg je, we gaan dit doen. Vertel, krijg je financiering of niet?
9: Ja, dat is een lastig traject. Vooral omdat je alleen een blanco papiertje hebt met een paar schetsen erop. We waren wel wat verder toen. Het was het vinden van financiering, het verkrijgen van een licentie. Wij waren de eerste in Europa met een Disney-licentie op verantwoorde producten. Dus daarin hebben we ook echt wel wat... De regels van Disney waren nog niet bekend. Die hebben wij mee mogen schrijven toen voor hun. Adviserende rol, wat is nou verantwoord en wat is nou ongezond? Helemaal als je het over zoetwaren hebt natuurlijk. En het vinden van je eerste klant.
10: Ja.
9: Want ja, dat een van die drie moest als eerste vallen.
10: Ja, maar en je moet dus een klant hebben...
9: Ja.
10: Een licentie hebben en je moet financiering hebben.
9: Ja. Dus tegen de Rabobank zeiden we dat we Disney als licentiegever hadden gevonden en dat we Albert Heijn als klant hadden.
10: Mm-hmm.
9: Tegen Albert Heijn zeiden we dat we financiering hadden en dat we Disney als licentiegever hadden. En tegen Disney zeiden we dat we de bank hadden en dat we Albert Heijn als klant hadden.
10: Maar er moeten geen van die drieën moeten uitvallen, want dan valt het kaarthuis in elkaar.
9: Hé, hey, ik zit hier. Het is gelukt.
10: Laten we eens even kijken naar het moment dat jij zegt... ja, daar heb ik het toch fout gedaan. Dat is te vaak ja zeggen terwijl je nee had moeten zeggen.
9: Ja.
10: Ik ga naar 2018. Toen kreeg jij opeens een gigantische order. Heel even daarvoor kwakkelt het nog een beetje, of niet? Hoe zit het dan?
9: Het is zoeken naar succes. Dus we hebben klanten in verschillende landen. Een land als Denemarken, daar gaat de omzet voor Deense begrippen door het dak... Wetende dat daar de omzet goed gaat, dan weet je ook dan als het in Duitsland, als het in Engeland, als het in Frankrijk, als het daar gaat groeien, dan hebben we echt goud in handen.
10: Mm-hmm.
9: En dat blijft lange tijd uit. Dat blijft nog steeds uit, die grote landen. Maar daaromheen bouw je kleine beetjes bij elkaar.
10: Ja.
9: Maar je bent gewend grote omzetten te draaien, ook door je vorige werkgever. Dus het lijkt je, in je gedachten is het heel gemakkelijk om 10, 20, 25 miljoen euro omzet te gaan draaien.
10: Ja.
9: En die ambitie hebben we, en hadden we toen ook. Alleen dat duurt wat langer.
10: Ja. En dan komt er opeens een grote klapper langs.
9: Het is een klapper waar we 3 jaar aan hebben gewerkt.
10: Okay.
9: Dus het is geen donderslag bij een helder hemel, maar je leert steeds vaker dat grote kansen die er zijn, dat die vaak niet lukken.
10: Mm.
9: Het gaat altijd fout op die laatste procent. Of op die laatste 5%. Dus bij deze viel die ineens wel.
10: Ja, en dit was, omschrijf het bedrijf even, waar jullie zaken mee gingen doen?
9: Biedronka. Dus dat is de grootste Poolse retailketen. Dat is echt, ja, die zit op iedere hoek van de straat.
10: Ja. En die wilde...
9: Ja, je hebt kinderdag in Polen. Dat is een soort van dag, algemene dag, dat alle verjaardagen op één dag gevierd worden. Een soort van moederdag, maar dan voor kinderen. En voor die dag waren wij heel druk bezig om zo'n kartonnen vloerdisplay in de winkel te krijgen, gevuld met onze snoepjes. Omdat verantwoord snoepen toch wel belangrijk gaat worden.
10: En zeker op zo'n kinderdag.
9: Absoluut.
10: Ja. Dus was er veel geld mee gemoeid?
9: Ja, het was een order van 4,5 ton. Dat draaiden we nog niet aan omzet. Dus je kunt je voorstellen...
10: Dit was de hele jaar omzet?
9: Meer dan de hele jaar omzet. Ja.
10: Zo.
9: Ja, in één order.
10: Zo.
9: 20 volle vrachtwagens. Dat was veel.
10: Ja.
9: Veel lucht ook wel, hè, met karton. Dus de vrachtwagens klinkt heel mooi, maar het is ook veel lucht.
10: Nee, oké. Okay. En dat is natuurlijk veel geld.
9: Ja.
10: Veel meer omzet dan je normaal gesproken draait.
9: Ja.
10: Maar dan gaat er toch iets mis. Want we hebben het hier over ja zeggen, terwijl het eigenlijk nee had moeten zijn.
9: Ja, mijn compagnon zegt altijd, geef mij het probleem maar. Nou, dat hebben we toen geweten.
10: Wat was de moeilijkheid? Want het is hetzelfde snoep dat je altijd al maakt. Het is alleen meer.
9: Ja, precies. En zo zien wij het ook. Schaalbaarheid is altijd vanaf dag 1 bij ons het doel geweest. Dus we hebben al moesten we een pallet laag aan snoepjes leveren. Volle vrachtwagens zou net zo gemakkelijk zijn geweest.
10: Ja.
9: We produceren niet alles in huis. We werden toen nog helemaal niets. Dus de fabrieken waar wij onze producten bestelden... waren ook eigenlijk ingericht voor grotere klanten.
10: Ja. Maar wat was de moeilijkheid?
9: De korte termijn. De deadline kwam steeds dichterbij. En het hing in de lucht. Alleen, ja, je kunt pas gaan produceren als jij de daadwerkelijke order krijgt.
10: Ja.
9: Dus als ze vanuit Polen zeggen, het komt wel goed... ja, dan ga ik niet op produceren.
10: Nee.
9: Dus we moesten wachten op die ja.
10: Ja, en wanneer kwam die ja ten opzichte van dat die snoepjes er moesten zijn?
9: Ja, dat was zo'n 6, 7, nou maximaal 8 weken voor leverdatum.
10: Oké, en normaal gesproken, hoe lang heb je daar normaal gesproken voor?
9: Ja, je kunt je voorstellen, producten moesten vertaald worden. Dat hadden we al wel, daar waren we al mee bezig. Productie duurt 4 weken. Folieprinten duurt over het algemeen 6 weken. Inpakken duurt weken, dus het was eigenlijk al te laat.
10: Maar toch komt hij dan binnen.
9: Ja.
10: Over 6 weken leveren.
9: Ja.
10: Die kinderdag is maar 1 dag, dus ja. Het moet er zijn.
9: Ja.
10: Jij gaat op reis.
9: Ja.
10: Welverdiende vakantie tussendoor, want alles is in gang gezet.
9: Ja.
10: Schets mij even, want jij krijgt een telefoontje. Waar ben je op dat moment?
9: Ja, het is een mooie metafoor wel. Ik ga ieder jaar ga ik hiken. Samen met mijn broer en twee vrienden. En dan gaan we tussen de vier dagen en een week gaan we ergens naartoe. En toen waren we in Duitsland. Het was niet eens zo ver weg. Het was echt een heuvel. Je kunt het geen berg noemen. Maar ik was een berg aan het beklimmen. Maar ik was een heuvel aan het oplopen. En de telefoon gaat. En Rob was aan het werk. Want het was hemelvaart. En Rob was achter de schermen het werk aan het doen. En ik was vier dagen plezier aan het hebben. En de telefoon gaat mobiel. En ik neem op. En Rob die zegt, we hebben een probleem.
10: Oké.
9: Wat is er gebeurd? Er staat een vertaalfout op de verpakking. Ik zeg, oké, nou dat lossen we wel op. Ja, maar het is de voorkant van de verpakking. Oké, ja, en dan ga je dus leren dat niet alle...
10: En even, wat was de vertaalfout?
9: Ja, je hebt in Polen heb je een letter meer in het alfabet.
10: Oké.
9: Dat moet je weten.
10: Ja.
9: Voor die kleine dingetjes.
10: Voor die kleine dingetjes in het leven, ja.
9: Je hebt daar een L met een streepje erdoor.
10: Die loopt, schets even.
9: Ja, die loopt overdwars. Dus
10: schrijf hem even op.
9: We hebben gewoon een rechte streep naar beneden.
10: Ja,
9: en dan zet je een schuine streep doorheen. Dus dat is dit.
10: Oké, we hebben een L en daar zit een soort schuin streepje doorheen.
9: Ja,
10: het is een best fors streepje. Is hij normaal gesproken kleiner?
9: Iets kleiner streepje.
10: Oké. Een L met een streepje doorheen. En dat is echt anders dan een normale L.
9: Wij hadden een W.
10: Ah, oké. En wat had je gedaan?
9: Dat streepje zat er niet doorheen.
10: Het hele kleine streepje?
9: Ja.
10: En dus stond er iets anders of stond er gewoon...
9: Ja, het is gewoon een spelfout.
10: Ja.
9: Je kunt niet, als je pretendeert een groot merk te willen zijn... kun je niet met een spelfout op de voorkant van je verpakking gaan zitten.
10: Oké, dus wat nu?
9: Ja, nou ja, ik was aan het hiken. Maar we hebben wel een probleem.
10: Ja.
9: Dus eerst voorgesteld om... bellen met een mobiel is wel fijn, hè? Dat kan ook vanaf een berg. Dus mijn vrienden en broer die hebben wat vaker gezeten die dag dan dat ze hebben gewandeld. Ik zat met een steen in mijn maag. We moesten het oplossen. Dus bellen met Polen. Kunnen we de voorkant een stickertje eroverheen plakken? Gewoon mooi, full color, dan ziet niemand. En dan is het probleem opgelost. En ze zeiden, ja, wij zijn geen derde wereldland meer. Dus daar kwam toch wel iets van een ego-stukje naar boven of iets dergelijks. En ze zeiden, dat gaan wij niet accepteren. Dus ze zeggen, kom je spullen maar halen. Het gaat niet door.
10: Want die vrachtwagen was daar al geleverd?
9: Ja, het grootste gedeelte
10: was geleverd.
9: En toen
10: zei iemand, er zit hier een spelfout op.
9: Ja.
10: Oh, shit.
9: Want normaal gesproken stuur je samples en dan kunnen ze dat beoordelen. En dan krijg je nog reactie. Als de mock-up is, dan maak je het eerst met de hand. Hè? Ja. Dan maak je een mooi voorbeeldje en dan stuur je dat. En dan ter goedkeuring en dan ga je verder. Maar daar hadden we geen tijd voor, want we moesten leveren. Dus de productiesamples waren ook de goedkeuringssamples. Ja, je gaat er niet vanuit dat er een vertaalfout erop staat. Als je dat door een vertaalbureau laat maken, dan verwacht je niet dat soort fouten erop zullen staan. Daar ga je dan maar vanuit.
10: Oh.
9: Het komt wel goed.
10: Het komt wel goed.
9: Ja.
10: Maar die Polen waren niet te vermurwen.
9: Klopt. Dus ja.
10: Wat ga je dan doen? Die hike?
9: Moet af.
10: Oh ja, je moet nog terug. Ja,
9: het is niet zo dat je in de auto kunt stappen. Nee. Je staat twee dagen verderop. Dus het is niet zo. Dus ja, dat is heel vervelend. Dan leer je heel goed omgaan met negatieve gevoelens. Waar je niet veel mee kunt.
10: Nee.
9: Dus je gaat verder. En we zijn zondag teruggekomen van die hike. En maandagochtend ben ik in het vliegtuig gestapt.
10: Pak aan naar Polen toe.
9: Ja, aankloppen op de voordeur.
10: Ja. Geen afspraak
9: had je? Nee.
10: Oké.
9: Nee, die kan je in het weekend niet maken.
10: Nee.
9: Gewoon daar naartoe gevlogen. Aangeklopt, groot glazen gebouw en gemeld bij de receptie. Ik wil een afspraak, ik wil de category manager spreken. Ik heb een probleem en dat moeten we oplossen.
10: En toen?
9: Ja, ik ben wel binnengelaten, gelukkig. Ik ben in een kamertje gezet en daar was een hele hoop overleg. Met heel veel verschillende mensen. Af en toe kwam er iemand met een verrit hoofd naar buiten. En ik heb daar met tranen in mijn ogen zitten vertellen dat als dit niet doorgaat, dat mijn bedrijf failliet is en dat geen oplossing is. Dat we beter kunnen komen tot een oplossing hoe we dit nog enigszins kunnen redden. Dan helemaal cancelen.
10: Ja. Kwam er een oplossing?
9: Ja, deels. Het ging om vier verschillende producten. Op twee verpakkingen zat die vertaalfout. Dat waren wel de grootste aantallen. En er waren nog wat doosjes met fruitrepen. En die mochten dan blijven. Dus ongeveer een ton, anderhalve ton was gered van de order.
10: Van de 4,5?
9: Ja.
10: Oké. En de rest moest gewoon terug?
9: Ja, dus die doosjes fruitrepen die hebben we heel snel omgepakt in een andere kartonnen doos. Die zijn daar uiteindelijk in de winkel ergens tussen de luiers terechtgekomen. En dat heeft geen goede doorverkoop meer gehad. Want dat was niet zo gepland zoals we dachten dat het in de winkel zou komen te staan. En de rest hebben we weer terug mee naar huis genomen.
10: Je bedrijf is er niet aan failliet gegaan zoals je vreesde?
9: Nee.
10: Maar het wel randje...
9: Nou, als we niet geholpen waren door onze investeerders, dan was het klaar geweest.
10: Ja?
9: Ja, dus we hebben een AVA...
10: Bijzondere aandeelhoudersvergadering gehouden.
9: Ja, en gezet, dit is het probleem. En we hebben hulp nodig.
10: Wat hebben ze gedaan?
9: Nou, die 5 minuten van toen, die waren er toen weer. Ze hadden volledig vertrouwen in dat dit gewoon een eenmalige fout was. Dus ze zijn bijgesprongen.
10: Zo. En wat is er met dat snoep gebeurd?
9: Het is verjaard, hè? Jawel. Ja. We hebben maandenlang in de zomervakantie, dus nou ja, het was ergens in juni dat het geleverd had moeten worden. Dus van juni tot augustus hebben we met alle familieleden, alle vrienden, alle kennissen die we hebben, hebben we meer dan 1 miljoen zakjes opengemaakt. Alle snoepjes terug in een grote bulkzak gedaan. Dichtgezield, terug naar het magazijn gebracht. En door in het jaar daarop alle producten langzaam weer uitgeleverd.
10: Ja, moet je het dan doen.
9: Ja, het was ook een mooie periode, want je ziet wel dat je sociale leven wat je dan hebt opgebouwd, dat die wel allemaal bijspringen om je dan te helpen. Dus als we wel even terugblikken naar net, als je echt hulp nodig hebt, dan staan ze klaar voor je. Hebben we gewoon met man en macht hebben we er gewoon voor gezorgd om het zo zacht mogelijk te laten landen.
10: Ja. Is het nog goed gekomen met die supermarkt?
9: Ik heb ze niet meer gebeld.
10: Nee.
9: Nee.
10: Die schaamt je ook een beetje dan, toch? Of denk je, ja, dit komen we niet te boven daar?
9: Schaamte, daar heb ik niet zo'n last van.
10: Oké. Okay.
9: Het is een fout.
10: Ja.
9: Snap je? Dus iedereen maakt fouten.
10: Nee, maar dan zou je dus zeggen, gaat nog eens een keertje terug.
9: Ja, alleen er wordt over het algemeen niet zo snel vergeten. Dus als je als iets niet loopt bij een supermarkt en je gaat van het schap af, of ook al is het een eenmalige actie en hij verkoopt niet goed door, ja, dan moet je even een aantal rotaties wachten van category managers voordat je daar weer aan kunt kloppen.
10: Ja. Dat vertaalbureau, heb je daar nog een regeling mee weten te treffen?
9: Ja, als je de kleine lettertjes gaat lezen, dan zie je dat dit soort partijen verantwoordelijk zijn voor de factuurwaarde. Dus ik geloof dat we €3700 terug hebben gehad. Ja, ja.
10: Oh. En toch sla je jezelf voor de kop. Hè? Want het is natuurlijk dat je ja hebt gezegd. En je toch denk je, dit wordt de grote klapper in Polen. En dan ga je dus eigenlijk al je safety measures, al je checkmogelijkheden ga je overboord doen. Omdat je toch denkt, ja, deze gaan we pakken.
9: Ja, het is ook een stukje bewijsdrang natuurlijk. Hè? Mm. Aan de rest. Van kijk, zie je, als er zelfs een grote retailer in Polen, waarvan wij soms denken dat het land een beetje achter ligt, als die bereid is om dit soort producten op te nemen, dan is het ook een bewijs naar Nederlandse retailers, Duitse retailers, noem ze maar op, aan die grote jongens, van wij kunnen dit. Dus het was ons alles gelegen om dit voor elkaar te krijgen.
10: Ja. Wat heb je geleerd?
9: Ja, dat je dus ook op een gegeven moment nee moet zeggen tegen bepaalde kansen.
10: Jullie zijn er na 12 jaar nog, samen met je compagnon.
9: Ja.
10: Hoeveel mensen werken er?
9: We zijn in totaal met 10 mensen.
10: Oké. Okay. Wat zijn de volgende stappen? Waar gaat dit toe leiden?
9: We hebben gemerkt dat het bouwen van een merk heel moeilijk is. Je moet wel in een soort van perfect storm terechtkomen. Wil je, zoals andere bekende Nederlandse merken, echt door de miljoenen heen klappen en mega succesvol zijn? Dat zie je bijvoorbeeld nu in functional foods met eiwitrepen of met eiwitpoeders, dat soort bedrijven. Mm-hmm. Of in de granola bars, dat soort. Dat is een beetje dezelfde sector waar wij naar kijken. Maar met fruitsnoepjes zijn we toch al iets meer een niche. Dus die perfect storm is voor ons niet gekomen. Ondernemerschap is heel erg aanwezig. Dus we hebben wel geleerd dat het hebben van een eigen bedrijf misschien nog wel belangrijker is dan het hebben van het merk. Dus de kansen daaromheen ook pakken en zien waar onze kracht ligt. Mm-hmm. Juist in die kracht gaan staan en van daaruit gaan ondernemen. Dat heeft voor ons voor gezorgd dat we naast ons merk ook heel veel andere producten produceren voor andere merken, voor andere supermarkten.
10: Ah, ja, je bent ook een white label gestart.
9: Juist,
10: ja. Ja. En dat ontslaat je dan van allerlei andere dingen, maar je levert wel marge in, toch?
9: Ja, je levert marge in, maar de volumes zijn ook vaak een stuk groter.
10: Ja, wat een mooi verhaal. Wij sluiten af, Daan, met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Heb jij er eentje voor mij?
9: Ja, eigen wijsheid heeft me ver gebracht. Maar ik heb pas echt leren groeien door te luisteren naar mensen die meer kennis en ervaring hebben in hetzelfde als wat ik doe.
10: Mooi. Dankjewel. Daan Schapendonk was dat, van Fruit Funk. Ik wens je heel veel succes.
9: Dankjewel.
10: Volgende week, voor minder dan €30 met de trein van Amsterdam naar Berlijn. Dat moet zeker kunnen, dachten de oprichters van GoVolta. Maar banken en investeerders die hadden er een stuk minder vertrouwen in. Hoe mede-eigenaar Maarten Bastian uiteindelijk die treinen toch aan het rijden heeft gekregen, hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis niks. Tot de volgende keer. Dag.
6: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
4: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
5: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
4: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
3: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
5: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
3: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
5: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
6: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
8: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
12: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
14: Je bent er weer bij en dat is meer dan prima. Fijn dat je luistert op deze donderdag 4 juni. De dag dat we het moeten hebben over tech-aandelen. De concurrent van Nvidia, Broadcom, komt met deze vooruitblik.
15: AI chip sales are expected to grow 180%, which is at least double what Nvidia. I think Nvidia is looking at like 60-70%.
14: Dat klinkt mooi, maar toch wordt het aandeel gedumpt, net als veel andere tech-aandelen. Wereldwijd gaan die naar beneden, net nadat de topman van SoftBank zegt dat een correctie geen gek idee is. Deze aflevering zoeken we uit of er ook echt een correctie aankomt. Hebben we trouwens ook over Harry Styles en racisme bij Tesla. De Amsterdamse beurs stond de hele dag in het rood, maar maakte aan het einde ineens een ommezwaai. De AEX sloot uiteindelijk 0,3% in de plus. Grootste stijger, Wolters Kluwer, een winst van maar liefst 6,6%. En de beurs in de VS die staan grotendeels in de plus. We gaan de beursdag doornemen en doen we met mijn grote vriend Jean-Paul van Oud-Heusden van Morningstar Everywhere en analist bij eToro. Welkom.
16: Hallo.
14: Goed dat je er bent. En ik wil deze uitzending beginnen met felicitaties aan de vrienden van RTL Z. Die mochten vanochtend op de Amsterdamse beursgong slaan.
17: De collega's van RTL Z slaan vandaag op de beursgong, aangevoerd door beurscommentator Dirk Veenstra. Want RTL Z bestaat deze week 25 jaar.
14: Dus lieve oud-collega's, gefeliciteerd. Op naar het volgende jubileum. Gaan we door met iets heel anders, met Donald Trump. Die zal niet in de feeststemming zijn, denk ik. Want de Fed gaat de rente niet verlagen. Blijkt uit het beige boek dat de Fed publiceerde. Huiseconoom Han de Jong die ging er voor ons doorheen en concludeert dat Kevin Warsh de rente gelijk gaat houden.
18: Ten eerste is de officiële rente van de ECB een stuk lager dan die van de Fed. En verder vind ik toch dat beige boek beschrijft eigenlijk hoe die hoge olieprijs weliswaar de inflatie aanjaagt, maar ook hoe het de bedrijvigheid drukt. Als je dus constateert dat gezinnen in toenemende mate problemen hebben om aan hun financiële verplichtingen die voortvloeien uit consumentenleningen en hypothecaire leningen, om daaraan te voldoen, dan is de vraag natuurlijk of de Fed dat die problemen moet vergroten met renteverhogingen.
14: De rente toch niet naar beneden, dat gaat Trump denk ik niet leuk vinden. Hoe boos wordt hij, denk jij?
16: Nou, ik denk dat hij wel even rustig begint. Want hij ziet ook de huidige situatie wel. Ik denk dat hij erop vertrouwt dat als er de ruimte er is, dat Warsh het dan wel zal gaan doen. Ik verwacht niet dat hij er meteen vanaf de eerste maand bovenop zit, zoals hij dat bij Powell gedaan heeft.
14: Nee, dan zou het een ongezellige situatie worden. Gaan we naar ING.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Opvrouw van ABN AMRO zegt namelijk dat AI essentieel is voor de bank. Inmiddels gebruikt 85% van het personeel AI dagelijks om beter te worden, zegt ze. Niet om werk uit handen te geven. En, dat vond ik het grappigst in het bericht, ze zegt dat de directie het dus inzet. Ze zegt, als bestuur gebruiken we AI om beter te worden in ons werk. Bijvoorbeeld door te anticiperen op lastige vragen van analisten en onze antwoorden daarop te toetsen. Nou, ik ben wel benieuwd welke lastige vragen ze dan aan AI gaat stellen.
2: Als we er maar rekening mee houden dat het allemaal wordt opgeslagen en dat je het dadelijk misschien publiekelijk nog ergens kan terugvinden.
1: Oh ja, daar had ik nog niet over nagedacht. Dat is misschien ook niet zo handig.
2: Zou dat even goed checken.
1: Tijd voor muziek. Ja, Harry Styles. Vanavond staat hij weer in de Johan Cruijff Arena. Voor wie gaat, heel veel plezier. Ja, ondertussen is er om zijn label een hoop te doen de laatste tijd. Dat is natuurlijk Universal Music Group. Groot aandeelhouder Bill Ackman die wilde het AX-bedrijf helemaal inlijven, van de beurs halen. Maar hoorde deze week dat dat kansloos is, dat dat niet gaat gebeuren. Het bestuur heeft er geen trek in. En ja, hij denkt nu, laat het dan maar helemaal zitten. Want hij verkoopt zijn belang.
3: Let's go over to Universal, which could be on the move today as Bill Ackman is looking to sell his stake in that company just a few days after Universal rejected a takeover bid. And Ackman has been looking into Universal for a while. He first acquired a stake in 2021.
1: Ruim 80 miljoen aandelen had hij en heeft ze verkocht voor ruim 1,4 miljard euro. En dat heeft inderdaad effect op het aandeel, want dat sloot fors lager, bijna 5% in de min. Jean-Paul, de overnamepoging van Ackman was ja toch een beetje, zou je kunnen zeggen, een lifeline voor UMG, nadat een beursgang in New York al mislukte. Hoe moet het nu verder met het bedrijf?
2: Nou ja, ik weet niet of ik het zo somber inzie. Ze hadden al een strategie. Hè, wat eigenlijk gewoon hartstikke makkelijk en transparant is. Hè. Goede artiesten aantrekken en zorgen dat je daar ook weer spullen van verkoopt aan de fanbase die erachter zit. Ja, daar zullen ze nu gewoon mee doorgaan. Ik denk ook niet dat ze, want onder druk van Ackman, voor mijn gevoel, hebben ze gezegd van we gaan de helft van ons belang in Spotify verkopen.
1: Toch een beetje kip met gouden eieren, zou je kunnen zeggen.
2: Je zou kunnen denken, draaien ze dat dan nu terug? Maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Dus het blijft nog wel de vraag of ze daarmee doorgaan en straks op een gegeven moment ook nog de andere helft verkopen. Maar ja, ze zullen nu wel met een update moeten komen.
1: Straks hebben we het over een chipbedrijf dat teleurstelt met de kwartaalcijfers. Dat is iets dat we al lang niet meer hebben gehoord.
4: The company delivering a lower than expected forecast for AI chip revenue. The numbers suggest the firm's efforts to gain ground in the burgeoning industry are going more slowly than anticipated.
1: De twijfelachtige eerste aan Broadcom, dat gaat keihard onderuit. Eerst naar TSMC, de grote chipmaker van de wereld, komt met een wrange boodschap.
5: De wereldwijde vraag naar chips die nodig zijn voor AI is te groot. Er is meer vraag dan fabrikanten aankunnen. Dat zegt de topman van TSMC. Volgens hem kan het nog jaren duren voor het bedrijf aan de vraag kan voldoen.
1: TSMC investeert in gigantische bedragen in nieuwe fabrieken, maar zelfs met die extra productie kan het bedrijf het niet aan. Komt allemaal op een dag dat tech-aandelen het zwaar hebben. Zo verliest SoftBank maar liefst 11%. Besi en ASM stonden flink in de min, sloten zo'n 1,5% lager. Micron staat op dit moment 6,5% lager. Ja, komt er een correctie aan voor die tech-aandelen? Dat was vandaag ineens de grote vraag. Eentje die de baas van SoftBank wel wil beantwoorden.
6: There may be some correction. But that would be a best investment opportunity time to me, you know, if there is any correction.
1: Jean-Paul, de koersen zijn de afgelopen maanden hard opgelopen. Heeft de baas van SoftBank gelijk? Zou het goed zijn als er een correctie of een kleine correctie komt?
2: Nou ja, dat zou natuurlijk voor de mensen die zoals hij er helemaal in geloven dat we echt nog maar aan het begin staan van de hele AI-golf. Ja, dan denk je van nou, laat maar even een correctie komen. Dan kan ik op een lager niveau instappen. Dat is ook wat hij zei. Mm-hmm. Ja, daar kan ik het wel mee eens zijn.
1: Ja, en het is ook maar één dag, dus we moeten even afwachten hoe dit gaat. Maar denk jij dat we vanaf nu gaan zien dat die koersen de komende dagen naar beneden gaan?
2: Ja, dat is altijd koffiedik kijken. Kijken wat je ziet. Het is de afgelopen tijd zo hard gegaan. Ja. Het is echt ongelooflijk hard. Ja, en dan kom je een beetje aan het einde van het cijferseizoen. Hè. We hadden nog de laatste technologie. Dat is trouwens niet waar. Volgende week hebben we Oracle nog en Adobe. Maar dan op een gegeven moment denken mensen, nou ja, het nieuws is nu wel gewoon geweest. Dus ik sta op een goede winst. Laat ik gewoon even een rondje wat winst nemen. Maar dat wil niet zeggen dat we nu in een dalende trend zitten.
1: Dan is het ook wel logisch dat er dus een

0: keer een correctie aankomt.
1: Ja, omdat je toch elke keer moet nagaan. Er zijn echt, daar hebben we het zo vaak over. Zoveel bedrijven die staan zeg maar zo hoog gewaardeerd. Mm-hmm. Ja, dat je elke keer moet denken van kan het tempo wel volgehouden worden. En dan niet naar het volgende kwartaal, maar gewoon ook tot in lengte van dagen, bij wijze van spreken. Nou ja, en dan neem je gewoon een keertje winst.
0: Geldt dat voor al die tech-aandelen? Want ik zag wel wat opvallends vandaag gebeuren. Je zag bijna alles dat naar tech rook of iets met tech te maken had, dat ging naar beneden. Behalve ASML, dat maakte in één keer een ommezwaai en dat sloot uiteindelijk in de plus. Dus ga je dat zien dat een deel wordt afgestraft en een ander deel er gewoon makkelijk doorheen fietst?
1: Ik snap wel dat je er zo naar kijkt, maar dat is gewoon ontzettend moeilijk om dat te duiden op dagbasis. Kijk, wat je hebt beleggers die kijken naar individuele aandelen en je hebt al die ETF's. Dus dat het op een gegeven moment als iemand zegt, ja, ik zit in een of andere technologie ETF. Mm-hmm. En die verkoopt dat groot, dan gaat alles naar beneden.
0: Ja, precies.
1: Ja, en dan gaan daarna de mensen die de krent uit de pap willen vissen, die denken, hé, maar wacht eens even, ASML. Je had het net over TSMC. Er moeten nog heel veel fabrieken gebouwd worden. Ja. Die kan ik dan goedkoper kopen.
0: Ja, ik had het net over TSMC dat zegt dat er een tekort aan chips is. Vraag ik me af, is dat nou goed nieuws of slecht nieuws? Want ze hebben dus veel vragen, dat is het goede nieuws. Maar aan de andere kant, als je dus niet aan die vraag kan voldoen, dan ga je heel veel klanten teleurstellen.
1: Ja, maar kijk, het is per saldo goed nieuws. Omdat TSMC, die weten natuurlijk zelf ook wel dat ze in een zetel zitten. Want zij zijn de enige die op schaal die hele geavanceerde chips kunnen maken die iedereen wil hebben. Mm-hmm. Dus zolang Samsung en Intel nog niet op de deur staan te kloppen van nou, als jij niet kan leveren, dan doe ik het wel. Ja, is het voor hun wel gunstig om te zeggen van joh, weet je, een jaar, twee jaar. Sommige mensen moeten heel even wachten. Ja. Dan kunnen ze rustig die nieuwe fabrieken bouwen die ze in Amerika allemaal aan het neerzetten zijn.
0: Ja, daar zijn ze druk mee bezig. Maar waarom lukt het ze niet om dat sneller te doen? Waarom duurt het zo lang om die productieuitbreiding
1: Nou, dat gaat al behoorlijk snel, maar eigenlijk willen ze bijna, nou ja, even simpel gezegd, een kopie van wat ze in Taiwan hebben staan op een gegeven moment in Arizona neerzetten. Er moeten 12 fabrieken komen. Ja, die zijn allemaal op verschillende tijdstippen begonnen. Want ze willen natuurlijk wel het commitment hebben, zeker weten dat ze klanten hebben als de deuren opengaan. Dat hebben ze nu allemaal vastgelegd. Ja. Ja, dat duurt gewoon 2 tot 3 jaar over het algemeen voor de meer complexe fabriek.
0: Ja, en dan hebben we het over techreus als Meta en Alphabet die miljarden blijven pompen in investeringen. Verstoren zij de markt?
1: In welk opzicht?
0: Nou, dat zij te veel willen, waardoor dus dat soort bedrijven als TSMC nog groter moeten worden, nog meer moeten uitbreiden.
1: Je krijgt eigenlijk niet eens de tijd om erover na te denken. Want Alphabet, dat was natuurlijk ook groot nieuws. Ja? Gisteren weliswaar, ik weet niet of jullie het er hier al over gehad hebben.
0: Zeker.
1: Die kopen normaal gesproken aandelen in. En die gaan nu opeens voor 85 miljard nieuwe aandelen uitgeven. Omdat ze nog meer willen investeren.
0: Ja.
1: Dus ja, in die zin zien zij toch wel heel veel brood aan het einde van de horizon.
0: Maar jij maakt je nog geen zorgen over die productieproblemen, dus dat ze nog niet genoeg opgeschaald zijn?
1: Nee, want je moet je zorgen maken als er gewoon iets is waar behoefte aan is. En dat er wordt gezegd, nou, dat gaat zeker nog 5 tot 10 jaar duren, maar dat is niet zo. Normaal gesproken, als het 1, 2 jaar duurt en dan komt er wat achteraan, ja, dat houdt de klanten hongerig, zeg maar.
0: Nou, de Nederlandse chippers die hielden, zou je kunnen zeggen, stand. Die deden het eigenlijk best wel goed vergeleken met de buitenlandse conculega's. Begrijp je dat? Dat het hier wel meeviel eigenlijk?
1: Ja, dat snap ik heel goed. Want we hadden natuurlijk TSMC al en Intel. Mm-hmm. Zoals, maar we hebben natuurlijk al eerder dit jaar ook gezien dat het bijvoorbeeld bij de geheugenchips, voorop misschien wel SK Hynix uit Zuid-Korea, die hofleverancier zijn bij Nvidia. Mm-hmm. Die gaan de productiecapaciteit willen die verdubbelen in de komende 5 jaar. Lees, daar zitten allemaal nieuwe fabrieken aan te komen. En zij zijn niet de enige, dat is maar een voorbeeld. Ja, als je dan chipmachines levert en ook nog eens een keer daar heel goed in bent, in het segment waar je zit, ja, dan ziet het er rooskleurig uit.
0: Dus onze Nederlandse chippen staan er goed voor op dit moment?
1: Ja, zijn ook hoog gewaardeerd, maar dat is met een reden en dat is in dit geval wel te verklaren.
0: Ja, toch weer die vraag vandaag die gesteld werd. Ik zag bij Bloomberg voorbij komen dat elke keer die interviewers aan die analisten vroegen van, maar maak je nu zorgen? Zijn we te ver doorgeschoten? gestoten? Maak je zorgen over die waarderingen? Wanneer komt voor jou het punt in zicht dat je denkt, ja, het plafond van tech en AI-aandelen komt nu wel heel erg in zicht?
1: Nou ja, kijk, het is gewoon, denk ik, voor alles en iedereen heel moeilijk om er doorheen te kijken. Het is in ieder geval duidelijk dat de CEO's, de leiders van de AI-bedrijven, die zeggen, joh, we staan pas aan het begin, dus wij gaan vol door. Wij zien het helemaal goed komen. Mm-hmm. Ik denk dat we met z'n allen wel zien dat er een hoop gebruik van gemaakt gaat worden. Maar als je die Masayoshi-san hoorde, die zei van, ja, weet je, dit is misschien wel 10... misschien wel 50 keer zo groot als bij het internet, zeg maar. Ja, als je zo denkt, ja, dan hou je je benen niet stil. Want dan denk je, die infrastructuur moet eruit. Dat is wat er nu wordt aangelegd. Infrastructuur, dat als jij en ik dadelijk willen, of de CEO van ABN AMRO, wat wil vragen en dat ook wil opslaan, ja, dan moet er dus nog heel veel bijgebouwd gaan worden, omdat dat er nu nog niet is.
0: Vraag jij namens Marcus Everywhere heel veel aan die chatbots, net als de CEO van ABN AMRO, of heb jij niet zoveel hulp nodig?
1: Nou ja, het is gewoon een fantastisch hulpmiddel. Ja, je kan heel goed zien dat als je gewoon op zoek bent naar dingen die je wil weten, dan krijg je goede informatie. Voor de stukken die ik schrijf, ja, daar kom ik er vaak niet uit met die bot. Want je wil toch wat creatiefs, wat nieuws, een invalshoek, waar die er nog niet is. Ja, dan gaat zo'n bot dat ook niet verzinnen.
0: Jij moet echt aan de bak.
1: Ja, maar dat vind ik niet erg, dat is leuk.
2: BNR Beurs.
0: We gaan naar de vrienden en vriendinnen op Wall Street. Ik zei het al, een beetje gemengd beeld daar. De Dow Jones staat 1,9% in de plus. S&P 500 0,4%. En de Nasdaq gaat dan weer 0,2% naar beneden. En we beginnen met, ik had het er net al over, chipmaker Broadcom. Dat wordt hard afgestraft. Meer dan $300 miljard aan beurswaarde door het putje. Terwijl het tot vandaag goed ging met het aandeel.
3: Since the end of March, the stock was up 65% into earnings. It's the third biggest contributor to the S&P's 20% rally since that time as well. So great expectations and slightly below where the expectations were for the full year.
0: Ja, Broadcom die concurreert met Nvidia, maar kan dan weer niet die fabelachtige cijfers overleggen. De omzetverwachting valt wat tegen, waardoor het aandeel wordt afgestraft. En het valt wat tegen. Ja, ik vond het allemaal niet zo heel schokkend. Maar het aandeel staat toch echt 13,9% in de min. Is dat een terechte afstraffing of is dat echt overdreven?
1: Nee, het is ook geen afstraffing. En je kan ook niet zeggen dat die cijfers tegenvielen. Die cijfers die waren waanzinnig goed.
0: Ja.
1: 143% meer omzet. En voor de volgende periode verwachten ze 180% meer.
0: Maar ja, 180%?
1: Dit is nou gewoon zo'n aandeel. Daar is geloof ik alleen vorige week al is daar $150 miljard aan beurswaarde bijgekomen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat zijn mensen die gewoon omdat het kan, die nemen de gok dat ze denken, nou, wie weet wordt het nog wel eens nog meer. Ja, en die zien nu die cijfers. Die denken, nou, was een mooi ritje vorige week, maar dan geloof ik het nu wel even. Want er is verder geen nieuws meer wat er dan nu nog achteraan komt.
0: Maar dat is ook gevaarlijk. Dat zegt toch ook wat over die beleggers. Ik wil het niet hebben over een bubbel, maar dan is het toch ook losgeslagen?
1: Nou, het is niet meteen een bubbel, maar het is speculatief. Ja, en op een gegeven moment bij elk fonds kom je ergens een keer op een punt van een waardering dat je zegt, nou ja, weet je, dit is gewoon bijna niet meer te doen om nog uit te leggen dat het van hier nog hoger kan.
0: Nee.
1: Maar als het zo gaat, hè, zoals waar we het net over hadden, en we staan nog in de kinderschoenen, dan gaat ook uiteindelijk zo'n Broadcom een hele mooie toekomst roepen. Want zij zijn eigenlijk de hofleverancier voor die maatwerkchips van Google, van Alphabet.
0: Ja.
1: Nou, die gaan nu nog meer investeren. Dat komt
0: dus dat
1: uiteindelijk.
0: Is een supergoeie klant. Ja.
1: En dan is Google nog niet eens de enige. Want Meta, OpenAI en Anthropic, die hebben dadelijk hartstikke veel geld, die laatste twee, als ze ook naar de beurs gaan.
0: Ja.
1: Dus ja, Broadcom moet je volgens mij wel op je lijstje houden.
0: Ja, precies. Je hebt naar die cijfers gekeken. Wat valt jou het meeste op in die cijfers? Dat het dus nog goed gaat?
1: Ja, dat het gewoon waanzinnig goed gaat. Ja, dat ook dit weer zo'n bedrijf is. Want dit is een enorm conglomeraat. Het is inmiddels het op 5 na grootste bedrijf ter wereld. Zijn even groot als TSMC inmiddels. Maar dat het gewoon heel eenzijdig allemaal in die markt. Het gaat niet om chips, het gaat om AI-chips. Mm-hmm. Ja, en dat is. Er komt ergens een keer een punt dat mensen zeggen, nou is het genoeg. Niemand weet precies waar dat ligt. Ja, dan moet je wel uitkijken met dit soort waarderingen. Maar zijn we er nog niet.
0: Ze hebben ook een beetje de pech dat ze altijd in de schaduw van Nvidia staan. Kijk, wat vroeger Louis van Gaal had bij Ajax, dat Johan Cruijff voor hem zat. Daardoor kon hij niet in het eerste spelen. Een beetje gekke vergelijking, maar toch. Ze moeten het altijd afleggen in het gesprek tegen Nvidia. Maar dat is eigenlijk best wel onterecht, want het bedrijf draait echt als een zonnetje.
1: Ja, nou ja, kijk, als je kijkt naar de beurswaarde van meer dan 2000 miljard... dan vinden ze dat denk ik niet zo heel erg.
0: Gaat nog best wel prima.
1: Ja, dat gaat prima. Alleen, kijk, Nvidia kende mensen natuurlijk wel een beetje van de gameconsoles. En nu hebben ze ook weer een chip. Hè? Staat soms ook op je laptop, Nvidia erin. En Broadcom is gewoon meer een business-to-business merk. Dus ja, dat kom je niet in het wild zo vaak tegen.
0: Hebben we ook nog CrowdStrike, een cyberbeveiligingsbedrijf. Daar heb je het in Beurs in Zicht afgelopen zondag nog over gehad. Dus als je je abonneert op BNR Beurs, dan krijg je elke keer in je podcast feed een zondagse aflevering. Toen had je het al over van deze cijfers komen eraan. Nou, CrowdStrike kwam met beter dan verwachte cijfers. De omzet ging met ruim een kwart omhoog. En er was sprake van winst, terwijl er een jaar eerder nog verlies was. Ook verhoogt CrowdStrike de omzetverwachting. Nou, dan denk je dat is allemaal porno voor beleggers. Maar dat is het niet, want het aandeel gaat 5,9% naar beneden.
1: Hetzelfde verhaal? Hetzelfde verhaal als bij Broadcom. En dat is leuk, want we hadden het zondag over. Om deze waardering in stand te houden of nog verder te gaan, dan moet je eigenlijk met de omzet, was mijn kladblok berekeningetje, duidelijk boven de 25% zitten. Nou ja, het was 24%. Dat wil niet zeggen dat het slecht is. Maar dan zeggen mensen, oké, het was niet dat wat je nodig hebt om die koers nu nog hoger te zetten.
0: Had je goed voorspeld en heb je zonder ChatGPT gedaan.
1: Nou ja, niet voorspeld, maar dat is wel een beetje waar je naar kijkt. En het belangrijke is elke keer, als die cijfers zijn geweest, dan is het nieuws gewoon een tijdje weg. Dus dan is er niet echt een katalysator in de komende weken. Tenzij ze met een nieuw persbericht komen of iets. Maar dat ze iets groots gaan doen. Maar waarom het dan nu nog hoger zou gaan?
0: Dan tot slot nog even naar Tesla. Dat schikt met 3 werknemers die werken in fabrieken in Californië. Even een heel ander verhaal. Volgens die medewerkers is racisme aan de orde van de dag in fabrieken van Tesla, met racistische schelpartijen, hakenkruizen en tekeningen van een strop met graffiti op de muren. Nou, gezellige boel daar dus. Die werknemers die proberen dat al bijna 10 jaar te agenderen, en al bijna 10 jaar probeert Tesla dat te ontkennen en te weerleggen. Nou, heel even leek dat te mislukken, want er zou dus een rechtszaak komen. Maar die koopt Tesla nu af met een schikking. Wat ze daarvoor neertellen, wat Elon Musk uittrekt, is niet bekend. Nou, zijn we er alweer doorheen. Missen we alleen nog de agenda van morgen. En die krijg je van mijn liefdallige collega Jorik Simonides.
4: Je kunt rustig de week uit, want de belangrijkste cijfers, die liggen al achter je. Er komt nog wel een belangrijk cijfer uit de Verenigde Staten. Daar ga je 's middags horen hoeveel nieuwe banen er vorige maand zijn bijgekomen. En dat zegt weer veel over de stand van de economie daar. Al zal het voor de rente vooralsnog weinig uitmaken, want die houdt de Fed nog eventjes ongewijzigd. Staat er ook nog een belangrijke aandeelhoudersvergadering op het programma, die van Alphabet. En beleggers zullen daar wat te vragen of misschien zelfs wel te zeuren hebben over de gigantische investeringen die Alphabet doet in kunstmatige intelligentie. Aan de vooravond van die jaarvergadering doet het bedrijf er zelfs nog een schepje bovenop. Ze willen voor 85 miljard aan nieuwe aandelen uitgeven. Nieuw geld om in AI te pompen dus. Nou, dat zorgt weer voor verwatering bij de bestaande aandeelhouders. Dus Alphabet moet hen zien te overtuigen dat al die nieuwe investeringen dat toch waard zijn.
0: Dit was de BNR Beurs van donderdag 4 juni. Ik dank Jean-Paul van Oudheusden van Markets Everywhere, analist bij eToro en de man die gewoon beter is dan elke analyse die een chatbot kan maken. Dankjewel dat je er was.
1: Graag gedaan.
0: En ik hoop dat jij morgen ook weer luistert. Dan staat Jorik weer naast mij. Tot dan.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek. Ja.
8: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
6: En ik ben er ook.
7: Dat is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
11: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
12: De euro is wat dat betreft gewoon nog geen succes. Ik heb wel eens een keer een Chinese belegger gesproken en die zei tegen mij van ja, ik wil best in Europa investeren, maar niet in een Europese provincie zoals Nederland of Duitsland.
13: Ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
14: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie, terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
15: Hoe denk jij dat in de huidige situatie, waarbij iedere crisis een kopie van de vorige zal zijn, dat beter is dan dat je toch probeert een oplossing te vinden. Wat wil je dan?
14: Ik denk dat we onvermijdelijk die kant op gaan.
16: Elke familie heeft wel een onderwerp waar je het gewoon liever niet over hebt. Zo'n onderwerp waarvan je zegt, oh, als dat aangesneden wordt, nou, dan wordt het nog een hele lange kerst. De Europese familie heeft ook zo'n onderwerp. Euro. eurobonds. Het uitgeven van obligaties die niet worden gedekt door de individuele lidstaten, maar door de Europese Unie als geheel. Het voordeel, landen die grote staatsschulden hebben kunnen toch nog goedkoper lenen, want de hele Unie staat garant. Het nadeel is, ja, welke overheid gaat er nog op het kasboek letten als iedereen garant staat? En dus lopen de emoties iedere keer weer hoog op als het woord eurobond wordt genoemd, bijvoorbeeld in het Europese parlement. Landen als Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk en Zweden willen absoluut niet aan de eurobonds beginnen, terwijl landen als Frankrijk en Spanje juist staan te springen. Wij, dat groepje van die vijf landen, hebben zelfs een bijnaam gekregen. De Vrekkige Vijf. Maar houden we dat verzet eigenlijk vol? Op geopolitiek is het zeer onrustig. We praten over het sterker maken van de Europese Unie. Hoort daar niet zo'n gezamenlijke verantwoordelijkheid bij? En als we blijven volharden in ons verzet, zijn we dan niet medeschuldig aan het steeds irrelevanter worden van de Europese Unie? De kernvraag is deze. Zijn eurobonds de groeiversneller voor een Europese Unie, of is het een Achilleshiel die leidt tot onverantwoorde schuldenbergen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio in Ierland, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
13: Dag Rens.
16: En hier in de studio in Amsterdam, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
14: Dag Rens.
16: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het dus hebben over eurobonds. Edin, ik las op BNR een column van jou dat je geen fan bent. Sterker nog, de kop was: eurobonds is een verzameling rotzooi, basis voor vele toekomstige problemen. Leg dat uit in 30 seconden.
14: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie. Terwijl ik vind dat dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
16: En waarom, heel kort, kan dat een ondergang zijn?
14: Ik heb iets soortgelijks meegemaakt in Joegoslavië, waar ik ben geboren. Ik zie heel veel overeenkomsten daartussen. En een van de overeenkomsten is, ja, het rijke noorden als het ware. Het zuiden wat minder rijk was, zeg maar. En op een gegeven moment weigerde men te hervormen en wilde gewoon doorgaan op de oude voet. Nou wil ik niet zeggen dat alles wat zich in Joegoslavië afgespeeld heeft hierdoor komt, maar het heeft wel meegespeeld.
16: Ja. Han, als ik even kijk naar jouw columns, onder andere op BNR, maar ook op andere media, kan jou niet echt als een eurobond-fan omschrijven, toch?
13: Nee. Misschien jaren geleden wel. Het probleem met dit onderwerp is dat je goed moet definiëren waar heb je het nu eigenlijk over. Maar ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
16: Ja, en je zegt jaren geleden wel. Is dat een soort van high school sweetheart waarvan je denkt, oh, dat was toch mooi, maar als je er nu naar kijkt, denk je, nee, dat is toch niet helemaal geworden is wat ik ervan had verwacht.
13: Nou ja, dat is gedreven door de ervaringen. En als je dus constateert dat heel veel landen zich gewoon niet aan vrij simpele begrotingsafspraken kunnen houden, en dan, als ze zich dan helemaal niet meer aan kunnen houden, dan opeens een soort vlucht naar voren willen doen en eurobonds willen introduceren, ja, dan moet je je hart gewoon vasthouden. Ja.
16: Wat willen wij weten in deze uitzending? Waar zit het dilemma? Waar zit de spagaat? Vertel me, Edin.
14: Nou, ik zou in ieder geval meer gevoel willen krijgen voor waarom in mijn optiek een hele belangrijke factor in deze discussie, namelijk het vertrouwen in elkaar. Mm-hmm. Waarom dat toch een beetje ondergesneeuwd raakt. Het lijkt alsof het er niet toe doet. Ik lees bijvoorbeeld ook nu voorstellen over eurobonds, en dan wordt gezegd, ja, alleen onder strenge voorwaarden. Ja, amahula. Ja. Met de euro hadden we ook die strenge voorwaarden. Weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen.
16: Ja, dus eigenlijk zeg je, de basis zou moeten vertrouwen moeten zijn, dat mensen gaan doen wat in de regel staat, en dat gebeurt gewoon niet.
14: En dat is er niet.
16: Ja, en hoe kan dat? Oké, Han, andere dingen die we graag willen weten over eurobonds?
13: Wij hebben vandaag als gast een heel bijzondere gast. Dus je zou kunnen zeggen de uitvinder van eurobonds. Dus ja, het kan niet beter. Dus ik hoop eigenlijk dat hij mij misschien op wat andere gedachten zal kunnen brengen.
16: Nou, laten we dat eens eventjes onze gast introduceren. We gaan het in ieder geval wel proberen. Onze gast toen hij jaren geleden zelf bedacht, staat te boek als een groot voorstander van eurobonds. De bedenker, universitair hoofddocent economische en monetaire politiek, Wim Boonstra aan de Vrije Universiteit. Dag Wim.
12: Goedemorgen.
16: Goed jullie te zien. Of goed jou te zien. En goed je, nou, ik zeg jullie omdat volgens mij hebben Han en jij wel een geschiedenis samen, toch? Of niet?
12: Nou ja, we zijn jarenlang naast de collega's geweest.
16: Ja.
12: En toen ik mijn eerste stuk over Eurobond schreef, was Han mijn eerste meelezer.
16: Oh ja?
12: Dus hij is er ook vanaf het begin bij betrokken.
16: Han, waarom was jij eerste meelezer?
13: Nou, ik was niet alleen eerste meelezer. Volgens mij was ik zelfs officieel zijn baas.
16: Oh.
13: We waren allebei min of meer tegelijkertijd begonnen bij de toenmalige Amro Bank op een afdeling. Hmm. Ik iets eerder dan Wim.
12: Twee maanden.
13: En toen de baas. Ja.
12: Nee, hij was de senior, ja.
13: En toen de baas wegging, werd het mij toevertrouwd. Maar in ieder geval, Wim die had op een gegeven moment ontdekt dat er een essaywedstrijd was van een Amerikaanse financiële instelling. Die ging een essay schrijven en ik las mee. Maar ik dacht, ja, als Wim een essay schrijft, dan wil ik ook een essay schrijven. Dus ik heb ook een essay geschreven. En Wim won een prijs. En als ik het mij goed herinner, Wim, was het $2000. Wat best wel veel geld was eigenlijk.
12: Ja.
13: En ik kreeg een eervolle vermelding en een boek.
16: Ja. Was het inderdaad $2000 of niet?
12: Ja, maar het belangrijker was dat de winnende essays werden ook gepubliceerd in een boek.
16: Aha.
12: Dus ik heb ook internationaal, ook in het Engels, als eerste over wat ik in de tijd trouwens EMU-bonds noemde. Mm-hmm. Omdat iedereen op de kapitaalmarkt weet dat eurobond eigenlijk een stukje taalvervuiling is. Want die bestaan al decennia en het is iets heel anders. Maar goed, zo is het debat gelopen.
16: Dit was in 1989. Ja. Even schets mij wat er toen aan de hand was. Waarom jij dacht, ik ga een paper schrijven over de EMU-bonds.
12: Nou, het was heel grappig. We hadden toen net het plan Delors gehad. Dat is de aanloop naar de invoering van de euro, nog voor het verdrag van Maastricht. Maar er stonden een paar dingen in waarvan ik dacht van dit is madness.
16: Mm-hmm.
12: Onder andere stond er nog niet in dat we gemeenschappelijke munt moesten invoeren, maar ze zullen de munten aan elkaar koppelen. Nou ja, na enkele decennia in het Europese monetaire stelsel weten we dat dat niet werkt. Maar toen kreeg ik als opdracht om een speech te schrijven van een van onze bestuursleden. Dat was de heer Dick Meijs. Want die moest de toespraak houden op de jaarvergadering van de Vereniging voor Beleggingsanalisten. En ik moest iets over Europa schrijven. En ja, goed, ik heb daar dapper op zitten werken. En toen had ik gewoon op een moment een pop-up, maar dit kan veel slimmer. En toen heb ik dus dat idee om schulden samen te voegen, maar niet om voor elkaar garant te staan, conditioneel. Dus waarbij duidelijk af is gesproken van jongens, sta je er slechter voor, hou je slechter aan regels, dan betaal je ook een hogere rente met een afdwingbaar mechanisme.
16: En dat schreef je in die speech?
12: Dat schreef ik in die speech. En ik was erbij bij de jaarvergadering en de heer Meijs heeft de hele speech voorgelezen, behalve dat stuk. dus ik baalde als een stekker. Ik heb er toen een ESB-artikel van gemaakt in eerste instantie. Dat is in 1989, 6 december om precies te zijn, gepubliceerd. Ja, geen reactie. Toen heb ik dat Engelstalige stuk gedaan. Toen won ik die prijs en toen moest ik bij Meijs komen. Want het was binnen ABN AMRO toen toch wel groot. Een van onze economen heeft een prijs gewonnen. Dus ik moest bij Meijs komen en Meijs die zei van ja, ik weet het nog, dat stond in die speech. En ik heb het 5 keer gelezen, ik kon er geen fout in ontdekken. Maar met Wim Duisenberg in het publiek durfde ik het niet uit te spreken.
16: Ja.
12: En daar heb ik nu eigenlijk best spijt van.
16: Ja, precies. Hij had de eerste kunnen. Nou. Laten we heel even kijken naar wat het idee destijds was. Dus wat. Probeer het voor niet. Want het nadeel. Nee, er is geen nadeel, maar we zitten nu met 3 economen in de studio. Dan kan het af en toe een beetje theoretisch worden. Dus probeer het.
12: Nou, heel praktisch. We hadden. Toen al enkele decennia hadden we het Europese monetaire stelsel gehad met de wisselkoersmechanisme. En om de havenklap waren er valutacrisis. Dan werd er weer een stevig herschikking gedaan. Dat devalueerden de Italianen weer, dan de Fransen weer.
16: Want die wisselkoers, dat was gewoon vastgeklinkt dan? Of, wat was
12: in, in theorie waren die wisselkoersen binnen een bepaalde fluctuatiemarge. Waar ze dan een beetje omheen mochten gaan, maar wel relatief vast. Maar je zag dat speculatie op de valutamarkten duwde continu. En dan stond ook meteen de interne markt onder druk. Hè. Want op het moment dat de Italianen devalueerden ten opzichte van de Fransen, staan de Franse vakbonden meteen te roepen om handelsbelemmeringen. En ik dacht van dit is geen slim plan om dit zo te doen. Dus we moeten naar 1 munt. En toen dacht ik ook van ja, als we nou doen en ook meteen die staatsschulden samenvoegen. En niet om elkaar voor elkaar garant te staan, maar juist om daar wel een disciplinemechanisme in te maken. Dan kun je een boel ellende voorkomen.
16: Dus wat was het idee? We voegen alle staatsschulden samen?
12: Ja, nou, ja, maar gewoon dat er eigenlijk een soort agentschap voor financiën in Brussel of Frankfurt of ergens in Europa komt. Die emitteert de schuld. Dan heb je in één keer een markt zo groot als de Amerikaanse markt voor Feds, Federal Reserve, voor Treasuries.
16: Ja.
12: En dan heb je in Europa direct een stevige kapitaalmarkt. En die is nu versnipperd.
16: Ja.
12: En bij iedere crisis betalen we daar een gruwelijke prijs voor.
16: Ja.
12: En dat gewoon de speculatie die vroeger op de valutemarkt zit, ja, die zit dus nu op de obligatiemarkt. En als puntje bepaaldje komt, is de ECB de sjaak, want die staat er altijd in, is de belangrijkste bron voor moral hazard in de eurozone. Dat willen ze niet, maar ze zijn het wel. En dat blijf je houden zolang er tussen landen staatsschuld gespeculeerd kan worden.
16: En wat was dan de stok achter de deur voor deze landen om zich wel aan hun eigen begrotingsdiscipline te houden?
12: Nou, aanvankelijk had ik bedacht dat je dus de spread die ze moeten betalen ten opzichte van de funding van Europa. Stel dat de Europese Commissie voor 7% kan financieren. Dan moesten landen kregen een afslag of een opslag al naar gelang hoe zij ervoor staan ten opzichte van afspraken.
16: Dus als jij, stel je voor, je moet individueel als land geld gaan ophalen, betaal je, weet ik veel, 10%. Bij Europa betaal je 7%. Daar zit 3% verschil tussen. Ja. En dan?
12: Goed, dat betaal je dan keurig aan dat centrale instelling. Kijk, en wat je ook krijgt, als je daar nou in zit als land, hè, en je houdt je niet aan de regels, wat gebeurt er dan? Dan kun je de volgende keer niet meer meedoen. En dan ben je in gebreken gebleven. En
2: maar denk zie je dat het al voor je?
12: En dan zeggen de financiële markten van, in gebreken gebleven. Dit is junk. Zo'n land komt de kapitaal maar niet eens meer op.
2: Er maar zit zie je het al voor je
12: discipline in.
2: Dat er iemand vanuit de EU naar Frankrijk toe gaat en zegt, jij krijgt een renteopslag.
12: Ja. Nou, dacht je nu toch ook als het er een zootje van maakt. Alleen heb je ook nog eens een keer dat die hele eurozone. Als je dan kijkt naar die Griekse crisis. Hè? Ik zeg het tegen mijn studenten van, beeld je nou eens even in, er gaat iets mis op Urk en heel Nederland is ontregeld. Dan klopt er iets niet in de manier waarop Nederland georganiseerd is. Nou, zo is Griekenland ongeveer ten opzichte van de eurozone.
16: Was het destijds,
12: en dat kun je oplossen.
16: Was het destijds een controversieel idee of niet?
12: Nee, want wat je eigenlijk zag, en dat verraste mij toen wel, dat is dat financiële markten in de periode na invoering van de euro tot de crisis van 2008 eigenlijk geen enkel verschil hebben gemaakt tussen de landen. De rentes lagen toen pal op elkaar. Italië leende bij vlagen zelfs wel goedkoper dan Nederland. Financiële markten kunnen namelijk ook dingen verkeerd doen. Kijk, en wat ik sindsdien heb bijgeleerd, ik had niet voorzien hoe slecht de landen zich hieraan zouden houden. Waarbij dan wel, ik praat altijd naar financiën, maar dus ik kan ook wel een paar dossiers opnoemen waar Nederland als een van de slechtste in Europa wordt gezien.
16: Laten we dat doen. Han, jij wil iets vragen.
13: Nou, ik wil graag iets nader toelichten, wat naar mijn idee Wim nog niet heel duidelijk heeft gezegd. Hè, maar in zijn voorstel zat een soort formule. Daar moest je het dan wel over eens worden. En dat zal natuurlijk ook wel niet zo eenvoudig geweest zijn. Hè? Maar dat je dus bijvoorbeeld zou zeggen, nou, wat hij net zei, die uitgevende instelling die leent tegen 7%. En dan kunnen landen, bijvoorbeeld een land met een overheidsschuld van meer dan 100% BBP, die moet 1,5% extra betalen. En een land dat juist minder schuld heeft, die krijgt een afslag. Hè? Ja. Dus, maar dat zit dus in een formule. Maar het probleem van Wim's voorstel, dat leek mij toen al, maar dat lijkt mij nog steeds, dat is dat je ten eerste daar dan wel over eens moet worden. En ten tweede moeten landen ook wel gedisciplineerd genoeg zijn om dan toch niet via een omweg alsnog andere middelen aan te trekken.
16: En is het dan zo, en dat laten we daar eens even naartoe gaan, volgens mij hoor ik hier overal, ja, misschien in theorie is dit een goed idee, maar wat we de afgelopen 25 jaar hebben gezien, Edin, is dat landen zich zo slecht aan afspraken houden. In hindsight is dat toch geen goed idee.
2: Wat je in feite vraagt, denk ik, is dat je met een partner, als het ware, een huwelijk onder huwelijksvoorwaarden aangaat, in de wetenschap dat als er oneenigheid daarover is, dat je partner erover gaat of die zich daaraan houdt of niet. Ja. En op het moment dat je financiën gedeeltelijk of geheel samen gaat voegen, of het nou tussen landen of tussen personen is, dat staat of valt met vertrouwen in elkaar, dat anderen of andere partijen of andere partijen daar geen misbruik van maken. Ja. En het enige wat ik zeg is, we hebben iets meer dan 25 jaar geleden hebben we de euro geïntroduceerd. Daar zijn afspraken over gemaakt waar we ons aan zouden moeten houden om daar een succes van te maken. En als je terugkijkt naar de afgelopen 25, 26 jaar... dan kun je niet anders dan vaststellen dat heel veel, met name grote landen... Frankrijk bijvoorbeeld, die houden zich daar niet aan. Dus die willen het niet of die kunnen het niet, maar... Het gebeurt in ieder geval niet.
16: Ja, de crisis rondom de discussie rondom eurobonds laait vaak op in tijden van crisis. Ik dacht, laten we eens even een paar crisis erbij pakken en kijken wat daar gebeurd is.
12: Mag ik even hier een. Kijk, mijn denken heeft natuurlijk ook niet stilgestaan de afgelopen 25 jaar. Het is politiek heel moeilijk. De angst dat een land alsnog zelf ander papier gaat uitgeven... die is natuurlijk compleet nul, want markten zijn niet helemaal gek. Die zien meteen van, hey, dat land heeft een groot probleem. Laten we die eens afstraffen. Die gaan een rente betalen waar je ziek van wordt. Dus dat mechanisme is er niet. Maar gegeven het feit dat het politiek zo moeilijk ligt... En anders dan wat jij zei, er zijn niet meer 5 landen tegen. Nederland begint steeds eenzamer te worden. Duitsland is ook een land met grote financiële problemen. Een beetje de erfenis van de periode Schäuble-Merkel. Nederland begint wel een beetje een buitenbeentje te worden. Maar je kunt, het gaat er uiteindelijk om dat je een financiële markt creëert... en dat heb ik al wel in het eerste artikel gezet... die gewoon de rol die de treasuries in de Amerikaanse economie hebben... in Europa kan spelen. Ja. Europa is de enige majeure markt... die niet een geïntegreerde kapitaalmarkt heeft.
16: Ik wil die
12: en
16: straks
12: je kunt
16: oppakken.
12: Het dus ook doen zonder dat je voor elkaar garant staat. Er zijn allemaal andere manieren om gewoon het fundament erin te leggen... zonder dat je voor elkaar garant staat.
16: Voordat we daarheen gaan, ik wil eerst even naar de crisis toe... omdat daar gewoon wat interessante vertrouwensvragen in zitten. We beginnen eventjes in de nasleep van de kredietcrisis, zo rond 2010. We ontdekten dat de Grieken er een compleet zootje van hadden gemaakt. En toenmalig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wie kent hem nog... en de Italiaanse minister Giulio Tremonti van Financiën... publiceerden toen een brief in de Financial Times waarin ze schreven... Eurobonds will end the crisis. Wat vonden wij van die brief? Kunnen we deze brief nog herinneren of niet?
12: Ja, een afschuwelijk stuk. Oh, dat ze nooit moeten schrijven. Toen hebben ze het fundament eronder vandaan getrokken... met dat huilerige toontje van we moeten elkaar helpen. Terwijl we op dat moment het grote probleem... was sommige landen ons gewoon de oren aan hadden genaaid. Dat was een buitengewoon dom... Een slecht getuige.
16: En waarom was dat? Want Griekenland had gewoon de boel geflasht.
12: Dat wisten we toen ze lid werden.
16: Ja. En waarom zeg je dan, dit is een huilerige brief die heel slecht valt?
12: Omdat het zo'n verhaal was van, we moeten elkaar toch helpen met ik wat alles. Terwijl de landen in problemen toch wel landen waren die zich helemaal niet aan afspraken hadden gehouden. Dus dit was nou echt dé toon om bij landen als Nederland en Duitsland de reflex te krijgen van never, nooit.
16: Ja.
12: Die hebben het project echt heel veel schade aan gedaan.
16: Hand eens?
13: Ja, dat ben ik met Wim eens, zeker. Ja. Ja, slechte brief.
16: Slechte brief. Dan ga ik naar de. Dus
2: maar hier, er was nog iets wat in mijn ogen even slecht was. Ook voor waar we het nu over hebben, die gezamenlijke schulden. Dat was de belofte van de toenmalige president van de Europese Centrale Bank. Whatever it takes. Mm. We zullen whatever it takes
16: Mario
2: doen.
16: Mario Draghi. In Londen. Ja.
2: En op dat moment had je dat inderdaad kunnen zien als een soort oplossing voor de vraag die toen boven de markt hing, gaat de euro het overleven? Maar wat dat voor gevolg heeft gehad, je hebt daarmee gezegd van whatever it takes betekent, ik denk dat veel hoofdsteden van de eurolanden hoorden, aha, ik kan dus gewoon doorgaan met geld lenen en uitgeven. Als daardoor de hele muntunie in gevaar komt, springt de ECB wel bij.
16: De moral hazard ligt altijd bij de ECB en daarom gaan we dus nooit ons ergens aan houden.
12: Nee, maar dat is precies, dat zei ik in mijn inleiding al. Hè. De Europese Centrale Bank is, ik denk tegen de eigen zin in, de ultieme bron van moral hazard.
16: Ja.
12: Dus de volgende crisis, als weer een land op zijn Grieks tekeer zal gaan, en Griekenland was wel een heel aparte casus, dan zal de ECB weer instappen.
16: Ja.
12: Omdat het uit elkaar vallen van de euro nog vele malen kostbaarder is dan alles wat we dus hebben meegemaakt.
16: Kortom, dus we hebben Juncker gehad. En ben jij het eens dat Draghi dit niet had moeten zeggen?
12: Draghi heeft Europa gered. En ik was een keer op een congres van de SP. Mocht ik een keertje spreken. En dan wordt er een heleboel over vakbonden, weet ik wat, alles geroepen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, weten jullie wel dat Mario Draghi in zijn eentje meer banen in Europa heeft gered dan alle socialistische partijen bij elkaar? Nou, ze hadden gelukkig geen tomaten bij zich, dus ik ben er veilig weggekomen. Maar zo is het wel.
16: Edin zegt, ja, maar hier is duidelijk gemaakt dat de moral hazard dus altijd bij de ECB ligt.
12: Precies. En daarom moet je die eurozone zo sterk maken dat dat niet meer nodig is. En dat is nou precies het hele idee achter mijn voorstellen.
16: Nou, deze uitzending gaat ongelooflijk snel. We hebben nog heel veel te bespreken voordat we toekomen aan het grote plaatje over eurobonds. Maar de tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje kun je vinden in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan de bedenker van eurobonds, Wim Boonstra. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: BNR@Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
6: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de zorgen binnen de Ethereum-community, want de toekomst van het project is in gevaar en we gaan praten over de miljardentransformatie van de aandelenmarkten. Dit is CryptoCast 432 en ik heb een co-host, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Goed dat je er bent en wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen dus bij Ethereum, want die gemeenschap, ja, daar gaat het niet helemaal goed mee. Helemaal nu dat een van de gezichten van de podcast Bankless, hele belangrijke podcast, David Hoffman, bekend maakte zijn Ether te verkopen, want Hoffman twijfelt aan het vermogen van de munt om de waarde van het netwerk te vangen. Complex verhaal, maar dat gaan we helemaal uitpluizen, Bert. David Hoffman, die twijfelt dus aan Ether, de munt, maar niet aan het netwerk Ethereum. Kan je die twee even uit elkaar trekken en uitleggen?
7: Ja, laten we dat even doen. Ethereum is een netwerk. Net zoals Swift een netwerk is voor betaling en internet voor informatie, is Ethereum een netwerk voor transacties met allerlei soorten digitale programmeerbare bezittingen die erover kunnen worden verstuurd en vastgehouden. Het is een decentraal netwerk. Ongeveer 900.000 validators samen vormen dat netwerk, verspreid over de wereld, die computers. En samen beoordelen die de transacties die op het netwerk plaatsvinden. Decentraal betekent dat niemand de baas is. Niemand kan in zijn eentje de regels veranderen. Niemand kan zomaar transacties tegenhouden of terugdraaien. En binnen dat netwerk is er een munt waarmee de transactiekosten worden afgerekend. Die munt heet Ether of Ether. Ja. En die munt speelt ook een rol bij het coördineren van de samenwerking tussen die 900.000 validators. Dus je zou kunnen zeggen dat netwerk Ethereum, het netwerk, kan niet functioneren zonder Ether, de munt. Dus ze horen heel erg bij elkaar, maar het zijn twee verschillende dingen.
6: Ja. En kan jij dan eens de waarde van dat netwerk schetsen? Wat gebeurt er allemaal en waar wordt die waarde, zoals je dat dan zo mooi zegt, waar wordt die waarde dan gevangen? Komt die in token ETH terecht, Ether of ergens anders?
7: Ja, nou, als we over waarde hebben, dan gaat het over dat de wereld er wat aan heeft en er beter van wordt en dat je dat ook kunt kwantificeren in dollars en euro's. En die waarde heeft het netwerk vooral gekregen de afgelopen jaren omdat je er digitale bezittingen op kunt vastleggen. Bijvoorbeeld aandelen, obligaties, dollars en euro's. Zo'n vastgelegde digitale bezitting, dat noemen we dan een token. En het proces van vastleggen, dat heet tokenization. En het aardige, het interessante is dat die tokens de eigenschappen overerven van het netwerk waar ze op zijn vastgelegd. Ethereum in dit geval. Bijvoorbeeld dat je zo'n token 24/7 binnen een paar seconden voor een paar cent naar de andere kant van de wereld kunt versturen. En dat is dan ogenblikkelijk afgehandeld en afgerekend. Ontvangen is ontvangen. Geen wachttijd, geen mogelijkheid dat het wordt teruggedraaid. En dat is heel erg nuttig. Dat wordt heel waardevol gevonden. De meest succesvolle toepassing daarvan is stablecoins. Zo'n dikke $300 miljard dollar is er al aan geld uitgegeven als token op publieke blockchains. En het interessante van $300 miljard, 60% daarvan op het Ethereum-ecosysteem.
6: Ja. Ja, maar deze David Hoffman verkoopt nu zijn ETH, omdat zijn Ether, omdat hij twijfelt, wordt die waarde, je schetst overduidelijk een hele waardevolle propositie, wordt die waarde wel gevangen in die munt Ethereum? Het is Ether, moet ik zeggen.
7: Precies, de munt Ether. Een klassieke vraag, wie vangt de waarde? Value creation versus value capturing. Er wordt overduidelijk heel veel waarde gecreëerd. Maar wie vangt die?
6: Ja, normaal gesproken is het heel makkelijk. Hè? Want bijvoorbeeld Nvidia bijvoorbeeld maakt heel veel winst door GPU's, AI-chips te verkopen. De waarde wordt voor een groot deel gevangen in het aandeel Nvidia.
7: Ja, maar ook in het aandeel ASML en het aandeel van allerlei dingen eromheen. Hè? Dat zie je nu ook gebeuren in de AI-hype. Dat die waarde die gecreëerd wordt over een hele hoop spelers verdeeld wordt. En ook in de tijd op verschillende momenten op verschillende plekken gevangen wordt. Bij het internet hebben we die vraag ook heel erg gesteld. Ja. Hè? Internet overduidelijk veel waarde. Maar waar wordt die nou gevangen? Bij de telecompartijen of bij de softwarebedrijven? Ja,
6: wie wordt er nou rijk van het internet?
7: Wie wordt er rijk van tokenization? Nou, wordt die waarde gevangen in de munt ETH, waar we het net over hadden?
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De keelgat geschoten. Ja. Jarenlang Ethereum de hemel in prijzen. En dan nu, als het tegen zit, de boel verkopen. Dat is van het.
2: Precies, want die podcast cool. Bankless, waar je het nu over hebt, dat was echt een heel belangrijk. Echt een iconische podcast binnen de Ethereum-gemeenschap. Jij luistert ook veel, hè?
1: Ja, alle grote gesprekken werden daar gevoerd.
2: Ja, precies. Nou, het rommelt sowieso al een beetje bij Ethereum. Eigenlijk al langer. De oprichter Vitalik Buterin die heeft een lange post gedaan op X. Over de kernwaarden van Ethereum. Lang verhaal. Wat zegt hij precies?
1: Ja, dat is wel deze context wel opvallend. Ja. Opvallende timing ook. Hij zegt dat Ethereum juist eigenlijk nog minder aandacht moet hebben voor de koers van de munt. En zich meer moet focussen op technische en principiële waarden. We hadden het net over Ethereum als netwerk. Nu gebruik ik het woord Ethereum ook voor het hele ecosysteem. Dus alle bedrijven die erop bouwen, alle programmeurs die eraan werken. Dus de wereld rondom Ethereum. Die mensen zouden zich vooral moeten focussen op technische en principiële waarden. Zoals censuurbestendigheid en openheid en privacy en veiligheid. En niet gaan concurreren met allerlei andere blockchains op banale zaken zoals schaalbaarheid en snelheid, dat is in zijn ogen een heilloze weg. Moet je niet aan beginnen. En voor mensen zoals David Hoffman, omdat er veel meer mensen zijn die hun ETH verkocht hebben in de laatste 2-3 jaar, is dit, die post van Buterin, een extra bewijs dat Ethereum heel waardevol is, maar Ether die waarde niet gaat vangen.
2: Ja, eigenlijk gooit hij met al zijn idealen, Vitalik Buterin, gooit eigenlijk een beetje olie op het vuur. En veroorzaakt hij toch een run. Er zijn ook een aantal prominente wetenschappers van de Ethereum Foundation weggelopen, ontwikkelaars.
1: Dus het rommelt.
2: Het rommelt daar nu echt. Denk je dat de mensen die in Ethereum belegd zijn, er zijn ook ETF's van Ethereum, wat vinden die nou van deze situatie? Wat denk je nou dat dit voor effect gaat hebben? Ook dit lange verhaal van Buterin.
1: Ik denk dat de meeste beleggers de tweets van Hoffman en Buterin helemaal niet volgen. Ja. Dit helemaal niet meekrijgen. En dat deze boodschap eigenlijk weinig invloed heeft. Je hebt ook het niet in de koers kunnen terugzien de afgelopen weken. Dus niet dat die post en dan dat je dan ineens ziet, nou, dan dan zie je een val in de grafiek of iets dergelijks. Dus ik denk dat veel beleggers die ETH in de portefeuille hebben, eigenlijk wel verwachten dat de koers van ETH stijgt naarmate Ethereum meer gebruikt wordt. Even in hele algemene zin. En de toekomst zal moeten uitwijzen of ze dan gelijk hebben, of die hypothese klopt.
2: Ja. Heb jij wel het idee dat er een breed gedragen consensus is over waar het nu heen moet met het netwerk Ethereum? Want daar wordt al langer over getwijfeld, gepraat, gediscussieerd. Misschien zelfs een beetje over geruzied. Zie jij nu wel een duidelijke richting? Of is die er nog steeds niet echt eigenlijk?
1: Ja, ik denk op hoofdlijnen wel. Ik denk dat de stip op de horizon heel duidelijk is. De grote lijnen. Alleen de discussie gaat over de details. Dus de manier waarop je naar het doel toewerkt. De snelheid waarmee dat gaat. De afwegingen die dan gemaakt worden. De manier waarop mensen aangestuurd worden. Die erbij betrokken zijn. En ook de mate waarin invloedrijke personen stelling nemen. Of het dan wel of niet goed is. Dus je krijgt ook discussies over de discussies. Dus daar gaat het vooral om. Over de details. Over de weg ernaartoe.
2: Ja. Hoe kijk jij zelf tegen deze discussie aan, Bert? Want volgens mij, jij volgt het natuurlijk allemaal van een afstandje. Volgens mij vind jij dit, van een bijna filosofisch perspectief, vind jij dit volgens mij prachtig. Dat er gezocht wordt naar een doel en een toepassing.
1: Nou, ik vind de discussie vooral over waardecreatie en waarde vangen heel erg interessant. Ja. De trouwe CryptoCast-luisteraar die zal dit in de laatste afgelopen jaren vaker ook hebben horen langskomen. Als wij het erover hadden. Ja. Wij hebben heel vaak bij altcoins al vraagtekens geplaatst. Bij de beleggingshypothese ervan. Om deze reden. Dat je wel ziet van, dit is een mooi project. Interessant experiment. Maar waarom zou het token de waarden daarvan vangen? Ja. En leg dat nou eens uit. En dat is vaak heel erg lastig. En zelfs bij Ethereum is dat voor ons al de reden geweest. Zeg van, zie je het toch als experimenteler en risicovoller dan Bitcoin? Hou een slag om de arm. Want ik twijfel niet zo aan de kans dat Ethereum een waardevol project is of gaat worden. Dat ziet er heel goed uit. Maar waarom zou ETH die waarde vangen?
2: Ja.

0: Dus daarom zeggen wij ook al heel lang van, ja, als je wat crypto in je portefeuille wil, begin dan bij Bitcoin. En zie al die andere tokens, zoals ook ETH, ja, toch echt als risicovoller.
1: Ja, en tegenwoordig kan je bijna meer beter aandelen, weet ik veel, Coinbase erbij kopen als je datzelfde effect vervangen. Nou goed, gaan we het zo nog over hebben. Want het is een teaser naar het volgende nieuwtje. We gaan eerst eens even stilstaan bij de prijzen, Bert. Doen wij wekelijks. Nou, nu zit je gelukkig bij mij in de studio, dus dat is grote luxe. Het is niet zo positief, helaas, deze week. Want we hebben deze week een daling meegemaakt tot $69.000... Ik moet zeggen, ik volg jou natuurlijk iedere week. Wij bellen denk ik iedere week even om de thermometer in het water te steken. En jij had dit al een beetje voorspeld, toch? Want ja, we stonden 2 weken geleden nog op $80.000, nu 69. Reden voor paniek?
0: Nee. En er is ook niet echt een hele duidelijke fundamentele reden waarom dit nu, zeg maar, deze daling er nu is. Ik denk dat dat gewoon heel goed past in het grotere beeld. We zitten in een bearmarkt. En een bearmarkt zie je, dat is de karakteristiek daarvoor, is lagere toppen en lagere bodems. Ja. En dus een dalende trend. Ja, we hebben tussen 6 februari en 6 mei een koersstijging gezien van 40%, van 60.000 naar 83.000. Ja, dat is in bearmarktomstandigheden is dat een tegendraadse beweging, hè? Want de algemene trend is dalend. En dan, ja, zoals je een boelmarkt hebt, je correcties als daling. En hier heb je een correctie, dat is dan een stijging. Zo zou je het kunnen zien. En ja, nu een voortzetting van de trend. Kijk, dan is de vraag, hoe diep gaat dat? Gaan we opnieuw naar de $60.000 van 6 februari? Gaan we lager? Dat zou je in principe moeten verwachten in de bearmarkt. Of blijft de koers hoger? Als dat zo is, dan zien we dus een allereerste teken dat misschien die dalende trend wel eindigt. Een hogere bodem, ja. Dus dat zou een eerste signaal zijn dat de dalende trend aan kracht verliest. Als dat zo is, dan kun je gaan praten over een omkering van dalend naar stijgend en misschien een nieuwe boelmarkt. Maar zoals we in de boelmarkt altijd hebben gezegd, ja, ook als het er heel slecht uitzag, ik weet nog dat we hier zaten op 7 april 2025... toen het diepste punt van de importheffing van Trump, komt het ooit goed met Bitcoin? Toen denk ik, ja, weet je, uiteindelijk is het heel simpel. In een boelmarkt verwacht je hogere toppen, hogere bodems. Dus we gaan ervan uit dat de stijgende trend zich voortzet tot het tegendeel is bewezen. Nu zitten we precies aan de andere kant van de lijn. Ja. Nu gaan we vanuit de dalende trend zich voortzet tot het tegendeel is bewezen. Ja. En we hebben nu nog geen aanwijzingen dat het tegendeel bewezen aan het worden is.
1: Hè? Ja, toch zijn er wel wat signalen elders in de financiële wereld er wordt omhoog gekeken, alleen niet bij Bitcoin op dit moment en zeker ook niet bij andere cryptomunten. Op de aandelenbeurzen ondertussen kan het niet op. Hè?
0: Ja, geweldig.
1: Dat is echt bizar. Waarom volgt Bitcoin die trend dan niet? Want als je kijkt, inmiddels is het de hele brede aandelenindex die gewoon omhoog gaat. Zeker in Amerika, met name natuurlijk weer AI-aandelen, bepaalde groep daarvan. Maar waarom volgt Bitcoin dan niet die trend?
0: Ja, die brede aandelenindex wordt wel nog gestuurd door een stuk geconcentreerd rondom die tech. Hè. Ik geloof dat ongeveer 50% van de aandelen in de S&P 500 boven zijn 200-daags gemiddelde zit. Ja. En dus de 50% ook niet. Hè. Dus het is niet unisono, maar inderdaad, in de aandelenwereld is het wel de ene naar de andere all-time high en ook echt explosies. De drijvende kracht daar is optimisme over AI en de manier waarop dat voor extra productiviteit, voor extra economische groei, voor hogere bedrijfswinsten gaat zorgen. Dus dat is een soort van toekomstverwachting. En dat manifesteert zich nu in alle investeringen die gedaan worden in rekenkracht en opslagruimte, netwerkverbindingen en energie. Ja, weet je, dat is leuk, maar dat raakt Bitcoin niet. Bitcoin heeft een andere plek ook in een beleggingsportefeuille. Ja. Bitcoin is veel meer het digitale goud, een waardeopslagmiddel, maar ook een diversificator. En dus het idee van een gediversifieerde portefeuille is dat als het een daalt, dat het ander stijgt en andersom. En dus het is eigenlijk precies wat je wil. Hè? Dat als één deel van je portefeuille het geweldig doet, ja, dan dat is het logisch dat er een ander deel het minder doet. En andersom. Hè? Dus je zult ook op enig moment zien dat aandelen, dat die bubbel een keer barst.
1: Kan me niet voorstellen, Bert.
0: Nee, misschien duurt het ook nog 2 jaar. Hè? Maar dan verwacht je dat andere delen van de portefeuille het overnemen.
1: Ja. Maar wat heeft Bitcoin dan nodig? Is het zo simpel, wat ik uit jouw verhaal een beetje destilleer, is dat we eigenlijk gewoon qua Bitcoin-markt gewoon nog even moeten wachten, even moeten blijven zitten terwijl we geschoren worden. En dat we daarna kunnen we wel weer omhoog kijken. misschien voorzichtig, maar dat het gewoon even de cyclus tijd. Is nu inderdaad.
0: Ja, tijd is er nodig. Ja. De markten hebben nu eenmaal een bepaald ritme waarin overvloed en schaarste elkaar afwisselen. Ja. Waarin eb en vloed, weet je, zomer en winter. En we zitten nu in de cryptomarkt, ja. In een bearmarkt, in de winter. En ja, wat je dan ziet is, dan kijk je terug op de zomer. Dat was vorig jaar nog, in oktober stonden we op 126.000.
2: Mooie tijd.
0: En een heel groot gedeelte van de beleggers die koopt rond de top. Dat is een soort inherent aan hoe boelmarkten werken. Dan is de grootste instroom van kapitaal. Ja, en een gedeelte van die beleggers die moet, zeg ik tussen aanhalingstekens, verkopen in een bearmarkt. Dat is hoe het werkt. En dat zien we nu gebeuren. Dus we kunnen in de on-chain data zien dat van de verkopers is een flink gedeelte zijn de mensen die boven de 100.000 gekocht hebben. En dat hebben ze dus per definitie in de afgelopen 2 jaar gedaan. Hè, want dat is de enige tijdsperiode dat de koers boven de $100.000 lag. Dus dat is dan simpel. En waarom verkopen die? Nou, of omdat ze de pijn niet tolereren. Of omdat ze denken, ik kan mijn kapitaal beter elders kwijt. Nou ja, dat gebeurt. Dus beleggers met een wat kortere horizon die verkopen. En wie kopen er dan nu? Ja, dat zijn de lange termijn beleggers die voor de komende 5 tot 10 jaar vasthouden. Ja. En die overdracht is karakteristiek voor bearmarkten. En die duurt bij Bitcoin de afgelopen 3 keer, duurde die. En dus 2022, 2018, 2014, duurde die ongeveer een jaar. Nou ja, we zijn nu 7 maanden op weg. Dus ja, weet je, gewoon tijd. puur logisch redenerend zeg je van, nou ja, dat proces heeft tijd nodig.
1: Ja, Bitcoin heeft tijd nodig en tijd hield alle wonden immers. Goed, Bert, wij gaan nog even door hier met wat nieuws. Want de markt voor getokeniseerde beleggingen staat op het punt van exploderen. Namelijk van $17 miljard tot $5,5 biljoen geschat in 2030. Dat schrijft Citibank, niet de minste, in een rapport. Ja, en beurzen werken volop aan die ontwikkeling van tokenisatie. Nou, dit valt prachtig samen met wat we hebben besproken rond Ethereum in het eerste blokje. Maar eerst even, Bert, getokeniseerde aandelen. Wat moeten we daar precies, beleggingen zelfs, wat moeten we daar ons bij voorstellen?
0: Ja, dus we hadden het eerste stukje over Ethereum als netwerk, waarop je digitale bezittingen kunt vastleggen. En dat proces van vastleggen noemen we tokenization. Ja. En zo'n vastgelegde bezitting is een token. En wat leg je daar dan op vast? Nou, bijvoorbeeld dollars en euro's, dat noemen we dan stablecoins, maar ook obligaties, geldmarktfondsen, aandelen. Ja. En het interessante.
1: Grondstoffen, waarom niet?
0: Ja, inderdaad. Dat zijn dan de grondstof zelf kun je niet vastleggen, maar dat is dan een.
1: Een derivaat.
0: Een derivaat daarvan, ja. En een tokenized stock, hè, zo heten die dingen, tokenized stocks of getokeniseerde aandelen. Ja, dat is dus een aandeel dat als token op een blockchain is uitgegeven. En dat heeft wel een aantal voordelen. Je kunt het bewaren en versturen onafhankelijk van een bank of een broker. 24/7, over de hele wereld. En je kunt bijvoorbeeld gemakkelijk een fractie van zo'n aandeel kopen of aanhouden of verkopen of versturen.
1: Ja. Gaat er dan in wezen iets veranderen over hoe wij in de toekomst gaan beleggen? Want het gaat voorzichtig, lijkt het deze kant op te gaan. De grote beurzen zijn zich al aan het voorbereiden. Zie jij daar echt een fundamentele verandering?
0: Ja, het antwoord is iets genuanceerd. Want op dit moment zijn tokenized stocks er eigenlijk nog niet echt. Kijk, je kunt het op 3 manieren aanpakken. De eerste manier is, je brengt het aandeel rechtstreeks uit als token. Het token is het aandeel. Dat is één manier. De tweede manier is, je volgt het model van de stablecoins. Dus je legt een aandeel in de kluis ergens en je brengt een token uit dat verwijst naar dat aandeel. En de derde manier is, je gebruikt derivaten om een token te construeren die de aandelenkoers zo goed mogelijk volgt. Ja. Nou, dat derde is wat we nu vaak zien. En dat heeft allerlei nadelen. Bijvoorbeeld extra risico's, complexiteit, ondoorzichtigheid. Vaak heb je geen stemrecht, je hebt geen recht op dividenden. Dus dat is eigenlijk een soort slap aftreksel. Wat ik zou persoonlijk zeggen.
1: Het is meer een soort demo-versie of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, precies. Het is eigenlijk slechter dan gewoon een aandeel bij je broker of je bank hebben. En wat we willen is 1 of 2. En dan kun je nog discussiëren over welke van die 2 vormen dan beter is. En dat is het aardige is daarvan dat voor alle spelers interessant is. De bedrijven waarvan het aandeel verhandeld wordt, de beurzen waar ze genoteerd zijn, de banken en de brokers die ze aanbieden en de beleggers zelf. Ja. Dus voor alle spelers in dit verhaal is dit een stap voorwaarts. Als het goed is uitgevoerd en als alle problemen zijn opgelost. Ja. Dus je hebt dan allerlei voordelen. Snellere afhandeling van transacties, lagere kosten, diepere markten, 24/7 verhandelbaarheid. Ja, en daarom zegt Citibank, joh, dit gaat groeien van 17 miljard naar 5 biljoen.
1: Ja, en dat is niet zomaar een cryptopartijtje die even een rapportje schrijft over zijn eigen handel. Het is een grote, gerenommeerde Amerikaanse zakenbank. Maar Bert, toch de hamvraag waar ik dan mee zit. Hoe kan je als belegger nu op deze ontwikkeling inspelen? Dus iedereen

0: Dus bij AI nu aan het feest vieren, daar ben je een beetje laat. Dit staat nog in de kinderschoenen en het lijkt de kans op te gaan dat dit groot gaat worden.
1: Ja, ja. Ja, Citibank heeft over 2030. Hè, dus ja,
0: dat is over 4 jaar al.
1: Ja, nou ja, precies. Maar dus qua timing is het inderdaad, ben je er inderdaad vroeg bij. Hè, ja. Want dit gaat zich over 4 jaar tijd dan afspelen. Ja, hoe kun je hierop inspelen is best een lastige vraag.
0: Het is dezelfde vraag als die we met het Ethereum...
1: Ja, hoe gaat de waarde hiervan gevangen worden? Ja, en een gedeelte zal bij Citibank zelf gevangen worden is in de aandelen van Citibank. Hè, want zij zullen hier ook van profiteren. Ja. En het bedrijf Nasdaq of de New York Stock Exchange, die zullen hiervan profiteren. Maar zeker ook nieuwkomers in deze markt, hè, die misschien een soort inhaalslag kunnen maken. Denk aan fintech zoals Robinhood of cryptobedrijf Coinbase. Die is ook publiek verhandelbaar. Ja. Wellicht gaat Kraken nog een beursgang doen dit jaar. Ja. Dus daar zou je aan kunnen denken. En zeker het token ETH, hè, zelf. Hè, dus dan heb je het over het token dat bij het Ethereum-netwerk hoort. Kijk, er is discussie over of het de waarde gaat vangen. Maar het is geen gekke hypothese. En ik zou niet zeggen ga all in. Maar om daar een klein stukje van via token ETH blootstelling aan te hebben is niet gek.
0: Ja, precies. Interessant om hierover na te denken. Wij gaan nog veel meer nadenken. Want wij gaan zo nog een podcast opnemen.
1: Zeker.
0: Een deep dive. Waar gaan we het over hebben, Bert?
1: Ja, Bitcoin als freedom money.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk een. Het klinkt prachtig. Het is een prachtig idee. Maar het is ook een beetje een idee dat we toch voorzichtig.
1: Misschien moeten we het begraven vandaag.
0: Ja.
1: Of niet? Ja. Kijk, er zijn ook wel aanwijzingen dat er op toch wel hele belangrijke plekken nog. Dat Bitcoin een soort van uiterste redmiddel is. Hè? Ja. Bijvoorbeeld voor Rusland die zijn olie wil verhandelen. Of Iran.
0: Die arme Russen die willen olie niet kwijt.
1: Ja, Iran die graag betaald wil krijgen voor de doortocht door de straat van Hormuz. Ja, die kunnen niet meer via, laten we zeggen. Het Zwift-netwerk betalingen broadcasten. Maar ja, via Bitcoin misschien wel. Dus dat soort uiterste plekken, is dat dan wat er overblijft van Bitcoin als freedom money?
0: Ja, want Bitcoin als freedom money ooit het idee was, het is een wereldmunt die iedereen ter wereld kan gaan gebruiken. Ook als je in een regime met hyperinflatie of ondemocratische situaties leeft. Dat gaat Bitcoin iedereen veranderen. Nou, inmiddels gebruikt een heel groot deel van de wereld gebruikt wel blockchain, maar dan niet Bitcoin, maar gewoon lekker stablecoins.
1: Precies.
0: Het liefst ook nog op een makkelijke appie van een exchange.
1: Ja. En dus als we al Bitcoin gebruiken, dan is het digitaal goud.
0: Ja, precies. Ja. Dus het is een lastig verhaal, Bitcoin als freedom money, maar het is wel nog steeds een interessant verhaal. En we gaan kijken wat daar nog van over is. Dat doen we ook met co-host Veronique SJ. Maar dat zometeen dus allemaal in de CryptoCast, het gedeelte B in je podcast-app. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Ik dank mijn co-host Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Europa en China zijn hard op weg naar een handelsoorlog met elkaar. Wat betekent dat voor ons? Ik vraag het aan D66-europarlementariër Brigitte van den Berg. Maar nu eerst, Libanon en Israël zijn het eens geworden over een staakt het vuren en het geleidelijk uitschakelen van Hezbollah als krijgsmacht. Wat je noemt een fragiel bestand en de missing link in het beëindigen van de oorlog tussen Amerika, Israël en Iran.
5: Hezbollah is going to understand that there is now an agreement between Israel and Lebanon, backed by the United States. We are no longer going into a pattern of negotiating ceasefires where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go back to the same nonsense.
4: Dat was de Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël. Ik praat erover met luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Patrick.
6: Goedemiddag Bernard.
4: Eerst natuurlijk die overeenstemming die Libanon en Israël hebben bereikt. Het gaat over Hezbollah. Die zien ze beide als vijand, maar Hezbollah heeft ook een machtige politieke arm die deel uitmaakt van diezelfde Libanese regering. Hoe gaan ze dit uitvoeren?
6: Ten eerste komt hier al een hele déjà vu ervaring bij mij op. Want volgens mij hebben we dit al eerder meegemaakt. Begin van het jaar zouden ook tussen Israël en Libanon een bestand zijn en zouden samenwerken aan het uitschakelen van Hezbollah. Nou, dat is volledig valikant verkeerd gegaan. En ik zie dat het nu ook niet echt slagen, want Hezbollah zou dan eigenlijk de machtspositie moeten opgeven. Maar Hezbollah wordt ook gesteund door een heel groot aantal Libanezen. Er zit een heel groot aantal Sjiitische Libanezen natuurlijk in Libanon. En die steunen Hezbollah, maar bovendien maakt het ook nog deel uit van de reguliere regering. En ja, dat zijn toch hele ingewikkelde vraagstukken, die ga je niet zomaar oplossen. Dus nee, ik zie dat niet snel gebeuren hoor.
4: Nee, nou, het plan, als ik het goed begrijp, ziet ongeveer als volgt in elkaar. Israël houdt op het moment het zuiden van Libanon bezet. Het gebied tussen de grens en de Litani-rivier. Omdat Hezbollah van daaruit voortdurend Noord-Israël aanvalt. Als ik het goed begrijp, zouden ze in die grensstreek kleine gebieden overdragen Hezbollah dan aan het Libanese leger. Stukje bij beetje, met als einddoel dat dat hele gebied dan uiteindelijk onder controle komt van de Libanese overheid. Is dat uitvoerbaar?
6: Nou, ook dat was een onderdeel van het eerdere plan al. En dat is toen mislukt, omdat Netanyahu toen de mogelijkheden zag om in Iran, als daar de oorlog zou beginnen, dat dan in ieder geval Iran geen lange termijn dreiging meer voor Israël zou zijn. En daarmee heeft hij eigenlijk ook dat plan wat al eerder aanwezig was, wat het nu eigenlijk een kopie is, om zeep geholpen. Dus, en Iran weet dat natuurlijk als geen ander, en die zullen dat, ja, dat gaan gebruiken op de een of andere manier. Als Hezbollah te veel macht verliest, dan begint Iran weer met een oorlog waardoor Amerika er weer op moet slaan, waardoor Hezbollah weer de macht krijgt. Ik ben bang dat we daarin echt in een spiraal zitten waar, ja, eigenlijk niet op een nette manier uit kan komen, totdat Israël echt, misschien Libanon wel volledig verlaat. En dat is natuurlijk ook de eis van Hezbollah, want Israël is alleen maar verder noord opgetrokken ten opzichte van die vorige afspraken. Dus het zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar dan heb je wel de medewerking van Hezbollah nodig en ook van Iran, denk ik.
4: En ook van
6: Iran. En ik zie het niet gebeuren.
4: Nee, maar goed, die hebben natuurlijk ook een belang. De overeenkomst is, Patrick, uitonderhandeld opnieuw door Amerikaanse bemiddeling. Iran heeft namens Hezbollah tegen Reuters gezegd dat Israël zich moet terugtrekken, zoals jij zegt, naar de posities van voor de oorlog. Israël zegt door te gaan in het zuiden van Libanon.
6: Ja. Ja.
4: Nou is de volgende bijeenkomst, dat is het wonderlijkste, pas op 22 juni. Is dat niet heel lang voor zo'n fragiel bestand dat, zoals jij zegt, sowieso al, nou ja, bijna kansloos is, of in elk geval kansarm?
6: Ja, en ik snap ook niet waarom er zo lang gewacht moet worden, want het geeft alleen maar weer gelegenheid om een bestand weer te schenden. En dat zien we sowieso al gebeuren. Dus ook dat is volgens mij voor mij een indicatie dat het gewoon niet gaat werken. Want nou ja, we kennen inmiddels wel hoe Netanyahu optreedt. Enorm opportunistisch als hij kans ziet om een slag te slaan die hem goed uitkomt, omdat hij dan in de oorlog blijft, wat waarschijnlijk positieve stemmen gaat opleveren bij de verkiezingen in het najaar. Ja, dan zal hij dat doen. Ik denk dat hij dat belangrijker vindt dan Hezbollah uitschakelen. Misschien is hij wel gebaat bij het bestaan van Hezbollah, omdat hij dan ook die dreiging tegen Noord-Israël houdt en hij nog steeds wel vindt en vertelt. En een hoop Israëli's steunen hem daar volgens mij ook wel in, dat hij de veiligheid voor Israël waarborgt. Ja,
4: ja.
6: Misschien
4: nou ja,
6: is de
4: sleutel
6: wel net jou weghalen, moet ik zeggen.
4: Jawel, nou ja, er is een enorme beweging aan het opkomen, hè, in Israël, die dat ook wilde. Er komen verkiezingen, ja. Dus wie weet.
6: Ja.
4: Aan de andere kant, ja, de wapens die Hezbollah op dit moment gebruikt, overigens fascinerend, Patrick, dat is dus een nieuw soort drone. Maar als ik het goed begrijp, zit die vast aan een, ja. Aan een glasvezeldraadje.
6: Ja,
4: en
6: ja.
4: Dat kun je niet zien, met wat voor apparatuur dan ook. Dus nou ja, de Israëli's hebben dan visnetten opgehangen om daar tegen te gaan.
6: Ja.
4: Het is allemaal. Maar je moet vanuit het Israëlisch standpunt ook wel een beetje begrip voor hebben, vind ik. Want dat hele noorden, er zijn heel weinig schuilkelders. Dus dat noorden is continu eigenlijk in staat van totale paniek. Nee, dus ik kan me voorstellen dat
6: ook.
4: Ik kan me voorstellen dat het een jaar ook wel een belang heeft om te denken, ja, daar wil ik toch een eind aan maken.
6: Jawel, maar laten we dan even teruggaan waarom het zo onveilig was, 7 oktober 2023. Hamas die begon de oorlog in Gaza natuurlijk, of eigenlijk buiten Gaza. Toen is er logischerwijze door Israël hard opgetreden. En toen begon Hezbollah vanuit het noorden ook druk uit te oefenen op Israël. En sindsdien is dat niet meer opgehouden. En Hezbollah weet zich heel snel te innoveren en kijkt heel nadrukkelijk ook wat er in de Oekraïne-oorlog gebeurt. Drones zijn makkelijk te storen als je die via het elektromagnetisch domein aanstuurt, radiogolven. De oplossing daarvoor, en daar kwamen de Russen het eerst mee, is inderdaad zo'n glasvezelkabel. En het gaat niet om dat je ze niet ziet meer, die drones, maar of dat je die glasvezelkabel niet ziet, maar het gaat erom dat ze daardoor niet te storen zijn. En Hezbollah gebruikt ze nu ook 's nachts, want de Israëli's die dachten van, ja, overdag zien die drones ons bewegen, zien onze manoeuvres. Dus wij gaan 's nachts opereren. Hezbollah heeft de volgende innovatie toegepast. We rusten ze uit met infraroodkijkers. En we kunnen de Israëlische militairen ook 's nachts aanvallen. Ja, en dat is een verschrikkelijke druk op het Israëlisch leger. Volgens mij zijn ze inmiddels ook weer 27 soldaten kwijt.
4: Ja.
6: En het opereren wordt daar alleen maar lastiger. En hoe lang je eigenlijk wacht met implementeren, want er moet natuurlijk wel iets gebeuren, daar ben ik met je eens. En hoe langer je wacht met het implementeren van echt die afspraken en om te zorgen dat Hezbollah ontwapend wordt, ja, des te meer kans heeft Hezbollah en heeft Israël ook om het bestand te schenden. En die bestand tussen, of de overeenkomst tussen Israël en Libanon, ja, is niet een overeenkomst tussen Israël en Hezbollah, of tussen Hezbollah en Libanon. Dus het is maar de vraag in hoeverre Hezbollah zich ook geroepen voelt, ja, om zich aan die afspraak te houden.
4: Nee, je kunt zeggen, de Libanese regering en de Israëlische regering hebben een soort gezamenlijk belang in dit geval. Hè. Die willen allebei af, in elk geval, van de militaire arm van Hezbollah. Dus, ja,
6: en die gewoon wil af van de Israëlische presentie in Zuid-Libanon natuurlijk.
4: Natuurlijk,
6: en
4: natuurlijk.
6: Hoe langer die Israëlische militairen in Zuid-Libanon zitten, hoe groter ook alleen maar de weerstand zal worden van de Libanezen die daar verdreven zijn. En wie is de enige die eigenlijk opkomt voor de Libanezen in Zuid-Libanon? Ja, voor die mensen is dat ook vooral Hezbollah. Dus daarmee creëert Israël ook weer een nieuwe tegenstand. En dat hebben we natuurlijk ook al vaker in oorlogen gezien. Dat de grote machtige partij, die militair sterker is, weet niet de kaarten zijn kant op te draaien. En hij speelt eigenlijk in de kaart van de tegenstander. En dat zie ik nu weer gebeuren eigenlijk. En dat betekent dat en de Libanezen voorlopig niet naar huis kunnen, dat een Israëli's in Noord-Israël ook onder bedreiging leveren, dat het Israëlische leger dus nog verder Libanon ingaat, ja, en probeer dan maar eens terug te schalen en te zorgen dat het weer rustig blijft ook. Een enorme opgave.
4: Ja, Hezbollah heeft zojuist gereageerd. Daar zaten we nog op te wachten. Die noemt het een schaamteloos idee dat ze zouden onderhandelen met Israël. Nou ja, verrassend is het niet, maar het had ook ze hadden ook gezegd, we wachten wel even af, of wat dan ook.
6: Nou ja, ze voelden zich sowieso al niet geroepen om zich aan die afspraak te houden. Omdat ze vonden dat Israël eerst heel Libanon moet verlaten voordat zij zich aan de staakt het vuren gaan houden. Ja. En dat is natuurlijk wel een belangrijk ingrediënt voor hun.
4: Ja, dus ja, laten we even kijken hoe het vanuit Amerikaans standpunt eruit ziet. Voorafgaand aan deze gevechtspauze schold Trump Netanyahu stijf tijdens een telefoongesprek. Dat ging ongetwijfeld over de noodzaak om Israël in het gelid te krijgen als onderdeel van zijn poging om een punt te kunnen zetten achter de oorlog met Iran. Helpen de woorden you fucking idiot beter dan your excellency, Patrick?
6: Nou ja, ik denk dat het in ieder geval heel duidelijk is. Aan de andere kant, Trump lijkt er ook niet echt consequenties aan te verbinden. Hij zegt niet tegen Netanyahu, je krijgt militaire of financiële steun meer. Als het daarbij blijft, dan denkt Netanyahu, oké, ik hou me een paar dagen rustig en Trump is dan weer afgeleid en dan ga ik gewoon weer mijn goddelijke gang. Want dat is wel duidelijk, dat Trump zijn kracht en zijn macht is die eigenlijk wel kwijt. Hij heeft, als je het goed bekijkt van afstand, je zou je kunnen zeggen, Trump heeft zijn agenda eerst laten bepalen door Netanyahu door op 28 februari Iran aan te vallen. En nu laat hij zijn agenda bepalen door het Iraanse leiderschap, door Netanyahu te bellen en hem te vragen om op te houden met die oorlog in Libanon.
4: Ja.
6: Omdat anders zijn het bestand wat Trump heel graag wil rondom de straat van Hormuz nooit gaat komen. Ja, nee. Dus Trump is eigenlijk
4: Even de situatie dan vanuit Amerikaans perspectief op een rijtje. Er zou een nieuw leiderschap komen. Nou, dat is er niet. Integendeel, wat er nu zit is waarschijnlijk erger dan wat ze hadden. Het nucleaire programma is niet uitgeschakeld. De straat van Hormuz is geblokkeerd. Kun je zeggen, 12 points pour Iran?
6: Ja, absoluut. We zijn nu slechter af dan op 27 februari, zou je kunnen zeggen, want toen was er bijna een bestand over het Iraanse nucleaire programma. Ja. Er was al een Iraanse onderhandelaar op weg naar Amerika om daar afspraken over te maken. En toen ging het mis, want Trump vond het niet goed genoeg, want hij wilde echt een betere deal, een veel betere deal dan Obama had gemaakt. Ja, die komt er nu absoluut niet. Dus hij heeft op alle kanten, op alle fronten, heeft hij de plank misgeslagen. Trump, ja, die zoekt een uitweg uit het moeras, volgens mij. Maar hij weet de uitweg niet te vinden. Hij probeert alleen maar met meer militaire macht toe te slaan. Maar dat is de verkeerde richting.
4: Ja, nog één vraag en dan gaan we een beetje kijken naar waar wij staan en hoe het met Europa zit. Maar dat is het bericht uit de New York Times, onthullend verhaal, waaruit blijkt dat die ballistische raketten die Iran had verborgen in rotsen en grotten en zo, de Amerika dacht die te hebben uitgeschakeld met die bunkerbusterbom, dus de ingangen te blokkeren. Maar het antwoord daarop was een Iraanse bulldozer, zal ik maar zeggen. Dus die wapens zijn er gewoon nog. En dus ja, keek jij op van dit verhaal?
6: Nee, absoluut niet. De Iraniërs die gebruiken de geografie van een land op een uitermate slimme manier. Als je het niet van tevoren had gezien, kijk, die hele aanpak van die oorlog, ja, we hadden van tevoren toch wel kunnen bedenken. Ik kan me niet voorstellen dat de Amerikanen allemaal zo dom zijn dat het wapen waar Iran mee zou toeslaan, dat het afsluiten van de straat van Hormuz zou zijn. En toen dat gebeurde, was Amerika eigenlijk continu on the back foot, zoals ze dat dan noemen. Hè. Moet continu reageren. Die raketten nu, ja, Amerika zoekt het ook niet in de opnieuw escaleren. Dus ze kunnen niet anders dan Iran een beetje de gang laten gaan en kijken of ze die raketten weer uit kunnen graven. Want ze weten ook wel dat Iran inmiddels alles verspreid heeft. Ik las mooie stukken vandaag weer ter voorbereiding op dit gesprek, onder andere in de foreign policy. En andere stukken van dat er nu ook engineers, dus genietroepen, verbonden zijn aan de Iraanse rakettroepen die heel snel in staat zijn om alles wat nog niet goed werkt of alles wat kapot is, proberen te repareren. Ja. Zodat die inzetbaarheid op alle niveaus, hè, door het hele land heen, dus dat die inzetbaarheid van die raketeenheden weer heel snel op peil is. Ja, ja en ook die aanvallen op de nucleaire infrastructuur van juni 2025, nu een jaar geleden. Trump zei toen, it's obliterated, dus compleet vernietigd. Ja, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Die 440 kilo, die is nog steeds in hoogverrijkt uranium. Die is nog steeds in Iran. Iraniërs kunnen er misschien ook niet bij, maar dan kan niemand erbij. Maar dan hebben ze het nog wel steeds. En dat is natuurlijk wel hun grote punt nu. Zij hebben nu het initiatief te pakken en de rest van de regio, ja, die moet daarop reageren.
4: Blijft een nucleaire tijdbom. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Inmiddels is ook Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, in de studio. Geert-Jan, heb jij reacties vanuit Europa gezien op dit akkoord tussen Libanon en Israël?
7: Nauwelijks nog, Bernard. Ik kan wel een inschatting maken en geven, want ik denk dat dit akkoord aan zich door veel Europese landen en Europese instanties wordt toegejuicht. Hoe meer rust in de tent die het Midden-Oosten heet, hoe beter. Maar twijfel is er ook. Zie ook de reactie nu van Hezbollah. Zie ook de reactie vanuit Iran. Vandaar dat er misschien ook nog geen officiële reacties zijn, dat ze dat even wilden afwachten. En er is twijfel in Europa, want Europa wil vooral wapenstilstanden die ook kunnen leiden tot een duurzame vrede. Dus formeel gaan we een reactie krijgen in de trend van, nou, we verwelkomen dit akkoord tussen Israël en Libanon. We zijn blij als verdere escalatie afneemt en we hopen dat dit ook leidt tot uiteindelijk een vreedzame situatie.
4: Ja, Europa, Geert-Jan, speelt namelijk zijn rol in het Midden-Oosten. Hebben we al vaker over gesproken. Buitenlandchef Kaya Kallas wil dat de EU een grotere rol gaat pakken.
8: The European Union is ready to contribute to a sustainable and peaceful solution. I see a concrete role for the EU in helping to make any eventual agreement durable.
4: Ja, wat bedoelt ze daar nou mee?
7: Ja, dan pakken we nu weer even de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran erbij en de onderhandelingen die kunnen leiden tot een duurzaam staakt het vuren. Dus niet iets fragiels, maar iets dat blijvend is. Trump heeft er nu op gehint dat er mogelijk dit weekend weer iets aan zit te komen, maar hoe duurzaam dat dan is, dat weet eigenlijk niemand. Nou, Kallas zegt, de EU kan een sleutelrol hierin spelen. En dat zei ze al vlak voordat ze deze week naar Pakistan afreisde, wat momenteel de hoofdonderhandelaar is tussen de Kemphanen. En in Islamabad zei Kallas dan ook, Pakistan, jullie diplomatieke pogingen die helpen om weg te blijven van volledige escalatie, dat waarderen wij in Europa en wij zijn er nu klaar voor om bij te dragen aan een duurzame, vreedzame oplossing.
4: Ja, er valt direct praten met Iran daar dan ook onder. Zou de EU dat willen doen?
7: Ja, Callas zegt van wel, en zij is de hoge buitenlandvertegenwoordiger. Alles wat een staakt het vuren mogelijk maakt, en daar valt dit dan ook onder. Denk ook aan verdere gesprekken daarna over de nucleaire voorraad van Teheran. En die betrokkenheid die Callas nu toont, dat hebben we eerder vanuit Europa gezien, dat ook Federica Mogherini, Josep Borrell, Catherine Ashton, dat die ook altijd vanuit hun rol als hoge vertegenwoordiger van de EU, leider van de diplomatieke dienst van de EU, een rol willen spelen in de relatie met Iran.
4: Ja, je hebt vorige week uitgebreid over dat Iran-onderwerp gesproken met twee vooraanstaande Amerikanen die in Nederland waren. Nate Swanson, de voormalig Iran-directeur en onderhandelaar van het Witte Huis, en Ivo Daalder, NAVO-ambassadeur onder Obama. Juichen zij die eventuele rol van Europa toe?
7: Nou, ze wisten toen nog niet dat Callas dit ging zeggen. Maar het korte antwoord is ja, dat juichen ze toe. Met de boodschap, Europa wordt nou wakker en sta op. Dat is wat ze zeiden. Het eerlijke antwoord is natuurlijk dat we niet weten of Trump dit ook zou toejuichen. Een grotere rol van Europa. Maar Nate Swanson zei nog wel tegen mij, ja, Europa en Amerika kijken eigenlijk helemaal niet zo verschillend naar Iran. Het enige is, er is een tactisch verschil, en dat is dat Trump een oorlog is gestart. Dat is een groot verschil van inzicht. Maar als je het nou hebt over uraniumverrijking, terrorismegevaar, de rol van de revolutionaire garde, de schending van mensenrechten, ja, dan zitten we in Europa toch op dezelfde lijn als de VS. Zitten wij ook niet op te wachten. En we hebben best wel leverage met al onze sancties die we tegen Iran hebben afgekondigd. Dus het is tijd om op te staan, zeggen ze allebei. En Ivo Daalder die verwoordt dat als volgt.
9: Het is vrij duidelijk dat Amerika geen enkel idee heeft hoe een onderhandeling met Iran moet worden waargeborgd. Ik zou zeggen vandaag, je moet weer terug naar hetzelfde formule die er was voordat Trump het verdrag 2015 is uitgegaan. Dus Kaya Callas met steun van de Britten, de Duitsers en de Fransen een relatie gaan aangaan met Iran. Zelfs zonder Amerika.
4: Ja, dus Ivo Daalder zegt dan maar zonder Amerika als de kans van slagen toeneemt.
7: Zeker, en Daalder heeft daar de volgende argumenten bij.
9: Want tenslotte is de hele nucleaire diplomatie is begonnen door Europa in 2003, is voltooid met Amerikaanse hulp in 2015. En toen werden de Amerikanen de prullenbak ingegooid. En daarom zitten we in het probleem dat we nu zitten. Waarom in godsnaam zou je nu zeggen, nou, we gaan de Amerikanen hier de leiderschap over geven? Over de Strait of Hormuz. Waarom laten we dat aan Amerika over?
4: En wat als Trump dat nou niet wil, Geert-Jan?
7: Ja, praat er op zijn minst over, zegt Daalder. En anders negeren. Als Trump weer dreigt om bijvoorbeeld niet naar de NAVO-top in Ankara te komen, toch naast je neerleggen, omdat Iran en de Straat van Hormuz ook ons belang is, hè? Ons economische en veiligheidsvraagstuk voor ons Europa. Dus als wij vinden dat we dan op moeten staan, moeten we het doen. En tot slot, Bernard, het is natuurlijk wel zo dat de Iran-deal uit 2015 die werd gesloten toen de Britten nog in de EU zaten, met de Chinezen en de Russen die ook een grote rol speelden. De wereld is wel iets veranderd sindsdien. Maar uit eigen belang moet de EU een grotere rol pakken, zegt Daalder dus. In de show notes van de podcastversie van De Wereld zetten we een link naar de volledige interviews met Ivo Daalder, Nate Swanson, voor wie daarin geïnteresseerd is.
4: Oké, dankjewel Geert-Jan. Patrick Bolden, wat is jouw reactie op dit verhaal over Europa en de rol van Europa?
6: Ja, ik denk dat Europa kan niet aan de zijkant blijven staan natuurlijk, want ook onze economie is hierbij geraakt. Ik vraag me alleen af wat we nog meer kunnen doen, behalve de sancties die Geert-Jan ook noemde. En in hoeverre wordt Europa ook wel gezien als een serieuze andere speler dan Amerika, want ik denk dat de houding van Europa tegenover Israël, er toch heel weinig veroordelen wat daar gebeurt, ons ook ongeloofwaardig maakt als wij het gaan hebben over bepaalde dingen, over mensenrechten en al dat soort gevallen die wij graag willen roepen. Dus in hoeverre is Europa een serieuze partner om mee te praten voor Iran, vraag ik me wel eens af. Wat hebben wij Iran te bieden waardoor zij ook inwilligend zouden zijn naar ons toe? En bovendien, hoe voorkomen we dat die straat van Hormuz eigenlijk continu, ja, een maffia-afperssysteem wordt door Iran? En dat zie ik niet zo snel een oplossing voor. Maar praten is natuurlijk altijd beter dan vechten. En ik denk dat Europa, op het moment dat we ons daar kunnen manifesteren als een serieuze partner, een gesprekspartner voor Iran, ja, dan kunnen we daar heel geleidelijk wel iets gaan winnen. Beter in ieder geval dan Amerika, want ja, dat land is onder Trump natuurlijk onvoorspelbaar. Maar komt ook nog eens een keer de belofte helemaal niet na. En dat is natuurlijk de grote makker van Amerika op dit moment.
4: Ja, ja, maar je kunt je ook voorstellen dat als er iets schemert van een akkoord, dat Europa dan wel een rol kan spelen. Bijvoorbeeld in het toezicht op de doorgang door de Straat van Hormuz. Ja, ja. Overleg met Iran. Dus we kunnen best wat.
6: Zeker. Nee, zeker. Kijk, voor dat soort dingen wel. Maar er moet eerst inderdaad een bestendige bestand zijn waar er geen raketten en drones meer over en meer vliegen. En het risico ook veel kleiner. kleiner is. Kijk, een Nederlands mijnenjager die is nu al uitgevaren naar de Middellandse Zee. Maakt er deel uit van de SNMG2, de Standard NATO Maritime Group, Countermeasure Group. Kan heel snel dan doorvaren via het Suezkanaal en de Rode Zee, zuid van het Arabisch Schiereiland om. Ja. Om dan in de Straat van Hormuz bij te dragen aan de internationale missie, die uit meerdere Europese schepen kan bestaan, om daar de boel mijnenvrij te maken. En Nederland is daar gewoon heel erg goed in. En daar hebben we goede schepen voor. We hebben er tussen ook nog 1 of 2 verkocht aan Oekraïne, volgens mij. En dat zou Nederland kunnen doen. Maar of we daar nou Iran echt mee helpen, of dat nou een overweging is om Iran nou een soepele positie te laten innemen, dat vraag ik me echt af. Nee, ja. En als wij als Europa daar een belangrijke bijdrage aan vrede zou kunnen krijgen, ja, wil Trump dat überhaupt wel? Want dan kan hij het niet meer als zijn vrede gaan verkopen. Nou, dat moeten wij niet belangrijk vinden, maar dat speelt in de Amerikaanse besluitvorming natuurlijk wel weer mee.
4: Zeker. Dank, luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Geert-Jan Haan, nogmaals, ook jij bedankt.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Europa en China stevenen af op een handelsoorlog. China dreigt hard terug te slaan als de Europese Commissie besluit om nieuwe handelsbeperkingen in te stellen.
7: Trade as we have it right now between China and Europe is simply unsustainable. Over the last 5 years that the Chinese export increased by something like 50% and our exports to China decreased by 30%. On top of it we see that a lot of European companies is kind of squeezed out from the third market.
6: Dat was de Eurocommissaris voor Handel, Maros Sefcovic. Ik praat erover met Brigitte van den Berg, Europarlementariër voor D66 in de liberale Renew Europe-fractie. Welkom.
8: Goedemiddag.
6: Goedemiddag. China reageerde met, op de uitspraken die Stéphane Séjourné, de Eurocommissaris voor Handel, deed. Hij zei dat onze handelsrelatie met China niet houdbaar is. Waarom is dat juist nu zo?
8: Ik denk dat we al een tijd op deze situatie afstevenen. Niet voor niks praten we al heel lang met elkaar over, worden we niet te afhankelijk van China? En het moment is nu gekomen om echt te gaan ingrijpen. Want we worden zo afhankelijk dat we eigenlijk chantabel zijn. En dat we onze eigen doelen, dus die energietransitie realiseren, dat we die niet kunnen realiseren zonder China. En dat China daar ook gebruik van maakt van die chantabele positie.
6: Ja, Chinese bedrijven in eigen land worden voorgetrokken. Dat is nooit anders geweest. Maar nu China ons de baas is, vinden we het ineens een probleem. Zijn we ook niet een beetje hypocriet? Want wat we nog een tijdje geleden compleet normaal vonden, vinden we nu bij wijze van spreken levensgevaarlijk.
8: Ja, dat is natuurlijk altijd met een het water wat steeds warmer wordt. Moet je op een gegeven moment ingrijpen. En er komt natuurlijk nu wel heel veel bij elkaar. Aan de ene kant de energiesituatie door de aanvallen op Iran. Aan de andere kant de VS die met Trump een steeds minder betrouwbare partner is. En dan China die inderdaad zo dominant geworden is in de wereldhandel. Ja, dat betekent dat Europa echt voor zichzelf moet gaan zorgen en moet gaan ingrijpen.
6: Nee. De EU heeft een handelstekort ten opzichte van China van zo'n $380 miljard. Dat komt toch alleen omdat we zelf voor hebben gekozen om productie naar China te verplaatsen, of om het simpel te houden. Ik zit hier aan een laptop met kabeltjes en met een verbindingsapparaat. Ga zo maar op alles staat made in China.
8: Ja. Ja, dat is de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden. Maar het is niet alleen door een soort. Daardoor dat zij beter zijn geworden in het produceren dan wij. China speelt natuurlijk het spel niet helemaal eerlijk. Kijk, wij vanuit Europa hebben altijd gezegd, we willen vrije wereldhandel met elkaar. Maar China schendt keer op keer die afspraken. Ze houden hun eigen munt goedkoper dan nodig, waardoor er geen wederzijdse handel is. Ze stoppen ontzettend veel staatssteun inderdaad in hun producten. 800 miljard. 800 miljard aan eigen staatscenten voor de eigen bedrijven. Ja, daar valt niet op tegenop te concurreren. Ja, en ze stelen natuurlijk onze kennis en onze technologie. Dus ja, tegen zo'n iemand die zo vals speelt op de wereldmarkt valt niet op te concurreren. Dus dat is geen keuze van vrije handel. Dat is echt een vals spel waar wij nu echt op moeten gaan handelen.
6: Ja, oké. En hoe?
8: Nou, wat Europa nu doet, is zeggen, we gaan ten eerste harder optreden waar we zien dat China vals speelt. Dus bijvoorbeeld zorgen dat wij de tarieven bovenop de Chinese producten gooien die met subsidie gemaakt worden. Ingrijpen bij dumping. Maar ook dat we al andere handelsrelaties aan het aangaan zijn met andere landen die wel betrouwbaar zijn en die wel het spel willen spelen. We moeten een veel zelfbewustere positie innemen als Europa. Dus China aanpakken, handelspartners die wel het eerlijke spel spelen naar ons toetrekken. Maar het allerbelangrijkste is
9: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Ja, wij moeten het spel ook anders gaan spelen. En hoe realistisch is dat? We moeten onszelf ook niet kleiner maken dan we zijn. Hè? Wij zijn een gigantische consumentenmarkt. We hebben ontzettend veel kennis in huis. Kunde, hoge technologie. En wij kunnen ook ingrijpen met onze beleid. En dat zijn we ook aan het doen. Wat een vrij uniek besluit is, bijvoorbeeld als het gaat om de industrie, is dat Europa nu zegt, wij gaan overheidsuitgaven gaan wij afdwingen dat dat ook aan Europese bedrijven gebeurt. Dus als je Europees moet aanbesteden, als je Europees gaat inkopen, dan moet dat Europees staal zijn, Europees cement, Europees aluminium, maar bijvoorbeeld ook nog veel belangrijker in al die high-tech sectors. Europese windmolens, Europese batterijen. Dat afdwingen en daar echt regels voor maken, dat heeft Europa nu besloten. En dat is nogal een stap.
4: Ja. Is dat die Industry Accelerator Act?
3: Ja, precies. De Industry Accelerator Act. Ja. Waarin we dat
4: Het zijn geweldige voornemens, maar het is heel simpel. Kunnen we dit? Want je kunt veel zeggen, we moeten zelf batterijen gaan maken. Nou, niemand die dat tegen zal spreken. Maar volgens mij komt bijvoorbeeld in vrijwel elke elektrische auto die in de wereld rondrijdt, de batterij nog steeds uit China. We kunnen dat simpelweg niet zo goed en niet zo snel.
3: Nou, we hebben het wel laten gebeuren dat mooie bedrijven die kansrijk waren het ook niet redden. Ik noem even bijvoorbeeld een voorbeeld. Northvolt uit Zweden. Een batterijenfabriek waar we van hoopten, die maakte de accu's van onze auto's. Die hadden een grote rol in de energietransitie. En dat hebben we failliet laten gaan. Omdat ze weggeconcurreerd werden door die valse concurrentie. Maar Europa is daar wel een antwoord aan te ontwikkelen. Namelijk een nieuw fonds, een concurrentiefonds, waarbij we serieus investeren in dat soort bedrijven die concurrentie wel kunnen aangaan. En dat gaat met de nieuwe meerjarenbegroting van Europa, gaat daar hele serieuze bedragen in om. En op die manier gaan we die concurrentie natuurlijk gewoon wel aan.
4: Ja, even over de nieuwe versie van de Chips Act die in de maak is, mm-hmm. of er al is. Heeft dat ook weer te maken met meer soevereiniteit voor onze eigen tech-industrie?
3: Ja, zeker. Ook daarmee investeren we in onze eigen schone energie. We hebben natuurlijk hele mooie bedrijven. Denk aan ASML, die de basis maakt voor chips. Maar wij willen misschien ook wel weer zelf meer chips gaan produceren. Dat soort strategische sectoren moet je naar je toe halen als Europa. Ja. En moet je niet zorgen dat allemaal verdwijnt. En daarvoor moet je bepaalde handelingen doen. Nou, daar heb je zo'n act ook voor nodig. Maar ook investeren in bedrijven. Ja. En investeren in vakmanschap.
4: Dit is BNR De Wereld. De gast is Brigitte van den Berg, Europa-parlementariër voor D66 in de liberale Renew Europe-fractie.
5: We willen en moeten een politiek des de-risking betreiben. Dat gilt niet nur gegenüber China, sondern das gilt insgesamt. Es wäre aber ein Fehler, eine Entkopplung von China damit zu verbinden.
4: Ja, dat is de Duitse bondskanselier Merz, die zegt, we moeten de-risk, ik weet niet hoe je het vertaalt precies, maar goed, maar niet ontkoppelen. Dat zei hij na zijn bezoek aan China. We hebben het gehad over de wensen die Europese politici hebben, maar als we naar bedrijven kijken, als we zo'n Duits voorbeeld erbij pakken, Volkswagen gaat gewoon exporteren naar China, bouwt daar zelfs een enorme fabriek om een deel van de wereldexport onder te brengen. Ja, dan breng je toch jezelf in gevaar?
3: Ja, als ik ga veel bij op bedrijfsbezoeken in Nederland en in Europa. En daar hoor je, de bedrijven vertellen ons, we willen wel investeren in die actieve fabrieken. We willen wel aan die wereldmarkt meedoen. Alleen, er moet wel genoeg vraag zijn op de markt. Dus waar wij nu als Europa mee beginnen, is onze eigen overheidsuitgaven zorgen dat die in Europa worden uitgegeven. Maar het gesprek wat we natuurlijk echt moeten voeren is of ook die autofabrikanten niet Europees moeten gaan inkopen. En dat we daar niet meer prikkels voor moeten gaan inbouwen. Want inderdaad, als de auto-industrie goedkoop Chinese staal blijft inkopen, terwijl we hier onze Europese staalindustrie vragen om groen staal te gaan maken en te overleven in die oneerlijke markt, ja, dan houdt dat op een gegeven moment een keer op. Dus dat moeilijke gesprek, wat natuurlijk wel behoorlijk, dat is een gigantisch ingrijpen in je wereld.

0: wereldmarkt waar je ook niet lichtzinnig over moet zijn. Maar dat gesprek moeten we wel echt met elkaar gaan voeren.
1: Ja, en je moet het personeel hebben, maar ook de techniek. In China zijn op het ogenblik autofabrieken, die zijn donker. Er is helemaal geen licht meer. En waarom? Omdat die auto's helemaal door robots in elkaar worden gezet. Dat hebben wij allemaal helemaal nog niet. Dus hoe ziet u, laten we zeggen, die inhaalsprong voor u?
0: Voorlopig zien we wel dat China ook structureel bij ons kennis komt ophalen. Dus we doen in ieder geval iets goed. Dat wij ook kennis hebben. En daar moeten we zuinig op zijn. We moeten minder naïef zijn. En we moeten onze eigen ketens heel goed bekijken. En waar we op in moeten grijpen. En we moeten prioriteren. Dus de strategische ketens waarvan wij zeggen, die hebben we echt nodig. Die hebben we nodig voor aan de ene kant het behouden van onze veiligheid, voor het opbouwen van ons eigen veiligheidssysteem. En aan de andere kant, wat onze strategische economische factoren zijn. Ja, daar moeten we vol in investeren. En ons niet klein laten maken door wat we zien in China. We moeten ons focussen op onszelf. En als wij hebben een geschiedenis van heel veel kunnen maken. En als we elkaar weer gaan helpen en onze interne markt beter op orde krijgen in Europa en echt zorgen dat we met z'n allen achter Made in Europe gaan staan, dus dat we met elkaar ook zeggen, hé, wij willen dat ook van eigen bodem. Ja, dan kunnen wij dat ook.
1: We spreken bij BNR heel veel ondernemers. En daarvan horen we ook dat bedrijven met China zaken willen blijven doen vanwege de schaalvergroting die daar mogelijk is. Is daar dan ruimte voor nog?
0: Ja, ik denk dat we daar de balans in moeten zoeken. Natuurlijk, waar het niet om super. Kijk, we moeten onszelf niet te kwetsbaar maken. Het is echt gevaarlijk als wij die kwetsbaarheden in stand houden. En dat hebben we te lang gedaan. Dus waar we nu eigenlijk verslaafd zijn aan China, bijvoorbeeld voor onze kritieke grondstoffen. Ben ik ook als een van de onderhandelaars op dat dossier aan het zorgen dat wij bedrijven ook verplichten om meer divers te gaan inkopen in je grondstoffen. Zodat je niet eenzijdig afhankelijk blijft van China. En ook zelf in Europa kijken waar je kritieke grondstoffen kan gaan produceren. Maar als het om minder strategische sectoren gaat en als het dan moet je natuurlijk ook vrije handel de ruimte geven en zorgen dat bedrijven op basis van eigen inzichten kunnen inkopen.
1: Ja, ja.
0: Maar dat wij meer moeten gaan ingrijpen, dat het niet meer de wereld van vrijheid blijheid is, daar zijn we wel aangekomen.
1: Kunnen we wat u zegt ook echt waarmaken? U hebt het dan over die kritieke grondstoffen. Het zou prachtig zijn als we die niet allemaal uit China hoefden te halen. Maar hebben we het alternatief? Bestaat het? Is er voldoende capaciteit? Is het er?
0: Niet voor alle stoffen, maar ook in Europa kunnen wij bepaalde stoffen mijnen. We zien ook hier in Zweden weer goede voorbeelden, waarbij ook mijnen zijn die van deze tijd zijn, zullen we maar zeggen. Die oké zijn voor de omgeving, die goede arbeidsomstandigheden hebben. Dat is natuurlijk essentieel als je iets op Europees grondgebied gaat doen. Maar waar we eerder zeiden, ach, laat dat allemaal maar buiten ons continent plaatsvinden, moeten we daar moeten we daar een andere koers in gaan varen. En we kunnen natuurlijk nog veel meer halen uit onze recycling. Dus er zijn mogelijkheden, maar niet tot in het eindeloze. En waar we een noodzakelijke afhankelijkheid hebben van China, zullen we ook moeten kijken hoe we die afhankelijkheid twee kanten op kunnen bewegen. Zorgen dat wij ook de macht uitoefenen. En die macht hebben we. Want wij zijn ook wij zijn de grootste markt van China. Als we niet meer bij ons kunnen handelen, hebben ze ook een groot probleem. Ja. Dus als we die zelfbewustere houding aannemen, dan kunnen we meer dan we nu doen.
1: Dank, Brigitte van den Berg, Europarlementariër voor D66... in de liberale Renew Europe-fractie.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, deze week was er weer veel speculatie over Trumps gezondheid, maar Dr. Oz heeft dat even de kop ingedrukt.
3: Ja, Dr. Oz, voormalig tv-dokter natuurlijk, kennen we van Oprah, maar ook nu onder Trump de baas van Medicaid en Medicare, de zorgverzekeringen voor ouderen en armeren. En hij was aan de beurt om de persupdate te doen namens het Witte Huis. Dat rouleert nu. Nu woordvoerder Caroline Leavitt met zwangerschapsverlof is, dus elke keer is een ander aan de beurt. Nou, Dr. Oz heeft een medische achtergrond, hij is chirurg, dus hij kreeg natuurlijk vragen ook over Trumps gezondheid en over Trumps bezoek aan de dokter vorige week. Dat was zijn derde bezoek al in een jaar. Dat is vaker dan normaal. En Trump wordt binnenkort ook 80. Dus hij is op leeftijd. Het gaat er gewoon vaak over. Tegelijkertijd, zijn medisch rapport was weer uitmuntend natuurlijk. Zoals dat altijd is. Hij heeft die mentale test ook weer geëist, zoals hij dat al zegt. Maar toch veel vragen. En dus vroeg een van de journalisten bij die persconferentie: waarom doet de president eigenlijk steeds al die dokters bezoeken en al die tests als hij eigenlijk erg gezond is?
4: If the president's in such perfect health, why does he keep coming back in for checkups?
5: I think he likes the results. He does really well. He aces the test every single day.
3: Ja, hij vindt de uitslag altijd zo leuk. Een briljant antwoord natuurlijk, maar en ik moet ook zeggen, er zou best wel eens een kern van waarheid in kunnen zitten, maar dat neemt al die argwaan natuurlijk niet weg.
1: Nee. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio moest ook al Trumps gezondheid verdedigen.
3: Ja, die had een hoorzitting voor het congres. Dat ging over heel andere dingen. Dat ging over Iran. Want je weet het, Bernard, die oorlog is over als je naar Marco Rubio en Donald Trump luistert. Die oorlog bestaat niet eens meer. Ging over Oekraïne, over van alles. Hij kreeg ook vragen natuurlijk over zijn baas. Een democratisch congreslid liet een video zien van een ministerraad waarbij Rubio aan het woord is en Trump zit dan naast hem. En die lijkt toch echt langzaam in slaap te vallen. Zijn ogen gaan dicht, hij houdt zijn hoofd schuin. Dus vraagt die democraat meerdere maanden: slaapt Trump daar nu? Nou, Rubio ontkent dat in alle toonaarden, waarop dat congreslid zegt: ja, u liegt, ik zie dat hij slaapt. En hij vraagt dan: ja, er zijn ook veel bijeenkomsten waar geen camera's bij zijn. Slaapt Trump dan wel eens? En ja, dan wordt het een beetje fel.
6: If you've been at classified meetings where Donald Trump has fallen asleep or had trouble staying awake.
7: I've never been at any meeting where and the things are showing me now he was not falling asleep. And
6: so,
7: I think
6: so you're lying again. You're lying consistently to Congress
7: about sleep.
3: Nou, je hoort het, you're lying to Congress, allerminst slaapverwekkend. En Rubio die blijft zeggen, Trump die sliep echt niet. En we zien ondertussen dus die beelden van Trump met zijn ogen dicht. Die speculaties, ook daarover, die blijven dus nog wel even. En ook wel ironisch, hè? Bij Trump gaat het nu al maandenlang over inflatie, net als bij Biden. En we hebben het nu ook al maandenlang over zijn gezondheid, net als bij Biden.
1: Ja, Trump zelf kijkt ondertussen toch voorzichtig naar zijn opvolging.
3: Ja, en jij weet ook, we hebben het in de podcast ook vaak over gehad, Amerika-podcast, er zijn op dit moment twee favorieten. De vicepresident J.D. Vance, logisch. Maar de laatste maanden hoor je ook steeds meer positieve dingen over Marco Rubio. Trump die vertelde in een interview dat hij ze allebei in de gaten houdt en dat hij het heel interessant vindt om te observeren hoe ze het doen en hoe ze het ook met elkaar doen. Dat ze het eigenlijk best goed met elkaar kunnen vinden. Trump maakt hier eigenlijk een beetje een soort reality show for an audience of one van. Hij maakt echt een showtje van die twee moeten het dus tegen elkaar opnemen en doen eigenlijk de hele dag auditie. En in dat interview gaf hij ook weer geen voorkeur, zoals we dat van hem gewend zijn, maar hij zei wel, ze moeten het gewoon samen gaan doen.
8: I like them together, you know, it'd be great. I don't know how you beat them if they're together. That would be a great team. JD and Marco would be a great team. I don't know, you know, they have to agree to it, right? We still have, you know, we have a long time left. We have more than 2.5 years, substantially more than 2.5 years.
3: Ja, en hij zegt dan niet wie bovenaan het ticket moet komen. En daar zitten we natuurlijk allemaal op te wachten. Wie heeft al zijn voorkeur? Maar naast Trumps gezondheid wordt dit eigenlijk steeds meer gezelschapsspel nummer 1 in Trumpland. Wie gaat het doen na Donald Trump?
1: Ja, terwijl we nog eerst de midtermverkiezingen moeten hebben. Dus die presidentsverkiezingen die zijn nog meer dan 2 jaar weg.
3: Ja, maar goed. En tegelijkertijd, Bernard, die campagne stopt hier nooit, hè?
1: Nee, zo is dat. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Meer in de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roede. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

Dit is BNR Nieuwsradio. Als je meer van deze muziek wilt horen, ga naar de BNR-app. Daar vind je BNR Business Beats met de lekkerste pop, funk en soul. BNR Business Beats. Your business, our beats.

0: going around.
1: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
2: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
1: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
3: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
1: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En